0: Op wereldreis. Dit uur staat in het teken van de lach. Want vandaag is het de Internationale Dag van de Lach. Deze dag is in het leven geroepen door Dr. Madan Kataria, de grondlegger van de wereldwijde laughter yoga beweging. Op de eerste zondag van mei worden in meer dan 65 landen ter wereld lachmanifestaties georganiseerd om aandacht te vragen voor vrede en het belang van de lach voor vriendschap en verbroedering. Nou, het is natuurlijk de uitgelezen kans om even de lach over de grens te onderzoeken. Maar voordat we gaan lachen, gaan we eerst naar de Verenigde Staten, want we moeten even kijken hoe het daar met de persvrijheid gaat. Want naast dat het vandaag de dag van de lach is, is het vandaag ook nog eens de dag van de persvrijheid. En nou ja, daar gaan we even helemaal uitzoeken met onze correspondent Turk Raymond Kranenburg. Maar laat mij nog steeds even weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Ik krijg er net nog eentje binnen. Doreen luistert vanuit Amsterdam-Zuid. Hartstikke gezellig. Dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Maar eerst moet ik natuurlijk mijn correspondenten aan je voorstellen. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik begin in de Verenigde Staten bij Raymond Kranenburg. Raymond, goed dat je er bent.
1: Hallo.
0: Hallo, Raymond. Ja, zullen we eerst met het nieuws beginnen wat ons al weken in hun grip heeft?
1: Ja, onze vogels in Big Bear Valley, die hebben gisteren een naam gekregen.
0: Nou, vertel.
1: Dus mensen mochten insturen. Moest je een donatie doen, mocht je een naam opgeven. Mm-hmm. En toen hebben kinderen van de van een basisschool daar in de buurt, die hebben uit de 30 populairste namen, hebben ze er toen 2 gekozen. En uiteindelijk zijn het geworden, drumroll please, Sandy en Luna.
0: Sandy en Luna.
1: Nou. Ja, precies. Ja, en Sandy is dan nog bijzonder, want dat is eigenlijk een knipoog naar het hoofd van de, wat is het, van de organisatie. Het is niet Friends of Big Bear Valley, maar in ieder geval van de, wat is het, de conservation organisatie in Big Bear Valley.
0: Okay.
1: En zij is ook degene die de camera's heeft, het project heeft ontwikkeld om de camera's op te zetten. Dat heeft zij ook geleid. Dus vandaar is het ook een beetje naar, degene die dit allemaal al jaren regelt, die heeft nu een adelaar naar haar genoemd.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel verdiend dan ook. En ik vind het ook wel heel leuk, Raymond, dat dit adelaarverhaal, dat ons al weken dat we daarmee bezig zijn, dat je elke keer een update hebt. Dat is toch geweldig?
1: Ja, nee,
0: het is
1: goed,
0: een beetje vroege vogels midden in de nacht dat we aan het organiseren zijn hier.
1: Ja, precies. Pre-vroege vogels.
0: Maar
1: ik hou ze natuurlijk in de gaten. En wat ze zijn deze week zijn ze ook al een beetje aan de wandel in het nest gegaan. Dus ze zaten de eerste paar weken zaten ze eigenlijk een beetje op hetzelfde plekje. Maar nu zijn ze naar de andere kant van het nest gelopen, wat de kitchen genoemd wordt. Omdat de adelaars daar meestal met het voedsel aankomen en het dan verdelen onder de kuikens. Nu zijn ze daar voor het eerst naartoe gegaan. Ja, en ik denk dat de grote volgende stap natuurlijk is dat er één gaat vliegen.
0: Oh ja, dat kan niet meer lang duren, toch?
1: Nou, als je ze ziet, het zijn echt nog wel pluizenbolletjes, hoor. Oh. Ik denk als ze nu het nest uitlopen, dat ze linea recta naar beneden vallen.
0: Okay.
1: Dus we moeten daar echt nog even op wachten. Maar ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren. Dat zal ik eens opzoeken, maar dat is dan de volgende grote update. Dat er eentje wegvliegt.
0: Ja, heerlijk. Dat houden we gewoon weer helemaal te goed. Maar naast dit hele leuke vroeg vogelsnieuws had je ook nog een ander nieuwtje meegenomen. Want jullie hebben nou ook weer hoog bezoek gekregen in de VS.
1: Ja, Trump die is bezig met alle koningen van de hele wereld uit te nodigen. Dus was er vorige week, of wat was het, 2 weken geleden, was er Wim Lex.
0: Ja,
1: was er.
0: Ja, erg gezellig.
1: Nou, deze week was de King Charles uit Engeland. Dus die heeft een 4-daags bezoek hier afgelegd. En het komt een beetje toch wel op een bijzonder punt. Het komt op 250 jaar onafhankelijkheid. Dus dat is ook zoiets. Want daar hebben ze een overgrootvader het land uitgekikt, zeg maar. Maar uiteindelijk is het toch wel goed gegaan. Het was natuurlijk een redelijk diplomatiek ontmoeting. Waar natuurlijk handelsdelegaties en zo heel veel aan hebben. Mm-hmm. Dan hebben we de Trump natuurlijk, die vooral zegt van, nou, zonder de Anglo-Saxon heritage was het echt niks geworden in Amerika. Wat natuurlijk ook weer een debat hier komt, zo van, hey, maar we zijn niet alleen maar witte blanken uit West-Europa.
0: Yeah.
1: Dat viel niet helemaal goed.
0: Nee, dat snap
1: Trump
0: ik.
1: Zei ook dat. Nee, nou, Trump zei ook dat Charles de oorlog in Irak steunde en dat hij het helemaal met Trump eens was. Nou, dat soort uitspraken mag Charles niet doen, maar ja, Trump begrijpt dat niet. Dus het Witte, of het Buckingham Palace moest ook meteen zeggen: nee, dat is. Zo was het niet. Ja, dus er was veel debat rondom Trumps gedrag toch weer. Maar uiteindelijk het bezoek van Charles zelf, alle andere dingen waar Trump dus niet bij was. Dat was toch wel bijzonder. Hij is een 9-11 geweest. Maar dan zou je denken, nou, dan komt ook de burgemeester van New York. Maar die zei, nee, bedankt. Het is wel goed. Geef eerst die diamant maar eens terug die ook weer je overgrootvader gestolen heeft in India.
0: Ja, dus, nou, fair enough. Ja.
1: Ja, dus Mamdani, die had er geen zin in. Hij heeft dus wel, 9-11 Memorial bezocht en ook overlevenden daarvan gesproken. Camilla is ook naar een. Naar een huis gegaan of naar een organisatie gegaan waar vrouwen, mishandelde vrouwen, worden geholpen. En ook Charles zelfs heeft die ontmoetingen gehad met overlevenden van seksueel misbruik.
0: Okay.
1: Wat natuurlijk ook een beetje met dat hele Epstein-verhaal. Charles laat wel zien van, dit zijn de belangrijke zaken. En die probeer je onder het, daar is niet genoeg aandacht voor. Laten we het zo noemen. Dat was in principe wel een goed bezoek voor Charles.
0: Ja, ze heeft veel gedaan. Ja, Charles heeft veel gedaan. En logeerde zij ook in het Witte Huis? Weet je dat?
1: Nee, niet dat ik weet. Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niets over gehoord hier zo. Dat, ik weet ook niet of dat in Engeland in het nieuws was, of ze daar stampij over maakten. Maar nee, volgens mij niet. Ik denk ook dat Charles te veel beveiliging met zich mee heeft dan, om dat allemaal in het Witte Huis te hebben.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Toch net iets belangrijker dan Willem-Alexander.
0: Ja, maar we zijn ook zo'n lekker nuchter volkje toch, Raymond? Dat dacht je, beveiliging. Gaan we lekker logeren bij Donald Trump.
1: Ja, we sturen Rob Jetten mee.
0: Ja, exact. Nou, ontzettend leuk en interessant nieuws voor nu, Raymond. Ik spreek jou zo meteen weer.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo.
2: De wereld van BNN Vara.
0: Dan vliegen we door naar Engeland, want daar woont Marianne Blauwboer.
3: Hoi Bamsi, met Marianne uit Engeland. In het nieuws deze week, we hebben het er al eerder over gehad, over hem. Banksy is back. Ditmaal met een driedimensionaal kunstwerk in Londen, waar hij het voor elkaar kreeg om midden in de nacht een heus standbeeld op te richten op Waterloo Square. We weten dat het van Banksy is, zijn naam staat erop. En zoals altijd laat hij op zijn socials ook een video zien van het neerzetten van het standbeeld. Met een vrachtwagen, een paar pylonnen en natuurlijk mensen met high-vis jassen. En hopla, opeens stond daar een standbeeld, kennelijk van hars gemaakt. Het is een beeld van een persoon die verblind door de vlag die zij dragen op het punt staat om van de plint af te stappen, in de afgrond te vallen als het ware. En Banksy's kunstwerken zijn vaker maatschappijkritisch van inhoud. Vorig jaar in Londen bijvoorbeeld had hij nog een afbeelding gespreid van een rechter die met de rechtershamer op een demonstrant inhamerde. Daarmee leek hij te protesteren tegen de arrestatie van protestanten. En wat hij met dit standbeeld wil zeggen? Kijk uit voor patriotisme dat verblindt. De meeste kunstwerken van Banksy verdwijnen helaas snel weer uit het openbaar. Ze worden ontmanteld door de overheid of gestolen. En wat er met dit beeld gaat gebeuren is nog onduidelijk. De lokale overheid heeft aangegeven dat er geen vergunning is verleend voor het plaatsen van het beeld. Maar zij zijn ook niet gek. Het is een prachtige publiekstrekker. En ik ga ervan uit dat dit in ieder geval te groot is om te jatten. En dat het dus hopelijk nog een tijdje te zien zal zijn. Groetjes!
0: Ja, dankjewel Marianne Blauwboer.
2: De wereld van BNN Vara.
0: We vliegen door, of eigenlijk terug, naar Brazilië. Want daar woont Frank de Meijer. Frank, ben je er nog?
4: Ik ben er nog.
0: Lange zitten voor je deze nacht, Frank.
4: Ja, valt me mee. Ik ben wel gewend.
0: Oké, nou gezellig. Yes. Ik vind het leuk dat je er nog bent. Frank, vertel, wat voor nieuwtje had je nou nog meer voor me vandaag?
4: Ja, de verzamelwoede is gestart, want 30 april is de Panini-album uitgebracht. En de Panini-album is een verzamelalbum voor het WK-voetbal. Hè. Het WK-voetbal begint over 39 dagen in Mexico City. En Panini brengt elk 4 jaar een album uit. Dan kun je de selecties, hè, kun je de plaatjes sparen voor de spelers van alle landen. Nou, het is het grootste album wat ooit is uitgebracht. Want we hebben natuurlijk 48 landen die meedoen. Mm. Dus er zijn ongeveer 980 plaatjes die je moet verzamelen om het album compleet te krijgen. Ja, en er wordt verwacht dat ongeveer 10 miljoen Brazilianen daaraan meedoen. Dus het is een hype. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat je ook heel plaatjes dubbel hebt. Dus dan ontstaan hier allerlei WhatsApp-groepen. En ja, in shoppingmalls zijn speciale ruimtes ingericht waar je naartoe kunt. En waar je dus kunt gaan ruilen. Om te zorgen dat je natuurlijk wel je album voor het WK voor elkaar krijgt. Ja.
5: En is dit voor kinderen? Of zie ik jou zo meteen ook aan het Panini-album helemaal puzzelen en sleutelen?
4: Nee, het is niet aan mij besteed. Maar we hebben het wel gedaan toen de kinderen nog thuis woonden. Maar ja, nee, het is ongeveer 80% zijn kinderen. Maar 20% zijn ook volwassenen. Hoor. Er zijn heel veel volwassenen die hier ook echt aan verslaafd zijn. En het is echt ook een redelijk dure hobby. Want ik heb even gekeken. Een plaatje kost 1 real gemiddeld. Dus als je dan, laten we zeggen, 1000 van die plaatjes hebt. En je koopt er waarschijnlijk nog meer. Want je hebt een aantal dubbel. Ja, dan ben je toch wel zoiets van bijna €200 kwijt. Voordat je de album compleet hebt.
5: Dus ja, en dan moet je nog maar hopen dat je hem ook compleet krijgt natuurlijk.
4: Zonder meer. Maar goed, je hebt dan nog wel nog bijna 6-7 weken. Maar het is, ik had het er vandaag met mijn vrouw nog over. Ik zeg, ja, wat trekt nou mensen? Ja, het is toch het gevoel dat je iets compleet wilt maken. Hetzelfde denk ik als je thuis een puzzel legt. En die puzzel ligt daar nog onafgemaakt. Dat je blijft puzzelen tot die puzzel compleet. En dan is de puzzel compleet. Ja, dan is er niks meer aan. Dus ik denk hetzelfde hier met die album. Als het eenmaal compleet is, ja, dan is er niks meer aan.
5: Nee, dat is er.
4: En overigens één dingetje nog. Want ik weet dat we een beetje aan tijd vastzitten. Eén speler is niet opgenomen in de Braziliaanse selectie in de album. En dat is zo'n beetje een hel geworden hier.
5: Oh, wie dan? Wat is er aan de hand?
4: Ja, Neymar is niet opgenomen in de album. Dus dat is toch een beetje een voorteken. Want ja, als je opgenomen wordt, dan ga je meestal wel naar het WK. Hoewel Xabi Simons wel bij de Nederlandse selectie staat en helaas niet mee kan gaan vanwege de blessure.
5: Ja.
4: Maar ja, de gebroeders Panini uit Italië gaan ervan uit dat Neymar niet opgeroepen wordt. En dat zou toch heel bijzonder zijn. Want we hebben eigenlijk toch al een beetje het geheime wapen. Hè? Als het niet goed gaat met de Braziliaanse selectie, ja, dan zet je Neymar er maar in. En dan duikt het hier wel overal doorheen. Dus,
5: En heeft hij er zelf op gereageerd?
4: Neymar. Nee, hij heeft zelf niet op gereageerd. Maar het is wel het onderwerp bij de koffiehoek. Hè? Dat iedereen vindt dat Neymar toch mee moet.
5: Ik schrik er ook een beetje van, Frank.
4: Ja, maar goed, het is niet zo dat je niet, als je niet in de album staat, dat je niet naar het WK mag. Dat is geen selectiecriterium. Maar ja, het is wel een beetje een voorteken. Dus,
5: ja, exact. En hoe kom je nou aan die plaatjes? Want ik kan me nog zo goed herinneren, toen ik zelf jong was, dan als er dan WK of EK was, dan was ik ook plaatjes aan het verzamelen of van die wuppies. Maar die kreeg je altijd ergens bij als je bijvoorbeeld een zak chips kocht of een tijdschrift of zo. Maar hoe kom je aan deze plaatjes? Is dat gewoon losstaand?
4: Ja, dat zijn gewoon losse zakjes. Daar zitten 7 plaatjes in.
5: Mm-hmm.
4: En die koop je. Bij ons heb je heel veel banken, de journaal, zoals het heet. Dat is een soort kiosk. Waar je tijdschriften verkoopt. En heel vaak zie je dat ook wel bij grote winkels. Net buiten die grote winkel. Die grote Walmart, Carrefour-achtige winkels. Zie je ook wel dat er ook zo'n klein standje staat. Ja, en daar kopen ze. En het is dan heel gebruikelijk van dat je weet dat je papa of mama boodschappen doet. En je vraagt, breng je alsjeblieft wel 1 of 2 zakjes van die plaatjes mee. Om de kinderen even zoet te houden als je thuis komt.
5: Dus,
4: daar kopen ze. Ja, je krijgt ze niet gratis. Nee, ze moeten echt worden gekocht.
5: Ja.
4: Dus het is echt voor dit bedrijf, het Italiaans bedrijf die dat wereldwijd uitbrengt. Ja, is dit echt een grote cash cow? Want je zat wel. Ze moeten waarschijnlijk aan de FIFA wat royalties betalen. Maar ja, dat is natuurlijk een hele goede marge zit erop. Dat zijn in feite gewoon stickers die je koopt.
5: Ja, tuurlijk. En dat denk ik ook meteen weer dat het weer heel duidelijk wordt dat dit ook niet voor iedereen haalbaar is. Hè? Om zo'n heel album vol te krijgen. Want als je zegt, je zit al snel op €200. Dat is niet voor elk gezin haalbaar. Om dat voor de kinderen te doen.
4: Nee, je moet echt wel denken. Klopt, je moet wel even denken aan de klasse A en B, zoals we dat zouden zeggen hier. Dus dat is ongeveer, onze klasse A en B, als je die bij elkaar optelt, dan praat je ongeveer over 40 miljoen mensen. Hè, dat potentiële markt voor is die dat kunnen betalen.
5: Ja.
4: Dus dat is een beetje, als je echt, wij hebben het erover gehad, als je heel veel schulden hebt, dan moet je hier niet je laatste centen aan besteden. Dus dat is een cirkel bij pond. Nee.
5: Maar het gaat wel beginnen. En ik ben heel erg. Ja, maar jij verzamelt het dus niet meer. Ken jij wel mensen in je omgeving die het nog wel doen? Volwassen mannen die dit toch niet kunnen laten?
4: Oh ja, absoluut, absoluut. Ik zie ook al mensen al posten op social media dat ze al bezig zijn hoor. Dat ze dat ze onder andere Memphis Depay al hebben. Weet je?
5: Oh, dus goed.
4: Die is wel erg gewild, Memphis Depay hier. En Virgil van Dijk, ja, bepaalde spelers zijn iets meer waard dan andere spelers als je wil ruilen. Hè? Dus voor Virgil van Dijk kun je misschien wel drie andere plaatjes krijgen. En dat geldt ook voor Depay natuurlijk. Dus ik kan hier voor jullie verder niet meer op de hoogte houden of ik mijn album compleet heb.
5: Nee, dat is jammer. Maar superleuk nieuws. Het neemt me even helemaal terug naar mijn eigen jeugd toen ik ook zo ontzettend fanatiek spaarde. Hartstikke leuk nieuws, Frank. En ik spreek jou zo meteen weer.
4: Ja, zo dadelijk weer. Ja,
5: tot zo. Ja, dan is het tijd om even een lekker nummertje te gaan luisteren. En we draaien hier natuurlijk, zoals je weet, het eerste nummer is altijd Nederlands. Daarna draaien we ook geen Engelse nummers. Dus ik heb hier een mooi Surinaams nummer voor je. Blakka Rosu van Lieve Hugo.

0: Lieve Hugo met Blakarosu.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, vandaag staan we stil bij een fundamenteel recht dat vaak vanzelfsprekend lijkt, maar wereldwijd onder druk staat. De persvrijheid. Op deze dag van de persvrijheid richten we onze blik op de mensen die dagelijks het nieuws brengen, machthebbers controleren en verhalen vertellen die gehoord moeten worden. Soms met grote persoonlijke risico's. Want vrije journalistiek is wel de ruggengraat van een democratische samenleving. Zonder onafhankelijke media heb je geen transparantie, geen publiek controle en uiteindelijk geen goed geïnformeerde burgers. Toch zien we dat journalisten in veel landen worden bedreigd, gecensureerd of zelfs gevangen gezet om hun werk. In Nederland staat de persvrijheid ook al tijden onder druk. Laat ik me even voorstellen, hier bij in het NPO-gebouw waar ik zit, hebben we echt ontzettend veel beveiliging nodig, zodat wij ons werk kunnen doen. Dat is eigenlijk van de zotte. Maar het is wel zo. En daarom vroeg ik me af, van ja, hoe is dat nou in het buitenland geregeld? En dan met name in de Verenigde Staten. En daarvoor hebben we niemand minder dan Raymond Kranenburg. Raymond, goed dat je er nog bent, man.
2: Ja, hoi. Ja.
0: Hallo Raymond. Ja, we moeten natuurlijk meteen, als we het hebben over persvrijheid, moeten we het hebben over de situatie die vorige week in Amerika heeft plaatsgevonden. Kan je ons even vertellen wat daar gebeurd is?
2: Ja, nou ja, goed, daar kwam dus een meneer met meerdere wapens. Kwam binnen. We probeerden de beveiliging te doorbreken. Eigenlijk iedereen was al binnen. En stond op het punt te beginnen. En hij ging even heel snel rennen door de beveiligingspoortjes.
0: Ja, ik zag het, ja.
2: Ja, dus er is geschoten door de Secret Service. Maar hij is ook verder niet geraakt. Er is wel één Secret Service meneer gewond door een andere Secret Service meneer. En ze hebben hem dus wel gearresteerd. En zo in eerste instantie werden dus ook meteen van, oh, dit is een aanslag op de persvrijheid en we kunnen niet ons werk doen en lalila. Terwijl uiteindelijk bleek dat hij from the top down de overheidsfunctionarissen even te pakken wilde nemen. En ja, het was dus eigenlijk helemaal, het was gewoon toeval dat het tijdens het White House Correspondents Dinner gebeurde. Het had net zo goed op een ander diner kunnen zijn waar Trump zat.
0: Oké, het had dus helemaal niks te maken met de persvrijheid. Maar dat is wel, daarna merk ik wel, als ik kijk naar het nieuws uit de Verenigde Staten, dat wel het gesprek hierover ontzettend is opengegaan. Over hoe behoud je de persvrijheid in de VS. Merk jij dat ook? Dat gesprek nu wat meer op de voorgrond staat?
2: Nou, een beetje. We zijn natuurlijk ook 7 plaatsen gedaald in de lijst die afgelopen week naar buiten kwam. Als het gaat om landen waar landen en persvrijheid. En ja, eigenlijk in principe is Amerika, zou het toonbeeld van persvrijheid moeten zijn. En dat is het eigenlijk niet meer. En die discussie was wel een beetje in het begin na die aanslag. Maar uiteindelijk daarna is het ja toch over andere dingen gegaan. En over, moeten we de ballroom niet bouwen? Want dat is veel veiliger. En weet je, dus Trump probeerde het eigenlijk meteen af te leiden op iets voor zichzelf. Ja.
0: Oh ja, dat wou ik net zeggen. Dat verbaast natuurlijk helemaal niemand. Maar je zei al, ja, je zijn 7 plekken gedaald. Maar hoe staat het nou met die persvrijheid bij jullie in de VS?
2: Nou goed, er is natuurlijk redelijk wat juridische bescherming voor journalisten. Maar we zijn niet meer de gouden standaard, zeg maar. Er is gewoon vijandigheid tegen journalisten. De retoriek uit de politiek. De Trump die de hele tijd enemies of the state of enemies of the public noemen. Online heeft ook niet echt geholpen, waar journalisten gedoxt worden en gewoon ook bedreigd worden online.
0: Ja.
2: Ook een beetje door de politiek wordt het vertrouwen in de media, zeg maar, geschaad. Tenminste, ik denk dat het een combinatie van politiek en sociale media is, want iedereen is nu een journalist. En ik kan ook hier een gebouw ergens naar binnen rennen en zeggen van, hey, jullie doen je werk niet goed. En dan gaat dat viraal online en opeens, heb ik het wel goed. En de echte, het NOS niet, weet je wel, want die had het niet gevonden. Weet je, op die manier. Dus dat is, je ziet gewoon dat er een afnemend vertrouwen is in media-instellingen.
0: Ja, en dat lijkt me een hele lastige positie als journalist zijnde, als jouw president gewoon eigenlijk ook heel veel of bekende tv-presentatoren of gewoon bekende publieke figuren, bekende journalisten, gewoon van de een op de andere dag of even gevangen zet of ervoor zorgt dat ze geen baan meer hebben. Hoe kan je nog deze persvrijheid dan waarborgen? in het land?
2: Nou ja, goed. In principe hebben we natuurlijk de First Amendment, de Freedom of Speech verhaal. En je moet wel als een politiek iemand, is er wel een hele hoge bar, zeg maar, voordat je echt de pers kan aanklagen. Daar zijn ook verschillende rechtszaken voor geweest. En de First Amendment is wel hetgene wat het eigenlijk zou moeten garanderen. Mensen moeten je wel vertrouwen, weet je. Nieuws werkt eigenlijk alleen maar als je mensen hebt die zeggen van, oh ja, nee, het klopt wat jullie zeggen. Ik accepteer wat jullie rapporteren.
0: Ja, en het is natuurlijk heel duidelijk dat de afgelopen jaren, voornamelijk met de opkomst van sociale media, dat de term fake news heel groot is geworden, waardoor je dus als journalist eigenlijk al heel snel met 10-0 achter staat, omdat jij dus nu maar moet gaan bewijzen dat jij te vertrouwen bent. Wat me ook lastig lijkt, aangezien heel veel kranten bijvoorbeeld in de VS in handen zijn van multinationals, denk aan bijvoorbeeld een Jeff Bezos, van hoe zorg je nou dat jij nog als Amerikaan zijnde ook weet, oké, maar deze nieuwszender kan ik wel vertrouwen en deze niet. Zeg maar, is het niet een soort een gekkenhuis voor gewoon de consument, gewoon de nieuwsconsument?
2: Ja, een beetje wel. Ik hou het zelf wel in de gaten. Ik vind zelf de public broadcasting, NPR, PBS, dat is meestal wel het beste nieuws. Die hebben allebei de kanten en er zit geen vooropgenomen verhaal in. Bij andere dingen, bij een CNN of een MSNBC, wat nu MS Now heet, wat heel erg progressief is, en natuurlijk bij Fox en Newsmax, daar zit altijd wel wat van een, toch een bias in. Toch iets van een, wij zijn meer links of meer rechts. En daar doen we dan ook onze rapportage over.
0: Ja.
2: Ik denk dat het moeilijk is voor mensen. Want neem nou bijvoorbeeld het bezoek van Prins Charles. Waarin Trump zegt van, Charles steunt mij heel erg in Irak. Ja, dat wordt breed uitgemeten op Fox en op Newsmax. Dan zegt het Buckingham Palace, nee, dat is niet waar. Ja, dat zenden ze niet uit op Newsmax en op Fox. Dus die mensen die daar naar kijken, die zien alleen maar, die denken alleen maar, Charles is met Trump eens. En die horen dus niet dat het dus niet zo is. Ja,
0: gewoon punt erachter.
2: Ja,
0: dat is het.
2: Ik denk dat het. Ja, dus het is zeker heel moeilijk voor mensen om goed nieuws te vinden. Maar ik denk wel dat het steeds meer is. Je ziet ook steeds meer nieuwe online organisaties opstaan, waar dan heel veel oud-journalisten van bijvoorbeeld de Washington Post, wat door Jeff Bezos wordt beheerd.
0: Yeah.
2: Er zijn een heleboel mensen weggegaan bij de WAPO, zoals ze dat hier zeggen. En die zitten bij Midas Touch, wat een redelijk progressief, maar eerlijk nieuwsorganisatie is. Er is een cartoonist, die is zelf voor zichzelf begonnen en verkoopt het nu aan andere kranten. Dus je ziet wel dat soort nieuws toch wel blijft. Alleen niet bij de traditionele nieuwsorganisaties die je kent. Het is toch een beetje een versplintering.
0: Ja.
2: En dat maakt het niet makkelijker voor de consument.
0: Nee, exact. Dus het is inderdaad gewoon een hele lastige tijd om te weten, waar moet je nou voor je nieuws naartoe gaan? Het ligt ook heel erg aan je eigen kleur, weet je wel, je politieke kleur heel erg. En als we dan weer even teruggaan naar de journalistiek aan zich. Je begon net al over, je zegt, het eerste, vrijheid van meningsuiting, dat mag er en moet er gewoon zijn, juridisch gezien. Maar ja, dat is natuurlijk hoe het in de wet staat. Maar in de realiteit gebeurt dat volgens mij niet altijd dat het perfect gaat. Heb je voorbeelden van wanneer dat wel eens is misgegaan?
2: Je hebt natuurlijk bijvoorbeeld toezicht, dat je het zeg maar bespioneren en vervolgen van journalisten. Dat is wel een paar keer gebeurd. Er is een belangrijke zaak waar de Associated Press, werden journalisten getapt. Nadat ze iets over de CIA, over een geheime actie van de CIA hadden gepubliceerd. En de overheid die wilde weten, wie is het lek? Want dat wilde stoppen.
0: En
2: het was niet zozeer achter de journalisten te komen. Maar dus de 2 maanden hebben ze de boel afgeluisterd, meerdere telefoonlijnen. En dat wordt hier toch wel gezien als buitensporige inmenging. Op die manier. Tenminste, als dat gebeurd is. En ze hebben dus nu ook wel die regels aangepast als het omtrent daarom. Dus het Department of Justice moet meer dingen aan de rechter overleggen wanneer ze dat wanneer ze telefoontaps van journalisten kunnen doen. En moeten zich toch meer verantwoorden van hey, is dit gerechtvaardigd om te doen? Dus dat is. Wat is het? Dat is wel een goed punt.
3: Ja, exact.
2: Maar wat je, wat je natuurlijk ook ziet is geweld tegen journalisten. En echt gerichte geweld. Zo was er ook een schietpartij bij de Capital Gazette. Een of andere, wat is het, krant in, ik geloof, Baltimore? De Capital Gazette, ja, dat is Baltimore. In principe wat er gebeurde. Oh, Annapolis, dat is waar het is, sorry. Hij liep daar naar binnen, de ding is, want in de redactieruimte met een geweer. Ze hadden gepubliceerd over een strafzaak tegen de schutter. En hij had ze al geprobeerd aan te klagen, want het was niet terecht. En dan kreeg hij iedere keer nul op het request bij de bij de rechtbank. En toen dacht hij van, nou, dan ga ik zelf maar even een klacht indienen met een automatisch geweer. En toen heeft hij 6 mensen omgelegd, 5 journalisten en een medewerker. Ja. En ja, dat is nog steeds wel een van de dodelijkste aanslagen tegen journalisten. Maar dat was dan dus weer niet politiek. Dat was gewoon iets van, nou, deze meneer had een strafzaak tegen intimidatie. Oh. Het was gewoon een doodnormale meneer die een paar mensen had geïntimideerd. En daar had de krant verslag van gedaan. Daar was hij het niet mee eens, want ze hadden hem als een eikel afgeschilderd. En ja, dat wilde ze niet rechttrekken. Dus het kan eigenlijk, ja, altijd gebeuren. Het is niet zo dat het echt dat er iets groots in de wereld gebeurt of dat er een bepaalde politieke stroming is die altijd dit soort geweld initieert.
3: Nee, precies. Maar wel een gestoord verhaal natuurlijk. En ja, als je dan nu zou kijken naar de toekomst van de journalistiek in het land, maak jij je? Ik maak me persoonlijk erg zorgen om de vrije journalistiek in de VS. Begrijp jij mijn zorgen? Of hoe kijk jij ernaar?
2: Ik begrijp je zorgen wel. Maar het punt is ook dat we hier. Laat ik het zo zeggen. Het Hoge Rechtshof heeft nog niet echt zaken aangenomen waarin de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid echt geminimaliseerd werd. En ze houden dat soort zaken nog redelijk veel af. En dus op basis daarvan dan blijven dus gewoon gerechtelijke uitspraken staan. En kan Trump ook niet zo heel veel. Want dat is wel hetgene wat je ziet nu. Het justitiële apparaat zijn eigenlijk gewoon allemaal vrienden van Trump. En die zeggen allemaal, wij doen wat u zegt. Terwijl dat te gesepareerd zou moeten zijn. En dus wat Trump heel vaak doet, is dat hij niet eens is met een bepaalde uitspraak van de krant. Dus dan gaat hij mensen aanklagen. Of als mensen iets gepubliceerd hebben, dan komt er een rechtszaak. Ja. Maar vaak komt het niet door het voorproces, komt het niet eens tot een rechtszaak. En zelfs als het tot een rechtszaak komt, dan wordt het heel vaak geseponeerd door de rechter. Die zegt van, kom op, dit is niet waar het voor is. Het komt gewoon niet verder. Dus op basis daarvan denk ik, we hebben nog wel vrije meningsuiting en persvrijheid hier.
3: Okay.
2: Maar ja, het is meer van, weet je, hoeveel gekkies kun je opstoken om journalisten het leven lastig te maken?
3: Ja, volgens mij wel veel. Ben ik bang.
2: Ja, goed.
3: Dat is wat wij hier al merken in Nederland, denk ik al. Nou, dat zijn er toch allemaal toch te veel al.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk toch dat dit ook journalisten wel aanspoort om toch hun werk te blijven doen. Omdat zij blijven geloven dat de wet achter hun staat. En dat ze dus zich. Er zijn er genoeg die zich niet laten bedreigen. Wat je veel ziet, en dat is het verschil tussen politici en journalisten. Heel veel politici stappen uit de politiek op dit moment. En een heleboel mensen die in de politiek in willen, doen dat niet. Rondom de bedreigingen. Rondom de idioten die achter Trump aanlopen of achter progressief, extreem progressief links. Maar journalisten niet. Journalisten zeggen, oh, dan ga ik nog harder werken.
3: Ja, precies. Goed, hè?
2: Laat zien wat er is. Ze stappen er niet zo snel uit als dat je in de politiek ziet. Politiek hebben mensen veel minder ruggengraat dan journalisten hebben. Dus op basis daarvan denk ik, dat komt nog wel goed.
3: Ja, nou, ik vind het een prachtig om hem bij af te ronden. Wat jij, Raymond?
2: Ja, nee, ik vind het ook prima. Toch? Persvrijheid galore.
3: Yeah. Ja, exact. Ik wil je ontzettend bedanken, Raymond Kranenburg, voor dit inkijkje in de persvrijheid van de Verenigde Staten. En wij spreken elkaar heel snel weer.
2: Ja, tot snel.
0: Oké, dag. Even een stukje muziek. Waloyo Yanomi. Waloyo.

0: Paloyo Janomi.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, vandaag is het de Internationale Dag van de Lach. Een dag die ons eraan herinnert hoe krachtig iets simpels als een glimlach kan zijn. Lachen verbindt, relativeert en kan zelfs op de moeilijkste momenten voor een beetje licht zorgen. In een wereld die vaak draait om snelheid, prestatiedruk en serieuze headlines, is het misschien juist vandaag de moeite waard om even stil te staan bij wat humor met ons doet. Want een oprechte lach is niet alleen aanstekelijk, maar ook verrassend gezond voor lichaam en geest. Maar hoe wordt er nou in het buitenland gekeken naar gelach? Wat is daar nou echte humor? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Brazilië en uit Engeland. En ik vlieg meteen naar Brazilië, want daar zit Frank de Meijer. Frank.
2: Hey Bensie, ja, goedenacht nog voor jou.
0: Ja, dankjewel. Ja, goeie avond. Maar als we het hebben over humor in Brazilië, wat is nou... Ja, echt Braziliaanse humor.
2: Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje expressief. Een beetje improviserend, een beetje overdreven van typetjes of omstandigheden die plaatsvinden. Of dingen die je zelf hebt meegemaakt. Mm-hmm. Dit wordt heel vaak zo dat het, de humor is nodig om bijvoorbeeld ook een beetje de spanning weg te nemen. Soms als je bijvoorbeeld ook bij je begint ergens aan een presentatie en je bent wat gespannen, dan is het handig om gewoon er eerst al een grapje in te gooien. En dan is de blik is wat ontspannen. Je bent zelf ook gelijk wat ontspannen.
0: Dus ja, dat hoort ook een beetje bij.
2: Brazilianen sowieso zijn heel sociale mensen. Ja, Brazilianen houden echt van gezelschap. Ja, en daar hoort dan ook humor bij. En als ik het een beetje vergelijk met in Nederland, dan heb ik toch wel eens meegemaakt in Nederland, als je in een groep bent, dat dan humor een beetje gedaan wordt ten koste van iemand. En vaak ten koste van de zwakste schakel.
0: Ja,
2: dat zie je in Brazilië niet. Dat zie je in Brazilië niet. Nee.
0: En we zijn ook wel wat grover, toch, Frank? Ik bedoel, grof, directe humor. Zo zou ik Nederlands humor een beetje omschrijven. Toch?
2: Ja, ik denk dat Nederlands humor is droog, ironisch en direct.
0: Ja, klopt.
2: En Braziliaans is expressief, sociaal en relationeel. Kijk, je zult hier, ik heb natuurlijk die fout wel gemaakt. Want we hebben, als je naar een ander land verhuist, dan moet je zelf aanpassen. En dat betekent dat je humor ook moet aanpassen. Ja, als je dat zou doen ten koste van iemand, dan kan het zijn dat iemand gewoon je nooit meer aankijkt. Weet je? Dus je moet echt wel. Je moet de relatie in stand houden. Dus je moet een beetje zoeken wat wel en niet kan. En in Nederland is het inderdaad zo van heel direct. En dat geldt natuurlijk ook sowieso in de sociale omgangsvormen hier. Je kunt hier geen directe feedback geven. Van alles wat ik goed en niet zo goed zou vinden, dan word je een paar, dan kom je alleen te staan. Dus je moet altijd een beetje proberen eromheen te draaien. En dan hopen dat iemand dan toch de inhoud van jouw bericht wel ontvangen heeft. Daar komt het een beetje op neer. En dat geldt ook voor de humor. De Braziliaan zit vol met humor. En ik ben zelf ook heel vaak het onderwerp van de humor toch een beetje geweest. En dat is wel zo van, kijk, je bent in buitenland. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om natuurlijk wel even humor te maken natuurlijk over de Nederlander. Hè, of als er iets in Nederlanders gebeurt. Ja, jullie Nederlanders, weet je zo. Nou, goed.
0: Oh, maar dat mag dan weer wel.
2: Dat mag wel, omdat dan waarschijnlijk al die relatie zo lang de bestaat. En mensen weten wel dat, als ze het dan over Nederlands hebben, dat ik dan niet persoonlijk aangevallen voel. Nee, ik ben niet verantwoordelijk. Ik ben niet persoonlijk verantwoordelijk voor de voetbalkwaliteiten van Memphis Depay bijvoorbeeld, weet je. Maar er wordt wel gesproken van, die Max Verstappen, die bakt er ook helemaal niks van.
0: Precies.
2: Snap je? Dus dan vertegenwoordig ik Nederland. Maar ik heb natuurlijk best wel... ik ben best wel vaak geïmiteerd vanwege mijn accent natuurlijk ook. Ik

0: er ook helemaal niks van.
1: Precies.
0: Nou ja, dan moet, dat is de, snap je? Dus dan vertegenwoordig ik Nederland. Maar ik heb natuurlijk best wel... ik ben best wel vaak geïmiteerd vanwege mijn accent natuurlijk ook. Ik ben als Nederlander opgevoed en ik heb dus een harde R en een harde G. En ik ben Brabant, dus een beetje zachte G, ja. Maar toch nog redelijk hard voor een Braziliaan. Mm. Ja, dus in mijn Portugese taal komt mijn Nederlands accent komt naar boven. En dan wordt er af en toe, zegt iemand wat, denk zo, dat lijk ik wel, weet je. En dan moet iedereen lachen. En ja, dat kan, maar dat komt omdat die relatie al langer bestond. Dan mag het wel. Hè? Maar het zou, als ze mij niet zouden kennen, het zou eerst ontmoeting zijn. En iemand zou dat gelijk, die doet dat niet. Dan wacht je het even af. En, dus dat is het opbouwen van een relatie. En dat geldt ook, ik heb bijvoorbeeld een klant of zo, weet je, die kennen me lang genoeg. En dan kun je heen en weer kun je wel af en toe wel een leuke opmerking maken die het ijs een beetje breekt. Mm. Maar dat zal nooit echt te veel op de persoon gericht zijn. Nee, dus het kan niet te veel op de persoon gericht zijn.
1: Nee, dat is niet te veel op de persoon. Dus het is eigenlijk wat meer wat los daarvan staat. Het is natuurlijk wel heel anders dan Nederland. Want ja, nu ik erover nadenk, ik maak altijd wel grapjes, zeg maar, meer over de persoon. Maar dat zou ik in Brazilië niet doen. En in Nederland doen we ook heel vaak, omdat we dan heel trots zijn op ons kikkerlandje en dat nationalisme er goed in zit bij ons, is dat we heel veel grappen maken over onze zuiderburen, over de Belgen en ook over Duitsers. Dat vinden wij het allerleukste wat er is. Maar voor Belgen en Duitsers grappen te maken. Hoe, hebben jullie daar ook zoiets van? Misschien met Portugezen of met andere landen?
0: Nee, wij maken geen grap over Belgen hier. En ook niet over niet over Duitsers. Nee. Maar als jullie een grap hebben over een Belg en een Duitser, dan kan ik daar letterlijk een Portugees invullen voor de minder slimme persoon. En ik kan letterlijk de Argentijn invullen voor de Duitser. Hè? Dus, en dat heeft te maken met, toch wel met Duitser. Argentinië, Brazilië, het is dezelfde verhouding als het gaat over voetbal Nederland-Duitsland. Hè? Dat kun je je voorstellen. Dus die arrogantie is die Argentijn. En Argentijnen zeggen ook altijd dat zij het enige echt Europese land van Zuid-Amerika zijn. Want wij hebben natuurlijk een heel grote Afrikaanse invloed hier. Die zijn wat arroganter. En daar moet de Braziliaan ook altijd een beetje lachen natuurlijk. Toen het wat economisch wat minder ging met Argentinië. Kijk eens met de grote mond hoe ze op hun bek zijn gegaan. Dus dat wordt wel gezegd. En Portugal is eigenlijk heel frappant. Want ik zeg altijd van, joh, luister, dat zijn toch degenen die jullie als land gevormd zijn. Dat zijn de kolonisten geweest. En die vind je dan eigenlijk nog een stukje minder slim dan jullie zelf, weet je. Dus dat vind ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel verband. Maar het heeft te maken met het feit dat een Portugees... En natuurlijk, er zijn vooroordelen. En ook al vooroordelen van andere landen worden natuurlijk ook heel vaak grappig gemaakt. En ook regionaal. Maar een Portugees is redelijk letterlijk. Een Portugees is redelijk letterlijk en een Portugees is redelijk serieus. Portugees zijn echt heel serieuze mensen. En de Brazilianen zijn allemaal wat losser. En een Braziliaan voelt zich ook... groter. En we zijn natuurlijk een veel groter land dan natuurlijk dat kikkerlandje Portugal wat ons ooit heeft gekoloniseerd. Hè. Dus daar wordt wat minder waardig over Portugal gedaan. Ja. Dus inderdaad, landen worden weggezet. Maar het geldt ook voor regio's. Hè. Dus mensen in São Paulo, wij maken grappen over de cariocas. Dat zijn de inwoners van Rio. We zeggen, die kunnen we na 4 uur middags niet meer bellen, want dan liggen ze waarschijnlijk al aan het strand, weet je. Dat zit op de Copacabana.
1: Het is ook een beetje Amsterdam-Rotterdam gevoel.
0: Zeker. Want dan zeg je, São Paulo is een beetje vergelijkbaar met Rotterdam. Hè, dus de werkstad. Rio is een beetje vergelijkbaar met Amsterdam. Die maken ons geld op, zeggen we altijd. En dat geldt ook voor andere regio's. Mensen uit Noordoosten worden ook al een beetje gezien als een beetje de wat mindere actieve mensen. En dat heeft ook te maken natuurlijk daar met de temperatuur. Hè, want het is natuurlijk veel warmer. Kijk, São Paulo heeft een redelijk goed klimaat. Dus je kunt ook harder werken hier, omdat klimaat dat natuurlijk toelaat. En dan heb je de mensen uit Minas Gerais, hè, dat is onze mijnstaat. Ja, die worden eigenlijk altijd gezien die hebben malfeciale, die zijn een beetje gierig, weet je. Dus ook dat wordt, daar worden ook weer grappen over gemaakt, weet je. Dus ook regionale grappen, ja, dat gebeurt ook.
1: En als je dan de Braziliaanse humor vergelijkt met de Nederlandse humor, welke soort humor heeft dan jouw voorkeur?
0: Ik denk nu eigenlijk nog wel een beetje de Braziliaanse. Ik heb als dan ben ik terug in Nederland en dan denk ik, dat is iets te veel, weet je. Dat is een beetje, het wordt dan vaak soms een beetje, wordt een beetje beledigend. Ja, en kijk, je zit natuurlijk ook lang genoeg hier. Ik krijg ook meer respect hier natuurlijk voor de omgangsvormen hier, weet je. Dus...

0: Dus ja, ik kan best wel lachen over Braziliaans humor. Ja, ik zit natuurlijk lang genoeg hier. En, ja, en ik leef natuurlijk heel veel dagen hier. En ik maak de politiek mee. Ik maak de sport mee. Ik maak alles natuurlijk mee. Ja, en daar is natuurlijk ons hele humor is natuurlijk omheen gebouwd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus dat
1: ja.
0: is toch wel. Maar aan de andere kant, ik mag ook wel graag een keertje naar Lubach kijken. Of wat, hè, wat andere programma's. Of als ik op social media kom ik natuurlijk wel eens tegen. Ja, die vier mannen uit Brabant. Ik ben het even kwijt. Maar die hebben ook wel eens leuke sketches of zo. Of die meneer Smit met zijn jongens. Kan ik ook wel eens om lachen. Nee. Dus het is niet zo dat ik die humor in Nederland helemaal kwijt ben. Maar het is hier
1: niet meer dagelijks mee in aanraking natuurlijk.
0: Klopt. Het is hier wat minder kwetsend. Dus ik vind het wat meer sociaal gericht. Het is toch wat minder afbrekend. Dat heeft wel iets.
1: Wat liever.
0: Het is wat liever, ja. Ik denk dat mensen hier met elkaar wat liever met elkaar omgaan. Hè. Dus ja, dat zit er toch een beetje in die Latin culture, denk ik.
1: Nou, helemaal goed. Ja, Frank, ik denk dat ik een goed inkijkje heb in de Braziliaanse humor.
0: Ja, het is voor de rest. Ja, ik kan nog zeggen, bijvoorbeeld de meest populaire films zijn ook altijd humoristische films hier, weet je. Het is toch een beetje, de humor is ook een beetje om de ellende van de dag te vergeten. Ja. Dat denk ik ook een beetje. Laten we een beetje vrolijk zijn.
1: Ja,
0: er is al zoveel ellende. Ja, goed.
1: Dat vind ik ook.
0: Dat is natuurlijk ook het mooie. Dus,
1: heb jij nog plannen voor de dag van de lach? Ga je extra veel lachen vandaag?
0: Als Max Verstappen de Formule 1 race wint in Miami, ga ik wel lachen.
1: Staat
0: op de eerste startrij. Ik weet niet of je de Formule 1 volgt, dus dan ben ik wel lachen. Nee,
1: ik snap dat allemaal niet.
0: Nee, maar... Nee, Formule 1? Nee, Max staat tweede. Dus, nee, waar ik wel een beetje om moet lachen tegenwoordig is het laatste dan.
1: Ja.
0: Dat zie je heel op sociale media natuurlijk, dat zijn memes. Dus dat je eigenlijk tegenwoordig door artificial intelligence... Memes, ja, dat is ook wel zo van... Nou, dat vind ik af en toe vind ik dat zo goed gevonden. Ik zo, wauw. Dat vind ik wel... Ja, daar kan ik ook echt wel soms wel dubbel op liggen. Dus,
1: ja, dat is erg goed.
0: Daar tegen morgen.
1: Ja, dat kan vast wel. Je kan er niet meer omheen. Nou Frank, ik ga je ontzettend bedanken voor deze marathon van de wereld van BNNVARA. Ik wens je een prachtige avond en wij spreken elkaar heel snel alweer.
0: Ja, jij wilt rusten over een half uurtje, laat ik zeggen. Als je klaar bent,
1: dus. Zeker. Dankjewel, Frank. Okay, mooie nacht.
0: We spreken elkaar. Groetjes. Doei, doei.
1: Ja, dan gaan we nog eventjes naar Engeland. Want ja, hoe zit het nou met die Britse humor? Onze correspondent Marianne Blauwberg gaat ons er alles over vertellen.
2: Hoi, Bemsie, met Marianne uit Engeland. Britse humor, ja, dat is een begrip, toch? We hebben het denk ik niet over Duitse humor of Franse humor. Misschien ook omdat we het niet goed genoeg kunnen begrijpen. Maar Britse humor is als het ware immaterieel erfgoed en hoort echt bij de identiteit van de Britten. In de taal wordt er veel gebruik gemaakt van woordgrapjes en dubbele entendres. En die zijn vaak seksueel van aard. How's your father? Kan een vraag zijn naar de gezondheid van je vader. Maar a bit of how's your father verwijst bijvoorbeeld naar seks. Apart is dat dit soort eufemismen trouwens door de jongere generatie minder worden begrepen, maar daar kunnen we het over een ander moment nog wel over hebben. Door middel van humor worden ook zaken op een indirecte manier te berden gebracht, terwijl we daar in Nederland misschien geen humor voor nodig zouden hebben. Maar het is echt ingebakken in de Brit. Sarcasme, ironie, daar zal iedereen wel aan denken, in de humor van dit land. Maar wat mij opvalt in de Britse humor is dat heel veel ervan een soort comedy of embarrassment is. Alan Partridge, de tv-show, is daar een goed voorbeeld van. Wat betreft Britse humor kennen de meeste mensen denk ik wel de bekendste series. Hè? Monty Python uit de jaren 60. Fawlty Towers uit de jaren 70. Blackadder en Allo Allo uit de jaren 80. Absolutely Fabulous uit de jaren 90. The Office uit de noughties. Echt een prachtig voorbeeld van comedy of embarrassment trouwens, hè? The Office. En die humor wordt dus over de hele wereld gewaardeerd en gekopieerd. The American Office heeft vele seizoenen langer gespeeld dan de Engelse originele. Ricky Gervais, die The Office bedacht, vond dat de beste series niet te lang doorgaan. En Gervais is nu nog steeds natuurlijk bekend als stand-up komiek en bijvoorbeeld Golden Globes presentator, waar hij iedereen sarcastisch aanpakt. Stand-up comedy is echt big business in Engeland, hè? Komieken als Peter Kay en Michael McIntyre kunnen hele stadions uitverkopen. En komieken worden steeds meer gekozen als presentatoren van bijvoorbeeld quizshows. En een serie als Taskmaster, ik weet niet of je die kan zien in Nederland, Dat wordt nu gezien als een briljante manier om komieken onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Waar dat vroeger meer gebeurde door bijvoorbeeld het programma Live at the Apollo. En sinds corona is het aantal podcasts van komieken ook enorm gegroeid. Chris en Rosie Ramsey begonnen bijvoorbeeld met Shagged, Married, Annoyed podcast. Dat werd een enorme hit. Daarmee gingen ze de theaters in. Dat verkocht goed. En nu hebben ze een tv-show. John Richardson werd bekend van een komische panelshow. Deed toen een tv-programma over zijn OCD. Schreef een boek en kreeg toen een tv-show met zijn vrouw Lucy Beaumont, ook een komiek, Meet the Richardsons. Mike Wozniak zagen we eerst op Taskmaster. Toen hebben we hem zelf in het theater gezien. En mijn partner luistert nu getrouw naar zijn Three Bean Salad podcast. En zo is comedy en humor een groot onderdeel van het Engelse culturele leven. Je vroeg nog of er nou zaken zijn waar geen grappen over gemaakt kunnen worden. Jaren geleden liep het fout toen Jonathan Ross en Russell Brand op de radioshow van Jonathan Ross een bericht achterliet op de voicemail van Andrew Sachs. Die speelde Manuel in Fawlty Towers. En zij waren grappen aan het maken over de kleindochter van Andrew Sachs. Echt in very bad taste. Dat viel dus helemaal verkeerd. Ross verloor zijn radioshow en Russell Brand, ja, daar kan je sowieso weinig goeds over zeggen op dit moment. Verder kan je eigenlijk geen grappen maken over prinses Diana, volgens mij. En dat lijkt nog steeds, bijna 30 jaar na haar dodelijk ongeluk, te gevoelig te zijn. Als je als komiek blijkt dat een grap daarover niet goed valt, dan zeg je trouwens gewoon, what, too soon? En dat geldt ook als je een grap maakt over iets van 2 eeuwen geleden, trouwens. Oké, groetjes.

0: Ja, Zweeds is niet mijn sterke kant. Maar dit was Ingen Ananromia Somdu. Wat weet je ervan, Ruben?
1: Ik vind het een mooi nummer, ik ken het niet.
0: Nee, ik had meer over mijn uitspraak.
1: Oh, ook prachtig.
0: Ja, toch. Als
1: prachtig, maar alles van jou vind ik mooi, altijd ben.
0: Wat zit er op die jou weer? Flirt, ik word... Wat moet ik nou doen? Nou, even genoeg gelachen. Lieve Ruben.
1: Lieve Bemsje.
0: Goed dat je er bent. Heb jij geslapen van tevoren? Ben, nee. ben je fit?
1: Ik denk het.
0: Want je hebt me nog wel een uitzendingetje voor de boeg, hè?
1: We hebben een bijzondere uitzending. Ja,
0: dus vertel, schat. Waar ga je
1: serieuze onderwerpen gaan we het over hebben. Maar allemaal wel een beetje in het kader van 4 en 5 mei. Wat er natuurlijk aan zit te komen.
0: Ja.
1: We beginnen straks met Operation Hellfire. Dat is een bijzondere voorstelling. Wat gaat over het internationaal strafrecht. En alle gekke regeltjes die daar omheen bestaan. En verder gaan we het ook nog hebben over empathie voor elkaar. En over hoe je nou goed praat over Israël. En Gaza. Dus we hebben een interessante uitzending.
0: En eentje waar je echt wakker voor wil blijven. Ruben,
1: zeker.
0: Ik ga je ontzettend veel succes en plezier wensen. Ik luister vanuit de auto. En voor mij zit het hier nu weer op. Dit was de wereld van BNN Vara. Volgende week zit Rosa er weer. Is er weer terug van vakantie. Zelfde plek, zender, tijd, alles. Ik vond het weer ongelooflijk gezellig. Ik wens jullie allemaal een prachtige zondag. En onthoud, het is de dag van de lach. Dus lach een beetje. Tot snel.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege de voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd in Miami vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. En het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Morgen is het 4 mei, overmorgen is het 5 mei. Bij beide dagen gaan we deze uitzending uitgebreid stilstaan. Maar ook bij vandaag, 3 mei, is namelijk de Dag van de Empathie. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de samenleving elkaar steeds opnieuw leert kennen. Wie ben jij voor de ander en ook wie is de ander voor jou? Spreker en organisator Jerry Afrië schrijft straks bij mij aan. Verder aandacht voor schoonheidsidealen en natuurlijk ook theater na de Dam in het kader van 4 mei. Maar in het kader van 5 mei, vrijheid, beginnen we met iets anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Oud-president Barack Obama is tijdens een speech gearresteerd door het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden in Jemen. Althans, in het toneelstuk Operation Hellfire van het Nationale Theater dan. En die arrestatie wordt door Amerika niet geaccepteerd, vertelt minister van Defensie Mart van Kampen ons.
4: Het is een kwestie van uren voor ons Nederland, een schitterend laagland,
5: zal worden aangevallen.
4: Niet uit het oosten, zoals we tot voor kort dachten, maar uit het westen.
6: Er zijn troepenbewegingen gesignaleerd.
7: Heb je überhaupt nagedacht over de impact van deze geopolitieke tsunami?
4: Wij moeten allemaal doen wat Moeder Holland van ons vraagt. Ook jij.
3: In dit wat-als-scenario wordt onderzocht wat belangrijker is: gerechtigheid of internationale belangen. En dat lijkt voor veel mensen een uitgemaakte zaak, maar het echte antwoord blijkt toch wat lastiger te liggen. In de studio zit acteur Gustav Boreman, die onder meer de burgemeester van Den Haag, maar ook Obama vertolkt. Welkom, Mr. President.
8: Thank you so much. Good to be here.
3: Wat fijn dat je er bent. Het gaat flink mis, hè, in Operation Hellfire.
8: Ja, nadat hoor, de shit hits de fan van alle kanten.
3: Ja, nadat Obama wordt gearresteerd. Wat gebeurt er precies?
8: Nou, het is zo dat hij een fantastische speech afsteekt over het belang van internationaal recht en hoe Den Haag een soort model is. De City of Peace and Justice, stad van vrede en recht. maar hij meldt ook dat we in een tijd leven waarin er steeds meer autocratie en leiders zijn die, ja, echt in goed Nederlands scheid hebben aan andere landen, maar ook aan internationaal recht. En dat doet hij vrij, ja, cryptisch. Dus ja, hij noemt geen namen, maar je begrijpt allemaal, dit gaat over heel veel mensen. Dat er dus dat de virus of autocracy is spreading. Even, ja, in our free world, zegt hij. Maar goed, hij doet een pleidooi, steekt hij af voor het belang van internationaal recht, maar hij is nog niet met zijn speech klaar of de DSI-agenten rennen het podium op. En dan word ik tegen de grond gewerkt en gearresteerd.
9: Ja, ja. En dan?
8: En dan, ja, dan was ik de shit hits the fan.
9: Amerika accepteert het niet.
8: Nee, maar in Nederland is het stuk zit heel mooi in elkaar. Daarvoor is er ook gewoon een politieke rel natuurlijk. Dan krijgt de burgemeester van Den Haag, die ik ook speel, die krijgt gigantisch op zijn flikker. Wat je net in de trailer kon horen is, heb je nagedacht over de gevolgen van deze geopolitieke tsunami? Jij bent de burgemeester van Den Haag. Niemand wil dit. Wie wil de Obama achter slot en grendel?
9: Ja.
8: En de burgemeester van Den Haag die staat voor zijn stad en ook voor het strafhof. En die houdt voet bij stuk en die heeft de macht om Obama vrij te laten. Want dat doet hij niet.
9: Nee, nee. En dan wordt Amerika dus boos en staat op het randje van de oorlog verklaren aan Nederland. Is allemaal gebaseerd op een bestaande wet, namelijk de Hague Invasion Act.
8: Ja, officieel de American Service Members Protection Act. Dus de Hague Invasion Act is een populaire benaming. Ja, Amerika heeft nooit dat strafhof geratificeerd. Dus een aantal landen die hebben een verdrag van Genève geratificeerd. Of nee, sorry, van Rome, moet ik zeggen. Er is een conferentie in Rome geweest en daar is het strafhof uit ontstaan. Daar hebben heel veel landen zich bij aangesloten. Maar om het rechtsgeldig te maken, om het strafhof ook juridictie in die landen te geven, moest het ook echt geratificeerd worden. Dus het moest in de wet worden opgenomen. En dat heeft Amerika niet gedaan, China niet, Rusland niet en nog een aantal landen niet. En als een uitvloeisel daarvan hebben ze in 2000... vrij kort na de invoering van het strafhof, de oprichting van het strafhof, heeft Amerika dus die American Service Members Act opgericht. Dat als er een Amerikaan wordt vastgehouden in Den Haag, is gearresteerd, dan behouden ze zich gewoon het recht voor om militair in te grijpen.
9: By any means necessary.
8: By any means necessary, precies.
9: Ja, ja, ja, ja. Veel luisteraars zullen zich misschien ook afvragen, hoezo wordt Obama gearresteerd?
8: Ja,
9: dat goed, zal niet iedereen weten. Dat gaat over Jemen. Wat is er precies gebeurd in Jemen?
8: Ja, Obama had natuurlijk een hele rottige erfenis als in zijn premierschap. Dat was die war on terror. Die maar niet. Ze kregen Osama Bin Laden maar niet te pakken. En er was heel veel terroristische dreiging. Dus hij heeft het Amerikaanse programma met heel veel aanvallen op rebellen en vermoedelijke rebellen. Dat heeft hij ook doorgezet en ook uitgebreid. Dus met die modernisering, van het leger gaan er steeds meer drone strikes die dan zogenaamd heel precies zijn, worden er gedaan.
9: En dat waren ze niet?
8: Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat is net als nu met die meisjesschool die ook in onze voorstelling wordt genoemd, die net de oorlog is beschoten in Iran. Dat kun je wel willen als militaire superpower, maar er is altijd collateral damage, om het dan maar lullig te zeggen.
9: Ja, en Obama was flink van de drones. Hè. Er zijn ook veel slachtoffers bij gevallen.
8: Ja.
9: Wat dus ook opvallend is in het stuk, hij wordt ook door jouw personage, maar ook door anderen, vaak een van de good guys genoemd. Hè. Van ja, maar hij staat aan onze kant, hij hoort bij ons. Waarom hebben mensen zoveel moeite om toe te geven dat ook hij mogelijke oorlogsmisdaden heeft gepleegd?
8: Ja, ik denk dat het heel erg met de persoon Obama te maken heeft. Het was natuurlijk een hele charmante en gedreven man. Charismatisch, empathisch, denk ik ook. Zoals ik hem zie en zag. En dit wat hij daarbij heeft gekregen, dat gaat dan minder over de persoon. Het gaat meer over de president zijn van zo'n militaire superpower. Daar komt dat gewoon, dat hoort daar gewoon bij.
9: Ja.
8: En dat is een beetje persoonlijke visie, maar dat hij had gewoon pech dat hij net in de verkeerde tijd president werd.
9: Ja.
8: Wat dat betreft. Als die war on terror al afgelopen was geweest, tussen haakjes afgelopen, dan hadden we met z'n allen in dit opzicht anders naar Obama kunnen kijken.
9: Ja. Is dat ook de reden, denk je, dat er voor hem is gekozen en niet toch voor een wat voor de hand liggende naam zoals Trump of Bush?
8: Nee, want Trump, er wordt ook gezegd, gaat Poetin uit de dacha sleuren. Waarom, godsnaam, kan Trump, wordt hij niet aangepakt?
9: Of Bush, inderdaad.
8: Bush, noem de lijst maar op.
9: Ja.
8: maar het is juist, het stuk is een gedachte-experiment.
9: Ja.
8: Dat woord valt een aantal keren, maar dit hele stuk is ook een gedachte-experiment. Van waar sta je als dit gebeurt? Als iemand die wereldwijd heel populair, geliefd en een held is.
9: Ja.
8: Als die ook voor zijn misdaden, die hij echt heeft gepleegd, daarvoor aangeklaagd wordt. En als je dan Poetin neemt of Bush of Netanyahu, die dan zegt, ja tuurlijk, ja vind ik ook. En dan is er geen spanning in het stuk.
9: Nee.
8: Wij horen heel veel van heel veel mensen die we spreken na de voorstelling, horen we terug dat ze echt schrikken.
9: Nou ja, de vraag is natuurlijk, is Obama een oorlog waard? Hè? Dat is een beetje de vraag die gesteld wordt. En ik ben er nog steeds niet uit.
8: Nee, ik ook niet. En dat is het mooie van ons vak natuurlijk. Wij gooien die vraag op. We ambiëren niet dat wij daar het enige definitieve antwoord op gaan geven. Maar het is een gedachte-experiment.
9: Ja. Heeft dat gedachte-experiment ook jouw beeld dan van Obama veranderd?
8: Ja, ik wist dit over Obama niet. Ik had wel bijvoorbeeld, veel mensen zullen dat gezien hebben die Netflix-documentaire bekeken. Ik weet niet, denk dat die Turning Point in the War on Terror heet.
9: Ja.
8: En daar volg je eigenlijk het proces van dat ze Osama Bin Laden dan eindelijk hebben uitgeschakeld. En daar zie je al dat hij daar toch wel zijn powers echt heeft gebruikt om dat enorm uit te breiden.
9: Mm-hmm.
8: Gewoon de manpower en hoeveel geld daarin ging en hoeveel geheime diensten daar bij betrokken zijn geraakt. En daar was ook een moment dat ze hun eigen mannen in gevaar brengen. Dan zie je dat Obama het daar ook echt moeilijk mee heeft, maar dat hij toch wel doorzet. Want dat hoort nou eenmaal bij de office van de President of the United States of America.
9: Ja.
8: En dat had ik gezien. Maar dan ook in mijn beeld is dat van dan gaat het om een specifieke terrorist die je dan uit wil schakelen. Dat snap ik. Ik wil niet zeggen dat ik er helemaal 100% achter sta. Maar dit, waar we in stuk over spreken, dat gaat inderdaad over gewoon onschuldige mensen die op de verkeerde plek tijd in Jemen waren en gewoon slachtoffer zijn geworden van die droneaanvallen.
9: En die verhalen worden ook verteld, hè? Dat wordt zelfs nagespeeld, zo'n bestaand gesprek.
8: Ja.
9: Dat is ontzettend confronterend.
8: Ja, ja, je hoort
9: ook
8: dan
9: bijna de kern van het stuk, heb ik gezegd, die rechtszaak waarin dit verteld wordt.
8: Ja, het is mooi dat je dat zo zegt. Onze regisseur zou blij zijn, want we noemen dat heeft hij ook gezegd, die rechtszaak, dat moet inderdaad de kern van het stuk zijn. Zit ook precies in het midden.
9: Ja.
8: En ja, daar pakken we ook qua tempo in de voorstelling. Het is best wel satirisch. Het is ook uiteindelijk toch een komedie ook.
9: Ja,
8: zo is
9: zeker.
8: Die gemaakt. Maar die rechtszaak die is behoorlijk recht voor zijn raap.
9: Daar
8: gaan we toch wel de diepte in. Ja.
9: Hoe luister je avond na avond naar dan die verschrikkingen die daar worden verteld? Want er wordt echt verteld over neergeschoten baby's en van alles.
8: Ja, je volgt dan een aantal. Je hoort een beeldopname, maar die wordt door acteurs gespeeld.
9: Echt een echte opname is dat, hè?
8: Ja, het is een transcript. Hij is wel wat aangepast, maar het is een transcript van een echte opname van een drone operator en een sensor. Dronepiloot en een sensor operator. Nou, dat zijn die jongens die achter zo'n scherm zitten ergens in de woestijn in Amerika. Mm-hmm. Die zitten op een schermpje te kijken. En die zien daar een bus met vermoedelijke terroristen rijden.
9: Ja.
8: En dan zien ze ook wel dat daar wat jongere mensen bij zitten. En dan is er even twijfel. En dan gaan ze kijken. Nee, het zijn teenagers. Ja, maar een teenager met een wapen is net zo gevaarlijk als een volwassene. Oké, kill chain. En dan wordt er geschoten. En nou, we hebben daar ook beelden van gezien, een reportage. Dan zie je mensen uit zo'n busje rennen. En die zwaaien met hun handen. En die alsjeblieft, stop. Dat is het gebaar wat je ziet. En in de voorstelling dan is er ook een vrouw met een baby. En nou ja, het is vrij gruwelijk.
9: Het is vrij gruwelijk. Ja, en er worden ook verteld bijvoorbeeld wat. Want er wordt eigenlijk verteld, ja, maar wij schieten alleen op mensen met terroristisch gedrag. Nou, wat is terroristisch gedrag? Bijvoorbeeld tussen de 18 en 34 jaar oud zijn.
8: Ja, gevest leeftijd.
9: Ja.
8: Ja, dus ik speelde advocaat van Obama ook en die heeft dan zo'n referaat. En dan zegt hij inderdaad zo van, ja, mannen zoals uw broer, die dan gedood is, als die genoeg middelen hebben, dan klimmen ze op van dit naar dat naar dat. En voor je het weet, dan vliegen ze een aantal vliegtuigen in het kloppende hart van de internationale gemeenschap.
9: Ja.
8: En wij gaan er alles aan doen om die keten te doorbreken. Er zijn mensen die daar echt in geloven.
9: Hoezo is het dan toch een. Want het is een politieke satire, de voorstelling. Maar dit, wat je nu allemaal omschrijft, is niet bepaald grappig te noemen.
8: Nee, maar nogmaals, dit zit ook in het hart van het stuk. En aan het eind van de voorstelling zit er ook eigenlijk een heel mooie dialoog tussen een soldaat, de eeuwige soldaat, die ook droompiloot speelt. En een zus van een slachtoffer.
9: Ja.
8: En zij hebben het dan echt erover van, waar moet je nou heen met je gevoel? Is er alleen maar plek voor cynisme? Of wil je toch ook nog hopen dat met wetten en regels, dat de mensheid bezig is dat ook te ontwikkelen?
9: Ja.
8: En de soldaat die gaat eigenlijk voor een soort wraak. Die biedt eigenlijk zichzelf aan van, ja, schiet mij dan maar dood. Want ik was wel misschien wel degene die jouw broer
9: zou kunnen. Ja.
8: Ja. En hier heb je de pistool, bij wijze van spreken. En de vrouw, de zus van het slachtoffer, die wil dat niet. Want die wil iets doen met haar woede. Die wil ervoor vechten dat dit, wat haar broer aangedaan is, nooit meer voorkomt.
9: Maar dat is ook bijna onrealistisch te noemen.
8: Nou ja, zij beschrijft hoe de mensheid daar, in de voorstelling wordt het een weefgetouw genoemd. Een weefgetouw van regels, wetten, wat al vanaf de oudheid naar nu, daar zijn wij ook mee bezig. Er is echt wel voortschrijdend inzicht in de wereld. Ja. Over empathie en vrede. En dat is ook, daar wordt ook aan gewerkt.
9: Ja.
8: Dus de oorlog en het cynisme en de moordpartijen en wapenhandel, dat is niet de ene kant.
9: Nee, maar onze premier van Nederland in het stuk zegt wel, om vrede te hebben, heb je soms oorlog nodig.
8: Ja.
9: En dat vond ik ook
8: zo'n cynische
9: opmerking.
8: Ik denk dat het orakel dat zegt. Maar het maakt op zich niet zoveel uit wie het zegt. Dat de gedachte wordt geopperd.
9: Het wordt gezegd.
8: Ja, ja.
9: Ja.
8: Ja, dat is ook al cynisch, ja. Maar ik bedoel, kijk, in welke tijd we leven, dat is. Ik geloof dat. Dat heb ik laatst ergens gehoord, denk ik. Dat er was net zo'n periode geweest die de langste zonder oorlog was geweest, geloof ik.
9: Mm-hmm. En dat maar zitten we er nu middenin?
8: Nu zitten we erin, maar net was. Ik weet niet meer. Helaas weet ik de exacte data niet meer, de gegevens, maar. De vredesperiodes, die worden ook bijgehouden.
9: Ja, zeker.
8: En dat, daar zijn we nu weer helemaal vanaf, ja.
9: Ja. Wat me ook wel opvalt in het stuk, is dat er dus echt gekozen is voor Obama. Een bestaande naam, een echte president. Maar jullie willen graag gesprek voeren over internationaal rechten en internationale belangen. Waarom is er dan toch voor een echte president gekozen? Verschuift dan de discussie bijna niet meer naar die persoon dan echt de thematiek die je zou willen behandelen?
8: Nee, ik denk dat is een soort theaterwet, denk ik. Ik denk dat je, theaterprincipe, dat je wil het publiek iets laten meemaken. En als de president fictief zou zijn, dan zou je er met veel meer afstand naar kijken. Er is dus juist gekozen om iemand die ook voor veel mensen een held is, die wereldwijd geliefd is en gerespecteerd, om die daar neer te zetten en te laten veroordelen.
9: Dus als je had gezegd, dit is Mr. Johnson, dan was het effect niet bereikt?
8: Nee, ik denk het niet.
9: Nee.
8: Want nogmaals, wij krijgen dat heel erg terug ook. Ik had dat laatst nog na een voorstelling in, dat was in Enschede. Toen had ik bijna een soort Obama-fanclub.
9: Echt?
8: Ik zei, gelukkig ben je vrij, weet je wel. Die keken vanuit die optiek naar die voorstelling. Die waren echt blij dat die rechtszaak niet, dat het afgebroken was.
9: Dat hoe was dat voor jou?
8: Ja, heel gek natuurlijk.
9: Ja.
8: Want maar ik denk ook van, het is een gedachte-experiment. En nogmaals, wij gooien dit op, omdat je bent hiermee bezig. Want dit is iets, dit gaat over onze wereld. En daar maak je een mooi, intens toneelstuk over. En hoe je daarnaar kijkt, dat is aan de toeschouwer.
9: Maar de Nederlandse politici zijn wel fictief.
8: Ja.
9: Dat vind ik dan, hoezo dat dan wel?
8: Ik denk dat een keus geeft om daar iets meer speelvrijheid in te krijgen.
9: Ja.
8: Anders dan wordt het een beetje
9: wie ze zijn.
8: Ja, tuurlijk, daar zitten allemaal citaten in. Ja. Maar ik bedoel, anders dan krijg je, en dat denk ik ook wel, als ik me dat voorstel, dat je daar nou bekende namen uit het heden of verleden uit de politiek zou neerzetten. Ik denk dat je dan een soort vingertje wijs toestanden krijgt.
9: Ja.
8: Want we hebben nu een generaal.
9: Die dan ga je het echt over de persoon hebben.
8: Ja. We hebben nu generaal Eurlings bijvoorbeeld. Die wordt fantastisch gespeeld door Tamar van de Dop. En ik moet bij haar wel eens denken aan die Karremans uit Srebrenica.
9: Zeker, dat had ik ook. Maar ook de premier, maar hij heette geen Dick Schoof.
8: Nee.
9: Maar het was Dick Schoof, toch?
8: Hij is best wel schovig, als hij.
9: Ja. En de minister van Defensie zag ik weer heel erg Brekelmans in. Ja. Dus ik zag wel daadwerkelijke verwijzingen naar de echte politiek.
8: Ja, er zit Joep Wennemars zit er bijvoorbeeld ook in. Dat
9: ja, de echte Joep Wennemars. Hij
8: wordt acteur van kleur gespeeld, dus dat zit een grote Unox-muts op. Dat is hilarisch.
9: Ja.
8: En hij is dan uiteindelijk de man die als eerste opstaat en zegt Viva Hollandia en zijn mitrailleur pakt.
9: Ja, ja, nu wordt dus ook alles wel een beetje in het belachelijke getrokken. Hè? Zien mensen dan nog wel de ernst van de thematiek in?
8: Ja, ik zie het gebeuren in de zaal en dat horen we ook vaak terug, dat mensen in twijfel raken. En dat is een van die bijzondere dingen waarom ik ook dol ben op dit vak. Je gaat heel hard zitten lachen om iets en dan ga je 2 seconden later denk je, waar lach ik nou eigenlijk om?
9: Ja. Het absurde misschien van de politiek.
8: Ja. Ja, ik weet niet wie dat zegt. Het is volgens mij een C-film. Dat iemand zegt, death smiles and is all a man can do is smile back.
9: Ja.
8: En dat is een beetje wat wij bij dit soort thematiek ook. Ja, je zou er een heel zwaar stuk van kunnen maken, waardoor we allemaal ultra depressief naar huis gaan. Na 2 uur Operation Hellfire. Maar dat is niet wat je wil. Je wil juist ergens het licht laten schijnen op dat, ook de grootste slechterikken in dit verhaal, dat zijn ook onhandige mensen die iets proberen wat niet lukt.
9: Ja, Nederland is ook een beetje lullig of zo in het verhaal.
8: Ja, uiteindelijk wel. Het stuk eindigt ook ontzettend corrupt.
9: Ontzettend?
8: Ja.
9: Ja, dat wil ik verder niet spoilen.
8: Nee, gaan we niet spoilen voor mensen die nog komen. Maar.
9: Ja, maar ik denk dan ook wel, het is ook dus allemaal een beetje symboolpolitiek. Kijk, wel in het stuk, want dan wordt er gezegd, ja, wij gaan ook de strijd aan met Amerika, zegt de minister van Defensie. Hoeveel drones hebben zij? Ja, een paar honderd. Hoeveel hebben wij er? Ja, vier.
8: Ja, vier.
9: En dat is dus echt symboolpolitiek waar we naar kijken.
8: Hoe bedoel je dat?
9: Nou, omdat Nederland dus een soort vuist probeert te maken die er niet is.
8: Klopt. Ja, in de realiteit zou dit militair nooit zo op de spits gedreven worden. Dan zou zelfs een minister van Defensie, zelfs de allergrootste havik, die zelfs niet in zijn hoofd halen om
9: Amerika
8: militair uit te dagen.
9: Nee.
8: Maar goed, in het stuk gaat dat weer vanuit een patriotistisch gevoel en een trots op Nederland.
9: Hoorden we net ook, hè? Ons mooie laagland.
8: Ja, daar heeft Rick Paul, die heeft daar een fantastische lijst van waar we allemaal voor vechten. De zon boven onze stille Noordzee, Friesland, Campina, Unox, Hemaworst, het Gidon. Dus het gaat om het sentiment natuurlijk.
9: Ja.
8: Dus ik denk ook dat als ik me een echte minister van Defensie voorstel die in zo'n situatie zou komen, die zou dat sentiment wel voelen. Alleen, ja, in onze wereld, in de realiteit, zou hij natuurlijk nooit dat in een speech voor de hele natie. Maar ja, wij maken theater, dus dan gaan we dat dus nu wel doen.
9: Ja, ja. Ik moet ook wel zeggen dat het stuk me dus ook wel een beetje, ja, ik zou bijna willen zeggen, pessimistisch maakte. Dat ik dan dat kijk en denk, ja, gerechtigheid bestaat eigenlijk niet. Politiek gaat bijna altijd voor. Hoe denk jij daarover?
8: Ik denk dat het mee te maken heeft waar je in gelooft. En
9: waar geloof jij in?
8: Waar je arena. Ik geloof heel erg in waar we het net over hadden. De zus van het slachtoffer die niet kiest voor wraak, maar die kiest voor harder vechten voor gerechtigheid. En er wordt een paar keer in het stuk gezegd, het enige wat wij kunnen doen is het werk dat voor ons ligt. Dat wordt door de hoofdaanklaagster gezegd, net voor de rechtszaak, als haar collega
9: ook twijfelt.
8: Al twijfelt, van moeten we dit wel doen? Er zit zoveel druk op en worden zo onder vuur genomen nu vanuit ons eigen Nederland. En dan zegt de hoofdaanklaagster, zegt dat het enige wat wij kunnen doen is het werk dat voor ons ligt. Maar dat zegt Bushra, de zus van het slachtoffer in de rechtszaak. Pardon. Die zegt dat ook. En dat is iets wat ik, zo wil ik er ook in staan. Dat kan iedereen binnen zijn of haar arena, kan die dat doen.
9: Lukt het je om er zo in te staan?
8: Ja.
9: Dat zeg je heel resoluut.
8: Ja, ja, want dat is ook een keus die je maakt. Dat is net als je plastic netjes opruimt.
9: Ja. Ja.
8: Je leven ergens keuzes maakt die met het milieu te maken hebben. Of hoe je stemt, omdat je denkt van ja, politiek moeten we meer die kant op.
9: Ja, maar jouw grootste personage, want jij speelt meerdere rollen, is natuurlijk de burgemeester van Den Haag. En die heeft heel erg die vraag. Hè? Die heeft aan de ene kant dat morele besef met ik heb die dossiers gelezen. Dus ik heb de verschrikkingen gezien. En aan de andere kant, ik ben de burgemeester van Den Haag. Ik heb politieke belangen.
8: Ja, en hij kiest aanvankelijk. Hij probeert heel erg voor zijn principes te kiezen, maar dat lukt hem ook niet.
9: Dat is niet te doen.
8: Nee.
9: En dat vind ik dus pessimistisch.
8: Ja. Nou,
9: niet aan het stuk, maar gewoon aan de wereld.
8: Ja, dat is niet zo leuk. Het is, de wegen van de macht zijn in die zin best wel vies of zo. Ja, dat klopt.
9: Ja. Heeft kunst daar dan ook een functie in om daar iets over te zeggen of iets in te verbeteren misschien? Kan dat?
8: Dat denk ik altijd heel graag. Dat is ook een van de redenen waarom het interessant is om bij zo'n gezelschap te werken waarin je echt wel in een stukkeuze, die is behoorlijk maatschappelijk gericht. Het gaat heel erg over de systemen waar we met z'n allen mee te maken hebben. En daar focus je graag op.
9: Ja.
8: En dan hoop ik dat wat doet. Ja, in die zin, dat kun je nu nooit meten. Ik krijg het wel eens terug dat mensen daar licht hebben opgestoken of zijn geïnspireerd geraakt. En dat is wat uiteindelijk dan de moeite waard maakt.
9: Of een antwoord willen hebben per se.
8: Nou, ik ben niet zo van de antwoorden. Ik denk meer van je moet meer vragen stellen. Daar geloof ik heel erg in. Je moet dingen bevragen. En een regisseur waar ik vroeger veel mee werkte, die zei wel eens van het theater is een van de, misschien drie plekken die je als professional kunt hebben, waar je hardop over onze wereld kan nadenken.
9: Ja.
8: En dat, nou ja, als je dat in een stuk kan doen. Ja, het theater probeert dan toch vaak ook toch wel. Het is wel typisch wat jij zegt, dat snap ik ook wel. Van, dat jij er pessimistisch van wordt.
9: Ja.
8: Ik heb precies tegenovergesteld dat ik ben wel eens pessimistisch, maar als ik me realiseer dat we het erover kunnen hebben en er een komedie over kunnen maken en kunnen laten zien hoe absurd het eigenlijk allemaal is, dan dat geeft mij toch op een gekke manier weer hoop.
9: Ja, hoe absurd de politiek ook is.
8: Ja.
9: Is politiek theater?
8: Sorry?
9: Is politiek theater?
8: Nee, ik denk het niet. Ja, het wordt er misschien af en toe wel eens gemaakt en sommige mensen gebruiken dat heel slim. Die gooit er een theatraal sausje over dingen om beter over te komen. Of meer kiezers te trekken. Of om de anderen eens lekker af te zeiken. Het is wel theatraler geworden, denk ik.
9: Ja, denk ik ook wel.
8: Volgens mij is die Doors Normaal Man, dat was een soort punt waarop het echt wel veranderd is. Ja. Wereldberoemd.
9: Het zijn Rutte tegen Wilders.
8: Ja, wederzijds dezelfde Normaal Man.
9: Ja.
8: En onze grote vriend uit het stuk, Trump, die bedient zich daar natuurlijk ook enorm van.
9: Ook in het stuk.
8: Ja, het is een stoffige retoriek. Maar ja, heel veel mensen trappen daar blijkbaar in.
9: Ja.
8: Een sterke man. Die gewoon altijd bot mag zijn.
9: Ja.
8: Want ja, als je een leider bent, dan mag je. Als je een echte man, dan ben je bot. Nou, al die clichés die hij daar gebruikt, dat is natuurlijk ook. Dat is theater, ja.
9: Ja.
8: Maar basically is het dat natuurlijk niet.
9: Nee. En andersom, is theater politiek?
8: Ik hoop het.
9: Je hoopt het.
8: Ja, dat is, heel veel mensen bekijken dit ook van afstandje. Ik bedoel, wij praten wel eens over wie komt hier nou naar kijken. Zou er iemand die rechts stemt of die pro-Amerika is, zou die überhaupt nou Operation Hellfire komen kijken? Ik heb ze zelf nog niet gesproken, ook nog niet van gehoord.
9: Dat zou je wel graag willen, merk ik.
8: Lijkt mij wel interessant.
9: Ja.
8: Ja.
9: Om juist met die mensen de discussie aan te gaan.
8: Ja.
9: Je gaat ook graag het gesprek aan, heb ik het idee.
8: Ja, ik denk het wel. Dat vind ik, dialoog is toch wel een mooi ding wat wij hebben. Soms kom je daar verder mee namelijk.
9: Ja.
8: Als het dan niet alleen maar polariseert, maar je ook echt uitwisselt. Dan soms kom je dan verder in je denken. Of je leert respect opbrengen voor een ander standpunt. Of
9: ja, dat soort dingen. En ik denk dat goed theater ook altijd wel schuurt.
8: Ja.
9: En dat doet dit stuk. Ja. Absoluut.
8: Ja, ja, ja.
9: En dat daag je natuurlijk gewoon intellectueel heel erg uit.
8: Ja, dat is een heel slim stuk ook. Die schrijvers hebben ons ongelooflijk goed geresearched.
9: Want wat voor gesprek heb je dan achteraf met het publiek? Want jij gaat graag de foyer in, begreep ik.
8: Ja,
9: gesprekken heb je dan?
8: Dat verschilt heel erg. Sommige mensen gaan heel erg op het spektakel. Gisteravond stonden wij in Amersfoort. In een volle theater De Flint. Hadden we dik 400 mensen in de zaal. En op het podium, daar zat jij geloof ik ook, denk ik.
9: Ik zat in de zaal.
8: Je zat in de zaal. We hebben ook rond het speelvlak zitten mensen. Die zitten daar heel dicht op. Die kijken
9: een soort juryachtig.
8: Ja, die zitten zeg maar in de receptie van het begin. En die zitten overal bovenop. En er was een mevrouw die kwam naar buiten. Ik stond een sigaret te roken. En ze stapte van de fiets af. Want ze wilde nog even over het stuk praten. En ze zei zo dat ze zich ook echt zo in het complot getrokken voelde.
9: Ja, dus, dat had ik ook trouwens.
8: En dat is leuk van dat schuren. Dat is, je kunt schuren door te confronteren of door uit te dagen of door heel heftig te zijn. Dat schuurt. Maar het is interessanter als je mensen in je fantasie kan trekken.
9: Ja.
8: En dat proberen wij wel. Dat probeer je heel vaak als speler, maar dat probeert dit stuk ook.
9: Ja.
8: Je moet, elk personage speelt ook. Nou, hoe verwerpelijk. De ideeën van het personage zijn. Je probeert toch mensen mee te krijgen met jouw denken. Want het is ja, de oplossing is niet dat één iemand gelijk heeft. Het is een soort combinatie van een heleboel regels, wetten, gedachten, culturen vaak ook.
9: En wat hoop jij dan dat het publiek uiteindelijk meeneemt van Operation Hellfire? Is dat echt dat ze gewoon zelf gaan nadenken?
8: Ja, ik hoop dat je een soort realisatie hebt dat er ergens iets in het wereldsysteem echt niet klopt.
9: Nee.
8: En ook dat je gaat beseffen dat zo'n ICC, zo'n internationaal strafhof, dat is ook een poging van mensen om iets te doen.
9: Ja.
8: Dat heeft met heel veel regels te maken, heel veel jurisdicties. Die mensen die zijn heel vaak aan handen en voeten gebonden door de jurisdictie van de landen namens wie en waarin ze opereren.
9: Ja.
8: Dus door sommige mensen wordt er van zo'n ICC veel meer verwacht dan ze kunnen waarmaken.
9: Ja, dat is zeker waar. Want ze hebben in de afgelopen 25 jaar 14 mensen veroordeeld.
8: Ja. En daar worden ook Ja, daar worden vaak verwachtingspatronen aangehangen. Terwijl ik hoop dan dat mensen zich realiseren dat dat dus een facet is van hoe we met internationaal recht om willen gaan. Ja. En dit is een van de schaakstukken op dat speelveld. En ja, het is, soms is het een loper, soms een koning en soms een pionnetje.
9: Ja. Ik vond het in ieder geval een fascinerend stuk. En ik heb hem een paar dagen geleden gezien. Ik denk er nog steeds over na.
8: Ja, mooi,
9: en dat gun ik eigenlijk iedereen.
8: Ja.
9: En dat kan dus ook, want Operation Hellfire is nog tot en met 13 juni te zien door heel Nederland. En de eerstvolgende voorstelling is op 5 mei. Lijkt me een geschikte dag om erheen te gaan. En
8: ja, dat spelen jullie. Maar dat spelen we helemaal in Kerkrade.
9: Zijn jullie in Kerkrade,
8: Eindje uit de buurt hier.
9: Ja, maar er zijn ook, we hebben ook genoeg luisteraars in Kerkrade. Hè?
8: Ja, dus hartstikke mooi. Ja, kom.
9: Die moeten zeker komen. Gustav Borreman, dankjewel voor je tijd.
8: Graag gedaan. Dank jullie wel.

0: met I Lost Myself, I'm Hungry and That Ain't Right op NPO Radio 1.
1: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: Vandaag, 3 mei, is het de dag van de empathie. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de samenleving elkaar eigenlijk steeds opnieuw leert kennen. Want wie ben jij nou voor de ander en wie is de ander voor jou? Dit wordt georganiseerd door Jerry Afrije, bekend spreker natuurlijk. Welkom, Jerry.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
2: Yes.
0: Ja, wat fijn dat we hier mogen spreken. Wat is de dag van de empathie nou precies? Hoe ziet dit eruit? Want ik weet niet wat ik me moet voorstellen.
2: Nou, om te beginnen, de dag van empathie stimuleert onverwachte ontmoetingen tussen mensen met diverse achtergronden en leefwerelden en ervaringen. Het komt op neer hoe beter we elkaar leren kennen, hoe meer ruimte er ontstaat voor echte verbinding en empathie. Mm-hmm. En het is ontstaan eigenlijk in 2012. We zijn in 2011 vanuit Nederland Wordt Beter, de beweging.
0: Ja.
2: Hebben wij het campagne Zwarte Pieters Racisme campagne opgezet. En eigenlijk vrijwel meteen kregen we met heel veel haat te maken.
0: Ja.
2: Heel veel haat naar ons toe. Maar de samenleving was ook, was ook niet echt verbindend. En toen bedachten we dat we iets met empathie moesten doen. Omdat we zagen dat we nogal wat meer empathie konden gebruiken. En zodoende hebben wij 3 mei uitgeroepen tot de dag van empathie.
0: Ja.
2: En sindsdien organiseren we op 3 mei verschillende activiteiten en evenementen.
0: Wat voor activiteiten
2: door de jaren
0: zijn dat?
2: Heen. Ja, dat zijn, kan je bedenken van variërend. Buitenactiviteiten, binnenactiviteiten, bijeenkomsten, filmvertoningen, festivals, noem maar op. Heel veel geweest, maar niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van het land. Maar het verschilt. En iedereen is vrij om iets te organiseren op de dag van empathie. Net zoals iedereen vrij is om op 14 februari iets te organiseren omtrent liefde.
0: Ja. Ja, en het is dus op 3 mei vandaag. Waarom 3 mei? Is daar een reden voor?
2: Nou, het komt erop neer dat wij ons meest empathisch moment is op 4 mei om 8 uur. En het duurt maar 2 minuten. En we zijn van mening dat als we 2 minuten empathisch kunnen zijn in het jaar, dan waarom niet proberen het hele jaar door empathisch te zijn naar elkaar toe?
0: Waarom hebben we zoveel moeite
2: was meer
0: met
2: dan logisch.
0: Empathie? Ja, waarom hebben, we zoveel, waarom hebben we zoveel moeite met empathie?
2: Ik denk dat wij nog wat moeten doen aan als het gaat over de omgang met elkaar. Ik denk dat we elkaar gewoon niet goed kennen.
0: Ja.
2: Hoe meer je elkaar kent, hoe meer empathie je voor de anderen over hebt. En omdat we elkaar niet goed kennen. We denken dat we elkaar kennen, maar we kennen elkaar alleen maar via tv, via radio, via kranten, via boeken. Maar het wordt tijd dat we elkaar echt ook in het echt gaan leren kennen.
0: Ja, maar ik heb ook wel het idee als je naar social media kijkt en alle haat die je daarop ziet, dat het er niet echt beter op wordt, Jerry.
2: Nou, dat zou ik niet zo snel zeggen. Ik ben niet helemaal mee eens.
0: Okay.
2: Ja, het klopt dat de samenleving verhardt en dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Maar daarnaast zijn ook veel mensen die echt voor elkaar staan. En zelfs als je kijkt naar vluchtelingen bijvoorbeeld, wat nu eigenlijk heel erg opspeelt. Er zijn heel veel mensen die heel veel mooie initiatieven opzetten om vluchtelingen te ontvangen en ze te verwelkomen. Ondanks dat er ook anderen zijn die juist het tegenovergestelde willen bewerkstelligen. Maar het ligt eraan wat je voedt. En ik denk dat, wat mij betreft, mag de media ook het licht laten schijnen op die mensen die heel veel voor elkaar doen. Dus de samenleving is niet per se onempathisch, maar we kunnen zeker wat meer empathie gebruiken.
0: Focussen we dan met z'n allen misschien een beetje op het verkeerde? Dat we juist te veel op die negativiteit focussen?
2: Ik ben het laatste die zou zeggen van je moet alles moet gezellig zijn of je moet wegkijken. Ik hou van confrontatie als het bijdraagt dat we met z'n allen een stap vooruit zetten. Maar ik denk dat het belangrijk is om een beetje balans te houden. Want als 8 uur journaal opent met geweld tegen vluchtelingen
0: of
2: mensen die ontdekend zijn. Dan lijkt het zo alsof wij niet verder komen. Maar het mag wel daartegenover, mag ook wel gezegd worden dat er genoeg mensen zijn die veel medemenselijkheid vertonen in dit land.
0: Ja, Ja, een van jullie slogans is ook empathie geef je door. Hoe werkt dat, empathie doorgeven?
2: Nou, het is namelijk zo. Laten we eens kijken van wat is voor ons de definitie van empathie, voor de dag van empathie. Het komt op neer, behandel de ander hoe jij behandeld wil worden als je in dienstschoenen stond. Behandel de ander hoe jij behandeld wil worden als je in dienstschoenen stond, is eigenlijk, ja, dat vat samen de kracht van empathie. Dat het gaat erom, het gaat om een actieve houding. Wij kunnen allemaal misschien in een situatie komen dat we hulp van de anderen kunnen gebruiken. En op dat moment, hoe wil jij behandeld worden? Als jij een vluchteling bent, als jij een transpersoon bent, als jij iemand bent die uit Iran komt of uit een oorlogsgebied. Dus het is heel belangrijk dat we dat eerst gaan oefenen. En hoe geef je het door? Nou, als jij goed behandeld wil worden, dan geef dat door. Weet je, ja, goed gedrag. We willen dat we met z'n allen goed gedrag doorgeven.
0: Ja.
2: Dat is gewoon belangrijk. En het gaat uiteindelijk om, wat maak je mens, zeg maar. Wat maak je mens? En ik denk dat ik persoonlijk, ik zou heel fijn vinden als ik als mens behandeld word en niet onmenselijk. En dan is heel belangrijk dat ik dat ook doorgeef. Dat ik dat ook niet bij een ander doe.
0: Ja, maar dus Jerry, met alle respect, maar jij bent een hele lange tijd echt dagelijks ontmenselijkt.
2: Wat zeg je?
0: Jij bent een hele lange tijd echt dagelijks ontmenselijkt. Mensen hebben je voor alles en nog wat uitgemaakt. Dan denk ik ook, dan snap ik ook als je verhardt. Hoe heb jij dan toch die empathie kunnen behouden?
2: Nou, de vraag is, vond ik het leuk toen ik onmenselijk werd? Of vond ik het niet leuk? Ik vond het niet leuk.
0: Nee.
2: Iedere keer dat ik word onmenselijk, vind ik niet leuk. Dus het is heel raar als ik dan ook anderen gaat ontmenselijken. Want dan maakt het verzwakt het alleen mijn argument. Dus voor mij is juist belangrijk om te laten zien waar ik sta en waar ik voor vecht. En waar ik voor vecht is medemenselijkheid. Dus ten alle tijde zal ik laten zien waar ik voor vecht. En anderen zeggen van dat ze wereldvrede willen, zoals onze regering. Maar vervolgens is die ons aan het voorbereiden op oorlog. Ik heb liever dat die ons voorbereidt op vrede.
0: Ja, ja. Hoe geef jij dan zelf empathie door?
2: Nou, door deze initiatieven mede op te zetten met Bewegen Nederland Wordt Beter. Dit jaar staan we in Internationaal Theater Amsterdam. En daar hebben we gewoon verschillende activiteiten. En door gewoon dagelijks mijn best te doen en door te blijven groeien. Maar het belangrijkste is vooral dat ik oplet dat ik niet alleen het beste voor mezelf wil, maar ook voor mijn medemens. En het is echt niet moeilijk, hoor. Ik bedoel, je hoeft niet veel te onthouden als jij consistent ben. Ja. En dus ja, weet je, wat ik voor mezelf wil, kan ik niet anderen misgunnen.
0: Nee, maar je bent ook activist. Een activist moet ook hard zijn soms, toch? Om iets te bereiken.
2: Ja, maar ik denk niet dat tegenovergestelde is van empathie. Empathie is gewoon dat we in de spiegel moeten kijken met z'n allen. En het vraagt van ons actieve houding. Als je empathisch wil zijn, vraagt het om een actieve houding. Het vraagt niet om dat je gezellig bent waar mensen lijden. Of dat je wegkijkt waar mensen je hulp nodig hebben. Of dat je dan anders behandelt dan je zelf behandeld wil worden. Nee, het vraagt erom dat jij in gelijke situatie gelijke behandeling toepast. En dat vraagt, en dat is voor veel mensen te veel gevraagd, helaas. Maar voor mij is dat niet te veel gevraagd. Omdat ik vind gewoon van het is meer dan normaal dat als ik als wij met z'n tweeën honger hebben en we hebben eten, dat we met z'n tweeën kunnen eten. En dat ik niet alleen alles voor mezelf houd.
0: Nee, want dat vind ik ook wat mooi aan empathie. Dat je altijd wel ziet dat de mensen die het echt moeilijk hebben vaak veel eerder bereid zijn een ander te helpen.
2: Ja, omdat ze weten hoe het is als je het moeilijk hebt. En ze ook weten hoe het is als je hulp nodig hebt. En ik denk dat we leven in een land met de dominante groep, de witte gemeenschap, dat ze niet

0: hebt. En ik denk dat we leven in een land met de dominante groep, de witte gemeenschap, dat ze niet vaak niet de ervaring hebben om in een positie van minderheid te verkeren. En daardoor ook vaak opereren vanuit een dominante houding. Maar ik denk juist dat het belangrijk is dat we met z'n allen dat we eraan herinnerd worden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden wij ook hulp nodig. Ja. Tijdens de waternoodramp hadden we ook hulp nodig. Dus empathie is niet alleen dat we die anderen zielig moeten vinden. Het is gewoon dat we die anderen als mens moeten blijven zien, ongeacht de situatie waar die doorheen moet.
1: Ja, maar jij hebt dus ook echt wel gezien wat gebrek aan empathie kan doen en de pijn die dat oplevert.
0: Ja, dat dingen. Ik bedoel, ik ken dit land heel goed. En ik weet hoe het is als je van een land met zo'n koloniaal en slavernijgeschiedenis vraagt om te decoloniseren wat het van zo'n land gevraagd is. Want dit land kent het niet. Kent het niet anders dan zwarte mensen op een bepaalde manier te zien of te bejegenen. En nu heb je een zwarte gemeenschap die zegt, hey, weet je, ik wil niet anders behandeld worden als Klaas Jan en Anna Fleur. En dit land heeft daar moeite mee gehad. Maar desondanks vind ik van, ja, hoe zou jij het vinden als jouw kind gediscrimineerd wordt? Mijn kind wordt gediscrimineerd, ik wil iets aan doen. En je kan me niet dat beletten. Omdat nee. Jij zou ook niet anders doen voor je kind. Dus uiteindelijk praktiseer ik constant empathie. Ja. En ik doe dus niets anders dan wat ik van de anderen niet zou verwachten.
1: Maar
0: als
1: iedereen
0: die in dezelfde situatie verkeerde.
1: Iedereen denkt van zichzelf dat hij heel empathisch is, heb ik het idee. Want ik merk ook, als iemand racistische opmerking maakt en je zegt, je maakt racistische opmerking, je bent een racist, vinden ze dat vaak erger dan de opmerkingen zelf.
0: Ja, dat is een mens eigen. Niemand wil gecorrigeerd worden. Opbouwende kritiek is nog steeds kritiek. En nog steeds niet fijn. Je hebt liever dat mensen gewoon ja, je leuk vindt en je napraat of wat dan ook. Dus het is mens-eigen, niet per se iets Nederlands. Of niet per se iets voor witte mensen. Niemand houdt van kritiek. Maar uiteindelijk moet je ook kijken welke positie en je in de samenleving hebt. Maar ook welke plek je inneemt in de publieke ruimte. En als de plek die je inneemt ten koste gaat van de veiligheid van anderen, ja, dan moet je een beetje gaan reflecteren. Van, is het publiek de publieke ruimte voor ons allen of is het alleen voor mij? En dat denk ik juist, het is een gegeven dat we dan met z'n allen even bij nadenken. Welke plek nemen we mee of welke plek hebben we niet?
1: Nee.
0: En ja.
1: Ja.
0: Ja, dus voor mij is het gaat gewoon in de nutshell, denk ik, als we hebben over empathie, is geen slecht woord. Het is ook niet zo dat als we empathie toepassen, dat we dan meteen wereldvrede hebben. Maar je hebt verschillende elementen nodig om ergens te komen. Wat wij hebben gedaan afgelopen 15 jaar, succesvol hebben gedaan met Nederland wordt beter, met bestrijden van Zwarte Piet bijvoorbeeld, heeft niet voor gezorgd dat er geen racisme meer in Nederland bestaat.
1: Nee.
0: Maar we hebben wel een goede stap in de goede. We hebben een grote stap in de goede richting gedaan. Maar dus ik denk dat, zo zie ik het ook, dat je hebt empathie nodig, maar je hebt ook iets nodig als medemenselijkheid, elkaar de waarheid durven te zeggen. En noem maar op, zo zijn verschillende elementen nodig. Compassie, noem maar op. Maar wij hebben voor gekozen om te beginnen met empathie. En hoe beginnen we daarmee? Door elkaar iets beter te leren kennen. Want één ding heb ik gemerkt. De meeste mensen die empathie hebben, hebben vaak een grotere empathie voor de mensen die ze kennen.
1: Ja.
0: En aangezien dat we elkaar niet kennen, dan merk je ook in de samenleving dat we vaak ook minder empathie voor elkaar hebben. Dus ja. Laten we elkaar beter leren kennen. Hi, hoe heet je? Mijn naam is Jerry. Wat is je naam? Oké. Aangenaam. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Want ik stond met voordeel over jou. En hopelijk kan ik wat voordelen bij je weghalen die je over me hebt.
1: Ja. Evelien zegt ook in de NPO Radio 1 app: empathie begint met open en onvoorwaardelijk luisteren. Open vragen stellen is leren van elkaar. Wie ben jij?
0: Ja. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. En hoe beter we elkaar leren kennen, hoe meer we achterkomen dat hoeveel overeenkomsten we met elkaar hebben. En dat we eigenlijk elkaar spiegelbeelden zijn en niet vreemden van elkaar zijn. En ik denk door elkaar te leren kennen, zo alleen kunnen we afstand nemen van de ander. En dan meer en meer dichter bij elkaar komen, want er is geen ander. Als een ja.

0: ander is, ben jij het. Want jij bent de ander.
1: Weet jij ook nog een moment waarop jij zelf empathie voelde voor iemand die echt totaal verschillend was met jou, Jerry?
0: Ja, nu wordt het een beetje een soort dingen, empathie oefenen. ik denk dat ik dat aardig toepas. Er is me vaak genoeg overkomen dat ik mijn voordeel moest bijstellen over de ander. En daardoor ook kon ik me meer openen om de ander beter te begrijpen waar die vandaan komt. En wat die meemaakt. Of hoe de samenleving naar de persoon kijkt. Dus ik denk dat het meer jezelf openstellen is voor mij een groei die ik door moest maken. Als het gaat om verschillende mensen. Sinti en Roma bijvoorbeeld, wist ik te weinig van. En ik had voordelen over van, oh ja, dat zijn die mensen die niet bij de maatschappij willen horen, noem maar op en zo. Maar totdat ik met die mensen echt in aanraking kwam, in gesprekken ging voeren, kwam ik achter wat hun is overkomen. En hoe onrechtvaardig ze zijn behandeld, maar ook met Molukken bijvoorbeeld. Ja. Dat ik dan moest achterkomen hoe Nederland de gemeenschap heeft genaaid. En noem maar op. Maar als je niet weet, dan ga je het narratief van de sterkste geloven. En dat is de dominante groep. Dus ik ben blij dat ik... ik neem vooral afgelopen decennia neem ik de tijd om eerst mensen te leren kennen voordat ik een oordeel vel over de groep.
1: Ja, ja. En als iemand nu luistert, Jerry, en denkt, ik wil graag empathischer zijn, maar mijn god, waar moet ik beginnen?
0: Wees open naar de anderen. Wij hebben allemaal geleerd 1 of 2 dingen over de ander. Maar geef mensen de kans om zichzelf voor te stellen. Laat niet de politiek de ander aan je voorstellen. Laat niet de media de ander aan je voorstellen. Geef mensen de ruimte om zichzelf aan je voor te stellen. Geloof me, het maakt een groot verschil. En het mooiste ook is, hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer ruimte er ontstaat met elkaar eigenlijk aan de toekomst te werken. En ik moet zeggen, ik voel me veel veiliger hoe meer mensen ik leer kennen. Omdat hoe meer mensen je leert kennen, ook hoe kan je beter ook je voordelen loslaten. En als je voordelen loslaat, ga je ook meer je veiliger voelen in verschillende ruimtes waar je voorheen niet veilig voelt. Ja. En heel veel onveiligheid zit tussen de oren. Dus er zijn mensen die denken echt, de vluchteling komen, ze nemen alles over, oh mijn god, rennen. Maar als je die mensen een keer goed zou leren kennen, zou je zien dat je eigenlijk al die tijd, hoe zou ik zeggen, je toekomstige vrienden op afstand hebt gehouden.
1: Ja, ja. Maar het is ook bijna, kijk, ik vind het heel mooi wat je zegt en het is een prachtig streven. Maar ik ben er ook een beetje pessimistisch misschien in. Dat ik denk, hoe realistisch is dit nou?
0: Het leven is te kort om pessimistisch te zijn. Ik zeg je, de ding is dat het is goed om de ogen open te houden. Om te waken over je veiligheid en noem maar op. Maar er is geen reden om de medemens te wantrouwen als je die nog niet hebt leren kennen.
1: Nee.
0: Wij zijn de medemens. En als jij vindt dat mensen jou moeten kunnen vertrouwen, waarom zou je anderen de kans geven? Waarom zou je anderen niet de kans geven om ook die te vertrouwen? En ik denk dat het heel makkelijk is voor ons om te zoeken naar maar wat als en zus en zo. Hey, end of the day, wij zijn allemaal mensen. En geloof me, er zitten niet mensen om de hoek om je op te eten of om jou het ergste te verzorgen wat er kan. Tussen alle groepen zitten mensen die je pijn kan doen. Ook tussen je eigen groep. En als jij met je eigen groep kan omgaan, kan je ook met anderen omgaan. En ik denk dat wij onszelf veel misgunnen en heel veel mislopen wanneer wij niet openstaan voor de anderen. Het is een verrijking om erachter te komen wat voor mooie mensen daar buiten allemaal lopen. Maar hoe ga je achterkomen als je de deur gesloten houdt?
1: Wat hoop jij voor de toekomst, Jenny?
0: Dat is een grote vraag.
1: Zeker.
0: Ik hoop heel veel. Maar ik hoop vooral dat we elkaar beter leren kennen. Want wat we ook meemaken, wat ook tussen jou en ik, tussen ons in staat, kan ik jou verzekeren. Als we elkaar beter leren kennen, kunnen we het ook dat aan. En de verschillen zijn... ik zie de verschillen als een verrijking, wanneer we elkaar beter leren kennen. Dus ja, wat hoop ik voor de toekomst? Ik hoop dat wij niet langer onszelf sluiten voor de anderen. Maar dat we onze harten gewoon op een kier houden voor de anderen. Want er lopen heel veel mooie mensen tussen ons. En hoe komen ze binnen als de deur op slot zit?
1: Hoe gaat jouw dag van de empathie er vandaag uitzien?
0: Oh, drukke dag. Daar zeg je wat. Ik zeg je, ik weet niet eens waarom jullie zo laat nog radio maken. Kun je niet gewoon opnemen en afspelen?
1: Ja, dat had gekund. Maar...
0: ja, nee, je gaat me niet zeggen, had gekund.
1: Nee.
0: Oké, weet je, wekken, alles gezet en zo, theetje en alles. Nou, ik moet in de ochtend vroeg spullen gaan ophalen. Gaan we naar het Internationaal Theater Amsterdam. En daar gaan we een stand zetten. En daar hebben we een programma samen met ITA in Amsterdam. En even kijken, we hebben workshops. Mensen kunnen workshops volgen over empathie. Met empathie als uitgangspunt. En daarna hebben we een plenair programma met Sinan Sankaya en Hannah Prins en anderen. En daarna, daarvoor is een empathiemarathon in Podium Mosaïek, waar ik heel snel naartoe moet tussendoor. En in de avond hebben wij nog een heel mooi programma. Van empathie als verzet. Dat is ook heel mooi bedacht. Dingen. Hoe heet het? Empathie als verzet. Met verschillende mensen in Tolhuistuin in Amsterdam. En er zijn ook op andere plekken in Nederland waar ook activiteiten worden gehouden. Ik zou zeggen, ja, check dagvanempathie.nl voor onze empathische kalender waar je verschillende activiteiten kan vinden. Maar het wordt drukke dag en op 5 mei hebben we nog activiteiten. Dan gaan wij langs verschillende vrijheidsmaaltijden en festivals staan wij ook om mensen te verwelkomen om onderdeel van de beweging te worden. Want uiteindelijk willen we gewoon 3, 4, 5 mei. En op 3 mei leren we elkaar kennen. Op 4 mei herdenken we samen. En op 5 mei vieren we samen de vrijheid. En de rest van het jaar houden we het gesprek gaande.
1: Fantastisch, Jerry. Ja, ik wens je daar heel veel succes mee vandaag, ook met de Dag van de Empathie. Ja, ik heb dit nog nooit tegen een gast gezegd, maar I love you, man.
0: Dankjewel. Love you back.
1: Prachtig. Dankjewel, Jerry Afrië.

0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
1: Welkom bij Omroep Zwart.
2: Mijn moeder zei, dit is het archief van je opa, Iwo Jima. Kijk maar wat je ermee kan.
3: 2000 heroic marines died on Iwo's bloody shores.
4: Een kleindochter erft honderden foto's van haar Amerikaanse opa. Legerfotograaf op het Japanse eiland Iwo Jima.
2: Dit is denk ik wel een oorlogstrofee.
4: Ze ziet expliciete oorlogsbeelden van dood en verderf of seks in legerbordelen.
5: He captured the aftermath of Iwo Jima like no one else I've ever seen before.
4: De geheime foto's zijn nooit gepubliceerd.
5: Because it was thought they would be bad for morale.
4: Marianne Ingleby treedt in het voetspoor van haar opa en ontmoet de laatste ooggetuigen.
6: It changed me completely.
4: Operatie Onthechting.
7: There's no joy. There's no fun. There's no glamour in killing another human being.
4: Een podcast over de onverbloemde realiteit van oorlog.
7: And I still can't forgive myself.
0: NPO Radio 1.
8: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Hij verwacht ook niet dat een nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 woningen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers voor Shakira waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met ook kans op onweer. In de rest van het land droog en het is 10 tot 15 graden. In de ochtend begint het droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook weer kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
1: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
9: In het kader van 4 en 5 mei organiseert Theater na de Dam elk jaar bijzondere voorstellingen die je laten nadenken over onze positie ten opzichte van onze geschiedenis. Nou, een van die voorstellingen wordt geschreven door Judith Schrijver. Ze maakte Shakshuka No Onions, waarin 2 redacteuren van een links tijdschrift, de een Joods, de ander niet, in een hevige discussie belanden over een geweigerd artikel van de Joodse redacteur. Straks schuift Judith bij mij aan. Ook staan we zometeen stil bij hoe Nederlandse gemeenten AI gebruiken om hele groepen jongeren preventief tot risico te bestempelen. Blijf dus zeker luisteren, maar eerst gaan we het hebben over iets heel anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
1: Welkom bij Omroep Zwart.
9: Mooi, mooier, mooist. Schoonheid wordt ontzettend gewaardeerd in de maatschappij. Je ziet het al jaren in magazines, op tv, op social media nu. Hoewel de schoonheidsidealen iedere zoveel tijd veranderen, lijken ze 1 ding gemeen te hebben. Het is vaak een heel lastig te behalen ideaal. Nou, redacteur Annie Aro van de Nieuwe Helden van de Nacht heeft een onderzoek gedaan naar schoonheidsidealen. En daar komt ze graag over praten. Annie, hallo.
10: Hi Ruben.
9: Hi, wat fijn dat je dit wil doen. Waarom schoonheidsidealen?
10: Ja, er gebeurt toch wel het een en ander rondom schoonheidsidealen. Tenminste, dat zie ik. Een aantal weken terug was natuurlijk volop in het nieuws dat looksmaxing nu een ding is.
9: Ja, je hamer je gezicht bewerken,
10: ja,
9: zeg maar.
10: Ja. Nou, dat looksmaxing is dus een soort platform online voor jonge jongens. En het zit al in de naam. Het gaat erom dat je je looks, dus je uiterlijk, wil maximaliseren. Dus zo goed mogelijk wil maken. Maar dat is ook heel erg extreem. Want er worden dus heel extreme dingen aanbevolen. Zoals inderdaad met een hamer op je gezicht slaan. Maar volgens mij, ik heb ook begrepen dat ze soms dingen inspuiten. En die hele community online is ook best wel, kan gemeen zijn tegen elkaar.
9: Zeker.
10: Omdat ze ook echt tegen elkaar zeggen van, je bent lelijk en je hoort niet te leven en dat soort dingen. Dus daar gebeurt het een en ander in. Maar ik zie ook online dat er ook weer een shift is in de schoonheidsidealen voor vrouwen. We hebben natuurlijk afgelopen jaren een trend gezien van bijvoorbeeld body positivity, hè, waarbij we probeerden andere type lichamen en uiterlijke te waarderen. Maar ik heb laatst gelezen dat body positivity toch voor de bühne was, want skinny is back in. En dat zie je overal. We zien echt overal weer graatmagere modellen, celebrities die gewicht verliezen. Dus er is een shift en dat doet denk ik heel veel met mensen. Dus vandaar dat ik dacht, laten we het daar maar even over hebben.
9: Ja, het lijkt me goed om te doen.
10: Ja, en ja, schoonheidsidealen zijn natuurlijk van alle tijden en van alle culturen.
9: Mm-hmm.
10: Maar ik denk dat er nu toch nog net iets meer gaande is. En ik denk
11: in
10: dat
11: het tijd leven van gemanipuleerde ideaalbeelden. Schoonheid is op zich natuurlijk van alle tijden en alle culturen. Maar dat is niet waar het over gaat. Wij leven nu niet zozeer in een tijd van schoonheid. Want dan zouden we eigenlijk ontzettend innig tevreden zijn. We zijn namelijk nog nooit zo mooi geweest. Als je kijkt naar hoe we eruit zagen, bijvoorbeeld op oude polygoonjournaals, en je kijkt hoe we er nu uitzien met merendeel van ons met gave tanden, met een gave huid, door de gezondheid, door de rijkdom waarin we leven, door de manier van bewegen, door kleding, door verzorging, door een beetje speelsheid, een kleurtje in je haar, een lippenstiftje op. We zijn nog nooit zo mooi geweest en tegelijkertijd nog nooit zo ontevreden en ongelukkig over ons uiterlijk. Dat is wonderlijk, toch?
9: Ja, hoogleraar psychologie Liesbeth Woordman hoorden we. We zijn nog nooit zo mooi geweest, maar ook nog nooit zo ontevreden. Dat is intens, Annie.
10: Ja, dat is echt heel erg intens. En hoe ik dat zie, ik denk dat daar meerdere redenen voor zijn. Ik denk dat er gewoon zo ontzettend veel druk ligt op het mooi moeten zijn.
9: Mm-hmm.
10: En de schoonheidsidealen zijn ook gewoon zo best wel onhaalbaar. Niet echt realistisch voor de gemiddelde mens. En daarbij worden we ook zoveel mee geconfronteerd. Veel meer dan ooit tevoren. We worden zoveel geconfronteerd met andere mensen, de beelden die we zien online. Maar ook met onszelf. He, we hebben nog nooit zoveel foto's van onszelf gemaakt.
9: Nee.
10: Er zijn nooit zoveel spiegels geweest. En ja, en jezelf constant vergelijken ook. He, met dat beeld online, wat vaak niet eens echt is. Ik denk dat dat heel erg veel met ons doet.
9: Ja,
10: ja.
9: En je zegt ook, de schoonheidsidealen zijn allemaal een beetje veranderd, hè?
10: Ja.
9: Wat zijn die schoonheidsidealen van nu een beetje?
10: Ja, wat je nu dus heel erg ziet, is dat de schoonheidsidealen van de jaren 90 een beetje terugkomen. Hè? Dat heroin chic.
9: Heroin chic?
10: Ja, dat heroin chic. Dat is dus echt dat hele, hele dunne van de catwalk.
9: Ik snap hem. Ja.
10: Ja, dus de schoonheidsidealen zijn nu eigenlijk weer lang, super dun en het liefst wit.
9: Hm.
10: Dat zie je echt weer terugkomen nu.
9: Ja,
10: ja.
9: Ja. En verschillen ook de schoonheidsidealen een beetje voor mannen en vrouwen?
10: Ja, zeker. Dus dat heroin chic, dat zien we sowieso heel erg voor vrouwen. En bij mannen zie je natuurlijk online die hele trend, dus waar looksmaxing ook onderdeel van is, is dat mannen echt zo gespierd mogelijk moeten zijn.
9: Ja.
10: Hè? Heel fit, heel gespierd. Een super goede kaaklijn, hè? Goede haardels. Ja, een beetje alsof de man aan de anabole zit.
9: Ja, ja. Ja. Maar nu denk ik dan ook wel, Annie, wat is er nou precies anders? Want schoonheidsidealen zijn natuurlijk ook een beetje van alle tijden.
10: Ja, zeker. Ja, ik denk wat ik een beetje net heb verteld, hè, is dat we worden er zo ontzettend veel mee geconfronteerd. We worden geconfronteerd met onszelf. En het is zo moeilijk te behalen voor de gemiddelde mens.
9: Hm.
10: Kijk, een model is natuurlijk altijd bezig met het uiterlijk. Daar gaat het om.
9: Dat is zijn werk.
10: Dat is het werk, ja. Precies. En zo'n fitness-influencer bijvoorbeeld, die is daar ook gewoon mee bezig. Want die verdient zijn geld daarmee.
9: Ja, tuurlijk.
10: Maar als jij gewoon een mens bent dat een gemiddelde baan heeft, een familie, een gezin, ja, hoe haalbaar is het dan?
9: Ik zag laatst ook zo'n film van een model die zei... ja, maar je moet ook gewoon 5 uur per dag in de sportschool staan. Ja. Toen dacht ik, ja, gast.
10: Wie kan dat doen?
9: Jij kan dat.
10: Ja, dat. Precies dat, ja.
9: Ja.
10: Dus ik denk dat het de druk is gewoon echt heel erg hoog.
9: Dus het is ook belangrijker om mooi te zijn?
10: Ja. Het schijnt dus echt dat het belangrijker dan ooit is om mooi te zijn. En dat heeft ook met verschillende dingen te maken. Ik denk dat dat ook met de kapitalistische maatschappij te maken heeft. Hè? Dat je jezelf moet verkopen.
9: Ja.
10: Op heel veel manieren. Maar ik denk iemand die dat heel goed kan uitleggen is dokter Sylvia Holle.
12: Ja, we zijn heel erg sterk servicegericht geworden in onze economie. En met die servicegerichtheid is het contact met klanten... en het representeren van je merk of van je bedrijf of van jezelf... is heel belangrijk geworden. Mensen die mooi worden gevonden door anderen... die hebben altijd al een voorsprong gehad... op het vlak van romantische of seksuele relaties. Maar wat we nu zien is dat schoonheid ook daadwerkelijk uitbetaald wordt... doordat mooie mensen meer kans hebben op een baan bij sollicitaties... gemiddeld een hoger salaris hebben, meer status. Mooie mensen worden vaak intelligenter gevonden... hebben vaak een bredere vriendenkring. Dus wat je ziet is dat schoonheid een bepaald halo-effect heeft. Dus mensen associëren dat mooie uiterlijk met andere positieve eigenschappen. En dat wordt dan vervolgens een soort van self-fulfilling prophecy. Mensen die mooi worden gevonden, die krijgen dus ook meer kansen in het leven.
9: Mensen die mooi worden gevonden krijgen meer kansen in het leven.
10: Ja.
9: Heet pretty privilege volgens mij.
10: Ja, precies. Hoe, pretty privilege.
9: Hoe zie jij dit?
10: Ja, ik denk dat dit dus wel echt waar is, inderdaad. Ja. Ik merk het zelf ook. Als ik mezelf helemaal mooi maak, mijn haar, mijn make-up. Maar het gekke is, ik voel me dan natuurlijk ook beter.
9: Ja,
10: dat is echt inderdaad zo psychologisch, dat voel ik me beter. En dan heb ik ook echt het idee dat mensen me beter behandelen. En leuker tegen me doen.
9: Dan wanneer je gewoon in je hoodie zonder make-up...
10: Ja, precies. Ja.
9: Hoe confronterend is dat dan voor jou? Dat lijkt me ook wel een ding.
10: Ja, wel een beetje. Maar ik praat natuurlijk nu wel heel stoer over schoonheidsidealen zitten. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon hartstikke gevoelig daarvoor. En ik kan ook gewoon daar mee zitten. Maar ik probeer dus juist heel erg mijn natural zelf steeds meer te accepteren. Waardoor ik ook steeds meer natural de deur uit durf.
9: Ja. Ja. Wat ik ook wel gek vind, hè, aan schoonheidsidealen. Ja. Is dat ik ook denk, jij vindt iets anders mooi dan ik mooi vind.
10: Ja, dat. En iedereen valt toch ook uiteindelijk op bijvoorbeeld iets anders.
9: Tuurlijk.
10: Van een ander type, op een ander mens. Maar toch is het dus zo, dat heb ik uit onderzoeken gelezen, is als jij zo vaak geconfronteerd wordt met dat ene beeld, bijvoorbeeld op Instagram, mm-hmm. Alle modellen daar lijken op elkaar. Ze hebben echt allemaal precies hetzelfde. Als jij zo vaak daarmee geconfronteerd wordt, dan ga je gewoon, je hersenen gaan gewoon geloven, dit is het, dit is mooi, dit is hoe je eruit hoort te zien. En ik denk dat het hem vooral daarin zit.
9: Ja. Ja, wie bepaalt dan een beetje deze schoonheidsidealen, zou jij willen zeggen?
10: Dat is sowieso de mode-industrie, die is natuurlijk schuldig.
9: Best invloedrijk.
10: Zo, heel invloedrijk. Dat zijn die modeontwerpers, hè, die de kleding maken. En die willen dus ook echt die modellen met maatje 32, zeg maar. We hebben natuurlijk afgelopen jaar natuurlijk al die tijdschriften gehad die dat allemaal zo portretteerden. En die dus ook, eigenlijk in ieder tijdschrift bijna... is er wel zo'n klein kopje met hoe kan je afvallen of weet ik veel wat. Hè? Ja. Dus zij promoten dat dan ook heel erg. Het schijnt dus ook dat echt gestuurd wordt door adverteerders. Hè? Dus mensen die daar natuurlijk aan willen verdienen. En nu hebben we natuurlijk ook die grote factor social media. Ja. En al die influencers.
9: Wat is daar de invloed van?
10: Ja, ik denk heel groot. Social media is natuurlijk nog redelijk nieuw. Als je het bekijkt op de lange termijn.
9: Ja, jaar 15, 16.
10: 15, 16, ja. Er is meer onderzoek gedaan naar echt de invloed van de magazines en de modehuizen en de catwalks. Nog iets minder naar social media. Maar ja, ik denk dat de invloed echt heel erg groot is.
9: Ja.
10: Ja, en ook niet vergeten dat door globalisering heel veel mensen het meekrijgen. Over de hele wereld.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog een ander deel van social media, want het is natuurlijk... dingen die ik zelf zie.
10: Ja.
9: Maar je hebt ook influencers.
10: Ja.
9: Wat is hun invloed?
10: Ik denk hun invloed is heel groot. En sowieso het algoritme bepaalt natuurlijk ook heel veel. Dus als je er eenmaal in zit, ga je daar ook steeds meer van zien. Ja, dus dat helpt denk ik ook mee.
9: Ja, je hebt ook een fragment meegenomen van een fitness influencer. Ja. Waar gaan we precies naar luisteren?
10: Ja, we gaan dus luisteren naar iemand die eigenlijk anderen probeert aan te moedigen om gezond te leven en goed te sporten.
13: Wat goed!
10: Ja, dat lijkt heel goed. Alleen dan begint hij het filmpje dus met eigenlijk een beeld te laten zien van het lichaam van een man.
13: Ja.
10: En dan doet hij alsof dat zo erg is en of dat dik is. Maar het is eigenlijk een heel normaal lichaam. Maar ik denk dat we het best even naar kunnen luisteren.
13: Oké.
14: Als ik morgen wakker zou worden met dit fysiek, dan is dit wat ik direct zou gaan doen. Nou, ik zou me sowieso eerst helemaal doodschrikken. Maar wat ik dan gelijk zou gaan doen, is zo mijn telefoon pakken. Ik zoek op calorieberekenen.nl en ik bereken mijn caloriebehoefte. Dit zal waarschijnlijk rond de 2500 zijn. Daar haal ik 200 vanaf en dat ga ik dan eten. Ik ren naar de supermarkt en ik haal maaltijden gefocust op whole foods en hoog in eiwit. Ik ga rond de 2 kilo eiwit per kilo lichaamsgewicht eten. Rond de 0,8 vet per kilo lichaamsgewicht. En de rest vul ik gewoon op met carbs. Ik hou me hier natuurlijk niet 100% aan, gewoon 80-90% wat ik gewoon vol kan houden. Ik weeg mezelf elke dag en pak dan wekelijkse gemiddelden. Waar die twee wekelijkse gemiddelden achter elkaar hetzelfde zijn, verlaag ik mijn calorieën. Dit doe ik dan met 200 calorieën en stel ik wil mijn calorieën niet naar beneden doen en ik wil wel cardio, dan voeg ik gewoon cardio toe. En om energie te houden tijdens mijn trainingen plan ik mijn koolhydraten rondom mijn trainingen. Dit is echt precies hoe ik mijn voeding zou gaan aanpassen om van dit fysiek af te komen.
15: Zo, ik heb nog nooit zoveel informatie gehad in 50 seconden.
10: Ja,
15: maar
10: dat is
15: Hoe luister jij hiernaar? Ik zou me doodschrikken als ik dit lichaam heb, zegt hij.
10: Ja, dus daar begint het dan mee. Ja. Dat je dood moet schrikken als je niet super op en top fit bent.
15: Want dat is hij.
10: Ja, dat is hij.
15: Ja.
10: En het is dus jammer dat je dat niet kan zien. Maar eigenlijk de foto die hij liet zien, ja, het was echt een heel normaal lichaam. Klein buikje, gewoon niet heel gespierd. Ja, dat is het. Dus het feit dat hij daar al zich dood van schrikt, dat is natuurlijk al iets. Maar dat je dan natuurlijk al die adviezen krijgt vanuit hem. Dat vind ik ook zo typerend voor social media. Hè? De adviezen vliegen je om de oren en iedereen zegt wat anders. En het vervelende daaraan vind ik, wat voor de ene werkt, werkt niet voor de ander per se.
15: Nee, dat ook.
10: Ieder lichaam is anders en ieder mens is anders. Dus als jij je daar zo, als jij bijvoorbeeld jong bent, je bent onzeker en je weet het gewoon niet hoe dat werkt, dan ga je daar zo op focussen. En dan kan je dat advies misschien echt heel letterlijk nemen. En dan, ja. Wie weet wat er dan gebeurt. Misschien dat je dan onder minder gaat eten dan dat jouw lichaam nodig heeft. Of dat je misschien wel gaat overeten. Dus ieder lichaam is anders. En dat vind ik zo lastig aan dit soort adviezen.
15: Wie is er dan verantwoordelijk voor deze beeldvorming?
10: Ja, goede vraag. Ik denk op een bepaalde manier wij allemaal. We hebben natuurlijk de modehuizen inderdaad. De magazines, de celebrities, de influencers. Maar op een bepaalde manier wij zelf ook. Hè, want wij hebben natuurlijk ook wel een handje van om elkaar aan te spreken. Ja. Van, god, ben je ook wel aangekomen? Of god, wat goed dat jij bent afgevallen. Soms ook gewoon ongevraagd. Hè? Dat er iemand geen periode ziek is geweest. Of zo. Oh, ben je afgevallen? Wat goed. Dus wij doen het ook een beetje bij elkaar. En ja, ik denk misschien zit er ook bijvoorbeeld een rol bij de politiek. Die bij bijvoorbeeld posts die heel erg bewerkt zijn. Die daar iets aan zou kunnen doen. Bijvoorbeeld dat er een labeltje bij zit. Van, nou, hier zit echt wel wat Photoshop bij.
15: Ja,
10: bijvoorbeeld.
15: Om het gewoon wat echter te maken.
10: Ja, wat echter te maken. Zodat als een jong persoon dat ziet, dat die niet denkt van, dit is hoe deze persoon er echt uitziet. Dat is heel vaak gewoon niet zo.
15: Want wat zijn dan de mentale effecten daarvan? Als dus zo'n jongere denkt, dit is hoe iemand er echt uitziet.
10: Ja, de mentale effecten kunnen heel groot zijn. Er zijn verschillende onderzoeken naar geweest. Die perfecte beelden op social media kunnen dus leiden tot veel onzekerheid, lagere zelfwaardering, negatieve lichaamsbeelden. En er zijn ook onderzoeken geweest naar bijvoorbeeld al die dunne modellen.
15: Ja.
10: En en het kan dus een reden zijn voor het ontstaan van eetstoornissen.
15: Wauw.
10: Ja.
15: Ja. Ja, en de gevolgen inderdaad van mensen die zo'n schoonheidsideaal echt proberen na te streven, is dus bijvoorbeeld zo'n eetstoornis.
10: Bijvoorbeeld.
15: Maar wat voor gevolgen nog meer?
10: Nou, wat je soms ook ziet, is dat het is nooit genoeg, hè. Als je eenmaal begint, dan ga je iedere keer een tekortkoming in jezelf zien. Dat zie je heel erg. En ik vind het ergens heel oneerlijk, want het verandert constant. Eigenlijk kan je nooit goed genoeg zijn als je die standaarden wilt volgen. Want ze veranderen constant. He, nou, een aantal jaar terug was natuurlijk de BBL helemaal in. Hè? Weet je, de Brazilian butt lift.
15: Oh ja, ja, ja.
10: Die moesten zo groot mogelijk. Nou, als je dat hebt gedaan, dan zit je nu met de gebakken peren. Want super skinny is weer in. Dus je zal nooit goed genoeg zijn. En ik denk ook dat ze dat niet willen. Want ik denk, hoe wil ik zeggen, ze willen gewoon geld aan je blijven verdienen. Ja, ze willen je gewoon onzeker blijven maken.
15: Ja, tuurlijk.
10: Dus ja, je zal nooit goed genoeg zijn als je dat perfecte beeld wil nastreven. Want dat perfecte beeld bestaat ten eerste niet en het verandert constant.
15: Ja, en ook denk ik, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon niet voldoen aan het westerse schoonheidsideaal.
10: Ja.
15: Wat voor effect heeft het op die mensen?
10: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat als jij bijvoorbeeld uit een ander werelddeel komt, daar heb je natuurlijk gewoon een heel ander uiterlijk. Je hebt heel andere gelaatstrekken, andere kenmerken, andere kleuren. En dat hoort gewoon bij dat gebied waar jij vandaan komt, bij de gemeenschap waar je vandaan komt. Dat is normaal. Je lijkt gewoon op de mensen die daar vandaan komen. En dat is ook jouw schoonheid. En wat ik dan zo jammer vind, is als iedereen dat westerse schoonheidsideaal wil nastreven, dan ten eerste gaan we allemaal op elkaar lijken. Maar ook datgene wat jou uniek maakt, die kenmerken, die kleuren die jij hebt, die horen bij jouw regio, bij jouw gemeenschap, die worden gewist. Dat is zo ontzettend zonde. Ik ben juist ontzettend fan van datgene dat je hebt, datgene dat je hebt meegekregen, ga dat lekker juist belichten. Je wel zorgen voor dat juist naar voren komt.
15: Waarom moeten we ook eigenlijk mooi zijn, tot slot? Waarom kunnen we niet gewoon zijn?
10: Dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik me soms ook af. Waarom moet je eigenlijk mooi zijn? Waarom kan je niet gewoon lekker naar buiten, van de zon genieten, lekker met mensen om je heen zijn, empathie tonen?
15: Ja,
10: zonder dat je hoeft na te denken over hoe je eruit ziet. Ik weet het niet. Deze maatschappij legt er gewoon zo ontzettend veel nadruk op. Ja, en dat is heel jammer.
15: Ja.
10: Ja. Ja.
15: Heb je dan toch nog iets om de mensen mee te geven die denken, ik wil dit beter doen?
10: Bedenk denk ik gewoon dat het perfecte plaatje niet bestaat. En dat jij een heel mooi resultaat bent van al jouw voorouders die waarschijnlijk van elkaar hebben gehouden, die elkaar heel mooi hebben gevonden. En waar jij gewoon zoveel kenmerken van hebt. Misschien heb je je lippen van je oma, je neusje van je overgrootvader. En je bent zo'n mooie combinatie van al jouw voorouders. Dat is iets waar je trots op mag zijn. Dat is niet iets wat gewist hoeft te worden. Dat is van jouw familie. En dat is heel mooi, dat is goed. Dat zou ik willen meegeven. Ja.
15: Ja, mooi, mooi. Je hebt ook muziek meegenomen, Woman's Glow wilde je horen. Waarom die?
10: Nou, het zit er natuurlijk al in de titel, de Woman's Glow. De mooie gloed, de vrouw die straalt. Het gaat dus over een vrouw die zichzelf helemaal accepteert en al haar tekortkomingen en zichzelf fantastisch vindt. En ik gun dat iedere vrouw en iedere man natuurlijk. En daarnaast is het ook gewoon een heel mooi nummer.

0: Aansluitend op het onderzoek van redacteur Annie Aro over schoonheidsidealen hoorde je Yuna Serene met Woman's Glow.
1: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: AI lijkt een bron van mogelijkheden, maar kan verkeerd gebruikt ook een gevaarlijke en ongewenste uitkomst hebben. Nou, dat zien we bijvoorbeeld in hoe gemeentes hiermee omgaan. Hoe dat precies zit, hoor je in deze aflevering van onze podcast Dossier NAV.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
3: De Europese Unie wil de regels voor kunstmatige intelligentie versoepelen. Maar is dat wel zo verstandig? Zeker nu gemeentes AI steeds vaker inzetten om veiligheid te voorspellen. De gemeente Heerlen kondigde onlangs aan om AI te gebruiken om mogelijke onrust in buurten te voorspellen. Is een kansarme wijk potentieel crimineel? Dan worden er geen paardjes of buurthuizen meer geplaatst om overlast te voorkomen. Dat kan gruwelijk misgaan. In Amsterdam werd naar verluid onlangs de top 400 aanpak stopgezet. In de praktijk werden vooral jongeren met een migratieachtergrond geraakt en verder de criminaliteit ingedrukt. Wat staat Heerlen te wachten? Wat leren we van Amsterdam? En wat betekent de EU-afzwakking van de bescherming rond AI voor buurtjongeren? Dat bespreek ik met Nadia Bennaïssa. Zij is jurist bij Bits of Freedom en gespecialiseerd in AI en privacywetgeving. En met Yassin Radi Hemdi. Hij is spreker en jongerenwerker en adviseert gemeentes over jeugdcriminaliteit. Welkom bij Dossier NAV. Yassin, begin bij jou. Jij komt uit een buurt die door zo'n algoritme is aangemerkt als riskant. Kun je ons vertellen wat dat met zo'n buurt en jongeren doet?
4: Jazeker, geboren getogen Amsterdam-Noord, van de Pekbuurt. Die stigmatiseert een hele buurt, een hele wijk. Wat je eigenlijk zegt is van jullie kunnen niks, jullie gaan niks bereiken. Jullie zijn gewoon tuig. Dat is wat je eigenlijk zegt.
3: En wat zijn daar de gevolgen van?
4: De gevolgen daarvan is jongeren gaan een laag zelfbeeld hebben. Zijn wat mee in hun ontwikkeling. En op een gegeven moment gaan ze dan toch wel die eerste stappen maken in de jeugdcommuniteit. Om ook maar even geld te verdienen of nieuwe schoentjes willen halen, een nieuwe scooter willen halen. Of ze kijken weer bij verkeerde rolmodellen uit de wijk. Die zonder werk of school of een baan goed geld verdienen. Dat willen ze ook. En dan gaan ze dan.
3: Ja. Hoe was dat voor jou? Want je bent oud top 600 jongeren.
4: Ja.
3: Misschien eerst, wat is dat eigenlijk? En hoe verliep dat dan voor jou toen je dat etiket opgedrukt kreeg?
4: Dat was soms de aanpak van oud-burgemeester Van der Laan. Opgericht 2012-13. Om haar impactdelicten veel plegers aan tegen te houden. Dat hij bedacht de 3 W's, werk, werven en wonen. Ja. Als ik die 3 categorieën voor de jongeren neer kan zetten, dan kan ik voorkomen dat ze verder afleiden de criminaliteit in. Helaas, in de praktijk is dat niet gebleken. Zijn meer jongens de criminaliteit ingegaan. Wat voor mij betekende was gewoon, ik kreeg gewoon een stempel opgelegd. Maar dat ik die top 600 stempel kreeg, was het gewoon voor mij duidelijk. Elke school waar ik me aanmeldde was gewoon, je hoort hier niet thuis. Elke buurthuis waar je kwam is, waar je aankomt was, mag je niet binnenkomen. Je bent top 600. Dus je kreeg overal gewoon een dichte deur en nee.
3: Welke keuze heb je nog als je als jongere nergens welkom bent?
4: Je hebt geen keuze meer. De enige keuze die je hebt, is, de enige mogelijkheid die je hebt, is dan de straat op. Als alle deuren voor je dicht gaan, ga je zelf maar deuren openmaken, om het zo te zeggen. En dat doen jongeren ook.
3: En welke deuren zijn dat?
4: Dan zijn het. Er zijn meestal iemands achterdeur, om het zo te zeggen. Misschien gewoon met kattenkwaad. Verkeerde deur, ja. Misschien ze met kattenkwaad, en voor je het weet, zijn ze bezig met delict aan het plegen.
3: Ja. Maar je zegt dus eigenlijk dat door dat etiket van de overheid de toekomst voor een heleboel jongeren al vast ligt.
4: Ja, je criminaliseert eigenlijk gewoon een hele wijk, een hele buurt, een hele doelgroep eigenlijk. Je zegt gewoon tegen de jongens, jij bent nu crimineel, dit pad is van jou en dit is gewoon jouw leven. Je neemt alle ontwikkeling, positieve ontwikkeling of school of werk, dat haal je gewoon van diegene af. Het enige waar de jongeren zich nog in kunnen ontwikkelen is het straatleven, het criminele leven.
3: Een criminele carrière.
4: Een criminele carrière.
3: Ja. Nadia, ik ga naar jou. Want er is zojuist iets gezegd over de top 600 en de top 400. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om even dat onderscheid helder te maken.
5: Ja, zeker. Dus de top 400, dat is iets waar Bits of Freedom zich op gericht heeft, is specifiek gericht op kinderen. Dus kinderen al vanaf 12 jaar. Mm-hmm. En een verschil met de top 600 is ook dat die kinderen soms nog niet eens verdachten waren geweest van een strafbaar feit. Dus kinderen die slachtoffer waren van huiselijk geweld of zelfs getuigen. Of kinderen die vaker van school waren gewisseld. Mm-hmm. Die konden al op die lijst terechtkomen. Soms waren het letterlijk de broertjes van, en zusjes van mensen die in de top 600 zaten.
3: Ja. Die dus wel bijvoorbeeld al een misdrijf hadden gepleegd.
4: Nou, niet eens.
5: Dat hoefde dus nog niet eens.
3: Oh, dat
5: was dat al
3: niet.
5: Een indicatie van, hey, als je broer crimineel is, dan zal jij dat ook wel worden.
3: Oké. Okay. Ja. Jij houdt je bezig met AI en met algoritmische systemen. Waar hebben we het eigenlijk over?
5: Ja, er wordt vaak heel ingewikkeld gedaan over algoritme en kunstmatige intelligentie. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat het vaak helemaal niet zo intelligent is wat die systemen doen.
3: Ja.
5: Algoritmen zijn eigenlijk gewoon regels die je aan een computer geeft met een bepaalde opdracht en je voedt die met data.
3: Ja.
5: Dus wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij de top 400 is dat er helemaal in het begin, dat is mij heel kort gebruikt, mm-hmm. een algoritme is ingezet. Dat was het ProKit Plus. Ja. Dat was in 2016. Dat algoritme werd dus gevoed met data, met de vraag van, nou, op basis van deze data, welke jongeren zouden we nou moeten selecteren om in die top 400 te komen?
3: Mm-hmm.
5: Een deel van die data is historische politiedata. Dus die historische politiedata. Nou, daar wordt dan vaak vooral in Nederland naar gekeken van, oh, dat zijn cijfers en statistieken. Dat is heel neutraal,
3: ja.
5: Heel feitelijk. Dat is het niet.
3: Nee.
5: Mede dankzij jouw geweldige onderzoek naar etnisch profileren weten we dat etnisch profileren een groot probleem is in Nederland. Dus als je data van de politie gebruikt, weet je dat dat mede tot stand is gekomen door die maatschappelijke problemen, die racistische problemen die we hebben in dit land.
3: Ja.
5: Dus als die data van de politie gevoed is door racisme, zullen ook de uitkomsten van die algoritme gevoed zijn door racisme.
3: En wat dus we hebben racistische algoritme.
5: Ja, dus en wat je dus eigenlijk doet met algoritme, en vaak wordt er gezegd de toekomst wordt voorspeld.
3: Mm-hmm.
5: Zo intelligent zou die technologie zijn. Dat is natuurlijk flauwekul. Je bent gewoon historische data aan het gebruiken.
3: Mm-hmm.
5: Om die situatie in de toekomst te herhalen. Dat is niet het voorspellen, dat is te herhalen.
3: Ja.
5: Vandaar dat ik ook zeg, zo intelligent is het niet.
3: Het is eigenlijk gewoon het institutionaliseren van een verkokering.
5: Ja, exact. En je maakt het ook steeds onzichtbaarder. Dus ik denk dat in jouw buurt weten jullie misschien welke agenten racistisch zijn, voor welke je moet oppassen.
4: Ja.
5: Maar op het moment dat je algoritme gaat gebruiken, dan is elke agent gevoed door diezelfde data.
3: Ja.
5: En weet je dus niet meer voor wie je moet opletten en welke wijkagent wel een beetje oké is, met wie je nog wel een beetje kunt praten.
3: Maar dit gebeurt ook op gemeentelijk niveau. Want dan top 600 aanpak is ook een gemeentelijke aanpak.
5: Exact.
3: ProKit ook. Wat gebeurde daar in het kort even met binnen ProKit?
5: Wat er exact gebeurde, daar is de gemeente heel intransparant over en heel geheimzinnig. Dus wat we bijvoorbeeld hebben gezien uit een onderzoek van...
3: Maar dat is toch op zichzelf al heel raar?
5: Ja, dat is een heel groot probleem. Dus wat er bleek uit dat onderzoek van Vicky Janssen samen met Pil, bleek dus uit woonstukken die zijn opgevraagd van de gemeente, dat ambtenaren de instructie kregen om ProKit Plus niet te benoemen, dat is dus de naam van dat algoritme,
3: ja.
5: Om tegen ouders en verzorgers niet te zeggen dat er een algoritme werd ingezet.
3: Oh.
5: Wat er dus precies gebeurde in dat algoritme, welke data exact zijn gebruikt, dat is nog allemaal vaag. Maar wat we wel weten is dat de gemeente het al vrij snel heeft ingetrokken, omdat er problemen mee waren. En we zien dus vaak bij dit soort algoritmen dat ze discriminerend zijn.
3: Ja.
5: En dat ze ook op andere vlakken mensenrechten schaden.
3: En nu wil de gemeente Heerlen beginnen met een nieuw initiatief, Pulse Twin. Is dat hetzelfde of is dat erger?
5: Ook de gemeente Heerlen is bijzonder intransparant en geheimzinnig. Dus wat ze precies doen, weten we helaas niet. Een belangrijk verschil met de gemeente Amsterdam is dat ze dit lijken uit te rollen op wijkniveau.
3: Mm-hmm.
5: Dus niet per se gericht op een individu. In de gemeente Amsterdam waren het echt individuen die, zoals Jessen al zei, mensen van de gemeente aan de deur kregen en dergelijke. Dit zou meer op wijkniveau zijn.
3: Yeah.
5: Maar Dan nog heeft het natuurlijk impact op individuen. Als je in een wijk woont die, zoals Jessen zei, gestigmatiseerd wordt, waar je een stempel op geplakt krijgt, dat kapot bezuinigd wordt, waar een heel leger aan wijkagenten op afgestuurd wordt, ja, dan heeft dat impact op hoe je je kunt bewegen in de wijk, waar je naar binnen kunt komen, hoe vaak je staande wordt gehouden, hoe er op school naar je wordt gekeken.
3: Het is toch niet per se een geruststelling om te zeggen, dit is op buurtniveau?
5: Nee, absoluut niet.
3: Ik bedoel, dan, dat suggereert toch alleen maar dat de aanpak nog ongerichter is?
5: Ja en nee. Dus je kunt nog steeds individueel geraakt worden, ook als beleid gericht is op een wijk of op wijkniveau. En in de gemeente Amsterdam was het dus zo dat als je eenmaal op die lijst stond, er een heel scala aan organisaties zich met je ging bemoeien. Er allerlei gegevens over je werden uitgewisseld. En dat, ja, dat had enorm veel impact op het individu. En dat zal ongetwijfeld ook doorwerking hebben gehad op mensen in de buurt. Ja. En Jessen zei net zelf dat eigenlijk een hele vriendenkring of een hele groep op hetzelfde moment werd aangeschreven en werd meegenomen in die aanpak.
3: Ja.
5: Dus dat zegt eigenlijk ook al iets naar hoe gemeenten naar buurten kijken, blijkbaar. Buurten die ze zelf gecreëerd hebben, laten we wel
4: dat
5: wezen.
4: Ook,
5: ja, dus het zijn nuanceverschillen, maar dat neemt niet weg dat de effecten nog steeds grandioos kunnen zijn in beide gevallen.
3: En dan zegt de gemeente Heerlen, die zegt dan van, ja, maar wij hebben hier wel een ethicus. Een AI-ethicus. Helpt dat niet?
5: AI-ethicus.
3: Ik heb het idee dat je er niet zo in gelooft.
5: Ik geloof er wel in.
3: Okay.
5: Maar ik geloof er niet blind in. Ik denk dat we met z'n allen, en dat is ook een boodschap voor mij, voor Jessen, voor jou, maar ook voor de luisteraar. We moeten echt heel kritisch gaan kijken naar wat er allemaal gebeurt in onze maatschappij. Wat de overheid aan het doen is, wat we zelf aan het doen zijn. En echt actief reageren op wat we zien gebeuren. De tijd dat we de overheid blindelings konden vertrouwen.
3: Mm-hmm.
5: Dat we ervan uit mochten gaan dat de overheid de wetten die ze zelf hebben ontwikkeld ook wel zelf nakomen.
3: Mm-hmm.
5: Ja, die tijd is helaas voorbij.
3: Jessen, in hoeverre heeft een gemeente of een buurtregisseur het wel eens gehad over, je bent uit het systeem gerollen vanwege een algoritme of iets dergelijks. Heb je dat wel eens?
4: Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ik had sowieso, toen ik in de tijd in het top stond, ik ben nu sinds 2026, 27 uitgestroomd.
3: Oké. Okay.
4: 2020 was ik gewoon definitief klaar met delicten plegen en klaar met het straatleven. Het heeft nog 6 jaar geduurd voordat ik echt überhaupt uitgestroomd was. Waar ik meestal zat in die tijd, iedere jaar kreeg ik een nieuwe regisseur, 7 verschillende regisseurs. Eentje van de gemeente, eentje van de reclassering, eentje van de top 600, eentje van de politie. Er werd bij mij, wanneer ik een delict pleegde, dan kwamen we allemaal aan tafel, gingen we een UFO-gesprek voeren.
3: Yeah.
4: Wat op papier onder 3 maanden wordt. En dan werd er niet gekeken naar waarom ik een delict pleegde, maar wie is die verantwoordelijk voor? Dus zeg je, gemeente wijzen naar schuldhulpverlening, schuldhulpverlening werd weer naar woonbegeleider. Op een gegeven moment zag je de vingers naar elkaar wijzen.
3: Ja.
4: Ze werd alleen over mij gepraat en niet over mij.
3: Ja, ja.
4: En dat vond ik wel het meest schadelijke van.
3: En nu adviseer jij gemeentes.
4: Ja.
3: En je praat hier dus ook over.
4: Ja.
3: Over die gevolgen. Wat vertel je dan gemeentes?
4: Ja, hoe ze beter met deze jongeren om kunnen gaan.
3: Ja, hoe dan?
4: Kansen bieden. In plaats van denken in oplossingen en mogelijkheden. Niet kijken naar beperkingen. Niet kijken naar het systeem. Kijk, we gebruiken allemaal het systeem. Maar het systeem werkt gewoon helaas niet.
3: Ja.
4: Volg keurig het boekje, maar het boekje werkt gewoon niet. Dus heb ik wel 12 tips bedacht voor die professionals hulpverleners om die boek even toe weg te leggen. En dat plank raak te slaan. Om toch wel echt verbinding te maken met die jongeren.
3: Wat zijn die 12? Wat bedoel je met die 12 tips?
4: 12 tips en tops die ze van mij krijgen als.
3: Oh, van jou?
4: Ja.
3: Kan je er een paar noemen? Je hoeft niet alle 12 te noemen.
4: Nee,
3: maar de belangrijkste.
4: Kijk naar de mensen, niet naar het dossier. En ik kijk gewoon individueel gericht naar een persoon. En kijk waar zijn talent in zit, zijn kwaliteit. En probeer dat mee te nemen in plaats van kijken naar strafrechtelijk wat niet kan. Wat ik heel vaak zie bij de gemeente is, oké, we hebben een jongere aangemeld die op zo'n lijst zit.
3: Ja.
4: We sturen hem door naar een opleider als laster of vuilnisman. Als hij dat niet wilt, sturen we hem terug de gevangenis in. Er wordt niet gekeken individueel, wat kan deze jongen zelf?
3: Ja.
4: Waar kunnen we met zijn talent aan de slag gaan? En dat mis ik gewoon echt gewoon in het systeem. Die tips topschrijf ik ze wel. Dus probeer gewoon individueel maatwerk te leveren.
3: Helder. Ja, ik wil eventjes uitzoomen, want de reden ook waarom we dit onderwerp bespreken is vanwege een Europese wet die het dus versoepelt voor bedrijven, maar ook gemeenten om AI-systemen te gebruiken. Kan je ons even meenemen daarin? Wat regelde die wet en wat is er nu eigenlijk besloten?
5: Ja, er is dus een Europese wet tot stand gekomen. Dat is de AI-verordening. Die regels maakt over de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Die wet is van toepassing in Europa, maar ook voor bedrijven buiten Europa, als dat bijvoorbeeld mensen raakt die in Europa wonen, vergelijkbaar met de Europese privacywet. Mm-hmm. Die wet is opgebouwd vanuit verschillende risico's. Dus ja. Als een AI-toepassing weinig risico's heeft, zijn er minder regels voor. Als iets een hoog risico heeft, dan bijvoorbeeld in verband met iemands veiligheid of gezondheid of iemands mensenrechten die in het gedrang kunnen komen, dan geldt eigenlijk het grootste deel van de AI-verordening voor die AI-toepassing. En dan zijn er nog een aantal verboden toepassingen.
3: Ja.
5: Ja, en die wet is dus net tot stand gekomen. Ja. En nu is er dus vanuit de Europese Commissie een scala aan wetswijzigingen voorgesteld om die wet te versimpelen. De ja. wet die nog niet eens fatsoenlijk in werking is getreden. Ze zeggen
3: Waar komt dat op neer, die versoepeling?
5: Ze zeggen dat het is om te versimpelen en administratieve lasten te verminderen, zoals jij net in de aankondiging zei. Maar als we kijken naar de voorstellen die gedaan zijn door de Europese Commissie, dan kunnen we niet spreken over versimpelen. Een voorbeeld is dat er wordt voorgesteld dat bij het trainen van kunstmatige intelligentie bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
3: Ja.
5: Dit is even samenvattend van wat er in dat voorstel staat. Dus bijzondere persoonsgegevens zijn op grond van de privacywet verboden om te verwerken.
3: Ja.
5: En bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, etniciteit, nationaliteit, seksualiteit, gezondheid.
3: En dat gegevens mag straks wel worden gebruikt.
5: Ja, dus dat zijn gegevens waarvan je al weet van die zijn zo privacygevoelig, daar moeten we extra voorzichtig mee zijn.
3: Ja.
5: Wat dacht de Europese Commissie? Laten we daar AI mee trainen. Terwijl we weten, we hebben talloze voorbeelden dat AI vaak, of regelmatig in ieder geval, discriminatie tot gevolg heeft.
3: Ja.
5: Dus juist de reden waarom we voorzichtig willen zijn met die gegevens,
3: ja,
5: wordt compleet genegeerd door de Europese Commissie.
3: En wie gaat straks besluiten of het gebruik van die gegevens, maar ook die systemen, een hoog risico zijn?
5: Dus op basis van de wet wordt er aangegeven welke systemen een hoog risico zijn. Dus er is een bijlage in die wet dat aangeeft, nou, als je AI gebruikt voor de gezondheidszorg of voor binnen het onderwijs of werkgerelateerd of bijvoorbeeld bij de politie, dan is iets een hoog risico.
3: Ja.
5: Maar er is ook nog regelmatig wat ruimte bij de ontwikkelaar of de gebruiker om bepaalde inschattingen te maken.
3: Oké, maar wie maakt nu de beslissing over dat hoge risico? Welke instantie, welke plek?
5: Dus het uitgangspunt.
3: Of biedt de wet de ruimte dat de bedrijven en de gemeente zelf dat oordeel mogen vellen?
5: Ja, dus het uitgangspunt is de wet. En er zijn bepaalde situaties waarbij duidelijk is, oké, dit is een hoog risico, bijvoorbeeld in het onderwijs of bij de politie. Maar er zijn ook situaties die in grijs gebied zullen vallen, zoals dat met elke wetgeving het geval is. En dan ligt er best wel veel ruimte bij de ontwikkelaar of de gebruiker. En je hebt natuurlijk ook toezicht.
3: De ontwikkelaar vind ik een verhullende term. Je hebt het hier gewoon over de AI-bedrijven, de techno-lords, de big tech.
5: Onder andere, ja.
3: Oké, maar we hebben dus een situatie.
5: Dus er zijn ook overheden, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam maakt soms ook zelf haar eigen algoritme. Maar dat is niet heel vaak het geval. Het zijn vaak de big tech bedrijven die algoritmen ontwikkelen.
3: Ja.
5: En juicy detail is dat zij wel een hele sterke lobby zijn geweest bij de Europese Commissie om met die wetswijzigingen te komen.
3: Ja, maar eventjes voor mijn beeld. We hebben dus een situatie waarin we al weten dat de overheid voortdurend de wet met de voeten treedt. Ik noem alleen maar het toeslagenschandaal. Ik noem alleen maar de problemen bij de gebruik van algoritme bij Duo. Dat de overheid ook voortdurend de grens van de wet opzoekt. Nu hebben we een nieuwe wet die het stelsel nog diffuser maakt. En erop lijkt nog meer ruimte gaat bieden aan overheden om naar eigen inzicht invulling hieraan te geven. Of zie ik dat verkeerd?
5: We komen uit een situatie waarin er helemaal geen wetgeving was. Dus ik denk dat dat een nuance is. Dat we wel naar een situatie gaan waarin er in ieder geval iets is. Maar met die wetgeving is van alles mis.

0: wetgeving was. Dus ik denk dat dat een nuance is. Dat we wel naar een situatie gaan waarin er in ieder geval iets is. Maar met die wetgeving is van alles mis. Nou ja, die hoogrisicotoepassingen zijn opgenomen. Er zijn wat verboden toepassingen opgenomen. Predictive policing, dus voorspellen wie de criminaliteit zou kunnen gaan plegen, is daar één van. Maar als wij, dus als Business of Freedom, naar die wet kijken, dan zien we heel veel hiaten, heel veel grijs gebied. Soms zelfs lichte aanmoedigingen om de grenzen van de wet op te zoeken.
1: Okay.
0: Dus als ik het heb over die verboden toepassingen, die zijn zo nauw gedefinieerd en de uitzonderingen zijn weer zo breed gedefinieerd dat je je kunt afvragen of dat wel een verbod is.
1: Ja.
0: Ja, dus het is, we komen uit de situatie waarin niets was. We hebben nu wat meer, maar dat betekent niet dat we nu rustig kunnen gaan slapen en niet meer hoeven op te letten wat de overheid aan het doen is, onder andere.
1: Nou ja, maar een onderdeel daarvan is toch ook omdat het voor een heel groot deel een black box is en we überhaupt vaak niet weten waar die algoritmen uit bestaan. En je zei het net zelf, de overheid doet geheimzinnig.
0: Ja, dus een van de verbeteringen zijn wel dat transparantie onderdeel is geworden van de wet.
1: Je ziet ook lichtpuntjes.
0: Er zijn lichtpunten, gelukkig, want we kwamen van niets.
1: Ja, okay.
0: Terwijl algoritmen wel constant werden ingezet al. Dus het is altijd met wetgeving dat het achterloopt op wat er in de situatie of wat er in de maatschappij gebeurt. En met technologie ontwikkelt zich zo snel dat die wetgeving altijd achterloopt. Ja, dus transparantie is een van de dingen die zijn opgenomen. Er moet bijvoorbeeld ook een mensenrechten impact assessment gedaan worden. Dat betekent dat je als je een AI-toepassing gebruikt met een hoog risico, dat je in kaart gaat brengen welke mensenrechten geraakt kunnen worden.
1: Okay.
0: Dat moet ook genoteerd worden in dat assessment. Je moet ook maatregelen treffen om die risico's weg te nemen. En als er te veel risico's overblijven, dan zou je ook moeten kunnen zeggen, nou, dan gaan we deze AI-toepassing niet inzetten.
1: Okay.
0: Dus dat zijn wel wat lichtpuntjes, gelukkig. Okay.
1: Jessien, wat ik mij afvraag, en ik ben heel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt, is, je ziet dat de overheid eigenlijk de hele tijd bezig is om vooraf in te grijpen. Nog voordat jongeren iets hebben gedaan, buurt je vooraf bestempeld als een probleem. We horen hier het verhaal over de rol van AI en de techniek. Waar zie je dit allemaal naartoe gaan? Wat voor soort samenleving is er volgens jou aan het ontstaan?
2: Schijnveilige samenleving.
1: Een schijnveilige samenleving?
2: Ja, zeker. Zolang we bezig zijn het probleem op te lossen, en we komen met verschillende alternatieven, zijn we bezig. Dan kunnen we 10, 15 jaar kunnen we hiermee door blijven gaan.
1: Ja.
2: Maar het echt probleem aanpakken, een hulp oplossen, dat zie ik gewoon niet gebeuren.
1: Maar leg uit, een schijnveiligheid?
2: Je creëert een soort van systeem weer. Je wilt eigenlijk voorkomen dat die jongeren diep de criminaliteit ingaan. Dus je denkt ook weer aan de omgeving, aan de slachtoffers. Maar wat je eigenlijk creëert is eigenlijk gewoon, dat wijk maak je gewoon crimineel.
1: Ja.
2: Dus jongeren voed je gewoon meer crimineel gedrag op. Dus als je hun over, laat me het zo zeggen, ik ben nu zelf 31. Als ik terug ga naar mijn oude wijk, Amsterdam-Noord, ik ben nu 5 jaar verder. Problemen die ik had, waren 10 jaar voor ik er was, waren die problemen er al.
1: Ja.
2: Jongens, waar ik nu naartoe ga in de wijk, is precies hetzelfde probleem. De namen veranderen in de wijk en de problematiek blijft hetzelfde.
1: Ja.
2: Dan denk ik, dan hebben we toch iets verkeerds gedaan. Hoe kan Jessien worden, Soufiane wordt Soufiane, Mo wordt Bas, maar het probleem in de wijk, in de buurt, blijft hetzelfde dan.
1: Ja.
2: En wij verhuizen, wij gaan verder met ons leven, wij ontwikkelen ze. Maar de problemen in die achterstandswijken blijven al. Hoe ze 20 jaar geleden waren, hoe ze 5 jaar geleden waren, zijn ze over 20 jaar nog erger. Dat komt door dit soort aanpakken.
1: Dus de overheid die steekt in vanuit wantrouwen.
2: Ja.
1: Bestempelt mensen. Hoe zou het anders kunnen? Wat is er voor nodig?
2: Klop gewoon bij de mensen aan waar die problematiek zich afspeelt. Ga even kijken of je die gezinnen kan helpen. Of je die ouders kan helpen met hun problematiek. Of je die jongeren kan helpen. Zodat de jongeren ook gewoon lekker kind kan zijn. Zich kan focussen op school, op werk, op zijn toekomst.
1: Ja.
2: Proberen een wijk op te knappen. Als je toch zoveel geld kan investeren in aanpakken, investeer die geld in
1: de gemeenschap.
2: In de gemeenschap. Knap die wijk op. Zorg dat de jongens zichzelf kunnen ontwikkelen. Zorg dat de ouders zich ook kunnen ontwikkelen.
1: Maar je ziet het tegenovergestelde gebeuren.
2: Ja,
1: zo'n buurthuis.
2: Die wordt gewoon gesloten.
1: Ja.
2: Dus het wordt gelijk.
1: Wordt ook bezuinigd.
2: De jongeren
1: wordt ook gezien als een broeinest van criminaliteit.
2: Waar dat juist niet is. Dat is juist de enige plek waar die jongeren zich kunnen ontwikkelen. Zich kunnen ontdekken. In zo'n buurthuis hebben ze toch nog wel even een plek om tot zichzelf te komen en even kijken wat kan ik nog meer.

0: Dus je... Want zodra die buurt gesloten is, gaan ze toch weer naar dit pleintje. Gaan ze toch weer die op dat hoekje hangen.
1: Je verplaatst het probleem
0: alleen. Je verplaatst het probleem.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk, we hebben weer een overheid nodig die verzorgt.
0: Ja,
1: die
0: dat is wel nodig. Kijk, Nederland is echt een zorgland.
1: Ja, was het?
0: Was het. Maar de laatste 20 jaar is dat gewoon, de laatste 10, 15 jaar is dat gewoon afgenomen.
1: Ja.
0: Is het geen zorgstaat meer. En dat moet gewoon wel, dat moet gewoon weer terugkomen eigenlijk. Als je de mensen wilt helpen.
1: Nadia, hoe zie jij dit? Die AI, die systemen, vroegtijdig ingrijpen, verstoren, verhinderen. Dat is de trend, dat is de ontwikkeling. De ontwikkeling is ook dat we zien dat de moraal eigenlijk steeds meer losgekoppeld wordt van mensen, maar wordt overgeheveld naar de techniek. En zo van de AI doet het. Waar ontwikkelt dit zich allemaal naartoe? En is dit nog te stoppen? En zo ja, hoe?
2: Ik geloof dat alles te stoppen is. Waar dit naartoe ontwikkelt. Dus ik denk dat we verschillende dingen zien. Ik denk dat... Dus de top 400 is nu gestopt, zegt de gemeente Amsterdam. Voorheen is de naam top 400 veranderd in veilig alternatief. Ja. Nu zegt ze dat ze echt een andere aanpak gaan beginnen, genaamd veiligheid en zorg. Dan vraag ik me af, veiligheid voor wie? Voor die kinderen die op een lijst zijn komen te staan voordat ze ook maar iets verkeerd hebben gedaan.
1: Ja.
2: En ik denk dat je heel mooi benoemde van dat er heel veel vanuit de overheid geprobeerd wordt. Ik maak dit... deze beweging bij van nou, omdat het een tamelijk trieste poging is. Maar er wordt geprobeerd, zullen we zeggen, om preventief in te grijpen. Om voordat dingen misgaan iets te doen om te voorkomen dat dingen misgaan. En daarbij zien we dat er heel veel geprofileerd wordt. Waar zouden dingen mis kunnen gaan? Bij welke mensen zouden die dingen mis kunnen gaan?
1: Ja.
2: Wie hebben we in het vizier? En vaak worden die vragen beantwoord op basis van racistische stereotyperingen,
1: ja,
2: die al eeuwen oud zijn. Ik bedoel, laten we wel wezen, het racisme in Nederland is al zo oud als dat de eerste mensen uit West-Afrika ontvoerd werden en naar de andere kant van de Atlantische Oceaan werden verscheept. En dat de eerste plantages in Indonesië ontstonden.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat we dat de overheden, die inmiddels zouden moeten doorhebben hoe institutioneel het racisme, het staatsracisme in Nederland is, ook bij zichzelf teweeg moeten gaan. Hoe bevooroordeeld die antwoorden op die vragen zijn als ze preventief te werk willen gaan. Ik denk dat het daar al zou moeten beginnen. Als we het ook hebben over hoe kunnen we dingen veranderen.
1: Ja, en nu over die veranderingen. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we ons hier tegen verzetten? Hoe ziet dat verzet eruit?
2: Nou, ik denk dat we echt terug moeten duwen op die slechte pogingen. Dus er wordt heel veel geëxperimenteerd met mensen, met kinderen. Met mensen met een migratieachtergrond, vrouwen, moeders. Dat zijn vaak de mensen die gediscrimineerd worden door algoritmen.
1: Er wordt heel veel geëxperimenteerd.
2: Er wordt heel veel geëxperimenteerd met kinderen, ja, zeker. Dus de top 400 is volgens mij een experiment met kinderen. Dus kinderen vanaf 12 jaar die in een programma zijn opgenomen, wat enorm verstikkend is. Dus er zijn tientallen organisaties zijn daarbij betrokken geweest. De gemeente, scholen. En op school weer allerlei verschillende mensen. Een zorgcoach, een mentor, wijkagenten. Mm-hmm. Jessin weet waarschijnlijk veel beter dan ik wie je allemaal tegen kunt komen in je wijk. En moet je je voorstellen dat je thuis krijg je mensen aan de deur. Als je de deur uitgaat, word je staande gehouden. Als je op school komt, word je aangesproken door de mentor. Dus hoe moet je als kind dan überhaupt kunnen concentreren op je aardrijkskundetoets?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Laat staan dat je een toekomst voor je kunt zien van wat je zou willen worden. Want je wordt in een situatie geplaatst waarin al bepaald is voor je wat je gaat worden, namelijk crimineel.
1: Ja.
2: En nog voordat je iets verkeerds hebt gedaan. Dat is echt bizar. Hoe gaan we met onze kinderen om in dit land? We zijn echt ver weg van een verzorgingsstaat, wat we vroeger misschien waren. Terwijl ook Jessen zegt, er is wel degelijk behoefte aan zorg. Investeer dat geld in groepen die continu jarenlang, misschien eeuwenlang, onderdrukt zijn geweest, achtergesteld zijn geweest, in bepaalde wijken zijn geplaatst. Maar dat is niet wat er gebeurt.
1: Nee.
2: Dus het oplossingsdenken wat we bij de overheid zien, werkt niet. Dat is ook uit onderzoeken gebleken, dat bijvoorbeeld de top 600 helemaal niet effectief is.
1: Ja.
2: De gemeente Amsterdam is nu met de top 400 ook tot de conclusie gekomen dat het niet effectief is. Blijkt ook uit allerlei andere algoritmen die zijn ingezet. Soms is het niet meer dan een muntje opgooien.
1: Ja.
2: Hoe effectief een algoritme daadwerkelijk is. Dus een uitkomst van een algoritme maakt soms niet meer verschil dan een muntje opgooien.
1: Ja. Ja.
2: Isin,
1: ik zag je net heftig knikken.
0: Ja.
1: Bij welke gedachte, idee was dat? Waar leek je het zo mee eens te zijn?
0: Ja, die jongens van 14, je bestemt ze als crimineel. Dat ga je ook zo meteen met die jongens van Heerlen doen. Of ze nou wel in de criminaliteit zitten of niet. Je gooit nu die hele wijk. Je zegt gewoon eigenlijk, jullie zijn gewoon tuig, jullie zijn criminelen, jullie gaan niks bereiken.
1: Ja.
0: En je gaat ze ook weer, je geeft ze concurrentiestrijd weer met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, met andere achterstandswijken. Dus ze voelen zich ook weer op soort van op de kaart gezet. Van oké, we hebben dit probleem ook. Dit probleem speelt ook in onze wijk. Oké, dus ze gaan zich herkenbaar. Ze gaan zich herkennen, dus gaan het gedrag van grote steden gaan ze nadoen.
1: Maar je bedoelt als een soort statussymbool?
0: Als statussymbool, dat krijg je ook bij die jongeren eronder.
1: Tot slot, wat had jij, als jij gewoon terugblikt op alles wat er is gebeurd?
0: Omdat ik gewoon echt nodig
1: had. Wat had jij nodig gehad?
0: Ik denk een stap voor, ik wil alles nodig had. Mijn ouders hadden hulp nodig. De problematiek die als mijn ouders hun problematiek niet hadden, had ik het ook niet meegenomen in mijn eigen ontwikkeling. Was ik ook niet in de wijk gegaan. Heb ik dat ook niet in mijn eigen ontwikkeling meegenomen. Maar als mijn ouders, als hun problematiek opgelost werd, wilde juist hulp kregen, had ik me wel misschien kunnen focussen op mijn school, op mijn werk, als kind zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft me ontnomen. Dus dat kind zijn werd je ontnomen. Je kreeg een jong verantwoordelijkheidsgevoel mee. Je ouders komen uit een immigratieachtergrond, spreken de taal amper, weten weinig van de cultuur.
1: Mm-hmm.
0: Je zat er 3-4-0 achter. Dus ik denk, en dat ze ook nog schulden, en dat ze misschien nog een lage inkomen, ziektevet. Ik denk, als mijn ouders gewoon juist hulp kregen, dat hun problematiek opgelost werden, had ik me er ook niet mee bemoeid. Had ik ook niet meegenomen in mijn eigen ontwikkeling.
1: Ja.
0: En ook niet in de wijk. En als je, dan kom je ook nog in zo'n achterstandswijk, sta je nog 3-0 achter. Ja, 1 plus 1 is 2.
1: Oké. Okay.
0: Op een gegeven moment staan al die problemen te veel en dan zie je gewoon geen, je zit gewoon, zoals ik zie, je zit geen bos meer.
1: We moeten het daarbij laten.
0: Ja.
1: Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken. En ik hoop dat het tij te keren is.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig nog niet terug. Niemand raakte gewond. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er altijd nog veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. En de Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde zware regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. De ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Morgen 4 mei om 8 uur is het weer tijd voor de dodenherdenking. We zijn 2 minuten lang stil om de oorlogen toen en nu te herdenken. Om die tijd van toen in reflectie te brengen met de tijd van nu is in 2010 Theater Na de Dam opgericht. Speciaal voor 4 en 5 mei worden er dan voorstellingen geschreven. En een van die schrijvers zit nu bij mij aan tafel. Dat is Judith Schrijver. En zij schreef Shakshuka No Onions. En daarin raken twee goede vrienden en collega's in een felle discussie over de Tweede Wereldoorlog en Gaza. En Judith zit nu hier bij mij aan tafel. Judith, ja, welkom.
4: Goedemorgen, hartelijk dank.
3: Ja, wat fijn dat je er wil zijn op dit verschrikkelijke tijdstip.
4: Het is echt erg vroeg, ja.
3: Ja, ben je het een beetje gewend of is het...
4: Nou, ik ben wel een avondmens, dus ik... Maar dit is wel echt... Ik maak vaak de grap als ik ergens om 10 uur moet zijn. Dat is voor mij midden in de nacht. Maar die grap kan ik nu niet maken, want
3: nee,
4: nu is het echt
3: dit
4: zo.
3: Is echt ja, midden in de nacht. Ja. Ik zei het net al, hè, er raken dus twee mensen in een felle discussie. Waarom dacht je dit thema, ook een beetje polarisatie waar het over gaat, past bij 4 en 5 mei?
4: Nou, dat was niet heel direct doordat ik dacht, oh, 4 en 5 mei, ik ga het daarover hebben. Er was eigenlijk een open call van Theater Bellevue en
3: dus iedereen mocht iets insturen?
4: Mocht iets insturen en de opdracht was, laat twee mensen die heel radicaal van mening verschillen een uur lang met elkaar in gesprek gaan. En bedenk vervolgens ook of ze het uiteindelijk met elkaar eens worden, of dat ze zeggen agree to disagree, of hoe dat afloopt. En daarvoor moest ik eigenlijk alleen een scène insturen en een halve pagina met een soort synopsis van een idee. Mm-hmm. En toen kwam dit idee in me op van dus eigenlijk twee collega's bij een links tijdschrift. En een van de twee wordt eindredacteur, soort maakt promotie. En dat personage heet Michiel. En het andere personage, Rachel, die had die promotie eigenlijk ook willen hebben. En vervolgens gebeurt 7 oktober, de aanslag. En zij wil dan een artikel plaatsen vanuit haar perspectief als Joodse vrouw met familie in Israël en hoe dat voor haar is. En hij besluit om dat niet te plaatsen om verschillende redenen. Maar daar komt dat gesprek eigenlijk op gang. En voor die open call was ik niet geselecteerd. En toen kwam het Theater Na de Dam en toen had ik gesprek met Jair Stranders.
3: En, de organisator van Theater Naar de Dam.
4: Precies, en toen zei ik, zou ik dit niet voor Theater Naar de Dam kunnen schrijven? En toen zei hij, ja zeker. En dat is dus ook de reden dat... kijk, de Tweede Wereldoorlog heeft er natuurlijk sowieso mee te maken.
3: Ja.
4: Maar het was ook omdat het in het kader van Theater Naar de Dam was dat... dat het daar nog meer over kon gaan. Of eigenlijk moest gaan ook.
3: Ja, ja. Het zijn twee personages op het podium. Michiel en Rachel dus.
4: Ja.
3: Wat is hun relatie dan precies? Hun onderlinge relatie?
4: Ja, dus zij zijn gewoon hele goede vrienden eigenlijk.
3: En collega's.
4: Vrienden, collega's. Zij hebben gewoon een hele vriendschappelijke band waarin ze elkaar ook op de hak kunnen nemen en af en toe grapjes maken. Ze hebben het over daten. Ze plagen elkaar. En dat is helemaal onderdeel van hoe zij hun vriendschap doen.
3: Ja, maar ze zijn ook allebei vrij fel in het stuk.
4: Ja, precies.
3: Ze beledigen elkaar ook best wel af en toe, heb ik het idee.
4: Ja, nou, ik weet niet. Ja, ze beledigen elkaar zeker. En ze hebben ook allebei blinde vlekken. En ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is dat je... Ja, als je dronken een grapje maakt.
3: Ze zijn ook dronken, het is op een borrel.
4: Het is op een vrijmibo, speelt het zich af. En zij wil eigenlijk na best wel lang eindelijk een keer zeggen van... Goh, dat jij toen dat artikel van mij genaamd Shakshuka No Onions niet hebt geplaatst. Dat vind ik toch best wel pijnlijk, want ik voel mij daarin gecensureerd.
3: Mm-hmm.
4: En dan komt dat gesprek op gang eigenlijk.
3: Ja, terwijl, want zij zegt op een gegeven moment, voelt ze ook, dat heeft met mijn Joods zijn te maken, want Rago is Joods.
4: Ja.
3: Terwijl daar heeft het eigenlijk niet zoveel mee te maken.
4: Nou ja, dus dat is allemaal meteen een hele interessante vraag. Want voor Michiel is dat een bizarre aanname van haar. Hij schuift het eigenlijk de hele tijd weg met... maar het was toen gewoon heel druk. Ik heb het even doorgelezen. En het paste gewoon niet. En ik dacht gewoon, ik ga toch niet nu dit plaatsen.
3: We hebben nog 18 andere artikelen.
4: En ook artikelen over Gaza die nu echt veel belangrijker zijn. Dus waarom is dit perspectief nu belangrijk? En vanuit haar lag er dus ook veel meer iets onder van... Ja, maar 7 oktober is gebeurd. En wij hadden altijd gesprekken over... activisme en over hoe je eigenlijk moet luisteren naar minderheden en eerst vragen moet stellen. Maar zij komt er op dat moment soort van achter dat hij haar eigenlijk helemaal niet als een minderheid ziet.
3: Ja.
4: En dat vindt zij dan best wel pittig.
3: Mm-hmm.
4: Dus voor haar is het is die blinde vlek toch per ongeluk pijnlijk. En ik denk dat dat wel vaker gebeurt eigenlijk.
3: Waarom heb je eigenlijk voor die energie gekozen? Want het loopt echt heftig op, vrij snel al ook.
4: Ja,
3: want ik denk dat ze echt binnen 10 minuten al knallende ruzie hebben.
4: Ja, maar wat ik wel ook heb geprobeerd is er steeds ook een grap in te verwerken. Hij krijgt appjes van een jongen waar hij mee wil daten. Daar komen ze ook steeds weer bij terug. Ze komen ook weer steeds terug bij, nou, wil je dan nog een biertje? En ze zijn karaoke aan het doen, dus... Ja, ik heb eigenlijk wel geprobeerd om dat ook licht te houden. Maar inderdaad, die felheid. Ja, open je telefoon. Die felheid is er gewoon. En mensen zijn zo snel woest over dit onderwerp. En voelen zich zo snel persoonlijk aangevallen. En in veel gevallen is dat ook begrijpelijk. Maar ik wilde dat eigenlijk laten zien hoe heftig dat inderdaad gaat. En ook hoe het zou zijn... Ik dacht ook, laat ik die twee mensen daar eens neerzetten en kijken hoe het zou zijn als ze echt alles zeggen wat ze denken. Want...
3: Ja, en dat doen ze. Ze gaan allebei vrij ver.
4: Ja, maar ik denk dat dat dingen zijn die mensen ook echt vinden en ook echt voelen. En ook al helemaal posten natuurlijk, lekker makkelijk.
3: Ja, zeker, zeker. Waarom is de setting dan de situatie in Gaza geworden? Omdat dat natuurlijk een onderwerp is waar iedereen wel een mening over heeft.
4: Nou, dat is niet de setting natuurlijk. Want
3: maar het gaat daar wel over?
4: Zeker, het gaat daarover. Ik weet niet of het daarover gaat. Het gaat geloof ik echt meer over... Jeetje, hoe verhouden we ons hier tot wat daar gebeurt? Daar gaat het eigenlijk over. Meer dan over Gaza zelf. Want,
3: maar ze hadden natuurlijk overal ruzie over kunnen maken. Het is wel Gaza geworden.
4: Ja, zeker. Nou, en inderdaad, de opdracht was dus ook: laat twee mensen die dus allebei iets anders vinden in discussie gaan met elkaar. En dan kan je natuurlijk denken: ja, dan kies ik een Israëli en een Palestijn. Maar dat is niet, dat is niet wat, waar ik dingen over weet. Waar ik dingen over weet is hoe het is om familie te hebben in Israël en linkse vrienden te hebben in Amsterdam. En hoe dat kan schuren en hoe emotioneel dat voor zoveel mensen is. En hoe onveilig je kan voelen als je Jood bent in de huidige tijd. Dus ja, dat is de reden.
3: Ja, ja. En bij de omschrijving stond er ook die interessante vraag. Hè? Wat vertelt een oorlog van 85 jaar geleden over wat er nu 3000 kilometer verderop gebeurt? Heb je daar een antwoord op? Wat vertelt dat ons?
4: Het vertelt ons iets over de achtergrond van de mensen met wie we moeten dealen. Dus Michiel is heel erg terecht begaan met het leed van alle Palestijnen. En hij beziet dat vanuit zijn persoonlijke, vanuit zijn geschiedenis en vanuit zijn identiteit. En Rachel heeft gewoon een heel ander perspectief door hoe zij is opgevoed. Ben je vraag even kwijt?
3: Nee, wat dus een oorlog van 50 jaar geleden vertelt over iets wat heel ver weg gebeurt.
4: Ja, het zegt iets over waarom zij het zo moeilijk. Dus bijvoorbeeld een van de hiccups die ze met elkaar hebben is dat zij eigenlijk voelt van, joh, jij hebt mij helemaal niet gebeld na 7 oktober om te vragen hoe het met mij en mijn familie is. Terwijl als er iets was gebeurd wat verbonden was geweest met jouw identiteit, bijvoorbeeld als je, omdat je homo bent, op straat was lastiggevallen, had ik jou meteen gebeld. Dat is soort van haar verontwaardigde gevoel, haar verdriet eigenlijk. Mm-hmm. En hij, en vervolgens, sorry hoor, ik heb even een blackout. Maar
3: dus de band met 1940?
4: Ja, precies. Ik heb gewoon even een blackout, merk ik.
3: Nee, dat kan.
4: Ja.
3: Want daar gaat hij dan weer een beetje aan voorbij, toch?
4: Precies. Hij gaat daar vervolgens volledig aan voorbij. En hij ziet eigenlijk niet in dat dat voor haar, dat dat maakt dat zij, dat is het, ik heb hem weer. Hij vraagt haar vervolgens mee naar een pro-Palestina-protest met het hele kantoor.
3: Ja.
4: En dat is voor haar dan een heel pijnlijk moment. Omdat zij eigenlijk voelt van, jeetje, maar je vraagt niet eerst hoe het met me is. En dit is voor mij gewoon een heel lastig onderwerp vanwege die oorlog. En protest is niet mijn vorm. En nu verwacht je dingen van mij die ik niet kan waarmaken eigenlijk.
3: Ja, ja. Waarom is Theater Naar de Dam het juiste podium voor een stuk als dit? Ook omdat natuurlijk heel veel mensen vinden dodenherdenking, Tweede Wereldoorlog, punt.
4: Ja.
3: Daar houden we het bij. We gaan het verder nergens over hebben. Dat vinden natuurlijk ook veel mensen.
4: Ja, maar je moet.
3: En dit trekt het toch breder.
4: Klopt, want je moet toch dealen in deze tijd met wat die geschiedenis ons vertelt. Dus je, ja, en het stuk gaat in die zin ook wel echt over die geschiedenis. Het legt namelijk volledig uit waarom Rachel voelt wat ze voelt en denkt wat ze denkt. En ja, het gesprek is zo gepolariseerd. En ik denk dat kennis over de achtergrond van veel Joden en over het Jodendom überhaupt, ook gewoon over de cultuur, kan denk ik echt bijdragen aan een vermindering van het antisemitisme. Dus het is actueler dan ooit eigenlijk.
3: Maar vind je dan ook dat dodenherdenking breder getrokken zou moeten worden misschien?
4: Ja, dat is grappig. Over veel van dit soort dingen heb ik dus niet een hele uitgesproken mening. En dat komt denk ik omdat voor mij is dat allemaal heel erg complex. En complex is eigenlijk ook alweer een beladen woord.
3: Ja, maar ik wou net zeggen. Ja.
4: Ja, het is een heel beladen woord. En inderdaad, doden die vallen in Gaza, daar is niks complex aan. De doden die gevallen zijn in de Holocaust, daar is niks complex aan. Maar hoe gaan we nu herdenken? Hoe gaan we 4 en 5 mei invullen? Dat is wel heel complex. En ja, ik heb zelf niet zo'n. Ja, ik heb een boek gelezen van Natasja van Wezel, wat me heel erg heeft geholpen, waarin ze eigenlijk een pleidooi doet voor het radicale midden.
3: Ja.
4: En ja, dat wordt vaak als zwak gezien. Maar ik denk in dit geval, volgens mij is zo'n vraag als moeten we dat herdenken breder trekken wel heel complex en genuanceerd. En ik denk dat ik liever aan jou vraag wat jij vindt en daar dan even over ga nadenken nog thuis.
3: Mm-hmm.
4: dan dat ik nu zeg van dit mag, moet zo en zo en het mag niet dit en dit zijn.
3: Maar dat is ook wel veilig, denk ik. Een verandering, als je echt iets teweeg wil brengen, zeker wat waar theater natuurlijk een beetje toe dient.
4: Ja.
3: Het is niet veilig. Theater is niet veilig.
4: Nee.
3: Goed
4: nee,
3: theater is niet veilig.
4: Wat mij betreft ook niet. En daarom heb ik ook gekozen voor die best wel uitgesproken dingen die beide personages zeggen.
3: Ja.
4: En, maar ik denk, je hebt alle vormen van protest heb je nodig. En ja, theater is misschien een wat tragere vorm. Maar ja, ik denk dat je daar wel aan kan scherpen ook. En protesten zijn ook nodig. Maar ja, het is maar net hoe je het voor jezelf invult. Op wat voor manier je wil uiten.
3: Ja, ja, en je zegt het al, hè, goed theater durft uit te dagen. Nou, dat is bij Theater Naar de Dam ook zeker vaak het geval. Ik herinner me de ophef van 3 jaar geleden van de voorstellingen, waar veel extreemrechtse en neonazistische teksten zaten. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar om dat echt aan te kaarten, wat die teksten betekenen en doen. Mm. Jouw stuk schuurt natuurlijk ook zeker. Waarom wilde je toch ook? Want ik las het en ik las ook. Ik werd er ook soms ongemakkelijk van.
4: Ja.
3: Waarom wilde je dat ongemak zo graag opzoeken?
4: Waar werd je ongemakkelijk van?
3: Nou, de manier waarop zij met elkaar omgaan. Ook gewoon soms de teksten zelf die ze allebei uitslaan.
4: Mm-hmm.
3: Dus het was soms dat ik. Het is bijna alsof je op een ruzie staat op kantoor. Dat je denkt, ik ga even naar het andere kamertje.
4: Ja, ja, ja.
3: Ik ga even weg hier, want hier wil ik niet.
4: Ja, nou omdat. Ik bedoel, vaak is er ook verwarring na de voorstelling van dat mensen denken dat ik Rachel ben of dat ik vind wat Rachel vindt. En,
3: ja, want even voor duidelijkheid, jij hebt dus ook een Joodse achtergrond.
4: Dat ook. En ik lees het stuk samen met fantastische acteur Ilko Smits. Dus ik snap de verwarring, maar ik heb dus beide rollen echt geschreven en ik heb het ook echt ervaren als dat ik die beide stemmen in mijn hoofd heb. Dus eigenlijk gaat het echt in mijn hoofd ook zo tekeer.
3: Maar ben je dan niet bang dat die teksten, die dus inderdaad wel intens zijn, dat die soms de zaal zo shockeren dat het misschien bijna zijn doel een beetje voorbij schiet?
4: Nee, ik ben eigenlijk banger dat mensen dit gesprek niet hebben.
3: Ja, leg uit.
4: Nou, ik denk. Bijvoorbeeld mijn beste vriend van de middelbare school vroeg mij vlak na 7 oktober mee naar een pro-Palestina protest. Mm-hmm. En dat vond ik, daar schrok ik heel erg van, omdat ik dus niet begreep van waarom vraag je me niet eerst hoe het met mijn familie gaat. Die hadden ook op dat festival kunnen staan. Dat vond ik iets heel ongevoeligs. En dat raakte me echt heel diep, omdat het echt mijn beste vriend is. Dus en wat er gewoon in eerste instantie gebeurde was dat ik helemaal dichtklapte. En toen heb ik wel zo 2 keer, 3 keer halfslachtig geprobeerd van, ik wil er toch nog even over zeggen dat ik. En het is zo moeilijk om zo'n super ongemakkelijk onderwerp aan te gaan met je vrienden, omdat je over alle andere dingen wel helemaal vrijuit kan spreken en helemaal kan voelen van, joh, jij gaat me heus niet in een hoek zetten omdat ik iets vind of iets zeg. En uiteindelijk heb ik hem verteld van dat ik naar aanleiding van dit moment onder andere ook een toneelstuk aan het schrijven was. En toen hebben we er wat beter en wat langer over gepraat. En daar heb ik heel veel aan gehad aan die gesprekken. Omdat ik er bepaalde zinnen in het stuk van Michiel komen ook uit zijn mond. Omdat hij mij kon uitleggen van, nou, dit is hoe ik het zie. En dat gaf me gewoon heel veel kennis. En dat, ja, daardoor. Ik denk, mensen kunnen dus eigenlijk, volgens mij moeten we trainen, en volgens mij kunnen we dat al, zoveel waarheden tegelijkertijd in ons hoofd omhoog houden. En ik word heel verdrietig van dat we ons zo snel laten verleiden om gewoon maar mee te roepen in plaats van toch de ander te blijven zien en vragen te stellen. En ik heb daarvoor. Uiteindelijk is hij ook komen kijken naar het stuk en. Ik weet dat er veel verbittering is bij Joden die vrienden hebben verloren. En dat zijn echt verschrikkelijke verhalen. En toch vind ik het ook zo.
3: Ook.
4: Zeker, zeker. Ja. En toch vind ik het ook zo belangrijk om te zeggen dat mijn beste vriend het gezien heeft. En
3: wat vond hij ervan?
4: Ja, heel mooi. En hij zei bedankt en ik snap je nu veel beter. En het was een super ontroerend moment waarop we echt. En we kunnen het er nu ook veel beter over hebben. Dus ik denk. ja, wat ik mezelf eigenlijk heb geleerd met het schrijven van dit stuk, want ik zat dus eigenlijk echt in totale verlamming na 7 oktober, is, ah ja, hoe kan ik toch proberen, ondanks dat ik het echt heel erg heftig vind en heel pijnlijk, die gesprekken met vrienden dan maar aan te gaan. En ja, sommige van mijn vrienden hebben ook die heldhaftigheid gehad om te zeggen van, jeetje, ik wil het hier even over hebben, want ik zit met een brok in mijn keel en ik ben bang voor jouw mening. Ik ben, ja, bang. Ja, we zijn allemaal zo bang, ja, eigenlijk.
3: Ja, maar wat is dan datgene wat er voor jou dan ongemakkelijk aan te noemen was? Omdat jij ook, we hebben elkaar ook uitgebreid voorgesproken, mm-hmm, jij ontkent niet wat er nu in Gaza gebeurt.
4: Nee.
3: Dus zo'n uitnodiging, hoezo vind je dat dan toch lastig?
4: Uitnodiging?
3: Van zo'n protest die je dan krijgt.
4: Ah, ja, dat is een hele persoonlijke vraag. Ik denk voor mij persoonlijk, maar dat vind ik minder relevant, maar voor mij persoonlijk is protesteren in een groep op een straat niet de vorm. Dus en dat is eigenlijk wat ik probeer uit te leggen met het stuk, dat die beide stemmen, dus Michiel die eigenlijk uitlegt van waarom hij protesteren zo belangrijk vindt en wat hij daarbij voelt, dat is iets wat ik bij heel veel van mijn vrienden zie en wat ik oprecht heel mooi vind. En tegelijkertijd heb ik ook de stem van Rachel geschreven, die zegt, ja, dat lukt mij niet. Dus dat, nee, ja, ik heb een brok in mijn keel erover en ik ben daar nog niet. En ik denk dat met zoveel vormen van uitsluiting en haat en mensen die daarover geeducated moeten worden, om het in het Engels te zeggen. Mm-hmm. Tijd. Geef mensen tijd om aan ideeën te wennen, om afscheid te nemen van een roze bril. Dat is nodig, denk ik.
3: We praten hier zometeen uitgebreid over verder. Je hebt ook muziek meegenomen. Klopt. Je wilde een Jiddisch nummer horen. Ik ga niet proberen om het uit te spreken. Want ik heb het gezien. Ik dacht, ja, ik heb het geprobeerd. Maar
4: ja,
3: de
4: ik
3: titel
4: had wel
3: is
4: de poging willen zien. Maar ja, ja, oh, nou moet ik het doen.
3: Ja,
4: oh,
3: jij weet het toch wel?
4: Nou, ik kan geen Jiddisch. Oh, maar okay. De reden dat ik dit heb gekozen is, ik vind het ten eerste een heel, ik vind het ergens eigenlijk best een grappig liedje. Want het gaat gewoon over hoe je Jiddisch kan leren. Maar het is zo vol van melancholie. En Jiddisch is een taal die eigenlijk een mengelmoes is van heel veel verschillende talen. En ja, wat ik er zo mooi aan vind is dat het eigenlijk een soort reizende taal is van Joden die in het verleden door Europa steeds overal in pogroms zijn weggestuurd. Mm-hmm. En dus eigenlijk, ja, ze moesten gewoon steeds iets meepakken. En dan op de plek waar ze waren leerden ze dan weer nieuwe woorden. Ik vind het echt een prachtige taal. En het zit vol met melancholie. En het is een taal die ook nog maar nauwelijks gesproken wordt. En wat heel grappig is mijn moeder die komt uit Oostenrijk. En dat is ook een Duits dialect. Net als het Jiddisch is onder andere, ja, Duits. Dus ik kan het op de een of andere manier heel goed verstaan, terwijl ik het niet kan spreken. Dus, maar ik vind het mooi om dit mee te nemen, ook met in mijn achterhoofd die groepen Joden die dan toch weer van plek naar plek moeten, helaas.
3: Ik ga het proberen. Jiddisch is gar nicht so schwer.
4: Nou,
3: ongeveer.
4: Zul je het zien?

0: Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. In de studio nog steeds Judith Schrijver. Zij is een theatermaker en zij maakt de gratis te bezoeken voorstelling trouwens. Ook wel leuk om te benoemen. Mm-hmm. Shakshuka No Onions in het kader van Theater naar de Dam. Ja, we hebben net het stuk zelf natuurlijk
1: alleen
0: een beetje...
1: Alleen gratis in Purmerend.
0: Ja, alleen gratis
1: in Purmerend. In Amsterdam moet je wel lappen helaas.
0: Nee, dus ga naar Purmerend. We hebben net het stuk besproken natuurlijk. Waarin dus Michiel en de Joodse Rago een discussie hebben over... een artikel wat geweigerd wordt over Gaza. Een discussie die snel escaleert. Nu is het natuurlijk ook een soort extra laag. Want je zei net zelf al, jij bent zelf Joods. Mm-hmm. Je hebt een Joodse achtergrond. Maar je bent dus ook actief voor linkse groepen.
1: Ja, nou, of tenminste, ja. Ik zie mezelf zeker als links. En ik, ja.
0: Hoe verhoudt dat zich voor jou tot elkaar?
1: Nou, dat is dus eigenlijk de hele aanleiding dat het zo gek voelde dat voor mij er niet een halve seconde was om te twijfelen over bijvoorbeeld het Black Lives Matter protest na de moord op George Floyd.
0: Ja.
1: En dat is gewoon hoe ik in de wedstrijd zit. Ik ben een links persoon en ik heb in die periode, net zoals volgens mij heel veel andere mensen, heel veel moeten leren ook over... over als je privileges hebt en ten opzichte van andere mensen, ten opzichte van minderheden. En het gekke was dat ik ben daar gewoon best wel uitgesproken altijd in geweest en zal ik ook altijd blijven. En toen 7 oktober gebeurde, was dus dat moment dat ik ineens voelde van... Maar hoe verhoudt dit zich hier dan toe? Eigenlijk dezelfde vraag had ik.
0: Bijna het gevoel dat je een keuze moest maken?
1: Nee, zeker. In sommige gevallen voelt het bijna heel letterlijk alsof je een keuze moet maken. En dat vind ik echt heel erg vervelend. Maar het was vooral dat ik dacht... gaan dezezelfde lessen die we geleerd hebben met z'n allen over... over onderdrukking en over minderheden en over privileges hebben ten opzichte van een ander, dan nu ineens niet meer op als het gaat over Joden. En dat is natuurlijk super pijnlijk als je een geschiedenis hebt van een familie die de Holocaust heeft meegemaakt als Joden. En daar had het ook nog even over in het voorgesprek, maar... bijvoorbeeld een beladen woord als zionisme is... wordt zo verschillend geïnterpreteerd door mensen. Dus,
0: ja, maar het heeft ook gewoon een definitie.
1: Het heeft absoluut een definitie, dat is helemaal waar. Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar ik geloof wel, ik zou graag soms willen dat... eigenlijk zelfs, het liefst ook in mijn eigen linkse kringen... mensen soms wat meer kennis zouden hebben van... hoe het is voor een Joods persoon... wat die relatie is met Israël. Want het is best wel makkelijk om meteen te zeggen... dat moet gewoon helemaal weg en je moet daar afstand van doen... en je moet het de rug toekeren. Maar de doden die in Gaza vallen, daar is niks complex aan. Maar dat andere, namelijk dat je dus per ongeluk een band zou kunnen hebben... met dat land door je geschiedenis, dat is wel iets complexer. Dat gaat wel over een echt beleefd trauma van je mag niet bestaan.
0: Maar Jodendom in Israël is natuurlijk niet hetzelfde.
1: Het is absoluut niet hetzelfde.
0: En dat wordt wel vaak een beetje op één hoop gegooid.
1: Zeker, alles wordt op één hoop gegooid en door de war gehaald. En maar toch denk ik, educate yourself over dus... de link die het wel met elkaar heeft. Is wat ik voel.
0: Ja.
1: Vind je dat ongemakkelijk?
0: Nou, niet ongemakkelijk. Het is alleen dat ik denk... omdat jij zegt dus het heeft een link met elkaar... maar ik zie die link niet per se.
1: De link is dat zionisme voor jou... een hele letterlijke definitie heeft.
0: Zeker.
1: En dat voor iemand wiens opa terugkomt uit Auschwitz... en zijn hele familie vergast en vermoord op een stapel heeft zien liggen... en terugkomt in Nederland in zijn oude huis. En mensen zijn daarin gaan wonen en hebben zijn huisraad ingenomen... en gezegd, want u was heel lang weg, dus we zijn het maar gewoon gaan gebruiken. Die dan hoort, er is een plek waar je naartoe kunt, waar je veilig bent, dan heb je een andere band met Israël. Ja, dan
0: maar die nieuwe staat was natuurlijk ook een beetje ten koste gegaan van een volk wat daar niks mee te maken had.
1: Ja, ja. Ja,
0: niet, helemaal niks niet met beetje. Holocaust.
1: Nee, nee, maar dat is dus steeds wat ik bedoel. Dat dit gesprek wat wij nu hebben... Mm-hmm. Is het gesprek wat ik ook in mijn hoofd voer, wat ik in mijn toneelstuk voer. En wat ik geloof dat we allemaal moeten hebben met onszelf. Ja. Dat is, daar gaat het me eigenlijk meer om. Het gaat me niet om, wordt het nu met mij eens? Het gaat me om... Laten we oefenen in ons hoofd om een goed debat te hebben. In plaats van ja, toch vanuit angst vast te klampen aan onze eigen visie. En ik bedoel helemaal niet dat ik dat heel goed kan. Want ik vond dat zelf aan het begin ook heel moeilijk. Maar het kan wel echt heel veel schelen en ook mooie verbindende momenten veroorzaken als je dat wel probeert. Dat is mijn ervaring in ieder geval.
0: Ja, ja. Nu zit ook natuurlijk een discussie die Rachel en Michiel heel erg hebben in het stuk. Want Rachel zegt aan de ene kant, nou, jij ziet niet wat ik allemaal heb meegemaakt. Michiel zegt aan de andere kant weer, jouw ongemak, om het even zo te noemen, staat niet in verhouding tot het leed wat we nu in Gaza zien. Dat lijkt me ook wel iets wat je vaker hoort. Hoe sta je daar tegenover?
1: Waar
0: nou, omdat jij nu heel erg praat over van wat het inderdaad met Joodse mensen doet. Mm-hmm. En dat snap ik, maar aan de andere kant vallen er dagelijks bommen.
1: Ja.
0: En dat is wel natuurlijk even iets anders.
1: Dat is precies wat Michiel zegt, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat is toch ook zo?
1: Dat is ook zo.
0: Hoe staat dat dan? Hoe sta je er dan zelf tegenover? Want dat is ook een discussie die heel erg in je hoofd plaatsvindt.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou ja, zoals in het stuk eigenlijk ziet het eruit. Ja, het is een gesprek waar steeds weer een andere kant van te belichten is. En dat is wat ze geloof ik allebei aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Dus zij belicht een gevoel. Ik denk dat het verschil ook is tussen die twee personages, dat zij best wel bezig is met haar eigen persoonlijke gevoel in relatie tot hem. En hij wat meer bezig is op grotere schaal na te denken over die plek en over de wereldpolitiek en over hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dus dat is sowieso, geloof ik, wat heel vaak tussen aanhalingstekens misgaat in gesprekken. Dat er eigenlijk, bedoel, ook als ik denk aan mijn ouders die ook luisteren nu, en onze familie dan, en we hebben een discussie ergens over, dan iedereen. Je kunt eigenlijk, iedereen zit vaak op een andere schaal. Dus ik heb misschien persoonlijk met jou een probleem.
0: Ja.
1: Maar jij bent misschien het met mij over iets globaals aan het hebben. Dus op welke schaal ben je iets aan het bespreken eigenlijk? En ik denk dat daarin ook soms dingen misgaan. Dus tussen aanhalingstekens. Dat je elkaar per ongeluk kwetst. Omdat je niet door hebt dat de ander eigenlijk aan het zeggen is, ja, maar ik mis jou als vriend.
0: Mm-hmm.
1: En dat de ander zegt, ja, maar ik voel me niet gehoord door jou, want ik mis jou eigenlijk ook als vriend, want ik zou willen dat jij ook dit vindt wat ik vind. Dus
0: ze hebben op een ander level een gesprek. Of ja, gesprek zou ik het niet eens willen noemen.
1: Zou je het geen gesprek
0: willen
1: noemen?
0: Nou, discussie.
1: Ja, ja. Ja, ja. Discussie,
0: ik zie daar wel een verschil in.
1: Ja, ja, ik ook. Ja. Ja, het gaat wel. Ze zeggen wel wat ze denken, ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat wel verfrissend eigenlijk.
0: Ja, nou, dat zou waker mogen, ja, denk ik ook, inderdaad.
1: Denk je niet ook? Ja.
0: Nou ja, we hadden het net over dat goed theater natuurlijk ook durft uit te dagen en grenzen opzoekt.
1: Ja.
0: Dat gebeurt hier ook zeker, denk ik. Want Rachel wordt door Michiel onder andere de vraag gesteld: zou jij als Joods persoon niet juist moeten weten met die geschiedenis van de Holocaust dat Israël veel te ver gaat? Dat wordt haar eigenlijk gevraagd.
1: Ja.
0: Is dat een vraag?
1: Daar een beetje verweet. Het is inderdaad geen vraag meer.
0: Nee, ja, maar is dat een vraag die, of een verwijt, wat voor jou ook met je alle familiaire banden die je hebt, lastig te beantwoorden was? Want jij hebt daar familie wonen, zei je.
1: Klopt.
0: Denk dat die daar ook wel anders over denken.
1: Lastig te beantwoorden weet ik niet. Want ik vind vooral het nogal snel geredeneerd. Zo, ja, juist jij moet toch weten dat dit niet kan. Ik denk, wacht even, volgens mij, en dat zit ook best wel in het stuk, volgens mij zijn dit twee verschillende oorlogen. En ik vind aan beide kanten van het gepolariseerde gesprek dat veel te vaak de Holocaust eigenlijk misbruikt wordt om het hierover te hebben. Dus zowel inderdaad, dat zit ook in het toneelstuk, mensen die elke vorm van Israël kritiek afdoen als antisemitisme. Ja. En tegelijkertijd dat ik een sticker zie hangen met Gaza is ghetto van Warschau, dan denk ik, nee, dat is niet de ghetto van Warschau. Gaza is Gaza en de ghetto van Warschau is de ghetto van Warschau. Mm. En dat is voor mij, ik begrijp het heel goed, omdat je eigenlijk zo geëmotioneerd bent dat je een punt wil maken en dat je denkt, oh, ik trek er iets bij wat allemaal in ons collectieve geheugen bestempeld wordt als verschrikkelijk en dat nooit meer en dat vinden we zo erg.
0: Ja.
1: Alleen, het is gewoon veel te kort door de bocht.
0: Maar wat is er kort door de bocht aan?
1: Schadelijk. Wat er te kort door de bocht aan is dat het niet hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk,
0: maar wel allebei echt verschrikkingen uit onze geschiedenis.
1: Absoluut, 100%. Maar volgens mij kan je dat allebei erkennen zonder het met elkaar te hoeven vergelijken. Hmm. Denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening.
0: Ja, je vertelde net ook dat de discussie die we zien eigenlijk de discussie is die dagelijks in jouw hoofd plaatsvindt.
1: Ja.
0: Dus jij bent Rachel, maar je bent eigenlijk ook Michiel.
1: Zeker.
0: Hoe vermoeiend is het nou om zo'n discussie dagelijks te moeten voeren?
1: Erg vermoeiend.
0: En hoe gaat dat voor jou? Is het als je iets leest dat je dan meteen denkt, wat moet ik vinden of hoe werkt dit?
1: Nee, wat moet ik vinden is eigenlijk nooit wat ik me afvraag. Want ik ben niet zo bezig met wat ik vind, maar meer met wat ik allemaal voel volgens mij. En als ik iets lees, dan komt er gewoon gelijk een hele stroom van gedachten op gang. Dus ik hou eigenlijk in mijn hoofd. Ik denk ook dat misschien mijn achtergrond is als acteur. Ik denk gewoon meteen na van, oké, hoe zou bijvoorbeeld mijn neef dit zien? Oké, en hoe zou nu bijvoorbeeld mijn beste vriend dit zien? Oh, wow, dat komt echt totaal niet bij elkaar in de buurt. Maar waar ligt dan het midden? Of waar ligt dan iets waar ik, daar ben ik de hele tijd mee bezig. Dat is, vermoeiend, maar goed, is ook vermoeiend.
0: Ja, waarom heb je dan wel zelf de rol van Rachel aangenomen in het stuk? Want je speelt haar zelf.
1: Ja, dat is echt ook een beetje pragmatisch dat ik toneelschool heb gedaan en het zelf wilde lezen. Omdat ik het een leuke tekst vind om zelf te lezen.
0: Ja.
1: En natuurlijk wel, kijk, het uitgangspunt van Rachel, dat begint wel echt in mijn persoonlijke ervaring. Dus de dingen die ze allemaal zegt komen echt wel uit mijn hart. En ik moet ook eerlijk zeggen dat eigenlijk wat ik heel prettig vond aan het stuk was dat ik dacht, oké, je wil een goede dialoog maken. Dat vind ik echt super belangrijk, dat het gewoon goed in elkaar zit, dat het goed geschreven is, dat het retorisch gewoon ramfijn in elkaar zit. Dus dan moet je dus voor Michiel ook goede zinnen hebben en goede argumenten. En daarvoor moet je misschien wel een roze bril afdoen of eens een documentaire kijken.
0: Ja.
1: Die je heftig vindt of die je moeilijk vindt om te zien. En dat voelde veilig omdat ik wist, ik doe het voor het goede doel, namelijk zodat mijn stuk er echt beter van wordt. En ik wil niet dat een van de twee personages knalgoede argumenten heeft en de ander er een beetje slapjes bij zit. Dus misschien ook een antwoord op je vraag waarom ze allebei fel tekeer gaan. Omdat ik vind dat ze allebei gelijk moeten mogen hebben.
0: Maar door er zelf in te spelen moet je natuurlijk ook een soort kant kiezen, al dan niet als personage. Maar dan sta je wel echt aan één van de twee kanten.
1: Ik ben daar eigenlijk niet mee eens dat dat moet. Nee, als ik Macbeth ga spelen, hoef ik ook geen kant te kiezen. Ik belichaam dan op dat moment Macbeth of Lady Macbeth of wie dan ook.
0: Ja.
1: Dus ik vind niet dat ik daar, nee, ik ben een acteur, dus als ik nu...
0: Maar je hebt het ook zelf geschreven.
1: Klopt. Leuk, hè, die twee waarheden.
0: Ja, maar dat is een soort. Dat kan ook een moeilijke balans zijn in zo'n persoonlijk stuk.
1: Ik vind het eigenlijk juist heel leuk om te doen.
0: Okay.
1: Om mijn eigen tekst te lezen. En ik vind het ook geweldig om mijn eigen tekst te horen, gespeeld te horen worden door Ilko Smits, die dat echt fantastisch doet.
0: Ja, hij speelt Michiel.
1: Michiel. Ja, hij leest de rol van Michiel eigenlijk. Dus dat is misschien ook goed om te zeggen. Het is een theatrale lezing van het toneelstuk. Dus we lopen niet met requisieten in de weer. We zijn met elkaar in gesprek vanaf het papier. Ja. Dus,
0: maar omdat we ook echt een soort kijkje krijgen in je hoofd, is het stuk dan ook bijna meer voor jezelf geschreven dan voor het publiek?
1: Ja.
0: Dat het bijna een soort therapie was?
1: Ik denk dat het wel een therapeutische werking op me had, maar ik heb het niet ingezet als therapie dat ik dacht... Nee, eigenlijk therapeutisch gezien was het denk ik beter geweest om het niet te doen.
0: Om naar een therapeut te gaan.
1: Ja, om gewoon naar een therapeut te gaan, ja. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Maar ik vond het echt heel erg leuk om... En dat klinkt een beetje raar, het woord leuk, want het zijn natuurlijk verschrikkelijke thema's. Maar
0: ja.
1: De ambachtelijkheid van hoe maak je een tekst, hoe zorg je dat... Een tekst over zo'n fucking zwaar onderwerp waar iedereen al zoveel over heeft gehoord. Hoe zorg je dat daar ook humor en lichtheid in zit? En hoe zorg je dat je, wat mij betreft het belangrijkste onderdeel van het stuk is, dat je daar ook in leest waar het echt over gaat, namelijk over vriendschap. En dat ik hoop dat de polarisatie die vriendschappen niet uit elkaar scheurt. Want dat vind ik echt hartverscheurend.
0: Maar was het dan wel toch een soort van helend om dit te schrijven? Of om te spelen misschien?
1: Het is zeker op momenten dat ik dan voel van... Oh, wat een uitlaatklep van al deze, van deze ingewikkeldheid. En wat ik een heel aangenaam gevoel is dat... Het is ook uitgegeven bij de toneelbibliotheek, dus het is echt een boekje. Ik voel zo, oh fijn, er is ergens een plek waar waarheden gewoon tegen elkaar aan mogen botsen en waar niet een conclusie in wordt getrokken. En dat heb ik dan toevallig gemaakt, wat ik ook nog eens bizar en bijzonder vind.
0: Ja. Ja. Wat merk je eigenlijk aan het publiek? Omdat je zelf zegt dat het ook vrij controversieel is.

0: wordt getrokken.
1: Ja.
0: En die, dat heb ik dan toevallig gemaakt, wat ik ook nog eens bizar en bijzonder vind.
1: Ja. Ja. Wat merk je eigenlijk aan het publiek? Omdat het natuurlijk, omdat je zelf zegt, het ook vrij controversieel is.
0: Ja.
1: Wat merk je dan in de zaal als je het speelt?
0: Ja, het is grappig, want ik ben echt continu doodsbang om het te gaan doen weer. Omdat het zo'n gepolariseerd gesprek is en je gewoon bang bent dat van links en rechts je gaat bekogeld worden met stenen.
1: Dat is nog niet gebeurd, toch?
0: Dat is gelukkig nog niet gebeurd. Maar dan kom ik er ook altijd, mijn vriendinnen die herinneren me er ook altijd aan. Van, schat, het is echt best wel een heel genuanceerd stuk.
1: Ja.
0: Want ja, je zegt het is heftig, maar het is ook echt genuanceerd. Want beide stemmen zijn, en dat vond ik ook zo leuk om aan te werken, om die twee meningen zo in balans te houden en te zorgen dat het ja alle kanten op knettert, maar dat het niet uit balans is.
1: Ja,
0: wat ik bij het publiek merk is dat veel mensen gewoon het herkennen. Veel mensen herkennen die innerlijke strijd, maar ook de strijd van hoe ga je een ongemakkelijk gesprek aan? Jeetje, we zijn vrienden en we kunnen overal om lachen, maar als hij of zij of die ineens dit tegen mij zegt, dan schiet ik gewoon ergens in en dan verlam ik helemaal en dan wil ik niet meer, dan wil ik diegene even niet meer spreken en dan. Dat er heel veel herkenning. Dus het is grappig dat je zegt van je hebt eigenlijk voor jezelf geschreven. Zo voelt het inderdaad. En
1: nou, zo las ik het. En dat is geen verwijt, maar meer omdat ik dacht, we krijgen een soort kijkje in jouw hoofd.
0: Ja, ja, en het bizarre is dat zoveel mensen dat dan dus herkennen. Iets wat zo persoonlijk is, wordt gewoon heel breed gedeeld eigenlijk. Ja.
1: Maar hoe probeer je dan om te gaan met dat je toch iets best wel heftig speelt op het toneel als je weet, oh, maar de reacties kunnen toch wel intens worden.
0: Ja. Ja, dat is spannend.
1: Is dat ook al gebeurd trouwens, dat mensen best wel heftig reageerden? Of?
0: Eigenlijk niet. Dus dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Van, het is helemaal niet zo'n toch weer Natasja van Wezel. Het is een radicaal middenstuk. Het is niet zo radicaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Het is best wel hoopvol en vredesachtig.
1: Ja.
0: En dat is ook echt wat ik wilde maken. En mensen ja, zijn vaak gewoon aan het denken gezet. En ik heb echt niet gehad dat iemand zei, dat kan je niet maken of zo. Wel dat mensen zeiden, god, als die aan het woord was, dacht ik, ja. En als die ander aan het woord was, dacht ik, oh.
1: Ja, maar dat is juist niet wat je wil bereiken, toch?
0: Jawel, juist, ja.
1: Maar dan kiezen mensen een kant.
0: Nee, sorry, dus ik zeg het nu een beetje verkeerd. Maar dus mensen waren vaak dan zo, dat als één iemand aan het woord was, dan aan het denken, oké, maar dan waar die persoon in het publiek bijvoorbeeld het minder mee eens was, dat je dan als publiek denkt, oh, maar nu moet die ander wel dit en dit en dit zeggen, zeg maar. Dus dat, en dat gebeurde dan ook. Dus dan ja, werd je steeds op het verkeerde been gezet. En dat is volgens mij best wel gezond. Ik denk dat we weinig, echt heel weinig discussies en debatten horen die waarin mensen gewoon echt het aangaan, het verschil in mening.
1: En daar praten we zo meteen over verder, over inderdaad die thematiek rondom polarisatie. Eerst weer muziek, je wilde graag een Arabisch nummer.
0: Klopt.
1: Lena Shamayan heet ze. Ja. Waarom wilde je dit horen?
0: Deze vrouw is gewoon, haar stem is van de engelen op aarde gestuurd. Ik kan niet. Het is een beetje luguber, maar als ik doodga, ik wil het op mijn begrafenis. Ik vind het zo. Je moet het gewoon horen. Het is gewoon heel. Zij kan zo mooi zingen. En ik denk die taal, omdat ik. Ik hou sowieso van nummers luisteren in talen die ik niet zelf spreek. Omdat anders ga ik heel erg bezig met, wat zeggen ze nou? En nu kan ik het op een heel ander niveau ervaren. En ja, ik vind het gewoon ongelooflijk mooi.

0: In de studio zit nog steeds Judith Schrijver. Ze is maker van Shakshuka No Onions. Wat te zien is in het kader van Theater Na de Dam. En het gaat dus over polarisatie, over ruzie tussen twee vrienden. Ja, Judith, polarisatie was het woord van 2024. Er is nu een campagne te zien op televisie hoe we met elkaar in gesprek zouden moeten gaan. Hè? Want vrienden en familie verliezen elkaar volgens die campagne. Het is een groot probleem. Waarom denk je dat dat zo is? Nu, anno 2026.
1: Dat het zo'n groot probleem is?
0: Dat we zoveel ruzie hebben.
1: Ik ben geen polarisatiekenner. Ik heb er een toneelstuk over geschreven. Maar dat is het dan ook wel of zo? Nou, nee, ik denk er ook wel over na. Maar
0: ik wil zeggen, je hebt er wel een visie op.
1: Waar komt dat nou door, hè? Weet jij het?
0: Nou, ik denk toch dat we nu steeds meer in bubbels raken, misschien. Dat was mijn uitleg ervan.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. En ja, die verschrikkelijke Instagram.
0: Ja.
1: Al die domme apps.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er ook van afgegaan. Ik kreeg echt nog op de middelbare school, maar ik voel me alweer oma verteld. Maar ik kreeg echt op de middelbare school check je bronnen en stel kritische vragen over wat je te zien krijgt. Neem niet alles klakkeloos aan. Wordt dat nog gegeven op school? Of als het wordt gegeven, komt het nog aan? Ik weet het niet. Ik vind het een bizarre tijd. Tegen de klip op moeten we maar dat wel blijven doen. En de kritische vragen blijven stellen. Want je ziet wat er gebeurt als je daarmee ophoudt.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die denken, nou, over een lastig onderwerp ga ik gewoon niet in gesprek. Ik zwijg gewoon.
1: Ja.
0: Jij doet dat met je stuk juist wel. Waarom is zwijgen voor jou geen optie?
1: Ik moet zeggen, het is geen optie, maar ik vond het echt niet makkelijk, hoor. Dus ik snap heel goed dat je, als je helemaal verscheurd wordt door pijn, denkt, nou, ik laat maar of zo. En het is ook zo, overweldigend wat je allemaal te zien krijgt in het nieuws. Waarom is zwijgen voor mij geen optie? Ik denk, omdat ik heel erg van praten hou.
0: Nou, je bent theatermaker.
1: Nee, grapje. Dat zit gewoon in me, volgens mij. Ik moet het gewoon. Ik schrijf al sinds ik 6 ben in dagboeken. Ik moet het vertellen. Ik wil dat het. En ik denk gewoon dat het niet helpt.
0: Nee. Maar
1: als je een vorm hebt waarin je dus niet hoeft te zwijgen, dan denk ik, dan doe dat dan maar. Of zo. Ja, weet ik veel. Maar ik vind het net zo moeilijk als iedereen om.
0: Want je hebt er zelf ook wel last van gehad, denk ik. Want jij zei net dat je zelf je als links ziet. Jouw familie is een stuk rechtser. Dan denken ze dus ook over
1: mijn
0: heel veel dingen
1: in Israël,
0: anders.
1: Ja, zeker.
0: Hoe probeer je dat dan toch met ze om te blijven gaan?
1: Ja, door te doen. En door ze niet weg te zetten, omdat ze het niet met me eens zijn. Ik denk, wat ik heel veel zie gebeuren, wat me echt verdrietig maakt, is dat mensen hun mening eigenlijk zien als hun identiteit. En dan een soort jas gaan aandoen van, dit is nu mijn mening, dit is nu wie ik ben. En daardoor kan een andere mening mij persoonlijk pijn doen.
0: Maar dat kan ook.
1: Het kan ook, maar ik vind het een. Ik vraag me af of dat helpt om je er zo mee te identificeren met wat je vindt.
0: Ja.
1: Ik identificeer me er, geloof ik, minder mee wat ik vind. Ik vind dingen, ik vind absoluut dingen. Maar ik zou niet iemand afschrijven omdat die dat niet ook vindt. Sterker nog, dat lijkt me levensgevaarlijk als we dat gaan doen. En dat zijn we al aan het doen in veel gevallen.
0: Maar er is wel een verschil tussen een mening. En ik heb ook bijvoorbeeld mensen gesproken, met een christelijke achtergrond met name, die bijvoorbeeld het lezen in Gaza compleet ontkennen. En dan denk je, maar dit is geen mening meer.
1: Dus
0: dit gaat verder dan een mening.
1: Waarom gaat het verder dan een mening?
0: Nou,
1: omdat je iets ontkent wat gebeurt.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat vind ik inderdaad ook geen mening. Net als mensen die de Holocaust ontkennen. Ja,
0: maar dan hoef
1: je
0: toch niet altijd met die mensen
1: waar
0: in gesprek te blijven gaan.
1: Nee, zeker
0: Ik mag
1: niet.
0: Dan toch ook op een gegeven moment zeggen, jongens, rot op.
1: Zeker, maar ja, van mij mag jij alles, joh.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Ja,
0: wat leuk.
1: Ja, doe je ding. Nee, ja, zeker. Nee, je hoeft niet met iedereen een discussie aan te gaan. Nee, dat, nou ja, dit is ook een interessant gesprek inderdaad, van waar trek je de grens? Maar ik denk dat dat bij iedereen anders ligt. En ik denk als we een algemene... Kijk, tuurlijk, het ontkennen van bepaalde dingen, het ontkennen van feiten is gewoon iets wat je... Ja, dat daar,
0: gebeurt veel,
1: daar
0: hè?
1: Moet je wel een grens trekken, inderdaad. Ja, maar ja. Het is... En zelfs als wat ik eerder zei, het hangt er ook vanaf op welke schaal en op welk niveau je het over iets hebt. Ja, op politiek niveau moet je misschien eerder een grens trekken dan met je buurman of je buurvrouw.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, ja. Als ik ruzie heb over de heg, ik zeg maar wat die te lang is,
1: ja.
0: Vind ik wel of een ander niveau dan...
1: Nou, en als je met die persoon die heg zo hoog maakt, ruzie hebt over een onderwerp, omdat diegene op iets anders stemt dan jij... Ja, kan je dan ook bij diegene koffie gaan drinken en taart gaan eten? Ik zou toch hopen van wel.
0: Maar dat vinden toch heel veel mensen moeilijk.
1: Je moet de grens trekken en je moet ook jezelf niet in gevaar brengen. Dat snap ik ook wel. Maar ja, veel mensen vinden dat moeilijk. En ik denk dat dat onderdeel is van het... Niet onderdeel is van het probleem dat ze het moeilijk vinden, maar dat ze het daarom niet meer doen.
0: Nee. Je staat onder andere morgen dus op het podium. Wanneer is voor jou je optreden morgenavond geslaagd? Wanneer denk je, dit is een goede voorstelling geweest?
1: Als we met z'n allen in hetzelfde moment waren en er iets is gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Het is een beetje, klinkt misschien een beetje spiritueel, maar ja, het stuk, dat klinkt een beetje stom, maar het stuk leest zichzelf. We gaan het lezen voor de mensen die erbij zijn. En als ze daar... Ja.
0: Hoe hoop je dat ze het theater verlaten?
1: Ja, daar kan ik... Ja. Nou, in ieder geval niet verveeld. En ongeïnteresseerd. Ik hoop
0: maar
1: dat
0: toch
1: ze...
0: even nadenken over alles, het leven.
1: Ja. Ja, ik hoop dat ze... Nou, ik hoop dat het bijdraagt aan het dus oefenen van... Hey, twee totaal verschillende gedachten... die kunnen wel in één ruimte bestaan. We hebben dat namelijk het afgelopen uur met z'n allen gedaan. Dus... wat een feest.
0: Ja. Judith Schrijver, dankjewel. Je voorstelling, Shakshuka No Onions, is in het kader van Theater aan de Dam te bezoeken op 4 en 5 mei in Purmerend en Amsterdam, waarvan morgen 4 mei dus gratis in Theater de Purmerijn in Purmerend. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jullie bedankt.
0: En dit was De Nacht is Zwart voor deze week. Volgende week zit Zoe hier weer gewoon. En de week daarna ben ik er weer. En dan met Fernando Halman als gast. Ik spreek je dan weer graag. En ik wens je voor nu heel veel plezier met een uur cultuur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft nu gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor lokale ondernemers. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand in Rio. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanavond vanaf pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. En dat is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe wat buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook weer kans op onweer, tot een graad of 20. Na het weekend bewolkt en dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onkruid op je akker, bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers en houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO.
11: Een uur cultuur. Eva Koreman.
12: Een hele goede morgen, ochtendgenoten, nachtbrakers misschien ook wel. Bij dit programma van de VPRO. Ik heb de eer bijzondere gasten uit het culturele speelveld te ontvangen. En vandaag is dat schrijver Ibe Rossel. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
12: We gaan het hebben over jouw essaybundel, jouw boek Bloedspiegel. En op bladzijde 29 kwam ik meteen een zin tegen die mij ook kritisch naar dit programma doet kijken. En dat is de volgende. Ik kijk nog meer filmpjes binnen het genre. Beschrijf jezelf zonder X, Y of Z te vermelden. Oftewel, je baan en je leeftijd bijvoorbeeld. Wat opvalt is dat zo goed als iedereen naar objecten, of op zijn minst culturele objecten reikt om over zichzelf te praten. Een lievelingsmanga, een kristalverzameling, een betekenisvol muziekalbum. Ja, dat is precies wat we in de tweede helft van dit programma gaan doen.
8: Dat klopt, ja, absoluut.
12: Is er al een tip die jij hebt opgeschreven waarvan je zegt, nou, daar kijk ik heel erg naar uit om over te praten?
8: Ja, ik ben een beetje een literatuurmeisje, dus ik kijk sowieso uit om het over Orlando van Jacqueline Hartman te hebben.
12: Ja, dat gaan we zeker doen. Maar eerst gaat het over jou en over Bloedspiegel. Ik schrijf altijd een kleine bio, vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig. Ibe Rossel, geboren in 1999 in Zwalm in België. Je begint op jonge leeftijd met modebloggen onder de naam Mademoiselle Rossel. En dat doe je zo succesvol dat je op je 12e wordt uitgenodigd voor de London Fashion Week. Nou, de interesse voor mode die zakt wat naarmate je ouder wordt. Maar de liefde voor schrijven en lezen groeit. Je studeert Engelse literatuur in Amsterdam en na je afstuderen ga je in Gent wonen. In 2021 verschijnt je debuut Shakespeare kent me beter dan mijn lief. Een essaybundel waarin je onderzoekt wat jonge mensen tegenwoordig nog kunnen leren van literaire klassiekers. En na die publicatie ga je aan de slag bij The Standard Magazine als essayist en columnist. En nu is er de fonkelnieuwe essaybundel Bloedspiegel, waarbij je iconische conflicten tussen iconische broers gebruikt om grotere onderwerpen als identiteit, macht, gender en verkrachting aan te snijden. Dat gaat van Romulus en Remus tot aan Liam en Noel Gallagher van Oasis bijvoorbeeld. Waarom eigenlijk iconische broers en niet bijvoorbeeld iconische zussen?
8: Ja, ik denk dat dat vooral voorkomt uit een fascinatie voor datgene wat je niet kent. Ik ben opgegroeid als oudste van 3 meisjes. Dus echt een enorm vrouwelijk huishouden hadden wij eigenlijk. Ik bedoel, er was wel een vader aanwezig, maar die moest een beetje meegaan bij onze meisjes grillen of zo. Dus ik vond dat heel fascinerend. En ook omdat die gigantische conflicten waar ik dan over hoorde, gelijk bijvoorbeeld de Dassler-broers, dus die samen een schoenfabriek hadden en dan zo'n ruzie kregen, dat ze die opsplitsten en dat de ene Puma startte en de andere Adidas. Ik vond dat zo megalomaan. Want ik maakte ook heel erg ruzie met mijn zusjes. Maar dan, na 5 minuten, was dat weer allemaal, ja, pees en vrij of zo. En waar wij weer elkaars haar aan het vlechten. Dus ik denk, ja, vooral iets niet begrijpen en dat willen uitzoeken. En ik denk, dat is zij daar natuurlijk de ideale vorm voor is of zo. Dus zo kwam ik dan bij die broers. En ik had die lijst van iconische conflicten ook al heel lang. Dat was echt een lijstje dat ik bijhield op mijn telefoon en altijd heb blijven aanvullen. En op een gegeven moment had ik ook zo'n tunnelvisie, dat ik zo was van, zijn er hier bekende broers die geen gigantisch conflict hebben of zo?
12: Zijn die er?
8: Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik hoop het.
12: En hoe ben jij uiteindelijk tot deze selectie gekomen?
8: Ja, daar ben ik al een paar keer naar gevraagd. En ik vind het altijd heel moeilijk om op te antwoorden, omdat ik denk dat deze broers zijn overgebleven, omdat deze broers stonden voor mij allemaal rond een thema waar ik over wou nadenken, waar ik over moest nadenken. Maar dat meanderde ook wel een beetje tijdens het schrijven. Ik heb heel vaak het gevoel gehad bij het schrijven van dit boek dat ik niet helemaal zelf de controle had over waar ik heen ging of zo. Dat dit boek soms een beetje besliste voor mij wat er op papier kwam staan. Dus een heel een beetje onheimelijke ervaring af en toe. Maar ik wou over identiteit schrijven en dat kon ik heel erg aan de hand van Abel en Cain. En een soort van differentiatie en wie ben ik? En ik ben ik omdat ik jou niet ben of zo, dat idee. En dan, ik wou sowieso ook heel veel over de verschillende vrouwen die ook betrokken zijn geraakt in deze strijd schrijven. En dat was bijvoorbeeld bij de Dassler-broers dan heel erg zo. Dus dat ik echt over de vrouw als Feeks kon schrijven. Bij Romulus en Remus, ja, die komen voort uit een verkrachting. En ik wou heel graag een essay schrijven over verkrachting. ja, Oasis, zelfverwoesting. Kim Jong-un, Kim Jong-nam, macht. En dan Jake Paul en Logan Paul. Dat idee van een soort de performance van de werkelijkheid. En over hoe dat misschien fictie en realiteit niet altijd meer te onderscheiden valt. Dus zo zijn ze eigenlijk een beetje overgebleven, als het ware.
12: Ik vroeg je van tevoren om een stukje voor te lezen.
8: Ja.
12: Maar zullen we dan ook gewoon één verhaal uitlichten?
8: Ja, is goed.
12: Ja?
8: Leuk.
12: Welk stukje zou je leuk vinden om voor te lezen? Of welk verhaal zou jij willen uitlichten?
8: Ik denk dat ik het over het hoofdstuk over Romulus en Remus wil hebben. Het is mijn persoonlijke favoriet. Ook de belangrijkste voor mezelf, denk ik. Omdat ik was daaraan beginnen schrijven. Ik was naar Rome afgereisd. En ik wou eigenlijk initieel... dacht ik dat ik een stuk ging schrijven over de rol van de moeder. Omdat Romulus en Remus natuurlijk fameus een soort van wolfskinderen zijn. Ze zijn volgens de mythe opgegroeid. Opgevoed door een bolvin die hen dan vindt in een mandje. En ik kwam in Rome aan en ik besefte plots van... oh, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee wie dat de werkelijke moeder is van Romulus en Remus. Dat is mij helemaal ontgaan. En dan had ik ontdekt dat zij Rhea Silvia heette. En zij eigenlijk was verkracht door de god Mars. En dat daardoor dus Romulus en Remus waren voortgekomen. Maar zij mocht ook eigenlijk geen kinderen krijgen. Want zij zat bij de Vestaalse maagden, verplicht. Omdat eigenlijk haar vader en haar nonkel... dus ook al in een soort van broederlijk conflict terecht waren gekomen. En haar nonkel, haar oom had aan het langste eind getrokken. En die had gezegd van ja, jij mag absoluut geen nakomelingen krijgen. Want die kunnen anders aanspraak maken op de macht. Bon, hoe dan ook, lang verhaal kort. Dus Rhea Silvia wordt dan verkracht. En zij mag Romulus en Remus natuurlijk niet houden. En dan daarna... dus ik was al zo van, dit is eigenlijk wel heel bijzonder of zo. Wat zegt dat over ons of zo? Dat een stichtingsmythe van zo'n iconische Europese stad gebaseerd is op verkrachting. En dan zeker later in het verhaal als Romulus Remus dan... ja, vermoord en over Rome sticht en over Rome heerst, is er een moment dat hij maakt van Rome een soort van vrijplaats, omdat hij op zoek is naar inwoners. Dus iedereen mag eigenlijk naar daar komen. Maar dus ja, eigenlijk het uitschot komt daar een beetje naartoe. Dus criminelen, zwervers, dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal mannen. Dus Romulus zit op een gegeven moment met een probleem van ja, er kunnen hier geen nieuwe Romeinen komen, want er zijn hier geen vrouwen. Dus die beslist om de Sabijnse maagdenhoofd te organiseren. Wat dat eigenlijk het grootste eufemisme op aarde is. Want de Sabijnse maagdenhoofd is eigenlijk een gigantische groepsverkrachting. Dus hij nodigt eigenlijk het nabije Sabijnse volk uit. Hij zegt van ja, neem zeker ook al jullie dochters mee. En op een bepaald teken beginnen dan alle Romeinen eigenlijk die Sabijnse vrouwen mee te sleuren, te kidnappen en te verkrachten. Dus ik was wel zo van, er is hier echt een heel grote rode draad of zo door deze stichtingsmythe en dat is verkrachting. En voor mij kantelde dat heel erg toen ik zelf in Rome was en ik stond in een museum en ik stond onder een fresco, een mooie fresco. Maar daar werd eigenlijk dus die Sabijnse maagd erop op afgebeeld. En plots was ik zo van, ik vind het eigenlijk zo absurd van... hoe ik zelf ook ben in een museumcontext. Ik kijk naar boven en ik denk van... mooi fresco, schitterend, goed gedaan. En je kijkt eigenlijk niet eens meer naar wat er echt op wordt of afgebeeld. Of we vinden dat zo normaal. En dan later ontdekte ik van dat er ook heel belangrijke verdragen... voor de eenmaking van, voor de stichting van de Europese Unie... waren getekend in die zaal. En toen dacht ik van... maar hoe absurd is dat? Dat er een soort van... dat je kan vergaderen onder een soort... van afbeelding van vrouwen die worden weggerukt en verkracht. En...
12: Ja, van een groepsverkrachting. Ja. Stel je voor dat er een foto zou hangen van een groepsverkrachting.
8: Ja, en natuurlijk heel dan het argument dat je kan maken is van... ah ja, maar het is een mythe. Dat is niet echt, dat zijn geen echte vrouwen. Maar ik heb ook heel erg proberen nadenken in dit essay... aan de hand van Claude Lévi-Strauss, die eigenlijk zegt van de mythes zonder dat wij het weten... kennis in ons... ja, in ons brengen of in een soort van... ja, die kennisoverdracht en dat dat in ons lijf komt zitten zonder dat we het zelf helemaal doorhebben of zo? Of dat we mythes en verhalen misschien net zo serieus moeten nemen als de werkelijkheid?
13: Nou, dat een van de redenen waarom Romulus en Remus in jouw essaybundel ook mijn favoriet is. Mm-hmm. Omdat ik geschokt was door alles wat er is blijven liggen.
8: Yeah.
13: Aan vragen die inderdaad nooit gesteld zijn. Wie is de werkelijke moeder van Romulus en Remus? Maar ook jouw conclusie dat we liever geloven in een verhaal dat kinderen zijn grootgebracht door een wolf, dan door een lichtzinnige vrouw.
8: Ja, maar er zit een ongelooflijk soort van verlangen naar puurheid en reinheid in heel die stichtingsmythe. En het meest frappant daaraan is dat heel vaak om het verhaal rein te houden, moet inderdaad de vrouw het seksuele contact niet gewild hebben. Volgens een soort van dat mannelijk narratief. Wat dat totaal absurd is. Of gewoon eigenlijk wansmakelijk. En toen ik daar meer over begon na te denken, was dat voor mij heel confronterend ook. Maar ik kan wel een stukje voorlezen als je wil.
13: Ja, waar stappen we in? Sta je toevallig voor de fresco of onder de fresco in het verhaal hier?
8: Ja, ik sta. Ik sta hier bij de fresco. Dus ik zeg inderdaad ook over wat ik net zei, van dat het dan zogezegd geen echte vrouwen zijn of zo. Maar ik schrijf: ik kan deze niet-echte vrouwen al niet aan. Ik word niet goed. Met terugwerkende kracht probeer ik alle schilderijen van vrouwen in pijn die ik al zag op te roepen. Ik wil de woede, het verdriet, de angst van deze echte en niet-echte vrouwen allemaal voelen. Ik wil het optuigen. Ik wil het bewapenen. Ik wil alles terug wat de museale setting heeft afgevlakt, afgepakt. Ik wil geen esthetisch spel. Ik wil geen zaalopstelling. Ik wil geen lichtinval. Ik wil geen kloppende anatomie. Ik wil geen geschilderde sierkaders die dit omlijsten. Ik wil geen gedrapeerde stoffen. Ik wil geen poëtische bomen op de achtergrond. Ik wil alles kapot maken. Ik wil onredelijk zijn. Ik wil puurheid, maar niet als synoniem voor onschuld. Ik wil een uitgepuurde schuld. En ik wil die met mijn eigen ogen zien. Romulus en Remus kunnen me gestolen worden. In Rome ben ik een stampvoetende hysterica.
13: Heeft het schrijven van misschien specifiek dit stuk ook iets in jou veranderd?
8: Ik weet niet of het per se bij het schrijven van dit stuk iets heeft veranderd. Maar in het algemeen, bij het schrijven van dit boek heeft mij paradoxaal genoeg veel milder gemaakt. Wat vreemd is, want ik was eigenlijk van plan om... Ik ben aan dit boek begonnen op een soort van ludieke manier. Ik dacht van, ik ga gewoon die verhalen uitschrijven, want er zitten wel echt een soort van waanzinnige verhalen tussen, fantastische verhalen. Want ook, ik vond die ruzies ook allemaal een beetje kinderachtig. Ik vond dat een beetje belachelijk of zo. Dus ik dacht van, ik ga die mannen hier een beetje te kakken zetten. Maar naarmate ik schreef, begon ik wel door te krijgen van... Ik kon mij vaak ook een soort van terugvinden. Ik bedoel, het boek heet natuurlijk ook Bloedspiegel. Het heeft mij een heel grote spiegel voorgehouden. Dat ik plots doorkreeg van, geen enkel conflict is banaal. Er zitten hier grotere structuren achter, eeuwenoude structuren. Dus dat heeft mij een stuk toch milder gemaakt. En ook een soort, misschien zelf milder naar mannelijkheid toen kijken. Of een soort van eerlijker, denk ik. Dat ik ook gewoon wel door had van... wij lijden allemaal teringhard onder het patriarchaat.
13: Ik vind het wel een ontroerende conclusie eigenlijk.
8: Ja, ik had het zelf ook niet helemaal verwacht. Maar ik denk ook... Ik zat zelf mijn gigantische angst rond mannelijkheid, ook door vroegere trauma's. En ik denk met het boek wou ik heel graag die angst serieus nemen. Of er niet van weglopen, maar dan echt heel goed kijken naar van... Waar ben ik bang voor? Moet ik hier bang voor zijn? Zijn anderen hier ook bang voor? En ik wou naar alles twee keer kijken, denk ik. En ik denk dat daardoor... Want iemand heeft mij ook gevraagd over het boek van... Ben je dan niet boos meer? Ben je niet kwaad meer? En ik voel nog steeds een heel grote woede... rond het onrecht of rond iedereen die te maken heeft gehad met mijn geweld. In eender welke vorm ook. Maar ik denk dat ik voor de eerste keer boos kan zijn op mijn eigen termen. En ook dat ik een beetje af ben van een boete en een angst die verlamt. Dat ik niet heel de tijd meer... Ja, door twee keer te kijken dat ik niet verval in een soort van one-liners. Maar in een soort van meer genuanceerd gedachtegoed of zo.
13: Zou je kunnen zeggen dat het vertrekpunt van dit boek dus angst is geweest?
8: Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel. Ik schrijf het ook in de inleiding van het boek. Er zit sowieso rond broederschap. Ik denk, ik realiseerde mij ook tijdens het schrijven van het boek van, ik ben niet per se bang van deze broers en hun conflicten, want dat keert zich naar hetzelfde. Dat wordt omlijnd door de bloedband. Maar de algemenere broederschap, de bros eigenlijk, als het ware, dat vind ik ongelooflijk beangstigend. Dat idee van mannen onder elkaar en wat er daar kan gebeuren en hoeveel ogen er tegelijkertijd kunnen dichtgeknepen worden en hoeveel handen er tegelijkertijd kunnen graaien en of dat zij zichzelf wat kunnen indekken of ook wat kunnen verdwijnen in dat broederschap. En die biologische broederlijke conflicten werden voor mij een omweg om daarover te kunnen schrijven. Ik schrijf het ook in de inleiding van je mag nooit rechtstreeks in de zon kijken, want dan komt er gewoon een zwart gat op je netvlies waar je ook naar kijkt. Je kan de zon het beste voelen met je ogen dicht.
13: Ik vind maar je zegt, je kan de zon het beste voelen met je ogen dicht en dat je dan toch voor een titel hebt gekozen met spiegel in de naam.
8: Amai, ja, je bent me even al goed aan het nemen op mijn tegenstrijdigheden. De paradoxen.
13: Maar dat is het leven, Ibe.
8: Heerlijk.
13: Ja, vol paradoxen.
8: Meer.
13: Waarom heb je eigenlijk voor de titel Bloedspiegel gekozen en ben je niet gebleven bij de werktitel Broerenruzie?
8: Broerenruzie bekt niet zo lekker, sowieso, denk ik. Maar omdat ik denk ook bij dit boek natuurlijk, ik schrijf over broers, ik schrijf over mannelijkheid. Ja, ik ben zelf geen broer, ik ben zelf geen man, ik heb geen broers. Dus ik wist bij het schrijven van dit boek, wou ik ook niet pretenderen dat dat wel zo was. Dat er een objectiviteit hing. Ik was mij zeer bewust van mijn eigen positie. En ik wou die ook niet uit de weg gaan. Want ik kon dat zien als een handicap. Maar dan dacht ik op een gegeven moment van... maar misschien is het perspectief van de buitenstaander net heel waardevol. En ik schrijf het ook in een boek, maar mijn favoriete metafoor is die van ons brein en de neus. Dat wij eigenlijk heel de tijd denken dat wij gewoon de werkelijkheid zien, maar eigenlijk zit heel de tijd onze eigen neus in ons zichtveld, maar ons brein filtert dat dan weg. Dus wij worden constant geconfronteerd met onze eigen neus, maar we denken dat dat niet zo is. Dus ik wou heel erg mijn eigen neus in de gaten houden en de spiegel ook aangaan, want ook het zou ook, denk ik, een beetje hypocriet zijn om het niet te doen, want zoals ik al zei, in heel veel van die conflicten kan ik mezelf ook echt herkennen en ik ben echt geen haar beter dan sommige van deze broers.
13: En waar denk je dan specifiek aan als je dat zegt?
8: Ja, bijvoorbeeld, ik heb dan ook een essay geschreven over Oasis, over de Gallagher broers. Ja, ik ben echt absoluut geen Oasis-fan en nog minder van de broertjes Gallagher. Hun conflict is misschien wel... Ja, misschien het kinderachtigst. Maar dan hetgene waar ik me toch ook weer heel erg in herkende. Dus dat was ook heel vervelend voor mij. Maar zij zetten volop in op het hedonisme en de grote wilde rocksterleven en... steeds meer uitspattingen. om zichzelf maar te voegen naar dat beeld wat zij hebben van de grote muziekartiesten of zo. En op een gegeven moment kreeg ik door van, ik heb dit ook super hard gedaan.
13: De destructie?
8: Ja, de destructie, maar vooral de destructie, omdat het dan met het idee van, dit is zo'n goed verhaal om later te vertellen. Een soort van, een creatief verlangen dat eigenlijk vermomd gaat onder een destructief verlangen en vice versa. Maar ik denk dat dat misschien wel voor veel mensen herkenbaar is, dat je, ik denk dat Marianne Donner is die eigenlijk schrijft van, ik kon altijd een kater goed praten of zo. Ik kan enkel een kater goed praten met het feit dat ik daarna een heel straf verhaal heb of weer iets heel wild heb meegemaakt.
13: Dat schrijft ze in haar zelfverwoestingsboek. Ja. Met als ondertitel waarom we meer moeten drinken, roken, dansen, bloeden en stinken.
8: Ja, ik vind dat zelf een fantastisch boek. Maar ik merkte bij mij van, er zit hier iets zo onwaarachtig in. Want ook, dit was specifiek over de periode dat ik ook zelf een column schreef. En ik merkte toen van, ik ben hier allemaal heel domme keuzes aan het maken. En ik praat het dan voor mezelf goed, omdat ik het dan voor de krant ga opschrijven en er dan geld mee ga verdienen. Zo heel dat idee van, alles voor het plot, alles voor het verhaal. Maar ja, ik schrijf op een gegeven moment ook van, iedereen zegt de hele tijd van, doe het voor het plot, doe het voor het plot. En ik was plots zo van, wat doet het plot eigenlijk voor mij? Niets. Echt niets. En dan dacht ik ook van, wat is de waarde hiervan als het leven gewoon een bundeling is van een soort van straffe verhalen en niet echt doorvoelt, maar gewoon echt de hedonistische uitspattingen of zo. Dat was voor mij ook een heel confronterend hoofdstuk om te schrijven. En
13: Maar had je deze realisatie al? Dat de destructie zichzelf voedt doordat je de verhalen opschrijft. En je verbindt dat ook aan de zin Everything is copy van Nora Ephron. Wist je al dat je daar naartoe ging, naar die conclusie, terwijl je dit hoofdstuk over de Oasis-broertjes schreef?
8: Nee, totaal niet. En zeker ook bij dit specifieke essay, daar zijn eigenlijk twee versies van geweest. Dat was ook wel even slikken voor mij, namelijk de reunie. Ik was naar Manchester afgereisd omdat ik had ontdekt dat er een vrouw was die ooit in de jaren 90 is dat gefeest met de Gallagher broodjes en die nu munt sloeg uit die ervaring door eigenlijk allemaal toeristen en superfans in een klein busje langs al de Gallagher Oasis trekpleisters in Manchester te voeren. Maar die trekpleisters waren dus ook bijvoorbeeld de basisschool waar zij op hadden gezeten en zo. En ik dacht van ik moet dat doen, dat gaat verschrikkelijk zijn. Dat was ook verschrikkelijk. Ik wens echt niemand het toe om 7 keer naar elkaar Wonderwall te moeten luisteren, terwijl je in zo'n busje zit. Maar ik wist ook van, ik moet dat doen en dat gaat niet fijn zijn, maar ik moet het doen voor het boek. Misschien ook weer een beetje doe het voor het plot of zo. Ik was dan thuisgekomen. Ik had heel dat essay uitgewerkt, helemaal uitgeschreven. Ik had het bij mijn redactrice afgeleverd. Ik had er enorm op gezwoegd. Toen was het essay ook nog steeds, was het minder persoonlijk. Ik liet mezelf veel meer buiten schot. En ik was toen ook wel nog goed aan het gaan op, of niet goed aan het gaan, slecht aan het gaan op de zelfverwoesting een beetje.
13: Met drank.
8: Drank, en feesten, et cetera. Ja. En toen, een week nadat ik de essay had opgestuurd naar mijn redactrice, komt er plots het nieuws van de Oasis-reunie. Maar ik dacht ook van, wat is de kans? Die mannen hebben al 10 jaar niet meer met elkaar gesproken. Ik heb het net afgewerkt. En plots zei een vriendin van mij zei ook van, ik denk dat er niemand zich persoonlijk zo aangevallen voelt door die Oasis-reunie als jij bent. En ik zei, dat klopt. Dus dan ben ik eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. En ik ben er opnieuw aan begonnen in een periode dat ik eigenlijk zelf sober ben geworden ook. En toen merkte ik van, Ik mag mezelf hier niet buitenschot laten. Ik kan mij hier niet presenteren als een soort van holier than thou. Dus Ja, het schrijven ervan heeft mij constant echt met de neus op de feiten gedrukt.
13: En hoe heb je dan de slag gemaakt om sober te worden? Want het is niet slechts een keuze. Het is hard werken.
8: Ja. Ja, het is. En ik had denk ik ook wel van. Ik merk wel van. Dat het best makkelijk is om iets niet te doen. ja. Ik was er totaal klaar mee. Ik was er totaal klaar mee. Ik dacht van. Ik wil hier niet meer goede verhalen te vertellen hebben. Vaak ook ten koste van mensen die ik heel graag zie. En ik dacht gewoon, maar ja, ik wil geen Gallagher-broertje zijn. Ik wil een beetje morele superioriteit over hen houden.
13: En lukt dat nu?
8: Ja, dat is echt de beste haai op aarde, morele superioriteit. Groot van.
13: Ja, nee, ik voelde me ook wel aangesproken.
8: Mm.
13: Ik heb een iets minder interessante zin dan jij of Marjan Donner. Maar, maar ja, het was tenminste niet saai, denk ik dan altijd.
8: Ja.
13: Als er, als ik de scherven aan het oprapen ben, zeg maar.
8: Ja, ja, maar dat was voor mij, kwam daar dan ook die extra dynamiek bij. Dat ik die verhalen ook gewoon verkocht. En dat gewoon, mijn baan was. En dat verwijdert je wel een beetje van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld voor mij, dat was ook heel confronterend. Dat op een bepaald moment, als ik met vrienden op café zat of iets in die trant, dat zij zeiden van, ik wil dit nu niet vertellen, dit verhaal nu niet vertellen waar Ibe bij is, want ik wil niet in die column belanden. Dan was ik zo, ja, logisch, ik snap het. Maar dat verwijderde mij wel van de werkelijkheid. En ik had het gevoel dat ik niet, opnieuw. Voor mij was het echt een poging om heel waarachtig te schrijven en mezelf niet te reduceren tot het goede verhaal of tot een karikatuur van mezelf.
13: Een verlossing dat je van die column af bent ook. Sober van drank, drugs en columns.
8: Ja.
13: In 2021 bracht je een boek uit dat Shakespeare kent me beter dan mijn lief heet. Mm-hmm. Waarin je klassiekers linkt aan het leven van jongeren vandaag.
8: Mm-hmm.
13: Dat doe je eigenlijk ook in deze nieuwe essaybundel, Bloedspiegel. Yeah. Vond ik ook heel mooi dat je in het geval van de Oasis-broers zegt de lad culture uit Manchester, dat een soort voorloper is van de menosfeer.
8: Mm-hmm.
13: Maar als je vandaag een update zou mogen schrijven van jouw boek uit 2021, maar wat zou je 5 jaar later dan toevoegen? Want er is een heleboel gebeurd in die tijd.
8: Amai, dat is een grote vraag. Wat zou ik toevoegen? Ik heb het een beetje lastig gehad met mijn eerste boek, om eerlijk te zijn. Omdat ik merk, ik was ook heel jong toen ik het schreef. Ik was 20. Ja, 20. Dus dat is echt nog in de luiers eigenlijk. Maar ik dacht wel dat ik het allemaal echt had uitgedokterd toen. Dus, ja, en net zoals ik nu waarschijnlijk over een paar jaar ga terugkijken op dit moment en ga denken van, oh, je dacht dat je het allemaal zo had uitgedokterd. Nee. Maar dat is het mooie aan het leven waarschijnlijk. Altijd denken dat je het hebt uitgedokterd om dan het nog eens later nog wat meer uit te dokteren ofzo. Maar ik had daar in dat boek, ik merk heel hard als ik daar opnieuw passages uit lees, en zeker specifiek passages die over mezelf gaan, denk ik, ik zit zo in een soort van in een ironische houding. En opnieuw, wat dat weer zo, hoe dat elk verhaal heel grappig is. Terwijl ik zelf weet, als ik teruglees van, eigenlijk had je heel veel verdriet op dat moment. En je bent een beetje aan het doen alsof je het achterste van je tong laat zien. Maar je gunt de lezer eigenlijk enkel een grijns. Dus die toon. Maar eigenlijk zou ik er niets aan veranderen, want ik vind het ook wel heel fijn om dat terug te zien en te weten van, oké, zo stond ik erin en nu sta ik er zo in. En opnieuw, zoals ik zei, misschien over 10 jaar sta ik er weer helemaal anders in. En dan zou het leven pas saai zijn, denk ik. Als er daar geen verandering in zou zijn.
13: Dit is eigenlijk een bonus tip, We gaan zo meteen naar je cultuurlijst, maar mocht je dit nu horen en denken, mijn kinderen of mijn kleinkinderen of mijn broertje of zusje, die leest niet. Weet je, die kijkt alleen maar troep. Nou, doe dan Shakespeare kent me beter dan mijn lief. Ja. Want dat is een poort naar de klassiekers en wat je daar aan hebt. Dat is echt heel leuk. Mocht je de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en bij mij zit schrijver Ibe Rossel. We hebben het over de nieuwe essaybundel Bloedspiegel. En je hebt ook een lijst met cultuurtips samengesteld. Van boek tot podcast, van toneel tot muziek. En ik vond het heel leuk dat ik in een interview met het Nieuwsblad, dat ik las dat jij zei, ik heb een hekel aan cultureel snobisme. Dus Klopt. Ik citeer zowel uit Nederpop als uit Ovidius. Ik maak geen onderscheid tussen hoge en lage cultuur. Hoe heb je jouw eigen stelling toegepast op deze lijst die je hebt samengesteld?
8: Ja, ik moet zeggen, toen je vroeg naar een serietip, wou ik eigenlijk het heel graag hebben over Boer zoekt vrouw België. Ik dacht, we gaan het kunnen hebben over het nieuwe seizoen. Maar het nieuwe seizoen is er nog steeds niet. Dus dat vind ik zonde.
13: Heb je Boer zoekt vrouw Nederland ook gekeken?
8: Nee, het is dus heel moeilijk om te kijken in België. Maar ik zou het wel echt heel graag willen. Want ik denk, Boer zoekt vrouw is zo'n ongelooflijk interessant programma over onze tijd. Ook als je nadenkt over een soort de landbouwprotest, de spanning die er zit op ons datingleven, hoe dat we nu naar de liefde kijken. Het zit allemaal in Boer zoekt vrouw.
13: Dat is de bonus tip.
8: Ja, Boer zoekt vrouw. Ja.
13: België in dit geval.
8: Met Dina Tersago. Zij is echt de engel van de Belgische televisie.
13: Ja, ik weet niet wie zij is.
8: Oh, je hebt echt nog veel, veel, veel plezier te beleven, denk ik.
13: Ja? Maar waarom is zij zo geweldig?
8: Zij doet Boer zoekt vrouw al 20 jaar. En als ik haar zou beschrijven, zij is echt de lentegodin. Ze staat daar dan te hubbelen in dat veld met die regenlaarsjes. En je ziet ook dat ze het echt meent. Ze is echt, echt, echt betrokken bij die boeren. Dina Tersago, fantastische vrouw.
13: Oké, nou ja, ik weet wat ik deze zondagochtend ga doen. Maar laten we eerst naar de officiële lijst gaan.
8: Ja, officiële lijst, ja.
13: En toen ik je net vroeg, kan je een tipje van de sluier oplichten? En toen zei ik wil het heel graag hebben over Orlanda van Jacqueline Hartman.
8: Ja, fantastisch boek. Jacqueline Hartman is een Belgische auteur, maar Franstalig. Dus zij was van Brussel. En dat is sowieso iets dat ik mezelf wil voornemen om meer Waalse of Franstalig Belgische auteurs te lezen. We zitten met een ongelooflijke taalkloof. Terwijl, eigenlijk voor mij is het een beetje gek dat ik heb veel meer auteurs uit Nederland gelezen dan uit België, denk ik. En Jacqueline Hartman is nu eigenlijk heel erg naar de dood, heel erg doorgebroken met het boek Ik die nooit een man heb gekend. Zo kun je het Engels vertalen. Dus het is ongelooflijk goed aan toen in de Verenigde Staten. Maar dit is dus een andere roman van haar die nog niet zo heel lang geleden in het Nederlands vertaald is. En Orlanda. En het is een beetje als ik het plot nu ga uitleggen, gaat het heel absurd klinken, maar het werkt enorm goed. We volgen Aline. Is een professor literatuur van 35. En zij zit te wachten in een café voor station in Parijs. Ze is aan het wachten op haar trein naar Brussel, terug naar huis. En zij is het boek Orlando van Virginia Woolf aan het lezen. En op een gegeven moment is er een deel van haar dat zich opsplitst. Van zich afsplitst eigenlijk. En zich huisvestigt in de jonge man die tegenover haar zit in dat café. Een totaal wild vreemde, een twintiger. En dat deel dat zich afsplitst, die noemt zichzelf Orlanda. En het wordt eigenlijk duidelijk dat dat het deel is dat Aline heeft leren onderdrukken vanaf haar 12 jaar, door eigenlijk haar heel burgerlijke opvoeding en haar bourgeois moeder. En dat is eigenlijk het jongensachtige, wilde, losgeslagen deel van zichzelf. En die Orlanda wordt ook echt een personage. Dus die zit dan in dat lichaam van die jonge man. En die levert dan ook eigenlijk allemaal commentaar op Aline. Maar het interessante is, Jacqueline Hartman was ook een psychoanalyste. Dus er zit daar ook echt een heel erg psychoanalytische, feministische laag doorheen dat boek. Maar het is ook zo grappig. Het is heel lang geleden dat ik nog een boek heb gelezen dat zowel op taal als op humor, als een soort, ja, als op grotere filosofische ideeën zo hoog scoort. Ik vond het een schitterende roman.
13: Ja, wat zou er bij jou gebeuren als je je verdrongen mannelijke eigenschappen laat spreken?
8: Ik denk, ja, ik zou denk ik echt wel eens een avondje gewoon volledig bro willen gaan. Ik zou echt eens willen gaan feesten dan op Lorette de Mar of zo. Zo echt met een pros. Ik zo heel goed zou kunnen begrijpen, waar ben ik bang voor? Is dat zo eng? Toch nog wat meer research.
13: Ja, het lijkt me ook een waanzinnige ervaring om gewoon beschonken zonder shirt ergens te lopen. En dat het niet uitmaakt dat je gewoon 100% veilig bent.
8: Ja, exact.
13: Dat moet en een hallucinante ervaring zijn.
8: Ja, en dat je ook gewoon zo helemaal dronken op een strand in slaap kunt vallen. En dat je de volgende ochtend er gewoon nog onaangeraakt gaat liggen. Idealiter.
13: Ja, we moeten ook niet doen alsof alle mannen...
8: Nee, inderdaad. Maar
13: ongeschonden uit de strijd komen van het leven, maar...
8: Dat is mooi gezegd. Niemand komt ongeschonden uit de strijd van het leven.
13: Dat zou een interessante ondertitel voor Boer zoekt vrouw België zijn.
8: Ja, ik had ook het gevoel dat ik een soort van een reality soap stem zei. Zo'n beetje Temptation Island. Niemand komt ongeschonden eruit.
13: Ja. zullen we naar de serie die je wel op de officiële cultuurlijst hebt gezet? Want dat vond ik heel verrassend. Ik moest er erg om lachen dat je deze serie hebt uitgekozen.
8: Een film.
13: Drowning by Numbers op Apple Plus. Yeah. Ja, de film, sorry. Yeah.
8: Ja. Dus,
13: Uit 1988. Als je het hebt over die tijdsperiode, dan komen mensen vaak aanzetten met Twin Peaks. Van ja, dat moet je gezien hebben, dat is een klassieker. Mm-hmm. Maar Drowning by Numbers is niet heel bekend nog steeds.
8: Nee. Ja, ik heb het privilege om... mijn leven te delen met een man die heel veel films heeft gekeken. Zodat ik ze niet allemaal meer moet kijken, eigenlijk. Die heel goed het kaf van het koren kan scheiden. Mijn lief kwam eigenlijk met deze film aanzetten. En hij zei tegen mij, Ibe, ik denk dat jij dit een fantastische film gaat vinden. En dat klopt ook. Drowning by Numbers is... visueel eerst en vooral een ongelofelijke parel. Het speelt zich af in een soort van, een Brits-achtig dorpje. Maar het is ook aan de zee, er is ook bos. Alles ziet er om op te eten uit. Er zijn ook heel veel zwembaden, dus soms lijkt het echt op Hockney-schilderijen. En we volgen eigenlijk drie vrouwen. En die heten allemaal Sissy. En die zijn heel hecht. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe dat ze aan elkaar verbonden zijn. Maar zij delen lief en leed. En alle drie die Sissies, ook drie generaties... die hebben het op een gegeven moment totaal gehad met hun huwelijk. En die verdrinken alle drie hun man. Omdat ze dan... Er zit ook heel veel het idee... spel staat heel centraal. In die film. Er worden heel veel spelletjes in gespeeld. Waar dat er dan ook...
13: Als in letterlijke spelletjes, ja, bordspelletjes?
8: Geen bordspelletjes, maar echt zo... dat je wel ook je lichaam in de strijd gooit. Dus echt zo van, jij moet nu daar gaan staan. Dan moet jij tot 15 tellen. Dan spring jij in die boom. Dus de spelregels staan heel erg centraal. Als een soort van alternatieve levensregels... dus alles wordt daar een beetje op zijn kop gezet. En ik denk, het gaat heel erg over dan dat die vrouwen ook hun eigen regels willen maken in het leven. En ze kunnen dat dan niet doen met die mannen. Het is, er zit ook enorm veel absurde dialogen in. Je moet het niet te veel proberen begrijpen. Ook heel veel allusies naar de Bijbel, naar Samson en Delilah. Wat ook heel gek is, is dat er wordt geteld in de film, van 1 tot 100. Dus op de achtergrond zie je af en toe een cijfer verschijnen. Het is wild. Het is heel wild en het is heel rijk. En daar hou ik zo van. Ik hou heel erg van de verborgen boodschap. En van de meerlagigheid. En als je van iets kan genieten op heel veel niveaus. Dus hier, ja, zelfs zonder geluid zou dit een fantastische film zijn. Maar de dialoog voegt ook toe en ook heel mooie muziek.
13: Ik vind het grappig dat je zegt, je moet ook niet alles willen begrijpen in die film. Terwijl in jouw essaybundel heb ik het idee dat jij alles probeert te begrijpen.

0: heel mooie muziek.
1: Ik vind het grappig dat je zegt, je moet ook niet alles willen begrijpen in die film. Terwijl in jouw essaybundel heb ik het idee dat jij alles probeert te begrijpen.
0: Ja, of... Nee, misschien moet ik... Hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat je niet altijd moet proberen begrijpen wat de auteur heeft bedoeld. Of een soort van het idee van dat er één vaste uitleg is. Ik denk dat dat misschien ook wel de rode draad is doorheen mijn werk. Of toch, ja, mijn werk. Mijn twee boeken, ja.
1: Jouw oeuvre.
0: Mijn oeuvre. Bijvoorbeeld in Shakespeare kent me beter aan mijn lief, wou ik ook heel erg afstappen van dat idee van... je moet bijvoorbeeld... Ja, A Midsummer Night's Dream of Hamlet of Jane Austen... volgens deze specifieke manier lezen. Want dat is toch heel vaak het idee dat we hebben van je moet geschiedkundige achtergrond hebben. Je moet dat in de tijd kunnen plaatsen. Terwijl ik denk, bij alle kunstvormen, ik denk het mooiste wat er is, is dat dat een conversatie wordt tussen maker en kijker of lezer. Er is niets mooier dan als je daar ook een beetje van jezelf in kan leggen. Of die reflectie. En daarom denk ik van, je moet niet alles begrijpen. Je moet jouw versie van de feiten geloven. Het is net zo belangrijk als de reden waarom deze regisseur dan exact van 1 tot 100 telt.
1: Maar hoe vind jij het dan als iemand jouw werk anders begrijpt? Of misschien zelfs verkeerd begrijpt?
0: Ja, verkeerd begrijpen. Een van de mooiste of meest waardevolle adviezen die ik ooit al in mijn leven heb gehad, was gun anderen hun mening. Ik denk niet dat het heel productief is om te zeggen van ik geef niets om de meningen van anderen. Of het kan me allemaal gestolen worden, maar dat idee van gunnen. Dat specifiek dat werkwoord vind ik heel mooi. En dat probeer ik ook altijd te zeggen tegen mezelf. Van, gun andere mensen. Gun andere een mening. Gun andere een lezing.
1: Dat is ook wel ook heel liefdevol naar jezelf toe.
0: Ja, inderdaad. Het is zowel lief naar een soort naar de ander als naar het zelf. Ik hou heel erg van die zin. Gun andere een mening. Ja.
1: Dankjewel voor deze... Ook extra tip, dus niet alleen een cultuurtip, maar ook gewoon een levenstip.
0: We zijn op dreef. Wow.
1: Ja, het wordt wel een heel rijk uur zo. En we zijn nog niet eens gekomen bij openbare kunst.
0: Ja.
1: Een werk van Berlinde de Bruikere.
0: Mm-hmm.
1: Arcangelo de Tweede, Arcangelo II, in de Sint-Baafskerk.
0: Ja.
1: Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
0: Het is een... heel groot standbeeldsculptuur. En het lijkt een beetje een mythisch wezen. Ja, het is een aartsengel, dus ja, een mythisch wezen. En die heeft een soort doek over zich van dierenhuiden. Het is een afgietsel van dierenhuiden. Het is helemaal in het zwart gegoten. En die gaat een beetje gebukt onder... dat doek, en die kijkt eigenlijk over je heen, over je neer. En het staat in de Sint-Baafskerk. Ik heb sowieso een persoonlijke band met de Sint-Baafskerk. Ik denk dat iedereen die uit Gent komt hetzelfde gaat zeggen, dat ze een persoonlijke connectie voelen met de Sint-Baafskerk. Maar nee, het is sowieso een schitterende kerk. En vooral natuurlijk wat het daar hangt, is het Lam Gods. Het iconische werk van de Gebroeders van Eyck. Het uithangbord van Gent ook een beetje. Ook, daar zou ik ook echt uren over kunnen praten, over dat schilderij. Ook al de intriges rond het gestolen paneel, dat ineens teruggevonden. En ook gewoon voor het Lam Gods staan is een fantastische ervaring. En daarom vind ik vind de toevoeging van... het werk van Berlinde de Bruyckere eigenlijk vlak ernaast. Want ik moet wel zeggen, dus het deel van het Lam Gods is betalend. Dus, en van daaruit zie je dan de achterkant van het werk van Berlinde de Bruyckere. Maar dus van voor in de kerk zie je wel de voorkant en kan je gewoon gratis gaan kijken. Maar

0: Het is wel ongelooflijk moedig dat je zoiets neerzet. Ja.
1: Wat is er moedig aan?
0: Naast een werk als Lam Gods.
1: Dat je überhaupt er iets naast wil zetten. Ja.
0: Ja. En, want ik denk dat dat heel snel heel slecht zou werken. Zeker ook door dat contrast. Ik bedoel, Berlinde's werk is heel donker. Lam Gods zijn natuurlijk gekend voor zijn heel levendige, sprekende kleuren. Maar de contrast werkt eigenlijk heel goed. En ik vind het werk van... Ik heb sowieso heel veel bewondering voor Berlinde de Bruycker en voor wat zij heeft bereikt in de kunstwereld. En dit werk specifiek, er zit iets heel weemoedig in. En iets heel grijs op een manier. En neerslachtig. Maar ook iets heel troostend. Ik denk dat het komt door de gebogen houding en dan dat doek erover of zo, dat je bijna het gevoel hebt van deze aartsengel torst alle zorgen van de wereld. Of die draagt dat voor ons of zo.
1: Oh, dat vind ik wel een mooie manier om het te zien. Ja. Ik dacht juist meer, ja, als jij het als aartsengel als zwaar hebt, dan zijn wij toch allemaal verloren?
0: Nee, hij doet het lijden voor ons. Of zij, of die. Ja.
1: Berlinde de Bruycker. Archangelo II in de Sint-Baafskerk in Gent.
0: Ja.
1: Je zei net een persoonlijke connectie. Is die persoonlijke connectie de liefde voor het Lam Gods? Of bedoelde je eigenlijk iets anders?
0: Nee, ik denk het is wel de liefde voor het Lam Gods. Ik ben wel een Lam Gods fangirl.
1: Krijg je eigenlijk als Gentenaar een soort free pass om altijd naar het Lam Gods te mogen kijken?
0: Vroeger was dat zo, maar ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar het Lam Gods is wel, ja, ik denk, er zijn heel veel Lam Gods fangirls. Ik heb een vriendin van mij die zei onlangs van, Ibe, ik ben eigenlijk zo opgelucht en op mijn gemak in het leven, omdat ik besef, het Lam Gods is al geschilderd. Ik hoef het niet meer te doen. Shout-out naar Alexis, schitterende zin.
1: Echt prachtig.
0: Ja, ja.
1: Oh ja, ik voel ook die rust helemaal op mij neerdalen. Ja. Dat wij dat hoeven wij allemaal niet.
0: Het hoeft allemaal niet meer. We kunnen gewoon relaxeren.
1: Relaxeren, is dat iets wat je kan doen met de muziek van Oklu? Of
0: absoluut.
1: Doet dat iets anders met je?
0: Ik vind het... Oklu is zeker haar laatste album. Ik heb heel veel geluisterd tijdens het schrijven. Ik vind het ook ideale muziek om te luisteren als je alleen in een museum bent. Het is zo. Ik vind het heel dwalende muziek dat ze maakt. Heel dromerig, zonder dat het zoet wordt. En ik kan een soort van alles de vrije loop een beetje laten gaan. Dat vind ik heel mooi aan haar nummers.
1: Ja, en het heeft ook veel lagen in de productie. Het is productioneel. Heel interessant, naast de songwriting
0: inderdaad.
1: Die ze doet. Laten we een klein stukje luisteren naar Bladebird van Oklu.

0: een sensatie in de alternatieve popwereld. Mm-hmm. En als je Oklo live wil zien, dan zou je een Europees festival aan moeten doen. Of 20 juni in de AB in Brussel zijn. Maar het is nog wel vechten om een kaartje.
1: Ja, ik heb er ook geen kunnen bemachtigen.
0: Helaas, niet gelukt.
1: Mijn tijd komt nog.
0: Sowieso, jij hebt nog zoveel tijd, Iwe. Wij hebben niet zo heel veel tijd meer in dit uur. Uurcultuur zit er bijna op. Je had nog heel veel andere mooie tips. We kunnen er nog eentje bespreken. Wil je het hebben over de documentaire The Goosebump Miracle? Wil je het hebben over de podcast Weird Studies? Wil je het hebben over toneel Wild Narcissus? Wil je het hebben over Judith, het kunstwerk van Jan Matthijs in het Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen?
1: Mm. Laten we het nog even over het theater hebben.
0: Wild Narcissus.
1: Daar kunnen de mensen nog heen ook.
0: Dat is wel echt waar.
1: Ja.
0: Ja. In Gent, 29 en 30 mei.
1: Ja.
0: En dat is van Bavo Buijs.
1: Ja. Ja. Bavo Buijs is een ster. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik vind hem een fantastische speler. In Electra Unbound van Luanda Castella. Ook een fantastisch stuk. Totaal de show gestolen. En ik ben heel erg van deze manier van naar de wereld en naar spel te kijken. Afstudeervoorstelling, Planet Winter, gebaseerd op een boek van Ursula K. Le Guin. Een science fiction klassieker, The Left Hand of Darkness. Dat je ook denkt van, hoe kan je dit in godsnaam op theater brengen? En dat dan toch op schitterende wijze doen. En
0: dat durven.
1: Ja,
0: waanzinnig.
1: Fantastisch, fantastisch. En ook met zoveel lichtheid en humor grote onderwerpen benaderen zonder het ooit plat te maken. Daar heb ik echt veel bewondering voor. En dan nu is het dus die solo, Wild Narcissus, over de mythe, dus van Narcissus. En ook een bespiegeling op narcisme in het algemeen.
0: Een term die we steeds vaker ook lichtzinnig tegenkomen.
1: Ja, ik ga nooit vergeten. Ik ken Bavo ook. En deze zomer waren we op een feestje. En ik weet nog dat hij langs alle mensen was gegaan. En vroeg van, ken jij een echte narcist waar ik mee kan praten? En nee, niet je problematische, vervelende ex zeggen. Dat is geen narcist. Die moet ik niet hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar dat stuk. Ik weet ook dat hij op allemaal verschillende manieren het gaat benaderen. En ik kijk er heel erg naar uit.
0: 29 en 30 mei dus in Gent, Wild Narcissus. En ik vind het ook heel mooi dat je er Narcis even aanstipt. Terwijl we zo meteen naar een iconisch radioprogramma gaan over natuur en milieu. Vroege vogels. Iwe Rossel, bedankt voor dit geweldige gesprek, voor dit geweldige uurcultuur. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, lees Bloedspiegel.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: Hier was ik.
2: Docs.
5: Nou, hier verkopen ze geen muziek meer.
4: Nee. Jammer.
6: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
7: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
6: De winkel van Feli Cirino.
7: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk

0: is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: Ster. Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. NPO Radio 1.
1: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan de 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. De oorzaak van de brand in Hoogeveen is nog onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek te krijgen op het strand. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend in het oosten wat zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk vanavond naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
9: Agnes van Zijverde beleefde een geweldige ochtend op de grens van Groningen en Drenthe. En stuurt ons deze fantastische opname van onder andere Snor, Sprinkhaanzanger, Rietgors en Rietzanger. Dit is genieten.

Goedemorgen. Linksom of rechtsom zal toch bijna iedereen wel van dat spectaculaire weer hebben genoten de afgelopen week. Ja, tuurlijk, het is veel te droog en tuurlijk, er woeden enorme natuurbranden, maar het was ook fantastisch buiten, zeker in de vroege ochtend, zoals Agnes ons daarnet liet horen. We horen nu volgens mij eenden op de buitenmicrofoon. Nou, horen ze zo direct misschien wel weer. En houdt u vast, want er staat een heerlijk onderdeel op het programma, de Dawn Chorus, oftewel het ochtendconcert der zangvogels. Iedere week duikt een van onze verslaggevers heel vroeg een natuurgebied in, houdt zelf grotendeels zijn of haar mond en laat de vogels spreken. Verder dit eerste uur de Venolijn, het vergroenen van boerenerven, een lijstje met erg fijne muziek. Nou ja, echt een draaiboek om nog een uurtje te blijven liggen. Ogen dicht, radio aan en het allemaal over je heen te laten komen. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

L'embarquement pour Cintère de Valsmuzet voor twee piano's van Francis Poulenc. Afgelopen week zette verslaggever Gert Elbertsen om 4 uur de wekker om voor u het Nationaal Vogelconcert op te nemen. Ja, je bent een vroege vogel of niet. Bij het krieken van de dag is die met broedvogelteller Vincent Sanders in de Millingerwaard aan de Waal om te horen welke vogels daar in alle vroegte zingen.

0: onmiskenbaar nachtgauw.
1: Ja, zeker. In alle stilte is dat een van de eerste vogels die begint met zingen.
0: We horen er nog meer?
1: We horen ook nog een blauwborst. Die is ook aan het ontwaken.
0: En in de verte horen we meer koetjes, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, we staan hier naast een moerasbos. En inderdaad, achter het bos liggen ook nog plassen waar veel watervogels voorkomen.

0: In de verte hoor ik nog steeds die nachtegaal van daarnet.
1: Ja.
0: Wat horen we hier nu?
1: Voor ons zit een gekraagde roodstaart te zingen.
0: Het begint altijd op dezelfde manier, hè?
1: Klopt, ja. En dat...
0: Tjie, tjie, tjie, tjie.
1: Dat was het, ja.
0: Ja.

0: Dat is ook leuk. Dat is een koekoek.
1: Ah!
0: Maar niet de standaardroep.
1: Nee. Dat is dan het vrouwtje, of niet?
0: Ja, het vrouwtje, ja.

0: Dat was die koekoek weer. Maar dan verderop, hè?
1: Eind verderop, ja. Ja. Of het was een andere vogel die iets imiteerde, dat kan ook. Maar er wordt steeds meer wakker. We horen winterkoningen, zwarte koppen.

voor een meerkoeter. We staan nu aan de rand van een grote waterplas. En voor ons zit een rietgors af en toe te zingen. En de ganzen die zijn inmiddels ook wakker geworden. Ze kwamen net luidroepend overvliegen. En achter ons in het oude ooibos zitten verschillende boomkruipers.

0: Ja, grappig. Je hebt hier die bossoorten, zoals die boomtuipers, maar ook de meerkoeten en de grauwe ganzen.
1: Je hebt hier echt alles bij elkaar. Alles van verschillende habitats zit binnen handbereik.

0: zien hem hier echt door het lage struikgewas heen schieten, hè?
1: Ja, klopt. Twee grasmussen die een beetje tegen elkaar aan het zingen zijn om het territorium af te bakenen.
0: Terwijl we in de verte nu ook een mannelijke koekoek horen, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het typische koekoekgeluid.
1: Ja,

0: Ganzen vliegen weg. Af en toe horen we nog een kuif eens. Zachtjes roepen.
1: Je hebt een beetje dat geknor, hè? Het wordt nu iets wat overstemd door de grauwe ganzen.
0: Klopt. Ja, ja, ja.

0: komen er 3 sterntjes aanvliegen. Visdieven.
1: Leuk, echt recht over onze neus heen, hè? Ja, ja, ja. 2 nijlganzen erachteraan.

0: begint hoog, eindigt laag.
1: Ja, een aflopend riedeltje. Hier voor ons zit Vitus in het topje van een boom te zingen.

0: Ja, we hoorden de man, maar ook weer hetzelfde geluid waar we de dag mee begonnen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Het geluid van het vrouwtje. Het
1: mannetje en het vrouwtje achter elkaar aan.
0: Oh ja, daar gaan ze. Dat lachende geluid, dat kek, kek, kek, kek.
1: Ja.
0: En de koekoek.
1: Het heeft wat weg van een dodaars die aan het zingen is.

0: En het koekoekgeluid van het mannetje koekoek, het koekoek, dat is dan een...
1: Dat is de zang.
0: Om zijn territorium af te bakenen.
1: Ja.
0: En dat geluid van het vrouwtje, dat lacherige, dat kek.
1: Ja, dat heeft waarschijnlijk meerdere redenen. Maar ik heb ooit gelezen dat ze dat ook vaak doet als er net een ei gelegd is.
0: Oké.
1: Dus dan wordt er waarschijnlijk een ei gelegd. In het nest van een kleine karikiet bijvoorbeeld, in het riet. En dan produceert ze dat geluid en dan vliegt ze daarna weer weg.
0: Ja, ach.
1: Maar in dit geval maakte ze het geluid toen ze gewoon achter het mannetje aanvloog.
0: Hmm.
1: Dus ja, wat daar dan de reden van is, dat blijft een raadsel.
0: Maar we hebben ze veel gehoord, hè, de koekoek.
1: Ja, ze hebben ook echt een heel groot territorium. Dus die kunnen zo hier de hele Millingenwaard rondvliegen eigenlijk. Dit gebied is meerdere honderden hectares groot. En ze hoeven natuurlijk ook niet zo heel veel te doen. Ze hoeven geen jongen te verzorgen.
0: Ja.
1: Ze zijn gewoon in een heel groot gebied op zoek naar een geschikt nest om een ei in te leggen.
0: Dus het kan zijn dat ze gewoon zijn achtervolgd door twee koekoeken
1: en
0: dat ze niet
1: weten
0: het hebben gehoord.
1: Ja, zeker.

0: wat zit hier te brabbelen?
1: Het zijn meerdere tuinfluiters die aan het zingen zijn. De lagere wilgjes voor ons. Het is inderdaad een beetje een gebrabbel. Het zit een beetje tussen een merel en een zwartkop in. En de zang wordt ook wel omschreven als een snelle variant van de merel.
0: Het is wel een heel lekker gebrabbel, hè?
1: Zeker, ja. Zeker zo in een ochtendzonnetje erbij. Is het echt genieten.

0: hoorde broedvogelteller Vincent Sanders met verslaggever Gert Elbertsen tussen de nachtegalen, gekraagde roodstaarten, koekoeken en tuinfluiters van de Millingerwaard. De muziek die we hoorden was uit de speelfilm Out of Africa, You Are Karen, muziek van Engelsman John Barry. Luisteren we nog even naar de buitenmicrofoon hier. Nou, de houtduif horen op de achtergrond. Verder wel wat zangvogels in het bos. Maar niet zo spectaculair als in de Millingerwaard om 4, 5, 6 uur 's morgens. Komt een haas dichterbij hier. Nou, een prachtige ochtend. Na 7:30 de Venolijn, het vergroenen van boerenerven, want daar kunnen vaak nog heel wat tegels gewipt worden. Maar nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de 5000 die hij eerder aankondigde. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz. Die uitte afgelopen week kritiek op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Twee mannen van 18 en 22 jaar uit Rotterdam zijn gearresteerd vanwege een steekpartij de afgelopen avond in die stad. Bij dat incident raakte een jongen van 17 gewond en ook werd er geschoten in de straat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Die brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg over op 2 woningen. Bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand in Hogeveen is onbekend. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan nog het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en dan wordt het 14 tot 18 graden.

stolp hoort een tuinfluiter. Die hoorden we net ook in de reportage van Gert Elbertsen. Tuinfluiter waarschijnlijk net terug uit het zuiden, dus druk bezig om zijn plekje te claimen. Ja, en dat die vogels zich nooit vergissen, zwartkop tuinfluiter, dat snap ik. Maar voor ons mensen is het toch soms best lastig. Zo direct de Venolijn en het vergroenen van boerenerven onder de titel Erfparadijs.

0: Het Oostenrijks-Hongaars Haydn-orkest speelde het eerste snelle deel uit de 10e symfonie in D groot van Joseph Haydn. De Venolijn, het antwoordapparaat van de natuur. Wat is er ingesproken op 035-6711-338?
1: Tijen van de ploeg, Zwolle. Aan de voorkant staat de vlier al bijna in bloei. De kleine schermpjes vormen zich al. Maar waar ik eigenlijk voor belde was een hele stapel mugjes in de voortuin. En onder de bloeiende laurierkers zoept het werkelijk van de bijen en de hommeltjes. Luister maar.
2: Ja, wat hoor ik? Ik zit noodbenen vlak achter het huis en ik hoor een koekoek. Echt een koekoek. En ik heb niet eens het gehoorapparaat in. Zo dichtbij zit hij. Ik ben Grete in Hellekom. En werkelijk, dit is een wonder. We wonen hier al 60 jaar. En we hebben nog nooit hier de koekoek gehoord.
3: Lieve Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een mooie wandeling langs het duurste diepje, dat onderdeel is van het Nationaal Park Drentse A, zagen wij grootbloemige muur, dagskoekoekbloem, bosanemoon en vele pinksterbloemen en bloeiend raapzaad. We hoorden ook nog een jodelende wulp en onze eerste grasmus.
4: Met Nettie uit Koudekerk. Op zondagmiddag liep ik samen met nog vier dames een boeiende fossiele wandeling in Alphen aan de Rijn. Met Jelle Reumer als gids. Door de podcast Zo klonk Nederland heb ik al wel de oergeluiden gehoord. Maar nu zag ik vele oeroude eerstelingen. Onder andere gewoon op de treden van een trap de zeelelie. Op de drempel van een winkel honingraadkoraal. En even verderop solitair koraal. En alles met een goede uitleg. Echt superleuk. Dit maakt wel dat ik nu ook vaker naar de grond zal kijken.
5: Dag, dit is Marcel Vismans in Gouda, op de volkstuinvereniging van het Schuitse Hout. Er zitten hier ontzettend veel veenmolletjes. Het zijn krekeltjes en als het goed is, hoor je ze niet. Diep in het gras, je ziet ze niet, je hoort ze alleen. Geweldig geluid.
6: Hallo, met Marja Lodewijk uit Renesse. Ik heb vandaag de eerste kleine meerkoetjes zien zwemmen. En ik heb jonge kiwietjes zien lopen. En wat ook zo leuk was vandaag, er zijn dan die vogels, en die zie je nooit, die tetteren heel hard. En die zijn altijd verstopt. En vandaag heb ik drie van die exemplaren gezien. Ik heb de nachtegaal gezien, de settieszanger en de springhaalzanger.
7: Goedemorgen, ik sta bij ons huis aan de noordkant, waar een mooie nestkastje hangt. En ben zo een beetje aan het rommelen en ik hoor de bonte vliegen vangen. En ik denk, oh, even kijken, misschien heeft hij interesse in dat nestkastje. Vervolgens ontstaat er in één keer een gevecht tussen een opdringerig paardje pimpelmezen dat ook al iets in het nestkastje ziet. Ze tollen om elkaar heen, man bonte vliegenvanger, man pimpelmees. Zelfs op de grond gaat het gevecht nog verder. En dat blijft zo een beetje doorgaan, af en aan vliegen. Mannetje bonte vliegenvanger fladdert boven het nestkastje, weert elke aanval af. En uiteindelijk lijkt het erop dat het paardje pimpelmezen is afgedropen. Ben benieuwd.
8: Ineke Tranendonk, Kloenen aan de vecht. Mijn tuin staat vol met knikkend nagelkruid. En verder zit ik in mijn zonnestoel heerlijk te ruiken en te genieten van de bloeiende en geurende bremmen in mijn tuin. De ooievaar zit op het nest in het dorp. En met het bloeiende fluitenkruid geeft het een heerlijk voorjaarsgevoel. Geniet er maar.
9: Het Ria Stel vanuit Frankrijk. De wielenwaal is in Zuid-Bourgogne gesignaleerd en gehoord. Terwijl we deze opname maken, had ik gehoopt dat hij eventjes weer zich liet horen. Maar hij is er. Dit weekend komt hij vast ook in Nederland. Ja, daar is die.
0: Mooi, de wielerwaal. Mooie waarneming. Blijft u bellen met 035-6711-338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar datzelfde nummer.

0: U hoorde het derde deel, het presto uit de symfonie voor strijkers in G groot van Carl Philipp Emanuel Bach. De organisatie Steenbreek drukt ons al jaren met haar campagne Tegels Wippen op het hart om onze tuinen te vergroenen. Hup, die tegels eruit en de natuur erin. Maar ook in het buitengebied is er nog heel veel winst te behalen. Daar liggen vele duizenden boerenerven te wachten op vergroening. Om de bezitters van zo'n erf een beetje te helpen met advies heeft Steenbreek nu samen met de Vlinderstichting en het Natuurfonds SBNL de campagne Erfparadijzen opgezet. Samen met enkele adviseurs voor deze campagne is Rob Uiter gaan kijken op het erf van Corine Noordam in Nieuwkoop.
1: Ja. Deze staat er nog niet zo heel lang, maar daartussen...

0: samen met enkele adviseurs voor deze campagne is Rob Uiter gaan kijken op het erf van Corien Noordam in Nieuwkoop.
1: Ja. Deze staat er nog niet zo heel lang, maar daar tussen die kleine rafters, zo gezegd, daar broeden altijd kleine pikstaartjes. En ik ben heel trots dat de zwaan weer terug is. Die heb ik nu denk ik al 4 jaar, die daar ergens in april begint te zoeken en nu daar weer een heerlijk nest heeft gemaakt. En dan ben ik altijd weer blij dat hij er is.
2: We zijn hier te gast op de boerderij van Corine.
1: Ja.
2: In Nieuwkoop. Geen actief bedrijf meer, maar jij bent hier wel opgegroeid op de melkveehouderij van je ouders.
1: Klopt, mijn vader was een boer inderdaad voor met name blaarkoppen, dus melkveehouderij. En de boerderij heet Hoeve Ons Genoegen. En dat wil ik nog steeds zo voortzetten. En het is ook zo.
2: En nu hebben jullie daar een hele mooie woonplek.
1: Ja.
2: Waar jullie wel wat advies ook kunnen gebruiken. Zeker. Om het nog verder te vergroenen. Want je noemt al de kwikstaartjes die meteen al in de veranda in aanbouwen zijn gaan broeden. En de zwaan hier op het erf.
1: Ja.
2: We waren onderweg even naar de oude boomgaard.
1: Ja.
2: Aan de kant, het even hier in het grind. Om de viooltjes heen laveren.
1: Ja. En ja, dit is de boomgaard. Tussen die twee bomen in de hoogste boom, daar zit dus een nest van een buizerd. En
2: gewoon als tuinsoort, een buizerdnest.
1: Het is fantastisch als je die over ziet vliegen. En we hebben heel veel kauwen en een aantal kraaien ook. En zo nu en dan openen ze de aanval op de buizerd op de een of andere manier. Het is een echt fantastisch gezicht.
2: Ja, Wim Knol van het Natuurfonds SBNL. Je staat al meteen door je verrekijker te kijken of je je ziet inderdaad het nest mooi zitten.
3: In die els, hè? Dat is wel heel grappig. Als je nou 30 jaar geleden had gevraagd of 40 jaar geleden aan ecologen, waar broeden de buizerden? Ja, dan was dat heel vaak op de zandgronden. Dat geldt ook voor de havik ook. En die zit vaak in dennen en dat soort dingen. Maar die buizerd heeft zich enorm uitgebreid. En het grappige is, ik zie dit ook voor het eerst hoor, dat er gewoon een nest, waarschijnlijk een oud kraaiennest of zo, in een els zit. Waar dan ineens een buizerd denkt van, nou, daar kan ik ook broeden.
2: We waren hier naar op weg, omdat dit ook een van de oudste stukjes is van het bedrijf, zei Corine net, een mooie oude boomgaard.
3: Ja, en met name hier die knotessen. Ik ken natuurlijk wel de knotwilgen. Als ze wat ouder zijn, ook echt zo'n grote knot hebben waar ook allerlei vogels gebruik van maken. En die wilde eend die hier zit tussen de brandnetels, die kan dan ook in zo'n oude knotwilg broeden.
1: Vorige zomer zaten twee eenden precies daar tussendoor ook te broeden, dat klopt.
3: Maar het leuke is dus, die essen die zijn ooit aangeplant voor, voor brandhout, takkenhout of wat dan ook. En nooit aangeplant om daar koutjes in te laten broeden. Maar ze broeden er toch. En dan zie je ook dat het belang is van op een gegeven moment koesteren van wat je hebt. En eigenlijk ook proberen naar de toekomst toe door te geven. Behoud eigenlijk wat je hebt aan bijzondere elementen.
2: Maar als ik die knotbomen daar bekijk, ik weet niet hoe oud die zijn, maar...
1: Nou, waarschijnlijk van het begin van de boerderij zo'n beetje, eind 1800 zoveel. Denk ik, hoop
2: echt,
1: ik.
2: Echt zo oud?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Dus hier kijk je echt gewoon naar het begin van de boerderij.
1: Ja, exact. Kijk, de eerste vlinder al.
2: Ja, Liefke Krombach staat ook mee te kijken van de Vlinderstichting. Jij adviseert ook hoe erven groen gehouden kunnen worden of groen gemaakt kunnen worden.
4: Ja, beide. Dus je ziet op dit erf al, er is al een hele hoop. En het gaat er net over wat voor groen is het, want... Ja, gras en kruidenvegetatie zijn groen, maar bomen zijn ook groen. Dus het is heel divers eigenlijk wat die lading dekt. Vanuit de Vlinderstichting hebben we natuurlijk bijzondere aandacht voor vlinders en ook libellen. Maar eigenlijk biodiversiteit en natuur in brede zin. En wat Wim denk ik al heel mooi verteld is dat je heel mooi door allerlei verschillende facetten op een erf neer te zetten en te laten zijn of te laten groeien, kun je die leefomgevingen voor verschillende soorten bieden. En dat is wat wij proberen te doen.
2: Ja. En nu dus aan het kijken waar eventueel nog verbeterpunten zijn.
1: Nou, sowieso zou ik ook wel graag weer de uilen terug willen hebben. Vroeger in mijn jeugd hadden we sowieso een uiltje altijd die we hoorden.
2: Steenuiltje?
1: Ja, dat denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ook een tijdje gehad dat als het net de zon ondergegaan is, dat er ook jonge uiltjes beginnen te roepen. Vraag me niet welke.
2: Maar die kleintjes, dat zijn...
1: Ja, exact. Maar dat zijn dan ook steenuiltjes?
2: Ja, dat zijn steenuiltjes.
1: Ja, nou, daar zou ik heel graag dus ook boksen voor willen hebben of iets. Zodat ze weer echt terugkomen. Niet alleen maar even 's avonds komen zingen bij me.
2: Ja, Wim, zeg het maar. Hoe krijg je steenuiltjes op je erf?
3: Kijk, de snelste manier is om... Zeg maar één of twee van die steenuilkasten hierop te hangen. Dat kan prima hier in de boomgaard. Hè?
2: Maar vinden ze dan ook voldoende voedsel hier?

0: op zo'n erf.
1: Ja, nee, ik denk het wel. Kijk, er is een hele grote variatie aan begroeiing. Je hebt hier een strook met brandnetels waar die wilde eend in zit. Je hebt gras te zitten. Er zitten muizen. Er zitten heel veel regenwormen hier. Die eten die uilen eigenlijk ook.
0: Rommelhoekjes, zeggen ze dan altijd, hè?
1: Dat zou een van die suggesties kunnen zijn. Hè? Mm-hmm. Heb jij een rommelhoekje? Een composthoop? Of een...
2: Ja, heb ik.
1: Ja? Ja. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
2: Gaan we door.
3: Ik denk dat er al best wel wat mooie dingen zijn. Bijvoorbeeld dat die oude schuur er overgroeid is. Ik vind dat echt leuke dingetjes. Want het is misschien rommelig, maar het biedt ook veel structuur. Ondertussen vliegt er een korreltje langs. Ja. ik denk wat je net al zei, Corine, dat je daar een haag gaat planten. Dat zijn mooie elementen waar je in een soort open ruimte wat meer variatie kan aanbrengen. Waardoor de zon- en schaduwkant ontstaat. Wat meer structuur, ook wat Wim aangaf, stopplekjes voor vogels, maar ook insecten. Dat zou je ook natuurlijk op overhoekjes kunnen doen, zoals dit, die niet echt gebruikt wordt, denk ik.
1: Soms zit het in hele kleine dingetjes, maar als ik hier naar de kapschuur kijk, dus een metalen wand. Je zou heel makkelijk hier langs die rand bijvoorbeeld stokrozen kunnen planten.
2: Oh,
1: weet je, dat is leuk om naar te kijken. Die bloeien heel lang, zijn meerjarige planten. Dus je hebt er ook heel lang plezier van.
2: Mm-hmm.
1: Want dat is wel wat mij nu opvalt. Het is natuurlijk nog vroeg in het voorjaar, maar er zijn heel weinig bloemen nog. En wat je eigenlijk wilt op een erf, is dat het hele jaar door er wat aan bloemen voorkomt. Met name voor de insecten.
0: En terwijl Corine hier advies krijgt van Wim en Lieveke over het vergroenen van haar erf, Isabel ten Bos van Steenbreek. Jullie organiseren deze erfscans om mensen zoals Corine te helpen om het erf wat te vergroenen.
4: Klopt, inderdaad. Wij hebben de campagne Erfparadijzen opgezet. En Corine is een van de winnaars van de erfscan. Zij heeft de erfcheck op onze website ingevuld. En nu zijn we dus bij haar langs met een ecoloog om haar wat tips en inspiratie te geven.
0: Jullie zijn natuurlijk bekend van de tuintjes. Hè? Het tegelwippen zorgt dat je tuin niet zo versteent. Maar op deze erf is natuurlijk ook best wel veel te halen.
4: Ja, klopt inderdaad. Want we zien dat in het buitengebied al 80% van de vlinders is verdwenen. En juist dat was wel echt ook een eye-opener. Dat we dachten, hier moeten we ook op het buitengebied bezig. En eigenlijk samen met de Vlinderstichting en SPNL Natuurfonds hebben we dus deze campagne opgezet. Om juist daar ook een beetje de aandacht op te vestigen.
0: Ja, en gaat het dan vooral om dit soort woonboerderijen zoals van Corine? Of ook om echt actieve bedrijven nog?
4: Allebei. Eigenlijk iedereen in het buitengebied met een erf kan meedoen. We hebben ook de erfscan bij meerdere erfeigenaren gedaan. Zo zijn we ook bij een melkveehouderij geweest, bij een paardenhouderij. En eigenlijk op alle erven in het buitengebied, daar kunnen we wat voor doen. Hoeft inderdaad niet allemaal veel moeite te kosten. En in sommige gevallen is het juist zelfs wat minder moeite. Omdat ze zeggen, laat het maar staan. Hier hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. En dan verbetert het zichzelf vanzelf.
0: Ja, lekker een beetje laten verrommelen.
4: Precies, inderdaad. Ja, dat is de beste tip eigenlijk die je kan krijgen.
5: Ja, ja.
0: Nou, in ieder geval ook even een steenuilenkast in de boomgaard en een belje als je ze hoort.
6: Jazeker. Venolijn. Here I come.
5: Nou, in ieder geval een dikke hommel kan er gemeld worden op dat erf van Corine Noordam. U hoort een verslag van Rob Buiter over het vergroenen van boerenerven. Heeft u een boerderij met een erf waar u ook graag de hommels hoort zoemen? Op onze site vindt u meer informatie over de campagne Erfparadijzen.

0: Chopatina. Nee, de Chopinata van de Belg Clément Doucet. Uitgevoerder Ming Xi op piano. We gaan zo direct naar buiten. Gaan we eens even bij de koutjes kijken. We zijn hier druk bezig met nestmateriaal aanslepen. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: NOS.
3: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
2: NOS, Nationale Herdenking 2026.
3: Morgen vanaf 6:30.
4: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: NPO Radio 1.
11: 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand in Hoogeveen is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek te krijgen op het strand. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
14: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
18: Goedemorgen, we staan hier buiten bij het Groene Huis. We staan, ik sta hier met Lopke Bekkema. Lopke, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Lopke is van de vogelgroep Vogelvrouwen en van Dutch Birding en van zichzelf als vogelgids. En je studeert ook nog tussendoor. We staan hier naar de kouwtjes te kijken. Waar kwam die nou vandaan? Er vliegt een kouwtje over ons hoofd.
19: Ja, kwam toch uit die gleuf waarvan we al dachten dat daar het nestje zou zitten.
18: Ja, hè?
19: Ja. Daar vlucht hij even uit.
18: Want we staan hier naar een nestkastje te kijken. Nou, dat nestkastje daar, dat is niet van dat kouwtje. Hè? Zit daar iets in, dat kastje wat aan de muur hangt daar buiten?
19: Ja, daar zitten pimpelmezen in. Okay. Ja, met jongen al. Dus de ouders komen veel af en aan vliegen met voedsel.
18: Okay, dus daar zitten pimpelmezen in. Maar net zagen wij, daar zat iemand van buiten naar binnen door dat gaatje te kijken.
19: Ja, dat was de grote bondspecht.
18: Die kwam daar even kijken?
19: Die kwam even kijken of er jongen in zit. Hè? En er zit de jongen in. Maar hij had niet het geduld om het nestkastje open te pikken. Maar dat doen ze regelmatig.
18: Oh ja?
19: Ja, zeker.
18: Dan hakken ze gewoon dat gat open en dan?
19: Ja, dan kunnen ze doorheen en dan pikken ze zo een van de jongen pikken ze eruit.
18: Doen ze dat ook?
19: Ja, grote bontspechten zijn best wel venijnig daarin.
18: Oh, dat wist ik niet. Grote bontspechten die gewoon kleine pimpelmezen wegpakken. Maar goed, daarboven, wat ligt er nou op dat nestkastje?
19: Ja, er ligt wat schapenwol. Hier lopen wat schaapjes rond. En die kouwtjes, ja, dat is wel prettig nestmateriaal. Is lekker zacht. Wij vinden dat ook wel lekker als we in wol liggen. Ja, dus daar bouwen ze, of dat gebruiken ze in een nestje.
18: Okay, dus dat ligt op het dak van het kastje. En boven dat dak van het kastje, daar zit een soort sleuf tussen het hout van de muur en van het dak. En daarin, daar steken allemaal takken uit, hè?
19: Ja, het Groene Huis is heel mooi ingericht voor allerlei verschillende groenende vogels. Dus ze laten een mooie gleuf tussen het dak en de muur. En daar broedt nu een kouwtje in.
18: Dus die zijn het is een soort dakgoot.
19: Ja, eigenlijk wel. En daar liggen allemaal mooie takken, helemaal gaals. En dat is van de kou.
18: Ja, grappig zeg, boven dat kastje van het... Wat?
19: Er zit weer een pimpelmeesje. Misschien dat hij zo weer naar het nestje toe gaat.
18: Oh. Nou, weet je, dan houden we dat in de gaten. En ondertussen gaan we dan even een stukje naar rechts. Want daar is een kerkuilenkast waar kort geleden ook kouwtjes in zaten. Jij pakt de verrekijker erbij.
19: Ja.
18: Zie hem zitten?
19: Ja, zeker. Ze heeft een wormpje in haar snavel. Kijk, daar gaat ze.
18: Ja, live. Ja. Kijk eens even. Live op de radio, de pimpelmees. Met een... Oh, en dan komt ze weer naar buiten ook. Ja. Nou, geweldig. Nou, start die tune maar in, jongens. Dit is helemaal Vroege Vogels.

Nou, leuk, die pimpelmees die vliegt in en uit. Goed, Lobco loopt alvast vooruit. Die gaat naar de kerkuilenkast waar nu ook weer kouwtjes in zitten. Verder even een inkijkje in het programma. Dit tweede uur, het bijzondere leven van paardenbloemen zonder pollen. De Venolijn, de column van Dolf Jansen en gedragsbioloog Patrick van Veen over de nalatenschap van de spraakmakende zooloog, schrijver en programmamaker Desmond Morris, die vorige week overleed. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het vijfde deel, Concerto Grosso in F groot, opus 5, nummer 10 van Giovanni Benedetto Platti. Lopke die staat weer met de verrekijker erbij. Lopke, vogelgids Lopke, zie je iets?
1: Ja, er kwam weer een koutje uit het nest. Het was een ander nest, bij een gleuf onder een raam. We wisten ook helemaal niet dat daar een gleuf zat. Ja. Maar daar dook hij net in en nu komt hij er weer uit.
0: Dus het is grappig dat in dat groene huis, dat natuurlijk waanzinnig ecologisch gebouwd en zo, houdt met van alles rekening. Er zijn allerlei nestkasten en openingen. Maar die koutjes die duiken dus ook gewoon in allerlei openingen die daar, nou ja, per se voor bedoeld zijn.
1: Ja, koutjes zijn ontzettend creatief. Daarom doen ze het ook zo goed in de steden. Omdat ze, nou ja, ze maken van alles gebruik. En elk gleufje dat wordt gebruikt.
0: Ja, want hier zien we nu eigenlijk al twee spontane nesten. En een ander spontaan nest is die, want er is een opening hier, hè, in een soort torentje. En waar is die opening eigenlijk voor bedoeld?
1: Ja, eigenlijk zat daar de kerkuil tot 1 jaar tot 2 jaar terug.
0: Ja.
1: Maar die is er of uitgejaagd of zelf weggegaan. En daar zaten ook koutjes in.
0: Want het is echt een speciale kerkuilenkast. Kun je hem eens omschrijven even, want het is natuurlijk radio, hè? Wat zien we en wat zit er achter dat gat?
1: Ja, we zien eigenlijk een soort van hele grote schoorsteen. Een aantal vierkuilenkasten. En daar is 1 grote vierkante opening. En nou ja, als je daar binnenkomt, dan kom je in een soort holle ruimte. En daar zit, of zat dus de kerkuil.
0: Zat, maar niet meer dus.
1: Nee, helaas. We weten dat er nog ergens hier een kerkuil rondvliegt. Omdat we dat hebben gehoord. En dat zien we op waarden.nl, ja. Dat mensen hebben ingevoerd.
0: Sorry Lopke, wij lopen even een stukje, want ik heb een beetje storing op de lijn. We lopen een klein beetje terug. Misschien zijn we te ver bij onze zendpaal vandaan. Ja mensen, ik loop hier met de WZ, een wandelzender is dat. Daar kun je dan mee praten terwijl je verwijdert van de technische unit. Maar we waren nu iets te ver weg, dus ik loop weer een stukje terug. Nou, Lopke mee. Maar goed, die kerkuil zat er dus in. Nu waarschijnlijk de koutjes. Hoe krijgen die koutjes die kerkuil eruit? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, koutjes zijn best wel pittig. Zijn ook altijd met z'n tweeën. Die kerkuil was alleen. Dan gaat dat best makkelijk. Ik weet zelf niet zeker of dat die kerkuil er zelf uitgegaan is. Of dat die koutjes inderdaad hebben gezegd, ho, dit willen wij als plekje innemen.
0: Ja. Maar zo'n kerkuil is 2 of 3 keer zo groot. Sterke klauwen, is een roofdier. Ja, zo'n koutje, tuurlijk. Hij kan hakken met zijn snavel, maar hij is toch een stuk kleiner?
1: Ja, dat valt best mee. Kerkuilen zijn niet zo heel groot. Ze zijn wel een stukje groter. Maar 2 koutjes tegen 1 kerkuil, ja, dan wint de kou wel.
0: Toch wel. Ja. En op een gegeven moment zijn die kerkuilen toch ook met z'n tweeën?
1: Ja, als het goed is wel. Dat zijn ze hier wel geweest. Maar daarna leven ze solitair. Dus leven ze 1x1. En ja, in het broedseizoen niet.
0: Ja, maar iets minder agressief of fel misschien.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Wat je ook wel eens ziet, dat die bij beleefde lente bijvoorbeeld, hebben die koutjes wel eens een steen uit de kast gekraakt. Dan slepen ze gelijk een enorme hoeveelheid takken erin. En maken daar ontzettende benden van. Wat is dat voor strategie?
1: Ja, ik weet niet wat voor strategie dat is. Het zal wel instinct zijn dat ze gewoon zoveel mogelijk takken, dat is goed voor de jongen. Ja, ze heeft elke vogel zijn eigen strategie, ja, om een nestje te maken.
0: Ze proppen hem echt helemaal vol, hè?
1: Ja, dan. Ja zeker.
0: Ja. De koutjes, ja, nu zagen wij aan die andere kant waar we nu weggelopen zijn. Er vliegt nu niks in en uit. Ja, nu zit er wel weer iets op het dak. Wat kan dat betekenen?
1: Het kan zijn dat ze op het nest zitten. Het kan zijn dat ze zeggen, nou, dit is toch niet goed voor mij. Dus we gaan een andere plek opzoeken. Koutjes inspecteren vaak ook een... Oh, er komt daar weer een koutje aan.
0: Ja, en je hoort ze ook veel om ons heen. Hè?
1: Ja.
0: Nou ja, dan laten we die kast daar even zitten. Daar is nu gewoon rustig. Hier zijn er dus 2 drukkere plekken. Even over... Oh ja, daar komt er weer eentje. Die duikt weer zijn sleuven in. Even over... Jij geeft rondleidingen. En ik begreep in het voorgesprek, onze redacteur vertelde van ja, je hebt vaak mensen mee, die halen al die zwarte vogels door elkaar.
1: Ja, ik begin vaak een beetje met, oh ja, de zwarte vogel. Dan hebben mensen wel een idee, oh ja, dat. En dan hebben we het over de kraai, de kaudus, de roek en de raaf. Dat zijn 4 vogels die best op elkaar lijken. Namelijk... Allemaal helemaal zwart.
0: Ja.
1: Nou ja, het koutje hebben we nu behandeld. Maakt een klein kauwgeluidje.
0: Ja. Dat is ook wat we ons, ja, om ons heen wel horen. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Is heel algemeen in de steden. Heeft een mooi beetje grijs nekje. En hele mooie blauwe ogen. Dus als je daar... nou, dan kan je helemaal even smelten, die mooie blauwe oogjes. Dan hebben we de kraai. Die is een slagje groter. Die mist dat grijs in de nek. En mist de blauwe oogjes. Dus dan weet je al, oh, dit is geen kauw, maar een kraai. De raaf is nog weer een slag groter. Ja. En daarbij ligt het zwaartepunt vooral in de snavel. Dus als je hem ziet vliegen, dan denk je, zo, wat hangt daar aan die kop? Nou, dat is dus die grote snavel. En is ook wel echt een tandje groter.
0: En natuurlijk een heel bijzonder geluid, toch? Echt wel anders dan die kauwtjes.
1: Ja, zeker. Heel mooi, diep geluid. Wat echt galmt door die bossen. Ja, dat is prachtig om te horen. Ja. En dan heb je nog de roek. En die heeft een witte beginsnavel. En ja, die snavel loopt een klein beetje krom.
0: En zie je op veel plekken in Nederland ook niet. Ik kom uit Leiden en ik zie daar nooit roeken aan de kust.
1: Nee, klopt. Vooral in het noorden van het land en dan Friesland, Groningen, daar komen ze best wel voor. In het midden hebben we ook wel een aantal plekken, maar die komen minder vaak voor dan de kauwtjes en de kraaien.
0: Ja. En die roeken heb ik ook het idee dat die altijd in grote groepen bij elkaar broeden. Hè?
1: Heel groot. En allemaal overal nesten zie je dan in de boom. En dat veroorzaakt, laatst was het ook op het Jeugdjournaal, dat ze best wel wat overlast kunnen veroorzaken. Omdat in zulke grote groepen en al die jongen die moeten poepen. En nou ja, dan krijg je dus overlast.
0: Ja, we hebben lang geleden best een onderwerp gemaakt over een woonwijk waar zo'n groep roeken zat. Nou, die werden echt, voor mij zijn ze echt uiteindelijk weggejaagd of weggepest daar. Ja, dat gebeurt wel.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als het echt in een woonwijk is en kinderen moeten slapen. Nou ja, die wezen die roepen de hele tijd. Nou ja, dat kan best wel vervelend zijn.
0: Maar tegelijkertijd, ja, ik heb ook wel een zwak voor al die zwarte vogels, die, zoals je ze noemt. Vooral die kauwtjes en die kraaien en die roeken. Ja, ze kijken ook pinter uit hun ogen.
1: Ja, ze zijn ook zeer intelligent en dat maakt het zo bijzonder. En ja, zoals ik al zei, die kauwtjes die zijn super creatief en intelligent en die maken voor alles maken ze een oplossing. En dat leren ze de jongen ook aan. Dus daarom kunnen zij het nog wel zo goed doen in de stad, omdat ze zich heel goed kunnen aanpassen. Ja.
0: Zijn die kauwtjes nou altijd in duo's?
1: Ja. Zo. Kauwtjes zijn heel trouw aan elkaar en zijn eigenlijk bijna altijd zijn ze met z'n tweeën.
0: Ja, dat is me ook wel eens verteld. Dat als je dan, en als je het weet, dan ga je erop letten. En dan denk je, oh ja, ik zie er altijd twee zitten of twee scharrelen. Nou, nu achter ons drie mannetjes wilde eenden. Verder is het even rustig met de kauwtjes. En de raaf, wordt die hier wel gezien, hier bij het in Schothorst?
1: Nee, hier niet. Een stukje verder wel in de polders, daar is een broedgevalletje. En op de Veluwe broeden ze natuurlijk veel, dat is hier best wel dichtbij. Dus daar hoor en zie je ze regelmatig. Ja,
0: nou, zou gaaf zijn als we hem hier plotseling een keer horen op de buitenmicrofoon. Nog even over het kauwtje. Valt het zo te zeggen hoe het gaat met het kauwtje, zo in het algemeen in Nederland?
1: Nou, Sovon liet zien dat er wel een kleine afname is. Maar ja, dat is met heel veel vogels zo. Dus ik denk, nou ja, nog geen reden tot paniek. Want het gaat over het algemeen nog wel goed met het kauwtje.
0: Ja, dus hij daalt een beetje. Gaat mee in de trend van veel vogelsoorten, maar nog niet alarmerend.
1: Nee.
0: Dan houden we nog maar hoop voor het kauwtje. We horen ze ook om ons heen. Het is even rustig bij de nesten. Maar nou, verschrikkelijk leuk om met jou even naar de kauwtjes gekeken te hebben. Lopke, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: En tot een volgende keer. En van de kauwtjes gaan wij door naar de paardenbloemen. Want paardenbloemen maken stuifmeel aan. Maar de meeste soorten hebben die pollen helemaal niet nodig om zich voor te planten. En zo zijn er dus ook soorten die geen pollen meer aanmaken. Yannick Woudstra onderzoekt pollenloze paardenbloemen. Onder andere in de duinen van Meijendel. En verslaggever Roosmarijn Brus die gaat met hem op pad.
2: Ja, we lopen hier nu langs een oude straat, zeg maar. Fietsen ook heel veel mensen en lopen.
3: Wandelen allemaal mensen.
2: En dat is vaak de plek waar je de meest algemene paardenbloem tegenkomt.
3: Ja.
2: Dus binnen de paardenbloem heb je heel veel verschillende vormen. En die zijn vaak ondergebracht in secties. En de meest algemene sectie die heet gewoon Taraxacum. Net als het geslacht van de paardenbloem.
3: Maar wij zijn op zoek naar een ander soort paardenbloem.
2: Ja, dus wij zijn op zoek naar andere secties van het geslacht Taraxacum. Ik heb in het herbarium bij Naturalis ook veel exemplaren aangetroffen van, nou ja, de secties van de paardenbloem waar ik naar op zoek ben. Die dus hier verzameld zijn in de afgelopen eeuw. Nou kijk, hier staat al wat leuks.
3: Ja.
2: Dus dit is veel werk wat je op de knieën doet. Ja. Dus je moet wel goede
3: knieën. En Barbara die heeft al een schop erin gezet om die een beetje los te krijgen.
2: Ja, dus die haalt de plant al uit de grond. Kijk, daar komt hij al omhoog.
4: Voorzichtig. Oh.
2: Nu waait er allemaal zand in ons gezicht.
4: Ik kon echt niet wat maken, dus.
2: Ja. Nee, dus kijk, paardenbloemen zijn dus klonaal. Die produceren zaad zonder bestuiving.
3: Ja.
2: En ze hebben dus ook geen stuifmeel nodig om zaden te produceren. En dus is het eigenlijk best wel gek dat paardenbloemen nog steeds stuifmeel aanmaken. Want ze gebruiken dat helemaal niet. Dus daar doe ik onderzoek naar. Hoe dat misschien verandert over tijd. Want als ze geen stuifmeel meer nodig hebben voor de voortplanting, dan is er ook geen natuurlijke selectie meer om het te behouden.
3: En ja, dus evolutionair hebben ze dus dat stuifmeel gewoon niet nodig.
2: Ja, sterker nog, als ze het kwijt zouden raken, dan zouden ze er eigenlijk beter vanaf zijn. Omdat ze dan, dat stuifmeel, dat maken ze dus aan, maar dat is eigenlijk verloren energie. En als je dus de stuifmeelproductie kunt uitzetten, dan kun je eigenlijk heel veel energie terugwinnen en in andere processen stoppen. Bijvoorbeeld door meer zaadjes te maken, meer bloemhoofdjes te maken.
3: Ja.
2: En dat is ook wel aangetoond in experimenten. Dus zo verwacht je eigenlijk dat het stuifmeel uiteindelijk afneemt.
3: Ja.
2: Ja.
3: En kunnen we dan nu bij deze, Barbara die heeft dus de plant helemaal ontdaan van alle zand dat erin zat.
2: Ja, een deel is in jouw gezicht terechtgekomen. Ja, dus kijk, nu hebben we de plant helemaal uit de grond getrokken.
3: Ja.
2: Je ziet ook
3: heel mooi de wortel zo.
2: Ja, een mooie penwortel.
3: Eigenlijk onder de gele bloembladeren zie je groene blaadjes die een beetje omhoog gaan.
2: Ja, die groene blaadjes, dat noemen we de omwindselblaadjes. En bij de algemene paardenbloem staan die buitenste omwindselblaadjes, die staan altijd helemaal naar beneden.
3: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
3: En bij deze staan ze omhoog.
2: Ja, precies. Dus dat geeft aan dat we in een andere sectie zitten dan de sectie Taraxacum, de algemene paardenbloem.
3: Ja.
2: En ik denk dat dit dan een sectie Celtica is. Kijk, in deze sectie komen heel veel paardenbloemen voor die geen stuifmeel meer produceren.
3: Ja.
2: Maar ze doen het niet allemaal. Dus er zijn ook vormen die nog wel stuifmeel produceren. Dat zijn dingen die ik aan het onderzoeken ben. Van in hoeverre komt het nou voor dat stuifmeelloze paardenbloemen hier in de natuur voorkomen. In wat voor tempo verspreiden die zich? Neemt dat toe? Komen ze alleen in bepaalde habitats voor? Nou ja, wat ik tot nu toe heb gezien in Nederland is dat je ze eigenlijk alleen maar in de duinen tegenkomt.
3: Nou, Barbara, ik heb je eigenlijk net een beetje geïntroduceerd als de vrouw die de schop in de grond stak.
5: De plantenjager.
3: Maar jij bent de prefect van de Hortus Botanicus Leiden. Je bent ondertussen in de veldgids aan het speuren naar deze soort.
5: Ja.
2: Dus we gaan nu live determineren in het veld.
3: Ja.
2: Dus de eerste vraag was wel of geen stuifmeel. Nou, er zit duidelijk veel stuifmeel op.
5: Ja, dus dan gaan we naar het liedtreeblad. Is dat kaal tot vrijwel kaal of behaard?
2: Dan moet ik even het loepje erbij.
3: Even de loep. Ja.
2: Nou, wij denken dat dit dan dus Taraxacum hebelobum is. En er staat ook bij dat het een zeldzame is.
5: Maar kijk, de eindmop.
2: Ja.
5: Het is ook een beetje breed. Maar ja, goed, dus ze zijn fenotypisch op.
2: Ik vind dit er wel wat meer op lijken. Ja. Ja.
3: Dus nou, we hebben gewoon in één keer een zeldzame soort.
5: Een hypothese.
2: Dit is nog maar een hypothese natuurlijk.
3: Oh. Maar zou je dan nu ook kunnen kijken hoe genetisch deze anders is dan paardenbloemen die al in het herbarium in Naturalis zijn?
2: Ja, zeker. Ja. Het kan best zijn dat als ik straks DNA van deze plant ga analyseren en dat vergelijk met het DNA van een van de herbarium-exemplaren, dat er precies hetzelfde genotype uitkomt. Ja. Ik hoop dat er zometeen wel een polloze tegenkomen.
5: Ja.
2: Ja, dat is wel heel leuk met die paardenbloemen. Kijk, in eerste instantie, toen ik ooit student was, dacht ik ook van, nou, zijn allemaal hetzelfde, toch, die paardenbloemen? Er staan er gewoon heel veel. Maar als je dan in één keer goed gaat kijken, dan zie je heel veel diversiteit.
3: Het is wel verslavend.
2: Ja, het is zeker verslavend, ja. Het is echt heel leuk.
3: We staan nu bij de watertoren aan het einde van deze pompstationweg. We komen ook dichter bij zee. Dus de wind die gaat ook wat harder waaien.
2: Nou, kijk, hier staat hij. Zonder stuifmeel.
5: Hey.
2: Wow. Ik denk dat dit Noordstettiana is, Barbara.
5: Noordstettiana.
2: Of Noordstetti.
3: Waarom denk je dat?
2: Nou, deze plant die heb ik al heel veel gezien in de duinen. Dus je ziet Die omwindselblaadjes die staan heel strak aangesloten aan de bloeiwijze. Er zit een soort van zilveren randje omheen. De stijlen.
5: Ja. Omwindsel sterk bereikt.
2: Ja, er zitten allemaal kleine haartjes op ook. Op het omwindselblaadje. En als je naar de stijlen kijkt, waar dus normaal gesproken het stuifmeel op gepresenteerd wordt. Er zit dus helemaal geen stuifmeel, dat is al één. En ze zijn ook heel mooi geel.
3: Ja.
2: Dat is ook wel iets wat bij deze microsoort past.
5: Ja, als ze een landschapje meenemen.
2: Ja, dat gaan dus ook.
3: Het gaat hele graspol gaat deze tas in.
5: Nu even.
2: Even kijken. Het is zo... ja.
3: En waarom ben jij hier dan zo enthousiast over, Barbara?
5: Ja, ik ben een prefect van een botanische tuin. Dus ik wil natuurlijk allemaal bijzondere soorten in de collectie.
2: En dan moeten polloze paarden natuurlijk niet ontbreken.
5: Nee, zeker niet. En dit is natuurlijk een zeldzame soort. Dus we willen ook veel meer doen aan natuurbehoud. Hè? Dus als wij in de hortus ook de zaden verzamelen en met andere botanische tuinen gaan uitwisselen. Stel dat hier brand uitbreekt, ik zeg maar wat, of iets anders ergs. Ja, dan is het wel het einde van deze natuurlijke vindplaats. En dan hebben we hem nog ex situ.
3: Waarom neem je dit hele stuk dan mee, Barbara?
5: Omdat ik hem in leven wil houden. Dus ik wil ook het microbioom erbij. Het paardenbloem leeft natuurlijk samen met ondergrondse organismen. En deelt die waarschijnlijk ook met die hoornbloem die hier nu ook zo mooi staat te bloeien. Het geraniumpje.
3: Ja, dus het is niet alleen de paardenbloem.
5: Nee, dus net heb ik een herbariumcollectie met Yannick gemaakt.
3: Ja.
5: Dat is echt wat heel anders dan een levende collectie. Want deze gaan we proberen in leven te houden.
3: Ja, juist. Oké. Okay. En een herbarium is dus eigenlijk gewoon het goed kunnen conserveren om te zien hoe het eruit ziet.
5: Ja, een herbarium gaat naar een doodsmuseum. En deze collectie gaat naar een levende Hortus Botanicus.

0: Het scherzo uit het Nonet, het negental, opus 38 van Louise Farrenc. Na 8:30 de column van Dolf Jansen. En wat heeft Desmond Morris ons geleerd? En wat heeft hij betekend voor onze blik op mens en aap? Nu eerst Ster en het NOS Journaal.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: De Amerikaanse president Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de 5000 die hij eerder aankondigde. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek uitte op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland loopt vertraging op door regels rond zogenoemde spuitvrije zones, dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen daar. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 14 tot 18 graden.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
12: Je kiest niet voor STAAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

Engelse Tamworth bosvarkens. Maarten Belaerts van Blokland introduceerde ze op zijn bosperceel in Leersum. Deze bosvarkens om korte metten te maken met bramen en opschietende prunissen. En het klinkt alsof ze het erg naar hun zin hebben.

0: Heerlijk geluid. En van deze tevreden tuinmannen is het een kleine stap naar een andere hovenier, Dolf Jansen.
1: Ik realiseer me, terwijl ik mijn maandelijkse gecolumniseerde bijdrage aan uw levensgeluk aan het typen ben, dat ik geen groene vingers heb. Het is eigenlijk een schande dat ik al jarenlang mag schrijven en spreken voor het groenste, duurzaamste, natuurlijkste radioprogramma met de menselijke beschaving, maar zelf nog geen plant kan potten, geen aardappel kan poten, geen tak kan enten, geen kruid kan wieden en geen bloembol kan bereiden. Sorry, ongepast. Ik heb op vele momenten in mijn leven een tuin gehad. Hoewel tuintje echt een veel redelijker omschrijving is. Ik doe niet aan specifieke oppervlaktes, maar echt groot waren ze zeker niet. Op één na. Jarenlang had ik een tuin vlak bij de Bullenwijk in Amstel, in Oudekerk en Amstel, waar ruimte was voor heel veel gras en zogenaamde borders. En allerlei potten met planten en 3 verschillende bomen en 1 trio kippen. Soms in een ren, vaker elders. Fijn, ook of zelfs daar kwam ik niet veel verder dan het gras maaien. Ik heb u jaren geleden op deze plek wel eens verhaald over mijn grasmaaimachine, die ik in mijn enthousiasme zo ongeveer wist op te blazen als een gefrustreerde Formule 1-coureur zijn motor op het wederom tegenvallende rechte eind. En in warme periodes hier en daar wat bewateren. Dat klinkt raar, bewateren, maar het was met een grote gieter of zelfs een emmer, want de genoemde Bullenwijk had altijd water in overvloed. Ondertussen woon ik zeer naar mijn zin, maar ben ik volledig onttuind. Vooral omdat het lastig tuinen blijkt op de tweede en derde verdieping van een huis midden in een grote stad. Mijn bezit aan kamerplant is onlangs wel stevig uitgebreid. Door wat interne verplaatsing hebben mijn vrouw en ik er tegenwoordig een heuse werkplek bij. Zij met een serieus bureau en boekenkasten vol ingewikkelde non-fictie. Ik een kale tafel met krantenknipsels en een uitzicht op een poster van The National. Werkt heel lekker op beide plekken. Zij schrijft een volgend boek, ik mijn volgende oudejaarsvoorstelling en deze column dus. Het zijn een stuk of 6 kamerplanten. Vraag me geen namen, modellen of rugnummers. Ruim bemeten in dito potten. Het oogt groen, het geeft sfeer. Ik kan er zelfs rustig van worden, staren naar een plant. Zeker die ene, die eigenlijk uit 3 dunne stammen bestaat, die zich als een bijna DNA-model om elkaar heen vlechten, waarbij DNA dit voor de zekerheid helemaal niks te maken heeft met de ultrarechtse pro-Israël-club van PVV afvallig in uw parlement, maar puur met de strengen waaruit wij zijn opgebouwd. Bij onze nieuwe planten kregen we een soort plastieke buisje dat in de aarde gestoken dient te worden. Een watermeter of een vochtmeter, dat mag ook. Dit rietje vertelt me per pot elke dag weer hoe het staat met de dorst en de watertoevoer van de verschillende plantachtigen. En dat werkt voor mij, met genoemde vingers zeker. Ik heb in mijn leven bijna 63 jaar, en dat zou je inderdaad niet zeggen, te veel planten laten verdorsten. En om dat goed te maken ook geregeld weer andere planten laten verzuipen. Omdat ik 2 dingen nooit wist. Hoeveel dorst heeft ze of hij? En wanneer in godesnaam, wanneer gaf ik voor het laatst water? Ik kan u precies vertellen waar ik 23 oktober jongsleden was, de Maaspoort in Venlo voor mijn vorige oudejaarsvoorstelling, maar wanneer en hoe ik een gieter ter hand had, ik heb echt geen idee. Nu kijk ik elke dag naar al mijn potten, naar al mijn wit plastieke rietjes en weet ik wat me te doen staat. Blauw? Blauw betekent helemaal niks, behalve even praten met de plant in kwestie. Lichtblauw betekent scherp zijn, Dolf, scherp zijn, thirst is just around the corner. En felwit betekent eigenlijk, je had me gisteren water moeten geven, magere, althans ervan uitgaande dat kamerplanten mij ook het liefst aanspreken in kapslok. Zou het schelen, geachte vroege luisteraar, als onze natuur, onze bossen, onze hei, onze duinen, onze planeet eigenlijk ook overal van dit soort waarschuwende stokjes had staan? Dat de natuur ons vertelde over verdroging, over stikstof, over vers ingevlogen landbouwgif, over gebrek aan grondwater, over alle bedreigingen die ze voelt. En zou dat dan Eerdmans en Keizer en Wilders en Van der Plas en Marcus Sauer en alle andere klimaatontkennende populisten wel bereiken, wel doen inzien dat wat zij beweren en nastreven kortstondig politiek gewin oplevert, maar ons in steeds grotere problemen brengt en de generaties na ons nog veel meer? Ik weet het niet, maar denk dat we alle middelen moeten aangrijpen om verandering ten goede te bewerkstelligen, ook als je vingers feitelijk mijn kleur hebben. Prettige zondag.

0: Manuela Gouveia speelde de sonate in F groot van Carlos Seixas. Wat als je heel veel meldingen binnenkrijgt op het antwoordapparaat van de natuur van gierzwaluwen? Dan maak je een hele gierzwaluw-fenolijn. Een ode aan deze fantastische luchtbewoner.
1: Hallo, met dit Groothuis uit Zeist. Zaterdag 25 april. En ja, ze zijn er weer. Ik stond al 2 weken op scherp. Ik zag ze niet. Andere mensen melden ze al, de gierzwaluwen. En ik bleef maar wachten. Maar nu, boven het Henschotenmeer, zie ik er een stuk of 10, 12 rondvliegen. En wat is dat fijn om dan te zien dat ze die lange, lange reis weer overleefd hebben. Om ze weer terug te zien. Ik word daar zo blij van.
2: Ik wacht op de gierzwaluwen. Vorig jaar geteld in gemeente Haarlem voor Landschap Noord-Holland. En een kleine gemeenschap ontdekt en zelfs het nest gezien. Dit jaar schrok ik, want er stond een stijger om het huis. Bewoners zijn heel erg lief, maar kunnen natuurlijk de stijger niet zo snel wegkrijgen. Dus eigenlijk hoop ik dit jaar dat ze wat later zijn, totdat de stijgers weg zijn. Maar wel hartverwarmend dat mensen zo aardig gereageerd hebben op het feit dat er een gierzwaluw in hun huis onder het dakkapel tijdelijk huisvest. De merel biedt troost. Hij is er nog, hij leeft nog. Ik hoorde net de boshaal terug in de Haarlemmerhout. De gierzwaluw blijft dit keer nog heel even weg totdat de stijgers verdwenen zijn.
3: Tom Uydenveldhuis, Lochem. Ik was al een week stiekem naar boven aan het kijken, maar op woensdag 22 april zag ik 's avonds laat toch echt de eerste 3 gierzwaluwen heel hoog boven het huis door de lucht cirkelen. Ze zijn er weer.
4: Hier is de heer Buijs uit Mook. Moet ik normaal gesproken wachten tot Koningsdag. Vanochtend om 11 uur heeft het eerste squadron gierzwaluwen luidruchtig bezit genomen van het Mookse luchtruim. Hoera!
5: Ilse de Bruin, Utrecht, Hooggraven, zondag 26 april. Dagenlang denk ik ze te horen, maar nu weet ik het zeker. Vanmorgen gezien en gehoord mijn eerste gierzwaluw. Fantastisch!
6: Hallo, dit is Ab Overbeek. Het is dinsdag 28 april. En de gierzwaluwen vliegen langs mijn appartement op 6 hoog in het Amsterdam Centrum.
7: U spreekt met Alvira Vlaskamp uit Roosendaal. Vandaag is het woensdag 29 april. En wij komen terug van een weekje kamperen uit Zuid-Limburg. En wij komen thuis aan en ik sta in de tuin. En ik zie daar en hoor daar als eerste de 2 gierzwaluwen overvliegen. Het was een feestje om te horen en ik hoop dat we ze nog lang mogen gaan aanschouwen bij ons in de tuin.
8: Thijs Kuiken te Gouda. De ochtend na Koningsdag wandel ik langs de Reewijkse plassen. Mijn aandacht getrokken door hun karakteristiek geluid, zie ik voor het eerst dit jaar gierzwaluwen. Ze vliegen hoog in de lucht en hun vleugels flikkeren in de zon. Toevallig lees ik deze dagen het natuurboek De Gierzwaluw van Remco Daalder, dat in 2014 de Jan Wolkersprijs won. Daarin citeert hij een gedicht van Guido Gezel uit 1897. Piepende en kriekende, zwak en gezwind. Haaiende en draaiende, rap als de wind. Vliegende en wiegende, vlug op de vlerk. Spoeien en roeien ze, ringsom de kerk.
9: Dag, van Salaar Rotterdam. Ze zijn er weer, de zwaluwen. Ik hoorde ineens het geluid en ik dacht, oh jee, wat is dat? Oh nee, dat zijn de zwaluwen. En het zijn er nu 5 en ze schieren langs mijn balkons midden in het centrum van Rotterdam. Hartstikke leuk.
10: Met Inge Wiese. 30 april. Het is rond 9:30. Ik ben in Graafzanden bij mijn moeder en ik zag zojuist en ik hoorde zojuist de eerste gierzwaluwen. 2 waren er. Geweldig, machtig mooi. Blij nieuws. Anne Mulder uit Hilversum, donderdagavond 30 april. Sta ik daar met mijn bakje tomatensoep met vegetarische balletjes. Ik stap net van mijn fiets af. Ik denk, zie ik het nou goed? En verdomd, ik hoor ze ook. 7

0: Friendship uit de Three Piano Solos voor Yuya, die James Newton Howard schreef voor Yuya Wang. De naakte aap, zo noemde zooloog Desmond Morris de mens. Desmond werd in de jaren 60 wereldberoemd met zijn boek waarin hij de mens omschreef als een apensoort zonder vacht. En 2 weken geleden overleed hij op 98-jarige leeftijd. Aan tafel gedragsbioloog Patrick van Veen. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, boek zelf in de kast?
1: Zeker.
0: Ja? Allang wat ik begreep, echt toen het boek verscheen. Toen had sowieso een hele generatie dat boek in de kast. Maar wanneer heb jij het? Weet je nog wanneer jij het kocht of kreeg?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb het even na moeten zoeken. Maar ik schreef altijd netjes de datum of nog steeds in mijn boeken.
0: Ja.
1: En het was in november 1985. Dus ik was 15 jaar oud.
0: Oké, okay, zat het in je schoen?
1: Nee, ik denk dat ik het toen de tijd. Toen was net de opkomst, geloof ik, van de slechte. Waar je af en toe boeken gewoon goedkoop kon krijgen of tweedehands kon krijgen. En ik denk dat ik het daar ergens heb gekocht.
0: Ja. En heb je toen gelijk gelezen? Of was het iets wat je in huis moest hebben?
1: In die tijd las ik alles wat binnenkwam.
0: En wat deed dat met je?
1: Ja, gefascineerd. Maar ik kende Desmond Morris al een beetje van de documentaires die af en toe dan ook op de Nederlandse of zelfs op de Duitse tv kwamen. Nagesynchroniseerd weliswaar. Het was boeiend. Want je keek niet alleen naar dieren, maar je keek ook naar de mens als een dier. En ik weet dat boek van Desmond Morris was wel. Ik wist al, ik ga biologie studeren. Ik was al een beetje geïnspireerd door mijn docent biologie op de middelbare school. Ja, dit was wel eens een stapje van wat ik precies wou gaan doen. Iets met dieren, maar ook gedrag.
0: Ja. Ik kijk heel even naar Jimmy, onze technicus. Jimmy, ik hoor hier een rare piep. Maar misschien ben ik dat wel. Is dat jouw microwave daar? Die ben je een tosti aan het maken? Nou, dat is de computer. Goed, het hoort erbij. Kun je schrijven de essentie van dat boek?
1: Nou, de essentie eigenlijk van wat Morris deed was dat hij zei van, eigenlijk de mens is ook een beetje instinctief wezen. Hè? Alles wat wij doen is net zoals bij dieren. We worden geprikkeld door onze omgeving en op basis daarvan gaan we gedrag vertonen. En hij reduceerde eigenlijk de mens letterlijk tot een aap. Wel de naakte aap weliswaar. Maar wat hij zo mooi deed was dat hij ging gedrag verklaren. Waarom doen we de dingen? Waarom vertonen we bepaald gedrag? En wij zitten tegenover elkaar en ik praat en jij zit een beetje mee te knikken.
0: Ja.
1: Dat is typisch. Morris die zou dan onmiddellijk gaan vertellen, waarom doen we dat dan? De bevestiging en zijn noodzaak. En dan gaan we allebei een beetje lachen en dan tonen we de tanden een klein beetje. En dat was eigenlijk wat hij deed. Hij probeerde uit te leggen waarom we al die dingen doen, die we vaak ook heel onbewust doen, maar die wel uiteindelijk ontzettend belangrijk zijn om er een sociale aap van te maken.
0: Maar was hij nou een antropoloog of een primatoloog? Zat hij nou in de aap of in de...
1: Nou ja,
0: mensonderzoek.
1: Dit is een hele Nederlandse vraag. Want landen waar antropologie onderdeel is van de primatologie. Dus dan zou je eigenlijk primair zeggen, het is een primatoloog die als specialisatie ook de mens is gaan volgen. In Nederland hebben we antropologie heel erg bij sociale wetenschappen neergezet. Maar het is in heel veel landen ook heel gebruikelijk om als primatoloog gewoon de mens als studieobject te volgen. En ik denk dat hij vooral iemand was die heel erg gespecialiseerd was in de apen. Want hij was onder andere curator bij de apen eind jaren 50 in London Zoo. En daar is hij eigenlijk ook begonnen met de mens te bestuderen. Dus ik denk primair wel een primatoloog.
0: Ja. Was dat nieuw dat hij de mens bezag door een bril van de primatoloog?
1: Ja, ik denk dat hij in ieder geval de eerste was die het echt ook op die manier naar buiten toe bracht en het ook beschreef. Iets daarvoor, de grote leermeesters, Lawrence, Stinbergen, Frisch, de grote biologen, ethologen die ook ooit de Nobelprijs hebben gekregen, die keken ook al een klein beetje af en toe zo naar de mens. Zo van, hoe werkt dat met instincten en waarom doen we de dingen die we doen? Die belangrijke vraag. Maar Morris was wel de eerste die dat op die manier beschreef. En ik denk dat hij daardoor ook wel uniek was. En hij beschreef het ook nog eens op een toegankelijke manier. Ja. Want het was een boek wel makkelijk weglas.
0: Overigens, Nico Tinbergen, hij heeft nog les gehad van Tinbergen in Oxford, begreep ik.
1: Ja, hij is daarna, zeg maar, zelfs na zijn tijd in Londen, zo is hij weer teruggegaan naar Tinbergen om daar echt weer te studeren. Dus hij heeft daar altijd wel een heel

0: sterke verbinding mee gehad. Nou ja, we kijken buiten naar de vogels. Tim Berger die deed allerlei mooie experimenten in de natuur om te kijken hoe werken nu die biologische instincten bij vogels. Maar ook Desmond Morris die bedacht dat van ja, dat gaan we ook maar eens bij de mensen doen.
1: Ja, en het populariseren, je noemde dat al, daarin was hij natuurlijk groot. Was hij nou, hij ging eigenlijk een beetje gelijk op met Attenborough, hè? Die kwam toen ook wel op, toch?
0: Ja.
1: Was het nou een concurrent of een... Want ze werkten voor andere partijen, voor andere omroepen.
0: Nou, ik denk dat ze in werkelijkheid waren ze echt wel concurrenten. Want ze werkten voor twee totaal verschillende omroepen. Attenborough natuurlijk altijd voor de publieke omroep BBC. Morrissey zat, ik weet niet of het toen een commerciële omroep heette, maar die zat toch al een klein beetje aan die andere kant.
1: Ja, en die wilde ook iets. Hè? Ze zagen Attenborough opkomen en die wilde ook iets met, een man die er van alles van wist en dieren.
0: Ja, en ik denk dat het grappige ook wel is dat ze zijn echt wel altijd zeg maar een soort concurrent geweest, maar ze hebben elkaar ook altijd wel opgezocht. En het mooie vond ik wel, ik denk dat Morris is iets meer wetenschapper gebleven. Terwijl Attenborough is echt de programmamaker geworden. En die is ook niet zo die schrijver geworden. Morris die heeft meer dan 50 boeken geschreven. En hij was meer de auteur en daarnaast ook tv-maker.
1: En wat hebben we nou van hem geleerd?
0: Ik denk het belangrijkste wat we van Morris hebben geleerd, en dat is ook wel een lesje nederigheid. We hebben onszelf altijd als mens heel erg boven de dierenwereld zien staan. En Morris was eigenlijk de eerste die zei van, doe maar een beetje rustig. Hè. Je bent net zo'n beest als alle andere beesten. Dus en we zijn niet zo heel erg uitzonderlijk. En ik denk dat dat wel een kentering was. Die we misschien ook af en toe wel eens vergeten, dat we gewoon een beestje in de wei zijn.
1: Ja, we lijken er verschrikkelijk op. Er zijn natuurlijk ook wel verschillen, dat noemde hij ook. We hebben even een kort fragmentje, Desmond Morris. We luisteren naar een fragment waarin hij ook wel verschillen ziet tussen apen en mensen.
2: It's very difficult to find an animal that that wages war or that tortures prisoners. There's a special human qualities. Animals lack some of our worst qualities and also, of course, some of our best qualities because we also have great art and music and philosophy which other animals lack.
1: Ja, hij zegt we zijn anders, want dieren die trekken niet ten oorlog en ze maken ook geen kunst. Hoewel...
0: Eigenlijk is dat later wel een beetje ingehaald. Ja. Jane Goodall was natuurlijk de eerste die beschreef van, ja, chimpansees voeren letterlijk wel oorlog. Ze beschreven ook wel hoe ze af en toe andere apensoorten min of meer bijna konden martelen. Nou, of dat was wat Morris bedoelde, kun je natuurlijk discussie over hebben. Maar Morris was ook de eerste die letterlijk een chimpansee penseel en verf gaf. Want ja, Morris is ook echt een kunstenaar geweest. Daar heeft hij ook boeken over geschreven. Hij ging wel op onderzoek uit hoe dat bij chimpansees werkt en ook bij andere diersoorten later. Er is altijd een grote discussie gebleven of dieren nu echt zo kunstzinnig zijn. Maar ja, ik denk dat als we naar de concerten van de vogels luisteren, dan
1: soms wel. Zijn ze beter dan wij zijn. Je noemde net al Jane Goodall. We hebben natuurlijk Jane Goodall, Dean Fossey. Er is een groep vrouwen, maar is dat toevallig of niet? Dat moet jij maar zeggen, die door hem een beetje op dat pad gebracht zijn, hè?
0: Nou ja,
1: het apenonderzoek.
0: Het was eigenlijk Louis Leakey die zette eigenlijk drie vrouwen op het spoor. Twee daarvan zijn recent overleden. Jane Goodall vorig jaar oktober, Beruti Galdikas dit jaar. En Dian Fossey natuurlijk heel bekend. En Leakey die heeft wel heel bewust gekozen om te zeggen van nee, het moeten vrouwen zijn die ik naar het oerwoud stuur. Overigens met wel een vraagstelling die heel erg Desmond Morris was. Van Leakey die wou eigenlijk weten, wat is eigenlijk de evolutionaire oorsprong van ons menselijk gedrag? En daarom zei hij, dan moeten we mensapen gaan bestuderen. En hij heeft zeg maar die drie vrouwen naar het oerwoud gestuurd. En hij wou per se vrouwen, omdat hij zei, vrouwen kunnen veel beter observeren. Die zijn veel neutraler, maar ook veel betere observatoren als mannen. En hij zei er ook bij van ze mogen niet gestudeerd hebben. Want dan zijn ze alleen maar besmet met heel veel informatie waar ze later helemaal niks aan hebben. Dus laat ze heel neutraal onbevangen zijn. Overigens, Jane die wou wel iets weten over chimpansees voordat ze naar Afrika ging, naar Tanzania ging. En ze is dus bij Desmond Morris in London Zoo chimpansees gaan bestuderen, omdat ze echt wel iets meer over die chimpansees wilde weten. Dus ze heeft bijna een jaar bij Desmond Morris en zijn vrouw stage gelopen.
1: En de derde die noemen, Beruti Galdikas. Ja, Sorry, ik kende die naam niet, die andere twee natuurlijk wel. Dat was ook een primatenonderzoeker die daar...
0: Ja, zij was een van de drie leaky girls, zoals ze wel eens werden genoemd. Ja. Diane Voss ging gorillas onderzoeken. Jane die ging chimpansees onderzoeken. En Beruti Galdegas die ging uiteindelijk orang-oetangs onderzoeken. En zij heeft ontzettend veel wetenschappelijk werk gedaan bij de orang-oetangs. Overigens ook in de bescherming en de opvang van die orang-oetangs. Ik heb wel eens heel stiltjes gezegd, misschien is zij niet zo beroemd geworden, omdat zij de enige van die drie was die wel biologie had gestudeerd. Ja. En dus de echte wetenschap zo was.
1: Ja, daar kwam op Morris ook wel kritiek, hè? Ook vanuit feministische hoek. Behalve die kritiek?
0: Waar hij heel erg kritiek op kreeg, was dat hij ook in de genderrollen heel erg in dat instinctieve bleef vastzitten. Hij zag de vrouw letterlijk eigenlijk ook als een soort baarmoeder. En hoe eigenlijk daar ook alle gedrag rondomheen zich ontvouwde. Het opvoeden van kinderen, het krijgen van kinderen. Maar daarmee zag hij ook al voor de vrouw een hele andere rol in de maatschappij. En dat deed hij op basis van heel strikt van hoe zit dat nu bij de aap? Hoe zit dat in de biologie? Hoe werkt dat instinctmatig? Ja, en daar kreeg hij ontzettend veel kritiek op. Wat we overigens niet moeten vergeten, dit is de jaren 60. Ja. Dus het was ook een soort bevestiging van rolmodellen die men heel graag voor ogen had en die men ook daarin graag bevestigd zag.
1: Ja. Dankjewel. Iedereen moet maar weer eens dat boek of bij die boekhandelaar ophalen, waar ze misschien nog wel tweedehands liggen, of misschien ligt hij nog
0: zelfs
1: wel
0: bij jou. Zelfs nieuw, geloof ik.
1: Bij je ouders in de kassen. Nieuw is hij ook nog. Desmond Morris, de naakte aap. Dankjewel, Patrick, dat je over hem wilde vertellen, Patrick van Veen. Trouwens, mocht u het hele gesprek nog willen terugluisteren of delen van onze uitzending, dat kan via de podcast NPO Luister. Wij zijn zo direct terug na negenen. Gaan we weer even kijken hoe het staat met de koudjes in de pimpelmezen. Tot zo direct na Ster en Nieuws.
3: NPO Radio 1.
4: In OVT de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
5: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
4: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
6: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
4: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, straks om 10 uur.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: NPO Radio 1.
10: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Dan nog het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
12: A man should hear a little music every day of his life.
11: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
13: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
19: Wacht even hoor.
18: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
19: Klopt dat wel?
18: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
20: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
21: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Goedemorgen, terug bij Vroege Vals. Ik zit hier nog even met Patrick van Veen. We hebben het nog even over Desmond Morris en de primaten en dat onderzoek. En we kwamen natuurlijk nog op, zijn naam viel al, David Attenborough. Deze week geloof ik 100. Hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, hij was natuurlijk wel een maker, een programmamaker. Maar heeft zich natuurlijk meer als programmamaker ontwikkeld. Niet verder zo als bioloog. Hij is natuurlijk echt,
0: Ik denk wat Attenborough echt zo bijzonder heeft gemaakt, hij had een soort oog voor hoe kijk je naar de natuur. Hij is veel minder natuur gaan duiden. Wat Desmond Morris deed, hij zag iets en ging het duiden. Waarom doet een dier dat? Maar Attenborough heeft denk ik heel erg de mens de ogen geopend voor het bijzondere van de natuur. Hoe bijzonder soms vogels of vissen of bomen kunnen zijn. En dat was wel de kunst van Attenborough, waar die zich onderscheidde van Desmond Morris, die heel erg op dat gedrag van individuele dieren inging. Was Attenborough die eigenlijk een soort wereld opende waar we nooit naartoe gingen. Wereld die verborgen bleef voor ons. Hij nam ons mee over de wereld om te reizen. En dat maakte hem heel erg uniek.
1: Maar Desmond Morris natuurlijk veel van zijn onderzoek, zeker in die begin, heel veel in dierentuinen heeft gedaan, toch?
0: Ja, Attenborough is veel meer de natuur ingegaan. En Desmond Morris was echt een dierentuinonderzoeker. En het grappige in de biologie is ook, of je bent dierentuinonderzoeker, of je bent wildonderzoeker. En ik zeg wel eens, als ik op congressen kom waar al die apenmensen bijvoorbeeld bij elkaar komen, je ziet ook op afstand wie in die buitenwereld, wie in het wildonderzoek doet en wie in het dierentuin onderzoekt.
1: En hebben die wildonderzoekers nu, zeker nu, een hogere status? Want dierentuinen staan een beetje onder druk. Van moet dat wel, die beesten in die kooien?
0: Nou, ik denk dat ze meer waardering krijgen omdat het ook wel keihard overleven. Het is, ik bedoel, in een dierentuin, je gaat s'avonds naar huis en je mag je douchen. Ik ben wel eens in Gombe in Tanzania geweest, waar ik een paar dagen mee mocht kijken bij de onderzoekers daar. Nou, ik was er wel na 2 dagen klaar mee dat ik me aan niet kon douchen, maar ook niks meer droog werd, omdat het continu nat is.
1: Ja,
0: dus je hebt wel iets meer waardering ervoor.
1: Attenborough natuurlijk, nog steeds een hele grote naam. Desmond Morris ook nog steeds. We horen toch minder van. Ik hoor ook minder jonge mensen van, oh, ik heb zijn boek. Of dat, terwijl Attenborough kent iedereen.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook wel zichtbaar blijven. Attenborough is natuurlijk altijd zichtbaar, nou ja, zichtbaar, ook hoorbaar gebleven. Ja. Zijn kenmerkende stem kent iedereen, waardoor die ook bij jonge mensen nog steeds heel erg populair is. En Desmond Morris, die boeken zijn onvergankelijk, maar hij is natuurlijk de laatste 20 jaar wel een beetje uit beeld verdwenen. En dat maakt ook in de huidige tijd dat je ook, zeker in social media tijd, ja, we gaan niet meer over Desmond Morris posten.
1: Nee, maar toch, ze filmmateriaal, ze televisie. Ik zat van de week weer dingen te kijken op YouTube. Het is toch waanzinnig om terug te kijken. Dus dat is dan de tip van ga vooral eens over gebarentaal, over gesticuleren, over hoe mensen op straat. Ja, het is te smullen.
0: Ja, en ik zit naar je te kijken en ik ga meteen straks in een boek terugkijken wat je allemaal hebt gezien.
1: Ja, ik zit gekke gebaren te maken. Patrick, dankjewel voor je komst.

Dit derde uur nog op programma. We bezoeken Terschelling. We bezoeken daar theatermaker en rasvogelaar Marijke Boon. We gaan naar de Eempolder voor een liefdesverklaring aan de Kemphaan. We hebben nog een geweldig stuk Venolijn. En we spreken twee boswachters over wat de intense bosbranden betekenen voor de natuur. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Gaan we door naar...

0: De romance uit de film De Horzel van Dmitri Sjostakovitsj. Cabaretier Marijke Boon staat al sinds 1975 op het podium. Ze werd vooral bekend door haar levensliederen die ze zelf met de accordeon begeleidde. Maar daarnaast is ze ook vogelaar. En die liefde voor vogels komt tot uitdrukking in haar net verschenen gedichtenbundel De K van Kassiewijlen, gevuld met gedichten van vogels die zij door de jaren heen schreef. Verslaggever Marlijn Snijders bezoekt haar op Terschelling, waar Marijke Boon in de duinen meteen een gedicht ten gehore brengt uit de jaren 90 uit haar voorstelling Vogelen voor Beginners.
1: Beginnende vogelaar staat in een weiland daar, stijf als een stok. Ziet er een lepelaar, weet wel de klepel, maar niet de klok. Ik hoor de fietes. Dat vind ik altijd zo zomers geluid. Dan is de zomer in aantocht. Zie hem nog niet hier in de duinen bij West aan Zee.
2: Het waait flink, hè?
1: Ja.
2: Hoe lang vogel je al, Marijke?
1: Nou, zo lang als ik leef, denk ik. Maar dat kan bijna niet, hè? Dat je in de wieg al lag.
2: Met een klein kijkertje.
1: Heel klein, hele kleine bruine kijkers had ik. En die heb ik nog steeds. Maar ik heb het eigenlijk van mijn vader overgenomen. En als jong meisje. En dan wil je altijd beter worden dan je vader. Dus ik mocht dan de verrekijker mee. We woonden in Roon onder Rotterdam, maar in de polder. Dus dan ging ik op stap. Oh, kijk, een aalscholver. Die gaat naar zee. En die komt terug.
2: Ja,
1: dus eigenlijk zolang als ik leef.
2: Ja.
1: Toch wel, ja. Ik ging ook eigenlijk wel vrij vaak gewoon in mijn eentje op stap met de verrekijker. En dan, ja, in die tijd zaten er nog leeuweriken in de polder. Maar ik heb daar toch wel mijn eerste vogels genoteerd ook. Ik heb al die opschrijfboekjes nog. Dan zie je zo...
2: Hoe zullen we lopen?
1: Laten we toch die kant uitgaan, want... Daar kan dat we... Ja, ik hoop zo dat we de nachtegaal kunnen horen. Maar ja, of die wil zingen met deze prachtige zon en harde wind. En,
2: nou ja, maar laten we die misschien kant doet hij het voor ons.
1: Ja, nou, het hoop.
2: Gaat u voor.
1: Ja.
2: Je hebt echt een prikkelstruikenparcours uitgezet. Hoi.
1: Dat je een beetje gehavend weer terugkomt.
2: Ja.
1: Het bewijs dat je gelopen hebt voor de duinen van Terschelling.
2: Hoe lang kom je al op Terschelling?
1: Ik denk een halve eeuw.
2: Okay.
1: Dus ik ging, toen ik op de Academie voor Expressie zat, ging ik met een vriendin, die nam me mee. Want ik was op Vlieland geweest en op Texel. Maar je moet naar Terschelling. En sinds die tijd ben ik nooit meer... Ja, ik ben natuurlijk ook nog wel op andere eilanden geweest. Maar ik kom al heel lang op Terschelling. Eerst kamperen en in de loop van mijn lange leven. En ik ontdek steeds nieuwe... Ik hoop zo dat... De nachtegaal gaat zingen, maar dit tussendoor.
2: Nee,
1: maar,
2: ik ben blij dat jij nog oplet.
1: Ja, ja, en ik zag wat vliegen, maar ja, kan natuurlijk van alles zijn. Dus ik kom al heel lang. Oh, hey, in Zwaluwen. Kijk. Volgens mij zijn het oeverzwaluwen. Twee. Nou, dat is leuk. En daar zit ook nog wat. Even kijken. Want als het nou...
2: Oh ja, daar in dat struikje.
1: Ja, ja, ja. Vind ik zo mooi dat je dat keeltje ziet bewegen. Je ziet hem echt zingen. Nou, gelukkig zit er wel wat.
2: Nou, ik vind het ontzettend meevallen voor die wind. Ik dacht, er komt niks naar boven. Maar ze zitten toch ook nog wel op topjes.
1: Ja, zeker. Nou, leuk. Dit waren wel mijn eerste zwaluwen. Dit jaar... Kijk, in de duinen loopt. Oh nee, dat is gewoon een platte
2: Ho, ho, Marijke.
1: Ja, een
2: respect.
1: Respect.
2: Fantastische vogel.
1: Ja, de kleur, hè, in het zonlicht.
2: Het is echt een komen en gaan van die aalscholvers.
1: Ja, ja, die forageren ook op zee. En dan denk ik natuurlijk vaak... Oh, ik zie een parelduiker of een roodkeelduiker. Omdat dat silhouet er een beetje op lijkt. En dan is het heel vaak een ordinaire aalscholver. Een beetje respect, hè?
2: Je hebt wel een ranglijst.
1: Ja, kijk, als ik moet kiezen tussen de roodkeelduiker of een aalscholver... dan kies ik die prachtige roodkeelduiker. Die in de winter een iets andere kleur heeft. Maar toch die hele mooie slankheid wel heeft. Hey. Die zie ik wel eens, hoor. Ja.
2: En dan staan je echt te turen.
1: Ja, dan ga ik op een duin zitten. En dan ellebogen op mijn knieën. En dan zit ik de hele tijd zo. Jan van Genten zie ik dan ook.
2: Nee, wacht eventjes. Jan van Genten. Ja. Daar is een gedicht over. Mag die? Dat vond ik zo'n leuk gedicht. Ik ben blij dat je dat woord laat vallen. Ik dacht, ik doe spontaan. Ja. Als je een vogel noemt, dan roep ik, je hebt er een gedicht over geschreven. Als dat zo is.
1: Ik dacht even dat ik een nachtegaal hoorde. Maar... Dan ga je toch van
2: We hebben hem.
1: En dat terwijl ik over de Jan van Gent.
2: Nou, daar gaan we dan nu even dat gedicht. Toch nog even voor de Jan van... Ja, sorry. Ik moet even... Oh, dan gaan we even terug naar...
1: Even terug naar mijn bundel.
2: Het boek.
1: Dus die Jan van Gent, die zag ik voor het eerst op de Shetland-eilanden duiken. Zo recht naar beneden. Dat is echt zo prachtig. En dit gedicht heet Tussenvoegsel van... Voor een dode Jan van Gent. Ik zag een Jan van Gent op het strand. Op een zandplaat, hard zand. Misschien was het een Janna, geen Jan. Hen was dood, de pijp uit, overleden. De reden, olie misschien, of netten van een vissersboot. Naam, Janna of Jan. Geslacht, onbekend, achternaam. Gent, tussenvoegsel van. En misschien nog wel leuk om te vertellen dat ik dit gedicht heb geschreven. Ik moest mijn rijbewijs verlengen. En toen moest ik dat een formulier digitaal invullen. En toen kwam ik dat dus tegen. Naam, geslacht, tussenvoegsel. Van. Ja, ik had geen tussenvoegsel. Marijke Boon heeft geen tussenvoegsel. Maar Jan van Gent wel.
2: Nou, zijn dit gedichten, de K van Cassie Weyle, die je in de loop van de tijd hebt gemaakt, hè? Je bent er redelijk vroeg mee begonnen met gedichten over vogels.
1: Ja, ja. En gedichten, maar ook liederen over vogels. En ik heb in de loop van mijn loopbaan als cabaretière, zangeres, theatermaker, kwam die natuur en vogels kwam wel altijd ter sprake. Behalve dan in de voorstelling Vogelkijken voor beginners, de cursus Vogelkijken voor beginners, was het in andere voorstellingen altijd zijdelings.
2: Ja.
1: Dus, en wat ik gedaan heb in mijn laatste bundel, de K van Cassie Weyle, hoofdletter K van Cassie Weyle, is dat ik al mijn werken uit de tijd dat ik optreed en schrijf, heb ik, waar vogels in voorkomen, heb ik verzameld. En ik heb de nieuwe gedichten en liederen er ook ingezet.
2: Ja.
1: Het zijn er aardig wat, dus ik denk een stuk of 50.
2: Want zonder die natuur
1: kan ik niet leven. In zoverre, ja, nee, ik vind het vrij essentieel in mijn bestaan dat ik om me heen kan kijken en landschappen kan zien waarin vogels en andere wezens zich bevinden. En de rust daarvoor nemen en het genoegen natuurlijk ook. Want ik vind het echt een puur genieten als je buiten bent, of het nou rot weer is, of zoals nu prachtig zon en wind. En, maar ik vind het altijd goed. Dus ook al voel ik me slecht, dan kom ik buiten en dan zie ik, want je moet natuurlijk wel om je heen kijken. En niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. En dan word ik er altijd vervuld van. Het is net zoiets als ademhalen. Je leeft erg door. Ja, zo mooi. Zo ontzettend mooi. Ik vind het echt moderne muziek wat die nachtegaal zingt. Dus het is een soort amelodisch. Soms komt er zo'n hele hoge rare piep tussendoor. Piep. Nou ja, ik kan het horen. Die piep heb ik nog niet gehoord.

0: De Berceuse uit de Dolly Suite, opus 56 van Gabriel Fauré, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Boston. De Venolijn, er is weer van alles ingesproken op 035-6711-338.
1: Floor Verdeenjes uit Wageningen. Zaterdagmiddag in mijn moestuin. Er vliegt en fladdert van alles voorbij. Koolwitjes, citroentjes, dagbouwoog. En dan plotseling geel, zwarte vlekjes, groot. Een koninginnenpage. Op 25 april. Normaal vliegen die pas ergens eind mei, begin juni uit. Maar dit is een vroege vogel.
2: Els Berman in Ouddorp. Het is Koningsdag. Een mooie, zonnige dag. Een droge dag ook. De zoveelste in de lijn. Te droog. In de tuin werkend zie ik de vlier in bloei staan. Eind april. Heel te vroeg. Zou het een noodmaatregel zijn van de boom? Zo van, ik ga niet meer bloeien voordat ik doodga.
3: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik sta op de dijk en ik sta hier eigenlijk met diep respect. Want in de verte klinken grote sterns. Nou, dat is lang geleden. De grote sterns kwamen meestal zo ver het Waddengebied niet in. Dus heel bijzonder. De rotganzen zijn er. Een heleboel. Prachtig.
4: Karin van de Ploeg, Zwolle. Woensdag 29 april 2026. Het is onze 21ste trouwdag. En dat vieren we lekker buiten. Met z'n viertjes. En terwijl we naar het harde staan te kijken vanuit onze tuin, waar zich een enorme witte rookwolk boven de Veluwe ontwikkeld door de branden die er zijn, waarvan we hopen dat ze gauw uitgeblust zullen worden, zagen we een eerste meikever voorbij vliegen. En geloof het of niet, nog geen twee tellen later wordt hij door een kraai uit de lucht geplukt en op een paaltje opgegeten. Nou, dat was dan de eerste meikever van dit jaar. En gelijk is hij al gepredeerd.
5: Hey, met Akje uit Delft. Het is al avond. Ik heb net rond zonsondergang nog even een klein

0: De Toenbakkerlipso in F, uitgevoerd door pianist en componist Wim Statius Muller. Het is druk in het vogelreservaat van natuurmonumenten in de Eempolder. De grutto's, kievieten, scholeksters, tureluurs buitelen over elkaar heen. Maar waar is de kemphaan? Waar er vroeger nog tienduizenden door Nederland trokken, moeten we tegenwoordig doen met een schamele paar duizend. Mark van Houten trok als klein jongetje al de polder in om te kijken naar deze opvallende vogel. En onlangs verscheen zijn boek hierover. Dat leest als een liefdesverklaring. Jeanette Paramoor gaat met hem de Eempolder in, op zoek naar deze bijzondere vogel.
1: Zo, dit is het sleutelkastje waarmee we de sleutel erin zit om het hek te openen.
2: Dus je mag er niet zomaar in?
1: Ik mag er niet zomaar in, nee. Ik heb toestemming gekregen van de beheerder van natuurmonumenten, van Jan Roodhart, om even met de auto erin te gaan om te kijken of we kemphanen kunnen zien.
2: Ja, dat is die. Maar hij vertelde me net al, je kwam je als jongetje al, hè?
1: Ja, ik was een jaar of 13, 14, dat ik vanaf mijn ouderlijk huis in Eemnes, 's morgens vroeg toen het nog donker was, over de Eemnesse Meentweg fietste, in het donker dus, en de polderen inging. En dit was toen, wat nu een betonweg is, was een beklinkerde polderweg. Mm-hmm. En die reed ik helemaal af en zette ik mijn oude oma's fiets tegen een hek aan en liep zo'n 500 meter over de Eemmeerkade. Ja, en ik ging toen zitten op een hoop slootafval van het vorig jaar. En ik wachtte tot het langzaam licht werd en ik had uitzicht op een kemphaanbaltsplaats. En dat heb ik meerdere keren gedaan. En ik beschrijf ook in mijn boek dat ik daardoor wel ben blijven zitten op de middelbare school een jaar. Maar daar heb ik geen enkel spijt van, om het zo te noemen.
2: Ja. Dus, uitgestrekte weiland weer. Ja, ik zie bijna niks. Geen verkeer. Nou, ja, in de verte natuurlijk, de A27. Maar nog geen fietsers, geen wandelaars.
1: Nee, het is heel auto's. Rustig hier. En je ziet daar de brandganzen. Mm. Nou, als we wat verder gaan, je hoort ze al. Scholeksters, kievieten, grutto's. Het is een van de grootste bolwerken van Nederland als het om weidevogels gaat, dit gebied. Zo'n beetje waar nu dat hek is, daar ging ik dan zitten en had ik uitzicht op een balsplaats van kemphanen.
2: Maar kemphanen, je waarschuwde me al, hè, van nou, de kans is heel klein dat ze hem zien.
1: Ja, gisterochtend was ik hier ook en heb ik niets gezien, maar afgelopen zondag, eergisteren, zag ik er wel weer een paar. Dus
2: op deze plek?
1: Ja, ook op deze plek, ja. Oh, okay. Ja. April is de periode, de trektijd voor kemphanen. Komen ze massaal uit het zuiden, hè, dus in de Sahel overwinteren ze. En dan trekken ze via Spanje, Frankrijk door Nederland heen en dan voornamelijk Zuidwest-Friesland. Maar begin deze eeuw is die trekroute eigenlijk veranderd. En vliegen ze meer oostelijke via Oekraïne naar hun broedgebieden in West-Rusland onder andere. En ze hebben een enorm broedgebied.
2: Maar niet hier dus?
1: Niet in Nederland, nee. Verleden jaar volgens Sovan hebben er 6 broedgevallen in Nederland geweest. En daarvoor 5. Ja. Dus dat wordt steeds minder eigenlijk.
2: En toen jij op die hoop zat, hoeveel waren dat toen?
1: Volgens de boeken 1500 broedgevallen. Maar zelf twijfel ik erover, want het is een hele ongrijpbare vogel. Niet alleen tijdens de trek, maar ook tijdens het broeden. Dus het is heel moeilijk te schatten hoeveel vogels er nou daadwerkelijk tot broeden komen.
2: Nou, het telescoop die ligt nog in de... Ja. We komen gewoon hier aan kijken toe, hè? Dat is ook nog een verrekijker, zie ik.
1: Ja. Even kijken, want ik zie een meerkoet op zijn nest. Een kieviet. Even kijken. Nou, een smint nog. Nou, we gaan gelukkig nog naar een paar andere plasjes. Maar
2: ja,
1: hier,
2: je hebt verschillende...
1: Ja hoor, meer plekken. En dan nog blijft het afwachten natuurlijk, maar...
2: Ja.
1: Nee.
2: Is dat jouw hart wat bonkt van opwinding?
1: Ja, mijn bloeddruk gaat omhoog nu hoor. ik word altijd heel blij als ik dat beest zie. En dat heb ik wel met andere vogels ook, maar met deze wel wat extremer.
2: Ja.
1: Het is een hele enthousiaste vogel als je hem ziet fourageren ook. Hè?
2: Ja?
1: Hij loopt snel, hij pikt overal, hij houdt alles in de gaten. Dus nu dan trekt hij korte sprintjes om een vliegje of een mugje uit te achterhalen. Dus hij heeft verschillende technieken om te fourageren. Ja. Even met kijken. Nou, we zullen wat doorrijden en dan lopen we langs die kade heen.
2: Okay.
1: En dan lopen we een paar honderd meter en gaan we heel voorzichtig met ons hoofd boven de kade uit om niks te verstoren.
2: Moeten we tijgeren.
1: Dus de laarzen gaan aan. We gaan echt het veld in nu. Ik zet het statief hier even neer.
2: Ja.
1: En dan gaan we samen heel langzaam die kade op.
2: Okay.
1: Dat alleen onze hoofden er bovenuit komen.
2: Ja.
1: Zodat we de boel niet opjagen. Je ziet in de verte zie ik al kluten lopen. Ik zie kievieten. Dat zijn ongeveer 4 brede, doorwaadbare sloten. Met heel veel relief.
2: Uh-huh.
1: Ja, het is speciaal gemaakt voor kemphanen. Maar er broeden natuurlijk ook, wat ik al vertelde, kluten, tureluus, scholeksters en gutto's. Smienten, watersnip, gele kwik, witte kwik. Ja, ik zie er een. Mannetje, Bals krijgt nog niet voluit. Ja, hij is prachtig. Hij houdt ons nu al in de peiling. Het is natuurlijk een hele bijzondere vogel om te zien, hè? Vooral die gekleurde vogels, dat zijn de zogenaamde honkmannen.
2: Honkmannen?
1: Ja, honkmannen, ja. Dat, als je een balsplaats voor je ziet,
2: ja.
1: Dat is een gebied en dat is vaak langs water.
2: Ja.
1: En zo'n arena die is 10 bij 5 meter en dat is iets hoger. Daar heb je allemaal vaste plekken en daar zitten dan die gekleurde honkmannen op. En dan heb je ook nog een andere mansoort. Hè. Er zijn 3 types mannen. In de kemphanenwereld. Dat andere type is de zogenaamde satelliet. Die heeft een totaal witte kraag en witte oren. Die kemphennetjes die houden van honken, waar een gekleurde honkman samen met een witte satelliet zit.
2: Ze willen 2.
1: Ze willen er eigenlijk 2. Nou, ze lokken. Die vrouwtjes lokken ze naar die honk. En op een gegeven moment laat het vrouwtje zien dat ze wil paren. En dan moet dat honkmannetje proberen om die witte vogel weg te krijgen. Want anders gaat die met haar paren. En daardoor krijg je een enorme actie op zo'n baltsplaats eigenlijk.
2: En er is nog een derde soort, hè?
1: Ja, er is een derde soort. Dat heeft Joop Jukema ontdekt eigenlijk. Dat is een kleinere, iets kleinere kemphaanmannetje. Die ziet eruit als een vrouwtje. En die scharrelt daar dan op zo'n balsplaats tussendoor. En die probeert dan op het moment dat het vrouwtje gelegenheid biedt om te laten zien dat ze wil paren, dan duikt dit. Die vaar die duikt er bovenop. Dat vaarmannetje dat valt verder niet op. Want ja, die andere mannen die denken dat het een vrouwtje is. Dus op die manier.
2: Maar wat heeft het voor nut om een vaar te zijn?
1: Het heeft met DNA te maken en met erfelijkheden.
2: Oh.
1: Heden en,
2: variatie.
1: Variatie allemaal. En, ik heb het wel beschreven, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf ook wat moeite mee.
2: Wel een ingewikkeld verhaal, hoor.
1: Het is ook een ingewikkelde vogel.
2: Ja. Waar zit hij precies?
1: Ja, ik zal hem.
2: Maar zeg eens.
1: Nou ja, hij zit met zijn rug tegen Pitrus aan. Aan de rand van die brede sloot.
2: Ja.
1: En dit keer staat hij stil. Het zijn normaal hele enthousiaste, energieke vogels.
2: Uh-huh.
1: En zijn kraag begint door te komen. Mm. Ik twijfel of het een honkman of een witte satelliet is.
2: Ja, hij zit te wachten eigenlijk.
1: Ja, dat zou kunnen hoor. Ja. Dat komt voor.
2: Of denk je dat hij weer weggaat?
1: Nou, uiteindelijk denk ik wel dat hij weggaat. Als het geen vrouwtjes zijn, dan peert hij hem.
2: Ja, precies, ja.
1: Dan gaat hij weg. En het is een van de paar duizend die we nu zien. Als je het oude boek van Faust bekijkt, de broedvogelatlas, dan zie je dat ze de vogel in de jaren 60 nog in Hongarije broedde. In Frankrijk, in Engeland, grote delen van Nederland natuurlijk. Ja, dat is allemaal verleden tijd. Nederland is echt het uiterste zuidelijke puntje waar die broedt.
2: Uh-huh.
1: En daar moeten we zuinig op zijn. En genieten ook van die ene kempan die daar suffig voor zich uit staat te staren en wat zit te poetsen.
2: Maar goed, dat kan over 2 weken zomaar anders zijn.
1: Dat kan, misschien dat er morgen dat er 4 of 5 zitten en dat er een vrouwtje langskomt. En je hebt gelijk actie in de tent.
2: Ik denk dat ik al weet waar jij te vinden bent.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat klopt. Ja.

0: U hoorde The Duchess uit de Symphonic Variations van Anne Dudley uit de musical Alice in Wonderland. Nederland stond deze week in lichter laaien. Dat zal niemand ontgaan zijn. Meer dan 600 hectare natuur ging in vlammen op. Wegen werden afgesloten, vliegveld lag stil, AZC moest worden ontruimd. Nou ja, zorgelijk voor ons, voor de mensen, voor de brandweerlieden, voor de mensen op de camping, noem maar op. Maar de natuur lijkt het grote slachtoffer. Of ligt dat toch genuanceerder? Boswachter Patricia van Lieshout van de Schorrelse Duinen en gepensioneerd boswachter ecologie Jaap Smits hebben meerdere branden in hun carrières van dichtbij meegemaakt. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Patricia, de Schorrelse Duinen. Zit jij nou de hele dag op je telefoontje te kijken? En misschien ook nu nog, of je een bericht krijgt of het daar ook weer misgaat?
1: Nee, niet die eerste paniek is er wel af, zeg maar. Maar het is wel, als ik ambulances of sirenes hoor en ik ben in Schorrel, dan ben ik wel altijd heel alert en kijk ik wel van, is er wat aan de hand?
0: Ja, want het was natuurlijk de afgelopen week niet alleen in het binnenland, maar ook in duingebieden, hè, tegen Den Haag aan.
1: Ja.
0: Ja, maar in Schorrel was het nog.
1: In Schorrel niet.
0: Was het nog rustig. Nee. Jaap, hoe heb jij deze week naar al dat nieuws gekeken?
2: Er komen dingen terug van de tijden dat ik de grote branden op Schaaprecht en Peel heb meegemaakt. En het is een beetje cacophonie. Iedereen die praat vanuit zijn eigen achtergrond hierover, heeft ook een andere beleving.
0: Ja.
2: Ik raak niet heel erg in paniek. Ik heb daar al te veel voor meegemaakt. Ik weet dat er ook wel weer herstel komt. Ja. Maar alleen de schaal waarop dit nou allemaal plaatsvindt is wel reden om goed over na te denken.
0: De schaal is enorm. De media-aandacht was ook enorm daarvoor. Zijn je nog dingen opgevallen? Of heb je aan dingen geïrriteerd?
2: Een klein beetje het zwarte piet wat er dan altijd gebeurt. En wij houden ons als natuurbeheerders gewoon bezig van wat kun je doen om een brand te voorkomen? Wat kun je doen op het moment dat de brand is? En hoe ga je met de natuur om als er een brand geweest is? Dat is waar wij ons op focussen en niet op al die toestanden daaromheen.
0: Nee. Nou ja, wat kun je doen om te voorkomen? Heel veel mensen die de afgelopen week het nieuws gevolgd hebben zullen denken, ja, wat kun je doen? Even niet knallen in zo'n week waarin het ongelooflijk droog is en gevaarlijk.
2: Is iets waar je tegenwoordig rekening mee moet houden. Er werd natuurlijk in het verleden ook heel veel in de zomer geknald. Het ging ook wel eens een keer mis.
0: Ja.
2: Maar het klimaat is aan het veranderen. En ook degenen die knallen moeten daar ook rekening mee gaan houden. Wij als natuurbeheerders hebben daar mee te maken. En Defensie heeft daar natuurlijk ook mee te maken.
0: En daarbij, het is ook op heel veel andere plekken heeft ook gebrand waar helemaal geen
2: Het zijn natuurlijk een heleboel redenen waarom er ergens een brand kan uitbreken. Het enige wat mij een beetje stoort is het woord natuurbranden. Dat suggereert een beetje dat de natuur vanzelf ook brandt.
0: Ja.
2: En dat is in mijn hele carrière is dat eigenlijk maar 5 keer gebeurd. Er dus door een bliksem brand is ontstaan op een natuurlijke wijze.
0: Dat zijn dan natuurlijke branden?
2: Natuurlijke branden. Ja, en ik praat liever over branden in natuurterreinen dan over natuurbranden.
0: Daar moet
2: en dan heb
0: over
2: je
0: hebben.
2: Beheerbranden. Dat doen natuurbeheerders zelf om ook brand te kunnen voorkomen in de toekomst. En je hebt ongewilde branden. En dat zijn de branden die door de mens ontstaan, op wat voor manier dan ook.
0: Dan waren er afgelopen week dus waarschijnlijk veel ongewilde branden in de natuur. Zo moeten we het dan heel precies noemen. Ja, over die branden die gecontroleerd. Jij hebt zelf ook als boswachter wel de opdracht gegeven om de boel in de hens te steken.
2: Heel veel, vanaf 1979 dat ik bij Staatsbos weer kwam, hebben wij bijna jaarlijks gebrand. Kleinschalig.
0: En kun je eens beschrijven wat we daar dan onder verstaan?
2: Nou, dat betekent dat je op een geschikt tijdschip, stip, heel vroeg of laat in de winter, dus in februari, dan is de bodem nog nat of bevroren. De vegetatie, als die 's morgens vroeg in de loop van de dag opdroogt, dan kun je die gaan branden. En dan zitten alle vogels, die zijn er nog niet. Die zitten nog allemaal in Afrika, lekker in het zonnetje. Ja. Alle hagedissen, slangen, andere dieren van de heide, die zitten voornamelijk in de bodem. Goed weggestopt. En heb je dus eigenlijk veel minder last dan wanneer je gewoon midden in het broedseizoen, midden in het groeiseizoen, een brand krijgt.
0: En waarom moet er gebrand worden?
2: Nou, voornamelijk, eigenlijk is het hele onze heidesysteem in het binnenland. Ik heb het even niet over de kustheides.
0: Ja.
2: Maar in het binnenland, die zijn ontstaan door branden. Het verbranden van bos. Later werden dat open plekken en die werden regelmatig gebrand. Om het vee, met name de schapen, te eten te geven. En de schapen die hadden ze de mest van nodig om de akkers te bevruchten.
0: Men hield het open.
2: Het hoort erbij.
0: Men hield het open door te branden.
2: Ja. Ja.
0: Want anders kwam er bos.
2: Ja, maar dat was altijd als een lappendeken heel kleinschalig. En niet wat we nu zien, die hele grote oppervlakte. Want dat is funest voor je fauna.
0: Ja, want op sommige plekken gebeurt dat branden dus nog steeds. Onder andere op het harde.
2: Ik hoop nog steeds dat het stimuleert. Ja. De militaire oefenterreinen. Eigenlijk zijn dat de plekken waar men het best geoutilleerd is met natuurbranden. Waar ze het ook de meeste kennis zit om natuurbranden te onderdrukken. Want dat gebeurt het hele jaar door op die plekken. Terwijl het bij ons eigenlijk alleen maar in februari is.
0: Ja. Patricia, Jap zei het al, de natuur kan natuurlijk enorme klappen krijgen, kan het slecht hebben. Welke soorten, als we over dieren hebben, welke soorten ontkomen er niet aan als er een enorme brand woedt?
1: Ja, vooral de kleine dieren. En dus de vossen en de vogels, die kunnen wel wegkomen, maar zandhagen, die reptielen, alle de kleine insecten, slakjes, dat soort dingen, padden, die hebben vooral last van de branden.
0: Kunnen die niet, padden bijvoorbeeld, kunnen amfibieën niet in de modder kruipen als ze bij een pool zitten? En reptielen kunnen die niet in de grond?
1: En als ze in die heidepollen zitten, dan is het natuurlijk wel, dan die branden dan af. En dan hebben die dieren daar natuurlijk enorme last van. En wat je ook ziet is dat als die pollen afgebrand zijn en er is vervolgens geen beschutting meer, dan komen dus de dieren weer tevoorschijn die het wel overleefd hebben. Maar dan is er een kaal landschap. En dan zie je dus meteen dat bijvoorbeeld buizerds daar weer op afgaan. En die pakken dan de muisjes die het overleefd hebben. Ja, die hebben daar een soort van walhalla aan eten om zo heel makkelijk te vinden. Dus er is geen beschutting meer voor de dieren om weg te komen.
0: Nee.
1: Dus dat is wat je ook ziet.
0: Nou hebben jullie in de Schoolse duinen meerdere jaren gehad van echt flinke duinbranden. Hè?
1: Ja.
0: Lang geleden al.
1: Ja, 2019 en 2011 hebben we er 4 hele grote gehad. Maar totaal zijn het er 90 geweest.
0: Ja, toen waren wij met Vroege Vogels daar ook. We hebben daar gefilmd hoe dat eruit zag. Dramatisch. Ja, ik moet wel zeggen dramatisch mooi. Bijna ook wel een soort verbrand bos. Met alleen maar zwarte stammen herinneringen.
1: Ja, vooral in die dennenbossen. Daar was het echt zulke zwarte stammen die dat helemaal, en die dennenlaag die helemaal verbrand was, het was echt.
0: Ja, het zag er afschuwelijk uit en toch ook heel, het leek wel een soort filmdecor.
1: Ja, dat was heel dubbel.
0: Hoe gaat het daar nu mee? Hoe herstelt zoiets zich? We

0: stam en die dat helemaal, ja, en die dennenlaag die helemaal verbrand was. Het was echt.
1: Ja, het zag er afschuwelijk uit en toch ook heel. Het leek wel een soort filmdecor.
0: Ja, dat was heel dubbel.
1: Hoe gaat het daar nu mee? Hoe herstelt zoiets zich? We zijn nu 15 jaar verder.
0: Ja, we hebben natuurlijk verschillende plekken gehad waar we brand hebben gehad. Dus we hebben op een aantal plekken waar de bossen stonden, bomen gekapt en de wortels verwijderd. En daar zie je dus dat er nu weer meer duin in beweging is. We hebben ook op plekken het bos of het bomen die verbrand waren laten staan. Nou, daar zie je zeker op de plekken waar de dennenbomen stonden, dus dat er een enorme opslag weer is van met name zeedennen. Mm-hmm. En op de bodem liggen daar dus nog die dode stronken. En daar zitten helemaal korstmossen en mossen op. Dus dat zie je. En in de heidevelden hebben we wel geplacht en gemaaid.
1: En kun je dan zeggen, is het dan desastreus geweest? Is het slecht geweest? Is het misschien voor sommige soorten uiteindelijk goed geweest, zo'n...
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat je niet per se kan spreken over dat het goed is geweest, maar dat de natuur altijd wel flexibel is en zich altijd wel herstelt. En wat we ook zagen na de branden is dat je dan ook specifieke soorten krijgt die brand nodig hebben. Zoals brandplekpaddenstoelen. En daar heb je een hele successie in. Dus na 3 maanden dan heb je...
1: Brandplekpaddenstoelen?
0: Ja, dat zijn echt paddenstoelen die dus echt de hitte nodig hebben of de koolstof nodig hebben. Ja. En daar zit een hele successie in. En wij hebben een vrijwilliger, Joop de Wit, en die weet daar heel veel vanaf. En die heeft dat allemaal opgezocht en gemonitord. Dus, en dan heb je dus het gewoon houtskoolbekertje. Ja. En die komt dus na 3 maanden. En het beroete brandplekbekerswam. Het zijn echte woorden.
1: Ja, ja.
0: En die komt na 6 maanden. En dan de oliebolswam na 1 jaar.
1: De oliebolswam?
0: Ja, oliebolswam.
1: Dus die volgen elkaar op. Dus de eerste paar maanden heb je die. En die verdwijnt dan ook weer.
0: Ja, precies. Die zie je dus nu ook niet meer. Maar die komen dus echt door die branden.
1: Ja.
0: En ik vind dat dus zelf heel bijzonder om te merken. Dus dat of die sporen in de lucht hangen of toch in de bodem zitten. En dus door die warmte, door het koolstof gaan groeien.
1: Goh, ik vind het wel... ja. Nou wordt er in het binnenland dus gebrand. Daar vertelde Jap al over. Hè, gecontroleerd. Door mensen die er de verstand van hebben. Gebeurt dat in de duinen ook?
0: Nee, in Schorrel gebeurt dat niet. Dat komt omdat het de ontstaan van de heide anders is. Het is een kalkarm gebied in Schorrel. En die kalkarme duinen, daar groeit de heide van nature. En daar heb je dus veel meer het natuurlijke systeem. Dus niet door invloed van de mens.
1: Oké, en dat branden, dat gebeurt alleen bij heide. Kijk even naar Jap. Hey, de groene specht hoor ik hier. Ja. We zitten buiten nu, we zijn naar buiten verhuisd. En hoorde je hem ook?
0: Ja, ik hoorde hem ook. Ik zie hem ook daarachter.
1: Ja, zie je hem? Ja. Oké, nou geweldig. Jap, dat branden alleen dus met heide. Ik vroeg me nog af, zijn er ook soorten voor wie dat juist goed is? Dat er af en toe brand overheen gaat?
2: Nou ja, alle dynamiek in de natuur is altijd goed voor de ene soort. En weer wat minder dan voor de andere soort. Er zijn bijvoorbeeld kevers die op 50 kilometer afstand een brand kunnen ruiken. Ja. En dan naar een boom toe vliegen die verbrand is. Daar even eitjes op leggen en dan weer voor jaren verdwijnen uit je terreinen. Maar je kunt je ook voorstellen dat bijvoorbeeld er is een nachtvlinder op de Veluwe. Die was vroeger redelijk algemeen in Nederland op de heides. Is nu zeldzaam, dat is de purperbeer. En die is op dit moment in het rupsenstadium. Als daar een grote brand overheen gaat, precies in het gebied waar nu de brand geweest is. Ja. Dan is dat funest. Zeker omdat onze heideterreinen nu meer een beetje een eilandvorm hebben. Vroeger was het groot en aaneengesloten. Nu zijn het kleine losse plekken in het landschap. En heb je dus kans dat een soort niet meer van de ene plek naar de andere komt.
1: Dus het ligt ook heel aan het moment in het jaar waarop zo'n brand plaatsvindt. Als je zegt inderdaad die rupsen, die zijn natuurlijk mega kwetsbaar.
2: Alle dieren die op dit moment actief zijn en boven de grond zitten, die gaan eraan. Vogels die kunnen natuurlijk wel wegvliegen.
1: Ja.
2: En herten die kunnen heel hard weglopen. Behalve
1: als ze een nest op de grond hebben, vogels.
2: Maar dan kunnen ze weer opnieuw gaan broeden op het moment dat daar... Er zijn zelfs vogels die na een brand het beter gaan doen. Bijvoorbeeld de kieviet en de kleine plevier kunnen op plekken tevoorschijn komen. Dat zijn steppenvogels waar een brand geweest is. En dan kunnen ze daar gaan branden. Dat gebeurt meestal al vrij snel nadat er een brand geweest is.
1: Fascinerend is dat toch ook, hè?
0: Wat ook heel leuk was, is dat na die branden... wat mooi was om te zien, is dat die dode bomen... die zijn blijven staan. Er zaten natuurlijk heel veel insecten ook in, wat je vertelde. En daar kwamen dus ook heel veel spechten op af. Dus die grote bonte spechten hadden daar ook weer een mega voedselbron.
1: Ja, de een zijn dood is dan letterlijk de ander zijn brood. Jap, nog even. Ja, ik heb hier staan welke soort het ook goed zou doen. De kleine vrattenbijter.
2: Dat is een sprinkhaan. Dat is een sprinkhaan. En die zit met name, doet hij het heel goed op militaire oefenterreinen. Omdat ze daar het hele jaar door hele kleine brandjes hebben. Die elke keer nadat het ontstaan is meteen geblust worden door de brandweer. En dan krijg je een soort lappendeken van plekjes waar die niet gebrand zijn. En plekjes waar ze

0: wel gebrand hebben. Die plekjes waar wel gebrand is, heeft deze vrattenbijter nodig om eitjes in de bodem te leggen. En die heeft een warme bodem nodig om de eitjes door de zon uit te laten broeden. Ja. Als die bodem zwart geblakerd is, wordt die al veel sneller warm. En daar maakt hij een beetje gebruik van. Ja. En dat is eigenlijk door het verlaten van de brandheidebrandcultuur in de rest van Nederland, is dat daar verdwenen. En heeft hij zich alleen nog maar, kan hij zich vestigen op de militaire oefenterreinen.
1: Ja, en lang geleden waren we helemaal niet bezig met gecontroleerd branden en dat soort dingen. Ja, waar kwam die vrattenbijter dan voor?
0: Die kwam door het hele land heen voor, op heel veel plekken in Nederland, in onze heideterreinen. Maar dat kon omdat de boeren die het landschap beheerden, de herders, die hadden gras nodig voor hun schapen, waardoor ze de heide gingen branden.
1: Hoor je hem weer?
0: Was hij weer.
1: Ja.
0: En dan krijg je de schapen, hadden nieuw gras nodig. Dus de herders die brandden allemaal hele kleine stukjes. Dus dat patchwork dat lappendeken idee wat je nu op de schietkampen hebt, die had je vroeger door heel Nederland heen. Omdat al die boeren, al die terreineigenaren, een klein beetje branden.
1: Ja, ja.
0: En dat is verdwenen.
1: Patricia, hebben jullie nu na die branden daar dat landschap anders ingericht?
2: Nou, eigenlijk zat het wel een beetje in de lijn van die we al wilden. Dus dat we meer aan de kustkant meer de dynamiek wilden. Dus daar wilden we ook wel bomen weg hebben. Dus het heeft wel de werkzaamheden bespoedigd, zeg maar. En wat we ook gedaan hebben is de dennenbossen, die echt alleen maar waar dennen staan, wat eigenlijk een soort van brandbommen zijn, omdat er zoveel hars in zit en al die dennenappels, die zijn we nu veel meer aan het omvormen naar gemengd bos. Dus we halen daar dennen weg en zorgen dan dat daar ruimte en licht komt om ook de loofbomen weer plek te geven.
1: Heeft dat voornamelijk te maken met dat brand? Of sowieso omdat die dennen, ja, het zijn vaak geen inheemse soorten?
2: Het is een combinatie van, ja. Maar we zien dus ook dat die omvorming van het bos ook echt helpt om die branden ook, klimaatbestendiger te maken en dus ook met dit soort dingen om te gaan.
1: Ja, nou horen we natuurlijk de afgelopen weken, er zijn al deskundigen die vertellen allerlei dingen. Oh, het klimaat verandert, het wordt droger in Nederland. We moeten meer oppassen voor dit soort branden. Je zou denken, Jap, als we die hei zo enorm intact laten, hè, de stukken die we nog hebben, die proberen, en we halen berkjes weg en wilgjes weg en die hei moet open blijven. Zou het dan niet beter zijn om die bomen te laten groeien met hun bladeren, dat sap? Is dat niet minder brandgevaarlijk dan zo'n hei?
0: Het is minder brandgevaarlijk, maar onze heide in Nederland is het oudste cultuurlandschap wat we kennen. Het oudste agrarische cultuurlandschap.
1: Ja.
0: Er was 600.000 hectare in de 19e, in midden van de 19e eeuw nog.
1: Ja, maar het was daar een beetje armoedig landschap en wij hebben het gecreëerd.
0: Ja, maar goed, men heeft ook, het was blijkbaar toch wel interessant. Men heeft er fantastische schilderijen over gemaakt. Dus men vond dat landschap toch wel belangrijk. Ja. En ik denk van die 40.000 hectare die we nu nog ongeveer over hebben, in zeer slechte staat overigens. He, met stikstof en allerlei andere problemen die we ermee hebben. Mogen we daar denk ik wel een beetje trots op zijn om te wachten.
1: Jij zei nog iets, sorry.
2: Ja, in Schorrel is dat natuurlijk net iets anders, omdat het er echt van nature voorkomt, die heide. En juist op die overgang van de heide en het bos, daar is de nachtzwaluw onder andere een vogel die daar heel erg van profiteert. Dus als we geen heide meer zouden hebben, zou sowieso Schorrel niet zo mooi meer zijn als Schorrel nu is. Maar heeft die nachtzwaluw dus ook geen plek meer. Die kan daar geen voedsel meer vinden.
1: Ja.
2: Dus we moeten zeker die heide behouden en zorgzaam zijn op het
1: voor de nachtzwaluw en de kleine vrattenbijter. Even nog naar Schorrel. Is het grootste brandgevaar nu geweken, denk je?
2: Ik was gisteren wel in het duin, maar het was een heel dun buitje, hoor. Dus er moet echt nog wel wat meer regenwater gaan vallen om het tekort aan te vallen.
1: Dus in alle gebieden heel alert blijven met al die tips die we gehoord hebben. Precies. Waar je parkeert en wat je doet.
2: En ook mensen, mocht je een brand zien, meld dat gelijk bij 112. En gebruik de app, want dan weten mensen ook gelijk waar je locatie is.
1: Oké. Okay. Nou, dank even voor jullie blik op de natuur in deze brandweek. Dank jullie wel, Patricia van Lieshout en Jap Smits. zo direct OVT bij de VPRO. Chris Keijne, Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Menno. Goedemorgen.
1: Wat gaan jullie doen?
3: Nou, we zitten dus tussen de dag van de arbeid. Die hebben jullie vrijdag bij de VARA natuurlijk uitbundig gevierd, hè?
1: Uiteraard, we waren allemaal vrij.
3: Ja, dat dacht ik al. Nou ja, tussen die dag en de oorlogsherdenkingen van de komende week, allebei die elementen zitten in onze uitzending zometeen. Maar ook de rol van henna in de Marokkaanse cultuur, uitvinders uit Noord-Nederland en Franciscanen in West-Papua. Het zit weer bommetje vol, Menno.
1: Nou, heerlijk. We gaan luisteren, zo direct dus. Geschiedenis na tienen. Vanavond een nieuwe aflevering Vroeg Vogels TV. En wel vanuit Zalk, geboortegrond van Klazien, weet u het nog. Maar ook het wonderschone dorp aan de IJssel, waar Nico de Haan, Slans bekendste vogelaar, die kort geleden overleed, daar is die opgegroeid. En de plek waar in 1825 de laatste bever van Nederland werd doodgeslagen. Het is een prachtig gebied en die bevers zijn ook weer terug. Nou, vanavond 19:30 op NPO 2, Vroege Vogels TV. Deze aflevering is ook in hapklare brokken terug te luisteren als podcast via NPO Luister. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Reddit, voor als u wil meepraten over ons programma r/BNNVARA. We eindigen met de meest enthousiaste fenolijnmelding van de week. Zo direct even luisteren hier nog of we nog de groene specht horen. Nee, hij is eventjes stil, hè? Wel koudjes. Nou, is ook leuk. Goed, mooiste fenolijnmelding van de week dus. En hele fijne zondag. Dag.

0: Ja, wat hoor ik? Ik zit notabene vlak achter het huis en ik hoor een koekoek. Echt een koekoek. En ik heb niet eens het gehoorapparaat in. Zo dichtbij zit hij. Ik ben Grete in Hellekom. En werkelijk, dit is een wonder. We wonen hier al 60 jaar en we hebben nog nooit hier de koekoek gehoord.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
5: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
6: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
5: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
7: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: NPO Radio 1.
8: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. En dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daarom bezwaar daartegen. De Franse brouwer geeft zijn bieren vaker namen die lijken op namen van bekende mensen, zoals Mireille Mathieu. Dat is een verwijzing naar de zangeres Mireille Mathieu. Het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer bij ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er zijn er twee rijstroken dicht. En door de werkzaamheden aan de A2 en de A12 is het alweer druk op de A27 door omrijders. Van Gorkum naar Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten 10 minuten oponthoud.
10: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: OVT.
1: Over de onvoltooid verleden tijd.
2: Chris Keijne.
16: Ja, welkom bij OVT, uw wekelijkse portie geschiedenis bij de actualiteit. Midden tussen 1 mei en 4 en 5 mei valt er genoeg geschiedenis te leveren bij de dagen. Wim Berkelaar, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Chris.
16: Jij bent onze boekenrecensent van dienst en ik neem aan dat je je ook deze gelegenheid om over de oorlog te spreken niet laat ontnemen.
17: Ik heb de schijn wel tegen, hè? Maar ik zeg je nu, 3 mei, morgen dodendenking, dan bevrijdingsdag. Nu moet het wel even gebeuren.
16: Ja, goed zo. En dan was er ook 1 mei natuurlijk, dus de Dag van de Arbeid. Sociaal historicus Dennis Bos, welkom.
18: Dankjewel.
16: Heb je het gevierd vrijdag?
18: Ik was aan het werk. Ik heb een redenvoering afgestoken.
16: Maar wel ter gelegenheid van de 1 mei?
18: Ja, bij de Tilburgse Anarchisten Sociëteit.
16: Oké, want het is iets om te vieren, vind je?
18: Ja, zeker iets om bij stil te staan.
16: Oké, nou, ja. Dat gaan we zo meteen dus ook doen. Nou ja, dat wil zeggen, we gaan het hebben over de arbeidersbeweging in Amerika, waar het soort of begon, hè, zou je kunnen zeggen. Okay. En het was natuurlijk een week die volop oranje begon. Abdelkader Benali is ook hier. Heb je Koninginnedag gevierd, Abdelkader?
19: Ja, ik ben met mijn dochter en vrouw ben ik naar de Koningsmarkt geweest. Okay. Heerlijke dag gehad. Het was wel grappig, want het was in Amsterdam, maar het was een soort van reunie van de basisschool van mijn kinderen. Dus alle ouders waren daar de kinderboeken en de pluche beren aan het verkopen. Aan elkaar.
16: En jij gaat het zo meteen hebben over het belang van henna in de Marokkaanse cultuur. Maar als ik henna een soort oranje noem, dan ga ik vast blasfemeren.
19: De henna-kenner zal zeggen, er zijn gradaties van henna. Gradaties van kleuren. En oranje is er één van. Uiteindelijk wordt alles oranje.
16: Goed, dat dus in het eerste uur van OVT. Het tweede uur een documentaire over de laatste der Franciscanen. Daarvoor gaan we helemaal naar West-Papua. En we hebben het dikste cd-boek ooit over uitvindingen uit Noord-Nederland. Maar eerst nog wat geschiedenis bij die oorlog van nu.
20: Drilling down now into the breaking news about OPEC. The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st. A London-based energy market analyst says the UAE leaving OPEC would cut the cartel's capacity by about 15%.
16: Ja, de christenen hadden een betere kans tegen de leeuwen dan de Amerikaanse consument tegen OPEC, zei de Amerikaanse senator Ed Markey ooit, maar dat is waar eenmaal, want de Amerikanen zijn inmiddels al veel machtiger dan nu tegenover OPEC. Toen Markey somberde. En u hoorde het, sinds afgelopen vrijdag is een van de belangrijkste leden, de Verenigde Arabische Emiraten, uit die olieclub gestapt. Dat zou zomaar het einde kunnen inluiden van dit kartel van olieproducerende landen. Terwijl het ooit is opgericht als tegenhanger van grote westerse oliebedrijven, is OPEC op sterven na dood. En hoe ontstond die organisatie ooit? Ik vraag het aan Lucia van Geuns, energiedeskundige bij de Hague Center for Strategic Studies. Goedemorgen, mevrouw van Geuns.
21: Goedemorgen.
16: Ja, eerst even dat nieuws van deze week. Overigens, vandaag vergaderen de OPEC-landen om te kijken hoe het verder moet. Maar waarom stapten die Emiraten uit de OPEC?
21: Nou, ik denk de allerbelangrijkste reden is dat ze controle willen hebben over hun eigen productie. Oftewel, ze willen zich niet meer laten beperken door quota die worden gezet door OPEC en OPEC Plus. En ze willen eigenlijk veel meer gaan produceren, als natuurlijk de straat van Hormuz weer open is, dan dat ze eigenlijk mogen van OPEC.
16: Ja, want OPEC was een organisatie waarin vooral afspraken over het niveau van de productie werd gemaakt, hè?
21: Ja, nou, het is natuurlijk een organisatie. Het staat voor de olie producerende en exporterende landen. Opgericht in 1960, maar al met al, zij willen eigenlijk het oliebeleid van de verschillende lidstaten op elkaar afstemmen. En dat betekent ook dat er quota worden gezet met betrekking tot produceren of eventueel het terugnemen van productie. Om zo in feite de olie prijs te stabiliseren of te verhogen of te verlagen. Dus ze willen eigenlijk een soort van een betrouwbaar aanbod van olie garanderen.
16: Ja, maar is het nou eigenlijk een beetje een gezellige organisatie? Want die Emiraten zaten onder andere met Iran in dat kartel. Iran is er ook lid van, maar ze kregen ook gewoon Iraanse bommen op hun hoofd. Wat is dat voor samenwerking?
21: Ja, dat is natuurlijk recent en dat is overigens in het verleden ook. Het is natuurlijk helemaal geen gezellige organisatie. In die zin dat er allemaal landen in zitten. Vooral van landen in het Midden-Oosten zijn natuurlijk ook landen lid van OPEC die buiten het Midden-Oosten zijn. Zoals Nigeria, maar ook natuurlijk Venezuela, een van de oprichters van OPEC. Ja. Maar eigenlijk politiek zijn ze het helemaal niet met elkaar eens. En er is ook vooral de afgelopen jaren is er echt heel veel oneenigheid. Veelal achter gesloten deuren. Maar uiteindelijk is hun gezamenlijk belang toch wel dat er inkomsten moeten worden gegenereerd door olie-export. En met name daardoor dat hun economie op een goede manier kan draaien.
16: Ja, en die animositeit was niet in de laatste plaats nu tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
21: Ja, want eigenlijk die Verenigde Arabische Emiraten die heeft de mogelijkheid om veel meer te produceren. Net zoals Saoedi-Arabië en een heleboel andere landen eigenlijk hebben dat niet. Niet zozeer omdat ze dat misschien zeg maar geologisch of producerend niet kunnen, maar omdat ze of onder een boycott liggen van bijvoorbeeld de VS of Europa, maar tegelijkertijd ook dat ze het dan of überhaupt niet meer kunnen, omdat die velden al heel oud zijn. Dus omdat de Emiraten en Saoedi-Arabië eigenlijk allebei een soort macht hadden om olie op de markten te brengen of olie van de markt te halen, zie je dat Saoedi-Arabië daar nu alleen in staat. Dus het is uiteindelijk toch wel een enorm verlies voor OPEC. Ja. En met name om hun economische macht te kunnen ventileren.
16: Ja, goed, laten we even die geschiedenis ingaan. U zei het al, 1960 opgericht. Het idee kwam van een Venezolaanse minister, hè? Hoe kwam die op het idee?
21: Ja, dit was meneer Juan Pablo Pérez Alfonso. Hij wordt ook wel de vader van OPEC genoemd. Hij was minister van Energie in de 40 en 50e jaren in Venezuela. Wat toen al een heel groot olieproducerend land was. En eigenlijk relatief welvarend. Maar hij zag wel dat de macht van de grote oliemaatschappijen toch wel heel ernstig was. En dat begon hem te irriteren. Hij werd er gefrustreerd van. Maar al met al, toen hij dat misschien wat meer ging uiten, toen werd hij afgezet door een coup. En toen is hij vervolgens naar Amerika gevlucht. En daar kwam hij in Texas terecht. En daar kwam hij eigenlijk in aanraking met wat ze noemen de Texas Railroad Commission. En hij zag dat in Texas de olieproductie werd gereguleerd door die commission. En die stelde productiequota vast en die stabiliseerde prijzen. En toen dacht hij, maar als één Amerikaanse staat dat kan, waarom kunnen olieproducerende landen dat niet? Want op dat moment de Seven Sisters, daar heb je mogelijk van gehoord. Dat
16: waren, de grote
21: olie. Dat is echt een groep van grote internationale oliemaatschappijen, gedomineerd door Amerikaanse oliemaatschappijen, maar ook BP en natuurlijk ook Royal Dutch Shell toenertijd. Dat waren een groep westerse oliebedrijven die vanaf zeg maar de 40e jaren tot en met eind 60e jaren de wereldoliemarkt volledig domineerden. En eigenlijk ook niet toelieten dat er andere oliebedrijven bijkwamen. Dus ze maakten onderlinge afspraken over prijzen, over productie, over marktaandelen. Dus ze waren eigenlijk een soort van oligopolie. Ja. Een kartel, als het ware. En ze waren daarnaast nog eens een keertje, wat ze dan noemen, verticaal geïntegreerd. Dus ze controleerden de hele keten. Dus van winning tot aan het verkopen aan het tankstation. Ja, ja, en eigenlijk meneer Pérez Pérez Alfonso daar erg gefrustreerd van. Ja. Dus die heeft uiteindelijk in zijn ballingschap daarin in Amerika gedacht van, ja luister, dat kunnen wij ook. Wij kunnen met groepen landen eigenlijk hetzelfde doen wat die oliebedrijven doen. Ja. Dus oftewel, landen die moeten weer controle krijgen over hun eigen grondstoffen. Dat was eigenlijk zijn credo.
16: En dus ontstond OPEC in 1960. Ja. Die Emiraten kwamen er in 1967 bij, maar pas in 1973 liet deze toch ook anti-koloniale beweging, want dat was het dus wel, zich echt gelden. Laten we heel even luisteren.
0: This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th.
4: Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. Less Arab oil won't hurt the United States much, but it will pose quite severe problems for the Japanese and especially for the West European countries.
16: Ja, landen die Israël steunden in de Yom Kippur-oorlog in 1973... die werden onder druk gezet, de olieprijs werd verhoogd, er werden westerse landen geboycott, wij kregen de autoloze zondagen hier. Den Uyl legde ons uit dat het nooit meer hetzelfde zou worden. U hebt dat van nabij meegemaakt, hè? Want u was toen al met olie bezig.
21: Ja, nou nee, ik ging toen net studeren in 1973. Okay. Ik woonde in Den Haag en ik ging zelfs soms met de fiets op zondag dan naar Leiden, waar ik studeerde. Dus dat was wel een moment wat je eigenlijk nooit vergeet. Hè, maar al met al, toen de tijd was ik nog niet echt met olie bezig. Alhoewel ik dan toen wel geologie studeerde, dus ik leerde daar wel over.
16: Ja. Nou las ik in de Volkskrant deze week een column van Peter de Waard en die schreef: we moeten OPEC koesteren, want al die oliecrisissen, deze dus in de jaren 70, maar ook later nog, hebben ertoe geleid dat we zijn gaan verduurzamen. Heeft hij daar gelijk in?
21: Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik denk dat met name ook na de oliecrisis van 1973... maar ook die van na 1979, hè, dus bij de oprichting van de Islamitische Staat in Iran. Hmm. Toen waren er eigenlijk twee bewegingen. Aan de ene kant gingen oliebedrijven zoeken naar olie in hun eigen achtertuin, hè, zoals in de Noordzee of in de Golf van Mexico. Ja. Oftewel niet meer in het Midden-Oosten. En daar werd heel veel olie gevonden. En tegelijkertijd maakten het ook met name de consumerende landen, en dat was voornamelijk toen nog Europa, West-Europa, maar ook Japan en Korea, zich bewust dat ze gewoon veel zuiniger aan moesten doen. Dus er was een enorme efficiëntieslag, of een efficiëntieslag met betrekking tot het gebruik van olie en olieproducten. Ja. Dus wat dat betreft heeft dat wel degelijk de efficiëntie en ook de intensiteit van het gebruik van olie enorm verbeterd.
16: Ja. En dus moeten we misschien ook niet blij zijn met deze OPEC-crisis. Hoe ernstig is die? Tot slot, is dit het einde van OPEC?
21: Nou, OPEC wordt wel heel erg verzwakt hierdoor. Hè. En aan de andere kant kan je zeggen, ja, nou dan, als ze er niet meer bestaan, dan is het een volledige vrije markt. Maar aan de andere kant krijg je dan een situatie dat er momenten zullen zijn van hele hoge olieprijs en ook soms momenten van enorme overproductie, dus van hele lage olieprijs. En dat is een soort van boom en bust, zoals dat wel heet, waar eigenlijk niemand iets aan heeft.
16: Hè. Dus
21: om enige stabilisatie te hebben, en met name dan ook op de prijs, is natuurlijk niet een slecht idee. Nee. Of dat een OPEC-organisatie moet doen of een andere organisatie, dat blijft hier nog een beetje in het midden hangen.
16: Hartelijk dank, Lucia van Geuns, energiedeskundige.

0: And a married man has a happy life if he's got a union wife. So you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union.
1: Ja, wie de Amerikaanse linkse liedcultuur kent, hier bij monden van Woody Guthrie, die weet het wel. De sociale strijd in de Verenigde Staten was in de 19e en de eerste helft 20e eeuw lang en hard. Een historisch gegeven dat in Europa vreemd genoeg vrij onbekend is. Precies 140 jaar geleden deed zich een markante gebeurtenis voor in die strijd. De Haymarket-affaire. Het klinkt als een onschuldig akkefietje, maar het was een escalerende reeks protesten en geweldsincidenten tussen stakende arbeiders en de politie in Chicago. Die begon op 1 mei 1886. Wat begon als een arbeiderstaking voor de 8-urige werkdag eindigde in een bloedbad. Ik ga het erover hebben met Dennis Bos, sociaal historicus. Nogmaals welkom, Dennis. Ja, om te beginnen, wat gebeurde daar precies in Chicago in 1886?
2: Ja, het is eigenlijk een vanaf 1 mei een soort escalatie van wat al weken gaande is. Een reeks stakingen door de hele VS voor met als eis de 8-urige werkdag. Mm-hmm. In Chicago is de arbeidersbeweging heel krachtig en heel radicaal. En daar wordt op 1 mei dus een algemene staking uitgeroepen om die 8-urige werkdag. 8-hour day for 10-hour pay. Dus ze eisen niet alleen een vermindering van het aantal arbeidsuren, maar ook dat het loon daarbij gehandhaafd blijft. Yeah. Heel radicaal dus. En dat er wordt bij verschillende bedrijven gestaakt, bij heel veel bedrijven. Er zijn echt tienduizenden stakers. Grote optochten ook door de stad. Een optocht met naar verluid 80.000 deelnemers. En bij één bedrijf, een machinefabriek, loopt dat uit op een schietpartij met de Pinkerton-firma. Dat zijn de privédetectives. Dat is een firma die de lezers van Lucky Luke wel kennen, de Pinkertons.
1: Zeker.
2: Die dus ook ingehuurd worden door bedrijfseigenaren om stakers en linksen in het algemeen onder de duim te houden.
1: Ja, want je zegt detectives, maar het waren ook een soort privélegertjes van die bedrijven.
2: Ja. Het is best een traditie waar je nu ICE in zou kunnen zien, of firma's als Blackwater. Dus echt geprivatiseerd geweld.
1: Ja.
2: In dienst van die ondernemers worden stakers onder vuur genomen. Dat gebeurt op 3 mei, vandaag 140 jaar geleden. Er vallen onbekend aantal doden, in ieder geval 2. Er zou ook vanuit de stakers terug zijn geschoten op de Pinkertons. Maar in ieder geval valt het besluit op die 3 mei om de volgende dag daar een protestdemonstratie of een protestmanifestatie tegen te houden op Haymarket, een plein in de stad Chicago. En dat is 's avonds, dus daar komen inderdaad een paar duizend mensen bijeen. En aan het slot van de bijeenkomst, eigenlijk, het begint te regenen. Mensen gaan al naar huis. En de laatste paar honderd mensen die nog op Haymarket staan, die zien op een gegeven moment een detachement politieagenten op zich afkomen, die oproepen om zich te verspreiden. Dan ontploft er een bom tussen die agenten. Eén agent is overlijdt onmiddellijk door die bomontploffing. En in het donker beginnen die agenten om zich heen te schieten. Het verhaal is dat ze voornamelijk ook elkaar doodschieten in de verwarring. Hmm. Dus uiteindelijk overlijden er 7 agenten, maar er vallen ook doden en heel veel gewonden in de menigte demonstranten van de schietpartij een dag eerder. En dat is het bloedbad van Haymarket.
1: Ja, yeah. Yeah. Na die bomaanslag en die dodelijke chaos werden er 8 mannen veroordeeld, waarvan 7 ter dood veroordeeld. 6 van die 8 waren van Duitse komaf. Wat zegt dat over de arbeidersbeweging van toen in Amerika?
2: Ja, heel veel. Dat is die Amerikaanse arbeidersklasse bestaat uit verse migranten. En dat zijn in deze periode, in de jaren 1880, zijn Duitsers daar nog heel dominant in. Ja. Er zijn ook veel mensen uit wat dan Bohemen heet, maar ook veel Scandinaviërs. En Chicago is een stad die vol zit met verse Duitse migranten. En dus die arbeidersbeweging, die is ook heel Duits gepreekt. He, dus de grote radicale krant van Chicago heet de Chicago Arbeiter Zeitung.
1: Ach.
2: En die verschijnt ook in dat mooie 19e eeuwse Duitse lettertype. Ja. En The Alarm, zeg maar de Engelstalige tegenhanger in Chicago, is gewoon heel veel kleiner.
1: Yeah.
2: Dus het is een beweging van werkende migranten, arbeidersmigranten. Ja.
1: En wat mij er ook nog aan opviel, dat was echt nieuw voor me, dat het voor een deel ook wij denken socialistisch, maar ook een anarchistische beweging was. Hè?
2: Ja, wat een soort overlappende termen zijn. Die anarchisten beschouwen zichzelf als socialist, zijn dat ook, maar beschouwen zich als de ware socialisten en kijken best wel neer op de sociaal-democratische stroming die een stuk gematigder is. En in Chicago in de jaren 1880 zijn die anarchisten dominant. Dus je hebt Amerikaanse sociaaldemocraten, maar die leggen het getalsmatig en qua invloed leggen ze het echt af tegen die anarchistische beweging. Die ook heel sterk gevoed wordt doordat in Duitsland de sociaaldemocraten zo dominant zijn. Als je anarchist bent in Duitsland, dan kom je niet aan de bak, want die SPD die drukt alles weg. Dus ja, dan neem je de boot je naar New York en dan probeer je het in Amerika nog een keer.
3: Ja. Een van de mannen die ik er even uit wil halen is een zekere Louis Ling. Hij pleegde zelfmoord in de cel. Hij was vermoedelijk betrokken bij het maken van die bom. Hè? Wat is zijn verhaal?
2: Ja, hij is dus echt zo'n hele jonge jongen. Hij is 22 jaar op de dag van de Haymarket affair. En als hij ter dood zou worden gebracht, is hij 23. En hij is ook vers uit Duitsland. Hij is nog maar een jaar in Amerika, vers overgekomen. En dit is zo'n jong, heet hoofd die anarchisme begrijpt als een argument om vooral met veel dynamiet om zich heen te gooien. Dat was toen heel populair. De tsaar van Rusland was in 1883 door geestverwanten omgelegd met bommen. Ja. Dit zijn de jaren waarin ook keizerin Sisi onder een anarchistische dolk sterft. En Louis Ling is dus inderdaad zo'n jong heethoofd, maakt bommen in zijn eigen ondergehuurde kamertje. En wordt ook opgepakt als een van de samenzweerders van de Haymarket Affair. Er wordt in de rechtszaak aangetoond dat de stukjes metaal in het lijf van een van die dode agenten hetzelfde metaal is als de bommen die onder het bed van Louis Ling worden aangetroffen. Dus hij wordt echt als de bommenmaker van Haymarket beschouwd. Ja. Hoewel die zelf niet bij die demonstratie aanwezig was.
4: Ja. Hey, mag ik even ruw inbreken?
3: Ja, Wim.
4: Ik hoor nou praten over 140 jaar geleden. Moet je even, we zitten nu in 2026, sociaaldemocraten en anarchisten in de VS.
3: Ja, ja.
4: Je zou ze nou toch hard nodig hebben? Ik bedoel, alles wat links is nu, dat is daar de VVD. Begrijp je wat ik bedoel? Alles wat daar nu links is, ja, misschien een uitzondering, zelfs die democraten, dat zijn.
3: Er is ook nog een communistische partij, hoor. Maar,
4: hoe marginaal is het akkoord?
3: Nee, okay, maar,
2: maar het is ook een anarchistisch milieu. Als je kijkt naar Black Lives Matter, die periode, dan zie je hoe levendig en hoe groot die radicaal-linkse beweging in de VS is.
4: Maar hoe groot is die dan echt?
2: Ja, ik heb de ledenlijst even niet bij me. Dat is natuurlijk een verdwijnende minderheid op de Amerikaanse bevolking. Ja. En dat geldt misschien voor 1886 in mindere mate, maar het is een minderheid. Maar je hebt natuurlijk gelijk dat het politieke landschap in de VS weinig ruimte laat voor anarchistische zelforganisatie.
3: Maar dat is toch niet altijd zo geweest. Nee. Integendeel, de sociale strijd in Amerika, en met name in de eerste helft van de 20e eeuw, maar ook daar toen dus in de 19e eeuw, is ontzettend fel geweest. Hè? En ik zei net, daar weten wij heel weinig van. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Dat is interessant. Ik denk dat het past niet in ons beeld van Amerika. En ik vrees dat de krant zich een beetje aan dat beeld conformeert. Als je kijkt naar de linkse pers in Europa, maar zeker ook in Nederland, hè, anarchistische bladen in Nederland, de krant Recht voor Allen van Domela Nieuwenhuis of de opvolger De Vrije Socialist. Dat staat vol met nieuws uit Amerika. En zeker deze Haymarket Affair en de ter dood veroordelingen roepen al meteen enorm veel respons op in de Nederlandse arbeidersbeweging. En 11 november, de dag van de executie, worden er vier van de veroordeelden worden geëxecuteerd.
3: Yeah.
2: Mede omdat Louis Ling zelfmoord pleegt. Maar bij de datum van de ophanging, 11 november 1887, is vanaf het eerste moment wordt die herdacht, ook in Nederland, met grote vergaderingen. Domela Nieuwenhuis zelf heeft tot aan zijn dood op 11 november altijd een dag geen afspraken gemaakt, geen mensen ontmoet om zich een dag lang te concentreren op het lot van de martelaren van Chicago.
3: Ja, maar dat beeld van die sociale strijd in Amerika is uit ons geheugen verdwenen, hè? Zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog of zo.
2: Ja, het is overspoeld door het beeld van het Amerika van de welvaart en dat is waar.
3: Even terug naar afgelopen vrijdag, 1 mei. Want wat is de relatie tussen Haymarket? Je zegt dat het begon op 1 mei, maar dat is niet waarom 1 mei de Dag van de Arbeid is, hè?
2: Nee, die affaire trok zoveel aandacht in Europa dat in 1889, dus 2 jaar na de executie, ontstaat de Tweede Internationale. De socialistische, sociaal-democratische partijen van Europa komen in Parijs bijeen. Precies 100 jaar na de grote Franse revolutie. Hè. Ze confereren in die zomer 100 jaar na de bestorming van de Bastille. En daar komt een brief binnen uit Amerika van de Amerikaanse vakbonden.
3: Aha.
2: Die erop wijzen dat die 8-uren-strijd in de VS geconcentreerd is op 1 mei. En die stellen de Europese sociaaldemocraten voor, is het niet goed om aan weerszijden van de Atlantische Oceaan samen op 1 mei voor de 8-urige werkdag te demonstreren en waar mogelijk te staken. dat besluit de eerste internationale, of de tweede internationale besluit dat dat een goed idee is. Dus voor het volgende jaar, 1890, wordt opgeroepen tot een algemene staking in heel Europa voor de 8-urige werkdag.
3: Ja.
2: Dat wordt een doorslaand succes. En het volgende jaar, zonder dat er een besluit is genomen, zonder dat iemand ertoe oproept, blijkt het opeens een traditie te zijn geworden en wordt 1 mei jaarlijks gevierd.
3: Ja, nou is 1 mei in heel veel Europese landen een officiële vrije dag. In Nederland niet. Waarom eigenlijk niet?
2: Ja, wij hebben een wat slappe sociaal-democratische arbeidersbeweging. En daarnaast hebben we een wat krachtige...
3: Ja, niet mee, jongens.
2: Ja. Breek me de bek niet open.
3: Okay.
2: Daarnaast hebben we een bijzonder krachtig koningshuis wat op een groot, breedgedragen liefde kan rekenen. En in 1909 houden alle socialisten in Nederland heel april hun hart vast. Want het zal toch niet dat de zwangere koningin Wilhelmina op 1 mei gaat bevallen van het lang verwachte prinsessenkind.
3: Ja.
2: En gelukkig, nog net op 30 april wordt het Juliaantje geboren. Maar dat betekent dus wel dat we vanaf 1949 op 30 april een feestdag hebben. En om dan ook nog die socialisten, die na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk volkomen zijn geïntegreerd in het wederopbouwverhaal en in het poldermodel, om die dan een vrije dag te geven, dat is wel wat erg duur.
3: Zou het een vrije dag moeten zijn, vind jij?
2: Nou nee, ik heb daar niet zo'n sterke mening over. Ik denk dat als een overheid iets geeft, dat je er dan weinig aan hebt. Dus ik bedoel, in Hitler-Duitsland was 1 mei ook een vrije dag. Dus wat moet je ermee? Het zou veel mooier zijn als er een beweging ontstaat om bijvoorbeeld Koningsdag af te schaffen. Denk dat je daar meer mee bereikt. Maar op 1 mei stilstaan bij wat er in het verleden gebeurd is, kan natuurlijk nooit kwaad. Dat geldt ook voor 2 mei.
3: Nee, goed. Volgend jaar weer een lezing. Dankjewel, Dennis Bos.
5: Morocco. A melting pot of Amazighi, Jewish, Spanish, French, Arabic, and sub-Saharan culture. Its mystique and riches have captivated foreigners for eons. Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna and its significance in Moroccan life are always overlooked.
3: Het belang van henna binnen de rijke multiculturele cultuur van Marokko wordt altijd onderschat, zo vermaant deze mevrouw ons. En wie zou haar tegenspreken? In ieder geval niet schrijver Abdelkader Benali. Want ook hij leed aan die onderschatting, schrijft hij in zijn nieuw verschenen boek. Henna, Abdelkader, nogmaals goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Chris.
3: Ja, henna dus. Even de Theo en Thea vraag. Henna, wat is dat eigenlijk?
6: Ja, henna is een kleurstof. Het is een kleurstof die wordt gemaakt uit de henna-plant. Die hennaplant, ja, in India is men begonnen om die hennaplant te cultiveren. Henna bladeren worden geplukt, worden gedroogd en worden dan in een vijzel of in een vijzelachtige vorm worden die grof fijn gemalen. Daar wordt dan vloeistof aan toegevoegd en dat wordt dan de kleurstof waarmee hand, huid en haar wordt versierd.
3: Hand, huid en haar, ja. Daarvoor wordt het gebruikt.
6: Ja. En henna wordt ingezet op momenten van... Het is geassocieerd met de wereld van de vrouwen. Op momenten van feesten en overgangen. Dus vrouw gaat trouwen, gaat verloven. Als een meisje vrouw wordt bij de geboorte. En zo heb ik dat als kind ook meegemaakt. Ik groeide op in Rotterdam eind jaren 70, begin jaren 80... Mijn moeder was uit de migratie uit Marokko naar Nederland gekomen.
3: Yeah.
6: We woonden in een schimmelwoning in Rotterdam-West. En mijn moeder had een pondje henna. En in die woonkamer herinner ik me dat ze die henna vochtig maakte. Dat werd een beetje een snotterige, achtige substantie. En dat wreef ze in haar haren en op haar handen. En er kwam het moment dat ze dan ook mij riep. Want dan wilde ze dat ik het ook kreeg. En ik vond het heel erg heel viezig. Het rook een beetje muffig. Dus alles in mij wilde dat niet en drukte het weg. En daar is een soort van een moment van vervreemding ontstaan.
4: Dat is dus ook voor mannen.
6: Ja, het is ook voor mannen.
3: Ja, wat wilden ze er dan bij jou mee doen?
6: Nou ja, ze wilden me onderdeel maken van die cultuur. Van haar cultuur. Yeah. De Amazigh-cultuur, de Berber-cultuur. Waarin henna, niet alleen... de rol heeft van versiering, maar ook de henna die daarmee bescherm je tegen het boze oog. Aha. Het is een manier om je tegen het boze oog te beschermen. En het is een manier om je tot onderdeel te maken van die feestvierende groep. De groep van mensen die iets te vieren hebben. Een bruiloft of een verloving of de geboorte van een kind. En ik wilde dat niet. Dus ik wilde, want ik dacht, ja, dan kom ik morgen op school. Dan heb ik in de palm van mijn hand heb ik zo'n bruine afdruk. En dan
3: want dat was de bedoeling, in de palm van je hand.
6: Ja, van mijn hand, ja. En dan word ik gepest en zo. Dan word ik zo en ik ben op een gegeven moment ben ik me wat gaan verdiepen in die henna. En toen kwam ik erachter hoe bijzonder het is dat mijn moeder die henna meenam. En dat die henna onderdeel is van een veel groter cultureel erfgoedverhaal. Dat ze daarmee niet alleen die henna heeft, maar ook dat het gaat over bijvoorbeeld samenkomen en liedjes zingen, verhalen vertellen tijdens het maken van de henna. Heel belangrijk bijvoorbeeld was ook dat die henna, dat de dochters of de kinderen ook die henna kregen. En ook op die manier die henna leerden maken. Dus het was ook een moment van cultuuroverdracht. En ja, dat is iets wat ik gaandeweg de tijd heb ontdekt.
3: Ja. Ja, want je schrijft, het is de grondstof waarmee de kosmologie van een eeuwenoude cultuur wordt bestendigd. Wat
6: ja,
3: want
6: die Amazigh-cultuur, dat is de cultuur van de Berbers. De Grieken noemden de Amazigh, de volkeren van Noord-Afrika noemden ze. De Numidiën noemden ze Barbaroi, de Brabbelaars. Voor de Grieken was iedereen die geen Grieks sprak, was een Brabbelaar. En er waren nogal wat brabbelaars in Afrika waartoe die Grieken zich moesten verhouden. Maar dat was de Amazigh-cultuur. Die Amazigh-cultuur, ja, die trok rond in dat gigantische bassin van Noord-Afrika, West-Afrika. Nomadisch, boeren. En die hadden henna mee. Die henna kwam uit het Midden-Oosten, India. En die hebben die henna ingezet. En wat deden ze met die henna? Die was niet alleen voor de huid, maar daar werden ook tekens mee gemaakt. Die henna kwam terug. Met die henna werden ook allerlei tekens gemaakt, symbolen. Die Amazigh kosmos als het ware in kaart brachten. En waar je daarmee moet denken is stervormige figuren, zigzagfiguren. Maar die figuren daar ben ik mee opgegroeid. Want die kwamen terug in sieraden, in tapijten, in aardewerk. Weet je, overal waar je kwam. En die kwamen terug in henna.
3: En zijn dat dan ook die figuren die op de handen...
6: Die hebben een hele diepe, wat je nu noemt, met een spirituele waarde. Die drukken leven uit, die drukken dood uit, die drukken overgang uit. Die drukken dag en nacht uit. Zo'n rondje, henna op je palm, is de maan. Dat is eigenlijk de maan, die is donker. Hè? Als henna in zijn eerste, als hij vers is hij diep bruin. Dat is een beetje de maan, maar op een gegeven moment verkleurt hij. Dan wordt hij de zon.
4: Mm. Hey, maar Abdelkader, is er een link tussen de henna-cultuur en de islamitische cultuur?
6: Je
4: benadrukt dat spirituele, maar dat staat daar niet haaks op? Nee. Of dat wordt niet door imams als bijgeloof beschouwd?
6: Er zullen zeker imams zijn geweest in de dogmatische hoek die alle vormen van culturele uiting die zich niet houdt aan een bepaalde theologie tot onrein hebben verklaard. Maar daar hebben al die volkeren zich helemaal niks van aangetrokken. Die zijn gewoon verder gegaan om die Amazigh-kosmos, om die culturele waarden, om die vormentaal te blijven gebruiken. En uiteindelijk, zelfs in de jaren 50, 60, dan staan er Marokkaanse kunstenaars op die eigenlijk gaan nadenken over wat maakt nou Marokko, als het gaat om zijn identiteit. En die grijpen dan terug op die Amazigh-cultuur. Ja. En die gaan dan henna gebruiken om mee te tekenen. Ja. Die gaan bijvoorbeeld op geitenleer, gaan ze henna-patronen maken, Amazigh-patronen, om te laten zien van, je kan met een hele basale, eenvoudige grondstof als henna, die overal is, kan je verhalen vertellen.
3: Er was in ieder geval één man, namelijk een kardinaal tijdens de Spaanse Inquisitie, die wel degelijk ook henna aan de islamitische cultuur koppelde, want hij moest niks van henna hebben.
6: Dat is het moment dat ik dat voor mij dat hele mooie, schattige beeld van mijn moeder met henna ineens een soort historische impact kreeg. Want je ziet namelijk dat op een gegeven moment komt de Moorse beschaving in 1492 aan zijn einde. De Moorse beschaving, waarin onder islamitisch gezag christen, joden, moslims die cultuur opbouwen.
3: Ja, in Zuid-Spanje hebben we het dan over.
6: Andalusië, ja, nou,
3: Granada.
6: De Mooren en de joden moeten eruit. En de inquisitie, het religieuze politieapparaat, moeten gaan nadenken over wat zijn christenen en wat zijn heidenen. Want dat zag je niet. Je kon, als je de straat op ging, kon je niet zien wie de christen was, of oud-christen onder islamitisch gezag, jood of moslims. En toen zeiden ze, nou, wat we wel kunnen doen is hun aantal handelingen of vormen toekennen die hun tot ketter maken. En een van die dingen was bijvoorbeeld koken met kikkererwten. Of iets op een vuurtje laten stoven. Maar op een gegeven moment...
3: Aubergines bakken,
6: ja, daarvoor kon je op de brandstapel eindigen. Dat is ook echt gebeurd. Aubergine werd gezien als Moors, Joods. En er zijn mensen voor op de brandstapel geëindigd. Ze zijn aangeklaagd bij de inquisitie. En een van die hele duidelijke vormen waaraan men kon zien dat het Moors was, Joods, was henna. Want Joodse, Moorse vrouwen gebruikte henna om zich te versieren. En de kardinalen hadden daar een afkeer van. Dat zou ketters zijn. En er is één kardinaal die zegt op een gegeven moment: als ik een vrouw met henna zie, zou ik liefst haar huid willen afscheuren. En toen ik dat las in mijn onderzoek naar de Andalusische cultuur, dacht ik: oh, wacht eens even. Mijn moeder zou, om die hele onschuldige praktijk, zou ze in tussen 1492 en 1609 zou ze op de brandstapel zijn geëindigd. Om die kleurstof. En dat toen opende de poort zich, zeg maar, naar al die dwarsverbanden die ik in het boek maak.
3: Ja, maar dan is toch het mooie dat ook die inquisitie henna niet echt weg heeft gekregen. Zeker niet uit Marokko, dat zei je net al. Nee. De herwaardering van die cultuur in de jaren 60. Maar ook in Europa, want henna kwam nota bene via de Franse bordelen weer terug in Europa, hè,
6: ja,
3: in de 19e eeuw.
6: Het leuke is, dat is echt een heel leuk verhaal. Dat op een gegeven moment die koloniale machten die gaan allemaal foto's maken van Moorse vrouwen. Daar laten ze dan de henna weg. Hè, dat vinden ze dan, die henna vinden ze, ja, die vinden ze eigenlijk niet prettig om te fotograferen. Ze hebben liever halfnaakte vrouwen. Maar wat er dan gebeurt in de midden van zo'n 19e eeuw, met de opkomst van de cabarets en de musicals en de muziek en de opera, dan krijg je de vrouwelijke influencers, de hofdames. En een van hen gaat henna gebruiken. En dat wordt dan het dingetje. Dat wordt dan het dingetje in die Franse salons van wulps, sensueel, exotisch, oriëntaals. En via die vrouwelijke influencers, hè, zouden we ze noemen, komt dan die henna terug Europa in. Ja. En wordt dan in Parijs, het is de kleur van het bordeel, Toulouse-Lautrec, met de prachtige tekeningen waarin die vrouwen ziet met van dat fel oranje haar.
3: Ja.
6: Nou, dat is henna. Laten we kijken.
3: Ja, en er was een tweede herintroductie, die heb ik meegemaakt. Want in mijn jeugd gingen vrouwen ook weer massaal henna gebruiken. Ja. In de hippietijd.
6: Ja.
3: Het was een
6: ging naar, je ging naar Afghanistan en dan kwam je henna tegen.
3: Ja, maar niet alleen Afghanistan, want ik begrijp, maar ik weet eigenlijk niet of jij dat weet. Maar ik las ergens dat ook de Amerikaanse comedienne Lucy Ball hier een rol in heeft gespeeld.
4: Oh ja, Lucy Ball, ja. God, dan keek ik nog naar jou als jochie, joh. Ja. Lucy Ball, mooi oud zeg.
2: Die heeft ook fel oranje haar, inderdaad.
3: Ja, want haar hoofdpersoon, die zij zelf speelde, die gebruikte henna.
4: Ja, dat zegt ja.
2: In mijn jeugd was mijn hanenkam ook henna oranje.
6: Het was een kleur waarmee je onderscheidde, jezelf apart zette. Het vlamt ook. En wanneer het licht erop schijnt, dan kleurt het mee met het licht. En dat moet voor Lucy Ball natuurlijk ook een manier zijn geweest om zichzelf als diva filmster neer te zetten.
3: Ja. En je noemde net al die kunstenaars in de jaren 60. We hebben het hier ook een paar weken geleden nog gehad over Bert Flink. Een Groningse antropoloog die ook veel met Marokkaanse volkskunst werkte. En die ook een onderdeel van die beweging was.
6: Ja, zeker.
3: Die herwaardering. Hoe is dat nu in Marokko? Zijn mensen zich bewust van die diepe historische betekenis?
6: Wat je dus niet ziet, mijn generatie had een beetje ongemakkelijke verhouding tot henna, zoals voorgenoemd. Maar je ziet nu dat henna is global gegaan, zullen we maar zeggen. Je hebt dus nu een hele generatie jonge kunstenaars, maar ook influencers, designers, fashionista's, die henna gebruiken om nieuwe vormentaal te bedenken. Die teruggrijpen op die hele oude grondstof. En zeggen van ja, maar hier kun je hele mooie prints mee maken. Je kunt heel mooi design mee maken. Je kunt het lichaam als tot kunstwerk maken.
3: Hmm?
6: En ik volg een aantal van die Instagram accounts, waar dus deze kunstenaars echt de meest prachtige dingen doen met henna. Ook bijvoorbeeld discussie over het laten zien van je haar. Dat is ook een emancipatoire discussie, maar ook een kunstzinnige discussie. Wordt henna ingezet als een vorm van feminisme, van autonomie. Van dit is een product wat ik in mijn haar doe. En dat haar deel ik met de wereld. En dat mag iedereen zien. En wetende dat niet, natuurlijk niet vanzelfsprekend hoeft te zijn.
3: Nee.
6: Dus zo wordt er gespeeld met de politieke factor van henna. En met die esthetische factor, met de schoonheid ervan. Het is ook het vieren van vrouwelijkheid. Het vieren van moslimkracht. Van zelfstandigheid, van een oude cultuur. Van dit is van ons. En kijk eens wat voor leuke, mooie, hippe dingen er weer mee kunnen doen.
3: En is het dan ook zo dat we in Marokko op dit moment weer veel henna in het straatbeeld zien?
6: Nou ja, het is ontzettend toeristisch gegaan. Ik was in Marrakesh laatst. Je hoeft geen plein op te lopen. Of er rent een mevrouw op je af die chemische henna uit zo'n spuit op je handen wil zetten. Ja, het is een verdienmodel geworden.
3: Oké.
6: Ja, goed voort.
3: Abdelkader Ben Ali, hartstikke bedankt voor je komst. Je boek heet dus ook Henna en is net uitgekomen bij uitgeverij Oevers.
7: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Ja, die onvoltooid verleden tijd wordt morgen en overmorgen natuurlijk vooral in Nederland in ieder geval de Tweede Wereldoorlog die we op twee verschillende manieren gaan herdenken. Wim Berkelaar is hier voor de boeken. Wim, we hoorden je al een paar keer. Wat heb je bij?
4: Ik begin met Mussert, Auke Kok. Reis naar het kwaad. Ik heb nog niet gelezen dat dat zo'n mooie titel is, maar ik vind het een mooie titel. Kijk, iedereen komt, als het goed is, als een soort roze babytje ter wereld. Niet als fascist. En dat gold ook voor Mussert. En nou moet je voorstellen, over Mussert is natuurlijk al het een en ander geschreven. Jan Meijers, in 19, een geschiedenisleraar uit Den Helder, die schreef ooit in 84 al een boek. Ja. Zij herdrukt in 2005. Gerard Groeneveld, een kenner, die heeft de nagelaten bekentenis uitgegeven. Heel gedetailleerd over die laatste jaren.
1: Ja.
4: Maar wat er nog niet was... dat was eigenlijk een boek gebaseerd op, de archief, op het archief van Mussert en de NSB. Vreemd genoeg, want Jan Meijers is nooit in het NSB-archief in het NIOD geweest. Dat was eigenlijk wel apart. René Kok, nou ja, het is, de man van het NIOD, heeft toen tegen Auke Kok gezegd... geen familie, moet jij dat niet doen. Ja, wat je dus krijgt is een intieme biografie van Mussert.
1: Heel even nog, voor, ja. Is dat niet heel raar dat er een heel NSB-archief bij het NIOD ligt... en dat er nog nooit een historicus is geweest die daar dacht... Daar ga ik eens doorheen.
4: Op de persoon van Mussert. Ja. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Overigens, niet alleen op de persoon van Mussert. Want je weet, Robin te Sla en Edwin Klein. Dat is heel goed wat je zegt. Die zijn nu bezig met zo'n driedelige geschiedenis van de NSB. Hmm. Dus het is waar. Maar ja, weet je... dat fascisme is natuurlijk een gruwelijk gebeuren. Daar moeten we moeten wel nuchter over zijn. Kijk, ik zeg net intieme biografie, maar het is natuurlijk inderdaad een reis naar het kwaad. Het is moord en doodslag, Übermensidee, Untermensidee. Dus in de jaren 70, 80, ja, mensen leefden nog. Nou ja, je weet het werk van Lou de Jong. Hmm. Het werd allemaal verkocht. Het was allemaal gevoelig. Dus een biografie van Mussert schrijven was niet zo eenvoudig. Meijers deed het dus, maar goed, op basis van allemaal, laten we zeggen, getrouwen van Mussert. Dus ja. Dat we over die mensen die er heen bij hadden, ja, nee, maar het was een goede man en dit en dat. Maar wat hij doet is een intieme biografie en daar zaten we toch op te wachten. Kijk, dit is toch een belangrijke, dit is de belangrijkste landverrader die we kennen. Misschien met Ros van Tonningen. Het is een belangrijk figuur in die geschiedenis. En je wilt toch weten, hoe is zo'n man zo gekomen? Ja, en dan, Kok die beschrijft dat toch wel echt wel mooi. Ja, die jongen kan gewoon goed schrijven. Ook een boek over Anton van der Waals, zo'n verrader uit de Tweede Wereldoorlog geschreven. Hij heeft veel goede pen. Johan Cruijff, grote boek. Hij kan gewoon goed schrijven. Ja, nee, noem ze maar op. Nee, je hebt gelijk sport. Olympische Spelen 1936 in Berlijn. Nee, hij kan gewoon goed schrijven. En hij pakt dat leven, vind ik, wel goed. En hij begint met een hoofdstuk over 1935. De reis naar Indië. En dan zou je zeggen, het is een beetje een truc. Je begint niet inleiding, geboorte en dan in Werkendam 1894. Nee, hij begint in 1935. De reis van Mussert richting Indië. En waarom Indië? Ja, daar sta je dan weer besteld dat die kolonialen in Indië, die daar natuurlijk miljoenen mensen onder zich hadden. Er werd natuurlijk later wat idyllisch over gepraat, maar het was natuurlijk koloniale samenleving. En Mussert voelde zich thuis. Die werd ontvangen door Bonifatius de Jonge. Dat is zo'n reactionaire gouverneur-generaal. Hmm. Dus dit was eigenlijk het model, de modelnatie wat Nederland had kunnen zijn. Maar als je bedenkt, kijk, wat ook interessant is, kijk, hij komt natuurlijk, wij kennen hem als fascist, maar als je die opkomst van Mussert beziet, hij zat met bijvoorbeeld de historici Karel Gerritsson, Pieter Geil, meester Johannes Saaier. Johannes Saaier, dat is de man die als procureur-fiscaal hem ter dood veroordeeld later. Zij zaten rond 1925 in een comité tegen het Belgisch verdrag. Dus het is een man die op een gegeven moment een eigen pad heeft gekozen, maar wel voorkomt uit een soort kliek van mensen die, waarvan sommigen goed bleven. Dus op Pieter Geil, die zat gewoon 4 jaar gevangen in Sint-Michielsgestel en Haren. Maar Gerritsson was al een reactionair, die stookte alleen de zaak op in de jaren 30. Maar het is interessant dat die man dus komt uit een wereld waar hij op een gegeven moment een afslag neemt. 14 december 31 begint dan met de Nationaal-Socialistische Beweging. Waarvan hij later zegt, had ik het maar nooit Nationaal-Socialistische Beweging. Had ik het maar volks... Klinkt overigens ook niet goed, maar hij denkt dat dan, had het maar een volksbeweging genoemd. Want, kijk, aanvankelijk was het natuurlijk zo, 31, 35... Hij is zo snel onder de indruk van Hitler. Hij is onder de indruk van Hitler, maar hij wil toch nog niet helemaal dat antisemitisme overnemen. Pas nadat hij echt merkt dat die zuilenmaatschappij, die natuurlijk heel krachtig was in die tijd, zowel tegen links als rechts, die wilde geen extreem links, wilde geen extreem rechts. Dat altijd een beetje die Colijnsfeer. Hoewel die zelf natuurlijk ook conservatief rechts was. Dus hij, door die
6: door die druk van die gevestigde orde heeft hij natuurlijk, is hij geradicaliseerd.
3: Ja, ja, maar toch, want dat is wel een constante. En dat vond ik. Ik heb het mogen voorlezen als luisterboek, het boek.
6: Oh, kijk aan. Dus,
3: dat vond ik er heel interessant aan. Het begint dus met een club nationalisten die de Nederlandse belangen ten opzichte van België verdedigt.
6: Ja.
3: Dat nationalisme, het belang van Nederland, dat heeft Mussert zelf ook altijd beweerd. Maar dat blijkt ook heel erg uit het boek. Dat,
6: nee,
3: dat is
6: klopt.
3: Altijd zijn drijfveer gebleven.
6: Dat klopt, dat klopt. De koppige, nee, dat zegt ook heel goed, die gebruikt het woord brutaal. Hij was van begin tot eind nationalist in alle betekenissen. Ook tegenover de grootgermaanse gedachte van Himmler en zijn zetbaas Ros van Tonningen. Hij bleef koppig. Brutaal nationalist. Maar ik zeg je, als ik dit lees, ja, maar dat, ik weet niet hoe jou dat vergaan is. Het is ook een beetje eigenwijs en soms zelfs een dom eigenwijs. Ik bedoel, je zit daar aan tafel.
3: Ja, naïef eigenwijs.
6: Ja, naïef, dat is misschien beter. Ja. Ja. Nee, dom is de schep. Naïef eigenwijs tegenover mensen als Rauter, zij Zinkwart. En dan over die jongens heen die hoop op Hitler vestigen. Ja. Op Hitler.
3: Ja. Ja. En dat is ook mooi in het boek, want het gaat dan inderdaad om Rauter, die natuurlijk de grootgermaanse gedachte aanhangt. Zij is Inkwart, die zich een beetje op de vlakte houdt.
6: Ja, die houdt zich op de vlakte.
3: Maar wie zich echt op de vlakte

0: dat is ook mooi in het boek, want het gaat dan inderdaad om Rauter, die natuurlijk de groot-Germaanse gedachte aanhangt. Zij is Inquart, die zich een beetje op de vlakte houdt.
1: Ja, die
0: houdt
1: op de vlakte.
0: Maar wie zich echt op de vlakte houdt, want daar zoekt Mussert dan aansluiting bij, is Hitler. Die geeft hem de hele tijd het idee van jou belangrijk. Jij wordt later de leider van Nederland.
1: De leider van Nederlands volk.
0: Terwijl je aan alles voelt, dat is die Hitler helemaal niet van plan.
1: Nee.
0: Nou ja, maar Mussert wil dat geloven.
1: Ja, natuurlijk. Maar dit is ook trouwens, dit is natuurlijk een beetje een vreemd term voor deze crimineel. Maar dit is het genie van Hitler natuurlijk. Kijk, nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, maar zo speelde hij ook die top van die partij uit elkaar. Dus al die facties tussen Göring, Goebbels, Himmler en noem zo al die bonzen. Die wisten, die vuren tegemoet werken. Zoals die biograaf Ian Kershaw zei. Dat is natuurlijk wel, je houdt je kaarten tegen de borst. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen als Poetin. Nou, Trump is natuurlijk een exceptioneel geval over narcisme en kleuterachtigheid. Maar je kan je voorstellen, iemand als Poetin ook zo'n gedrag vertoont. Dus je houdt je kaart tegen borst. En zo is het met Mussert ook gaan.
0: Zit er nog veel meer interessante dingen in? Onder andere zijn privéleven. Maar daar hebben we geen tijd meer voor, Wim, helaas.
1: Nee, hebben we geen tijd meer voor. Nou ja, even toch. Hij stoot over tegenaan. Dus van zijn. Dat nog één ding. Hij had natuurlijk wel een heel onburgerd leven. Met die 17 jaar oudere tante.
0: Waar hij mee trouwde.
1: Ja, en dan met die achternicht, die half incestueuze dingen. Wat dat betreft, kijk, hij ziet eruit als een burgerman. Wordt door Ross Vertonghen ook beschreven. Een burgerman. Het is ook een hele rare man natuurlijk op dat punt, dat leven. Maar goed.
0: Auke Kok.
1: Auke Kok. Dan iets heel anders. We blijven nog even in de oorlog. Ik laat het even zien. Dat boek is geschreven door, nou ja, het is niet geschreven, het is samengesteld door Maarten de Wit over zijn vader Mar de Wit. En ik lees de titel even voor. Hoop doet leven. Dat was een brief die Mar de Wit wel eens schreef aan zijn familie. Die man, Mar de Wit, hoe Mar de Wit, ondertitel, lid van de Geuzen, 4,5 jaar Duitse gevangenschap overleefde. Moet je voorstellen. Waarom ik dit zo imponerend vond, is twee dingen. Ik laat het even zien. Dit is een volledige facsimile-uitgave. Dus dit zijn allemaal documenten, 413 pagina's. Vol. Allemaal originele documenten van brieven die deze jongen, wat het zo indrukwekkend maakt, laat ik eerst dit zeggen. Dit is een hele gewone jongen die op 19-jarige leeftijd op een hele rare manier betrokken raakte bij het Geuzenverzet. Het Geuzenverzet, klassiek verzet, een van de eerste verzet, Bernard IJzerdraad. Een leraar, kunstenaar, die begint geuzenbrieven te schrijven. Al heel snel, in de meidagen van 40.
0: Ja.
1: Verzamelt dan 200 mensen om zich heen. En onder meer Arie Kop, dat is een andere leider. Die woont in Vlaardingen. Maarten de Wit is gewoon kantoorbediende op een meubel, een meubelbedrijf. Wordt daarbij betrokken. Er wordt in november allemaal gearresteerd. En dan. Een hoop wordt het dood veroordeeld. Het wordt keihard in. Dat was altijd het verhaal van Zijs Inquart. Tot februari 41 is een heel sympathieke, een soort sympathie wervende gedachte van Zijs Inquart. Maar deze jongens, 18 ervan worden de dood veroordeeld.
0: De 18 doden, hè?
1: De 18 doden. Het zijn er ook 15. Drie worden uiteindelijk gevangen gezet. Ja. Maar deze jongen, die wordt dus gewoon zonder proces, dus die zit niet bij het proces, wordt 4,5 jaar gevangen gezet. Ja, en dan wat je ziet in die brieven is. Hij zit eerst in Scheveningen. In februari 41 of iets dergelijks gaat hij naar Boegewald. En zit al die jaren in Boegewald. Moet je voor zo'n jonge vent die daar zit. Hij eindigt in. Hij zit dus eerst Scheveningen, dan Boegewald. Blijft in Boegewald. En 2 jaar nadat hij in Boegewald zit, komt hij in blok 50. En blok 50, dat is een barak. Daar is al eerder een paar jaar geleden een goed boek over geschreven door een medicus. Een medisch historicus. De Duitsers hebben in blok 50 een aantal gevangenen verzameld. Waaronder wetenschappers, biologische wetenschappers. Die zouden een middel moeten vinden tegen vlektyfus. Waarom? Niet om die gevangenen te redden. Maar om die soldaten, die allemaal leden aan het front aan vlektyfus. Die zouden daar een middel tegen moeten krijgen. Daar komt deze Mar de Wit bij. Dan krijgt hij het ook iets beter. Want dan mag hij ook rondlopen in het kamp. Iedereen is ook een beetje benauwd voor deze mensen. Want ze zijn wel bezig met allerlei middelen die ook besmettelijk kunnen zijn. Maar niettemin, hij raakt ook, krijgt reuma en ziektes, allemaal van die dingen. Komt uiteindelijk in april 45 komt hij eruit. Uit de oorlog. Ja, en dan 20 jaar later in 65 sterft hij. 44 jaar. Ja, zo'n jongen dat hele leven. En zo zijn er natuurlijk veel meer geweest, Chris. Ja. Er zijn heel veel jonge mensen die dus niet politiek wezenlijk heel bewust actief waren als socialist of communist. Geen Jood waren. Geen homoseksueel of iets dergelijks. Gewoon een jonge kantoorbediende en dan dat leven geknakt. Ja, dat is voor mij ook die oorlog. Dat is ook die oorlog. Daar praten we nooit zoveel over. Maar dit soort dingen, ja. Nou ja, hier. Ja, nou goed.
0: Hoop doet leven.
1: Hoop doet leven.
0: Maarten.

0: Je hebt nog een paar minuten voor je derde onderwerp.
1: Nou ja,
0: ja, je doet het zelf.
1: Jij hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. De Joodse Raad van Twente. Een podcast. 7 delen. Nou moet je zeggen, podcast luisteren, daar moet je echt tijd voor maken. Want dat zijn 7 delen van 40 minuten over de Joodse Raad in Twente. Ja, het verhaal is misschien de luisteraar ook wel enigszins bekend. Als het niet bekend is, vertel ik het toch nog even. Het grote drama van de Joodse Raad. 102.000 van 140.000 Joden zijn gruwelijk vermoord.
0: Dan hebben we het over de Joodse Raad in Amsterdam.
1: In Amsterdam. En de Joodse Raad controleerde allerlei Joodse raden elders. Onder meer in Twente. Ja, en dat Twentse verhaal is natuurlijk een onvoorstelbaar verhaal. Dat verhaal gaat over een paar hoofdpersonen. Dominee Lenert Overduin. Maar vooral Ziek Menko. En wat ze doen in die podcast, ze vermengen dat verhaal. Ze reconstrueren dat hele verhaal rond Ziek Menko, die voorzitter van de Joodse Raad in Enschede. Die overigens niet als een heilige, dat is wel goed dat ze niet als een heilige afschilderen, want de man was een textielbaron, had geen oog voor zijn werknemers, ging niet zomaar naar school, maar liet zich met de chauffeur vervoeren. Als die zaterdag naar school ging. Het was geen heilige, het was echt zo'n baron. Maar goed, hij heeft toch een soort verbond gesloten met die dominee Overduin, met verzetsman Wim Sanders, ook wel weer een beetje omstreden verzetsman, dat is een oud politieman, ja. Die tipte ze dan weer van jongens, er komt een razzia aan. Ja, en van de 1200 Joden is daar 40% gered, ja, als je het om bedenkt. Het heeft dus te maken met menselijke, het blijft te maken hebben met menselijke keuzes, menselijke moed, en dat wordt goed vermengd, die podcast in die 7 delen, met blikken. Ik ontleen even de titel aan Elie Wiesel, de bekende Nobelprijswinnaar. Een Jood vandaag. Dus er loopt een Arthur Menko mee. Dat is een jongen die nu nog rondloopt. Hier in Haarlem, want u kent hem een land. Ja. En die praat over zijn oud-oom Ziek Menko. En dan gaat hij ook reflecteren. Wat is het Jood zijn vandaag? Ze praten niet over de oorlog in Gaza. Dus dat wordt niet genoemd. Daar zit ik aan wel op te wachten. Van hoe reflecteert ze daar? Er wordt niks van gezegd. Maar het gaat om de Jood. Ze mengen dat. En dat is toch wel goed. Want ik ben zelf niet Joods. En je wilt toch wel weten, ja, hoe beleeft ze dat? Nou, dan komt het natuurlijk weer op dat verhaal. Dan gaat hij praten met zijn moeder. En dan is het verhaal natuurlijk altijd die oplettendheid. Argwaan, één anekdote is dat die moeder, die zegt dan tegen die jongen, dat zij komt op een gegeven moment een kapper, en dan moet zich legitimeren, en dan zegt, ja, ik ben Jood, of zo. En dan lopen haar ouders binnen en zeggen, Jood, je gaat toch niet zeggen dat je Jood bent? Want, hebben we het over na de oorlog, het idee, je maakt je niet bekend als Jood.
0: Nee.
1: Nou ja, dat zit er allemaal in die podcast. Dus het is een historische reconstructie, dat is 1. En 2 gaat het om een Jood vandaag. Zo.
0: En het gaat dus over dat er altijd keuzes zijn. Maken ze dan ook nog duidelijk waarom Cohen en Asscher in Amsterdam de andere keuze maakte, wordt die nu ook nog gelegd?
1: Daar zit Laurien Vastenhout in. Die heeft een boek geschreven over de Joodse Raad in Europa. En die legt wel uit, het blijft gecompliceerd. Die zegt eigenlijk vooral Cohen, minder Asscher, maar vooral Cohen had het idee, ik ben de man van de Joodse gemeenschap, ik bepaal wie belangrijk is voor ons. Geen verzet, aanpassen.
0: Oké. Dank je zeer, Wim Berkelaar. En dank jullie ook, Dennis Bos en Abdelkader Benali. Morgen de dodenherdenking en dinsdag dus bevrijdingsdag. Nou, u hebt er in ieder geval ook iets te lezen en te luisteren bij. Alle informatie over deze boeken en de podcast vindt u op onze website www.vpro.nl/OVT. Zometeen nog veel meer geschiedenis. Maar eerst het nieuws van 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
2: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
1: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
3: Ik zit voor overvallen.
2: Oké.
3: Ja.
1: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
4: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
1: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
4: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
1: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Zometeen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Wawi, wawi.
6: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
7: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
8: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
7: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: NPO Radio 1.
16: Het is 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis in het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de brouwer een ultimatum, de naam aanpassen of een boete riskeren. Na overleg mag de voorraad van ongeveer 5000 flessen nog worden verkocht. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer bij ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB Verkeersinformatie. Veel Duitse en Belgische toeristen zijn weer op weg naar huis na een lang weekend vrij. En dat merk je onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En op de A16 Rotterdam-Antwerpen voor de Belgische grens ook 20 minuten oponthoud. En verder vielen op de A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Galder ook 10 minuten tijdverlies.
14: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Fondsbeleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
19: A man should hear a little music every day of his life.
18: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je daar zin in?
22: Ja.
21: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: NPO Radio 1. VPRO.
27: OVT.
28: Over de onvoltooid verleden tijd.
27: Chris Keijnen.
29: Welkom terug bij OVT, waarin we straks naar de andere kant van de wereld reizen. Naar West-Papua, ooit Nederlands Nieuw-Guinea. Waar eerder vooral missionarissen van de Franciscaner Orde neerstreken. In een gebied waar stammen als de Asmat en de Marint woonden. Die volgens de verhalen die hier de ronde deden in koloniale tijden. Zich vooral kenmerkten door koppensnellen en cannibalisme. De Franciscanen gingen, zegt documentairemaker Maarten Deurvorst, een dans aan met de oorspronkelijke bewoners die verrassend uitpakten. En ze kwamen inderdaad voor verrassingen te staan.
30: Er zijn hier geen kerkbanken, mensen zitten gewoon op de grond. Bij grote vieringen gaan de haarden ook aan, dus er branden de vuurtjes. En daar hangt ook een Jezus in een asmat variant met een groot geslacht.
31: Ja, een van de weinige Jezus met een piemelwagen.
30: Ja.
29: U kunt straks tot slot van dit uur luisteren naar De Laatste der Franciscanen. Maar eerst gaan we ook op reis, niet zo heel ver, of in de wei van de Randstad. Schandalig genoeg natuurlijk al een heel eind. We gaan naar het noorden van Nederland. De deltawerker, de elektrische auto en de fasecontrastmicroscoop. Drie hele verschillende uitvindingen die één ding gemeen hebben. Ze zijn bedacht door iemand uit Groningen, Friesland of Drenthe. Door de geschiedenis heen zijn er in het noorden van ons land veel gouden vondsten gedaan. En daarom ligt hier naast mij nu een boek van bijna 50 centimeter lang, 25 centimeter breed en 5 centimeter dik. Het is 4 kilo prachtig bedrukt papier. Want als ze dan in het noorden hun vruchtbaarheid gaan geven aan hun grootste prestaties, dan zullen we het weten ook. Geluid van het Noorden heet dat boek. Het komt deze week uit en is daarmee het dikste cd-boek ooit. Want meteen weer zo'n noordelijk hoogstandje. Want het is ook een muziekproject met 14 Nederlandstalige composities. Te gast zijn bij mij de Groninger broers Thijs en Wijnand Helvrieg. Thijs is historicus en muzikant en Wijnand is hoogleraar chirurgische oncologie en muzikant. Welkom allebei.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
29: Thijs, waarom vonden jullie het belangrijk om noordelijke uitvinders in het zonnetje te zetten in zo'n enorm boek?
0: Ja, nou ja, eigenlijk is het een proces geweest. Hè. Zo'n boek schrijf je niet in een week, dus we zijn er al een aantal jaren mee bezig. En we zijn eigenlijk in de coronatijd zijn we daarmee begonnen in onze studio. Er was weinig optredens, je kon eigenlijk geen kant op. En op die manier zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met elkaar, wij al toch?
2: Ja, ik beschouwde eigenlijk altijd een soort decamerone. Het was ten tijde van corona, we konden geen kant uit.
29: Jullie gingen elkaar verhalen vertellen.
2: En we gingen elkaar verhalen vertellen. Mm. En het eerste verhaal wat natuurlijk opkwam in de coronatijd is, hoe zit dat eigenlijk met een vaccin? Er wordt een vaccin gemaakt, Wijnand, jij bent immunoloog, daar heb ik verstand van. Hoe werkt een vaccin en hoe wordt dat dan gemaakt? Mm. Daar vertelde ik daar wat over. Maar ik wist ook te vertellen, het allereerste vaccin is ontwikkeld in Groningen, in Winsum. Aha. Door Geert Reinders. En de heren vielen van het krukje. En zo kwamen we eigenlijk in een soort waterval van
29: was dat het Koepok? Het Koepok vaccin?
2: Nee, dat is van Jenne, want jij kent dat Koepok. Hè? Dat nou ja, is een Brit.
29: Mijn hoofd is dat het eerste, maar bij dat weet ik.
2: Ja. Decennia daarvoor was het rundepestvaccin. Al uitgevonden door Geert Reinders in Winsum, een autodidactische boer. Dus zo ontstonden er allerlei.
29: En toen had jij Thijs had meteen een andere uitvinding.
0: Ja, want dan gaat het snel. Ja, want belangrijk daarbij was ook, we wilden er eigenlijk ook muziek bij maken. Dat was ons eerste doel.
29: Ah.
0: Nou, en als je dan een beetje om je heen kijkt en je hebt het over muziek en je kijkt naar een vinding of naar een belangrijke plaats, dan is het het Wouda-gemaal bijvoorbeeld in Lemmen. Dat is de oudste nog werkende en grootste stoomgemaal. En als je daar binnenkomt, dan hoor je de muziek al van de machines.
29: Yeah.
0: Dus en van daaruit is het heel gemakkelijk om naar de IJsinga te gaan. Daar heb je natuurlijk de klok van het planetarium. En zo zijn we steeds doorgegaan. En het werd ook steeds moeilijker om er muziekjes bij te bedenken. Want toen kregen we op een gegeven moment Kolf met het dialyseapparaat. He. Dat is in principe in Groningen. Kolf heeft dat natuurlijk in
29: Amerika.
0: In Amerika is hij groot geworden. In Kampen heeft hij het bedacht, de eerste dialyseapparaat ten tijde van de oorlog. En, maar in Groningen is het eigenlijk begonnen met dat hele verhaal. Maar hoe maak je nou muziekjes over dialyse? Dus zo zijn we eigenlijk steeds verder doorgegaan. We merkten ook dat we er steeds meer over moesten vertellen.
29: En kwamen jullie er dan ook achter dat er uitzonderlijk veel uitvindingen zijn gedaan in het noorden van Nederland? Want dat is een beetje de suggestie van het boek, of niet?
2: Nou ja, wij noemen dit ook deel 1. Ja, dus er zijn
29: ook eigenlijk. Kijk, dit zijn ook
0: de pagina's. 540, geloof ik.
29: 540, maar wel zulke pagina's.
0: Ja.
2: En ook veel plaatjes natuurlijk. Het is een koffietafelboek, een discussion piece of conversation piece.
0: Maar met een hoge informatiedichtheid.
2: Ja,
0: misschien belangrijk, die de wereld veranderde. Hè? Dat was wel een extra die we erbij zeiden. Niet elke vinding, maar die
29: vindingen
0: toch
29: die de wereld veranderen, dat is de ondertitel, ja.
0: Ja. Nou, dat kun je van een dialyseapparaat zeker zeggen.
29: Maar ik bedoel, zit er iets in? Ik zei net, wij van de Randstad vinden het schandalig ver weg, dat noorden. Maar zit er iets in van, we zullen eens even laten zien wat wij kunnen in het noorden?
2: Nou, niet speciaal voor ons hoor, maar we werden er wel door verrast. En, want zelfs noordelingen weten dit niet.
29: Hmm,
2: en dat werd dus in die zin ook al een soort missie van ons. Hè. In Groningen heb je het Senneke Campus, waar de universiteit zit. Vraag je gemiddelde Groninger of een student, wie is Senneke? Dan hebben ze helemaal geen idee wie dat is. Terwijl het is een microscoop die op ieder laboratorium in de wereld staat.
0: Ja, een fasecontrastmicroscoop.
2: Een Groninger vinding met een Nobelprijs.
29: Ja,
2: dat was in die zin wel een missie hoor, om daar wat aan te doen.
29: Zit er een rode lijn in de uitvindingen of is het echt
2: Nou, ik denk dat ze heel veel...
29: Grote diversiteit.
2: Ja, een grote diversiteit, maar het komt eigenlijk ook wel een beetje voort uit een stug doorzetten, wat misschien toch wel een soort volksaard is. Het doen met de middelen die je hebt. Zeker een aantal eeuwen geleden stond het bekend als een soort geïsoleerd gebied, maar het was ook wel een soort splendid isolation waar van alles gebeurde. Ook al
0: twee goede universiteiten.
2: Twee goede universiteiten.
0: Franeker en Groningen.
2: Van afstand lijkt het heel veel weilanden. Maar wat hij zegt, twee universiteiten in een tijd waarin er hoeveel waren thuis?
0: Zes. Toen in de
2: twee van de zes. Ja. Waarbij internationaal ook Descartes heeft gestudeerd in Franeker. Zo kwamen heel veel intellectuele, maar ook pragmatisch ingestelde mensen. Autodidacten, rijk gebied. Ook historisch, maar ook economisch best rijk gebied. Mensen hadden ook wel wat te besteden en vrije tijd. Ja. De gegoede burger, zal ik maar zeggen.
29: Ik wil er een paar uitlichten. Ja. Een van de Groningers die jullie beschrijven, Thijs, is Sybrandus Strating. Ja. In de Provinciale Groninger Courant van 25 maart 1834 stond dit over hem. In den vroege morgen is de eerste voorlopige proefvaart genomen met een door de heren Strating en Becker ondernomen en vervaardigd stoomrijtuig. Hoe bijzonder was het dat toen zo'n voertuig door de straten reed?
0: In Nederland was het de eerste die zelfstandig kon rijden door de straat, dus niet op rail zaten. In Engeland had je al lang, je had al grote voertuigen waar meer dan 20 mensen op vervoerd werden. Maar het stoomvoertuig in Groningen was best wel heel bijzonder. En nog geen jaar daarna kwam hij met het elektrische wagentje.
29: Ja, dus dat deed hij ook, hè? Elektromotoren en
0: elektromagneten. Ja, wij noemen hem in Groningen wel, voor de kennis, we zien hem een beetje als de Leonardo da Vinci van Groningen. Die man heeft onwijs veel bedacht. En wat hij ook, het was ook een entertainer. Hij heeft ook het natuurkundig genootschap samen met vrienden opgericht. En dat waren toen in die tijd jongens van, we hebben daar altijd een idee van dat bejaarde mensen waren die daar dan wat met elkaar gingen vertellen. Dit waren jonge mensen, 18, 20 jaar, en die deden daar vooral allerlei waanzinnige experimenten.
2: Met zoveel mogelijk getuigen die dat dan ook konden zien. Ja. Het was heel aanschouwelijk.
29: Maar toch even, het is een vrij opmerkelijk feit. Het eerste elektrische autootje reed dus in de eerste helft van de 19e eeuw in Groningen. Ja. Ja. En het zette toen ook de standaard, hè? Want fossiele brandstof, benzine, olie, dat was het toen nog nauwelijks.
0: Klopt. En dat is misschien wel, vind ik zelf een heel leuk hoofdstuk in het. Hè, want we vertellen niet alleen over de vinding, maar ook wat ervoor kwam. En wat daarna kwam. En vooral het verhaal van het elektrische rijden, waarvan we het idee hebben dat dat nu iets is van deze tijd. Rond 1900 in New York waren de meeste auto's elektrisch.
2: Ja, 90% van de taxis reed elektrisch.
0: Ja, hadden we verwisselbare accu's, de mensen hadden thuis laadstations. Ja, benzineauto's was super ouderwets toen in die tijd. En gevaarlijk.
2: Levensgevaarlijk, hè? Want mensen moesten de auto aanslingeren. Nou ja, dat is nu nog spreekwoordelijk iets aanslingeren.
29: Daar kon je arm mee breken.
2: Zelfs met de T-Ford, die op een gegeven moment een stuk populairder werd, omdat die veel goedkoper was. Maar dan braken mensen armen en benen. En kaken, die werden ook Ford fractures genoemd. Dat is wel een mooi detail.
29: Laten we even, want je noemde het al, jullie wilden vooral ook muziek maken. Laten we een stukje van het nummer Tot Velden Noord en Zuid laten horen. Ja. Dat hoort bij het verhaal van Sybrandus Strating. Koper zink, het zink.

0: Waarom moest er eigenlijk muziek bij? De combinatie is niet meteen voor de hand liggend. Ja, jullie zijn al bij muzikant, dat zal het wezen, of niet?
1: Zeker. maar ja, dat is net als met poëzie, want er staat ook poëzie in het boek. Hmm. Het maakt het wel invoelbaarder. Hmm. Hè? Dus als je hebt alleen het plaatje, je hebt de tekst, maar we hebben ook de muziek en de gedichten erbij. En ik vind dat het daar een stuk invoelbaarder door wordt. En ja, iedereen kan er op zijn manier dan van genieten.
2: Ja, we hebben het ook echt als een groep gemaakt. Hè, samen met Bauke van der Laken en Peter Duinkerke. We waren ook echt met z'n vieren wat dat betreft bijna een soort band. Mm. Ja. Hè, en die nou toevallig allerlei expertises heeft en gezegd heeft van oké. Het werd ook nu al aangekondigd als het dikste cd-boekje ooit. Ja, de informatie hoort in principe ook bij de muziek.
0: Ja.
2: Hè,
0: ja.
2: En wij vinden het volstrekt normaal dat je dat met muziek doet.
0: Ja. Wat vinden de wetenschappers er zelf van? De meeste kunnen we het niet meer vragen. Maar chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Veringa is het om nog alive and kicking. Heeft hij de muziek gehoord?
1: Ja. Ben is toch wel ambassadeur van het eerste uur. We hebben een aantal believers gehad. Hè. Wij zijn er ooit mee begonnen met het idee. En om dat te laten slagen, ja, moeten er ook mensen wat in geloven. En Ben Veringa was onmiddellijk enthousiast. Ik werk ook met hem samen, wetenschappelijk gezien. Dus ik pitchte dat idee. Goh, Ben, zou je het een leuk idee vinden om ook in zo'n boek te figureren? Ja, vond hij fantastisch.
0: Yeah.
1: En het leuke, precies wat jij zegt, Chris, is dat je het hem zelf kan vragen. De anderen zijn eigenlijk allemaal helaas langer of kortere tijd geleden overleden.
2: En hij heeft een hele mooie replica van het autootje van Strating.
0: Oh ja.
2: En we hebben vorige week in Groningen een manifestatie gehad in het Forum. En daar hebben we dit boek ook gepresenteerd. En daar heeft Veringa ook een lezing gegeven. En dan heeft hij ook het autootje daar laten rijden. En het leuke daarvan is, en dat is heel bemoedigend, dat ik stel me dat zo voor in de 19e eeuw, dat in het concerthuis, hè, daar was dat genootschap, daar reed dat autootje toen in die tijd. En mensen waren helemaal verbaasd. Nu doe je dat nu. We laten het autootje weer rijden. En de mensen staan allemaal omheen. Wat is dit? Wat gebeurt hier?
0: Ja.
2: En dat is zo prachtig van dat soort vindingen.
0: Zijn bijna een eeuw verder. En ja. Mensen zijn nog steeds stom voor. Het zijn natuurlijk wel weer bijna allemaal mannen. Hè? Maar als je door het boek bladert, kom je toch ook een handvol vrouwen tegen. Ik wil even Anna-Maria van Schuurman-Wijnand eruit. Anna-Maria van Schuurman eruit halen. Wijnand, waar heeft zij deze ereplek aan verdiend?
1: Ja, een hele bijzondere vrouw natuurlijk. Die na Franeker op enig moment is gekomen vanuit Utrecht, dacht ik, thuis.
2: Ja.
1: En dat was een polyglot. Ze beheerste 14 talen, waaronder het Aramees. En dat bestudeerde ze ook de Bijbel in die taal, om zo dicht mogelijk bij God te komen. Wat haar overigens uiteindelijk wel een beetje fataal wordt, die interesse daarin. Hele bijzondere eerste studenten.
2: Van de universiteit in Europa.
1: Europa.
2: Ze mocht dan wel studeren, maar achter een gordijntje in Utrecht.
0: Ja, ja.
2: En toch twee eeuwen nog eerder dan Aletta Jacobs bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En zij is echt en zij heeft ook een boek geschreven, hè, van kan een vrouw een wetenschapper zijn? En zij kwam tot de conclusie dat dat zo was.
1: Verrassend
2: genoeg. Maar ze had daar ook heel veel invloed mee, omdat zij de taal van de wetenschap sprak, namelijk Latijn. Ze schreef dat allemaal in Latijn.
1: Ja.
2: En dus en ze heeft daar ook echt, ze heeft een soort netwerk van geleerde vrouwen, zoals je dat zou moeten zeggen, in Europa opgezet. Ja, daar valt ontzettend veel over te vertellen. En daar zijn ook heel veel leuke boeken over te vinden, hoor. Ja. Het is niet zo dat wij dit gemaakt hebben om te kijken van, nou, dan gaan wij nog wat nieuws brengen, maar we brengen het vooral bij elkaar.
0: Ja,
2: en wij vonden het belangrijk verhaal. Als je kijkt in Franeker, wordt de herinnering aan haar gekoesterd, want ze heeft daar gewoond, eigenlijk maar 6 jaar. Maar in het Martenaarhuis kun je nog een hele prachtige verzameling vinden van spullen die zij gemaakt heeft. Ze was ook een goede dichteres en maakte prachtige kunst. Dat is een hele bijzondere verhaal.
0: Ja. Nog eentje, omdat ik die ook heel opmerkelijk vind. De geestelijke vader van het Deltaplan, wat wij natuurlijk met Zeeland, de andere kant van het land, associëren, is ook een Noorderling.
1: Dat klopt. Dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Want ook dat weten wij in het Noorden niet goed te vertellen. Hè? Dat is Johan van Veen, daar duid je op. Meester van de Zee wordt hij genoemd. En een hele bijzondere figuur die zichzelf ook dokter Cassandra noemde. Omdat hij al heel lang van tevoren waarschuwde dat de dijken in
2: de
1: Zeeland,
2: 30 jaren,
1: of dus ruim voor de Tweede Wereldoorlog, waarschuwde die dijken zijn te laag. Ik noem hem ook wel eens de Delta-drammer. Want hij bleef daar maar op doorgaan. Het was een pain in the ass natuurlijk. Maar hij heeft uiteindelijk natuurlijk...
0: Maar hadden ze maar naar hem geluisterd? Waarom luisterden ze niet?
1: Nou, omdat hij was... laten we maar populair zeggen, stronteigenwijs. Het was echt een drammer. Hij was geen politicus. Hij deed het uit de overtuiging. En sprak kennelijk toch niet precies de taal die het mogelijk maakte.
2: Ja, maar hij is wel gehoord. Hij had een hoge positie bij Rijkswaterstaat. En de oorlog kwam ertussen. Dat was ook een belangrijk verhaal. Hè, want hij was toen al bij de Stormvloedcommissie, was hij al secretaris, dus hij had zijn invloed al. Mm-hmm. En eigenlijk een paar dagen voor de watersnoodramp werd zijn plan eigenlijk helemaal ingediend. Maar was eigenlijk wel op tijd, maar twee dagen later ging het al mis.
0: Ja, dus zo snel kon niet meer in praktijk.
2: Nee. Maar het bijzondere is wel, wat ik heel bijzonder vind, is zelfs voor Noorderlingen is Uithuizenmeeden, als je daar ooit geweest bent, moet je echt eens gaan kijken. Het is wel fantastisch, maar het is wel ver. Dat is ook voor ons ver. En dan is daar een boerderij aan het wat. En daar staat verder niks. En er is een plaquette. En daar zit dat verhaal op van Johan van Veen. En dat is fantastisch. Ja. He, en dat moeten meer mensen weten.
0: Ja. Nou, ja. Alle reden dus om weer eens te gaan kijken. In het noorden voor ons, die er niet wonen. Bedankt Thijs en Wijnand Helvrich. Makers van Geluid van het Noorden. Jullie hadden het al over een soort première. Maar komende donderdag gaat het in
2: Dat is goed. Ja, donderdag 7 november in het DOT. Dat is ook een soort planetarium. En dan in Groningen, een prachtig gebouw. En daar gaat het in première. En je kunt alle informatie vinden op geluidvanhetnoorden.nl. En er zijn zelfs nog wel een paar kaartjes.
1: Ja, dus, toch wel. Leuk om nog te melden dat Vincent Ike daar is. Kijk. Wetenschapper, beeldend kunstenaar en Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Die spreken ook namens ons over het boek.
0: Thijs en Wijnand Helvrich, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
3: De actualiteit van de geschiedenis.
4: Dit is tot 12 uur OVT.
0: In de moerasjungle van de zuidkust van West-Papua leven stammen als de Asmat en de Marint. En ze kregen hier in de koloniale tijd, toen het gebied nog Nederlands Nieuw-Guinea heette, vooral bekendheid door verhalen over koppersnelpraktijken en kannibalisme. En juist daar streken na de oorlog verschillende katholieke bedelorders neer. Vooral Franciscaner missionarissen waren goed vertegenwoordigd. Ze gingen een dans aan met de lokale stammen die verrassend uitpakte. Luistert u naar De Laatste der Franciscanen, een documentaire van Jan Maarten Deurvorst.
5: Op een reis in het Indonesische West-Papua ontmoet ik David Djiminipit, cultureel leider van de Asmat. David doet samen met antropoloog Jaap Timmer onderzoek bij de Asmat. Hij begint op een gegeven moment te vertellen over de historische rol van de missie in het gebied. Jaap vertaalt uit het Bahasa.
6: De missie heeft een nieuwe wereld voor hun geopend. En het belangrijkste wat de missie heeft gebracht is de vrede. Het is het einde van de oorlog en het koppensnellen. En dat is een zegen voor het lokale volk. Als ik voor de tijd van de missie hier gekomen was, dan was de mogelijkheid aanwezig geweest dat ze mij zouden vermoorden en opeten. Maar nu gebeurt het niet, dus nu kun je broers zijn van elkaar, vrienden van elkaar zijn. En ze zijn niet meer bang dat er pijlen en speren in hun lichaamsdelen komen.
5: David is binnen de Asmat, een moerasgebied twee keer zo groot als Nederland, verantwoordelijk voor de Adat, het gewoonterecht. Zijn lofzang op de missie verwart me daarom. Ik ken de missie vooral als een paternalistische organisatie die uit is op het winnen van zieltjes onder de weerlozen en de armen van deze aarde. Niet als de grote bevrijder. Wat deed de missie hier dan anders? Om uit te zoeken wat David bedoelt, reis ik naar Jayapura, de hoofdstad van West-Papua. Daar woont de laatste Nederlandse Franciscaner missionaris, de 79-jarige Theo van der Broek. Als er iemand iets weet over de missie, dan is hij het wel.
7: Oh ja.
8: Ah. Hi. Hallo.
7: Jan Maarten, ja. Welkom.
8: Ja, Theo.
7: Welkom. Daar is het dan.
8: Daar zijn we, helemaal ja. Bovenop de heuvel.
7: Bovenop de heuvel, prachtige plek.
9: Ja, mag je?
10: Thank you.
9: Oké. Yeah. Oké, okay. Okay, bye. Hij doet dat op een rustje bingo. Hij doet dat bingo.
5: Theo kwam oorspronkelijk van een gemengd boerenbedrijf met 10 kinderen in het kerkdorp Alverna, onder de rook van Nijmegen. Daar was ook een Franciscaner klooster. De broeders maakten grote indruk op de jonge Theo. Theo is soms wat moeilijk te verstaan. Door een goedaardige hersentumor is de helft van zijn gezicht verlamd geraakt.
11: Dus ik ben dus van kleins af aan, ben ik dus gewend aan die figuren die daar rondliepen. Dat waren de Franciscanen, waren aardige mensen. En die ook af en toe naar de boeren kwamen, want die kwamen op termijn. Dat was een bedelorde, zoals dat heet, niet? Dus die kwamen bij ons wat vlees halen. Want we hadden dus altijd goed eten. Als wij slachten, dan ging er een stuk ging naar het klooster toe. Dat was normaal.
5: Theo volgde het traditionele pad van een missionaris. Als kind was hij misdienaar. Daarna het seminarie en de studie theologie. Hij vertrok, net als trouwens de meeste studenten van zijn jaargang, naar West-Papua. Die eerste kennismaking zal hij niet licht vergeten.
11: Ik herinner me nog dat de eerste keer dat het daar binnen vloog, dat is zo'n grasstrip, zeg maar, waar je landt. En daar staat vol met mensen. En allemaal Papua's. En allemaal in hun traditionele kledij, et cetera, et cetera. En die komen eraan en zeggen, nou, amakane, amakane. Nou, amakane betekent te zeggen, drink van mijn borst. De vrouwen hebben ook dat soort gebaren, dat is een soort welkomstgroep. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was compleet in een soort cultuurschok. Ik wilde eigenlijk alleen maar weg. Dit was allemaal zo gek, zo vreemd.
5: Het gevoel sloeg snel om. Theo woont nu al 50 jaar in Jayapura. Aanvankelijk in het Franciscanen klooster, waar iedereen toentertijd bijna Nederlands was. De bisschop, de andere missionarissen. De voertaal was ook Nederlands. De kloosterorde is een bedelorde. Niemand heeft bezit. Daarmee betoont deze orde zijn solidariteit met de armen. En juist deze bedelorders waren dominant in West-Papua. Wat misschien hun huidige populariteit verklaart. De broeders en zusters werkten veelal in het binnenland.
11: Maar we hadden ook tientallen mensen zitten buitenop eenzame posten. Waarbij de enige communicatie was de single sideband. Ze met de radio. Ah. Waar je dus twee keer per dag kon je daar oproepen.
5: Theo was jarenlang de rechterhand van de bisschop. En was verantwoordelijk voor het contact met de buitenposten. Vaak op honderden kilometers afstand.
11: Dus morgens om 8:30 op een kantoor. Het eerste wat je deed was de radio aanzetten. En dan riep iedereen van, ik proto, yes. Want de money, yes. Nou, dan wist je dat iedereen er nog was.
5: De Franciscanen werden vaak in hun eentje de wildernis ingestuurd. En kwamen daar in aanraking met zaken die niet bepaald in het curriculum van het seminarie zaten. Zoals cannibalisme en koppersnellen. Kunstenaar Roy Villevoix, in wiens werk de Asmat een grote rol speelt, maakte verschillende films over de missie in West-Papua.
12: Als je weet wat die mensen allemaal gedaan hebben uit het zicht van de wereld eigenlijk. Hè? Want dat zijn we helemaal niet gewend. Hè? Dat je gewoon ergens bent waar niemand je meer ziet en kent. En af en toe eens een brief van huis komt of terug. En dat je daar gewoon keihard je best aan het doen bent om iets voor elkaar te krijgen in omstandigheden waar niks mee werkt.
5: Roy noemt als voorbeeld zuster Mayella uit een klein Brabants dorp. Die in de jaren 50 naar de Asmat werd gestuurd.
12: De eerste tropenzuster van de missie die in de Asmat is geweest. Die in Agats in 1957 gedropt is. Als 20-jarige met haar witte gewaad en haar witte sandaaltjes daar in de modder. Die film heet The New Dress. Het gaat erover dat zij dus daar padoes landen in middle of nowhere. Tussen de Asmatters die allemaal nog heftig met hun koppersnel praktijken bezig waren. En zij daar een vage opdracht kreeg. En toen bedacht, samen met twee zusters met wie ze daar, bij wie ze terecht kwam, dat ze met die witte kleren helemaal niks konden uitrichten. Toen hebben ze dus zelf een jurk ontworpen. En in die film maken we die jurk opnieuw. En door die jurk met haar te maken, kon ze terug naar die tijd die ze eigenlijk verdrongen had. Omdat niemand hier ooit meer gevraagd had van... Hey, Marjelle, jij bent toch een papa geweest? Hoe ging dat dan?
5: Antropoloog Sjoerd Jaarsma deed in de jaren 80 onderzoek... naar missionarissen in het voormalige Nieuw-Guinea. En sprak er tientallen die vlak na de Tweede Wereldoorlog... naar Nieuw-Guinea kwamen. Grote delen van Nieuw-Guinea waren toen nog nauwelijks ontsloten. Het was er uiterst dun bevolkt... En in de morasjungle van het zuiden waren geen delfstoffen of landbouwgewassen te vinden. Wat er wel was, was een continue strijd om territorium. De stammen leefden bijna allemaal van jacht en verzamelen. En ook was er de meest dodelijke vorm van malaria. De Franciscanen en andere bedelorders legden het gebied dus min of meer open. Opvallend was dat ze zich daarbij vaak nogal anti-institutioneel gedroegen.
10: Ze doen heel veel hand- en spandiensten voor ontsluiting van gebied. Ook al omdat ze dus inderdaad gewoon... ze hadden weinig bagage om mee te nemen. Kijk, de Benedictijnerorde... die heeft altijd een heel groot en indrukwekkend kloostergebouw... wat ze niet zomaar te koop gaan zetten om ergens te gaan missioneren. Maar binnen de katholieke kerk heb je dus een hele tak... die eigenlijk inderdaad eenvoud in het geloof... heel erg hoog in het vaandel voert. Voor de rest waren ze vooral reizend en bezig met het geloof. En bezig met ook door hun activiteiten zichzelf te verbeteren in de ogen van God. Dat was een hele pure gelofte. Ja, want, maar goed, dat stond in een tijd dat de katholieke kerk zo corrupt als de neten was. En zelfs onderling aan het ruzie maken was over wie er nou eigenlijk paus moest wezen. In die tijd ontstond de Franciscanenorde.
5: Niet bekering was het speerpunt, maar het bestuderen van de lokale cultuur. En kijken op welke manier het katholicisme kon meebewegen. Volgens Sjoerd Jaarsma ontstond de methode in China in de 18e eeuw.
10: Dan krijg je dat de Jezuïeten in China terechtkomen. En daar moesten ze tegen een zeer... georganiseerde en een goed gestructureerde samenleving opboksen. Toen kwam heel duidelijk naar voren van... dat gaat ons alleen maar lukken als we begrijpen hoe China in elkaar zit. Dus waar zijn de Jezuïeten op een gegeven moment mee begonnen? Dat is met kijken van, waar zitten we nou eigenlijk? En dat is een principe van bekeren... dat vanaf de 19e eeuw tot nu... centraal staat in de aanpak van de katholieke kerk. De katholieke kerk werkt altijd vanuit de lokale cultuur.
5: Jaarsma heeft de interviews met de missionarissen bewaard. Ze zijn opgenomen op een dictafoon. Want louter bedoeld om uit te schrijven voor zijn promotieonderzoek. Het zijn wel bijzondere opnames, want de enige waar deze pioniers te horen zijn. Ze geven een goed inzicht in hun manier van werken. Hier vertelt missionaris Jan Boelaars... die eind jaren 40 werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea, over zijn werk.
13: Hoorlijk heeft een pastoor, ik zeg misschien wel 25, 30 dorpen te bedienen. Ik kreeg er dan weinig, 6, 7 dorpen. En dan had ik dus veel meer tijd om, behalve die pastoorspatrouille iedere maand... tijd hebben voor het onderzoeken. Wat we doen, kijken, luisteren naar de mensen.
5: Ook Boelaars was vooral bezig met onderzoek.
13: Ik heb toen... alles afgevaren en dat zelf met prouwen. Zelf ging ik in een dorp en dan maakte ik in het dorp een kaart van 10 bij 10 meter op zandgrond. Uitgetekend aan de hand van militaire kaart die daarop stonden vroeger. En dan met de mensen praten, dat was de grote rivier, die had die zijn rivier en die zijn rivier. En als dan zo'n kaart helemaal getekend was, dan vroeg ik aan de clanmannen. Ga nu eens bij je eigen gebied staan. Hè? En zo kon ik dus zachtjes aan achterhalen hoe die hele grondverdeling in elkaar zat daar. En dan kreeg je dus de rechten op de grond, viswaters, fijn. En dan het erfrecht wat daar weer in zat. Tussendoor begrijp je wel, voortdurend op zoek, waarom gaan jullie koppen sneller? Wat zit daar nou eigenlijk achter?
5: Tijdens het onderzoek zat die ene vraag, als een soort olifant in de kamer... toch altijd ook in het achterhoofd van de missionaris. De protestantse zending, die vooral in het noorden zat van Nieuw-Guinea... had een heel andere prioriteit, namelijk zieltjes winnen. Dat verschil is tot de dag van vandaag te merken... In het gebied waar de zending zat, is weinig meer over van de kennis omtrent de traditionele rituelen, de mythes en de oorsprongsverhalen. Ook zijn daar nauwelijks langhuizen te vinden. Dat zijn de tempels waar de voorouders worden aanbeden. In de meeste dorpen in het zuiden van West-Papua is er minstens één. Antropoloog Gozewijn van Beek, die gespecialiseerd is in materiële cultuur bij de Papua's, daarover.
14: De impact van de grote religies is overal enorm. Het scheelt toch wel als je ziet wat de evangelische zending doet daar. Dat is echt verschroeide aarde. Die dus ook collectieve verbrandingen heeft georganiseerd van alle kunstvoorwerpen die daar gemaakt werden. Niet alleen kunstvoorwerpen die te maken hadden met rituelen, maar alles is vies en boos en zo.
5: Sjoerd Jaarsma.
10: Ga je naar de evangelisten, die droppen een container vol met overtuigde christenen. Bouwen daar een heel groot huis waarin ze comfortabel kunnen leven. En gaan dan zoveel mogelijk mensen overtuigen van ons geloof is het enige mogelijke. En dan gewoon zo'n gebied in wezen overnemen. En dan meestal met de boodschap van als jij nou maar zorgt dat je niet meer primitief bent, dan ben je verzekerd van een plek in de hemel.
5: Terug naar het dorp waar Jaap en David onderzoek doen naar het langhuis. Jaap is trouwens een voormalig studiegenoot van me. Hij is tegenwoordig hoogleraar antropologie in Sydney, Australië. Voor veel Papua's, zoals David, is het langhuis ook een symbool voor hun cultuur.
15: En dat komt omdat het langhuis gezien wordt als een heel belangrijk instituut waar hun eigen identiteit verborgen ligt. En hij zegt, als je dat weghaalt, dan verdwijnt alles uit de samenleving. En hij noemt het een dorpen waar de protestantse kerk actief is, die altijd helemaal verboden hebben. En die dorpen zijn gewoon helemaal dood. Het spirituele leven is weg. Ja. Ja. En dat wordt dan vervangen met een soort eigenaardig soort idolen, noemt hij dat. En hij zegt, hoe durven zij om te zeggen dat hun idolen, die van buiten komen, beter zijn dan onze idolen? Wat is dat voor een eigenaardig idee?
5: Samen met Jaap Timmer bezoek ik een langhuis. Er is net een plechtigheid gaande. We horen een treurig lied. Ik ben heel benieuwd waar het nou over gaat. Een van de oude mannen, Lucas, vertaalt het daarom voor ons uit het Asmat naar het Bahasa. Jaap vertaalt het weer naar het Nederlands.
15: En het verhaal begint bij Vasek, die als een baby in de prauw ligt terwijl zijn ouders aan het zagen kloppen zijn. En er komt een vijandige groep en die zien dat kind in de prauw. En die doen net alsof ze dat kind vermoorden door met messen en messen in de, tegen de prauw. Een hak eigenlijk in de prauw, maar niet in het kind. Maar het kind nemen ze mee. En daar wordt hij een oorlogsleider. En dan valt hij op een gegeven moment zijn eigen groep aan. De groep waar hij vandaan komt. Zij vermoordt eigenlijk zijn eigen mensen, maar dat weet hij niet. Want hij is geadopteerd door een andere groep. Maar op een gegeven moment komt hij daarachter. En dan bezoekt hij zijn eigen familie en zijn eigen dorp. En dan leggen ze het bij in het langhuis, doordat hij zijn mes, wat hij aan zijn arm draagt, boven de haard hangt in het langhuis. Maar ja, en zijn zus, zijn oudere zus, is heel verdrietig over wat er allemaal gebeurd is. En dat is eigenlijk een soort lament. Het lied is eigenlijk een lament van de zus. Zo van, mijn god, wat heb jij allemaal uitgevreten? Wat heb je gedaan? Maar zijn neef, die vergeeft hem niet. En die vermoordt hem uiteindelijk. En daar moet de oudere zus weer om huilen. Dus het is een heel verdrietig verhaal.
16: Het verhaal maakt enigszins duidelijk waarom de zending deze Langhuis verbood. Want de koppersneltochten werden vaak georganiseerd vanuit het Langhuis. Ook werden daar bij tijd en wijlen vijandige lichamen opgegeten. Een van de missionarissen die Jaarsma heeft geïnterviewd was Gerard Zegwaard. Hij werd begin jaren 60 onbedoeld wereldberoemd. Dat zat zo. Hij zat als eenpitter in een parochie zo groot als de provincie Utrecht. Toen hij met verlof was in Nederland, bereikte hem opeens een onheilstijding.
10: En toen kreeg hij te horen van, ja, er is een geval van koppersneller geweest. En toen heeft hij meteen zijn koffers gepakt, teruggegaan. Hij arriveerde daar dus een paar weken later, naderhand. En is het gebied ingetrokken en heeft net zo lang rondgevraagd totdat hij de daders had.
16: Ook in dit geval volgde er geen stichtelijke veroordeling, maar een studie.
10: Omdat het, hij wilde weten waarom ze teruggevallen waren uit het geloof. Eigenlijk ook vanuit de overtuiging dat we kunnen ze dit afleren. Want hij had geleerd van, respecteer uw buurman en heb hem lief. En hij wilde weten van waarom had ik dit kunnen voorkomen. Als ik gebleven was, was het dan gebeurd. En hij heeft dus aan de hand van de gesprekken die hij met ze gevoerd heeft, heeft hij uiteindelijk dus de boel op papier gezet. En dat leest een beetje als een getuigenverslag. Maar het is weken, zo niet maanden later, pas bij elkaar gekomen.
16: In het artikel is ook een zeer gedetailleerde beschrijving te vinden van een geval van kannibalisme. Hoe een buurstam wordt overvallen. En hoe een van de mannen daarbij wordt vermoord. Daarna wordt het lichaam verdeeld onder de familie van de moordenaar. Het gesnelde hoofd wordt leeggeschraapt in het Langhuis en opgegeten. Het getuigenverslag kwam zonder medeweten van Zegwaard terecht in het vooraanstaande blad American Anthropologist. Zeg maar de Nature van de internationale gemeenschap van antropologen. Zegwaard werd 30 jaar na de publicatie er nog over aangesproken. Bijvoorbeeld tijdens een congres in Nijmegen.
17: En die kijken me allemaal aan, want die kenden mijn naam van het artikel. Tot we met in de urinoir zonder naast in Australië en die begon meteen over koppen stellen zouden.
16: Tegen wil en dank was Zegwaard beroemd geworden. Tot bij de piespot werd Zegwaard eraan herinnerd.
17: Als je mij zag, dan moest je meteen aan koppen stellen, dan zonder naast elkaar te zo. Voor die mensen, die kenden het helemaal een beetje van binnen en van buiten. En die hebben dus 30 jaar rondgekeken en nooit meer iets van die vent gehoord. Ik zei, Gerrie, ben jij dat? Ja.
16: Zegwaard blijkt ook in het dorp van David geweest te zijn. Het is niet hetzelfde dorp van Zegwaard zijn artikel trouwens. David heeft Zegwaard nog haarscherp op zijn netvlies staan.
18: Dan yang mengherankan lagi itu Sekwar itu bisa bicara dari kampung ke kampung itu luar biasa sekali dan bahasa. Dia rampas tifa dari orang dan itu pernah kejadian saya lihat masih kecil waktu itu.
19: Wat hij zichzelf herinnert als een kind van 4, 5 jaar oud, zag hij in het dorp Jamas, zag hij Zegwaard binnenkomen en pakte hij een drum en ging hij zingen. Zingen zoals de Asmat zelf, hij kende gewoon die taal. En hij verbaasde zich nog steeds over hoe kan het dat die blanke man hier kwam met de kennis van onze taal, dat hij zelfs liederen kon zingen. En ja, die man die had bijzondere gaven. Nou, dat heeft heel veel indruk gemaakt. Nou, laten we naar hem luisteren.
16: Het simpelweg ontsluiten van de moerasgebieden in het zuiden door de missionarissen hielp al enorm een einde te maken aan de scherpe randjes van deze culturen, zoals het koppersnellen en het kannibalisme. Volgens Jaarsma is er nog een element, het katholicisme. Dat leent zich bij uitstek voor het omtoveren van betekenis.
10: En dan zit je dus bij de katholieken. Die hebben dat redelijk makkelijk. Die hebben de ouwel en de wijn. Oftewel het vlees en het bloed van Christus. In overdrachtelijke zin. De zendelingen hadden het wat dat betreft moeilijker, hoor. Die hebben dat namelijk niet. Dat hele fysieke ritueel wat de katholieke kerk zo tekent.
0: Ja, het lichaam van Christus, wat jij via een hostie tot je neemt. Ja.
10: Enerzijds maakt het dat heel moeilijk om ze te overtuigen van, ik doe het niet, dus jij hoeft het ook niet te doen. Anderzijds is de sprong om er vanaf te stappen, is niet een verbieden, maar een overtuigen van, dit is een betere en makkelijker wijze.
16: Midden jaren 60 was ook de tijd van het Tweede Vaticaanse Concilie, een ingrijpende hervorming van de Rooms-Katholieke Kerk. Bij Theo kwam deze invloed na verloop van tijd bovendrijven.
11: Ik heb mijn scriptie in theologie afstuderen in Utrecht. Mijn scriptie gaat over de, hoe heet dat? De commune. Sfeer in Amsterdam. Ik ben toen een paar nachten in de commune gezeten. Daar hebben dus ook drugs werden aangeboden. Ik heb er eentje geprobeerd en nooit meer.
16: Meer dan de Roomse doctrine staat het lot van de Papoea's voortaan centraal in Theo's theologie. Maar ook naar de pijpen van Rome wil Theo niet meer dansen. Zo besloot Theo condooms toe te voegen aan de hulppakketten voor het binnenland. Of leken te laten preken in de kerk. Dat ging allemaal goed, totdat een collega Rome vroeg om toestemming.
11: Oh, dat kwam onmiddellijk nee. Nou, zolang dat nee er niet was, kon je rustig werken. Maar deed je dat nee, op je tafel hebt liggen, heb je een probleem.
0: Ja, niet zeggen.
11: Ja, dus dan zeg je, wat is wijs? Wat is wijs? Want die mensen die daar in Rome zitten te beslissen, hebben weinig idee van wat hier in feite in Papua gebeurde.
16: In 1962 was de overdracht van Nieuw-Guinea naar Indonesië. Voor de Papoea's, die onafhankelijk willen zijn, was het een typisch gevalletje van de regen in de drup. Het was het begin van de islamisering van het gebied. En van de Javaanse transmigratie. Dat wil zeggen dat er massaal arme Javanen naar het gebied werden gehaald, met als doel de etnische samenstelling van de bevolking grondig te veranderen. Traditionele grondrechten van de Papoea's werden en worden met de voeten getreden. Repressie en racisme zijn wijdverspreid. Theo werd een vooraanstaand figuur op het gebied van de mensenrechten. Dat is een beladen functie. De relatie tussen de Indonesische overheid en de Papoea's is gespannen. Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, rapporteren al decennia lang over ernstige mensenrechten schendingen in West-Papua. Af en toe wordt Theo zelfs

0: Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, rapporteren al decennia lang over ernstige mensenrechten schendingen in West-Papua. Af en toe wordt Theo zelfs geschaduwd door de geheime dienst om zijn activiteiten.
1: Ik heb nog eens een keer een paar jaar terug een lezing gegeven. Nou, ik was 10 minuten aan het woord en daar stonden ze 12 militairen voor de deur om de, zeg maar, de bijeenkomst te stoppen. Nou. Niet, en ik heb altijd het gevoel gehad dat er, zeg maar, mijn bescherming was in feite de katholieke kerk. Ik was dus toch een beetje een soort stem van de katholieke kerk en niet alleen maar van Theo van den Broek. Ik bedoel, het is,
0: Uiteindelijk kon Theo niet meer voldoen aan het celibaat, een van de geloftes van de Franciscanen. Hij werd verliefd op Lauline uit Jayapura en gaf eraan toe. Het betekende dat Theo het klooster moest verlaten waar hij bijna een halve eeuw had doorgebracht. De sfeer was daar om te snijden in die laatste week.
1: Die was niet fijn, nee. Want er zijn een aantal mensen kwaad, er zijn een aantal mensen die het begrijpen en er zijn een aantal mensen die ons vervloeken. Nou,
2: is er ook een broeder geweest die boos op u is geworden?
1: Ja, dat heeft dan meer te maken met stilzwijgen en niks meer zeggen dan dat het dus een uitspraak is.
0: Theo kon dan wel uit de Franciscaner orde gaan, maar de Franciscaan ging niet uit Theo. Na 4 jaar durfde Theo voor de eerste keer weer naar de kathedraal van Jayapura voor een dienst onder leiding van de bisschop.
1: En voel me dus besproken terwijl ik dus ergens naar een of andere bank ga. Ik zie dus mensen zich omdraaien, ik zie dus mensen naar elkaar fluisteren. Dan denk ik zo, dat zou wel zo zijn, daar heb ik hem weer. De mis is afgelopen, de arrestiering. Ik ga dus de kerk uit met Lolien. En bij de deur staat de bisschop. En die zegt Theo.
3: Gaf een omhelzing.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, dat is voor mij, ja, dat is geweldig emotioneel moment geweest. Dat is iets wat mij geweldig goed gedaan heeft.
3: Je krijgt er nog steeds tranen van in je ogen.
1: Ja.
4: Dit is een gereja.
3: Een gereja.
4: Indonesië is een kerk, een gereja. En een jay is een langhuis. Dus in plaats van gereja is het een gereja geworden. En je ziet in die combinatie tussen katholieke kerk en een langhuis. Het is heel rijk gedecoreerd.
0: Niet alleen Theo is veranderd, heel West-Papua is dat. In het zuiden is het katholicisme min of meer samengevloeid met de lokale cultuur. Dat heet inculturatie. Het is te zien in een van de kerken in een Asmatdorp, dat mede vormgegeven is door de Amerikaanse missionaris Vince.
4: Er zijn hier geen kerkbanken, mensen zitten gewoon op de grond. Bij grote vieringen gaan de haarden ook aan, dus er branden de vuurtjes. En daar hangt ook een Jezus in een asmat variant met een groot geslacht.
5: Ja, een van de weinige Jezus met een piemel aan.
4: Ja. En het idee was, dit komt van het Vaticaan II. Hè? Dan, dat Vaticaan II gaf de vrijheid aan missionarissen om, en alle katholieke kerken om te incultureren in de lokale cultuur. Vader Vins heeft dat op een serieuze manier aangepakt. Maar met name via symboliek.
0: Kunstenaar Roy Villevoix.
6: En die inculturatie is heel interessant. Zijn er dus heel veel waardes die, zeg maar, algemeen menselijk zijn. Bijvoorbeeld de hoop, het nieuwe leven, hè, de geboorte van Christus. En, maar ook het sterven, de rouw, nou, al die dingen, het recht en het onrecht. En die komen in de asmatcultuur natuurlijk even goed voor. Er zijn allerlei manieren voor om dat te beleven, te vieren.
0: Volgens Villevoix is het Papoor-katholicisme ook een vorm van zich afzetten tegen het islamitische Indonesië.
6: En dat is ook iets wat Papoea's heel erg zijn gaan gebruiken. En hebben daarmee heel erg dat als een eigen identiteit omarmd. Ze horen dus niet bij Indonesië zomaar.
0: Over politiek heb ik niet kunnen praten met David en andere asmatters. Dat is uitermate gevaarlijk voor hen. Roy kan dat, vanuit het veilige Nederland, wel. Hij bewondert de flexibiliteit waarmee de Papoea's religie gebruiken. Hun katholicisme is zelfs een politiek wapen geworden.
6: In de wereld die zij ook hebben zien veranderen, de elementen van die verandering kunnen vertalen naar hun eigen cultuur, omdat die zo ontzettend sterk is dat ze die op kunnen nemen. Dus dat kan het katholicisme zijn.

0: Of de Indonesische economie die daar heel ruw tekeer gaat. En tegelijkertijd, maar dat komt ook omdat ze zo afhankelijk zijn van het overleven in het regenwoud. En dat een heel sterk systeem is wat ze ontwikkeld hebben. Wat niemand van ons zou kunnen. Kunnen ze dat daarin integreren en begrijpen ze daardoor toch iets over dat er een grotere wereld is en dat die van hunzelf daar de leidende richting in geeft, ja.
1: Roy denkt terug aan een van de missionarissen, zijn goede vriend Vince, die aan de basis stond van de Greje. De kerk die eruit ziet als een langhuis.
0: Vince die zei... hij zei, ja, wij maken ons altijd zo verschrikkelijk veel zorgen over. Hè? Dus dat is dan die verdwijning van inheemse culturen. Hè? En dat er de hele tijd alles zeg maar, waar zij van leven... daar zijn wij constant aan het trekken en het kapot maken... en alles in een hoek aan het duwen. En zeg maar, het zal me niet verbazen dat als wanneer de hele wereld vergaan is... dat de asmatters hier nog steeds vrolijk rondvaren en een lied zingen. Omdat zij gewoon zo'n ijzersterk systeem hebben... dat ze met niks gewoon in leven kunnen blijven.
1: David is trots op die kracht. En op de asmat.
2: En daarin zit je identiteit. Dat is onze religie, dat is ons geloof. En dat, je zou het eigenlijk een kerk kunnen noemen, dat is onze kerk. En daar halen wij ons leven uit, ons levenskracht en ons samen zijn. En onze ethiek en alles, ons hele bestaan.
3: Bedankt.
2: Ja, terima kasih banyak.
3: Sama.
2: Ja. Eens gelijk.

U hoorde De Laatste der Franciscanen. Een documentaire was dat van Jan Maarten Deurvorst. En dit was ook OVT voor vandaag. Zometeen na Nieuws en Ster ontvangt Margreet Rijntjes achterin volgens stylist Mike de Boer. En oud-voetballer en voetbalbestuurder in tal van functies. Onder meer technisch directeur bij FC Twente, Jan Strooijen. Dat dus allemaal zometeen. Wat ons betreft nu dank voor het luisteren. Wij zijn er over een weekje weer, zelfde tijd, zelfde golflengte. Maar allereerst nu nieuws en reclame van 12 uur.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
3: In de podcast Kunststof.
4: We zijn verongelijkt, we zijn ontevreden.
3: Rasentertainer Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn show Biggie Jari. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
4: Terwijl we in het vijfde beste land ter wereld wonen, dan denk ik, kom op mensen, weet je. Ja, die zorgen laat ik ook doorschemeren in het programma.
3: En acteur Sahila Maraisa bedacht en schreef mee aan de nieuwe serie Mokro's.
5: Het is niet een serie die een punchline doet en dan... Het is gewoon, alles gaat heel te loops.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unie Breker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: NPO Radio 1. 12 uur.
8: Margreet Rijntjes.
9: Goedemiddag. Over een uur is technisch directeur Jan Strooyer van FC Twente mijn gast op de perstribune. Hij is bezig aan de laatste wedstrijden van zijn voetballeven. Want in juli gaat hij met pensioen. En zometeen de man die bekend werd als stylist, maar inmiddels liever getypeerd wordt als lifestyle- en fashiondeskundige, Mike de Boer. Hij ging voor het EO-programma Hell of Hotel vrijwillig de baaiers in. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
10: In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen, zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt vaak van sociale media en leerlingen gaan dan met vragen hierover naar hun docent. Ik ga erover praten met Eva Doesburg van NOS Stories. Ja, Eva, wat voor voorbeelden kwamen jullie tegen?
11: Ja, uiteindelijk hebben we 190 docenten die lesgeven over de Holocaust. Die hebben onze vragenlijst ingevuld. En 111 van hen gaven aan dat zij wel eens merken dat leerlingen met desinformatie de klas inkomen. Een docent gaf bijvoorbeeld als voorbeeld dat leerlingen naar hem toe waren gekomen met een TikTok-filmpje. Daarin werd beweerd dat er geen 6 miljoen Joden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar 271.000. Ook werd er bijvoorbeeld gezegd dat het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven zou zijn. Dat zou betekenen dat Anne Frank niet zelf haar dagboek zou hebben geschreven, omdat er toen nog geen balpennen waren. Ja, en dan krijgen docenten ook wel eens de vraag: waarom zie ik dit op TikTok staan, maar heeft u mij iets anders uitgelegd?
10: Ja, maar positief is dus wel dat ze dan hiermee naar de leraar gaan.
11: Ja, dat is wel positief, want dan kunnen ze het in de klas bespreken en dan kan de docent dus uitleggen wat wel en wat niet klopt. Maar ja, waarschijnlijk gaan niet alle leerlingen hiermee naar de docent als ze het voorbij zien komen.
10: Ja, zeggen docenten wat ze nog meer kunnen doen?
11: Ja, de meeste docenten geven aan dat ze het beste gewoon het gesprek kunnen aangaan, de feiten op tafel kunnen leggen. En ja, ook wel belangrijk om de vragen niet te veroordelen, want het zijn wel echt oprechte vragen die leerlingen hebben. Wat scholen ook vaak doen is gastsprekers uitnodigen op scholen of met leerlingen bijvoorbeeld naar een oud concentratiekamp te gaan. Want je moet je ook bedenken, jongeren hebben vaak geen familie meer die de oorlog heeft meegemaakt en die de verhalen kan doorvertellen. En op deze manier kan je het verhaal van de Holocaust dan toch weer dichter bij die leerlingen brengen.
10: Ja, en wat viel jullie nog meer op uit de rondgang?
11: Nou, de meeste docenten ervaren het geven van de lessen over de Holocaust als positief. Het wordt ook goed ontvangen door de leerlingen. Wel vindt een derde van de docenten dat de voorkennis van hun leerlingen over de Holocaust ondermaats is. En daarbij geven ze dus ook aan dat dat kan komen door verkeerde informatie online of doordat het onderwerp steeds verder van hun af komt te staan, omdat ze dus geen familie meer hebben die de oorlog heeft meegemaakt.
10: Dankjewel. Eva Doesburg van NOS Stories. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Oekraïne heeft vannacht twee Russische olietankers getroffen in de haven van Novorossijsk aan de Zwarte Zee, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Rusland gebruikt de olietankers om internationale sancties te omzeilen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebied op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze mogen de voorraad van 5000 flessen nog wel verkopen.
7: Het NOS-journaal.
10: Minister Jezogus van Defensie vindt dat Nederland het hoofd koel moet houden over het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Dat zei ze bij WNL op zondag. Trump wil de troepen uit Duitsland weghalen omdat bondskanselier Merz kritiek had op zijn manier van oorlogsvoeren in Iran. Volgens Jezogus komt hiermee niet een eind aan de samenwerking tussen Amerikaanse en Europese militairen.
8: Dus ik denk dat we dat weer moeten afwachten, stap voor stap, en zorgen dat we hoofd koel houden en ook accepteren, want dat is wel wat het is, wat je er ook allemaal van vindt. Uiteindelijk is het een bondgenoot van ons, die wij dus ook nodig hebben voor onze eigen veiligheid. En ook beseffen dat de Amerikanen ons ook nodig hebben.
10: Op dit moment heeft de VS nog zo'n 39.000 militairen in Duitsland, onder meer op luchtbasis Ramstein. Jezogus verwacht dat een groot deel van de Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijft. Ook al zegt Trump dat er komende tijd nog wel meer dan de aangekondigde 5.000 militairen weggaan.
8: Hij gaat er zelf over, dus in die zin is dat acceptabel. Ik denk wel, en dat heeft mijn Duitse collega ook aangegeven, dat die gesprekken, dat liep al wat langer. Dat is niet alleen de aanleiding hiervan. Het zou wel daardoor kunnen, dat weten we ook niet. Maar wij hebben de Amerikanen ook hier in Europa nodig. Maar de Amerikanen hebben ook die plekken bijvoorbeeld in Duitsland zelf ook nodig. Hè? Ook voor hun eigen inlichtingenpositie, voor hun eigen missies die ze dichterbij Europa, bijvoorbeeld in Afrika, uitvoeren. Dus die afhankelijkheid is echt wederzijds.
10: De terugtrekking van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Bij de Grand Prix van Miami begint Max Verstappen op de eerste startrij. De Nederlander heeft zich gekwalificeerd als tweede en dat zag hij niet aankomen, zegt Verstappen bij Viaplay.
12: Ja, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat ga ik dit seizoen niet zien. Maar ongelooflijk.
10: Ja, commentator Louis Dekker. Ja, Louis, Max Verstappen als tweede start hij. Lang niet meegemaakt dus.
13: Nee, dit is het hele seizoen. We hebben maar 3 races gehad. Maar toch het hele seizoen al behoorlijke hommeles. Sowieso qua startpositie. Maar ook de starts gaan niet goed bij hem. Is niet heel verrassend, want ze rijden met een nieuwe motor. Alles moest nog uitgezocht worden. Veel kinderziektes. Dus Verstappen, we konden het ook aan hem merken, aan zijn humeur. Dacht, ik word dit jaar geen kampioen. En ineens is er dan een tweede plek. Ineens is het gat niet helemaal gedicht, maar wel behoorlijk. Want hij zat er in de eerste 3 races steeds een seconde achter per rondje. En dat is nu naar een halve seconde of eigenlijk nog wat minder gegaan. Dus dat is een hele hoopvolle start in Miami in ieder geval. Al moet de race nog beginnen.
10: Ja, en hoe laat begint hij? Want hij wordt vervroegd, hè?
13: Ja, die was gepland om 10:00 vanavond. Maar we hebben dagenlang weerberichten gevolgd. Vooral over heel veel regen, maar veel belangrijker onweer. Bliksem, als je dat in Amerika bij een groot sportevenement treft, dan wordt de overheid daar heel voorzichtig van. Het gaat dus nadrukkelijk niet om coureurs die niet durven te rijden in de regen. Dit is een veiligheidsmaatregel als het gaat onweren. En dat wordt verwacht eigenlijk een beetje rond 10 uur. De oorspronkelijke starttijd. Dan moet alles worden ontruimd. Dan wordt het evenement gecanceld. En dan komen er allemaal juridische steekspelletjes en gevaarscenario's. En ga zo maar door. Dat heeft de Formule 1 geprobeerd te voorkomen. Ze hebben er lang over vergaderd. Een dag of 2, 3 met alle prognoses en alle weermannen die paraat waren. Maar het is dus 3 uur naar voren geschoven. Voor ons in Nederland, eigenlijk is voor heel Europa fijn nieuws. Want die Grand Prix gaat een stuk eerder. Voor ons in Nederland starten ze nu om 7 uur.
10: Dankjewel. Louis Dekker. Het weer vanuit het Zuidwestenmeer, bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans nog op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien, vannacht kans op mist. En morgen in de loop van de dag weer zon bij 16 tot 21 graden.
9: Van Jeroen door naar Helene de Geest in Den Haag.
14: Ja, het is druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en er wordt ook op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens is de vertraging alweer een half uur aan de Duitse grens door grenscontrole en ook zijn veel Duitse toeristen onderweg naar huis. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen voor de Belgische grens ook een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij de afrit Ierseke. De rechte rijstrook is dicht, kost je vanaf knooppunt de Poel 20 minuten. En op de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens ook 35 minuten vertraging.
9: Dankjewel, Helene. Over een uur in de perstribune, de laatste voetbalmaanden van technisch directeur van FC Twente, Jan Strooyer. En over een paar minuten geeft lifestyle-deskundige Mike de Boer een antwoord op de vraag wat hij heeft geleerd door in de baaiers te zitten.
15: Ster. Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
19: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
20: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
19: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
21: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
19: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
22: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1. Max.
9: De perstribune. Margreet Rijntjes. Mike de Boer, ben je iemand die 's ochtends bepaalt wat hij aandoet of de dag daarvoor het al klaar ligt?
23: Wat een goede vraag. 'S ochtends.
9: 'S ochtends.
23: Ja, lekker spontaan. Ja. Maar meestal hetzelfde. Eigenlijk altijd zwart.
9: Oh ja, altijd.
23: Ja,
9: zwart.
23: Bedrijfsuniform. Als je meekijkt met iemand in een spiegel, moet je gewoon een schaduw zijn. Dus ja, lekker makkelijk, hoef je nooit te kiezen. Ik denk dat ik 500 zwarte t-shirtjes heb.
9: Joh.
23: Ja.
9: En dan is die 500ste weer echt anders dan die...
23: Dat zijn meestal VL'sjes. Vandaag heb ik een witte aan voor het eerst.
9: Zie het. Ja,
23: ik denk,
9: godzijdank.
23: Ik ga mijn best doen voor jou.
9: Ja, heel leuk. Waarderen we. Mike de Boer, je loopt al 10 jaar rond hier in Medialand. Laatste jaar vooral als fashion- en lifestyle-deskundige. Vanaf deze week Ben je te zien op tv? Hel of Hotel? Heb je meegedaan, programma van de EO? Vrijwillig de gevangenis in? Dan ervaar je hoe het is om bijvoorbeeld een cel te delen met iemand. Willen we straks uitgebreid over praten, alles over horen. Hel of Hotel, Ron van Gouw, mediadeskundige. Dan kijk ik naar jou en dan vraag ik, hoeveel is het seizoen eigenlijk?
0: Tweede seizoen. Okay. Het was vorig jaar voor het eerst te zien. Het was best een spraakmakend programma. Vooral, het is een programma wat heel veel terug is gekeken op NPO Start. Het was een van de succesvolste titels daar. Ik weet nog, vorig jaar toen was Joost Eertmans echt wel de smaakmaker van het seizoen. Wij hebben nu, Maaike, al naar de eerste twee afleveringen mogen kijken. Ik vind jou wel de smaakmaker van dit seizoen.
23: Oh, nou dankjewel.
0: Ja, nee, dus ja, het lijkt me heel heftig. Goed, daar komen we zo over te praten. En ik ga natuurlijk dingen uit je carrière laten horen. We gaan luisteren naar de opkomst van Mike de Boer in Medialand. Een mooie reis was dat. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen televisieweek. En omdat Mike er is, ook een beetje lifestyle er.
9: Ja, nou lifestyle. Ragnar Niemeyer, als we dan eens even hebben over lifestyle. Jij zit vanmiddag bij Volendam Heerenveen. Nou, wie ziet er het mooiste uit, vind jij?
1: Nou, ik kan het nog niet helemaal zien in welke shirts ze spelen. Ja, Volendam zal wel in het oranje zijn. En ik vermoed Heerenveen ook in het plompe bij de witte shirts. Maar ja, het is een kwestie van smaak, hè. Volendam en Heerenveen, de nummers 15 en 7, zou je zeggen. Van jongens, tevreden zo, zullen we een handtekening zetten? Misschien zouden ze dat wel doen als het Heerenveen in de play-offs. En is Volendam ook volgend jaar eredivisionist. Maar ja, we hebben nog twee speelrondes na vandaag. Wat valt op in opstelling? Nou, bij Heerenveen, de bezoekers, zie je Dylan Vente weer eens een keer in de spits. En Volendam, drie wijzigingen, onder andere Kuksu vanaf het begin bij de ploeg van Rick Kruijs.
9: De komende twee uur, media en sport op de perstribune van Max.
2: De perskaart.
9: Mike de Boer, geboren op 24 december 1960 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vraag.
23: Okay.
9: Dit heb ik geleerd in de gevangenis.
23: Eerst vragen, dan oordelen.
9: Deze modetrend mag vandaag nog verdwijnen.
23: Crocs, dat noem ik geen seksschoenen.
9: Nee. Dit vind ik vervelend aan de mediawereld.
23: Oppervlakkigheid.
9: Dit is een hardnekkig misverstand over mij.
23: Dat ik een roze boa draag naar de supermarkt.
9: Deze geur associeer ik met mijn ouderlijk huis.
23: Schoonmaakmiddel. En we noemen mijn moeder Truus de Meer.
9: Hier kan ik stress van krijgen.
23: Als alles 180 graden anders moet.
9: Over 10 jaar ben ik
23: 75.
9: Ja, sowieso. Hier was ik
23: onzeker. Ik ben ineens op de maxplek tot mijn grote shock.
9: Hier was ik onzeker over in mijn jeugd.
23: Mijn oren.
9: Dit programma had ik graag willen presenteren.
23: Groeten vanaf de camping.
2: Luister de perstribune ook via onze podcast.
9: Groeten vanaf de camping?
23: Ja.
0: We zijn er bijna, bedoel je?
23: Ja. Ja, we zijn er bijna.
0: Wat Martine van Ossen jarenlang heeft gedaan.
9: Maar jij dacht, het kan een andere titel hebben. Goed, ja, vanaf de camping zijn beter.
23: Of met Mike de Boer op. Is dat niet leuk?
9: Ja. Maar jij zegt, dat had ik graag gepresenteerd. Ja. De volgen van Martine van Ossen.
23: Ja. Ik merk dat ik, naarmate ik ouder word, ook wel heel erg de behoefte heb om wat verder weg te blijven van het hele modeding. En gewoon eens de mensen achter dat buitenkantje te leren kennen. Dat zijn hele interessante gesprekken die ik ontzettend leuk vind om te doen.
9: Je neemt eigenlijk afstand van datgene wat je een heleboel jaren bekend heeft gemaakt. Eigenlijk.
23: Ja. Ik heb natuurlijk de laatste jaren wel wat meer reality gedaan. Ik ben wel wat meer zichtbaar geworden, anders dan die modeplek. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon vooral heel erg leuk. Ik merk dat ook heel vaak, bijvoorbeeld als ik in de tram zit, dat mensen, voordat ik het weet, omdat ik vaak doorvraag, omdat ik het leuk vind om ze beter te leren kennen, alles vertellen. En dat zou ik wel eens willen laten zien. Ik was al in de tijd van Looking Good naar op zoek. Ik wilde heel graag toch de diepere laag achter kleding laten zien.
9: Ja, dat is ook als je presenteerde, hè?
23: Ja, en ook als je bijvoorbeeld borstkanker hebt gehad, dat je er nog steeds heel erg mooi uit kan zien als je borst geamputeerd is. He, of als je dik, dun, groot of klein bent, dat daar heel vaak een verhaal achter zit. Anders dan alleen maar dat buitenkantje. Ja.
9: Want dat is dus een behoefte aan verdieping.
23: Ja.
9: Heb jij het gevoel dat mensen van jou nog steeds het gevoel hebben dat je bezig bent alleen maar met een soort buitenkant, oppervlakkigheid?
23: Ja,
9: is er iets wat je wil bewijzen, jongens?
23: Wat ik heb. Dat is een stigma. Heb jij nagedacht vanochtend over wat je aantrok omdat je wist dat kwam?
14: Maar ik denk altijd wel na over wat ik aantrek. Okay. Ja. Okay. Want wat weer.
23: Leg je het klaar? Of,
14: Nee. Okay. Ik ben ook het type van de ochtends.
23: Ja, oké. Okay, ja. Okay. Ja.
14: Maar waarom deze vraag?
23: Nou ja, omdat heel vaak gebeurt dat als ik kom, dat mensen dan ineens zenuwachtig worden en denken: oh jeetje, wat heb ik aan? Maar het grappige is, ik ben nu niet aan het werk. Ik ben gewoon lekker te gast bij jullie. Mm-hmm. En we zitten in een leuk, gezellig gesprek. En ik ben heel nieuwsgierig wat dit me dan vandaag weer oplevert. En ik vind het leuk dat als ik straks naar huis ga, dan heb ik ook altijd bij etentjes, dat ik dan wat meer weet van met wie ik aan tafel zat. Anders dan wat ze aan hebben. En dat is het stigma wat je natuurlijk als stylist een beetje hebt.
14: Ja,
23: die is altijd alleen maar met buitenkant bezig. Ja. Maar niets minder is waar. Ja.
14: Want voor thema's behoud je je mee bezig als het gaat om onderzoekend, nu, waar je mee bezig bent in je eigen leven?
23: Wat mensen beweegt, waar ze tegenaan lopen, waar ze mee struggelen. Ik ben bijvoorbeeld, oh ja, die wil ik ook even benoemen, mijn beste vriend, heel erg dankbaar, Surinaamse man, die is vandaag jarig, dus bij deze, als je luistert, gefeliciteerd. Heel erg dankbaar voor de lessen die hij mij leerde. He, ik ben er eerlijk in dat ik ook wel eens heb gezegd, he, als er wel eens over discriminatie gesproken werd, van ja, maar mijn beste vriend is ook Surinamer. En dan zei hij altijd tegen mij, dat hoef jij helemaal niet te benoemen. Dat is eigenlijk al één stap te ver. Dat geeft alweer aan hoe privileged en hoe blank je zelf bent. En dat zijn hele mooie, interessante lessen. En ook als je aan tafel gaat met mensen, je komt daar vandaan. En daarom was Hell of Hotel ook zo leuk. Gewoon om je gewoon eens een keertje bezig te houden met iets wat totaal niet in je omgeving zit. En een beetje ja, te zien en maatschappelijk te leren wat er nog meer is dan je veilige eigen wereldje. Ja,
14: want je zegt interessant om te horen waar mensen mee struggelen bijvoorbeeld.
23: Ja.
14: Is er iets waar jij nu mee struggelt?
23: Ik merk wel dat ik een stuk lichter ben naarmate ik ouder word. Hetgeen waar ik mee struggle is nog steeds altijd dat ik wel eens vanuit onzekerheid mensen echt wel eens geschoffeerd heb. Of echt wel eens dingen heb gezegd waar ik achteraf spijt van heb. En ik heb veel van die mensen opgebeld. En ik heb gezegd, we hoeven geen vrienden te worden. Maar ik wil wel dat je weet dat ik dingen heb gezegd die ik nooit had mogen zeggen.
14: En waar denk je dan aan als je dit?
23: Nou ja, gewoon boosheid, gewoon afwijzen. Wie denk je wel dat je bent, dat je denkt dat je weet hoe ik in elkaar zit en zo. En het grappige is dat 99% van de keren ik heel vaak ook hetzelfde terugkrijg. Van ja, maar ik heb ook dingen gezegd die ik nooit had mogen zeggen. Relaties die ik niet kreeg, dat was ik gewoon een verwend kind. Denk ja, maar ik ben verliefd op jou, ik wil jou. Nou, die andere advies van ik zie dat helemaal niet zitten. Dan kan ik best heel lelijk en heel erg van me af
14: ja, hoe ver
23: gooien.
14: Gaat dat dan, dat lelijke?
23: Nou ja, meer gewoon het niet accepteren dat die ander mij niet als de grote liefde van zijn leven ziet.
14: Ja, een beetje filijn.
23: Ja, een beetje filijn, een beetje vals. Maar ja, wie denk je dat ik eigenlijk denk dat ik op jou val? Dat zijn hele lelijke dingen, die moet je eigenlijk helemaal niet zeggen.
14: Nee.
23: Maar goed, dat heeft alles te maken met ouder worden. Ja. En dat is het lekkere van deze leeftijd. Ondanks dat ik nog steeds tot de volgende ochtend 7:30 in een discotheek sta in Barcelona.
14: Ja, is want
23: dat
14: daar woon je deels.
23: Ja, daar woon ik deels. Dat je wel een stuk lichter wordt in je hoofd. En een stuk dat het allemaal wel duidelijker wordt hoe het leven in elkaar zit.
14: Ja. Waarom zou je waarom was je onzeker over je oren?
23: Ja, die stonden gewoon behoorlijk dwars op mijn hoofd. En daar heeft mijn moeder al vrij jonge leeftijd wat aan laten doen. Dus dat was volgens mij op mijn 12e mijn eerste plastische operatie.
14: Joh.
23: Oren naar achteren en een heel groot pakket verband eroverheen. Wat dan aan het einde van de week zo gezakt was dat ik niks meer zag. Dus misschien dat daar mijn slechte visie vandaan komt, ik weet het niet.
14: Maar jouw moeder heeft dat. Ja. Dat haar initiatief of jou?
23: Nou, we gingen eigenlijk naar de huisarts voor mijn neus- en kelenmandelen. En toen zei die huisarts, ach god, dat joch, die oren.
14: Flappe.
23: Ik denk, ja, nou dat weet ik wel. Want ik hoor namelijk vaak van ga je mee zeilen. En als dan was van, ja, maar hoe dan en wanneer dan? Ja, met jouw oren. Dus die zei van, als we dan toch die neus- en kelenmandelen doen, nemen die oren even mee als een soort van APK.
14: Goh, ben je gepest vroeger op school?
23: Nee, niet gepest. Ik voelde me wel heel vaak buitengesloten. Pesten vind ik een groot woord. Dat vind ik ook wel een beetje een trendwoord van deze tijd. Ik was altijd wel al vrij snel ontwikkeld en lang. Dus populair bij de meisjes. Want ik had op mijn 11e al de baard in de keel. En ik was toen al 1,85. Maar ik was wel een outsider. Ik was wel iemand die zich extravagant kleedde en er anders uitzag. Te laat komen, dan had ik bijvoorbeeld hoefijzers in mijn laars zitten. Dat de docent zei, als ik binnen kwam lopen, ik had jou aan horen komen. Dan ging dat tik, tik, tik door de hele school richting klaslokaal. En dan daar binnenkomen. Ja, alsof ik toen eigenlijk al een beetje die rode loper opzocht, als ik het zo vertel.
14: Ja, hè? Ja, dus het ook leuk vond dat mensen,
3: hoorde dat jij eraan kwam.
23: Nou ja, mijn vader zei altijd, ik heb je lengte gegeven. Gebruik dat.
3: Ja.
23: Daar zit jouw kracht. Daar ga je ooit een keer achterkomen.
3: Ja.
23: Dus ik kwam altijd binnen van, zeg er maar wat over. Maar ik vind dit mooi.
3: Ja. En hoe zag je er dan uit trouwens?
23: Van bloemetjes op mijn nagels, wat heel erg in was, tot van die lange Afghaanse jassen met van het fake fur eromheen, hoeden op. Het kon niet gek genoeg. Ja.
3: Zie je er nu eigenlijk heel normaal uit?
23: Het is goed gekomen. Ik ben normaal geworden. Ik pas bij de maatschappij.
3: De eerste paar minuten in Volendam, Ragnar.
1: Een gele kaart, zojuist getrokken. 0-0 stand na 6 minuten. Okwu krijgt hem nadat hij Zagharitis, de linksback van Heerenveen, die doorkomt aan die zijkant. Ondersteboven schoffelt, maar duurt heel lang voor de scheidsrechter Serdar Kuzubuyuk die kaart trekt. Alsof hij de situatie even op zich liet inwerken. En toen dacht van ik vind het toch goed. De aanval van achteren, aanval tussen aanhalingstekens, op Zagharitis. Nou, hij staat inmiddels wel weer. Het is 0-0. Echte kansen nog niet geweest. Maar Heerenveen maakt de wedstrijd wel wat meer. Het speelt overigens in het zwart en niet in het wit. Ik had er tijdens de warming-up totaal niet op gelet. Maar die donkere broeken zijn zeker wel zichtbaar geweest toen. Het regent een beetje en de lampen staan aan. De vrije trap die Heerenveen nog mocht nemen in de richting van Vente. Maar dan kan niemand koppen richting het doel van Kane van Oefelen. Eerste speler die afgelopen maand werd uitgeroepen tot speler van de maand in de eredivisie bij Volendam. Dat onder druk staat, want de bal gaat opnieuw bij Heerenveen naar voren toe. 1-1 werd het op de allereerste speeldag dit seizoen. Gelijkmaker toe van Volendam, vlak voor tijd van Kuksu. Ik was er zelf bij in korte mouwen toen. Het is nu wat kil en we hebben op de klok bijna 7,5 minuut. Volendam-Heerenveen is nog 0-0.
3: Mike de Boer is te gast, de stylist die zich in de loop der tijd tot lifestyle-deskundige ontwikkelde en inmiddels een bekende tv-persoonlijkheid is. Hij begon als gastheer bij Joop van den Ende en liep vervolgens stage bij styliste Coco de Meijeren. Toen hij eenmaal zelf werd gevraagd bekende presentatoren te kleden en als deskundige in de media optrad, werd hij, mede door zijn karakteristieke uiterlijk, een bekende Nederlander. Het opgaan in de wereld van glitter en glamour leek overigens voorbestemd. Als kind speelde hij al rode lopertje. Dit uur Mike de Boer op de perstribune van Max.
4: De perstribune op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: En er is gescoord bij jou, Ragnar.
1: Ja, we waren net weg hier. Toen kwam er een aanval die ontstond aan de rechterkant van het veld bij Heerenveen. De bal bij de nummer 10, dat is Meerveld. Die behoudt het overzicht. De paas naar links en de voorzet richting Oye. De vervanger van Rivera. En binnengekopt van een paar meter afstand door deze Belg. Zijn vader speelde ooit bij PSV. Het is 0-1 bij Volendam tegen Heerenveen.
3: Mike de Boer is hier, lifestyle-deskundige. Rode lopertje, dat speelde jij als kind. Op weg naar...
23: Ja, naar iets wat dan groots was. Geen idee. Ik keek Dynasty. Ik keek Dallas. Mijn beste vriendin die noemde mij Blake en ik noemde haar Crystal.
3: Oh ja?
23: En als ze dan bleef slapen, dan zei ik good night Crystal. En dan zei ze good night Blake en dan gingen we slapen. Ach. Wij waanden ons helemaal in die wereld. En we maakten zelf onze kleding. En we maakten van leeggelopen zwembandjes, korte rokjes. Het was creativiteit ten top.
3: Nou... Ja. Zeker. Weet je nog dat je voor het eerst zelf over zo'n rode loper...
23: Ja, dat weet ik zeker.
3: Vertel.
23: Dat was bij in Asmeer. Dus het grappige is dan ook wel weer... je begint als gastheer daar bij het Rad van Fortuin... bij al die programma's. En dan word je jaren later samen met Coco uitgenodigd... om daar dus naar de televisiering te komen. En dan loop je daar ineens die rode loper op. Nou ja, ik ben bijna op mijn snuit gegaan... want er waren zoveel lampjes en lichtjes en flitslicht... dat ik ook helemaal niks meer zag. En als ik ook die foto's nu later terugzie, dan denk ik... nou ja, ik heb altijd rode wangen gehad. Daar herken je mij vroeger altijd aan. En ik dacht, ja, die moeten weg. Nou, ik had zoveel make-up gebruikt. Ik leek wel een geisha die naast Coco liep. Het was niet om aan te zien. Dus ja, ook daar heb ik wel wat ontwikkeling gemaakt.
3: Ja, maar was het... thuiskomen in zekere zin, daar lopen...
23: Nee, het is ook een enorme spiegel. Het is ook echt gewoon wel... Je wordt enorm geconfronteerd met hoe je beweegt, hoe je daar staat, wie je bent. Het is ook nog eens een keertje bovenop die onzekerheid die je eigenlijk al voelde. Nog meer onzekerheid. Dat je denkt, oh, doe ik het wel goed? Dan sta ik er wel mooi op en heb ik wel de juiste kleding aan en zo. Het was wel eventjes een vergrootglas.
3: Ja, eigenlijk heel arilext.
23: Arilext. En ik heb er ook jaren over gedaan... voordat ik daar echt op kan lopen en ook kan zien wat er om me heen gebeurt... en kan genieten van wat er gebeurt, want dat had ik in het begin helemaal niet.
3: Want nu heb je de status voor je gevoel?
23: Kijk, wij zitten natuurlijk ook in een opportunistische wereld. Dat op het moment dat
6: op
23: je
6: wat voor wereld?
23: Een opportunistische wereld bij tv. Dat op het moment dat je weer eventjes gewoon weer heel zichtbaar bent, dan ben je ook weer op die rode loop heel zichtbaar. Maar er zijn ook momenten geweest, en daar vind ik, daar zit ook alweer een belangrijke les. Toen ik even een hele lange tijd geen tv maakte naar Looking Good. Dan vraagt de fotograaf, wil je alsjeblieft doorlopen? Want we willen heel graag van die bekende ster die na jou binnenloopt even een foto maken. Dat je denkt, ja, zie je, het is allemaal maar tijdelijk en het is allemaal maar gewoon gekkigheid. Dus als het er is, dan geniet ik daarvan. En dan vind ik dat een ongelooflijk leuk spel om te spelen. En als het er niet is, is het al prima.
6: Ja, is het dan prima? Of doet dat dan ook een beetje pijn?
23: Als je
6: door moet lopen.
23: Het is meer de confrontatie met dat je dan minder werk hebt. Dus dat je denkt, ik moet misschien juist weer eventjes wat rode lopers af. Om mijn smoel weer te laten zien. Zodat er weer klussen komen en weer geboekt wordt. Ik ben wat dat betreft gevoelsmatig mijn hele leven aan het solliciteren.
6: Ja? Nu ook?
23: Freelancer. Nu niet.
6: Nee.
23: Ik vind het nu echt leuk. Nou, ik zit hier nu natuurlijk gewoon wel, omdat ik in een programma zit, om daarover te mogen praten. Dat vind ik ook heel mooi. En ik hou van radio maken. Ik vind het ook altijd heel leuk om het allemaal te zien. Hoe gaat het dan allemaal? En hoe zit het dan technisch en zo? Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien, die je natuurlijk regelmatig hoort. Dus nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
6: Zo. Inderdaad, dat programma. Ron.
0: Hell of Hotel. Laten we eens even luisteren naar een fragmentje. Je bent dus in de gevangenis gezeten. Hoe lang heb je daar gezeten?
23: Daar heb ik 2 dagen gezeten.
0: 2 dagen. Ja. Nou ja, daar werd in ieder geval niet de rode loper voor je uitgerold.
23: Inclusief visitatie.
0: Dus, precies, je moet alles ondergaan wat een normale gedetineerde natuurlijk
23: alles.
0: Ook ondergaat.
23: Ja.
0: Laten we even naar een fragmentje luisteren uit de eerste aflevering. Je komt binnen en je moet op cel met de 35-jarige Ricky. En dan kom je er al gelijk achter dat er best wel wat vooroordelen onder de gedetineerden zijn op de afdeling en dat er ook flink geroddeld wordt.
8: Wat was je naam nou?
11: Mike.
8: Mike?
11: Ja.
8: Oké. Okay.
11: De Boer.
8: Mike de Boer, geen idee.
11: Waarvoor zit jij dan?
8: Die dingen vragen niet.
11: Oké. Okay. Ja? Nou, dat is duidelijk.
8: Ik ken jou helemaal niet.
11: Nee.
8: Ik weet niet wie je bent.
11: Ik heb je niet willen schofferen. Excuus daarvoor.
12: Nieuw is een bakkie, man.
24: Een flikker?
12: Ja.
25: Wie is dat?
11: Goedemiddag.
12: Ik weet niet waar jij leeft met je goedemiddag. Het is nog, voor ons is het gewoon ochtend.
25: Dat is kapitein Haak. Hey, Ricky. Heb je zeep?
12: Nou, die heeft hij zelf al meegenomen, hoor.
25: Alle mensen die ze bij mij kunnen zetten, zetten ze een batty bij mij.
26: Zal ik de deur alvast dicht doen?
25: Veel plezier. En maak jezelf comfortabel. Nou, niet te comfortabel, want daar is het geen plekje voor. Wel van mijn spulletjes af blijven graag.
11: Ja hoor, hoef je geen zorgen over te maken. Maar wat was nou de discussie om eventueel mij bij iemand anders te laten slapen?
25: Ego. De wereld waar ik in mijn boterham wil gaan verdienen, die is nogal bevooroordeeld.
11: Omdat ik gay ben, of niet?
25: Ja.
0: Heftig.
11: Ja.
0: Ja, want ik dacht wel van, nou ja, alle vooroordelen die ik over zo'n gevangenis heb, die komen hier allemaal weer voorbij. Ja. Het zeepje laten vallen, niet met een homo op een cel willen.
23: Ja, ja. Maar ik had natuurlijk wat voorkennis door het seizoen daarvoor. En daarin zag ik een aantal collega-homoseksuelen ontkennen over hun geaardheid. En ik dacht, ik moet krachtig genoeg zijn, daar ben ik ook 65 voor geworden, om daar binnen te lopen voor wie ik ben. Met oorbellen, met tattoo, met een goede laag poeder eroverheen, met leuke kleding in.
6: Ja.
23: Doe het er maar mee.
6: Ja. Met mascara.
23: Met mascara, alles.
6: Om heel even te vertellen, hè, je zit dus op cel met een gedetineerde.
23: Klopt.
6: Dat wil zeggen, een echte ex-gedetineerde inmiddels.
23: Ja, ja, ja.
6: Maar ze hebben de opdracht gekregen om te doen zoals ze deden toen ze daar gevangen zaten.
23: Ja, klopt. Klopt. Ja. Het is echt. Het grappige is ook, of het grappige is natuurlijk helemaal niet grappig, maar je ziet ook dat sommigen weer terugvallen in het oude. Want het is zo geloofwaardig en het is je zit er echt helemaal in. Je zit natuurlijk ook in een bubbel. En laten we eerlijk zijn, op 10 vierkante meter met een wild vreemde.
6: Ja.
23: Om daar, op een gegeven moment was ik aan het eten en ik hoor gewoon dat hij een meter van mij vandaan gewoon even zijn behoefte gaat doen. Dat is wat je allemaal ondergaat. Dus het is echt wel eventjes een behoorlijke reality check om erachter te komen wat dat leven achter die gesloten deuren is.
6: Ja. Zei je daar dan wat over?
23: Nee, ik was in het begin, ik wil niet zeggen angstig, maar op mijn hoede.
6: Ja.
23: Ik heb echt geprobeerd, daarom benoemde ik dat net ook, hè, eerst vragen dan oordelen, om zonder oordeel daarin te gaan. Ik wilde echt op onderzoek uit en ik wilde echt erachter komen, wat beweegt je dat je iemand een pistool op zijn kop zet om op die manier aan geld te komen?
6: Ja, want jij vertelt ook in het programma dat je zelf ook slachtoffer bent geworden onlangs, volgens mij.
23: Ja, juist een jaar geleden.
6: Een jaar geleden.
23: Ja, ja.
6: Dat een straatrover jou probeerde iets afhandig te maken.
23: Maar eerst herkende, dat is natuurlijk altijd leuk. Hey, Mike de Boer, ik ben natuurlijk op zich, ja, daar ben ik inmiddels ook wel achter gekomen. Je ziet mij wel als ik ergens loop. En een hand geven met, op dat moment wordt mijn hand omgedraaid om te kijken of daar een duur horloge omheen zat. En dat zit er niet, want ik geef er namelijk helemaal niks om waar we het net over hadden. Ik ben vrij simpel qua kleding en gewoon, hè, ik leef vrij eenvoudig. En ik vind het zonde van het geld om daar geld in uit te geven. Ik ga er liever lekker van uit eten. En toen dat horloge er niet was, was er hoogstwaarschijnlijk de behoefte om mij te straffen daarvoor. En zo ben ik op mijn knieën gewerkt. En zo ben ik bespuugd en voor kankerhomo uitgemaakt. Excuseer mijn taalgebruik. En heb toch wel de angstigste momenten van mijn leven op dat moment ervaren in een stad waar ik geboren en getogen ben, Amsterdam. Opgegroeid ben, Amsterdam, op de gracht waar ik zo graag loop en waar ik zo graag foto's maak, heb ik me nog nooit zo onveilig gevoeld. En waar het vandaan kan, weet ik nog steeds niet. Op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kan mijzelf dit toch niet aan laten doen. Dus ik ben gaan staan, ik ben een grote man, ben 1,90 meter. En ik heb gezegd, en nu ga ik weg. En zei ze, je gaat helemaal niet weg. En toen zei ik van luister, waar ik het vandaan haal, weet ik nog steeds niet. Ik zei, ik ben op weg om mijn oude moeder naar bed te brengen. En dat ga ik nu doen. En toen liet ze me gaan.
6: Het waren meerdere?
23: Twee.
6: Twee mannen?
23: Twee jongens. Okay. Twee mannen. En toen ben ik naar het eerste, de beste homocafé, de Prik, vlakbij gelopen. En heb daar eerst gewoon natuurlijk heel erg hard zitten huilen. En iedereen was super lief en omarmend. En een drankje en dit en dat met de taxi naar huis gegaan. En uiteraard meteen aangifte gedaan. En het nummer benoemd. En voor zo goed als het kon omschreven met wie ik te maken had.
6: Ja, ja, en bespuugd dus ook.
23: Ja.
6: Ja. Is het zo, want je, he, in dit programma ga je in gesprek met eigenlijk dit soort types.
23: Ja.
6: Die dan dus gepakt zouden zijn of met een pistool iemand onder schot hebben gehouden of zelfs mishandeld hebben.
23: Ja.
6: Heeft dit, hè, het feit dat je in die gevangenis hebt gezeten twee dagen, dit soort verhalen hebt gehoord waar het dus vandaan komt, heeft dat jouw beeld ook van de gebeurtenissen in je eigen leven veranderd?
23: Ja, ik denk dat als je in zo'n overlevingsmechanisme zit, dat je niet per definitie bezig bent met de ander. Je bent gewoon puur bezig om geld te genereren of een leven. Want laten we eerlijk zijn, de jongens die uit de gevangenis komen hebben geen vast adres. Hè, zijn ook heel vaak dakloos. Dus er kan ook geen geld vanuit de staat overgemaakt worden op een rekening. Want je kan geen rekening krijgen als je geen adres hebt. Dus het zit zoveel complexer in elkaar als dat wij überhaupt weten en zien. En ik ben natuurlijk ook bij de aangifte gevraagd van, maar wat is dan de nationaliteit? Waar komen deze mannen vandaan? Daar heb ik altijd moeite mee. Want voor mij is het gewoon een man. Ongeacht de kleur, ongeacht geloof, ongeacht waar ze vandaan komen. En met diezelfde manier van in het leven staan ben ik ook dit hele gevangenisgebeuren ingegaan.
6: Ja.
23: Gewoon is te kijken, wat zijn dit voor mannen? Ja. En waar komen ze vandaan? En waarom doen ze dit?
6: Ja. Wat ik wel grappig vond, want ik zat even te kijken, wat ligt daar nou op dat boek? Wat ligt daar nou voor boek op zijn bed? En dus ik heb echt even op pauze gezet en dus al een beetje gekeken. Mind Gym.
23: Ja. Ja.
6: Je had een boek mee, Mind Gym.
23: Van Wouter.
6: Wat wilde je daarin tijdens die twee dagen leren?
23: Nou, ik was al bezig in dat boek. En ik dacht, het kan. Ja, daarin ben je ook tv-maker.
6: Mm.
23: Dan denk je, wellicht kan ik dat gebruiken om wel die indiscrete vragen te kunnen stellen.
6: Want
23: dan kan ik me een beetje verschuilen achter het boek. Van hoe zit het dan in jouw mind? Okay. En waar ben jij dan mee bezig?
6: Ja.
23: Want er wordt ook aan mij gevraagd, wat ben je aan het lezen? Waarom neem je dat mee, net zoals jij dat nu doet? Dus daarin ben je toch op voorhand ook al wel weer bezig met een aantal kapstokjes aan het creëren voor jezelf waar je aan vast kan houden. En waar je eventueel het op een aardige manier een bepaalde kant op kan sturen.
6: Okay, ja.
23: Want ja, je bent doodsbang. Ja. Je bent doodsbang. Want je gaat echt een omgeving in. Nou ja, je hoort nu net wat er allemaal gezegd wordt. Waarvan je denkt, ja, kom ik hier levend uit? Of heb ik straks wel een probleem met een zeepje? Ik hoop het niet.
6: Nee.
23: Ja.
6: Nee. Maar goed,
9: Er is een hele carrière hiervoor ook geweest.
23: Ja. Ja.
0: Vind je het leuk om terug te spoelen, Mike?
23: Oh, ik vind het altijd gezellig om terug te spoelen.
0: We gaan helemaal naar het begin, of tenminste de eerste beelden die we van jou zagen. Je bent ooit in de tv-wereld begonnen als stylist bij de comedyseries van De Vara, met name Oppassen. Ja. Daar deed je alle kleding voor de familie Bolbuis, was dat geloof ik.
23: Ja, Bolbuis.
0: Hing ook aan de televisie, zoals 3-4 miljoen mensen in die tijd. Ik heb een fragmentje. Society-journalist Gert-Jan Dreugen, die is een keer op de set geweest. En die heeft toen ook jou geïnterviewd over hoe dat dan gaat. Het uitzoeken van kleding voor zo'n populaire serie.
10: Oh nee, dat heb ik nog zo gezegd. Geen politie. Wie heeft de politie gebeld?
13: Ik ben ook een beetje lid van de familie hier.
15: Ja, zo mag je het wel noemen.
13: En wat voor, bent u dan het neefje?
15: Nou, misschien meer het nichtje.
13: Is het zo dat u de kleding, net als bij een commerciële omroep, die moeten al een kleding bij hetzelfde lelijke kledingmagazijn komen? Moet u dat ook?
15: Nee, ik heb volledige vrijheid.
13: En als je iets lelijk vindt, hoef je het ook niet aan?
16: Dan? Ja, moet je een beetje voorzichtig zeggen dat je het niet zo leuk vindt.
17: Ik speel een leuke rol van de buurman. En ik weet niet hoe hij het hem flikt, maar hij zoekt altijd de meest krankzinnige ensembles voor mij uit. Zo vreselijk gek van kleur. En dan denk ik, ja, hij voegt alleen maar toe. Ik hoef niets meer te doen. Dus als ik mijn tekst zeg en met zijn kleding staan.
0: Ja, als laatste hoorden we acteurs Matthijs Jansen en Hein Boele.
23: Ja, Hein Boele, ik weet het nog, ja. En ik ga volgende week toevallig bij Nico Knapper eten. Is inmiddels 93.
0: De regisseur van
23: De regisseur van de serie. Die ons naar een grote hoogte, zoals de televisiering, gebracht heeft. En heel fijn om met hem nog steeds contact te hebben. Hij is echt een beetje mijn tv-vader. Hij zag in mij meteen wat ik waard was. En heeft mij dus ook gewoon deze kans gegeven. Dus ik ben hem daar tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor. Want anders zat ik hier ook niet. En ja, dat kleden van al die types. En Gert-Jan Dreugen moest mij altijd hebben. Want als ik dan weer een heel leuk ponchootje aan had in de vorm van een visnetje, dan zegt hij, meid, heb je nog een visje kunnen vangen vanavond? Ja, het was altijd heel leuk. En hij was voor mij ook wel iemand die zoiets had van, wees dan maar gewoon wie je bent. En doe lekker aan waar je goed bij voelt. Maar alles. Ik vind het heel fijn dat ik dit fragment even hoor. Want het is voor mij wel een hele belangrijke tijd geweest. En de start van mijn carrière. En ik ben ook zo dankbaar dat ik ook weerbaar gemaakt ben. He, door bijvoorbeeld een Koen Vink, die altijd zegt van, joh,
0: acteur in die serie.
23: Ja, acteur in die serie, die een van de opa's speelde. Zo van, probeer goed te luisteren. He. Probeer je empathie te ontwikkelen. Probeer goed te kijken naar de acteurs. Continuïteit, he, dat dingen moeten kloppen aan buitenscènes en zo. Dat al die begin, gewoon, ja, die beginziektes en die begindingetjes die je nog helemaal niet kent, die zijn mij gewoon door deze prachtige club bijgebracht. En die hebben me ook echt wel weerbaar gemaakt voor de rest van mijn carrière. Ook niet me uit de tent te laten lokken. Altijd heel discreet te zijn. Want als iemand in zijn onderbroek voor je staat, vertellen ze alles. Maar ja, de kracht is mond houden. Ja.
9: Want jij zei, hè, dat was een van de eerste die zag wat ik waard was.
23: Ja, ja.
9: Als je daar moet woorden aan moet geven, aan wat jij waard bent geweest in die periode, wat was dat? Was je vernieuwend? Of
23: ik denk dat ik wel vernieuwend was, want er waren zelfs hele chique oudere heren die, dat was bellen destijds nog, want we hadden natuurlijk nog helemaal geen WhatsApp en social media. Mm-hmm. En zegt ze, wij zijn zo verdomd onder de indruk van die geweldige giletjes van opa Buis. En waar kunnen wij die bestellen? Dus ja, ik heb wel gezorgd in een soort keuze van kleur en keuze van typetjes die misschien iets uitvergroter werden dan wat normaal gedaan werd. En daarmee zet je dan toch onbewust een soort nieuwe signatuur neer, waardoor ik ook door iedereen ineens gebeld werd en iedereen ineens met mij wilde werken.
9: Ja.
0: Laten we eens even gaan luisteren naar het eerste programma waar je echt een vast gezicht werd. Dat was, je noemde net al, Looking Good. 2004 was dat. Voor de mensen die het zich niet meer herinneren, dat was echt een primetime programma waarin, plat gezegd, een metamorfose plaatsvond. Ja. Mensen gaven een vriend of vriendin op.
23: Bij 4 miljoen kijkers. Dat kan zo ondenkbaar. Er waren echt heel veel kijkers.
0: Nou, dat wil ik nog wel even nakijken, Mike. Okay. Maar in ieder geval, het werd
9: goed. Jij daar maar aan vast, hoor.
0: Het werd goed bekeken. Het werd goed bekeken.
23: En
0: ik heb een fragmentje uit het programma waarin jij debuut maakte.
24: Dit is Maarten Boer, dames en heren. En hij wordt onze nieuwe stylist. En hoe ga je dat allemaal doen?
26: Ik denk dat het heel belangrijk is om qua kleding heel erg dicht bij de mensen te blijven.
24: Ja, gaan we nu beginnen met de beoordelingen.
26: Ja, ik vind het wel leuk om haar eventjes gewoon goed anders te maken. Op zich, wat je aan hebt, is natuurlijk helemaal niet fout. Maar het lijkt me leuk om vandaag iets trendier te gaan. Een beetje meer, toch even het hippe uitje te halen. vind je wel kledingkeuze het leuker om jou iets classier te gaan maken. Omdat dit naar mijn idee iets te jeugdig is. Dus we gaan je een beetje meer naar je leeftijd trekken, maar niet op een te ouderlijke manier.
23: Ik ben ook echt afgemaakt door Jack Spijkerman.
0: Omdat je te kritisch was?
23: Ja, nee. Op een gegeven moment had ik tegen iemand gezegd, ga eens op je tenen staan, dat maakt jou wat langer. Dus had Jack Spijkerman gezegd in Kopspijkers, als we nou allemaal op onze tenen gaan staan, dan zijn we allemaal wat langer. Dus daarin kwam ik er ook wel achter dat er heel veel dingen die ik gewoon maar vanuit mijn natte vinger riep, die soms echt nergens op sloegen. Dus dit was voor mij een enorme de manier om gewoon even heel goed te kijken wat tv maken nou was.
6: Nou, ook een soort wake-up call bijna.
23: Een enorme wake-up call, precies. Zo wilde ik het. En op straat zei iedereen tegen mij, oh, je bent veel dikker op tv. Dus ik woog op een gegeven moment nog 75 kilo. Ik hongerde mezelf helemaal uit om maar zo smal en zo aantrekkelijk mogelijk op tv te zijn. Dus dat was wel echt heel pittig. Het was wel echt een echt wel een spiegel.
6: Ja. Maar toch heb je die wereld geambieerd.
23: Ik denk dat ik me niet realiseerde waar ik instapte. En daarom vind ik ook anno nu het heel belangrijk om jonge mensen weerbaar te maken in de tijd van social media, in de tijd van dat iedereen maar alles over je heen gooit en zo. Als je van de een op de andere dag bekend wordt. Bij mij is het heel rustig gegaan. Dus ik heb ook wel kunnen wennen aan die bekendheid. En kunnen wennen aan dat mensen wat over je te zeggen hebben op straat. En dat was nog geen social media. Dit was dan één iemand in de supermarkt. Maar ze zeiden het wel. En ik trok het me wel aan. En dat is toch ook wel echt heel bepalend geweest. Dus ik ben wel heel blij en dankbaar dat ik dit programma heb mogen doen. Maar met de kennis van nu had ik het heel anders gedaan.
6: Ja, wat dan?
23: Ja, dan had ik het gewoon had ik me beter ingelezen. Had ik meer een opbouw in het script willen hebben. En had ik inderdaad, zoals ik eerder meldde, ook wel dat meer die diepte in willen gaan.
6: Meer inhoud
23: en meer inhoud aan willen geven. Anders dan alleen maar van, ja, als je die 501 spijkerbroek niet aan hebt, dan hoor je er niet bij. Dat slaat ook helemaal nergens op.
6: Nee. Dus jij bent ook minder oppervlakkig geworden eigenlijk.
23: Ja, absoluut. Ja. Het is maar buitenkantje. Hè? Dat als jij als een model niet lekker in haar vel zit, daarom zijn we heel vaak bezig met iemand ontzettend te pamperen en een goed gevoel te geven. En je trekt haar een Gucci jurk aan voor een paar duizend euro. Ja, het moet ook van binnenuit zo voelen. Je moet je ook een koningin voelen. Je moet je ook hetgeen wat je draagt kunnen verkopen.
6: Ja, het gaat om dat je je goed voelt.
23: Het gaat om dat je goed voelt. Het gaat om dat je gewoon, ja, dat niet. Dat buitenkantje is dat laatste laagje.
6: Ja, luister je goed mee, Ragnar?
1: Zeker. Met mijn verleden in de modebranche, waar de regisseur al even over begon. In de coronatijd. Ja, kleren maken wel de mannen. Ik bedoel, niet te bleek. Beetje krachtige kleuren.
6: Vertel eens, Ragnar.
1: Oh nee, dat moet je maar even googlen. Okay. Kijk naar Henk Veerman. Die schiet de bal er niet in. Hij schiet hem over de goal. En dat scheelt niet veel. Klaverboer, de keeper van Heerenveen. Die bal twee vuisten. Want zo blijft het 0-1. We zitten in de 29e minuut. Het is zeker niet de eerste kans die Volendam krijgt. En ook zeker niet de eerste die spits Henk Veerman krijgt. Het is nog Sam Kersten die zich ervoor gooit met een sliding. Dat helpt mee. Dan gaat die bal over het doel. Hij had een vrije kopkans een minuut of 10 geleden. Veerman, die had hij echt moeten maken voor de 1-1. Nu kijken we nog naar de hoekschop. Die is te hard. Hij gaat aan alles en iedereen voorbij van Ulcik. Hij was aangegeven vanaf deze kant ook bij die kopbal van Veerman. Echt van 2-3 meter afstand vrij. Ja, dan moet hij binnen. We zagen al heel snel de goal van Ooyen. Dat is waarom Heerenveen aan de leiding staat. Zwarte tenues tegen het oranje-wit van Volendam. Ja, en dan vind ik dat toch net wat krachtiger, hoor, dat van Heerenveen. Maar goed,
6: ja,
1: maak er ook een beetje een lolletje van nu.
6: Nee, leuk dat je meedoet. En bovendien heb je er blijkbaar verstand van. Ik ga me meteen googlen straks.
1: Daarvan wel, zou ik bijna willen zeggen.
6: Ja. Oké. Mike de Boer, hebben we mee in gesprek. Lifestyle-deskundige.
0: Ja, ik heb een heel mooi fragment gevonden, Mike. We gaan even weer 25 jaar terugspoelen. Dat was eigenlijk de tijd net voordat je je grote doorbraak had met dat Looking Good wat we net hadden. Je werd gevolgd voor het portrettenprogramma Urbania. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar ze zijn bij je thuis geweest. Je wordt ook geïnterviewd over wat zijn je toekomstplannen. Want ze hadden wel voor ogen die Mike, dat wordt een bekende man. En ze praten ook nog even met je moeder.
2: Ik maakte alles zelf. Al mijn kleding maak ik zelf. En dan zat hij er altijd naast. Altijd. Altijd. Barbie zei die, mama, mag ik een stofje? Nou, dan ging hij ook zitten met een naald. Ging hij ook zitten naaien en dergelijke. Nou, Mike, ik zeg nou maar dat je homofiel bent. Ik zeg, want Ik weet het al lang. Het is die, heeft hij vrezen gehaald. Dan was hij helemaal geschokt van, oh god, het ging eigenlijk heel makkelijk. Ja, het was voor mij niet zo'n probleem.
7: Soms ben ik wel eens bang om alleen oud te worden of zo. Ik denk, bah, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En vind ik het wel in die scene waarin ik ronddraai. Want je wilt toch allemaal gewoon toch dat maatje naast je waar je af en toe aan kan optrekken.
23: Ja, wauw, lang geleden. Komt alles weer even terug.
0: Ja.
6: En wat komt er dan terug?
23: Nou ja, de creativiteit die één op één bij mijn moeder vandaan komt. Zij maakte altijd een nieuw jurkje als mijn vader van zijn reizen terugkwam. Dus als ik tot op de dag van vandaag een naaimachine hoor, dan denk ik altijd, papa komt thuis.
6: Ja.
23: En dan gingen wij met de bus naar Schiphol. En dan kwam hij die schuifdeuren door. Net als bij Hello Goodbye. En dan vielen ze elkaar elke keer weer verliefd in de armen. In elke keer weer een nieuw jurkje. Dus ik heb het gewoon afgekeken.
6: Ja.
23: En gewoon van dichtbij kunnen zien. En het zat er gewoon in. Dus ja. Dat is wel heel erg leuk.
6: Ja, want hij was dus blijkbaar veel op reis, je vader.
23: Ja.
6: Maar het eindigt natuurlijk met dat je zegt, ja, ik ben bang alleen oud te worden.
23: Ja. Ja,
6: volgens mij ben je nog steeds single, toch?
23: Ja, maar het is nu een bewuste keuze.
6: Is dat zo?
23: Ik heb het een paar keer geprobeerd, het is me heel slecht bevallen.
6: Ja.
23: Als er toch ook weer meteen discussies komen over wie er moet gaan koken en zo, dan ren ik al heel hard weg. Dus ik ben niet alleen hoor, want ik heb wel een soort stoute Spanjaard waar ik af en toe tegenaan lig in Barcelona. Er is altijd wel iets gezelligs in mijn omgeving. En ik heb me omringd door hele mooie vrienden en mijn eigen gemaakte familie, zeg ik altijd, mijn eigen gekozen familie.
6: Je vrienden.
23: Die er altijd zijn en die mij ook knijterhard komen.

0: mooie vrienden en mijn eigen gemaakte familie, zeg ik altijd, mijn eigen gekozen familie.
1: Je vrienden.
0: Die er altijd zijn en ja. die mij ook knijterhard corrigeren. Als mijn beste vriendin was aan mij vraag van, god, hoe gaat het met je? En ik zeg, nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dan zegt ze, oh, heb je een week niet in de bladen gestaan? Nou, dat is natuurlijk gewoon met beide benen op de grond. Zij maken mij een leuke mens.
1: Ja, dat... en klopt dat? Ik bedoel, dat zegt ze niet voor niks. Heb je
0: een... Ja, maar dat is gewoon ook een beetje pesten, een beetje treiten. Ja, en gewoon
1: maar het zegt wel iets over hoe belangrijk het toch is.
0: Nee, dan heb ik net bijvoorbeeld een evenement gepresenteerd. En dan sta je op dat podium. En dan wil iedereen met je op de foto en zo. En dan kom je nog een beetje in die vibe, kom je dan terug. En dan zegt zij altijd, nou, hier ben je geen Mike de Boer. Hier sta je niet op het podium. Hier ben je gewoon die eikel die af en toe ook vreselijk uit de hoek kan komen. Ga zitten, neem een wijntje. Even landen. Zullen we het nu even over normale dingen gaan hebben? Popsterretje.
1: Ja,
0: dat is leuk.
1: Geen spatjes.
0: Nee, geen spatjes. Absoluut niet. Op een gegeven moment ook zat ik ontzettend te zeiken. Ik zei, al die bekende Nederlanders met die goede doelen zo rondom de kerst. 1 januari zitten ze allemaal weer in een 5-sterrenrestaurant. Zit een vriend van mij met een sigaret en een glas wijn. En kijkt naar me en zegt ze, schat, je zou te gaan wandelen met bejaarden. Ik zie er geen eentje naast je lopen. Ja. Beide benen op de grond. Ja. Mijn vrienden, door hun eerlijkheid en door dat ze me door en door kennen, houden mij echt gewoon lekker in het nu.
1: Maar ja, je zegt nee, ik moet er niet meer aan beginnen, aan een lange relatie, want dan ga je discussies hebben over wie er moet koken.
0: Is dat ook
1: om jezelf te beschermen?
0: Ja, sorry, ik je onderbreek. Ik ben laat uit de kast gekomen. Ik was 32. Dat is een struggle geweest. Ik kom uit een heel klassiek gezin.
1: Ja.
0: Mannetje, vrouwtje. Dus ik wil het ook altijd in de ogen van mijn ouders goed doen. En dat was wel kleinkinderen, trouwen, al die dingen. Toen mijn broer uiteindelijk een kleindochter kreeg, dacht ik, nou, nu kan ik misschien uit de kast komen. Want dat is in ieder geval nu getackled. Ik voel me ook nog steeds het prettigste bij vrouwen. Mijn beste vriendin Annemarie, die inmiddels in Spanje verhuisd is, heeft altijd beneden mij gewoond. Ja, als wij met z'n tweeën lekker gaan wandelen over de grachten en lekker een pinchos gaan eten in de Jordaan, dan ben ik de gelukkigste man van de wereld. Ik ga gewoon heel goed samen met vrouwen. Dat zij wel zegt tegen mij, het is jammer dat je seksueel niet op mij valt, want wij hebben eigenlijk gewoon de meest perfecte relatie.
1: En zeg je daarmee, ik hoef het echt niet meer, want ik heb genoeg aan deze vriendschap bijvoorbeeld? Of
0: ik sluit het niet uit.
1: Omdat je hier in dit fragment zegt, ben bang alleen te blijven.
0: Ja, maar dat was toen nog echt. Hè? En het heeft ook te maken natuurlijk wat je maatschappelijk opgedrukt meekrijgt. Het hoort zo, je kan niet alleen zijn. Ik denk dat de tijd daarin zich wel ingehaald heeft.
1: En jij bent meegekomen.
0: Ja. En ik heb ook mensen om mij heen die ook wel nog steeds alleen zijn en hele prettige, leuke levens hebben. En dat geldt voor mijzelf eigenlijk ook. En komt het, maar dan nooit meer samenwonen. En vader en moedertje spelen. Gewoon lekker ieder zijn ding.
1: Ja, geen discussies over
0: geen discussie, geen discussie over het eten over. Of over dat die laatste toiletrol die opgegaan is.
2: De Media Week Awards TV.
1: Ja, discussies rond.
0: Ja, ik wil dan meteen terugvragen. Hoe zit dat dan bij jullie?
1: Nou, daar heb ik geen discussie over.
0: Nee?
3: We zitten in de mediaweek,
1: ja,
3: jongens.
1: Sorry, ja, sorry.
3: Ja. Ik doe altijd even een blik op de afgelopen tv-week. En dan kies ik het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Maar tips zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Altijd veel besproken televisie was dit jaar natuurlijk ook weer de uitzending van Koningsdag. Afgelopen maandag dit jaar vanuit het Friese Dokkum. Ja, en het moet Mike toch aanspreken dat wel altijd het moment is dat de kleding weer eventjes in de picture staat. Hè? De royals, wat hebben ze aan? Wordt altijd over onder de loep genomen door de mode-experts. Laten we even luisteren naar de diepgravende analyses van Josine Drogendijk bij Tijd voor Max en Nikki Plessen bij RTL Boulevard.
4: Nou, we zien hier de vlag van Dokkum ook blauw, wit, rood en geel. En dat zijn precies de kleuren die het koninklijk gezin ook liet zien. Met de koning in blauw, Ariaan in het wit, Amalia en Alexia in het rood en Maxima in het geel.
5: Alexia niet in een broekpak, maar juist weer in een soort van chique jurk. Maar maakt het toch weer net een beetje meer Coachella festival. Beetje meer fashion. Ja, door er toch gewoon een lekker jekkie overheen aan te trekken. En die kleur bruin, die komt dan vervolgens terug bij haar zusje, bij Ariaan. Ariaan heeft namelijk, naast dat ze mooi in het wit is, heeft ze een heel leuk tasje bij, waar eigenlijk de details donkerbruin zijn. Het tasje ook van Sarah, een oude uit de kast van Maxima. En is dus weer riet, wat weer terugkomt in een goed van Maxima.
3: Ja, het is zo'n spraakwaterval. Het gaat maar. Ik vind het fascinerend om te kijken. En dan denk ik toch, ja, maar vroeger deed jij dit, hè, dit soort analyses.
0: Ja, ja.
3: Is dat toch niet stiekem jammer als je dit soort dingen hoort of ziet? Dat je denkt, ik zou dat ook eigenlijk nog wel willen.
0: Nee, ik word er nog steeds voor gevraagd.

0: gevraagd door de kranten en door de bladen en door de radio. En dan zeg ik van nou, waar kan de rekening naartoe? En dan zeggen ze, joh, we doen een doos bonbons. Dus dan bel ik mijn bank op en dan zeg ik, kan ik mijn hypotheek aflossen met een doos bonbons? En dan zeggen zij nee. Dus dan zeg ik ook gewoon nee, want het is mijn vak. Ik moet me er even in verdiepen. Wat ik soms mis bij de huidige deskundigen is het hoe en waarom ze dragen. Want als jij zegt, ze heeft een rode jurk aan, nou, dat kan iedereen zien, want dat... Ja, de televisie staat aan.
1: Ja.
0: Dus waar komen dingen vandaan? Waarom zijn ze zo gekozen? Nou, wat het leuk verhaal vond is dat dan de vlag van Dokkum gekleurd was in dat wat de koninklijke familie heeft uitgekozen. Maar ja, het kan mij natuurlijk gewoon niet sprookjesachtig genoeg met joekels van tiara's en lekkere pittige grote jurken. Dus ik vind dan die hele grote feesten vind ik dan 10 keer leuk om naar te kijken. Dan
1: een vindt het een beetje saai, Koningsdag.
0: Ja, en ik vind het ook. Ik heb het ook af en toe wel als mensen te doen. Ik denk, jeetje, je zal toch maar in deze crib geboren zijn.
2: Ja, joh, hou op.
0: En dan daar een beetje ook nog heel kwetsbaar te zijn tussen al die mensen.
1: Maar wat je eigenlijk zegt is, Mike de Boer zou nog wel wat kunnen toevoegen op het huidige palet van lifestyle.
0: Ik denk het wel, maar ik vind het ook leuk en ook belangrijk dat de jonge generatie het overneemt. Dus ook stylisten bellen mij nog regelmatig op.
1: Ja.
0: En dan vind ik het leuk om ze dan weer dezelfde tips en tricks mee te geven die Koen Flink mij ooit gaf toen ik als stylist en Coco toen ik als stylist begon.
1: Dan het tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een van de bekendste liedjes van de Nederlandse tv. Dat liedje werd gisteren bij het grofvel gezet. Want soms dacht je van wow, de draad ben ik kwijt en dan zie ik allemaal dingen niet meer zo heel scherp. Daarom was het 99 keer de hoogste tijd voor een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp.
2: Ja.
1: Maar Niels van der Laan en Jeroen Woe die maakten gisteren in de 100ste aflevering van Even tot hier bekend dat dit liedje en het mini-pianootje niet terugkeren. Vooral omdat iedereen het inmiddels wel kent en zelf ook kan. Want YouTube staat inmiddels vol met zelfgemaakte versies. Maar ze hebben een opvolger.
3: Het tv-moment van de week.
4: Ik heb het maar 99 keer wel gezien met het liedje. Het pianotje, ja. Om nou de 100 te halen, ik weet
5: het. Jij bent altijd zo leuk, toch? En jij kan het zo goed. Jij bent echt de enige die dat goed kan.
4: Nee, ik ben helemaal niet de enige. Iedereen kan het inmiddels. Echt iedereen. Ze zijn allemaal na gaan doen.
5: Nee, ik voel me met je mee. Straks gaan ze in de kerk gaan ze ook nog doen. De evangelie van Matthäus in 1 minuut.
4: Jeroen, ik heb nieuws voor je.
5: Echt waar?
6: Een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp. De evangelie van Matthäus in 1 minuut.
5: Ik ben het met je eens, dit moeten we niet meer doen.
4: Nee, na 99 keer is het genoeg geweest.
5: Sorry. Maar ja, hoe moet het dan met Timmy? Timmy is wel een heel ingewikkeld onderwerp.
4: Wel nee joh, dat is een eitje.
7: Je kan lullen, je kan eindeloos erover blijven lullen. Maar dat moeten we niet willen en het niet te zwaar tieren. Dus we pakken nu maar snel een ukulele.
8: Ukulele, je kan lullen wat je wil. Het is de laatste keer en daarna nooit meer. Ik kan lullen nog en daarna is het stil.
1: Ja, dit is de nieuwe versie. Ukulele heet het. En het wordt gespeeld dus op een ukulele door Niels en Jeroen. Waarin ze ook een onderwerp bezingen in 1 minuut. Waar volgens hen wel genoeg over is geluld. Ik moet er even wennen, maar een beetje vernieuwing in dit programma. Ik juich het toe. Kun je ervan genieten, Mike?
0: Ik vind dit zalig en ik vind het ook zo fijn dat deze vorm van kunst enorm gewaardeerd wordt. Dat er naar gekeken wordt, dat er prijzen naartoe gaan. Halleluja voor de NPO, halleluja voor Max. Laten we dit blijven maken.
1: Het is
0: commercieel prima, maar ik vind dit echt, echt top.
1: Tot zover de TV-week en volgend uur de Radio-week.
2: Yes, dankjewel Ron. En ik dank jou ook, Mike de Boer.
0: Jullie bedankt.
2: Nieuw seizoen EO-programma Hell of Hotel, 7 mei te zien. Na het NOS Journaal gaan we praten met Jan Strooijer.
9: Sport op NPO.
3: Om 14:00 in NOS Langs de Lijn.
9: Voetbal.
3: Nog een paar momenten Volendam-Heerenveen. Verder Fortuna Sittard-Feyenoord. PEC Zwolle-Heracles-Almelo. Sparta Go Ahead Eagles. En AZ FC Twente.
9: Hockey.
3: Bij de mannen Rotterdam-Amsterdam.
9: Luistert, weet meer. Ster.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: 18 plus.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Margreet Rijntjes.
7: Nog een paar minuutjes voordat je aan de koffie gaat, Ragnar.
8: Zo is dat. Twee nog te gaan bij Volendam tegen Heerenveen in de eerste helft. Het is al lang 0-1. Heerenveen heeft de meeste kansen wel gekregen. Maar Volendam toch ook één of twee keer heel gevaarlijk via Veerman. Het gaat steeds harder regenen. En het is een wat mindere fase in de wedstrijd. Ja, misschien is er wel een verband als de voorzet misschien wel komt. Ik wilde zeggen, daar is Vente, de stoute Surinamer, zou Mike de Boer hebben gezegd. Maar hij krijgt de bal niet.
7: Oh, grappig. Jan Strooyer is bezig aan zijn laatste wedstrijden als technisch directeur van FC Twente. Over een paar weken is het gedaan en dan gaat ome Jan, zoals hij hier bij de club liefkozend wordt genoemd, met pensioen. Tijd om hier op de perstribune de balans op te maken van een leven lang voetbal. Maar eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
9: In de IJsselstein is vannacht het gebouw van het gemeentehuis en het theater beschadigd. De toegangsdeur is toegetakeld en ruiten zijn ingegooid. Het is al een tijd onrustig in de stad vanwege plannen voor een tijdelijke noodopvang. Het is de bedoeling dat IJsselstein voor een half jaar 100 tot 150 asielzoekers opvangt. Verslaggever Josephine Tree is in IJsselstein. Josephine, zie jij nog veel van de vernielingen?
10: Nou, er is wel veel opgeruimd. Er was ook van alles hier op de muren gekalkt. Hakenkruizen, teksten. Er hingen vlaggen, omgekeerde vlaggen, stickers. Die waren hier op de camera's die hier op het plein voor het theater en het stadhuis hangen. Die waren afgeplakt. Dat is allemaal weggehaald. Maar je ziet inderdaad bij de ingang van het theater en bij het stadhuis dat de ruiten en de deuren kapot zijn gegooid. En ik sprak er net over met de directrice van het Vulco Theater hier, Anastasia van der Lucht. En ik vroeg haar wat er nou precies gebeurd is vannacht.
11: Ze hebben met een container en bakstenen eruit ingeslagen. Dat was niet erger dan wat je nu ziet. Maar dit is dan nogal erg, want de deuren zijn ook ontwricht. Dus we kunnen ook de deuren niet meer openen.
10: Dus mensen moeten via de zijingang het theater in?
11: Ja, klopt, via het terras.
10: Want jullie zijn wel open gegaan vandaag.
11: Absoluut. We hebben hier vandaag de Battle of the Bands. Een battle tussen 7 bands. Die er allemaal op rekenden dat ze hier konden komen. En we kunnen gewoon open.
10: Ja, want hoorde u dit vannacht, wat er aan de hand was?
11: Ja. Ja, mijn personeel was gewoon aanwezig. Wij waren in de afsluitende fase. We hadden gisteravond hier een mooie voorstelling gehad met een volle theaterzaal. Bezoekers waren gelukkig net weg. Maar mijn personeel was hier wel. En die hebben meteen ons gealarmeerd.
10: Enig idee wat erachter zit?
11: Ja, er zijn demonstraties tegen een kort tijdelijke vluchtelingenopvang in IJsselstein. Er wordt hier al iedere avond gedemonstreerd. Nou moet ik zeggen dat demonstratie is natuurlijk een goed recht. En dat moet iedereen kunnen doen. Maar de groepen die we hier zien hebben eigenlijk nauwelijks IJsselsteiners bij zich. En zijn meer gericht op het ontwrichten van de maatschappij.
10: Het was de afgelopen tijd ook niet zo heftig als vannacht dus? Qua vernielingen?
11: Nee, klopt. We hebben vorige week vrijdag een vreedzaam demonstratie gehad op het podium. Dat is een plek wat hier schuin achter ligt. Toen zijn ze daarna teruggekomen hier op de Overtoom. Hier zit ook het stadhuis, dat delen wij. En eigenlijk is het een beetje beperkt gebleven tot vuurwerk en een beetje rookbommen. De ene avond wat heftiger dan de andere. Ik heb wel overigens een beveiliger neergezet om ook onze bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Want ik heb hier niet alleen een theater, maar ook een bioscoop en een zalencentrum met heel veel gebruikers en ook heel veel senioren. Ja. Dus dat hebben we een beetje preventief gedaan, zonder dat het echt nodig was. Maar deze geweldsexplosie heeft natuurlijk ook helemaal niks meer te maken met het uiten van de mening, maar is gewoon opgericht om de maatschappij te ontwrichten.
10: En het theater is geraakt omdat het naast het gemeentehuis zit, moet ik het zo zien?
11: Ja, dat denk ik wel. Wij delen gewoon het gebouw. En ik denk ook dat het theater geraakt is omdat wij natuurlijk altijd open zijn en veel bezoekers hebben. En daarmee ben je natuurlijk wel, kan je je punt misschien duidelijker maken. We zien ook dat de groepen vaak langer blijven hangen. Omdat ze dan onze bezoekers nog even kunnen laten zien wat hun standpunt is ten aanzien van die vluchtelingenopvang.
10: Ja, je bent er wel klaar mee, lijkt me.
11: Ik was er al klaar mee. Nogmaals, ik vind demonstratie een heel groot recht. En dat moet iedereen vooral ook kunnen uitoefenen. Maar dit heeft niks met demonstreren te maken. Dit is erop gericht om de maatschappij te ontwrichten. En dit is pure vandalisme. Zinloos geweld. Ja. En zeker als het mijn personeelsleden raakt. Hè, want die hebben zich daar toch bedreigd in gevoeld. Maar ook onze bezoekers. Dit theater is van IJsselstein, van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
9: Zei Anastasia van der Lucht van het theater in IJsselstein tegen verslaggever Josephine Tree. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. Leerlingen halen die desinformatie van sociale media, zegt redacteur Eva Doesburg.
0: Een docent gaf bijvoorbeeld als voorbeeld dat leerlingen naar hem toe waren gekomen met een TikTok-filmpje. Daarin werd beweerd dat er geen 6 miljoen Joden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar 271.000. Ook werd er bijvoorbeeld gezegd dat het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven zou zijn. Dat zou betekenen dat Anne Frank niet zelf haar dagboek zou hebben geschreven, omdat er toen nog geen balpennen waren. Ja, en dan krijgen docenten ook wel eens de vraag: waarom zie ik dit op TikTok staan, maar heeft u mij iets anders uitgelegd?
9: De leraren zien die vragen als kans om meer uit te leggen.
0: De meeste docenten ervaren het geven van de lessen over de Holocaust als positief. Het wordt ook goed ontvangen door de leerlingen. Wel vindt een derde van de docenten dat de voorkennis van hun leerlingen over de Holocaust ondermaats is. En daarbij geven ze dus ook aan dat dat kan komen door verkeerde informatie online of doordat het onderwerp steeds verder van hun af komt te staan, omdat ze geen familie meer hebben die de oorlog heeft meegemaakt.
9: Het ministerie van Onderwijs noemt de snelle verspreiding van desinformatie op sociale media zorgelijk. Vanaf dit jaar is er €750.000 extra beschikbaar voor onderwijs over de Jodenvervolging, zodat scholen activiteiten kunnen organiseren. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Gemeenten willen daarom nieuwe wetgeving. Nu wordt vaak een minimale afstand van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond aangehouden, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Om extra te kunnen bouwen moet die zone weg of verkleind, zeggen gemeenten. Verschillende boeren willen de bufferzone juist behouden om de optie te hebben om bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
2: Het is natuurlijk wel de vraag van in hoeverre moet op agrarische grond gewoond worden, hè? Je kunt niet bij alles maar zo 1, 2, 3 omzetten. En dat lijkt wel een beetje te gebeuren nu.
9: Volgens juristen wordt maar op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De risico's voor de gezondheid zijn dan ook klein, volgens hen. Oekraïne heeft vannacht twee Russische olietankers getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Rusland gebruikt de olietankers om internationale sancties te omzeilen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport, waarna de brand oversloeg naar de woningen. Niemand raakte gewond.
5: Het NOS-journaal.
9: President Trump zegt dat hij het nieuwe voorstel van Iran gaat bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Ook sluit hij niet uit dat de VS weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Tegen journalisten zegt Trump dat er nieuwe aanvallen komen als het land zich misdraagt.
12: I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
9: Iran zei gisteren klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De start van de Grand Prix van Miami is met 3 uur vervroegd door verwacht noodweer. Dat betekent dat de coureurs vanavond om 7 uur Nederlandse tijd al aan de start staan. Het weer wordt volgens de organisatie te slecht, zegt commentator Louis Dekker.
13: Dit is een veiligheidsmaatregel als het gaat onweren, en dat wordt verwacht eigenlijk een beetje rond 10 uur... de oorspronkelijke starttijd, dan moet alles worden ontruimd. Dan wordt het evenement gecanceld en dan komen er allemaal juridische steekspelletjes en gevaarscenario's. En ga zo maar door, dat heeft de Formule 1 geprobeerd te voorkomen. Ze hebben er lang over vergaderd, een dag of 2, 3 met alle prognoses en alle weermannen die paraat waren. Maar het is dus 3 uur naar voren geschoven. Voor heel Europa fijn nieuws, want die Grand Prix gaat een stuk eerder. Voor ons in Nederland starten ze nu om 7 uur.
9: En Max Verstappen start in Miami vanaf plek 2. In de kwalificatie was hij net iets langzamer dan de Italiaan Antonelli, die pole position veroverde. Zangeres Shakira heeft het grootste concert gegeven uit haar carrière. De superster gaf een optreden op de Copacabana, het strand in Rio de Janeiro. Meer dan 2 miljoen mensen waren erbij. De mensen mochten er gratis bij zijn. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. Naar vanmiddag ook kans op stevige regen en onweersbuien. Vanavond minder buien, vannacht kans op mist. En morgen in de loop van de dag weer zon bij 16 tot 21 graden.
7: Oeh, al die buien, dat heeft natuurlijk effect, hè? Helene?
14: Ja, en het is sowieso al heel erg druk op de weg. Vooral in het midden van het land, daar komen die buien nu ook nog voor. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt ook. Zo is de A2 dit weekend dicht en ook de A12 is dicht. Daardoor onder andere vielen op de A2 voor de afsluiting van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 20 minuten verdraging. Ook op de A12 voor de afsluiting een lange file. Op de A9 wordt ook aan de weg gewerkt van Amstelveen naar Alkmaar tussen Haarlem en knooppunt Velzen, 50 minuten verdraging daardoor. Op de A12 is het erg druk van Utrecht naar de Duitse grens. Veel Duitse toeristen zijn onderweg naar huis. Daardoor eerst al file bij Westervoort, daar sta je een kwartier vast. Verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. En het is ook heel erg druk in het noorden richting de Duitse grens. Op de A37 van Hogeveen naar de Duitse grens. Vanaf Emmen ook een half uur vertraging.
5: NPO Radio 1. Max.
6: De perstribune. Margreet Rijntjes.
7: Jan Strooyer. FC Twente kan vandaag in Alkmaar goede zaken doen.
15: Ja, het is toch wel onverwacht dat Ajax punten laat liggen. En ook NEC, dus we hebben het in eigen hand. Dus moet het nu laten zien.
7: Ja, gisteren speelden zij beiden een gelijk spel. Ja. Heel spannend, heel belangrijk.
15: Ja,
7: en voor jou, de laatste paar wedstrijden zijn begonnen als technisch directeur van Twente. Ben je bezig aan een soort afscheidstournee voor je gevoel?
15: Het is nu wat rustiger voor mij, omdat ik niet zo met het nieuwe seizoen bezig ben. Dat doet Erik ten Hag nu, dus die is in februari gekomen. Dus hij is al heel erg bezig met het nieuwe seizoen.
7: Mm-hmm.
15: En ik eigenlijk alleen nog maar met dit seizoen. En ja, ook wel betrokken bij eventueel nieuwe spelers, maar dat is zijn verantwoording. Dus voor mij voelt het wel een beetje als een afscheidstournee.
7: Ja,
15: het is nog 3 wedstrijden of 5 wedstrijden.
7: Ja, ja. Ja, precies, want daar zie je dan iedereen nog één keer. Bij AZ bijvoorbeeld.
15: Ja. Maar ze weten allemaal wel dat je ermee stopt, dus het is ook wel leuk.
7: Ja, heb je wel lieve woorden gehoord al?
15: Eigenlijk alleen maar. Voetbal is niet alleen keihard, maar het is ook... Het is ook mooi. Ik vind het een mooie wereld, moet ik zeggen.
7: Ja, mooie wereld.
15: Ja, zeker.
7: Wat is er mooi aan?
15: Ah, mooi. Iedere week de spanning van het moeten winnen. Het winnen en verliezen. Wat je op je afkomt met van de pers en dergelijke. Dus de mensen die er allemaal mee bezig zijn. De supporters. Iedere dag is men ermee bezig. En dat is
7: een al gevoel eigenlijk.
15: Ja. En voetbal is voor heel veel mensen ontzettend belangrijk. Ja.
7: En dat was het natuurlijk voor jou ook, Jan Strooyer. Je bent nog een paar weken technisch directeur dus van Twente. Je zei het al, nog volop in race. De tweede of de derde plek kunnen jullie nog steeds krijgen in de competitie?
15: Met de tweede, derde, vierde, dat is direct Europees voetbal. Ja, dus dat zou al heel goed zijn. Wij moeten één ploeg onder ons houden, dus dat is Ajax. Ik hoop het. Ja. We gaan ervoor en we hebben alle vertrouwen.
7: Je stopt na dit seizoen dus. Jarenlang heb je dat gedaan bij Twente. Daarvoor was je onder andere hoofd scouting Oekraïne. Ook bij Vitesse heb je dat gedaan. Naast mij zit Ron Vergouwen, media-expert. We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over jouw carrière en hoe je terugkijkt op die tijd.
15: Ja.
7: Maar Ron Vergouwen die zorgt altijd voor leuke dingen aan het einde. En onder andere fijne bloopers.
16: Fijne bloopers, maar het radiomoment heeft ook te maken met iemand die afscheid neemt. Het is schering en inslag lijkt het wel, want dan gaat die weer afscheid nemen. Heel veel mensen gaan met pensioen. We hadden natuurlijk Robert Meder, die pas afscheid nam van deze zender. Maar er is nu weer een hele bekende stem die met pensioen gaat. Die afgelopen week voor het laatst te horen was, dat gaan we horen. En zoals je zegt, de bloopers.
7: Ja. Straks ook de tweede helft van Volendam-Heerenveen. Het staat daar 0-1. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
6: De perskaart.
7: Jan Strooyer, geboren op 6 mei 1951 in Losser. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit was een van mijn grootste kwaliteiten als technisch directeur.
15: Dat is een... Dan moet je het over jezelf hebben. Ik denk... Het aanstellen van de juiste mensen. En dan heb ik het vooral over trainers, spelers en wat daaromheen komt.
7: Ja. Dit voetbalsouvenir is me dierbaar.
15: Met Shakhtar Donetsk wonnen we de Europa League. En dan krijg je altijd een klein bekertje, weet je. En, veel souvenirs heb ik niet, maar dit kan ik me herinneren. En vind ik wel bijzonder in ieder geval.
7: Ja, geen idee waar die staat, maar ergens
15: nee,
7: in huis.
15: Nee, maar het staat wel ergens. Het gaat meer om het gevoel van... Ja.
7: Ik snap het. Het gesprek met deze speler herinner ik me nog goed.
15: Dat heeft dan meestal te maken met spelers die je aantrekt. Ik denk dan aan een speler, Mamadou Diarra was dat. Dat was een jongen die kwam uit Mali en dat was wel heel bijzonder. En van ons ging die naar, dat was bij Vitesse nog. Toen ging die naar Olympique Lyon en daarna ging die naar Real Madrid. Dat was wel heel bijzonder. Omdat die jongen, we dachten dat hij eigenlijk al binnen was. Dat was nog in de tijd van Karel Albers. We dachten dat hij binnen was. En op het allerlaatste moment stapte hij op en zei... nee, ik ga nog naar AC Milan, want daar kan ik misschien ook terecht. En een week later kwam hij toch weer terug en ging hij naar Vitesse. Dus het was een mooi moment. En een hele goede speler.
7: Ja, ik ga straks uitgebreider in, hoor.
15: Oké.
7: Jouw antwoord.
15: Ik zal het kort houden.
7: Deze reis om nieuw talent op te sporen zal ik nooit vergeten.
15: Meestal de reizen naar Brazilië. En dat had vooral te maken met Shakhtar Donetsk.
7: Echte vriendschap heb ik ervaren toen...
15: Ik heb 4 keer mijn scheenbeen gebroken. Dus de hulp en het medeleven van de mensen... dat heb ik wel heel prettig gevonden, ja. In die 4 keer, moet ik zeggen.
7: Van deze persoon heb ik voor opgestoken.
15: Dan noem ik een hele goede vriend van me, Eddie Achterberg.
7: Dit typeerde de band met mijn vader.
15: Mijn vader die was er altijd. Die ging altijd kijken als je ging voetballen en noem maar op. Maar hij liet je compleet vrij in dat wat je wilde gaan doen. Blijkbaar had hij daar een goed vertrouwen in, dus.
7: Tegen deze klus zeg ik geen nee.
15: Dat heb ik niet meer, want het is eigenlijk voorbij. Dus ik zit niet te denken aan nog een grote nieuwe klus, moet ik zeggen.
7: Dit kan ik nog leren van mijn vrouw Thea.
15: Oei, nu moet ik wel het juiste zeggen.
7: Ja.
15: Nee, we hebben een hotel en de manier waarop zij dat doet... waarop ze, ik bemoei me er helemaal niet mee, zij doet alles. De manier waarop ze dat doet, vind ik geweldig. En dat doet ze al heel lang. En chapeau.
6: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
7: Moet je je wel eens inhouden om je niet te bemoeien met het hotel?
15: Ja, zeker. Want als ik dingen zie, dan wil ik het melden. En daar heeft ze wel wat moeite mee, ja.
7: En wat voor soort dingen zie jij dan?
15: Dat kunnen kleine dingen zijn wat niet opgeruimd is of wat dan ook. Of ik noem maar een schutting aan de buitenkant van het hotel... waar dan iets los zit, daar zeg je dan iets van. Maar kan ik beter niet doen.
7: Oké, dat wordt niet gewaardeerd, want het is toch ook wel weer handig.
15: Het is geen groot probleem.
7: Nee, het is geen groot probleem.
15: Nee, zeker niet.
7: Was het iets voor jou geweest, het runnen van een hotel?
15: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik zit vanaf mijn... ik heb mijn middelbare school heb ik gedaan. En daarna was het eigenlijk alleen maar voetbal. En nu bij 75 en dan zit je er nog in. Dat is ongekend. Dus ik heb eigenlijk alleen maar in het voetbal gezeten.
7: Ja. Want als we dan teruggaan...
15: En ik heb ook nog na mijn carrière... heb ik 12 jaar een sportzaak gehad in Amersfoort.
7: Ja.
15: En daar liep toen Van der Brom bijvoorbeeld nog stage bij mij. Toen was hij 17.
7: Oh ja?
15: Ja, maar dat is al lang geleden.
7: Ja, maar uiteindelijk was dus de aantrekkingskracht van de sport... gewoon daar, langs de lijn? Of
15: je wilde gewoon, dat had je al als je 12 was, zeg maar, dat je profvoetballer wilde worden. Dus, en dan kom je bij jeugdselecties, Nederlandse jeugdselecties. Ja, en dan gaat het snel. Maar ja, jonge talenten hebben alleen maar dat voor ogen. En ik zie het ook als die jonge gasten binnenkomen bij een club. Tegenwoordig zijn ze 7, 8 jaar. In mijn tijd was het later, was het misschien 16, 17. Maar als je die binnen ziet, die jochies willen niets liever dan... die willen alleen maar voetballer worden. Alleen bij heel veel lukt dat niet natuurlijk.
7: Nee. Want als we naar jouw vader gaan kijken... Hè, die had dus vertrouwen in zijn zoon en liet je vrij.
15: Ja.
7: Wat had hij ervan gevonden? Als hij had gehoord wat er van jou geworden is?
15: Ja, hij is al lang overleden. Hij was 89 toen hij is overleden. Maar hij vond het geweldig. Hij volgde alles en ja, dat was. Maar hij zei nooit, je moet dit of dat doen. Weet je, dat liet hij aan me over. Ik ging, toen ik 18 was, ging ik naar FC Twente als speler. En ja, daar bemoeide hij zich verder niet mee. Hij ging kijken en that's it, weet je. En, maar hij wist alles. Hij hoorde alles en noem maar op. Maar hij had daarop verder geen invloed van hoe ik het verder zou doen, weet je. Veel ouders bemoeien zich er vaak heel erg mee, heel erg. Maar mijn ouders hadden dat helemaal niet.
7: Nee.
15: Nee, totaal niet.
7: Nee, dat werd gewaardeerd door de zoon, zo te horen.
15: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik ging altijd graag mijn eigen gang, ja.
7: Ja. Nog eventjes de stagiair die bij jou in de sportzaak zat.
15: Ja.
7: John van Brom.
15: Ja, ja, ja.
7: Die was 17. Zag je toen al het talent?
15: Ja, nee, toen hij kwam, ik wist dat hij speelde bij een amateurclub in Amersfoort, APWC. En ik had wel gehoord dat hij een goede speler was. Maar dat was echt een heel klein clubje, APWC uit Amersfoort. En dus ik zei van, nou, kom maar. Ik vond het wel leuk dat hij kwam. Hij zat nog op school. En hij heeft daar, ik denk, een jaar stage gelopen. En daarna bleef hij vaak op koopavond. En bleef hij daar ook nog werken, of soms op zaterdag. En ja, goed, en ik heb toen ook nog, toen ging ik afbouwen als speler dan. Toen heb ik ook nog een jaar met hem gespeeld bij Kwik Amersfoort. En hij ging, na dat jaar ging hij naar Vitesse. En ja, nu hebben we nog steeds contact. En de afgelopen zomer heb ik hem, of oktober was het, dacht ik, aangetrokken als nieuwe trainer bij FC Twente.
7: Ja, een
15: maar goed,
7: lang.
15: Niet alleen omdat de vriend is, maar voor mij heeft hij veel kwaliteit. En, ja. En dat laat hij zien.
7: Ja. En hij werkte hard, zo te horen, ook in de zaak.
15: Hij deed zijn best, ja. Ja. Ja. Ja, je moet alle dingen doen, hè. Verkopen, noem maar op, schoonmaken. En alles hoort daarbij bij de stage. Maar dat deed hij goed.
7: Dat deed hij goed.
15: Ja, dat deed hij goed.
7: De tweede helft in Volendam is begonnen tegen Heerenveen in de regen, hè, Ragnar?
8: Ja, het is een beetje nat, het is een beetje grijs. Het is een beetje zoals het seizoen van Volendam. Hoewel Volendam natuurlijk niet had verwacht bovenin mee te spelen. Maar tegen degradatie zou in ieder geval één doelpunt al heel wat zijn. Heerenveen staat voor, we zijn anderhalve minuut aan het voetballen in de tweede helft. Het is wel lekker druk, moet ik zeggen, in het stadion naar Volendam. Met de bal bij Ulcik aan de rechterkant. Komt er niet doorheen. Zagaritis speelt best wel een aardige wedstrijd. De linker verdediger van Heerenveen. Dan is daar Bukala in de middencirkel. Balverlies kreeg trouwens ook al geel in de eerste helft. En ontbreekt volgende week tegen Excelsior. Uitbraak van de Vriezen met Meerveld. Speelt hem te kort af op de kop van het strafschopgebied. Daar zit Volendam ertussen met Bakuna. Maar voorin is er het balverlies bij Kuksu. Waardoor het gevaar nu komt vanaf de rechterkant. Brouw de voorzet. Niemand in de doelmond bij Heerenveen om binnen te koppen. En ik moet wel zeggen, de naam viel van Ringo Meerveld. Als Heerenveen gevaarlijk is, is hij de nummer 10 er steeds bij betrokken. Daar komen de Friese weer op de rand van het 5 meter gebied. Is het Amevor deze keer. Maar de ploeg uit Volendam, de ploeg van doelman Van Oefelen, staat onder druk. Want ja, voor Jan misschien nog eventjes de vraag. Kloppen de geruchten van Oefelen in de belangstelling van FC Twente? Het is hier trouwens 0-1.
7: Verstond jij wat hij vroeg? Of Van Oefelen in beeld is bij Twente?
15: Ja,
7: misschien dat moet je even je koptelefoon opdoen. Kan je het meeluisteren?
15: Oh, oké.
7: Maar klopt het? Dat wilde Ragnar weten.
15: Tuurlijk. Wij hebben iedereen wel in beeld. Of die geschikt is of niet. En,
7: ja, gaat goed.
15: Dus wij kijken alle goede spelers die betaalbaar zijn en die we eventueel bij de club zouden willen hebben. En hij is een uitstekende keeper. Dus onze keeper is al wat ouder, Oenderstal. Hele goede keeper.
7: Zeker.
15: Maar we moeten wel verder kijken natuurlijk. En hij is een interessante speler, maar we hebben wel meer keepers op het oog.
7: Ja, dit is jouw standaard antwoord, hè? Dus ik voel hem helemaal.
15: Ja, diplomatiek.
7: Ja,
15: hè?
7: Precies, diplomatiek.
15: Ja, ja, ja.
7: Uiterst Jan Strooyer is de gast, technisch directeur van FC Twente. Bezig aan zijn laatste paar weken in functie. Twente is de club waar het allemaal begon. In 1969 werd hij daar speler in het eerste. Na een carrière bij meerdere clubs begon hij eind vorige eeuw als scout bij Vitesse. Een paar jaar later vertrok hij naar Oekraïne om hoofdscouting te worden bij Shakhtar Donetsk. De laatste jaren was hij als technisch directeur terug bij zijn oude club Twente. Dit uur Jan Strooyer op de perstribune van Max.
17: De
6: de perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: En ik zat even te kijken, 6 mei 1951 geboren in Losser. Dat wil zeggen dat jij bijna 75 bent.
15: Ja, komende woensdag.
7: Ja.
15: Ja, ja, ja, ja. Ja.
7: Ja.
15: 75, ja, is ongekend. Lopen niet zoveel meer op die leeftijd nog in het betaalde voetbal. Maar ik heb het nog lang volgehouden.
7: Zegt het wel. Is dat een extra leuk gevoel? Dat jij als 75-jarige, bijna 75-jarige, daar nog rondloopt?
15: Nou, het had ook heel anders gekund natuurlijk. Kijk, ik... Na Shakhtar Donetsk, waar ik zeg maar 6-7 jaar ben geweest, toen ben ik gaan werken als voetbalmakelaar. En ja, en toen kwamen de problemen bij FC Twente. Die waren bang dat ze zouden degraderen naar de eerste divisie. En toen werd ik dus gevraagd of ik het wilde overnemen. Paul van der Kraan vroeg dat. En dus ik denk van ja, waarom zou ik het niet doen? Dus ik had verder geen binding. Dus ik ben daarin gestapt. Het zou eerst 1 jaar zijn. Dus dat is 6 jaar geleden.
7: Precies.
16: Ja, 6 jaar geleden.
15: 6 jaar geleden, wanneer was het?
16: 2020.
15: 2020, ja, klopt. Zeker, 2020. Ja.
16: Zullen we even luisteren hoe dat allemaal klonk in de media? Want 2020, je was toen 69, okay. Werd je dus technisch directeur.
17: U heeft een prachtige nationale en internationale carrière achter de rug in de voetballerij. Dan begin je een sportmanagementbureau.
18: Ja.
17: Je bent 69.
18: Ja.
17: En dan ga je toch weer terug in die voetballerij. Waarom?
18: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar Paul van der Kraan kwam met die vraag: wil je technisch directeur worden bij FC Twente? Twente was eigenlijk mijn club. Je ging zelfs toen je 5-6 jaar was wel eens kijken bij Sportclub Enschede. Weet je. En dit was altijd de club waar je van hield. Hè? En als je dan op het eind dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet. Bij geen enkele andere club had ik het gedaan, denk ik.
17: Nee, want u heeft gewoon een leuk leven, toch?
18: Heel goed.
17: Moet maar afwachten of dat zo leuk blijft de komende periode.
18: Het zal minder worden, denk ik.
7: Inmiddels zijn we 6 jaar verder.
15: Ja, inmiddels 6 jaar verder. Dus de bedoeling was 1 jaar en het zijn er 6 geworden. Ja. Dat is ongekend.
7: Nog even die 75 jaar die je wordt, hè? Ja. Ongekend noem je het zelf ook.
15: Nou ja, in voetbal is het vrij lang. Ja, ja,
7: ja. Nou ja, goed, maar inderdaad, wat dat betreft, even terug naar gewoon 75 worden. Hoe ervaar je dat buiten je werk dan?
15: Nou, ik voel me heel goed, dus ik had dit ook nog langer kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar op een gegeven moment is het ook tijd om te stoppen.
7: Ja, maar waarom eigenlijk?
15: Ja, dat is ook een goede vraag. Waarom eigenlijk? Ja, het kan wel. Je kunt best door. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar het is ook goed dat er weer andere mensen in beeld komen om het te doen.
7: Had je het gevoel dat je een beetje zo toch gentle hint?
15: Nee. Eigenlijk helemaal niet. Maar het is wel altijd zo dat als je tegen de 65, 70 komt, dan is men er altijd wel mee bezig bij clubs van om te verjongen of wat dan ook. Waarom weet ik niet. Ervaring is toch super belangrijk. Mm-hmm. Maar dat zie je dan toch vaak gebeuren in het voetbal. Maar ik had ook niet de ambitie om nog langer technisch directeur te zijn. Kijk, bij Vitesse heb ik 17 jaar gewerkt, waarvan 10 jaar als technisch directeur. In de Oekraïne was ik directeur scouting, dus dat was een beetje een andere functie.
7: Ja.
15: En toen kwam ik dus bij Twente terecht. Maar ik had niet de ambitie om dit langer te doen. Ik werkte als voetbalmakelaar en dat beviel me goed, weet je. Als je hard wil werken, oké, dan werk je hard en wil je het wat rustiger aandoen, dan ga je het wat rustiger aandoen. Dat kan allemaal. Je bent je eigen baas. Maar als je bij een club bent, ja, dan ben je dag en nacht ben je bezig. Dus dat is wel totaal iets anders.
7: Maar heb je wel spijt van gehad? Dat je dacht, was toch eigenlijk best wel leuk, dat managementbureau?
15: Deed ik ook met plezier. Ja. En ik had veel connecties natuurlijk in binnen- en buitenland. En je werkte met een aantal mensen samen vaak. En dan ging hier naartoe, dan daar naartoe. Je kwam over de hele wereld. Dus het was best interessant om te doen.
7: Heb je het wel eens dus jammer gevonden ook? Dat je daar
15: Nee. Van mijn beslissing heb ik nooit geen spijt van gehad wat ik gedaan. En ook na teruggaan naar FC Twente heb ik een prima gevoel over. En ik dacht van, het is 1 jaar en dan is het voorbij.
7: Ja.
15: Ja, goed, het eerste jaar ging meteen goed. En ik heb een trainer gehaald Ron Jans, dat klikte geweldig, dus mooier kon het niet. Toen kwam het tweede jaar, er kwam het derde jaar, toen ging Ron weg. Toen zei ik ook dat ik ook zou vertrekken. Toen kwam dan Arnold en toen vroegen ze mij, wil je dan blijven als adviseur van de
7: Arnold
15: club?
7: Arnold Brugging, ja.
15: Ja, Arnold Brugging. Dus dat heb ik ook 2 jaar gedaan bij Twente. En toen ging Arnold weg, jammer genoeg. En toen de eerste wat ze vroegen, of ik het weer wilde overnemen. En dat is dan dit seizoen.
7: Ja. Je zei net terecht, hè, van hoezo eigenlijk verjongen, dat is dan een beetje de trend, maar hoezo eigenlijk? Wat mij doet denken aan de uitspraak in de Telegraaf, die jou zo mooi omschreven als de Nestor onder de technisch directeur in Nederland. Een Nestor weet natuurlijk altijd heel goed wat een vak inhoudt. Wat is voor jou de essentie van...
15: Ik ben er wel achter gekomen. Je hebt overal mee te maken, met de scouting, met de opleiding, noem maar op. Maar het allerbelangrijkste is, je moet zorgen dat je een goed elftal hebt, dat je goede spelers haalt, dat je de juiste trainers haalt en dat je presteert. En als je niet presteert, pak maar in, dan ben je in een moment van tijd ben je weg.
7: Dat weten alle jonge technisch directeuren ook, toch?
15: Ja, maar goed, je moet het dan ondervinden hoe het is dan.
7: Nou ja, wat zou jij, als je dan terugkijkt in de tijd, als 6 jaar geleden misschien minder goed hebben gedaan dan nu? Als technisch directeur?
15: De laatste 6 jaar zijn niet zo van invloed geweest op hoe ik nu werk. Maar daarvoor allemaal wel.
7: Wat dan?
15: Toen ik bij Vitesse was, deed ik echt alles, weet je, de jeugdspelers halen, altijd bij de scouting aanwezig zijn, heel veel naar wedstrijden toe en noemen. Je deed echt alles. En dat doe ik nu niet meer. Het is tegenwoordig ook anders. Je hebt meer mensen bij de club die wat taken overnemen. Het is ook heel anders dan 20 jaar geleden.
7: Was dat leuker? Die veelzijdigheid.
15: Ik deed het met heel veel plezier, maar het was gewoon veel te veel. Veel te veel. Echt. Je was altijd bezig. Dat was ongekend. En nu verdeel je het beter. Ik had ook bij Twente vanaf het begin heb ik een assistent gehad. Dus dat wilde ik ook graag. Rob Baudry is dat. Die was voor mij top, weet je. Die is hoofdopleiding geweest. Die kende het voetbal ook. Maar goed, ik was wel verantwoordelijk en moest dan de beslissingen nemen. Maar ik kwam er wel vrij snel achter. Je moet zorgen dat het elftal goed is. En als dat niet zo is, dan is het snel afgelopen. Maar eerst is de trainer die gaat en dan is het de technisch directeur. En je ziet een gemiddelde looptijd voor een technisch directeur is ook vaak niet langer dan 2 jaar dat iemand bij een club zit.
7: Heb je het wel lang volgehouden?
15: Ik heb het lang volgehouden. Dus dat geeft me wel een goed gevoel. Ja.
7: En komt dat dan omdat je dus inderdaad ook als scout en dus ook nog in een andere functie gewoon heel veel weet van alle kanten?
15: Dat vind ik heel goed gezegd. Dat is absoluut waar. Ja. Als je dat allemaal weet, het scouten, hoe dat gaat, ook met jeugdspelers en die dingen allemaal, dat je dat gedaan hebt, dat is echt ontzettend belangrijk. En nu is het vaak zo dat men een technisch directeur neemt op basis van naam of wat hij gepresteerd heeft als oud-speler. Ja, dan weet je heel veel niet. Want je hebt ook te maken met... Je moet onderhandelen over transfersommen, over salarissen van spelers. Je bepaalt wie de trainer wordt en noem maar op. Dat zijn grote verantwoordelijkheden. En als je daar te veel twijfelt, dan heb je echt wel een probleem. Maar dat zie je vaak tegenwoordig, dat men mensen op positie zet op basis van wat ze gepresteerd hebben als speler.
7: Ja, en die dus maar een deel weten eigenlijk.
15: Inderdaad, ja. Het beste is dat je die ervaring hebt van andere dingen. En de jeugdopleiding is bijvoorbeeld voor de meeste clubs ook ontzettend belangrijk. Dus daar moet je ook veel van af weten, hoe dat werkt. Waar je de spelers van haalt, wat voor kwaliteiten moeten ze hebben en noem maar op. Maar goed, dat heb ik de laatste jaren dus wat minder gedaan. Omdat je bij Twente ook overal mensen voor hebt. Maar toen moest je alles bijna zelf doen, ja.
7: Dit seizoen, het laatste seizoen voor jou, is een roerig seizoen geweest eigenlijk.
15: Ja.
7: Want na 4 speelrondes werd de trainer ontslagen.
15: Jozef Oosting, ja.
7: En dan nu nog steeds de mogelijkheid op een tweede plek. Het kan verkeren.
15: Ja, dit is ongekend. Jozef was ook een goede vriend van me. Ik kon echt heel goed met hem werken, maar... Het afgelopen seizoen, tweede helft van het seizoen, speelden we niet, niet top. De tweede helft van het seizoen was niet goed. Toen gingen we in de voorbereiding. Dus we hadden helemaal niet overwogen om te stoppen met Jozef. Dus toen in de voorbereiding deden we het ook niet goed. En toen was de start van de competitie 4 wedstrijden. Toen hadden we al 3 verloren. Ja, dat past niet bij FC Twente. Dus toen hebben we beslist van, we gaan het anders doen. En we gaan een andere trainer. Hoe het afloopt moet je altijd afwachten. Maar als je nu dan nog speelt voor Champions League voetbal, dan moeten we heel blij zijn zoals het seizoen verlopen is dit seizoen.
7: Ragnar, wat is er bij jou aan de hand? Volendam, Heerenveen.
8: Ja, het is toch wel een beetje alsof de duvel ermee speelt. Want we hadden het even met meneer Strooijer erbij over Kane van Oefelen. Ja. Maar die gaat nu in tranen met de handen voor de ogen van het veld af. Met een pittige enkelblessure op het oog. Er staat nog altijd 1-0 voor Heerenveen aan de dijk. De tweede helft is een dikke 10 minuten oud. Hij vangt een bal. Dan wordt hij een beetje opgevangen, niet onnodig of niet per se nodig. Dat wilde ik zeggen door Sam Kersten. Maar daarbij gaat die linker enkel complete dubbel bij Van Oefelen. Ja, we hebben het de laatste tijd wel vaker gezien. Als spelers er zo van afgaan, dan is dat vaak een heel slecht teken. Hij krijgt wel een interessante vervanger, als je het zo mag noemen. Want dat is Roy Steur, de broer van Ajax middenvelder Sjan Steur. Hij gaat zijn eredivisie debuut maken. Zat een tijd bij PSV. Afgelopen zomer naar Volendam gekomen. Kreeg nog even een high five van Rick Kruis. Die vlak hiervoor al 3 keer had gewisseld. En eens kijken dan hoe het verder gaat met Van Oefelen. Maar dit is heel vervelend. Ja, Kouwas en Muren, de superinvaller, waren eerder al gekomen. Dit is de 4e wissel bij Volendam. Het is 1-0 voor Heerenveen. Dat zojuist ook nog een grote kans kreeg via Meerveld. Die bal ging naast. En hier wordt doelman Steur begroet door het publiek van Volendam. Kijken hoe de ploeg omgaat met deze tik. En nog een half uur voor Volendam om in ieder geval de achterstand hier thuis tegen Heerenveen weg te poetsen. Klein voordeeltje dan nog. Het oogt weer droog. Maar ja, ik zit sowieso onder het dak, dus dat scheelt.
7: Ja, daar boef je bij. Jan Strooijer, technisch directeur van FC Twente. Ja, dit toont ook weer de kwetsbaarheid, hè, van de voetballers, schuinstreep.
15: Ja, dat is ongekend. En er zijn natuurlijk veel spelers die daardoor gestrand zijn in hun carrière. Maar ik heb zelf 4 keer mijn scheenbeen gebroken. Dat is ongekend. 2 keer bij FC Utrecht en 1 keer in België. En daarna nog toen ik een beetje aan het afbouwen was bij een amateurclub. Maar ja, als je 2 keer je been breekt, dan is je carrière eigenlijk wel voorbij. Ja.
7: Dus jij weet hoe dat voelt om zo'n veld af te gaan?
15: Ik weet precies hoe dat voelt. En helemaal als het een scheenbeen is, dat is zeer pijnlijk. En een van de slechtste blessures die je kunt hebben. Een kruisband en een been breken, dat zijn de slechtste blessures die je kunt hebben.
7: Ja, tragisch, hè? Ik bedoel, daar hadden we het er net over. Ja. Nou, wie weet, in beeld bij Twente. Maar ja.
15: Wat zeg je?
7: We hadden het er net over. Ja. Over, nou, wie weet.
15: Ja, de keeper. Precies. Ja, ja, nee, dat kan. En dat als hij zwaar geblesseerd is, dat hij, ik noem maar iets, tot de komende winter dat hij eruit is. Dat,
7: ja, precies. Dat kan.
15: En dat heeft grote invloed op een carrière van een speler. En zo zijn er heel veel spelers die veel blessures hebben gehad. Ja, en ja, dat is voor een topsporter is dat funest, hè? Ja,
7: zuur.
15: Zuur,
7: harde kant.
15: Ja,
16: Jan, we hebben het er dus over. Je stopt bij FC Twente. Even luisteren naar hoe je dat pensioen aankondigde en hoe ook jouw opvolger bij FC Twente werd gepresenteerd.
19: FC Twente moet op zoek naar een technisch directeur. Jan Strooijer is 74 en vindt het na dit seizoen mooi geweest. Hij begon 5 jaar geleden als technisch directeur en bleef langer dan verwacht, omdat zijn opvolger Arnold Brugging vorig jaar stopte vanwege zijn gezondheid. Erik ten Hag wordt volgend seizoen technisch directeur van FC Twente. Hij volgt dan Jan Strooijer op, die met pensioen gaat.
20: Dit is een nieuwe rol. Ik kijk daarnaar uit en bij FC Twente, die zochten daar. Er was een positie vrij en in gesprekken kwam het bij elkaar.
16: Ja, Jan, Erik ten Hag.
15: Ja, nou, ik vind dat een hele goede keus. Absoluut. Ik had al van tevoren afgesproken dat ik het nog 1 jaar zou doen toen Arnold wegging. Maar ik vind hem een hele goede keus. Maar hij heeft natuurlijk, technisch directeur is hij wel geweest bij Go Ahead. Toen had hij de dubbelfunctie van hoofdtrainer en technisch directeur. Maar verder niet zoveel ervaring. Maar het is wel een hele ervaren jongen natuurlijk. Met zijn trainerscarrières bij grote clubs, onder andere Ajax.
7: Dus zeg je daarmee, waar we het net over hadden, heeft hij wel een palet aan ervaringen waardoor
15: hij geschikt
7: is?
15: Ja, hij is ook hoofdopleiding geweest bij FC Twente. Dus in de jeugd heeft hij heel veel gewerkt. Dus hij heeft heel veel. Alleen geen lange ervaring als technisch directeur.
7: Nee, dit wordt zijn eerste keer dan.
15: Ja.
7: Doet hij dingen, merk jij, want je werkt nou met hem samen sinds februari volgens mij. Doet hij dingen al anders dan jij?
15: Erik is een zeer gedreven man. Een zeer gedreven man. Alles moet kloppen. Alles moet kloppen.
7: Ja.
15: En goed. Nu, als je technisch directeur bent, dan ben je toch wel een beetje afhankelijk van je hoofdtrainer. En dus je kunt niet meer alles bepalen hoe er gespeeld moet worden, wie er gewisseld moet worden en noem maar op. Dat is het werk van de coach.
7: Ja.
15: En daar moet je dan toch wel een beetje afstand in nemen. Maar voor mij was het altijd belangrijk. Ik stel een coach aan waar ik veel vertrouwen in heb. Dan vind ik ook dat je de staf die je aanstelt, dat je ze ook moet laten werken. En als je iedere week gaat zeggen van dit is niet goed, dat is niet goed, dat moeten jullie anders doen, je moet die opstellen. Ja, daar houden ze niet van. Hè. En,
7: want Van de Brom die zit er natuurlijk nu.
15: Ja.
7: Het wordt verlengd, hij blijft daar.
15: Ja.
7: Was jij betrokken bij die gesprekken?
15: Dat hij nu zou blijven.
7: Precies.
15: Ik heb een hele goede relatie met iedereen bij de club. En ik heb dus Van de Brom voorgesteld ook. En dit ontstaat dan van, dan komt al snel het verhaal, wat wil de nieuwe technisch directeur?
7: Daarom.
15: En Erik was ook heel positief over wat John liet zien, maar het was terecht ook dat hij wilde zien van, ze kenden elkaar niet zo heel goed, van hoe hij werkte en hoe hij dacht en noem maar op. Dus hij kon dat niet binnen een paar weken beslissen. En dan wil een trainer dan wel graag, die wil dan graag weten, ja, kan ik nu ook blijven? Maar ik begreep heel goed dat hij wat meer tijd nodig had om hem te leren kennen. Van, kan ik daarmee werken? Ja, dan nee.
7: Ja.
15: Ja,
7: ook wel kwetsbaar trouwens.
15: Dat is echt, de samenwerking tussen de technische directeur en de trainer is zeer, zeer belangrijk. Als dat niet goed is, dan heb je een probleem. Als je een speler wil aantrekken, dan zegt de een ja en de ander zegt dan nee. Dat is.
7: Maar was Van de Brom opgelucht in zekere zin dat er een klik was?
15: Ja, Van de Brom, hij is heel flexibel en hij heeft er helemaal geen moeite mee als Erik zijn mening gegeven. Dus wat dat betreft zie ik daar weinig problemen in.
7: Jij gelooft in dit setje.
15: Ik geloof daarin. Vooral ook omdat Van de Brom een ervaren trainer is. Ja. En het niet erg zal vinden van een kwaliteitsman als Erik om ook naar hem te luisteren. Ja. Ik denk dat de goede combinatie kan zijn. Maar de resultaten zijn vaak bepalend. Hè?
7: Je zei het al eerder, hè? Je was ooit TD. Toen kwam Arnold Brugink.
15: Ja.
7: Maar die is weggegaan omdat hij de stress eigenlijk niet prettig vond. En effect had op zijn lijf. En dus hij was hier trouwens een paar weken geleden.
15: Ik hoorde het. Ja.
7: Dus ben jij teruggekomen.
15: Ja.
7: Dat is natuurlijk een functie waar veel stress omheen hangt.
15: Absoluut.
7: Ga jij daar dan gewoon anders mee om, waardoor jij daar geen last van hebt?
15: Ik zal eerlijk zeggen, ik heb 6 jaar heel relaxed bij FC Twente gewerkt. Heel relaxed. En ik denk altijd van, ik doe mijn best. En ik denk dat ik de beslissingen neem die ik moet nemen. En als het niet bevalt, dan moeten ze een ander nemen.
7: Ben je gewoon anders gebakken dan Arnold Brugink?
15: Ieder mens is natuurlijk anders. Maar dit is ook wel ervaring natuurlijk. Hè. Ik doe dit al vrij lang. En dus dat is ook wel ervaring dat ik me niet te druk maak. Kijk, als je, het seizoen begint, men heeft verwachtingen. Iedere week heeft men het over winnen, verliezen. Maar aan het eind van het verhaal, dat is bepalend. Je moet kijken wat langer vooruit. Je kijkt eerst naar de winterstop, hoe je ervoor staat. En dan aan het eind van het seizoen. Maar iedere week daarover discussiëren van die is niet goed genoeg en die is niet goed. Dat werkt niet.
7: Nou ja, jij was dus in staat om het hoofd koel te houden eigenlijk.
15: Denk het wel, ja. Denk het wel, ja.
7: Ja.
15: Denk het wel. Ja, en mijn gevoel is ook, ja, als ze het niet goed genoeg vinden, dan nemen dan ze dan niet. Lekker een ander.
7: Dan bekijken ze het maar.
15: Ja.
7: Was dat,
15: ja, nee, maar zo, je moet er ook wel een beetje nonchalant in staan. En niet alles willen lezen, bijvoorbeeld, wat er in de pers gezegd wordt, wat de supporters op social media brengen. Ja, dat is ook ongehoord, maar goed, dat is alleen in het voetbal. Iedereen bemoeit zich met het voetbal. Maar ik zeg wel eens, ik bemoei me toch ook niet met het... Met het beleid bij de ING-bank. Daar heb ik geen verstand van. Dus laat het dan over aan de mensen. Maar ja, dat is in het voetbal is dat heel moeilijk. Hè? Ja. Verliezen wordt niet geaccepteerd.
16: Jan, we gaan even terug naar toen je net was begonnen bij FC Twente 2020 dus. Er moet een nieuwe trainer komen. En je laat er geen gas over groeien, want Twente staat op het punt om in zee te gaan met een Duitse trainer. Maar jij ziet dat helemaal niet zitten.
18: Maar ik ben niet in principe een voorstander van een buitenlander.
19: Geen buitenlandse trainer?
18: Nou, het zou wel kunnen, maar nu zie je bij veel clubs dat ze in één keer allemaal buitenlanders willen. Dan Duitsers en dan weer, dan komen ze daar weer vandaan. Maar dat hoeft voor mij niet.
7: Ja.
15: Ja.
7: Nou, dat was duidelijke taal van Jan Strooyer.
15: Ja. Nee, kijk, je komt daar nieuw, dan wil je ook wel je eigen beslissingen nemen. Want dat ging slecht met...
7: Even je piketpaaltje.
15: Ja, precies, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies wist dat Twente al verschillende gesprekken met die coach had gehad.
7: Oh.
15: Wel oppervlakkig, maar niet zo intensief. Dus die coach die had al het gevoel dat hij zou komen.
7: Oeh. Maar was dat dan toch ook een inschattingsfout van jou? Want als jij dat niet wist...
15: Nee, maar als ik kom bij Twente en ze vragen mij, in dit geval Paul van der Kraan, wil je komen? Ja, dan moeten ze me wel op de hoogte houden met wie de contact is.
7: Okay. Zij hadden jou op de hoogte moeten stellen en dus...
15: Ja, maar toen kwam dat ter sprake van die trainer. Zorningen was dat. En toen dus zei Paul van der Kraan, nee, jij beslist wie de trainer wordt. Ik zei, oké, zo hoort het ook. Dus dat is goed. Ja, en toen kwam Ron Jans.
7: Hij bedankte voor de eer, vervolgens.
15: Ja, hij bedankte voor de eer. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
7: Maar jij wilde eigenlijk een Nederlandse trainer. Ik bedoel, je zei het ook.
15: Ja, zeker.
7: Maar er zijn toch ook heel veel buitenlandse spelers. Dus hoezo is dat...
15: Absoluut. Maar het Nederlandse voetbal is altijd anders dan andere landen. Nederland heeft een speciale voetbalcultuur met aanvallend voetbal. Vaak met drie spitsen, maar vooral aanvallend voetbal. Ja, daar is Nederland bekend om geworden. WK 74, 78, noem maar op. Nederland staat voor creatief voetbal. En dat wil niet zeggen dat een buitenlander dat niet kan hebben. Maar waarom... Iedereen weet hoe men in Nederland wil spelen. Dus waarom zou je dan een buitenlandse trainer halen? Ik zie het nut niet, weet je?
7: Daar ben je nog steeds van overtuigd.
15: Ja, dat vind ik wel. Ja.
7: Over stress gesproken, dit was toch ook een relletje? Ik bedoel, je was een maand in dienst.
15: Ja.
7: Hoe kijk je terug? Je gaat een beetje glimlachen als ik dit vraag. Vond je het ook wel een goede bak eigenlijk?
15: Ik heb me daar niet zo druk om gemaakt.
7: Nee, zie je er ook uit.
15: Oh, dank je.
7: Je dacht, zo.
15: Ja, oké. Ja. Het moest zo zoals dat. Het moest.
7: Zo doe ik dat.
15: Ja. En het is goed afgelopen, want we hadden meteen het eerste seizoen. Stonden we, toen we kwamen, dacht iedereen van we gaan opnieuw degraderen. En we stonden het hele seizoen tot aan het eind bij de eerste zeven. En toen werden we toch op de laatste twee dagen nog tiende dan. Maar dat was niet meer zo belangrijk.
7: Maar toch, je had het goed gezien, bedoel je eigenlijk te zeggen.
15: Ja, ik vind die keuze die ik heb gemaakt met Ron Jans vond ik een hele goede keuze. En ook de spelers die we gehaald hebben. Maar ja, kijk... Het spelen is altijd moeilijk, weet je. Want je hebt zeg maar 25 spelers in de selectie, of 26. Vroeger was het 17. Maar nu 25, 26. Er spelen er maar 11. Dus ze zitten er veel meer op de bank dan dat te spelen. Mm. En die zijn voor de mensen zijn dat vaak altijd miskopen. En dat vind ik helemaal niet.
7: Nee.
16: Jan, we gaan even een stapje verder terug in jouw carrière. Ik heb een fragment uit 1998. Jij bent dan hoofdscouting van Vitesse. En je wordt erover geïnterviewd in het NTR-programma Werken aan Werk. Ja. Talentselectie, het is volgens jou helemaal niet moeilijk.
18: Kijk, ze spelen eerst tot december en dan daarna dan wordt er een beetje beoordeeld van nou, hoe gaat die? En dan wordt het vanzelf eigenlijk duidelijk wie er weg moet. En dat is voor ons is nooit een moeilijk verhaal. Want over de goede wordt nooit gediscussieerd, die kunnen altijd blijven. En de twijfelgevallen, ja, die redden het vaak toch niet.
15: die redden het vaak toch niet. Dus je discussieert over een beetje over de twijfelgevallen dan. Dus het is helemaal geen moeilijk verhaal.
1: Voor de jongens wel, denk ik.
15: Voor de jongens wel, ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk de maatschappij. Hè. Als je in het gewone bedrijfsleven niet functioneert, moet je ook weg. En dat is met het voetbal hetzelfde. Kijk, en die jongens... Ja, het kan gebeuren dat een jongen van 13, 14 jaar hoort dat hij weg moet. Maar dat hoort er natuurlijk bij. Dat hoort erbij. Kijk, en anders moet je er niet aan beginnen.
7: Je bent wel van de duidelijke taal, hè?
15: Ja, dat is ook altijd het beste, denk ik. Ja, denk ik absoluut. Die jonge jongens hebben altijd de ambitie om, en dat is ook geweldig, hè, om profvoetballer te worden. Er vallen de

0: duidelijke taal, hè?
1: Ja, dat is ook altijd het beste, denk ik. Ja, denk je absoluut. Die jonge jongens hebben altijd de ambitie om, en dat is ook geweldig, hè, om profvoetballer te worden. Er vallen er heel veel af. Maar het is wel het mooie dat als je die jongens misschien 20 jaar later weer terugziet, dat ze altijd, ook al zijn ze afgevallen, dat was de mooiste tijd van mijn voetballer zijn.
0: En geldt dat trouwens voor jouzelf ook? Want je bent natuurlijk ook voetballer geweest. Was dat mooier dan alles andere wat je hebt gedaan?
1: Ja, je vond dat geweldig. Maar goed, ik had het waarschijnlijk niet geweldig gevonden als ik op 14 of 15-jarige leeftijd was afgevallen.
0: Nee,
1: maar dat was niet zo. Dus je kwam in het Nederlands jeugdhoofd al onder de 17, onder de 18, onder de 21. Ja. Dus dat ging allemaal goed. Bij mij ging het mis door al mijn blessures.
0: Ja, met andere woorden, je hebt wel een carrière gehad en bij deze jongens gebeurt het niet. Ja.
1: Ja. En ze vallen tegenwoordig al heel snel af. En dat is. Ze zien dat helemaal voor zich, dat ze voetballer worden. En dan moeten ze weg. Ja, dat is wel pijnlijk, hè? Ja.
0: 75ste minuut in Volendam. Ragnar, praat ons bij, alsjeblieft.
2: Ik zit te kijken of het nou een omhaal is of een inzet met de rug van Robert Muur. Of misschien ook wel met de hand. Er staat een paar meter van de Heerenveen komen. De bal wil er niet in. En dus is het nog altijd Heerenveen dat op voorsprong staat. Als we echt wel het laatste gedeelte van deze wedstrijd ingaan. De kansen zijn geweest voor Volendam. En Volendam aan de rechterkant van het veld. Die bal moet een keer weer richting Muren. Ja, daar was hij bijna weer. Maar Klaverboer, ook Heerenveen, heeft zich wel laten zien. Een redding van Steur. Zijn eerste actie eigenlijk op een schot van Zacharitis. Een minuutje of 10 geleden alweer. En die brak door de linksback van Heerenveen. Schoot hard en ik denk dat is de 0-2. En de beslissing, maar Roy Steur deed dat goed. Doelman die bij Volendam in de amateurs begon via Ajax en notabene Bayer Leverkusen en PSV hier terecht kwam. Maar die 1-0 stand staat, ondanks de mogelijkheden voor beide ploegen, nog altijd op het bord. Noorhoes gaat komen, de spits van Heerenveen in de ploeg voor Ringo Meerveld, als ik het goed zie. En we spelen nog 14 officiële minuten. Daar gaat nog wel wat blessuretijd bij komen. Het is wel weer wat opgeleefd, vind ik, in het veld. De laatste minuten. 1-0 nog wel voor Heerenveen.
3: De Media Week Awards Radio.
4: Ja, we gaan het even over de radio hebben. Jan, ben je een radioluisteraar? Langs de lijn en zo? Ga je weer luisteren zo?
1: Ja, zeker. Ik luister veel. Langs de lijn is het een geweldig programma, vind ik. Super, hoe lang al in het voetbal,
4: ja,
1: ongekend.
4: Het is een instituut, inderdaad.
1: Maar ik luister veel. En als ik 's morgens naar Enschede rijd, dan heb ik altijd 1 op staan. Ja.
4: Kijk, zo, dat horen we graag.
1: Oh, toch?
4: Ja. Nee, een blik op de afgelopen radioweek. En ik kies dan weer het radiomoment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Even een mailtje met de zender en het tijdstip. Dan vind ik het wel in de allermooiste dingen in december weer mee voor radiomoment van het jaar. Eerst de radiobloopers. Er is een nieuwe filelezer begonnen bij de ANWB. En NPO Radio 2 DJ Eddie Keur, die zit dan altijd traditiegetrouw een beetje te flirten met zo'n man. Sidekick Irene Moors heeft iets minder interesse.
5: Reken ook hier op 3 kwartier vertraging.
6: Nou, dat was het weer, geloof ik, hè?
5: Dat was hem weer.
6: Ja, het gaat allemaal van een leien dakje met ons. Merk je hoe makkelijk dat allemaal gaat?
5: Nou, het is fijn zo.
6: Ja, voordat je het maar zo'n korte periode doet.
7: Ik vind Koen heel goed.
6: Ik vind het Koen, hij heet geen Koen, hoor.
7: Oh. Rijn, oh, wat erg.
4: Niet alleen hier op NPO Radio 1, ook Tim Opperbroek van NPO Radio 2 zit deze week bovenop het heetste nieuws.
8: Wow, rustig. Een NL-alert. Ook de rook is deze kant op gekomen. Oké, sluit ramen en deuren. Gaan we dat doen?
4: Ik zie jou ook gelijk naar je telefoon grijpen, Margreet, als je dat geluidje hoort. Dacht
0: nee,
4: je dat het bij jou was?
0: Ik gewoon even weg.
4: Oh,
0: nee.
4: Oké. Dan royalty-deskundige Jeroen Snel. Die is af en toe ook DJ op NPO Radio 5. En na een radiospel krijgt een kandidaat een geweldige prijs. Maar welke prijs?
9: Derde en laatste opgave, mocht je die goed hebben, dan win je. Wat winnen we dan nog weer?
0: Het vliesteken. We zitten net op de overgang, dus het kan ook nog de waterfles worden.
9: We zitten in de overgang, hoor je dat, Nathalie? Oh. Het is toch wat.
10: Ja, die heb ik al gehad.
9: Het is de water. Nou, dan gaan we voor de vliesteken, inderdaad.
10: Nee, ik heb de overgang al gehad.
9: Oh, sorry.
4: Verwarring. Dan Astrid Kersenboom, die heeft tijdens reclame en nieuws in het NPO Radio 1 journaal even heel snel kunnen ontbijten. En volgens mij was het een heel flink ontbijt.
11: Wat doe je? Ik verslik me. Ja, ik ben er weer.
4: Een lullig moment was dat. Op Radio 10 spelen Robert Vellig en Kimberly van der Berkt met een

0: Kandidaat aan de telefoon het spelletje Twee Leugens, Één Waarheid. Maar de waarheid is vooral voor de presentatoren zelf nogal ontgoochelend.
1: Bij elk gescoord WK-doelpunt van Engeland tijdens het WK van 2018 vloog er meer dan 50.000 liter bier door de lucht. Is dat waar of een leugen?
2: Ja. Je hebt het antwoord ingestuurd. Je hebt waar gestuurd?
3: Ik heb volgens mij niks gestuurd. Nee, ik had de lach alleen ingestuurd.
1: Jij dacht dat je een naam voor een lach mocht gaan noemen. Nee, sorry, je doet niet meer een lach van 10.
0: Ja, dat is weer een ander spelletje van die
2: verwarring
0: zender.
2: Verwarring alom, Ron.
0: Ja, te veel spelletjes op die zender. Echt veel te veel spelletjes. Dan Daniel Lippens van NPO Radio 2. Die heeft een beller en die moet een pleidooi geven voor de liefde voor een bepaalde plaat. Nou, het blijkt dat de concurrentie voor die radiozender net iets groter is dan gedacht.
4: Hou heel even je pleidooi voor Careless Whisper. Waarom moeten mensen daar volgend jaar absoluut meer op stemmen?
3: Ja, als ik Joe luister heel vaak, dan staat hij bij de top 800, staat hij altijd in de top 10. En ik vind dat dat bij de top 2000 ook wel mag.
4: Was niet helemaal het antwoord waar ik op hoopte, maar ik doe het ervoor.
0: Ja, die luisteraar dacht dat hij naar een andere radiozender zat te luisteren. Dan Guylaine Plag, die heeft in Villa VDB een wel hele toepasselijke kandidaat gevonden voor het spelletje Tijdje Terug.
2: En als u de beste bent, dan krijgt u 100 euro. Het vertrekpunt is het geboortejaar. Uw geboortejaar in dit geval. Wat is dat?
5: 1862.
0: Klonk vitaal. Ja. Dan het radiomoment van de week. Wederom ging afgelopen week een vertrouwde Nederlandse radiostem met pensioen. Ik heb het over Lex Bolmeijer. Nou, misschien niet de allerbekendste naam, maar zijn stem ken je waarschijnlijk wel. Hij was 40 jaar op verschillende publieke radiozenders te horen. Op deze zender was hij jarenlang een van de presentatoren van het nachtelijke Casa Luna. Maar hij was vooral op NPO Klassiek, het vroegere NPO Radio 4, te horen. Vrijdagnacht deed hij even voor middernacht in zijn Passaggio Late Night het licht uit.
6: Het radiomoment van de week.
7: Laatste keer met Lex Bolmeijer.
8: Lieve luisteraars, tot zover ben ik gekomen. Helemaal tot hier. Dit moment. Wat een vreugde. Wat ik vanavond afsluit, wat ik achter me laat, is toch niet meer dan een deel van het traject. De weg die een mens aflegt. Een etappe die weliswaar 38 jaar duurde, maar toch niet meer is dan een etappe. Morgen zal de volgende zich aandienen. Ik heb heel lang toegeleefd naar dit moment. Misschien wel 38 jaar. En mooier dan zo kon het niet. En dan zou ik willen zeggen tegen de technici daar, Tom en Jimmy en Teun, doe dan zometeen de schuif maar dicht.
0: Ja, en dat waren de laatste woorden van Lex Bolmeijer. Je zal denken, wat het gedragen allemaal. Je moet je even verplaatsen, dit is Radio 4. Vrijdagavond laat, is bijna middernacht. Dus daar past het heel erg. En hij heeft goed nagedacht over zijn laatste woorden. Daar hou ik van. Dus compliment. En we gaan deze mooie stem missen. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
2: Dankjewel, Ron. Ja, Jan Strooyer. Je zei net bij de perskaart, het is echt voorbij. Ik ambieer geen functie meer. Maar als je wordt gevraagd ergens voor een raad van commissarissen bijvoorbeeld, zeg je dan ja?
9: Dat is al een paar keer gevraagd. Ik zeg niet bij voorbaat dat ik niets meer zal doen. Dus,
2: ik voel ruimte.
9: Ik voel me prima. Dus ik kan altijd nog iets doen.
2: Maar golven doe ik heel graag. Heel veel plezier de komende weken nog. Straks langs de lijn, Henry en Hugo. Mooie zondag nog.
10: De perstribune.
11: Samen.
2: Ben je al gevraagd?
10: NPO Radio 1.
12: Podcast.
13: Hier was het.
10: Docs.
14: Nou, hier verkopen ze geen muziek meer.
13: Nee. Jammer.
15: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
13: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
15: De winkel van Feli Cirino.
13: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk

0: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk vanavond naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
5: NPO Radio 1, 2 uur.
6: En Hugo Borst.
7: Goedemiddag. Veel voetbal in de beslissende fase van de Eredivisie. Alle overige wedstrijden van dit seizoen zijn nu op zondag. Volgende week en de week daarna 9 duels tegelijkertijd in dit theater te horen. En vandaag onder meer Feyenoord dat de grote stap kan zetten richting de tweede plaats. En Champions League voetbal dus. En FC Twente kan over NEC en Ajax heen richting de derde plaats. Moet het wel winnen straks bij AZ. Eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
8: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn meerdere ramen ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. We gaan naar Volendam, want er is een doelpunt gevallen.
9: Beslissing aan de dijk en Heerenveen gaat hier 3 punten ophalen. Zich verzekeren van de play-offs. De goal van Dylan Vente die het na een aantal weken op de bank weer vanaf het begin moest doen. Een goed schot van binnen het strafschopgebied. Hard en laag in de rechterhoek. En dat is de beslissing na de vroege goal die al viel in de 8e minuut van Ooyen. Het balverlies op het middenveld. En dan kan Heerenveen gaan overnemen. En het mondt uiteindelijk uit in dat goede geplaatste schot van Dylan Vente. Hij maakte zijn 7e van het seizoen. Passeert de ingevallen doelman Roy Steur. En voor Volendam betekent dat toch een tik met het oog. Een flinke tik op lijfsbehoud.
8: Dankjewel, Ragnar. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van de boot viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn ze door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Mohammadi kreeg in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten en tegen de doodstraf. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld in Loenen is geïdentificeerd, zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan omweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan 16 tot 21 graden.
7: Helene de Geest, is het opnieuw een filerijke zondag?
10: Ja, zeker. Ja, er staat bijna 200 kilometer file bij elkaar. Dat is te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook heel veel Duitse en Belgische toeristen onderweg naar huis. Dus het is ook bijzonder druk in de grensstreek. Op dit moment heel veel vertragingen op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen. De tijdverlies is daar ruim een half uur. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door de wegafsluiting daar. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar wordt gewerkt aan de Wijkertunnel. Er staat ook een kwartier in de file. En op de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nu ook ruim een half uur tijdverlies.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
11: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
11: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
14: Henry Schut en Hugo Borst.
7: Goedemiddag, het wordt een heerlijke middag in de beslissende fase van de Eredivisie met spanning op heel veel fronten en 5 wedstrijden in totaal. We beginnen met de slotfase van Volendam-Heerenveen. Ragnar.
9: De klok tikt exact nu de 90 minuten aan en de laatste Heerenveens doelpunten maken. Dylan Vente verlaat het veld. Coutin, zijn Belg, komt er voor hem bij. Ja, 2-0 voor Heerenveen op bezoek aan de dijk. Dat voelt als klaar. In een wedstrijd die eigenlijk stilgelegd had moeten worden. Omdat er toch vlak voor die tweede goal van Heerenveen veel plastic bekertjes richting de keeper van Heerenveen, Bernd Klaverboer, werden gegooid.
7: 2 wedstrijden om 2:30. Feyenoord kan heel goede zaken doen voor plaats 2. Uit bij Fortuna Sittard. Suze van Kleef.
15: Ja, die kunnen dit weekend de voorsprong vergroten naar de gelijke spelen van Ajax en NEC. En Van Persie doet dat opvallend met dezelfde 11 als vorige week. Unicum voor het eerst in de competitie, voor het eerst in 1,5 jaar begint Van Persie met dezelfde 11. Fortuna is altijd veilig en zit in een slechte reeks. 1 puntje maar uit de laatste 4 wedstrijden. Wel goed nieuws is dat Matthijs Brandenhorst weer terug is onder de lat. En ook Casemiro, die eigenlijk van Feyenoord is, staat in de verdediging. Zo direct dus 2:30, de nummer 2 tegen de nummer 12.
7: En dan PEC Zwolle, dat heeft nog punten nodig tegen Heracles. Almelo, Mark Klossen.
16: Ja, de vraag is of ze die nog nodig hebben, maar het lijkt er wel op. Ze zijn in ieder geval al een stuk
7: vrolijker
16: hier. Ja,
7: in ga jij mij nou tegenspreken nu? Het is 6:56. Nou,
16: ja,
7: dat is raar, man.
16: Ja, het is een slecht begin inderdaad. Nee, ja, het moet nog maar blijken. Misschien is 34 punten wel gewoon zoals bijna altijd genoeg.
7: Ja,
16: alleen in Almelo
7: dat
16: weten ze
7: nog
16: dat
7: niet.
16: Dat niet altijd zo is. Nee, precies. Ze weten het nog niet. Maar wij dus ook niet.
7: Dan horen we zo meteen wat Mark allemaal nog meer niet weet.
16: Ja.
7: Om 16:45 een dubbele portie voetbal. FC Twente wipt bij een zege bij AZ over NEC en Ajax heen. En Sparta gaat voor de play-offs, maar dat doet de tegenstander ook nog een beetje. Go Ahead Eagles.
17: Ja, en we hebben Champions League voetbal bij de vrouwen. Barcelona-Bayern München voor een plaats in de finale.
7: De stelling van Borst die gaat over een andere Champions League wedstrijd. Dat spektakelstuk bij de mannen van afgelopen week. Paris Saint-Germain tegen Bayern München.
17: Ah, oh, wat was dat mooi. En we krijgen nog zo'n pot. Natuurlijk, vandaag ook een belachelijk goed gevuld matchcenter met volleybal, met tennis, atletiek, buitenlands voetbal, noem maar op.
7: En dan is er ook nog een hockeytopper uit de hoofdklasse bij de mannen. Rotterdam tegen Amsterdam. Het past er allemaal in tot 7:00.
17: Langs de lijn.
7: Ja, de conclusie kan inderdaad getrokken worden, Ragnar. Het wordt nog spannend voor Volendam en Heerenveen kan zich 2 weekjes gaan voorbereiden op de play-offs.
9: Ja, dan willen ze zo hoog mogelijk eindigen. Want ze willen dan thuis spelen. Het gaat maar om 1 wedstrijd. Nog een minuutje of 4 extra tijd. Volendam komt er een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Even dacht ik aan Leliendal. Maar die komt niet aan de bal. Zagen nog wel een bal hard naast. Ook van zo'n randje strafschopgebied uitgehaald. Een minuut geleden. Kuwas was dan voor de 1-2 geweest. Ja, dan weet je niet wat er nog gebeurt met bijvoorbeeld Muren in de spits. Hij staat er al een tijdje in. De superinvaller van Volendam. Dat gek genoeg vandaag meer goals op de bank had zitten dan in de basis. De ploeg van Rick Kruis probeert het toch wel. Aan de linkerkant is het Aurelio Oelers die het strafschopgebied ingaat. Ja, Telstra pakte een puntje. Excelsior won verrassend op bezoek bij Groningen. Het wordt spannend. Op de laatste speeldag ontmoeten Volendam en Telstra elkaar. En volgende week is het Excelsior-Volendam. Dus dat is voor Volendam allemaal nog spannend. Uitkijken. Het zijn wel mooie wedstrijden natuurlijk. Maar alleen als je het allemaal goed weet af te sluiten. Volendam dreigt wel, maar het bijt niet. Het blaft. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het probleem geweest in deze wedstrijd. Waarin beide ploegen wel de kansen hebben gehad. Maar Heerenveen uiteindelijk heeft gemaakt en Volendam niet. Gelijkmaker had bijvoorbeeld moeten vallen. Het stond lang 0-1 met een grote kans. Voor Veerman had het kort daarna eigenlijk al 1-1 kunnen worden. Dat lukte niet. Zo waren er wel meer momenten. Nu probeert Volendam via de rechterkant iets op te bouwen. Lang regende het. Het is ook alweer een tijdje droog. De lampen staan wel aan. Het is wat donker. Buitenkant voet richting de strafschopstip bij Volendam gepaast. Maar Heerenveen zit er tussen. Heerenveen speelt nog tegen NAC en thuis tegen Ajax. Dat is op de laatste speeldag. En wie weet, het zou kunnen. Komt Heerenveen hier nog wel een keer terug als het Ajax zou treffen in de play-offs. Dan gaat Ajax hier in Volendam spelen en niet in de arena vanwege Harry Styles. Nou, Volendam veel balbezit wel op de helft van Heerenveen. 1-1 werd het eerder dit seizoen. Oelers zoekt zijn tegenstander Brouw op. Komt bijna uit bij de achterlijn. Paast de bal dan naar binnen toe. In de as van het veld is er een schot dat zeker niet slecht is. Goeie redding hoor. Leliëndal op Klaverboer. Naar buiten gebokste die bal. Doelman van Heerenveen is er nog. Die van Volendam misschien wel zwaar geblesseerd aan de enkel. Kane van Oefelen werd vervangen door Roy Steur. De broer van Sjaal. Middenvelder van de Ajax heeft een keepende broer uit Volendam. Dat de bal nog maar eens richting het strafschopgebied van Heerenveen brengt. En Heerenveen daar kreeg nog een mogelijkheid via Noorhoes om er 0-3 van te maken. Die is ook nu aanspeelbaar. Wordt ook gevonden door Brouwers, de twee invallers. Maar de paas is niet goed. Daar zit de thuisploeg tussen met Oekwoe. Oekwoe richting Gibson Ja, die toch dit seizoen is doorgebroken. Veel complimenten heeft gekregen. Maar moest invallen in dit duel. Nou, daar gaat Oelers onvermoeibaar. Linkerkant lichaamsbewegingen. Bal komt uiteindelijk bij Muren. Die gaat gretig liggen als hij ergens in zijn rug heel eventjes Sam Kersten voelt. Maar dat is natuurlijk nooit een overtreding. Dat is eigenlijk een hele slechte zwalbe. Zoals mijn buurman zegt. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ja, je zou er bijna geel voor kunnen geven.
17: Hij schaamde zich ook niet, meteen.
9: Ja, het is niet Muren trouwens. Het is Verschuren. Die verdediger die mee naar voren is gegaan. Die is nu alweer terug achter. Erin. Nou, laten we het er dan maar op houden dat hij het niet gewend is om daar te staan. En ook eens denkt van, laat ik eens gek doen. Het is immers zondag. Maar de klok die tikt natuurlijk wel verder. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. En dan de blessure. Gaat er eentje bij Volendam liggen bij de middenlijn? Is dat dan wel Muren? Het is mij eventjes ontgaan wie daar ligt. Nee, dat is niet Robert Muren. Verschuren staat ernaast. Er komt ook nog een kaart van Selek Güzebüyük. Het moment waarbij Ulcik op de voet wordt getrapt. Hij is het slachtoffer. Noorhoes is dan de dader. Hij ontvangt ook het geel. Vijfde gele kaart van deze wedstrijd. Een kaart zonder gevolgen voor de Noorse spits. De wedstrijd loopt weer. Ja, als hij nog valt voor Volendam is dat natuurlijk echt te laat. Kuwas, heel Heerenveen in het eigen strafschopgebied. Trainer zijn nog wel opvallend. Robin Veldman, dat zijn ploeg wat te weinig complimenten heeft gekregen dit seizoen. Dat de ploeg een beetje opereert onder de radar. Maar het is wel een nieuwe uitoverwinning voor Heerenveen. De zesde al van dit seizoen, want het zit erop. 0-2. Telstar, Sparta, Heracles, Go Ahead, Excelsior. En nu ook Volendam verslagen in een uitburst. Dat wordt uitbundig gevierd. Oh, ze staan bijna met z'n allen met de blote torso, zeg je, dat uitvak. Helemaal vol met Heerenveen-fans. Ja, die zien het wel zitten. Ja. En misschien is Heerenveen straks in de play-offs wel een outsider voor een Europees ticket. Dat is lang geleden dat dat nog eens voorbij kwam. En Volendam, ja, dat houdt er niks aan over. 0-2.
7: Wie zal het zeggen bij Heerenveen? Want dat staat nu zesde met 50 punten. Dat zijn er maar vier minder dan nummer 5, Twente. En Heerenveen is zeker dus van een plaatsje in de play-offs om Europees voetbal. En voor Volendam wordt het nog heel spannend de komende twee weken. Dat blijft steken op plaats 16. Dan moet je daarna competitie in als dat zo blijft. Boven Volendam, de eerste twee ploegen die te achterhalen zijn, dat zijn Telstar en Excelsior. En kijk nou eens het programma van Volendam. Eerst tegen Excelsior en de laatste wedstrijd tegen Telstar. Het is er volgemaakt.
17: Mooi. Hey, lekker zeg. Even swingen.

0: Curtis Mayfield met Move On Up.
1: En wij moven door richting het matchcenter. Daar zit vandaag Mark Voortman. Goedemiddag, Mark.
2: Yes, goedemiddag. Wat hebben we vandaag allemaal in aanbieding? Nou, een hele hoop. Wielrennen bijvoorbeeld. De eerste etappe van de Vuelta Femina. Die zit al in de finale. Nog 8 kilometer te gaan daar. We hebben volleybal. Lycurgus tegen Orion. In de finale om de landstitel bij de mannen. 1-0 in sets daar voor Orion. Nou, later nog Sinner tegen Zverev. In de finale van het tennistoernooi van Madrid. Er is buitenlands voetbal met Man United tegen Liverpool. En over buitenlands voetbal gesproken, nog even terug naar gisteravond. Want wat er met Ajax niet lukte, dat lukte hem een jaar later met FC Porto wel. Francesco Farioli, u kent die naam vast nog wel. Hij is met FC Porto een landskampioen geworden van Portugal. Gisteravond een zuinige 1-0 zegen, maar er was genoeg om de titel veilig te stellen. Zijn eerste titel als coach op 37-jarige leeftijd. En de persconferentie verliep op traditionele wijze met een dankwoordje en een onderbreking door spelers.
3: And of course, after that, all the people that are working with the players, everybody, as well my family. So.
2: Ja, we horen daar het water van een bak ijswater die de trainer traditioneel over zich heen kreeg. Zoals het hoort. Hij noemde Ajax ook nog even. Hij droeg de titel zelfs deels aan Ajax op.
4: Oh.
2: Hij zei, vorig seizoen eindigde met Ajax niet zoals we hadden gewild. Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen. Hij zei dat hij veel berichten van Ajax-spelers en van de directie had gekregen. En dat een deel van deze prestatie van hem is. Mooie woorden dus van Farioli.
4: Een deel van deze van de Portugese prestatie schrijft hij op het konto van Ajax.
2: Ja,
5: kennelijk heeft hij inspiratie geput uit hoe het vorig jaar misging. Kan toch heel leerzaam zijn.
4: Of hij heeft daar heel veel geleerd en de fouten die hij daar heeft gemaakt, nu niet meer gemaakt.
5: Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. Vorig jaar ging er natuurlijk uiteindelijk iets cruciaals fout. Al is het natuurlijk allemaal bedenkelijk. Hè. In de allerlaatste seconde bij Groningen ging het mis. En anders hadden ze de titel gewonnen. Maar het was om een haartje na. Ja, Farioli heeft natuurlijk wel een voortreffelijke indruk gemaakt vorig jaar bij Ajax. Dat nou niet bepaald een uitstekende selectie had. Daar is hij heel ver mee gekomen met heel lelijk, maar effectief voetbal. Ik kan me voorstellen dat zo'n beginnende trainer, hij is nog jong, hij is volgens mij nog geen 40, toch? Of rond de 40. Ja. Nou, dat hij daar toch ontzettend veel van heeft gedaan. Ik vind het leuk dat hij die credits deelt. Al zullen andere mensen zeggen van, nou, beetje effectbejag, beetje dramatisch. Maar ik vind het toch wel leuk. Ik denk dat zijn hart toch wel heel erg bij Ajax heeft gelegen. Echte Italiaanse passie hebben we gezien. En laten we eerlijk zijn, die spelopvatting die lelijk was en niet bij Ajax paste, die was wel noodzakelijk om zover te komen.
4: Sterker nog, ik denk als je nu de gemiddelde Ajax-fan vraagt, dat ze graag het hele seizoen met Farioli hadden gedaan. 37 is hij trouwens, want ze zijn inmiddels 3 coaches verder, hè? 1 seizoen later.
5: Ja, man.
4: 3 coaches.
5: Nou ja, en daardoor weten we ook wel hoe goed hij was. Hoe veelbelovend hij was. En hoe dicht hij ook op PSV heeft gezeten. Moet je nu eens kijken. 20, 23 punten.
4: 23 punten is het verschil. Ja. De stelling van Borst van deze week ben ik geneigd om te zeggen. Het is deze zondag. Maar zo soms heb je een wedstrijd die zijn schaduw alle kanten opwerpt. En eigenlijk ook nog lang doorgaat. Want komende, dus het woensdag is dus de return van de wedstrijd waar jij je stelling over wil doen. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. De stelling luidt, PSG tegen Bayern was de beste wedstrijd ooit.
5: Ja.
4: Dat is wat.
5: Ik sta daarvoor. Ik was dinsdagavond in een bui die het midden hield van sombertjes tot matig.
4: En wil je erover praten?
5: Nou, laten we dat op de radio niet doen. Maar dat kan bij mij ook zo weer voorbij zijn, hoor. Ja. En dat gebeurde met deze wedstrijd. Ik werd daar toch zo vrolijk van. En ook al zat ik helemaal in mijn uppie te kijken. Want ik had wel zo'n vermoeden dat het heel erg goed zou kunnen worden. Maar toen ik ben gaan kijken, toen was ik van de wereld. Normaal gesproken, als ik voetbal kijk, dan wil ik nog wel eens de telefoon erbij nemen. Ik wil nog wel eens een krantje erbij lezen. Nou, dat was hier onmogelijk. Het tempo was moordend. De aanvallers waren de baas. Het leek ook wel alsof er een soort mentaliteitsverandering gaande was. Er was heel veel sportiviteit. Geen tijdrekken. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zag een beetje hemels voetbal. En je kunt zeggen, je moet je niet aanstellen. Nou, dat doe ik niet. Het was gewoon zo anders dan ik gewend ben. dat ik dacht, ja, dit is de maatstaf. Hieraan moeten we voortaan alles zien te meten. En natuurlijk gaat dat niet aangetikt worden. Zeker niet als je gisteravond kijkt naar de topper in Nederland. Dat kan niet. Ik vroeg nog aan Marciano Vink, want ik zat bij ESPN. Wat voor niveau moeten ze nou aantikken, PSV en Ajax, ten opzichte van die dinsdagavondwedstrijd? Ja. Toen zei hij 40%.
4: Oké, als ze 40% van het level haalden van die 5-4... dan was het helemaal prima. En wat vond hij na afloop?
5: Nou, wij vonden de eerste helft goed, maar de tweede helft niet.
4: Nee. Ja, het was wel redelijk doelpuntrijk, ook met 2-2. Maar dat is het opvallende aan Europese topwedstrijden de laatste tijd. Je hebt veel vaker grote uitslagen. En jij zegt net ook al, de aanvallers waren in deze wedstrijd ook weer de baas. Dat is dus steeds vaker. Je kan ook concluderen, aanvallend wordt het dus steeds beter. Maar verdedigend misschien wel minder. Of wordt het aanvallend zoveel beter dat er gewoon zoveel doelpunten invliegen?
5: Ja, dat is een hele interessante vraag. Maar je moet natuurlijk wel in ogenschouw nemen dat de trainers heel aanvallend voetballen. Dus opschuiven enorm op het veld. Waardoor de verdedigers een enorme ruimte achter zich moeten verdedigen. Als je dan wordt uitgespeeld, ja, dan gaat het dan nog maar eens achteraan. En je komt gewoon heel vaak in een 1-tegen-1 situatie. Omdat de beide teams zeer aanvallende intenties hebben. En daardoor komen er ook gewoon heel veel kansen.
4: Ja, je zegt het is eigenlijk gewoon part of the deal. En waarom ook niet? Want het is voor de neutrale kijker fantastisch.
5: Je kijkt natuurlijk ook naar de allerbeste voetballers, allerbeste selecties, hele goede trainers. En extremisten, hè, eigenlijk, die trainers. Die toch wel in het verlengde, denk ik, bouwen van wat Cruijff ooit wilde bij Barcelona. Hè. Ook Luis Enrique is natuurlijk voortgekomen uit Barcelona. Ja. Dus dat is wel leuk. Je probeert altijd referentiepunten te zoeken. En ik denk wel dat dit het voetbal is dat Johan Cruijff, maar ook
4: Peter Bos ook, toch?
5: Zeker.
4: Die wil winnen, maar gewoon liefst met veel doelpunten en één meer dan je tegenstander maken, vindt hij prima.
5: Kijk, en dat er fouten worden gemaakt, dat is onvermijdelijk. Ooit heeft Lobanovsky gezegd, dat was de coach van Dynamo Kiev en Rusland, een team dat 17% of 18% fouten maakt, maximaal, is onverslaanbaar. Hmm. Dus het zou interessant zijn om dus te meten, wat ging er nou fout en wat klopt er van die theorie? Want die was altijd heel veel met data al bezig. Maar wat er gebeurde was zo interessant, omdat je denkt, hoe ver kan een sport zich ontwikkelen? Hè? Hoe gezond is het nog dat deze spelers kunnen die, hoeveel sprintjes kunnen die maximaal aan.
4: Ja, dan kan het tempo nog hoger.
5: Maar ik wil Bart ook vragen, want die komt natuurlijk aan het eind van de uitzending weer gezellig bij ons zitten. Ja, of hij nog bijzondere
4: Die heeft vast hele mooie statistieken van deze wedstrijd. Ja. De allermooiste statistiek was natuurlijk eigenlijk gewoon de uitslag. 5-4, Paris Saint-Germain, Bayern München was de beste wedstrijd ooit. En dan proef ik wel ook aan jou, je bedoelt ook competitief de beste wedstrijd ooit. Hè?
5: Het was een halve finale,
4: maar je hebt ook wel eens een 8-2. Dat kan ook je mooiste wedstrijd ooit zijn.
5: Is al gespeeld.
4: Als je daarbij was.
5: Ja. Ja. En deze wedstrijd die bleef spannend. En dat is natuurlijk een dubbele wedstrijd. Hè? Want 5-4, ze gaan weer opnieuw beginnen in München. Woensdagavond.
4: Ja.
5: Gaat kijken. En ook al tikken ze maar 80% aan van het niveau van afgelopen dinsdag. Ja. Dan kom je nog aan je trekken. Het was adembenemend.
4: Daar kan gereageerd worden vanaf nu, want jullie zijn de baas bij de stelling. PSG tegen Bayern, de 5-4 was de beste wedstrijd ooit. Laat vooral ook weten, als je het er niet mee eens bent, wat dan wel jouw beste wedstrijd ooit was op de NPO. Luister.
5: Mag geen amateurwedstrijd zijn.
4: Nee?
5: Nee, het moet een wedstrijd zijn van niveau. WK, EK, halve finales.
4: Op tv geweest.
5: Ja, geen eredivisiewedstrijd.
6: De Eredivisie.
7: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
6: Alle wedstrijden van gisteravond.
7: Wat een zeldzame ontknoping.
4: 5 wedstrijden vandaag dus. Gisteren de andere 4. De topper die geen topper was, was Ajax-PSV. Kampioen PSV ging op bezoek bij Ajax en liet meteen zien waarom het kampioen is. Na 33 seconden stond het al 0-1 daar. Duurde niet lang. Ajax maakte ook vrij snel gelijk. Een tijd lang stond het 1-1. En een kwartier voor tijd schoot Myron Boadou de 2-1 voor PSV binnen. De 3 punten dus voor PSV. Nee, niet te voorbarig zijn.
8: 1 voorbij, 2 voorbij. Steur. Hij dan. Nee, het gaat naar Guy. Guy met het schot. En de vuisten van Kovac. Rebound, Gods. Nou, er is Gods. Hij haalt in 1 keer uit. En juichend de kleedkamer in.
4: Ajax-PSV voor de 2e keer dit seizoen dus 2-2. En het niveau, je vond het wel prima, hè?
5: De eerste helft was goed. En de slotseconde met het werkelijk sublieme doelpunt van Gods. Ik vond hem mooier dan die van gisteren. En Danny Koevermans was het met me eens. De manier van afronden, 2-2 werd het ook door die bal. Zo ingehouden, technisch perfect getrapt. Ja, Gods is me er eentje.
4: Dan was Peter Bos op zijn zacht gezegd toch niet blij met dit resultaat.
9: Nee, doodziek van. Als je de blessuretijd weggeeft, dan ben je daar wel ziek van, ja.
4: Ja, doodziek, is dat niet een beetje overdreven voor een ploeg die al lang kampioen is?
5: Ja, ja, aan de andere kant, het is een prestigewedstrijd. Ajax, PSV, je moet niet vergeten, in Eindhoven werd het ook 2-2. Hè? Dus PSV heeft Ajax niet op de broek gegeven dit seizoen. Hadden ze natuurlijk wel gewild. Maar zonder Saibari en natuurlijk Perisic. Ach, prima resultaat. Maar ja goed, laatste minuten nog die je voorsprong uit handen geven. Daar kan je doodziek van zijn. Ja.
4: Op een ander vlak belangrijk in de Galgenwaard. Utrecht tegen NAC, thuisploeg in de race voor Europees voetbal. En NAC probeert degradatie te ontlopen. Dan moet er wel heel wat gebeuren nog voor de ploeg uit Breda. Want NAC speelde een uur met 10 man na een directe rode kaart. Verloor met 2-0 en zit nu wel heel diep in de problemen. Toch houdt de trainer Hoefkens hoop.
10: Ik wil ook geen enkel speler zien die het opgeeft. Wij weten dat we 5 punten achter staan op Telstar. En er zijn 6 punten te verdienen. Dus zolang dat mathematisch mogelijk is, zullen wij er 100% voor blijven gaan. En ook als wij al gedegradeerd zouden zijn, dan gaan we er 100% voor.
4: Ja, ook NEC tegen Telstar was een wedstrijd waarbij de ene ploeg Europees voetbal wil veiligstellen en de andere niet wil degraderen. 1-1 werd dat door een late gelijkmaker van NEC. Waardoor NEC nog maar een voorsprong van 1 punt heeft tot nummer 4. Ajax nog steeds, want Ajax speelde ook gelijk. De trainer Dick Schreuder had het er nog heel lang warm van.
11: Als je de tweede helft kijkt, vanaf het begin tot aan het eind, hoeveel kansen we gecreëerd hebben, hoe hebben we gevoetbald. Ik ben nog een beetje aan het zweten. Heb ik wel genoten van mijn ploeg. En hadden we de 3 punten denk ik verdiend, maar uiteindelijk heb je ze niet. Dus ja, daarin hadden we gewoon wat klinischer moeten zijn.
4: Ja, een beetje het oude liedje van Telstar, een voorsprong weggeven. Het was wel weer heel vermakelijk ook, hè?
5: Ja, weer, hè?
4: Ja.
5: Het is met deze twee ploegen altijd een feest. En voortbordurend op de stelling krijg je bij deze ploegen in mini-vorm. Waar je als supporter of waar je als neutrale toeschouwer op hoopt, namelijk spektakel.
4: Ja, dat was het ook bij Groningen Excelsior, met een late winnende voor Excelsior dat on fire is de laatste weken en heel veel belangrijke punten pakt onderin. De matchwinner, Gian de Recht, is natuurlijk heel blij.
12: Deze voelt heel lekker. 2 keer een winst achter elkaar. Maar volgende week komt gewoon nog Volendam. Dus ik denk dat is voor ons helemaal een belangrijke wedstrijd. Dus we zijn zeker nog niet fijn.
13: Dat wordt een potje.
12: Ja, dat wordt zeker een belangrijke pot, ja. Ik heb er wel zin in.
4: Ja, het is onderin nu als volgt. PEC, dat vandaag nog speelt, heeft 34 punten. Excelsior ook, maar dus al wel gespeeld dit weekend. 3 punten eronder Telstar en nummer 16 Volendam. En daar weer 6 punten onder. Dat lijkt inderdaad wel gelopen, maar je weet het niet. NAC op plaats 17.
6: NPO Radio 1.
4: Het is 2:30, Jeroen Tjepkema.
14: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Ze spreekt van terror. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze zaten op een boot met 82 migranten die vanuit Noord-Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te gaan. De 2 vrouwen kwamen volgens de autoriteiten om het leven door verstikking nadat de motor van de boot was uitgevallen. Een bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan, blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Hij is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren.
4: Een file aan files, toch Helene?
15: Ja, zeker inderdaad. Het is heel erg druk op de weg. 200 kilometer file staat er bij elkaar. Het is vooral te wijten aan wegwerkzaamheden. Op de A1 niet, want daar is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf Naarden 20 minuten. Op de A2 wordt wel aan de weg gewerkt van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Everdingen is de weg dit weekend dicht. En daardoor sta je vanaf Culemborg in de file. 20 minuten extra reistijd daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ruim een kwartier op onthoud. Verder is het heel erg druk door Duitse toeristen die terugkeren naar eigen land na een lang weekend in Nederland. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens nu ruim 20 minuten oponthoud. En ook op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens ruim een half uur vertraging.
6: NPO Radio 1.
4: Soms heb je zelf als programma ook oponthoud door de files, hè?
5: Nou ja, Helene is eigenlijk een soort Brienenoordbrug waar de boel vaststaat.
4: Maar goed, heb je er een beetje zin in?
5: Zeker, half drie.
4: Ik
5: lekker.
4: Ook in koffie trouwens, wat wil je?
5: Ik ga wel even lopen. Ik vind dat ik aan de beurt ben. Dus kondig jij maar eventjes aan. Waar gaan we
4: dan maar een cappuccino. En dan gaan we naar Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Suze.
13: 30 seconden geleden is er afgetrapt door Feyenoord. En bij Fortuna Sittard in het stadion is de sfeer goed hoor. De harde kern van Feyenoord laat zich horen. En die harde kern van Fortuna Sittard ook. Ook al is er niet echt veel meer te winnen voor Fortuna. Toch hebben ze zin in deze wedstrijd tegen de nummer 2 van de Eredivisie. En bij Feyenoord staat er zoals bekend veel op het spel vandaag. Deed natuurlijk goede zaken vorige week met een gemakkelijke gewinst tegen FC Groningen. En ze hebben gisteravond denk ik ook tevreden voor de televisie gezeten. Want zowel Ajax als NEC speelde gelijk. En dus kunnen ze vandaag de voorsprong gaan vergroten in de strijd om plek 2. En die plek 2 nog steviger in handen nemen als Fortuna hier even een poging tot aanvallen doet. Maar Trauner zit daartussen en wordt dan vervolgens afgetroefd door Kai Sierhuis. Maar die maakt erbij een overtreding. Zo fluit scheidsrechter Joey Kooi. En zo gaat de kans voor Kai Sierhuis dus niet door. En is de vrije trap inmiddels alweer genomen. Gerrit Trauner, ik noemde hem al eventjes. Vorige week keert hij terug in de basis bij Feyenoord na bijna een jaar lang afwezig te zijn geweest. Geblesseerd te zijn geweest. En hij was direct belangrijk. Zijn leiderschap werd geroemd. Maar ook de inspeelpaas hard. Meteen tussen de linies door naar voren. En bij Feyenoord verder ook Frank Kraaienveld weer in de basis. De 19-jarige jongeling mocht ook weer vandaag beginnen. Zorgt voor stabiliteit op het middenveld. En ook zijn collega, 19-jarige Van den Elshout, Tobias van den Elshout, mag weer beginnen op de positie waar dit seizoen zoveel wisselingen zijn geweest. Linksbuiten bij Feyenoord. Daar mag hij dus gaan staan. Vult dat een beetje op eigen manier in. Een beetje half hangend aan de linkerkant. Zodat Jordan Bos, linksback van Feyenoord, zo vaak kan overlappen. En dat is zijn sterke punt. Feyenoord heeft ingegooid. Ueda verliest de bal. En dan kan de tegenstoot komen van Fortuna Sittard. Het paasje van Duivenstein is niet goed. Maar in tweede instantie komt de bal wel bij Sierhuis. Die de dribbel kan in gaan zetten. Die moet je niet laten schieten. Dat is duidelijk. Wie je ook niet per se hoeft laten schieten is Hiatare. Maar zijn poging van afstand werd geblokt. De bal is nog steeds voor Fortuna. Want die tweede bal is gewonnen door de heren uit Sittard. Die in de beginfase dus prima meedoen in deze wedstrijd. Bijna 3 minuten onderweg tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Nog geen goals.
4: Dan hebben we nog een half drie wedstrijd. En dat is die tussen PEC en Heracles. En vooral PEC heeft nog punten nodig, hè Mark?
16: Ja, ga je nou weer beginnen? Je moet wel feitelijk correct zijn. Ik wil je wel een kleine spoedcursus wiskunde geven. Want
4: ja, doe eens.
16: 0-0.
4: Ja, we kunnen niet
16: 3 minuten geleden begonnen. Nou, het is hierna nog 2 wedstrijden. Volendam en Telstar spelen in de laatste speelronde tegen elkaar. Dus die kunnen niet allebei 6 punten halen.
4: Nee, maar
16: dus
4: even de slechtste
16: Zwolle scenario. Ja, oké. Okay. Dat klopt. Maar het slechtste Zwolle scenario is dat die wedstrijd gelijk eindigt en dat ze die andere wedstrijd winnen. En dan komen ze allebei op 35 punten. En dan heeft PEC dus nog officieel 2 punten nodig om niet in de nacompetitie te komen.
4: Nou, dat
16: dus
4: zeg ik. PEC dus heeft nog punten nodig.
5: Het klopt.
16: Dan, ja, in het allerslechtste PEC Zwolle scenario wel. Maar het kan ook zijn dat ze volgende week allebei verliezen.
5: Nee, maar wij gaan altijd uit van het slechtste scenario. Het theoretische geval dat ze die punten dan nodig hebben.
4: Als wij dan nu zouden zeggen, Feyenoord heeft nog punten nodig om de tweede plaats veilig te stellen, zou jij ook zeggen, nee, dat hoeft niet. Want het kan ook zijn
16: hoeft
4: dat
16: niet,
4: met die 58 punten het redden.
16: Feitelijk, juist. Ja, dat zou feitelijk kunnen, toch?
4: Ja.
5: Ben je op verjaardagen dat jij mijn wiskundeleraar niet bent geweest.
4: Ben je op verjaardagen ook zo?
16: Nee, dan ben ik nog veel vervelender. Maar dan ga ik geen wiskundedingetjes doen.
4: Gelukkig.
16: Nee, maar slotsom, als PEC wint vandaag, zijn ze veilig. Dat is een ding wat zeker is. Dus, alle ballen naar voren. 4 minuten onderweg. En daar gaat hij. Er komt de kans voor Oosting. 1-0 voor PEC, maar vlag omhoog. Dat is dan toch jammer voor Thijs Oosting. Die daar schuin voor het doel van Jansink. Want die krijgt de voorkeur boven Pasveer vandaag. Opduikt. En die bal dan met links in de verre hoek in het zijnetje schiet. Dat was de eerste aanval voor PEC. Het levert een doelpunt op, maar het doelpunt telt niet omdat het, en ik denk dat dat terecht is, hoewel de voet van de Kust misschien het nog spannend gaat maken, maar scheidsrechter Dieperink geeft al aan, neem die vrije trap maar. Dus het was buitenspel. Dat is een lekker begin. Hij telt niet, maar een hoop opwinding al gelijk, na 5 minuten. En Jansink die de vrije trap nu naar voren speelt op het hoofd van Kulenovic, de spits bij Heracles. Ja, die voetballen eigenlijk voor spek en bonen, want dus al gedegradeerd. Maar spek en bonen, je kunt natuurlijk ook een flinke maaltijd verdienen als je in de Pixie speelt nog voor volgend seizoen en nog een mooie club overhoudt. Het is misschien toch leuker in de Eredivisie of een buitenlands avontuur dan in de Eerste Divisie op vrijdagavond voetballen. De bal is over de zijlijn aan de linkerkant. Pek mag gaan gooien, dat doet Floranus. Tenminste, hij heeft de bal in zijn handen halverwege de Heracles helft en gooit hem nu richting de borst van Costons. Die wil de bal tussen twee van Heracles doorspelen naar de Roy. De bal komt daar niet aan. Dan Ryan Thomas, die een rondje om zijn as draait en de bal met buitenkant voet achter Floranus speelt. En dan gaat hij over de zijlijn. Dat is de inworp weer voor Heracles. Gedegradeerd, motivatie zoeken. Nou ja, ik heb net al verteld wat de motivatie voor de spelers zou kunnen zijn. Mirani, aanvoerder, wil de bal graag hebben. Maar die krijgt hem nog niet, want Benita doet ook rustig aan. Zo ligt het tempo nog niet al te hoog in het begin van deze wedstrijd. En Benita, na een foute ingooi, verovert de bal dan wel. En als deze opening aankomt wat niet lukt, dan lag de weg open voor Engels aan de linkerkant. Is het buitenspel geweest? Er is vastgehouden. Scheidsrechter Diepering heeft in ieder geval gefloten. Vrije trap, Pek. 6 minuten onderweg. Een afgekeurd doelpunt van Oosting. Het is 0-0.

0: difunto. Juanes, La Camisa Negra.
1: Het Match Center. Nou ben ik toch heel benieuwd wie daar zit en wat hij gaat zeggen. Want ik wilde naar Suze van Kleef.
2: Nou, dan gaan we toch gewoon naar Suze.
1: Ja,
2: als jij dat wil, dan doen we dat.
1: Suze.
3: Hugo Borst is de baas, ik hoor het alweer. Ja. 10 minuten is er gevoetbald. Het is Fortuna Sittard en Feyenoord. De bezoekers Feyenoord zijn veelal in de aanval. Fortuna Sittard probeert daar met snelle tegenstoten wat gevaar te stichten. Luchten één keertje vanaf de linkerkant toen Dauhaus kon doorkomen. Maar zijn voorzet was niet goed genoeg. En nu wordt Hajj Moussa weggestuurd door Targalin. Hele goede opening. Hajj Moussa in de 16 zoekt naar zijn linkervoet. Gaat vervolgens kappen, dan nog een keer kappen. En het schot met rechts wordt gekraakt. Momentje voor de rechtsbuiten voor Feyenoord. Die nu de bal weer terugkrijgt. En dan even terug de oplossing zoekt naar Kraaienveld. Die al twee keer gevaarlijk is geweest voor Feyenoord met een schot van afstand. Zijn eerste poging ging een paar centimeter langs de rechterpaal. Zijn tweede poging was een afzwaaier omdat hij hem volledig verkeerd raakte. 19 jaar oud is hij vandaag geworden. En hij wil denk ik die verjaardag wel opleuken met een doelpunt. Twee keer was hij er al dichtbij. Driemaal is misschien wel scheepsrecht voor Thijs Kraaienveld. Als Feyenoord in balbezit is. Maar dan moet er wel wat scherper worden gevoetbald. Want Kraaienveld laat zich nu gemakkelijk aftroeven door Duivenstein. Maar Feyenoord herstelt en is weer in balbezit. Prima gevoetbald nu van Jordan Bos. Die vindt Watanabe, die meteen doorspeelt naar Hajj Moussa. Hajj Moussa met ruimte. De voorzet is daar en daar is niet het doelpunt. Had hij wel kunnen zijn voor Feyenoord. Het is Ueda die komt inglijden bij de tweede paal. En die bal volledig verkeerd raakt. Volledig verkeerd op zijn schoen krijgt. Prima aanval hoor van Feyenoord. Begint in de as van het veld. De paas van Valente is op maat. En de paas van Hajj Moussa is dat eigenlijk ook. En het enige wat Japanse spits Ueda dan hoeft te doen is zijn linkervoeter tegenaan zetten. Nou, dat doet hij wel. Maar hij raakt die bal dus volledig verkeerd. En de bal gaat ver over. Ueda op recordjacht dit seizoen. 25 doelpunten maakte hij alweer voor Feyenoord. Als Branderhorst de uittrap zeer belabberd neemt. Bal gaat direct over de zijlijn. 25 doelpunten maakte Ayase Ueda dus al. En de enige die meer doelpunten maakte de afgelopen 20 jaar in één seizoen voor Feyenoord was Graziano Pelle. 27 waren dat er. Dus dat aantal moet toch wel haalbaar zijn voor Ueda. Die dus zo makkelijk scoort dit seizoen. Als Fortuna eventjes overneemt via Ihatare. Ihatare meteen weer met die diepe bal. Dat is dus wat Fortuna er vandaag tegenover probeert te stellen. Maar die bal is niet goed. En die bal is gemakkelijk voor Wellenreuter. Die hem weer inrolt. 12,5 minuut voetbal. 0-0 tussen Fortuna Sittard en Feyenoord.
2: Waar had jij dan nu heen gewild? Ik heb in de aanbieding Mark V of Mark K?
4: Mark Loos, hè?
5: Ja, echt? Ondanks het begin?
4: Nou, nee, ik vind het een fijn gevoel dat daar zo'n man zit met een geodriehoek. Uiterlijk ook van een wiskundeleraar. Heb jij, vind je niet?
5: Ja, uiterlijk misschien wel, ja. Maar goed, ja, laten we daarvan wegblijven. Het is 0-0 na 13 minuten en een vol uitvak. Je kunt ook niet gaan als je supporter bent van Heracles. En het is al afgelopen eigenlijk het seizoen. De 3 potjes uitzingen. Ja, het is niet helemaal na Zwolle, want ja, het ligt natuurlijk om de hoek. Ik heb er toch wel respect voor die supporters die er toch maar weer allemaal zitten. En de bal nu naar voren getrapt door Benita. Er wordt een duel uitgevochten tussen Kulenovic en tussen McNulty. En Kulenovic heeft blijkbaar een overtreding gemaakt. En dan is de bal over de zijlijn, maar ook door de scheidsrechter ingegrepen. En kijken we naar een 0-0 tussenstand die wel terecht is en wel logisch gezien het gebrek aan kansen in het begin van deze wedstrijd. We hebben alleen dat afgekeurde doelpunt gezien van Oosting. En verder nog geen Oes of Aas. Dat was in Almelo wel anders. Want dat was in die maand dat ze bij Heracles even dachten dat ze Paris Saint-Germain waren, weet je wel, onder Kruse. Gingen ze ineens allerlei wedstrijden winnen, waaronder tegen PEC. 8-2. 8-2 voor Heracles. Dat was een van de weinige dagen dat je als Heracles supporter juichend voor de televisie zat of in het stadion. En dus is de buit wat dat betreft voor PEC zeker nog niet binnen. Winnen. En dan zijn ze nog een jaar eredivisionist. Maar met die recente geschiedenis in het achterhoofd is het alles behalve Kasi dat ze deze wedstrijd ook in winst gaan omzetten. Het is een wat tam potje. Er gebeurt niet zoveel. Het publiek vindt het ook allemaal wel prima, zo lijkt het. En zo kabbelt het niet alleen op het veld. Maar ook lekker keuvelen op de tribune. Vraag me af hoe dat was toen het gisteravond om 11:00 nog 1-0 voor Telstar was. Want toen was er toch denk ik wel blinde paniek bij de supporters van PEC. Nou, het is daar 1-1 geworden. Heerenveen heeft nog een duit in het zakje gedaan. Waardoor Volendam verloren heeft. En bij PEC de noodzaak niet echt aanwezig is. Ze hebben nog een paar puntjes nodig, heb ik me laten vertellen. Maar het is hier nog 0-0.
4: Daar meldt zich Mark Voortman.
6: Yes, eindelijk. De Vuelta Feminina die is vandaag begonnen. Met nu al één zekerheidje. Er komt een andere winnaar dan de laatste 2 jaar. Want Demi Vollering die doet niet mee. Wel bijvoorbeeld Anna van der Breggen. Een outsider is dat. Topfavorieten. Dat is de Poolse Kasia Niewiadoma. Vandaag was dus de eerste etappe. Langs de Atlantische kust. 114 kilometer. Een paar heuvels tussendoor. En ook de laatste 300 meter stijl omhoog. Echt een klusje voor de sterkere sprinters. Zoals bijvoorbeeld Marianne Vos. En die zou ook bij winst ook haar 7e etappezege in de Vuelta pakken. En daarmee de Nederlandse met de meeste zegens worden. Eentje meer dan Vollering zou ze dan hebben. Maar pech voor haar. In de laatste 5 kilometer raakte zij betrokken bij een valpartij. Nou, niet zwaar gewond. Maar ze moest wel terug zien te komen in het peloton. Dat lukte. Maar ze had niet meer genoeg kracht in de benen om mee te sprinten om de zege. De winst ging naar de Zwitserse Noemi Ruek. Haar 2e zege van het seizoen. Zij draagt morgen de rode leiderstrui. Lotte Kopecky 2e en Franziska Koch de Duitse 3e. Marianne Vos werd toch nog 7e. Ja, al met al best knap. Maar dat het na een valpartij lastig ging worden, dat wist ze al, zegt ze tegen Eurosport.
7: Oh, yeah, well, in that moment, of course, yeah, things, hey, you have to see what is happening. But it was good that Pauline was in the first split. And, and yeah, then the rest of the team was trying to get me back to the first group. So I'm thankful for their help.
6: Ja, ze dankt haar ploeggenoten die haar terug hebben gebracht. Maar je hoort ook wel dat ze baalt. Dit was een uitgelezen kans op een ritzege in de Vuelta. Want morgen dan gaat het niet gebeuren. Dan gaan we klimmen. Maar wie weet voor Marianne Vos later deze Vuelta nog wel.
4: Fortuna tegen Feyenoord. Suze, als je naar de bank kijkt van Feyenoord, zitten daar een paar interessante spelers op. Maar ja. ik heb zoiets van Raheem.
3: Ook een beetje gek gezicht, toch? Raheem Sterling.
4: Wil je eigenlijk dat hij invalt? Hè? Een man met een geweldige reputatie, mooie carrière. Ja. Maar je weet, hij brengt het niet meer. Het is bijna pijnlijk.
3: Ja, Feyenoord wel even in de aanval. Dus laten we dit heel... Nou, slechte voorzet. Oké, we kunnen inderdaad even doorpraten over Raheem Sterling. Fortuna Sittard in de tegenstoot gevaarlijk kan worden. Want ineens een 2-1 situatie. Paasje is goed. Duivenstein moet afronden. En daar is niet de goal. Op de paal. Dit was echt de grootste kans. Een enorme kans voor Duivenstein van Fortuna Sittard. Als ineens daar dus een 2-1 situatie ontstaat voor Fortuna Sittard. Als Duivenstein en Kai Sierhuis worden weggestuurd. En Sierhuis niet egoïstisch is. Goed naast zich kijkt en Duivenstein vindt. En Duivenstein heeft alle tijd om een hoek uit te zoeken. Nou ja, die hoek zocht hij ook uit. Hij zocht de korte hoek, maar hij vond hem niet. Bal vol op de paal, weer terug in het veld gerold. Dat was het moment voor Fortuna Sittard om op voorsprong te komen. Dus tegen Feyenoord. De grootste kans tot nu toe. Feyenoord stelt daar tegenover wat mogelijkheden, wat momenten. 5 schoten, zoals dat dan heet. En nu weer een slechte paas van Feyenoord. En weer kan Fortuna Sittard gevaarlijk worden. Prima paasje weer van Ihattaren. Maar Duivenstein die verliest de bal dan. En dan kan Feyenoord weg.

0: vijf schoten, zoals dat dan heet. En nu weer een slechte paas van Feyenoord. En weer kan Fortuna Sittard gevaarlijk worden. Prima paasje weer van Ihattaren. Maar Duivenstein die verliest de bal dan. En dan kan Feyenoord weg met Ueda die zich vrijdraait. Goeie bal naar de linkerkant waar Jordan Bos maar weer eens opstoomt. Een van de sterke punten van Bos die vervolgens Targalin vindt. Targalin op rand 16 kan vrijdraaien. En daar is het schot wat via een been van Fortuna Sittard over de achterlijn gaat. En zo is daar de tweede hoekschop voor Feyenoord. En is de wedstrijd los, zoals we dat dan wel mogen noemen. Na 18 minuten voetbal. Twee kansen gezien. Eentje dus een grote, een hele grote voor Fortuna Sittard. En zojuist een kans voor Feyenoord. Maar bij Mark missen ze die kansen niet, hoor ik. Mark?
1: Nou, het is geen kans, maar wel een pekdoelpunt. McNulty, 25 meter. En dan glijdt Zamburek ervoor om die bal te blokken. Via zijn been gaat die bal omhoog. En dwarrelt hij over Timo Jansink heen. Pek virtueel nog een jaar in de Eredivisie. Door de afstandknal van McNulty staat het 1-0 na 18 minuten en 30 seconden.
2: Suze.
0: Ja. Voordat al die kansen begonnen hadden we het over Raheem Sterling. Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik nou hoop of hij invalt of niet. Uiteindelijk hoop je toch dat er nog een glimpje komt. Dat die transfer, die opvallende transfer waar iedereen toch wel benieuwd naar was, niet uitgaat als een nachtkaars, niet zo mislukt zoals het er nu dus uit ziet bij Raheem Sterling. Nou ja, ik zat hem net te bekijken bij de warming-up, een beetje hoog houden en dergelijke. Toen had hij er wel plezier in. Nou ja, je moet ook je plezier dus uit de kleine dingen halen, uit het hoog houden dus voor Raheem Sterling in de warming-up. Feyenoord in balbezit, kan de bal makkelijk rondspelen. Kraaienveld, goede bal richting Ueda, die zich vastdraait tussen twee spelers van Fortuna Sittard in. Afvallende bal is voor Jordan Bos, maar zijn voorzet gaat over de achterlijn. En Branderhorst besluit eventjes de tijd te nemen voor de uittrap. Twee handjes eventjes rustig in tegen zijn spelers en tegen de supporters. 19,5 minuut is hier nu gevoetbald tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Nog geen goals.
2: Wij zien beeld van Danny Buijs, de trainer van Fortuna. Kan je het omschrijven, Hugo, wat je daar zojuist zag?
3: Een man die niet gauw tevreden is te krijgen, heb ik de indruk. Maar je ziet maar bij Fortuna.
0: Dus hij rustig is geworden, hè?
3: Jawel, nee, maar hij doet het hartstikke goed op zijn manier, vind ik.
0: Hij doet het ook goed, zeker.
3: Interessante trainer die heel compact speelt en natuurlijk niet zo aanvallend als Dickie Schreuder, zullen we maar zeggen.
2: Doet mij een beetje denken hoe dit eruit zag aan de net iets te fanatieke vader langs de zijlijn bij een amateurwedstrijd van zijn zoons.
3: Ja, dan, nee, inderdaad.
2: Nee, maar
3: hij is natuurlijk... Hij is de trainer, dus die mag het. En die vader is niet. Die moet hun mond dicht houden.
2: Ja. Pek tegen Heracles. Ik zat nog even na te denken over die vorige uitslag die jij nog noemde net, Mark. Wanneer zou er een ploeg gedegradeerd zijn in Nederland die een wedstrijd in dat seizoen met 8-2 won? Dat is eigenlijk bizar, hè?
1: Ja,
2: heb je er ook verstand van?
1: Bart Vrouw zitten, toch? Ja. Nee, natuurlijk niet.
3: Bart weet het nu al. Hij zit achter het glas.
1: Ja? Vinger opgestoken.
3: Laten we even weten.
2: Kom maar deze kant op dan, Bart. Dan horen we het zo. Ja, Bart komt er zo aan. Maar ga door.
1: Komt hij er zo aan? Ja, komt de gele kaart. Dat is wel terecht voor Ryan Thomas. Want die schoffelt van geel ondersteboven. Het is 1-0 voor Peck door het doelpunt. Ja, we gaan hem aan McNulty geven. Omdat hij degene is die schoot. En die bal was er nooit in gegaan. Als Zamburek er niet met een been tussen had gezeten. En die bal die gekke curve omhoog had gemaakt. 21 minuten onderweg. En de bal gaat naar de linkerkant. Net over de middenlijn. Laat Engels de bal op zijn voet vallen. Maar de bal gaat over de zijlijn. Is de inworp weer voor Peck. Het is overigens een jubilaris. Deze McNulty, want het is zijn 100ste officiële wedstrijd voor Peck. En dan hebben we het over alle competities waar hij dan in meedeed. Nou ja, dat zal de Eredivisie zijn. Eerste divisie misschien. Bekerwedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat hij een Europese wedstrijd achter zijn naam heeft staan met Peck Zwolle. Als de bal nu naar voren wordt gespeeld door Schepenman. En zo proberen ze via Van Horenbeek de bal richting de helft van Peck te spelen bij Heracles. Dat mislukt, want Utsik wordt van de bal gegleden. Maar hij verdient wel een vrije trap. Het is 1-0. Het is gezellig, want het voorsprong doet altijd goed.
2: Ja, stop de tijd voor Bart. Goedemiddag, Bart. Ja, soms dan denk je ineens, hoe is het eigenlijk mogelijk, hè, dat een ploeg 18e wordt en vrij troosteloos laatste, maar dan dus wel ergens gaandeweg dat seizoen een keer een monsterscore heeft neergezet. Meestal is het andersom. Ze hebben ook met 7-0 verloren, geloof ik, dit seizoen een keer. Mark?
1: Ik weet wel een club die een keer met 8-3 verloor, maar toch nog kampioen werd. Was het ook 8-2?
2: 8-2. Nee, dat was 8-2. Dat was Feyenoord tegen Ajax. Dat is op zichzelf de andere kant op even bijzonder. Bart?
4: Ik heb dit van de week toevallig uitgezocht, omdat ik het ook zo bijzonder vond. En je moet terug naar het seizoen 99-2000, de slotdag. Het kan nog... Voor

0: Wordt Den Bosch goed vallen, dan moeten ze op de laatste speelronde winnen. Tegen Sparta, thuis. Dat doen ze uiteindelijk. Ze winnen 7-0 op de slotdag van Sparta. Alleen omdat Cambuur ook wint, heeft het eigenlijk niet zoveel zin. Ze worden alsnog 18e. Maar ja, ze sluiten het seizoen af. Op het moment van degraderen met een 7-0 zegen.
1: Dat is eigenlijk nog gekker.
2: In hoeveel punten was dat dat beroemde aantal punten, dat dacht ik 35 bedroeg?
0: Oeh.
2: Met William Vloed? Of is dat weer...
0: Nou, ga ik een belletje laten rinkelen. Heb je hem paraat?
1: De tijd loopt.
0: Ze hadden er 23.
2: 23 is niet veel.
1: Voor nummer laatst gaat het nog. Toch?
2: We weten, voor de mensen, Bart Vrouws is iemand die wordt door zijn vrouw wordt die weggestuurd. En dan moeten wij hem verder onderhouden altijd. Vandaar dat we dit soort zoekopdrachten geven.
1: Feyenoord bij Fortuna. Suze.
3: 0-0 nog na 23 minuten in Sittard. Waar Fortuna mag gaan ingooien aan de linkerkant. Brittijn doet alsof hij dat gaat doen, maar laat vervolgens die ingang aan Dahlhaus. Dahlhaus, een soort wingback bij Fortuna Sittard. Dat in balbezit tegenstander eigenlijk met 5 verdedigers terugzakt. 4 middenvelders speelt en dan Kai Sierhuis als enige diepe speler heeft. Nu wel met z'n allen, behalve keeper Brandenhorst, op de helft van Feyenoord. Als Dahlhaus die ingooi gaat nemen, is inmiddels gedaan. Sterk gemaakt door Sierhuis die de bal houdt naar Brittijn. Brittijn aan de linkerkant dreigt naar binnen. Wacht met zijn actie en probeert vervolgens langs de speler te gaan. Dat lukt niet, maar Dahlhaus pikt op. Goede voorzet. Wegkoppen is ook goed van Jordan Bos. Die al een aantal keer aan de linkerkant er weer overheen is gekomen. Onvermoeibaar lijkt de Australische linksback van Feyenoord. Ook vorige week goed voor een assist en een goal. Zeker na de winterstop. Zo belangrijk voor Feyenoord. Blijkt ook aan de data dat Feyenoord veel beter presteert met dan zonder. Slecht paasje vervolgens nu van Ihattaren. En dus heeft Feyenoord weer de bal. 25e minuut in Sittard. Nog geen goals hier gevallen.
1: Er wordt lekker gereageerd op de stelling van Borst. Paris Saint-Germain, Bayern München. Die 5-4 was de beste wedstrijd ooit. Joko Bouwmans is het daar volmondig mee eens. Zegt: wat een ongelooflijk niveau. Prachtige pasen, sportief en zonder gezeur. Prachtig, ik verheug me nu al op woensdag. Torben Heerse is het er niet mee eens. En hij spreekt het volgende voor ons in. Want hij heeft een andere wedstrijd in zijn hoofd.
4: Mooiste pot hier. Champions League 2017-2018. Rome verloor van Barcelona met 5-2. En toen in het Olympico werd het 3-0. Onvergetelijk.
1: Onvergetelijk. Soms zit het wel net iets anders in je hoofd. Want het was, geloof ik, niet 5-2, maar 4-1 in die eerste wedstrijd. Maar maakt niet uit, want het gaat erom hoe die in je hoofd zit natuurlijk. Dankjewel, Torben, die zo te horen ook aan het sporten was.
2: Hij was aan het sporten, hij is even gestopt.
1: Ja.
2: En diepte dat toen op uit zijn herinnering. Nou, dat mogen jullie blijven doen. Sporten en reageren.
1: De luisterapp, tot zo.
2: Luisteraars.
5: NPO Radio 1.
6: NOS.
7: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
6: NOS, Nationale Herdenking 2026.
7: Morgen vanaf 6:30.
8: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
9: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
12: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Henry Schut en Hugo Borst.
1: Is nog niet gescoord in Sittard. Fortuna tegen Feyenoord staat nog 0-0. Bij PEC Zwolle tegen Heracles Almelo staat het na een half uurtje spelen 1-0. Op weg zijn we nog naar AZ FC Twente. En we krijgen ook nog Sparta tegen Go Ahead Eagles. Nu het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema.
15: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het stadhuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Een van de grootste olieproducenten ter wereld, de Verenigde Arabische Emiraten, stapte vorige week uit de OPEC. Bulterug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. Uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij is losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het ook onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan 16 tot 21 graden.
1: De files bij de ANWB, Helene de Geest.
16: Ja, het zijn er een heleboel, 40 om precies te zijn. Vooral heel veel vertraging door wegwerkzaamheden, maar ook door terugkerend vakantieverkeer. En door ongelukken op de A1 gebeurde een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging vanaf Culemborg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook 20 minuten oponthoud. Er ligt modder op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. Dat kost je ook ongeveer een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu 35 minuten.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Met Fortuna Sittard tegen Feyenoord, Suze van Kleef.
3: Feyenoord de beste ploeg, de meeste mogelijkheden. 1 echt serieuze kans voor Ueda. En aan de andere kant was er ook een hele grote kans voor Duivenstein. Was, zeg ik, omdat niemand die kansen benut. En dus is het na 32 minuten nog 0-0.
1: PEC Zwolle met een lucky op voorsprong, maar ook die tellen tegen Heracles. Mark Kloostra.
19: Ja, en een beetje pech. Anders was het 2-0 geweest. Constons via de voet van Jansink en de paal naast. Nieuwe corner voor PEC. We zijn dik een half uur onderweg. 32 minuten. 1-0 voor PEC tegen Heracles.
1: Straks om 16:45 ook nog AZ tegen Twente en Sparta tegen Go Ahead Eagles. En er is hockey in de hoofdklasse bij de mannen. Rotterdam, Amsterdam. Jan-Kees van de Kun.
20: 3 minuten bezig, dat wil zeggen Amsterdam is 3 minuten bezig. Rotterdam nu ook een minuutje, maar in die openingsfase ging het dus al mis voor de thuisploeg. Amsterdam sloeg meteen toe, een strafcorner die niet helemaal lekker uit de verf kwam. Werd binnengeprikt uiteindelijk door Sam Steijnsbisschop. Maar ja, Amsterdam moet natuurlijk ook echt. Rotterdam speelt slechts voor een goede uitgangspositie in de play-offs. Amsterdam speelt om die play-offs überhaupt nog te kunnen halen.
1: Fortuna tegen Feyenoord. We hebben het hoofd van Danny Buijs een paar keer gezien. Heb jij het hoofd van Persie al gezien, Suze? Hoe kijkt hij?
3: Ja, die staat nu... Nou, ik zit naar zijn achterhoofd te kijken. Dus dat durf ik even niet te zeggen. Maar staat een meter of 15 voor mij. Als Ueda nu weggestuurd wordt, goede tackle. Maar daar is het oppikken van de bal wel weer van den Elshout. Maar de bal wordt weggerooid door Fortuna Sittard. En dus is die kans verkeken. Fortuna Sittard nu in balbezit. Ihatare probeert het weer met een snelle opening. Dat lukt niet, want die bal wordt geblokt. En dus is Feyenoord weer in het bezit van de bal. Kraaienveld en vindt Targalin in de middencirkel. Targalin die even temporiseert. En aan de linkerkant het breed balletje geeft. Balletje breed moet ik zeggen. Geeft naar Jordan Bos. Die hem terugkrijgt weer van Targalin. Bos dan met de voorzet met rechts. En daar is het wegkoppen van Brittijn weer. En zo is het gevaar geweken. Van Persie. Hij staat met zijn handen in zijn zij. Zal niet helemaal tevreden zijn. Vooral niet met de zorgvuldigheid waarmee er met de kansen omgegaan wordt bij Feyenoord. Nu wel weer de 16 in die bal. Schot in één keer van Dijl wordt gekeerd door Branderhorst. En dus wederom geen doelpunt. Het 12e schot alweer van Feyenoord. Maar daarvan gaan er dus te weinig tussen de palen om echt heel gevaarlijk te worden. Hoekschop nummer 4 voor Feyenoord. Nu Hajj Moussa aan de rechterkant. Gaat hem inkrullen met links natuurlijk. Hajj Moussa had zojuist een penalty gewild. Dus toen hij tussen twee spelers doorging, kreeg een klein duwtje en ging gemakkelijk liggen. Te gemakkelijk, zei Joey Coy. Dus die floot niet voor een penalty voor Feyenoord. Uitverdedigen is van Fortuna Sittard naar Ihatare. Die als eenzame speler daar voorin is blijven wachten. En het duel dan ook verliest. Feyenoord nu weer aan de bal. Wordt eventjes rust gebracht door Van den Elshout. Die de bal terugkopt naar Watanabe. Van den Elshout probeert dan direct de diepte te zoeken naar Hajj Moussa. Maar die bal is te kort. En dus heeft Fortuna weer de bal. 35 minuten staan hier bijna op de klok. Nog steeds niet gescoord.
1: PEC Heracles, Mark.
19: Wel gescoord door McNulty. 1-0. En dat na intussen 35 minuten. En de bal terug naar Tom de Graaf. Dat is de keeper van PEC. En die schuift de bal in de voeten van de doelpunt te maken. Goede kap. Paas vooruit is alleen niet goed. Van Horenbeek zit daar goed tussen. Komt voor zijn tegenstander. Halverwege de helft van PEC. Dat beter is. En dus terecht op voorsprong staat. En nu de bal bij Walid Ulcik namens Heracles. Dribbelt naar binnen. Zet met links voor. Op de penalty stip weggekopt door Floranes. Opgevangen opnieuw door Ulcik. Overgenomen door Schepenman. Bal naar de rechterkant. Benita. Die dreigt met voorgeven. Kapt dan toch weer terug. En nu de paas tussen drie door. In de 16 is daar Ulcik met het schot in de korte hoek. Over en naast. Zo gaat hij ver naast. En hoog over het doel trouwens. In minuut 36. Behoorlijke schietkans voor Walid Ulcik. Sowieso niet zoveel doelpunten maakt bij Heracles. Pas eentje. Dat was wel in een wedstrijd die ze wonnen bij Excelsior. Maar ja, deze gaat ook weer hopeloos naast en over. Ook niet echt vol vertrouwen. De rechterspits van Heracles. En dus een doeltrap voor de ploeg die nog 2 punten nodig heeft. En er nu 3 in handen voor nog een jaar Eredivisie. En Graves speelt die doeltrap terug naar zijn keeper. En die kan hem dan naar voren gaan trappen. Ondanks dat Nambli er dus niet bij is, geblesseerd. En voor Shorateri geldt hetzelfde. Dan mis je doelpunten en creativiteit. Dus deze 1-0 komt wel lekker uit met een programma Fortuna uit. Dat is geen makkie. In de laatste wedstrijd komt Feyenoord hier op bezoek. Dus als het hele vervelende Zwolse scenario dan op de planken gerold wordt, ja, dan is het misschien wel de wedstrijd waarin het moet gebeuren vandaag tegen Heracles. 1-0. Het is nog wel een penibele tussenstand na 36,5 minuten. PEC mag een vrije trap nemen omdat Oosting ondersteboven wordt geschopt. Op de kop middencirkel, helft van Heracles. Dat nergens meer voor speelt en dat straalt het ook wel een beetje uit. Opvallende rol voor Van der Kust. Die is linksachter. Eerste 10 minuten stond hij rechtsbuiten. Heeft ook al een tijdje op 10 gelopen deze wedstrijd. Meestal zet je de zwervende spits rechts of linksbuiten. Hij staat linksachter bij Heracles. Ja, ik vertel maar dingetjes omdat die wedstrijd niet heel veel aanleiding geeft om live te vertellen wat er gebeurt. Het is 1-0 voor PEC na 37 minuten. Daar is het meeste wel mee gezegd.
1: De hockeywedstrijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Vooral belangrijk voor Amsterdam. Jan Kees.
20: Halverwege het eerste kwart nog steeds 1-0 voor Amsterdam. Kreeg een grote kans op de 2-0 via Van Bijnen. Zijn backhandschot ging over naar Rotterdam. In een tempootje lager heeft toch ook één kans al weten te noteren. Het was een actie van Guus Jansen. Die ging gewoon op avontuur in zijn eentje. Solo 2-3 man voorbij. Maar zijn inzet vervolgens een hoge backhand was niet krachtig genoeg. Kon simpel gered worden. Dus nog steeds 1-0 Amsterdam. Inderdaad, er staat zoveel op het spel voor de regerend landskampioen. Het staat op de vijfde plaats in de voorlaatste speelronde. Dus het moet winnen. Het zal nog twee keer moeten winnen. En dan gaat het met een schuinoog kijken wat Pinoquet en Den Bosch doen op de andere velden. Want een van die twee ploegen zal toch een steekje moeten laten vallen. En anders valt Amsterdam buiten de play-offs als regerend landskampioen. Het is sowieso een bijzonder seizoen in de hoofdklasse. Want ga je eens even een voorstelling maken van een competitieontknoping waarin er verschillende clubs strijden om de landstitel. In het voetbal dan. Zonder Ajax, zonder Feyenoord en zonder PSV. En dat er andere clubs dus met z'n vieren gaan strijden om de landstitel, dat is wat er dreigt te gebeuren dit seizoen in het hockey. Want Bloemendaal, de 22-voudig landskampioen, gaat die play-offs echt niet meer halen. Kampong, de 9-voudig landskampioen, laatste jaren eigenlijk altijd wel in de finale, gaat die play-offs absoluut niet halen. En Amsterdam, met 22 landstitels, lijkt er dus ook naast te gaan grijpen, hoewel het dus nog een kleine kans heeft. En die top 4 bestaat dan uit Oranje-Rood, nog nooit landskampioen geworden onder die naam. Rotterdam, één keer landskampioen slechts. Pinoquet, slechts één landstitel. En Den Bosch met twee landstitels. Die clubs lijken het te mogen gaan uitmaken. Tenzij Amsterdam dus nog wat doet. Voorlopig doet het zelf wat het moet doen. Het staat met 1-0 voor tegen Rotterdam.
2: Moet je straks even uitleggen hoe dat dan komt, hè? Die wisseling van de wacht.
20: Ja, beloofd. Goed, ga ik het vertellen.
2: Ja. Fortuna Feyenoord, Suze.
3: Bal ligt net eventjes stil. Hoofdblessure voor Feyenoord. Kraaienveld, denk ik dat dat is. Kom ik zo definitief op terug. Ik zag niet helemaal goed wat er gebeurde, maar het ziet er eventjes niet zo fijn uit daarvoor Feyenoord. Momentje net voor Fortuna Sittard, toen Mohamed Iatare een vrije trap mocht nemen op zo'n 30 meter van het doel. Iatare wil zich vandaag denk ik nog wel wat extra bewijzen in deze wedstrijd. Want een aantal weken geleden deed hij toch wel een open sollicitatie voor een transfer naar Feyenoord. Hij vertelde dat zijn droomclub Feyenoord is in de Eredivisie. Nou ja, dat is misschien vrij makkelijk om te zeggen als je al bij PSV en bij Ajax hebt gespeeld. Dan hoef je er nog maar eentje van die traditionele top 3. Als ik nu even kijk wat er nou precies gebeurt, kan ik nog steeds niet helemaal zien in de herhaling daar bij Feyenoord bij die hoofdblessure. Kom ik zo op terug. Het spel ligt dus eventjes stil. Als ik Van Persie zie naar Targaline eventjes gaan. Eventjes wijzen hoe je moet gaan staan. Iedereen krijgt natuurlijk zijn tactische aanwijzingen. Ik zie overigens Kraaienveld voor mij ook staan. Dus die is het niet. Dan denk ik... Nou, ik ga niet nog een keer gokken. Ik kom daar gewoon zo direct eventjes op terug. Wie daar op de grond nu overigens alweer zit. Dus dat ziet er alweer beter uit. 5 officiële minuten nog bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord. De grootste, meeste kansen waren voor Feyenoord. Maar ook Fortuna Sittard had een moment met Duivenstein.
1: Mark,
19: ja.
1: Is het de moeite waard om naar je toe te komen?
19: Nou, ik kan wel vertellen dat ik heb net al verteld over Van der Kust. Het is 1-0 voor Peck. Ja. Die krijgt bijna zijn tweede gele kaart in een tijdsbestek van 3 minuten. Hij ontsnapt echt hoor. Want de eerste was wat wild. Daar kan je geel voor geven. Had niet eens echt gehoeven op de middenlijn. Maar vooruit, vanwege het wilde inkomen, kon ik daar wel mee leven. Dat scheidsrechter Diepering dat deed. Maar zojuist gaat hij vol op de voet staan. En is hij ongeveer 3 minuten te laat. En dan denkt iedereen, nou, daar komt geel. Oh, dat is Van der Kust. Dat is 2 keer geel en rood. Maar zover komt het niet, omdat Diepering waarschijnlijk in zijn achterhoofd ook wel weet dat hij die gele kaart aan Van der Kust heeft gegeven. En zo staat Heracles dus nog met z'n 11, zoals dat niet gold voor Peck in die wedstrijd, in Almelo, die 8-2. Want dat moeten we ook niet vergeten erbij te vertellen, dat Peck bijna meer dan een helft met een man minder op het veld stond. Al was het toen ook al wel 3-1 door 3 goals van Hoornkamp. Nu is de bal in de 16 van Peck, wordt hij voorgegeven. En McNulty, de doelpunt te maken, trapt de bal daaruit de 5 meter weg. Te lage voorzet van Van Gilst. En dat wegtrappen levert Heracles dan uiteindelijk een inworp op. Maar je introductie is een terechte. Het tempo ligt laag. Er gebeurt niet zoveel. Oh, er roept ook al iemand in mijn oren op, maar af. Die heeft ook al een beetje medelijden. Het is geen topwedstrijd. Het is geen Paris Saint-Germain, Bayern München, zullen we maar zeggen, na 42 minuten.
1: Nou, kan nog. Fortuna Feyenoord, Suze.
3: Ook geen Paris Saint-Germain, Bayern München. Ik denk dat we dat de komende jaren bij elke wedstrijd kunnen zeggen. Fortuna in de aanval. Van den Elshout was het die ik zocht, die even geblesseerd was. Maar hij staat weer, hij speelt alweer, hij staat alweer in het veld. En daar is een moment een kans dus voor Ihattaren, die de bal uit de stijt in één keer probeert te raken, maar hem niet goed raakt. En dan wordt er nu even afgefloten, omdat er weer iemand ligt in het strafschopgebied van Feyenoord. Watanabe, die naar zijn voet grijpt, die pijn lijkt te hebben, wordt overeind geholpen door Mats Deil, zijn medespeler. Gebeurt als zich veel spelers verzamelen in die 16 van Feyenoord. Zo, en dan krijgt hij inderdaad wel eventjes een tik als die bal totaal niet in de buurt is. Maar daar wordt niet voor gefloten, wordt niet als overtreding gezien door de scheidsrechters. Nou, daar komt Fortuna Sittard denk ik goed mee weg, want dit was totaal onnodig van Brittijn die in kwam vliegen op Watanabe. Maar Joey Coy die besluit er geen consequenties aan te verbinden. Bal is inmiddels weer in het spel. Lange bal genomen door Wellenreuter, die alweer zijn 31ste wedstrijd speelt in de competitie voor Feyenoord. Eén wedstrijd dus maar heeft gemist. En ook tegenwoordig de aanvoerdersband draagt na die aanvoerdersband soap die trainer Robin van Persie toch wel ontketende bij Feyenoord. Heeft hij nu dus gekozen voor de Duitse keeper. Hoog weggetrapt door Branderhorst. En meteen weer Feyenoord in balbezit. Trauner die zoekt de diepte en vindt hem ook. Prima paas naar Hajj Moussa, die iets te kort terugspeelt naar Deil. Maar die weet dat wel te herstellen. En dan kan Hajj Moussa weg. Maar wordt hij prima gestuit met een goede tackle van Hübner. Die de bal over de zijlijn werkt. En dan ligt nu Hajj Moussa weer eventjes. Ja, veel spelers hebben pijntjes. Raken eventjes geblesseerd. En dus ligt het spel ook veel stil in de slotfase van de eerste helft hier. Als er nog steeds niet gescoord is tussen Fortuna Sittard en Feyenoord.
1: Het is een zwaar seizoen geweest. En dat zie je dan terug. En terug naar het hockey. Ja, die wisseling van de wacht. Waar het net over ging, Jan Kees. De verschuiving in de Nederlandse hockeytop bij de mannen in de competitie. Hoe komt het?
20: Ja, kom ik zo op. Eerst even een doelpunt, want dat is actueel. 2-0 geworden voor Amsterdam. Boris Burkhardt met een treffer uit de strafcorner. Vierde strafcorner al voor Amsterdam. Tweede doelpunt tegenover geen enkele strafcorner voor Rotterdam. Dan weet je wel hoe de verhoudingen liggen in het eerste kwart die nu in de slotfase zit. En dat heeft er dus alles mee te maken dat Rotterdam niet hoeft. En Amsterdam absoluut wel. Het moet zelf winnen en dan is het dus afhankelijk van andere wedstrijden. Ja, waarom die wisseling van de wacht? Want inderdaad, de top 4 bestaat dus uit clubs die zelden landstitels hebben gewonnen. En de nummers 5 tot en met 8, want daar reken je KZ ook nog eventjes mee. Nog geen topclub de laatste jaren, maar in het verleden natuurlijk wel. Hebben gezamenlijk een stuk of 60, 70 landstitels gewonnen. Hoe komt dat? Nou, het is eigenlijk omdat de top 7 ontzettend dicht bij elkaar zit in de hoofdklasse bij de mannen. Dat is al jarenlang het geval. Al die 7 clubs kunnen landskampioen worden. Dat is zo. Nu is het wel vaak gebleken dat dat Bloemendaal of Kampong werd. Maar ook altijd is er een van die traditionele topclubs die er dan buiten de play-offs viel. Een keer was het Bloemendaal, een keer was het Kampong en een keer was het Amsterdam. Dit jaar zijn ze het dus alle drie. En dat heeft er dan mee te maken dat de verschilmakers niet opstaan. Bij Bloemendaal geen doelpuntenmakers. Ze hebben 2 Duitse spitsen gehaald die niet scoren. Bij Kampong heel wat Nederlandse internationals. Maar de belangrijkste, Jip Jansen, lang geblesseerd geweest. De rest met wat gedoe onderling misschien wel niet het niveau behaald wat ze kunnen halen. En bij Amsterdam is het eigenlijk nog het meest raadselachtige. Want die spelen goed, hebben weliswaar Middendorp een tijdje moeten wissen. Misschien wel de belangrijkste speler. En is dat de reden dat ze dus in de achtervolging moeten. Maar het is niet onmogelijk. En die top 4, die hebben gewoon allemaal spelers die dit seizoen aanstaan. Struan Walker is de bekendste, de belangrijkste. Iemand die we een paar maanden geleden nog totaal niet kenden. Zelfs in Eindhoven wisten ze niet wie dat was. Dat is die speler die ze per ongeluk in de schoot geworpen kregen. Omdat de spelers die ze eigenlijk gescout hadden, die zeiden wij kunnen niet. Maar ik heb nog wel een vriend. Ja, in Schotland. Die ging naar Eindhoven. En die maakt het ene na het andere doelpunt. En zo staat Oranje-rood bovenaan in de hoofdklasse. Allang zeker van de play-offs. Rotterdam met al die Nederlandse internationals staat tweede. Gaat dus ook naar de play-offs. En dan gaat het derde, vierde ticket naar Pinoquet, Den Bosch of Amsterdam. Die drie strijden daar gezamenlijk nog om. En dan kijk ik heel eventjes op Teletech pagina 630. Want ik zie er een heleboel mensen dat doen. Want daar gebeurt het natuurlijk bij HDM Pinoquet. Daar stond net dat HDM op voorsprong was gekomen. Maar nu staat er dat dat een foutje was. Het is een doelpunt voor Pinoquet geweest. Het staat dus 1-0 voor Pinoquet. En dan zijn er mensen die hier ontzettend van balen. Dat zijn namelijk de Amsterdammers die nu ook een strafcorner moeten gaan verdedigen. Want Rotterdam wil niet zomaar over zich heen laten lopen. Bij een 2-0 achterstand op eigen veld. nu toch ook eventjes een tikkeltje meer dat gaspedaal ingedrukt. En daar is dan de eerste strafcorner van de wedstrijd voor Rotterdam. Dat is op 2-0 achter staat. En die gaat dan genomen worden waarschijnlijk. Eens even kijken, wie komen er op de kop van de cirkel te staan. Timme van der Heijden staat daar. Maar natuurlijk zijn broer Pepijn van der Heijden. Dat is degene waar het meest naar gekeken wordt. Want van der Heijden die heeft er al 16 in liggen dit seizoen als strafcornerschutter van Rotterdam. En ook bij Oranje mag hij zich steeds vaker gaan melden op de kop van de cirkel. Eens even kijken wat hij nu in huis heeft als hij mag gaan aanleggen. Nee, want het gaat mis bij de stop. En dus moet er een andere variant verzonnen worden ter plekke. Dat gaat niet helemaal goed. Maar de bal blijft in de cirkel. Daar klinkt dan ook de toeter. En dan is de bal ook uit de cirkel verdwenen. Einde eerste kwart 2-0 voor Amsterdam.
1: Het is rust bij PEC tegen Heracles. Mark is tijdelijk uit zijn lijden verlost. Het staat daar 1-0. Fortuna Feyenoord, Suze.
3: Hoekschop Fortuna Sittard genomen. Kopkans komt er niet, want wordt over de achterlijn gekopt. Ihatare had zojuist de kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen na een fout van Kraaienveld, die veel te naïef stond te voetballen. Zich de bal door diezelfde Ihatare heel gemakkelijk liet ontfutselen. En Ihatare kon vervolgens weg, kon niet al te veel snelheid maken. Keek 2-3 keer waar staat de keeper Wellenreuter. En vervolgens wachtte hij redelijk lang, waardoor Targalin op tijd was met het blok, zich voor de bal gooide en daardoor Targalin dus als reddende engel op kon treden voor zijn ploeg. Zojuist heeft Philip Bretijn, middenvelder van Fortuna Sittard, zijn 10e gele kaart van dit seizoen gekregen. Hij was veel te laat in de achtervolging bij Hajj Moussa en zette nog een tackle in die op de enkels van Hajj Moussa eindigde. En dus trok Joey Coy die 10e gele kaart. En dus is Philip Pritijn maar weer eens geschorst voor de volgende wedstrijd tegen PEC Zwolle. 4 minuten komen er hierbij. 3 zijn daarvan verstreken. Als Fortuna nog een keertje weg is, wordt niet goed doorgevoetbald door. Voor wie is het van Fortuna? Niet Brittijn, het is Hübner die bal verliest. En zo kan Fortuna wel nog één keertje gaan proberen om een doelpunt te maken in die eerste helft. Als de 4 minuten inmiddels verstreken zijn die erbij zijn gekomen. 49ste minuut loopt. De ingooi is voor Ihatare vlak bij de achterlijn aan de rechterkant. Hij wacht lang. Heel lang. Nou, dat mag niet bij het komende WK, kan ik je vertellen. Dan moet de scheidsrechter gaan aftellen. En is die ingooi vervolgens voor Feyenoord. Nou, Joey Coy besluit een beetje hetzelfde te doen. Namelijk maar gewoon af te fluiten voor die eerste helft. Ihatare nog steeds een beetje boos. Ik denk eigenlijk dat hij boos op zichzelf moet zijn. Want hij had meer moeten doen met die kans. Zeker als je wil solliciteren bij Feyenoord, waar je tegenover staat vandaag. 0-0 is het hier. Genoeg kansen gezien, maar nog geen doelpunten voor beide ploegen.

0: draaien.
1: Mede gemaakt door Bruno Mars, Lady Gaga en Douchy met Runway. Mark, wat zie je?
2: Ik kijk naar wielrennen, want er zijn twee etappekoersen die vandaag eindigen. De laatste etappe van de Ronde van Romandie is nog bezig. Heuveletappe, nog 30 kilometer te gaan. Tadej Pogacar draagt daar de leiderstrui. 30 seconden voorsprong op de Duitser Lipovic. Nou, dat moet hij normaal gesproken gaan winnen. Dat hoor je later van mij vandaag. De Ronde van Turkije die is al afgelopen. Tom Krabbe die won vandaag de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Is lekker bezig, 20-jarige Belg. Won ook al de eerste twee etappes van die Turkse ronde. En de Australiër Sebastian Berwick die won het eindklassement. Voetbal. De voetbalsters van Manchester City die hebben weer een stap richting de titel gezet in de Women's Super League in Engeland. Vandaag de wedstrijd tegen Liverpool met Kerstin Kasparij in de basis bij City. Viviane Miedema die ontbrak vanwege familieomstandigheden. Maar ook zonder haar won City een krappe 1-0 zegen, dat wel, door een goal in blessuretijd van de Duitse Rebecca Knaak. Wel een belangrijke goal, want City komt zo matchpoint voor de titel. Kan die landstitel in de volgende wedstrijd veiligstellen thuis tegen West Ham United.
1: Geschrokken reacties op de beschadigingen in IJsselstein. Daar zijn vannacht vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Er werden ruiten ingegooid en er is ook vuurwerk afgestoken. In dat beschadigde gebouw zit ook het theater. De directeur is geschrokken van de vernielingen.
3: Ze hebben met een container en bakstenen eruit ingeslagen. Dat was niet erger dan wat je nu ziet. Maar dit is dan nogal erg, want de deuren zijn ook ontwricht. Dus we kunnen ook de deuren niet meer openen.
4: Enig idee wat erachter zit?
3: Ja, er zijn demonstraties tegen een kort tijdelijke vluchtelingenopvang in IJsselstein. Er wordt hier al iedere avond gedemonstreerd. Nou moet ik zeggen dat demonstratie is natuurlijk een goed recht. En dat moet iedereen kunnen doen. Maar de groepen die we hier zien hebben eigenlijk nauwelijks IJsselsteiners bij zich. En zijn meer gericht op het ontwrichten van de maatschappij.
4: Het café tegenover het theater en het gemeentehuis was nog open gisteravond.
5: Ja,
4: jij werkt
5: klopt.
4: Hier?
5: Ja, ik werk hier. Ik moest gisteravond sluiten. En meestal doen wij dan een sluitdrankje na het werk. En we gingen hier buiten, stonden wij dus even te kijken wat er allemaal eigenlijk voor ons gebeurde. En daar was dus ook, zag je ook dat er allemaal gasten stonden met capuchons op, bivakmutsen. En die waren eigenlijk gewoon vuurwerk aan het schieten richting dan het politiebureau die daar dan achter zit. En ja, eigenlijk hele harde klappen en veel geschreeuw. En we dachten van, ja, we doen voor de zekerheid de deuren dicht voordat ze hier zo meteen naar binnen komen. Ja, dat eigenlijk.
4: Hoeveel mensen waren er?
5: Ja, het zou een stuk of 30 man zijn.
4: Het gaat over de komst van de tijdelijke opvang, hè? Ja. Voor vluchtelingen.
5: Ja, je zag het ook op de muur staan, een graffiti met de AZC. Dus het ging wel echt daarover. Kijk, er worden natuurlijk nu gedemonstreerd, maar dit zijn wel ook jongens die dan echt alleen maar gewoon dingen willen slopen ook. Ik weet niet of dit echt misschien... Je hebt mensen die echt tegen het AZC zijn, maar je hebt ook jongens die dan echt willen railschoppen. Dus ja, het is een beetje dubbelzijdig eigenlijk.
4: Meneer en mevrouw komen aangelopen onder de paraplu. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, ik denk dat de situatie vergelijkbaar is met wat er in Loosdrecht gebeurt. Is dat het gevoel is dat er toch binnen zeer korte tijd een AZC wordt doorgedrukt. En ja, dat werkt agressie op bij bepaalde mensen. En ja, dat valt natuurlijk op geen enkele manier goed te praten.
4: Nee. Want wat vindt u ervan? Het gaat om een tijdelijke opvang dan, hè, voor 100 à 150 vluchtelingen op de voetbalclub.
7: Ja, het is maar een beperkt aantal mensen. En ik snap heel goed dat de gemeente misschien beter had communiceren met de omgeving, met de omwonenden. Dat geldt ook in Loosdrecht, want daar is precies hetzelfde gebeurd. Dus ja, dat snap ik. Dat had anders gemoeten. Maar ja, weet je, het gaat maar om 100, 150 mensen. Het is tijdelijk, dus ja... Wat mij betreft zijn ze welkom, maar goed, daar blijken helemaal anderen niet mee eens te zijn natuurlijk.
1: Aldus de mensen in IJsselstein tegen verslaggever Josephine Trehi.
8: Hockey Rotterdam-Amsterdam, Jan Kees.
9: Nog steeds 2-0 voor Amsterdam, maar Rotterdam is nu ook echt aan deze wedstrijd begonnen. Ik vind het toch wel iets te gortig worden, die openingsfase waarin Amsterdam eigenlijk over Rotterdam heen liep. Rotterdam creëerde nauwelijks kansen tot dus de allerlaatste minuut van het eerste kwart. Strafcorner ging de mist in, maar nu tweede kwart komen er mogelijkheden. Nu bijvoorbeeld goed geschoten door Guus Jansen. Schot wordt gekraakt, maar wel ten koste van een strafcorner. Tweede strafcorner van de wedstrijd voor Rotterdam. Eens kijken of ze daar nu veel meer mee kunnen doen dan die eerste, waar helemaal niks, ja, niet eens een doelpoging uit voortkwam, omdat het al misging bij het stoppen. Het veld is wat traag geworden natuurlijk, want het regent al zo'n beetje de hele dag. Hoewel het nu dan eindelijk een beetje droog wordt. Maar een nat veld, een nat waterveld, betekent dat die bal wat stroopt. Dat je bij de strafcorner net wat minder tijd hebt om aan te leggen. Want die verdedigers die het doel uitrennen, die zijn snel als altijd. En die bal die gaat over een iets natter veld net wat langzamer naar de plek waar het moet gaan gebeuren. Daar nu opnieuw de broers van der Heijden. Het wordt Pepijn van der Heijden en hij poest raak. Daar is de aansluitingstreffer voor Rotterdam. 2-1, loon naar werken, want Rotterdam heeft dus een tandje bijgezet. Is er natuurlijk wel zeker van die play-offs, maar wil nu ook niet zomaar Amsterdam vanmiddag een vrijgeleide geven in de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen. Het zit voor zo'n regenachtige dag in de meivakantie behoorlijk vol in Rotterdam. Normaal gesproken aan de lange zijde het dichtst bij het clubhuis, het dichtst bij de tap. Maar dat is onoverdekt, dus vandaag is het vooral druk aan die andere kant, daar waar ik zit. De overdekte lange zijde, zo'n beetje elk stoeltje bezet. En het is logisch natuurlijk dat ze vandaag hier zijn gaan zitten. Ze zien het regenen en voorlopig ook, nou, doelpunten regenen. Want Amsterdam heeft er twee en Rotterdam nu ook eentje.
0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:30, Jeroen Tjepkema.
10: Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan een stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van wat er is gevonden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze zaten op een boot met 82 migranten die vanuit Noord-Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te gaan. De 2 vrouwen kwamen volgens de autoriteiten om het leven door verstikking.
1: Helene de Geest, nog steeds met je top 40 aan files.
11: Nu dus, er is er eentje af en het aantal kilometers is ook wat teruggelopen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam nog wel veel vertraging tussen Naarden en Muiden. Daar is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 20 minuten voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen. Op de A12 Arnhem-Den Haag veroorzaken werkzaamheden bij Nieuwegein ook een file van 3 kilometer en een kwartier oponthoud. Je kunt daar het beste de parallelbaan nemen. En op de A76 Geleen-Aken heb je nu de meeste vertraging, namelijk 40 minuten tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
0: NPO Radio 1.
1: Het is nog rust bij de 2:30 wedstrijd in de Eredivisie. Dan kunnen we even gaan luisteren naar iets rondom de wedstrijd die al is gespeeld. Er viel een beslissing al vanmiddag, want Heerenveen heeft een ticket voor de play-offs om Europees voetbal veilig gesteld. Het won met 2-0 bij Volendam en de doelpunten waren van Ooyen en Vente, die daarna beide door trainer Veldman gewisseld werden. En dus constateert commentator Frank Snoeks dat je voor Heerenveen beter niet kan scoren, want dan word je dus gewisseld.
12: Oh ja, als je er zo naar kijkt, ja, dat klopt. Maar dat was niet de oorzaak, hoor. Het zat er meer in dat we in de eindfase ook aan het overleven waren tegen een Volendam, waar een heel stadion achter stond, waar ik denk 3 spitsen erin stonden en 2 hoge middenvelders eronder, waardoor het heel veel strijd werd daarom. En toen vonden we dat we daar ook in frisse benen, in energie in de ploeg houden en dan ook in de omschakelmomenten nog gevaarlijk te kunnen blijven. Daarom hebben we gewisseld.
13: Ik denk dan ook dat je blij was met de vroege voorsprong. Want je wil niet dat het nog 0-0 staat als zij al die doelpuntenmakers binnen gaan brengen.
12: Ja, eens. Dat was ook wel een van de boodschappen die we meegegeven hebben. Snel scoren. Nou, dat lukt niet altijd. Maar in dit geval lukt het binnen 8 minuten, geloof ik. 7e minuut. Maar ik denk wel dat we hem eigenlijk al...
13: Ooyen met de kopbal?
12: Ooyen met de kopbal, ja. Die gaat ook de boek in. Maar ik denk wel dat we hem eerder moeten beslissen.
13: Want nu werd het penibel, hè. Dan komt de muren komt binnen en dan weet je, alles zijn staan dan voor hun op groen.
12: Ja, absoluut. Ik denk dat hij nog een kopbal heeft. Dat hij in zijn draai nog een bal achterkant hoofd. En die pakt Berend dan in de korte hoek. Dus ja, je weet dat ze met veel ballen gaan komen. En dan kan je zeggen van oké, we moeten zorgen dat we in de 16 meter gaan verdedigen. We hebben eigenlijk wel gezegd van zorgen dat ze de voorzet niet kunnen spelen. Dus laat ze maar om ons heen spelen en elke keer de voorzet eruit halen. Waardoor zij posities wel spelen rondom onze 16, maar geen kansen kunnen creëren. En vanuit balverovering konden wij dan weer snel eruit. En ik denk dat we zelfs in die eindfase misschien wel 4 of 5 momenten hebben dat we dat beter moeten uitspelen. Dus ja, al met al moeten wij denk ik meer scoren.
13: Was jij op school goed in rekenen?
12: Redelijk. Maar het is nu nog wel een aardige speelronde natuurlijk die afgewerkt moet worden. Dus ik wil niet te ver vooruit kijken nog.
1: Nou, wij weten vast wel dat Heerenveen ready is voor de play-offs.
8: Hockey. Jan Kees gescoord, hè?
9: Ja, Amsterdam heeft de marge weer naar 2 getild. Onoplettendheid achterin bij Rotterdam. Nou, echt volslagen, achterloos. Zoals Justin Blok met de bal omging, moet je nergens doen. Maar zeker niet als je de laatste man bent. Je hebt de bal op kop van de eigen cirkel en hem zo van de stik laat plukken door Mustafa Kassim. Dat is dan ook net de verkeerde, want die heeft aan een halve kans al genoeg. Nou, dit was een hele. En dus 3-1 alweer voor Amsterdam. Dat jaagt op meer dat de cirkel nu alweer bezoekt. Maar daar gaat de bal de lucht in. Gevaarlijk spel, beoordeelt de scheidsrechter Retra. En dus vrije slag voor Rotterdam. Nou, zo'n moment van Blok, daaraan kan je eigenlijk al wel zien dat hier niet met het mes tussen de tanden gespeeld wordt door de Rotterdammers. Want zoiets overkomt hem zelden. Zeker niet als het ergens om gaat. En bij Rotterdam gaat het niet om heel veel vandaag. Het gaat voor Amsterdam om alles. En Amsterdam, daar zie je dat ook wel vanaf. Jaagt af, loopt ballen dicht, loopt gaten dicht en jaagt op alles. Scoort dus ook al 3 keer, maar moet met een schuin oog kijken naar Den Bosch en Pinoké. En dan is het slechte nieuws daar, want die twee ploegen staan allebei op voorsprong. En dus lijken die geen fout te maken vooralsnog. We gaan richting de rust. Amsterdam doet zelf wat het moet doen. Het staat met 3-1 voor en zal vervolgens moeten gaan afwachten.
1: Ze zijn er klaar voor in Zwolle voor een knetterende tweede helft tussen PEC en Heracles. Mark?
14: Oh, ik hoop zo dat je gelijk hebt. Het staat 1-0 voor PEC. We zijn inderdaad een minuut geleden begonnen. Met 21 van de 22 artiesten die er voor rust niet echt een spektakelstuk van maken. Maar dat zal sinds Zwolle worst zijn, want die willen zo graag winnen. En voorlopig staan ze met 1-0 voor. Degene die er dan uit zit, dat is een logische. Ernest Faber is geen malle pietje, want die heeft van de kust gewisseld. Die kreeg geel en vlak daarna had hij zijn tweede gele kaart moeten krijgen. En dus dacht in de rust de coach van Heracles: jij bent aan de beurt, ga maar zitten, ik doe een nieuwe erin. Dan is dat risico in ieder geval vermeden. Wie er nog altijd bij PEC binnen de lijnen staat is Ryan Thomas. Terwijl die 10 minuten voor rust toch echt aangaf aan de bank. Laat maar iemand warm lopen, want het gaat niet meer. Maar intussen hobbelt hij toch weer gewoon ook na rust binnen de lijn. Als de bal op de borst van Costons komt en dan bij Van Rooy. Die wordt aangetikt, vindt hij zelf. Krabbelt overeind. Dan mag een vrije trap nemen, doet dat snel. En zo gaat het naar Buurmeester. Die kan een heel eind naar voren dribbelen in de as. Nu de bal naar de Rooy. De Rooy dribbelt dan weer naar de buitenkant. Punt 16. Dan gaat het helemaal naar links. Naar Floranus. Oog in oog met de nieuweling. Met Wiekoff. Terugleggen op McNulty. Dan naar punt 16 waar Buurmeester de bal heeft. Dreigt met schieten. Legt nu klaar voor Costons. Terug naar Buurmeester. Oh, goede actie van Oosting. Maar de keeper is er op tijd bij om de bal net voor zijn voeten weg te plukken. Timo Jansink. Goede redding van hem. Attent gekiept. Komt 3 meter zijn doel uitglijden. Om de bal daar weg te tikken na 2 minuten in de tweede helft. Ik zeg wegtikken, maar hij pakte hem gewoon klem in zijn handen. En heeft nu de bal meegegeven aan Mirani. Dan gaat het naar de rechterkant, naar Wiekoff. Paas naar de as is niet goed. Buurmeester er weer tussen. Met Zamburek in zijn rug komt de bal toch bij Thomas. Bal buitenkant voet meegegeven naar De Rooy. Maar die paas komt niet aan. En dan is Heracles de ploeg die overneemt. Maar zijn ze hem ook weer snel kwijt. 1-0 voor PEC. De broodnodige 3 punten hebben ze virtueel in handen tegen Heracles.

0: The Edge of Heaven van Wham. Ja, zo kan je de energie ook de uitzending in krijgen. Hoe is het bij jou, Suze? Fortuna Feyenoord?
1: Feyenoord begint in ieder geval de tweede helft met wat vechtlust. Ik zag Valente net Marquez al even vastpakken toen Marquez probeerde om eventjes zijn tijd te nemen. De bal even wat verder weg te spelen toen hij een vrije traptreden kreeg. Logisch ook natuurlijk, want Feyenoord moet vandaag gewoon gaan winnen. Er staat een hoop op het spel. Kan uit gaan lopen op NEC en op Ajax in die strijd om plek 2. Sterker nog, die strijd bijna gaan beslissen. Want dan wordt het gat wel heel groot als Feyenoord vandaag wint. Zover is het nog niet, want er is nog niet gescoord in deze wedstrijd. Fortuna maakt het Feyenoord lastig, speelt compact, is fanatiek in het verdedigen en is af en toe zelf ook nog gevaarlijk. Nu ook in het bezit van de bal. Daalhuis zet een dribbel in en daar is dan Hajj Moussa die vrij onhandige overtreding maakt, waar Joey Coy nu een gele kaart voor trekt. Als ik de herhaling zo direct even zie, dan kan ik zien of dat zwaar bestraft is. Dat leek mij in eerste instantie wel. Ja, het is een tikkie. Je kan hem geven, maar het had niet gehoeven. Hajj Moussa dus een gele kaart. Zijn vierde gele kaart van dit seizoen. En dat betekent dat hij nog niet geschorst is in een volgende wedstrijd. Dat hij dus gewoon kan spelen nog in die laatste twee wedstrijden van dit seizoen. Vrije trap voor Fortuna Sittard. 25 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Vlakbij de zijlijn van het veld. En dat betekent dat Ihattare achter die bal gaat staan met zijn linkerbeen gevaar gaat proberen te stichten. Vrije trap is genomen, weggekopt door Bos. In tweede instantie weer in de 16 gebracht door Daalhuis met het hoofd. Doet Casanvirio nu ook. En dan is het Trauner die het kopduel wint. Maar de bal is bij Ihattare. In de 16 gaat schieten. Hard, laag, niet goed. Wegwerken is van Targalin. En dan kan Hajj Moussa de dribbel inzetten. Maar hij verliest de bal. Probeert Targalin te bereiken, maar dat lukt niet. Daalhuis dan met een voorzet. Dat is een hele slechte voorzet. Die bal gaat over en naast het doel. En dus mag Welleroyter de bal weer in het spel gaan brengen. Als het een vrij rommelig begin is van die tweede helft tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. We zijn aanbeland in de 50ste minuut.
0: Mark, jij hebt natuurlijk ook Paris Saint-Germain tegen Bayern München gezien.
2: Ja, zeker weten.
0: Mooiste wedstrijd ooit?
2: Nee, ik heb natuurlijk niet in de jaren 70 en begin jaren 80 kunnen kijken. Okay, maar wat ik heb gezien, denk het wel. Nee. Ja, ik ga daar wel in mee, ja. Het was aanvallend zo goed. Ik heb daar zo van genoten. En je hebt ook altijd twee tegenstanders nodig. Hè? Want ik kan me wel wedstrijden herinneren. Dan worden dan 5-0 voor Barcelona, voor Real Madrid of zoiets. En dan waren die echt fenomenaal goed. Maar ja, dan wordt die tegenstander van het kastje naar de muur gespeeld. Dat is ook leuk. Maar nu waren ze allebei zo ontzettend goed. Nou ja, ja. Want ik heb dan iemand gehoord over slecht verdedigen. Maar dit was gewoon echt, jij zei dat volgens mij ook, heel goed aanvallen. Wat waren die mannen fantastisch daarvoor in.
0: Ja, het is meer heel goed aanvallen dan slecht verdedigen, toch?
2: Ja, want ja, je kan toch zeggen, veel en veel meer.
0: Ja, ze krijgen de 5-4 tegen. Dus wat gebeurt daar dan achterin? Maar het zit er meer in die voorhoede. Nou, ja, dat was heel spannend. Waar je nu zit, dat is op zijn minst ook qua stand nog enigszins spannend.
2: Of ben ik dan wel, al te positief? Je bent het voorzichtig. Nou, de tweede helft is leuk begonnen, hoor. 9 minuten onderweg. Het staat 1-0. Voor Peck en we zagen zojuist Van Gils bijna de 1-1 binnenstrepen. Die dacht even aan McNulty, 25 meter uit te halen. Deed dat met rechts, maar rakelings naast het doel van de Graaf. Nu valt Heracles opnieuw aan met een voorzet van Benita weggekopt. Oh, Suze!
1: Kai Sierhuis breekt de man in Sittard met een hele knappe kopbal. Vanaf links werd die bal voorgegeven. Prima voorzet. Kai Sierhuis klimt in de lucht en slaat zijn hoofd tegen die bal. En die bal die eindigt binnenkant paal en dus in het doel. En komt Fortuna Sittard met 1-0 voor tegen Feyenoord na 51 minuten voetbal.
0: Zo, Mark.
2: Ja, vrije trap voor Heracles. Ja, wij zitten ook even te overleggen. Ik zit naast de Mr. Verhoef Ontknoping. Die zijn reclame ook nog wel een paar weken verlengd ziet worden. 10 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 dus. Het schot van Van Gils net naast. En daarvoor ook een schot van Costons namens Peck, de topscorer. Schoot links naast het doel staand. De bal ook met zijn linkervoet naar de verre hoek. Maar daar ging de bal net voor het doel langs. Nu dus een kans voor Heracles op een gelijkmaker. Zamburek staat achter de bal. En hetzelfde geldt voor Ulchik. Top overleg daar. De bal ligt 5 meter bij de zijlijn vandaan. staan op 14 meter van de achterlijn. Dus het wordt een soort corner variant waar Benita buiten spel staat een metertje. Maar op het moment dat de vrije trap genomen gaat worden, zal die toch wel weer aan de goede kant van de lijn komen te staan. Inlopende mensen bij de tweede paal met name. Maar ook keeper De Graaf, die de bal eerst in zijn handen heeft, laat stuiteren en hem dan klem vastpakt. En nu het tempo in de PEC Zwolle counter probeert te houden door de bal aan Costons te geven. Oeh, Chic zit er net met het hoofd tussen. Want daar dacht Velana al aan een weg richting het doel van Heracles. 56 minuten exact onderweg. Het is 1-0 voor PEC tegen Heracles.
0: Ja, het is nog lang, Fortuna Feyenoord. Maar stel je eens voor dat het zo blijft. En stel je eens voor dat Twente straks wint. Dan heb je Feyenoord 58, Twente 57, NEC 56 en Ajax 55. Het kan,
1: ja,
0: Suze.
1: Dat is toch, ja, maar dit is denk ik toch het verhaal van dit seizoen. Dat je elke keer denkt, ja, nu gaat er een club profiteren, ja, van het falen van de concurrenten. En dan gebeurt er, nou ja, misschien dus wel weer zoiets. En is het weer helemaal terug? Is de spanning weer helemaal terug? We zijn overigens pas 52 minuten hier onderweg.
0: Ja,
1: maar de voorsprong is daar voor Fortuna Sittard. Met een hele, hele knappe goal van Kai Sierhuis. Ik heb heel veel tijd om dit te vertellen overigens. Omdat er even een hoofdblessure is op dit moment bij Fortuna Sittard. Bij Britt Tijn, die eventjes is, Hübner moet ik zeggen, die is gaan zitten. Ja, echt, echt een hele goede goal van Kai Sierhuis. Die ook weer zijn 11e doelpunt maakte van dit seizoen. En ook bij hem ga je je soms toch afvragen of het niet tijd is voor een stapje omhoog. Hij heeft natuurlijk heel veel pech gehad. Heel lang, vaak geblesseerd geweest. Kruisbandblessures gehad. En nu, dit seizoen, laat hij zichzelf weer helemaal zien bij Fortuna Sittard. En hij krijgt die bal hoog en een beetje achter zich. En weet dan alsnog dus zoveel snelheid, kracht en ook richting aan die bal te geven. Dat hij uiteindelijk binnenkant voet landt. En dus feilloos ingekopt door Kai Sierhuis. 11e doelpunt alweer van hem van het seizoen. En ja, dat feest barst hier ook wel een beetje los bij Fortuna Sittard. Hebben al 4 wedstrijden niet gewonnen. Zitten in een hele matige tot slechte reeks. Maar vandaag is het prima wat ze hier laten zien tegen de nummer 2 van de Eredivisie Feyenoord. Fortuna nu weer aan de bal. Maar de paas van Duivenstein is dan weer niet zo heel goed. En dan kan Feyenoord omschakelen met Ueda, die aan de linkerkant de opstomende Jordan Bos vindt. Die ver mag komen, veel meters mag maken. De 16 nu nadert. Gaat hij hem dan afspelen? Ja, uiteindelijk wel op Hajj Moussa. Maar die aanname van de Algerijnse rechtsbuiten van Feyenoord is slecht. En dus balverlies. En dus heeft Fortuna weer de bal als het na bijna 55 minuten met 1-0 voor staat door dat doelpunt van Kai Sierhuis.
0: Eens even buiten in het matchcenter bij Mark.
3: Volleybal heb ik in de aanbieding. Finale bij de mannen om de landstitel. Liqueurs uit Groningen. Thuis tegen de Orion Stars uit Doetinchem. Ja, Orion de favoriet om de landstitel. Regerend landskampioen. Vorig jaar in de finale ook al tegen Liqueurs. Toen wonnen ze met 3-0. En het eerste duel, eerder deze week, werd een spannende vijfzetter. Een 3 uur durend duel. Vandaag werd het ietsje minder spannend. Want Orion won met 3-1. Na de eerste 2 sets deed Liqueurs eventjes wat terug. Maar de 4e set was weer voor Orion. Ja, 3-1 zegen dus. En er stamt in de Best of 5 serie nu 2-0. Ja, dus nog maar 1 wedstrijdje te gaan voor Orion. En dan hebben ze hun favoriete rol weer helemaal waargemaakt. Moet nog wel even gebeuren. Volgende week in eigen huis. Dan kunnen ze de 2e landstitel op rij veiligstellen. Dus de Orion Stars.
0: Van Mark naar Mark. PEC Heracles.
2: PEC Heracles is 1-0 voor PEC. De mensen beginnen toch wel een beetje zenuwachtig te worden. Want Heracles wordt steeds gevaarlijker. Komen nu weer de 16 in van PEC. Het is Benita na zijn rechtervoet in de korte hoek. Vindt hij de keeper. Het is een schuiver die precies op de keeper afrolt. En die hoeft dan eigenlijk alleen maar zijn armen naar beneden te strekken om die bal tegen te houden. Dat doet hij in de 60ste minuut. Maar ze moeten er hier niet aan denken dat het nog 1-1 wordt. En dan dat lastige programma Fortuna uit. En daarna Feyenoord nog thuis op de laatste speeldag. Dat kan zomaar nog eens 0 punten zijn. En als het dan echt slecht afloopt, wordt het op doelsaldo beslist. Dan kunnen ze zomaar de nacompetitie nog in bij PEC. Dus die wedstrijd moet gewoon gewonnen worden vandaag. Voor de rust en de gemoedstoestand bij de PEC-supporters. Maar deze Graves die speelde de eerste helft al heel onrustig. En trapt nu ook zomaar een bal over de zijlijn. Terwijl de keeper achter hem losroept. En die bal heel makkelijk had kunnen oprapen. Heracles daarentegen, die voetballen in de tweede helft wel echt alsof er nog iets op het spel staat. Dat is niet echt zo, maar ze doen in ieder geval de best en de sportieve plicht. Hier gaat Heracles weer met Wiekhoff op zijn tegenstander af. Dat is Floranes, dat dribbelt hij half voorbij. Krijgt de bal bij Zamburek, opening naar de linkerkant. Net ingevallen Limbombe, die krijgt de bal voor zijn rechtervoet. Dreigt met een voorgeven, is op 5 meter van de achterlijn.

0: Anderaf, dat is Floranes. Dat dribbelt hij half voorbij. Krijgt de bal bij Zamburek. Opening naar de linkerkant. Net ingevallen Limbombe. Die krijgt de bal voor zijn rechtervoet. Dreigt met een voorgeven. Is op 5 meter van de achterlijn. Een paar lichaamsschijnbewegingen. Bal naar de 16 van Geels met de hak. Misverstand voor het doel. En dan de Graaf. Oh, wat een paniek daar achterin. Bij die mannen van PEC Zwolle, zeg. Ongelooflijk. Het is eigenlijk een hele slechte bal die van Geels. Die wipt hem met buitenkant voet nog een paar metertjes naar voren. En dan stuitert hij tussen 6 van PEC en de keeper. En dan lopen ze elkaar in de weg en loopt het met een sisser af. Het is nog een half uur heel spannend als het 1-0 blijft. En dat is nu de tussenstand bij PEC tegen Heracles.
1: Fortuna Feyenoord, Suze.
2: Feyenoord in de aanval als Hajc Moussa en Valente combineren. En daar een hoekschop de tweede op rij aan overhouden. Valente wil hem weer kort krijgen van Hajc Moussa. Maar Hajc Moussa stuurt hem weg. Die gaat het een keer lang proberen vanaf de rechterkant. En dus gaat die bal indraaien richting het doel van Branderhorst. Die dus weer kan beginnen. Vrij is van blessures onder de lat bij Fortuna Sittard. 1-0 is het. 58ste minuut. Hajc Moussa met de corner voor Feyenoord wordt genomen. Is lang onderweg en daar is Ueda. Zijn kopbal wordt geblokt en dan is het heel hard en heel hoog wegwerken van Siep van Ottelen. Daar was een gevaarlijk moment van Feyenoord, van Ueda. Kopsterk natuurlijk, dat weten we. Maakt heel vaak doelpunten met het hoofd. Maar deze poging die werd geblokt door Fortuna Sittard. Als de lange bal van Wellenreuter nu weer voor de voeten van Brittijn belandt. Die enigszins ongelukkig speelt, want hij schiet hem gewoon weer terug naar Wellenreuter. Wellenreuter vindt Watanabe, die aan de linkerkant weer Jordan Bos vrij ziet staan. Wat een ruimte krijgt hij toch aan de linkerkant. Hij loopt dan door en wordt dan niet onderuit gehaald. Zelf zegt hij van wel, maar Joey Coy ziet geen overtreding. En dus mag Fortuna verder met de bal. Casanvirio, die zijn man uitkapt en die bal heel rustig breed geeft naar Marquez. Als Fortuna Sittard nu goed voetballend uitverdedigt. En dan fluit Joey Coy nu voor een overtreding. Als Valente doorgaat op zijn directe tegenstander, zit daar dan wat frustratie bij Valente, die ook geen geweldige wedstrijd speelt momenteel. 59 minuten bijna op de klok. Nog steeds 1-0 door dat doelpunt van Sierhuis voor Fortuna Sittard tegen Feyenoord.
1: Mark, wat gebeurt er?
0: Ja, rood, schepenman. Ja, in de eerste helft kwamen ze al goed weg, Heracles. Met Van der Kust, die zijn tweede gele kaart had moeten krijgen. Maar werd gespaard door scheidsrechter Dieperik, die nu niets anders kan als hij veel en veel te laat komt inglijden. En het regent hier, het veld is nat, hij glijdt door. Het is, ja, hier kan je echt niet zeggen, nou jammer joh, je hebt net geel gehad. Want dat is echt zo, hè. Nog geen 2 minuten geleden zijn eerste gele. En vanaf het moment dat de vrije trap genomen wordt na die gele kaart gaat de bal naar de andere kant van het veld. Komt hij ingeleiden, is hij te laat. En dan schoffelt hij zijn tegenstander ondersteboven. 2 keer geel is rood. 1-0 voor PEC. En Heracles ook nog eens met zijn tienen. Ja, opluchting zou het moeten veroorzaken. Maar dat gebeurt echt pas in dit stadion als het 2-0 voor PEC wordt. En zolang dat niet zo is, zitten de billetjes nog heel dicht tegen elkaar aan. Ook na 64 minuten voetbal een voorsprong. En een man meer op het veld bij PEC tegen Heracles.
1: Moeten we even deze beeldspraak blijven richting het hockey?
3: Ik schoot wel in de lach.
1: Ja,
3: de
1: want daar zitten natuurlijk ook billen heel dicht bij elkaar. Vooral die van Amsterdam, denk ik, Jan Kees.
4: Ja, en dan krijg je een heel ander spelbeeld in het derde kwart dan wat we in de eerste twee kwarten hebben gezien. Nu Korstens met een countermogelijkheid. Maar hij laat de bal van zijn stick springen en die gaat naar de buitenkant toe. Dus hij kan er niet meer aan overhouden dan een lange corner. Amsterdam inderdaad met de billen tegen elkaar op weg naar die play-offs die ze willen halen. Maar voorlopig lijken mis te grijpen ondanks de voorsprong hier. Korstens nu trouwens weer op avontuur in de Rotterdamse cirkel. Het is zowaar 2 keer dat Amsterdam zich voorin meldt. En daar komt de back-end-poging. Goed gered door Dirk Meijer op zijn stick. Dat is altijd lekker als je als keeper met al die bepakking die je aan hebt, dat je dan de bal precies op je stick krijgt. Zo'n beetje het kleinste wat je hebt als je als keeper met die grote leggers en die grote handschoenen. En dan dat kleine stukje toch daarmee redding kan brengen. Het is Meijer die dat doet. Daarmee blijft het 3-1 voor Amsterdam. En nu weer het beeld wat we de hele tweede helft, zo'n 5 minuten nu dus al zien. Rotterdam dat een tempootje heeft bijgeschakeld dat op de helft van Amsterdam speelt. En Amsterdam dat het bij deze 3-1 voorsprong ineens wel best vindt en achterover leunt. En loert op de counter waar ze ook de spelers wel voor hebben. Het is het spel waarmee Amsterdam vorig jaar misschien wel landskampioen werd. Maar gegeven door de omstandigheden moest het dus gaan aanvallen in de eerste twee kwarten. En dat ging heel behoorlijk. Vooral ook omdat Rotterdam weinig urgentie had en dus een tempootje te laag speelde. 3-1 daarom de tussenstand. Amsterdam daarmee op weg naar de overwinning vandaag. Hoewel als Rotterdam er echt nog

0: zin in krijgt, dan moet je dat nog maar afwachten. Maar het belangrijkste gebeurt eigenlijk op de velden elders. En daar is het nieuws niet goed voor Amsterdam. En dus blijft Amsterdam voorlopig virtueel op de vervelende vijfde plek staan.
1: In Sittard zit een man op de bank met de billetjes bij elkaar. En dat is de bank van Feyenoord, toch, Suze?
2: Een man op de bank met de billetjes bij elkaar. Wie bedoel je? Want het kunnen er veel zijn. Er zitten er wel 10, denk ik.
1: Ja. Ik denk dat Van Persie best zenuwachtig is.
2: Ja, ja, hij is net weer eventjes gaan zitten. Zojuist stonden zowel Buijs als Van Persie zeer fanatiek te coachen. Zij kennen elkaar goed, hebben samen gespeeld in de jeugd bij Feyenoord. In de A'tjes werden samen kampioen. Buijs was de aanvoerder. Van Persie uiteraard de vedette. En nu dus alle twee hoofdtrainer. Feyenoord heeft de bal op de helft van Fortuna. Targalin met een paar meter ruimte. Zoekt naar de steekpaas. Wacht eventjes met hem geven tot Tobias van der Elshout loopactie maakt. Maar zijn balletje is te hard. En wordt ook doorzien door Brandenhorst. Die hem goed kan oppakken. En direct in het spel weer brengt. Waar Trauner de bal opvangt. Maar Trauner geen medespeler weet te vinden. En dus is Fortuna weer in balbezit. Zeker op het middenveld wint Fortuna veel van dat soort duels. Waardoor Feyenoord maar moeilijk in het spel komt. En Fortuna nu dus weer aan de bal is. Bal wordt even rondgespeeld door Fortuna. Van Ottele die zoekt de opening aan de linkerkant naar Limnios. Prima bal, maar de aanname van Limnios, die dat ja, op een enigszins vrije manier probeerde met rechter buitenkant voet, die mislukt volledig. En dus gaat de bal over de zijlijn en gaat Mats Deil ingooien aan de rechterkant. Feyenoord moet nu wat gaan verzinnen, want ze staan met 1-0 achter in deze hele belangrijke wedstrijd. Om plek 2 strijden zij. Fortuna Feyenoord 1-0, 63 minuten voetbal.
1: Echte liefhebbers reageren op de stelling van Borst. Paris Saint-Germain, Bayern München, die 5-4 was de beste wedstrijd ooit. Annemieke zegt mee eens. Fantastische wedstrijd. Vooral geen gezeik met de scheidsrechter. Geen tijd trekken. Heerlijk om naar te kijken. Mijn plezier in het voetbal kijken was al lang verdwenen. Ja, en is nu dus terug. En Joost zegt, als je voor een ploeg bent, dan heb je nog meer beleving. Dus in mijn geval is dat bijvoorbeeld Ajax-Bayern uit 95, die 5-2. Real-Ajax uit 2019, de 1-4. Of Nederland-West-Duitsland natuurlijk, uit 88. De 2-1.
3: Ik dacht die van 1974.
1: Nou, kan ook, maar liever niet.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
5: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
9: A man should hear a little music every day of his life.
8: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
7: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: NPO Radio 1. 4 uur.
6: Henry Schut en Hugo Borst.
1: We halen een doelpunt op het hockeyveld Rotterdam-Amsterdam, Jan Kees.
0: Aansluitingstreffer van Rotterdam. Prachtige tip in van Timme van der Heijden. Uit de vrije slag net buiten de cirkel binnengeramd. En de stick van der Heijden lag dus op de goede plek. 3-2 nog wel voor Amsterdam.
1: Een uurtje met heel veel eredivisievoetbal. Want AZ, FC Twente en Sparta Go Ahead Eagles beginnen straks om 16:45. En het is spannend in de laatste 20, 25 minuten. Zowel in Sittard, Fortuna Feyenoord staat 1-0. Als bij PEC tegen Heracles. Ook daar is het 1-0. Heracles speelt wel met 10 man. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema.
13: Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan een stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de Eredivisie. De spelers en staf reden zojuist met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Hier werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de Eerste Divisie, Cambuur op plek 2. Het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden.
1: Helene Geest, de files.
14: Ja, er staat bij elkaar zo'n 100 kilometer op dit moment. De meeste vertraging is er door terugkerend vakantieverkeer en ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel oponthoud. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, daar sta je een kwartier in de file voor de Duitse grens. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein is de vertraging ook een kwartier door wegwerkzaamheden. Je moet daar via de parallelbaan. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein veroorzaakt een ongeluk 25 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook nog steeds 25 minuten extra reistijd.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: AI.
23: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
24: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
25: Welkom terug, lieve luisteraars. Het is ontzettend spannend overal. Fortuna Sittard tegen Feyenoord, Suze.
26: 17 minuten officiële speeltijd heeft Feyenoord nog om een antwoord te bedenken op de 1-0 voorsprong van Fortuna Sittard na die heerlijke goal van Kai Sierhuis.
25: PEC Zwolle, Heracles Almelo, Mark.
4: Ja, het lijkt wel alsof er 12 van Heracles spelen tegen 10 van PEC, maar het is toch echt 11 van PEC tegen 10 van Heracles. Maar die hebben twee kansen gehad. Niet te geloven. Van Gils met de hak centimeters naast. En zojuist Benita van 4 meter glijdend. Ook maar centimeters naast het PEC-doel. 1-1 hangt in de lucht. Het is 1-0.
25: Vanaf 16:45 AZ tegen Twente. Zegt Dien van der Laar. Twente weet vast ook, hè? De tussenstand bij Feyenoord.
27: Hier werd vanuit de Twente-kamp de vraag hardop gesteld. Wilde eigenlijk wel iemand tweede worden? Waarop iemand met een Twents accent zei. Nou, dat willen wij best wel. Want nou, als Feyenoord dan toch gaat verliezen in het diepe zuiden, dan kan Twente vanmiddag bij een winst op AZ tot op 1 punt komen. Maar ja, dan moet je wel winnen van AZ. En dat is voor FC Twente hier nog niet zo heel gemakkelijk.
25: Ook om 16:45. Sparta, Go Ahead Eagles. Twee ploegen die allebei in theorie nog naar de play-offs om Europees voetbal kunnen. Richard van der Maden.
28: Ja, en dus toch wel een interessante wedstrijd hier op het kasteel in Rotterdam. Sparta staat 9e. Dat is genoeg om de Europese play-offs te halen. Maar het staat gelijk met FC Groningen. Dat heeft ook 42 punten. Maar dat verloor weer gisteravond van Excelsior. Dus alles nog om voor te spelen voor Sparta en Go Ahead Eagles. Ja, dat heeft een hele, hele kleine kans nog om die play-offs te halen. Het heeft 37 punten en het kan eigenlijk niet echt meer omhoog, maar ook niet meer omlaag.
25: Straks om 16:30 de return van de halve finale Champions League vrouwen tussen Barcelona en Bayern München. Krijn Schuitenmaker.
29: Ja, vorige week werd het 1-1 met een assist namens Barcelona van SB Brugge. En ze staat vandaag opnieuw in de basis. Een hoofdrol voor een Duitse ket. Zij scoorde namelijk voor Bayern, maar kreeg ook in die wedstrijd een rode kaart. Zij is er dus niet bij. Koopt nou eens wel aardig vol. En dat betekent dus dat het een mooi spektakel kan gaan worden. Want de winnaar speelt in de finale tegen Olympique Lyon. De finale dus van de Champions League voor vrouwen.
25: En de heerlijke hockeypot tussen Rotterdam en Amsterdam. Jan Kees.
0: Nou, zeg maar gerust, 3 hockeypotjes tegelijk. Want het gebeurt ineens op alle velden. Pinoquet kreeg het tegendoelpunt. Hetzelfde geldt voor Den Bosch en Amsterdam dus inderdaad op dit veld ook. Dan Amsterdam krijgt nu de kans, maar Cassim mist. Staat met 3-2 voor. Kampong staat nu gelijk. Pinoquet wel weer op voorsprong gekomen. Nou, als het zo eindigt, dan valt Den Bosch buiten de top 4 en gaat Amsterdam een plekje stijgen. Maar het laatste kwart is net begonnen. En het één doelpunt op één van die velden. En alles is weer helemaal anders.
25: De luisterapp staat open voor de stelling van Borst. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Die 5-4 was de mooiste wedstrijd ooit. Ben je het oneens? Laat dan vooral ook even weten. Wat was dan jouw mooiste ooit? Via de NPO luisterapp.
26: Suze! Ja, ik schreeuwde net, oh! En dat kwam omdat Ueda echt een gouden kans mist op de gelijkmaker. Van dichtbij kon hij inschieten. Bal kwam bij hem terecht, een beetje per ongeluk. Hij neemt hem goed aan op de borst. En dan is het enige wat je nog moet doen, is gewoon rustig afronden. Dat is niet gelukt voor de Japanner, want hij werkt die bal hard en hoog van, nou, ik denk 2 meter van het doellijn. Over het doel. Als Kai Sierhuis een publiekswissel, nou misschien geen publiekswissel, want we hebben nog 14 minuten, maar gewisseld wordt. En in ieder geval een open doekje krijgt van het publiek na het doelpunt van hem natuurlijk. Hij nu de enige speler in de Eredivisie die dit Eredivisie seizoen gescoord heeft tegen Feyenoord, PSV PSV en Ajax. Als Fortuna weer weg is met Gladon. En dan in tweede instantie verdwijnt die bal niet in het doel. Kans voor Fortuna weer. Ja, het ligt nu helemaal open aan beide kanten. Het was de invaller Oukili die die kans in tweede instantie in de rebound kreeg. Maar die bal verdween dus niet in het doel. De wedstrijd is chaotisch momenteel. Wellenreuter die ligt op de grond omdat hij geblesseerd is geraakt. Nou, er gaat een opstootje ontstaat nu. Kooi staat er ook bij. Scheidsrechter probeert een beetje rust te behouden. Net ook al een opstootje. Een verzorger wordt nu weggeduwd door Sint-Just. Is het een van de invallers van Feyenoord. Die zegt, ga nou weg tegen de verzorger. Nou, chaotische momenten hier dus in Sittard. Bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Waar Ueda net de gelijkmaker had moeten maken. 25 keer scoorde hij al dit seizoen. En hij had de 26e absoluut zojuist moeten maken. Kreeg er voor 20 minuutjes daarvoor ook al een kopkans. Dat was een moeilijkere kans dan deze. Veel moeilijkere kans. Dit was gemakkelijk. Het fluitconcert wordt er nu hier begonnen. Voor wie dat is. Ik denk voor onder andere de scheidsrechter door de supporters van Fortuna. Als, er wordt nog even in de herhaling gekeken. Ja, Wellenreuter die komt uit. Stuit Gladon. En Wellenreuter die raakt daarbij geblesseerd. Krijgt de noppen van Gladon. Lijkt een beetje op zijn arm. Maar Gladon kon daar niet heel veel aan doen. Was een duel tussen de keeper en de ingevallen spits van Fortuna Sittard. Er is een hoop gewisseld in de periode dat jullie even op andere velden waren. Ihatare is er uitgehaald voor hem. Dus Paul Gladon. Pettersson is er ingekomen voor Limnios. De man van de assist op Sierhuis. Dat was bij Fortuna de wissels. En er wordt nu toch nog gekeken naar een check voor een rode kaart bij de VAR voor ernstig gemeen spel. Had Gladon daar dus wel schuld aan? Er wordt in Zeist naar gekeken en daar wordt dan nu... Ja, ik hoor jou herroepen. Ja. Ik hoor mensen achter mij ook herroepen.
25: Dat
26: dat is wel iemand van Fortuna Sittard. Dus dat snap ik op zich wel. Die is natuurlijk geneigd om her te roepen. Nee, ik zag dit niet aankomen. Ik vond dit... De bal valt tussen de keeper van Feyenoord, Wellenreuter en Paul Gladon in. Beiden gaan voor de bal. Gladon probeert die bal aan te tikken. En Wellenreuter die komt uit. En nu wordt er dus in Zeist gezegd. Kom maar even kijken, Joey Coy. Ja, ik zie nu wel trouwens de noppen van Gladon uit deze hoek.
5: Ja, dan wordt
26: op de bovenbeen van Wellenreuter eindigen. En dan gaan we toch wel denken dat dit een rode kaart was. Uit deze hoek zien we hem wel landen dus op de bovenbenen. En dat is ernstig gevaarlijk spel. Joey Coy kijkt nog eventjes goed. Van de zijkant was het niet goed te zien. Vanuit de andere hoek het camerastandpunt. Wat we nu te zien krijgen, ook in Zeist te zien hebben gekregen. En wat Joey Coy nu ook te zien krijgt, lijkt het er toch op dat dit een rode kaart moet gaan worden voor Paul Gladon. Paultje Gladon, die nog toegezongen werd toen hij zojuist inviel bij Fortuna Sittard. Zit hier natuurlijk al een tijd. Publiekslieveling scoort regelmatig bij zijn invalbeurt. Maar lijkt nu dus tegen die rode kaart aan te gaan lopen. Ja, Joey Coy die besluit om te draaien. Loopt het veld weer in. Doet het VAR-gebaar. En daar komt de rode kaart uit de achterzak. En Fortuna Sittard die moet verder met 10 man. Met nog 11 minuten en 10 seconden officiële speeltijd hier op de klok. En dus wel nog de voorsprong voor Fortuna Sittard. Het wordt nog heel ongezellig hier hoor. Want er is alweer een opstootje op het veld nu bezig. Tussen spelers van Fortuna en van Feyenoord. Iedereen gaat zich ermee bemoeien. Ik hoorde net al afronden. Dus ik zal jullie laten vertellen hoe dit opstootje dan weer afloopt. 10 man, Fortuna Sittard. 1-0 voor tegen Feyenoord met 11 man.
25: Wat vond je Hugo Rood?
5: Ja, Kostos!
25: Oh, Mark.
5: Kostos schiet hem erin voor PEC. Nou, opluchting. Alom in Zwolle in minuut 85. Dit opluchtende geluid en gejuich hebben we een paar minuten geleden ook gehoord. Toen Kai de Roy de 2-0 erin schoot. Maar die stond vlak voordat hij aan een mooie actie begon net buitenspel. Dat geldt nu niet voor de topscorer. Die rechts naast het doel de bal voor zijn voet krijgt en hem naar de verre hoek schiet. En hem daar binnen knalt. Het is 2-0 voor PEC. Dat met 5 mensen is gaan verdedigen. Ondanks een man meer op het veld. Omdat ze in blinde paniek waren dat het nog 1-1 zou worden. Want die hing in de lucht. Maar die is niet gevallen. Het wordt 2-0. Wedstrijd beslist. 11 van PEC tegen 10 van Heracles. Is 5 minuten voor tijd. 2-0 door Koen Kostons.
25: Even nog die rode kaart van Gladon. Terecht?
6: Ja, ook wel een beetje aangesmeerd. Kijk, in de volle snelheid kun je voor die bal gaan. Je kunt ook denken, ik neem het risico niet dat ik hier bij de keeper blesseer. Dus hij neemt het risico wel en raakt hem ook vol. Het theater van Welleroyter was stuitend. Echt, ja, dat is heel naar om te zien.
1: Want ik vind het bij dat terugkijken ook zoveel verschil maken of het in de gewone snelheid is. Of je kijkt het 16 keer terug heel erg traag. Dan is er altijd van alles aan de hand.
6: Maar hij eindigt wel met zijn noppen vol.
1: Ja, nee, zeker. Hij raakt hem uiteindelijk wel heel erg vervelend.
6: En dat had hij kunnen beperken door dat risico niet te nemen. Aan de andere kant, het is een contactsport. En soms zijn het fracties van verschillen. Ja, je kan hem geven.
1: Zometeen de slotfase. Fortuna nog een minuut of 10 met 10 man, maar wel voor dus tegen Feyenoord met 1-0. Jan Kees, hoe is het daar bij het hockey?
0: Loei spannend in de voorlaatste speelronde van de reguliere competitie. Amsterdam, de nummer 5, staat momenteel virtueel op de vierde plaats. Maar het hangt allemaal wel echt van zijdedraadjes aan elkaar. Op dit veld gebeurt er van alles, maar volgens mij ook ergens anders.
1: Ja, Mark, wat is er aan de hand?
7: Toch upside. Dus de 2-0 gaat weer niet door. Dat is de tweede keer en dus billetjes van ontspanning weer terug bij elkaar in volle spanning. Want oh. 10 van Heracles maken het pack heel lastig. En er gaat twee keer de 2-0 niet door. Misschien is het wel zo'n dag.
1: Ja, in de wereld van de VAR gaat een minuut later soms ook gewoon weer een doelpunt af. Jan Kees.
0: 3-2 hier de voorsprong voor Amsterdam. Die moeten ze echt naar huis brengen. En die staat echt wel onder druk. Nu komt Rotterdam weer. Hoedemakers glijdt naar de bal. Maar er wordt goed verdedigd door Morten. Ten koste wel van een lange hoekslag. Maar dat is allemaal niet erg. Het gebeurt ook in Utrecht bij Kampong tegen Den Bosch. Daar stond het 10 minuten geleden 2-1 voor Den Bosch. Dat één plekje boven Amsterdam staat. Maar 10 minuten verder, even knipperen met mijn ogen. Het staat daar nu 4-3. Voor Kampong, een hattrick van Jip Jansen in 8 minuten tijd. Een wereld van verschil, niet zozeer voor Kampong, maar wel dus voor Den Bosch. En ook voor Amsterdam, dat virtueel vierde staat nu. En in de laatste speelronde volgend weekend een makkie heeft tegen laagvlieger Scharweide. Dat op dit moment voor staat, dat houd ik ook maar even in de gaten. En Scharweide lijkt zich daarmee veilig te spelen. Dat gaat nou niet naar Ibiza, maar wel een lekkere feestweek tegemoet. Dus Amsterdam, die punten kunnen ze bijschrijven. Maar die van vandaag hebben ze ook echt nodig in de slotfase. 4,5 minuut nog op de klok tegen Rotterdam. Het spel ligt heel eventjes stil voor een blessurebehandeling. Maar iedereen staat weer op. Het kan weer verder. Het gaat in een hoog tempo. Er wordt met kaarten gestrooid. Omdat er heel veel op het spel staat. Maar ook bij Suze.
26: 1-1. Watanabe die die bal inkopt in de rebound. Als Ueda al geweldig naar de bovenhoek kopt. En daar nog het handje is van Brandenhorst. Die echt een schitterende redding in huis heeft. Zich helemaal moest strekken naar de kruising. Vervolgens die bal uit de kruising tikt. Maar daar is Watanabe die helemaal mee naar voren is. En de 1-1 maakt. Als het onrustig blijft hier op het veld. Er zijn wat opstootjes geweest. Een rode kaart dus gevallen is voor Paul Gladon. Achter mij moeten de stewards ook ingrijpen bij supporters die enigszins grimmig worden. Maar de stand is dus 1-1. Heel belangrijk doelpunt van Watanabe, de Japanse centrale verdediger van Feyenoord. Die zijn tweede maakt van dit seizoen en daarmee dus ook de gelijkmaker in huis heeft in de 85ste minuut maakt voor Feyenoord. Feyenoord is nog vol in de race of op pole position voor die tweede plek, voor dat peperdure Champions League ticket. Zag Ajax en NEC gisteravond gelijk spelen. Het enige wat Feyenoord dan moet doen is vandaag winnen. Dat ziet er nog niet naar uit. Het staat nu 1-1, maar de druk wordt hoger. Ze voeren de druk op. Nu Jordan Bosch aan de linkerkant. Gaat niet langs Casanvirio, maar herovert de bal vervolgens wel. Dat doet Okili voor zijn eigen ploeg ook. En dus is het Fortuna die nog even in balbezit is. Britt Tijn, het is overleven hoor voor Fortuna. Dat veel verdedigende spelers heeft ingebracht. En eigenlijk nog maar één iemand voorin heeft op dit moment om nog af en toe een tegenstoot te creëren als Feyenoord natuurlijk door probeert te drukken. Zij moeten de 2-1 hier gaan maken om uit te gaan lopen op Ajax en op NEC. Brandenhorst gaat de vrije trap nemen op eigen helft. 15 meter voor de middenlijn. Hij neemt zijn tijd. 1 punt is ook prima voor Fortuna dat al een hele tijd veilig is. En dat vooral een goed gevoel wil overhouden aan deze wedstrijd. En eventueel 1 of 3 punten natuurlijk zou dat ze geven. Feyenoord heeft de bal alweer. Givairo Riet, een van de invallers bij de Rotterdammers. Speelt hem terug naar Wellenreuter, die de doelpuntenmaker vindt. Watanabe, die meteen het tempo opschroeft naar de linkerkant. Speelt naar Bos. Bos terug naar Tengstedt. Andere invaller aan Rotterdamse zijde. Bos krijgt hem dan vervolgens weer. Zijn voorzet is niet zuiver. Op het hoofd van Casanvirjo. Tweede bal is wel weer voor Feyenoord. Dat de duimschroeven nog maar eens verder aan draait. Targalin naar de rechterkant. Balletje van Hajmoussa. En daar is de kans en niet het doelpunt van Diarra. Een van de andere invallers bij Feyenoord. Kreeg de bal op het hoofd na 87 minuten na dat subtiele voorzetje van Hajmoussa. Maar kon geen kracht achter zijn kopbal zetten. En dus was de vangbal gemakkelijk voor Brandenhorst. Die bal heel ver wegschiet. Die hoopt dat die bal maar even uit zijn buurt blijft. 57 minuten voetbal. 1-1 tussen Fortuna Sittard en Feyenoord.
1: 87.
26: Sorry jongens.
1: PEC Heracles is ietsje verder al. Blessuretijd, Mark.
7: Jazeker, 4 minuten krijgen we erbij. Het is nog steeds 1-0. Buurmeester had er 2-0 van moeten maken. Oosting gaf de bal namelijk breed toen ze met z'n tweeën en nog maar één verdediger voor zich richting het doel van Heracles voetbalde. Nou ja, die bal moet je dan gewoon recht voor het doel staan van 10 meter inschieten. Maar hij raakte hem denk ik meer met de enkel dan goed op de voet. En die bal ging echt heel ver naast het doel. Intussen wordt de bal aan keeper De Graaf gegeven. Die gaat hem dan naar voren trappen. Het is nog een paar minuten spanning voor PEC. Dat als deze 1-0 blijft staan, nog een jaar verzekerd is van Eredivisie voetbal. Dan is de klus geklaard. PEC valt zelfs aan. Buurmeester komt op de zijlijn uit bij Wiekhoff. Die 1-1 heeft een tijdje in de lucht gehangen. Maar de afgelopen 10 minuten hebben we Heracles eigenlijk al niet meer gevaarlijk zien zijn. De bal gaat nu wel richting de helft van PEC. Heracles met zijn tienen. Hè, na een minuut 63 door de tweede gele kaart voor Schepenman. Nu een overtreding gemaakt op Montero. Dan is er ook nog iemand heel boos. Dat is Van Horenbeek. Het is dat die scheidsrechter zich net omdraait. Want die heeft ook al geel. En gooit de bal dan heel demonstratief hard met een stuit via het gras weer weg. Maar goed, de scheidsrechter is in die zin coulant. Was hij in de eerste helft ook voor Van der Kust. Niet voor Schepenman, maar dat kon ook niet anders. Vrije trap nog voor PEC. 2 minuutjes nog te gaan. Het is nog best wel spannend. Want als het 1-1 wordt, dan moeten ze echt niet aan denken hier in Zwolle.
1: Slotminuut hockey. Rotterdam-Amsterdam, Jan Kees.
0: 20 seconden nog. Burkhardt krijgt de kans. Nee, krijgt geen voordeel. En dus wordt er afgefloten Amsterdam met 3-2 voor. Die voorsprong moeten ze naar het einde brengen. En dan gaan ze waarschijnlijk naar de top 4. Want in Utrecht gebeurt van alles. Het staat 5-3 voor Kampong. Echt waar, 5-3 na die 2-1 tussenstand nog maar een kwartiertje geleden. 5 doelpunten van Jip Jansen. Er klinkt hier een toeter en er worden vuisten gebald. En er wordt een feestje gevierd door de spelers op het veld die elkaar in de armen vallen. Zij weten waarschijnlijk van die tussenstand in Utrecht. Want ze weten meteen wat de waarde is van deze overwinning van Amsterdam. 3-2 overwinning op Rotterdam. De regerend landskampioen doet zelf wat het moet doen. Het zal nog even moeten afwachten wat er precies allemaal in Utrecht gebeurt en aan het gebeuren is. Maar als het daar inderdaad uit gaat lopen op een overwinning voor Kampong, en zelfs als het een gelijkspelletje zou worden, dan gaat Amsterdam richting de play-offs. Nou, er is nog wel een laatste speelronde te gaan, maar gezien het programma gaan daar geen gekke dingen gebeuren. En dus is het met recht dat Amsterdam deze zwaar bevochten 3-2 overwinning viert op Rotterdam. Heel eventjes het zweet van het voorhoofd vegen en dan eens even goed gaan kijken wat precies de consequenties zijn. Maar Suze heeft een doelpunt.
26: 2-1 is het voor Feyenoord. En spelers gaan helemaal los. Van Persie gaat helemaal los. Staf gaat helemaal los. Gelukkige goal voor Feyenoord. Want Chifairo Riet, die probeerde het maar eens van afschans. Zijn poging leek er niet heel gevaarlijk uit te zien. Maar die bal werd aangeraakt. Waardoor die over Branderhorst heen zeilde. Keeper kansloos. En dus is het Chifairo Riet die dit waanzinnig belangrijk doelpunt maakt voor Feyenoord. Uitvak gaat ook overigens helemaal los. Uiteraard. Natuurlijk. Alle fotografen erbij. En Chifairo Riet die wijst met twee handen naar boven. Dankt een hogere macht voor dit doelpunt. Lang geblesseerd geweest natuurlijk hij. En met zijn eerste van dit Eredivisie seizoen is hij heel belangrijk voor Feyenoord. Met die 2-1 in de 90ste minuut.
1: Slotseconde bij Mark.
7: Oei, daar was hij bijna. Hamamioglu. Maar hij gaat voor het doel van PEC langs. Ze trekken hem over de streep. Het eindigt in 1-0 na 94 minuten. Hangen, wurgen, bibberen, beven. Juichen, schamen een beetje. En nu toch maar weer juichen. Want PEC is ook volgend seizoen te bewonderen in de Eredivisie. Dan hoop ik alleen niet dat ze het elke week gaan doen zoals vandaag. Ja. Want dit was niet veel.
1: PEC heeft 37 punten en is inderdaad zeker van handhaving. Suze.
26: 7 minuten komen er hierbij. Want er is een hele hoop gebeurd in die tweede helft. Spel heeft vaak stilgelegen. Een paar opstootjes. Rode kaart voor Fortuna-spit Gladon. En 2 doelpunten voor Feyenoord zijn er dus gevallen. Eentje voor Fortuna overigens. Die maakte het openingsdoelpunt in de 51ste minuut. Daarna kwam Feyenoord heel vaak niet echt aan voetballen toe. De muur werd opgetrokken door Fortuna. Feyenoord leek er heel veel moeite mee te hebben om daar doorheen te komen. Uiteindelijk lukte dat wel in de 84ste minuut. Waar Watanabe die belangrijke 1-1 maakte. En toen begon Feyenoord pas echt aan dat slotoffensief te drukken. En al die duimschroeven aan te draaien. Feyenoord veel gevaarlijker dan Fortuna, dat er helemaal niet meer uit kon. En dus zojuist die 2-1 heeft gemaakt via Gvairo Reid. Feyenoord nu ook weer aan de bal. Fortuna loopt alleen nog maar terug. Probeerde dus te overleven met 10 man. Dat lijkt niet te gaan lukken. Want Feyenoord probeert nog even door te drukken. Krijgt er nu ook weer een hoekschop met nog 5 minuten extra tijd te spelen. Minimaal hier staat Feyenoord ineens voor met 1-2 bij Fortuna.

0: Chef Special, amigo.
1: Fortuna Feyenoord, maak hem eraf, Suze.
2: 2 minuten extra tijd is er nog te gaan, minimaal. Als Fortuna weer eens op de helft van Feyenoord is. En Feyenoord dus voorstaat hier met 2-1 na 2 doelpunten binnen 6 minuten. Ja, 2 trainers die op dit moment het tegenovergestelde aan het doen zijn. Wat ze net aan het doen zijn, namelijk... Fortuna Sittard heeft net aanvallend gewisseld. Owen Johnson erin gebracht. En Feyenoord heeft net weer verdedigend gewisseld. Namelijk Valente eruit gehaald en Lotomba erin gebracht. Dat gebeurt natuurlijk als die wedstrijd zo kantelt. Zoals deze wedstrijd zojuist heeft gedaan. Hajj Moussa is bij de cornervlag. Daagt de tegenstanders een beetje uit. Kom die bal maar halen. Doet hij slim, maar houdt daar geen hoekschoppen aan over. Zegt de grensrechter. En dus kan Fortuna de bal maar weer in gaan brengen. Doet dat te snel volgens de scheidsrechter. Branderhorst zegt had het die bal niet goed stilgelegd. En er is weer eventjes gedoe hier. Er wordt weer even geroepen tegen elkaar. Er zijn constant kleine ruzietjes tussen spelers, tussen stafleden, tussen supporters ook. Er zitten een paar supporters van Feyenoord in het Fortuna-vak. Dat werd net ook wat ongezellig. En zo blijft het dus nog een beetje grimmig hier in het Fortuna Sittard Stadion. Als er nog 40 seconden te gaan zijn, minimaal in de extra tijd. Dalhaus gaat de bal ver ingooien. De 16 in van Feyenoord. Doorkoppen is van Oukili. Komt er dan nog een moment voor Fortuna? Nee, zegt Kooi, want die heeft een overtreding gezien. En dus mag Feyenoord-keeper Wellenreuter een vrije trap gaan nemen. Als de seconden dus wegtikken. En het de hele wedstrijd er eigenlijk niet naar uitzag dat Feyenoord hier zou weggaan met 3 punten. Maar nu na 2 goals binnen 6 minuten, de 84ste minuut en in de 90ste minuut, lijkt het erop dat Feyenoord die hele, hele belangrijke punten gaat pakken. En dus gaat uitlopen op zowel NEC als op Ajax. Dat alle twee maar 1 punt overhielden aan deze speelronde. De vrije trap gaat genomen worden door Wellenreuter. Die uiteraard kiest voor ver en voor hoog. Het kopduel wordt gewonnen door Brittijn. En dus heeft Fortuna nog een keer de bal. Met Duivenstein die Johnson nog eens de diepte in probeert te sturen. Watanabe die niet goed wegwerkt. Johnson die vervolgens de bal niet goed bij Duivenstein brengt. En dus kan Feyenoord weg. En dat is reden voor Joey Kooi om af te fluiten. En dus is het uiteindelijk een 1-2 geworden. Feyenoord gaat dus wel weg hier met 3 punten. Terwijl Fortuna Sittard een prima wedstrijd op de mat legde tegen Feyenoord. Met 1-0 voorkwam via Sierhuis. Uiteindelijk dus een 1-1 en een 2-1 voor Feyenoord. Reed is de man die winnende goal uiteindelijk op zijn naam krijgt. En ik denk dat we kunnen concluderen dat het sleutelmoment van deze wedstrijd de rode kaart was voor Paul Gladon. Want hij kreeg rood na een overtreding op Wellenreuter. Moest de VAR naar kijken. Die riep uiteindelijk Joey Kooi naar het scherm. Hij besliste dat het een rode kaart werd. Fortuna verder met 10 man. En daardoor kon Feyenoord de druk verhogen. En uiteindelijk ook die 2 doelpunten maken. Fortuna overleefde dat half uur met 10 man dus niet. En Feyenoord trekt uiteindelijk aan het langste eind. En stiefelt dus af. Gaat heel erg goed af op die tweede plek. En laat NEC en Ajax achter zich.
0: Ja, want Feyenoord heeft nu ineens die tweede plaats voor het grijpen. Het staat 5 punten voor op nummer 3 NEC en 6 punten op nummer 4 Ajax. Twente kan daar nog wel tussenkomen. Als het straks wint van AZ, dan kan het Feyenoord tot op 4 punten naderen. Nog 2 wedstrijden te gaan voor Feyenoord. Volgende week thuis tegen AZ. En de week daarna is de slotwedstrijd een uitwedstrijd tegen PEC. Zometeen AZ Twente, Sparta Go Ahead Eagles. En we hebben ook Champions League voetbal bij de vrouwen. Barcelona, Bayern München om een plaats in de finale.
3: NPO Radio 1.
0: Het is even na 4:30, Jeroen Tjepkema.
4: In IJsselstein is vannacht een agent gewond geraakt toen iemand vuurwerk op de politie afschoot. Dat ontplofte bij het hoofd van de agent. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vannacht zijn ook ruiten ingegooid van het stadhuis en is de toegangsdeur in IJsselstein toegetakeld. Waarschijnlijk uit protest tegen de opvang van asielzoekers. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van de vernieling in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. En in Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze zaten op een boot met 82 migranten die vanuit Noord-Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te gaan. De 2 vrouwen kwamen volgens de autoriteiten om het leven door verstikking.
0: Roos van Eijknol, ja, we zijn verwend geweest in de loop van de week, hè, met lekkere zon. Die is vandaag ver te zoeken, tenminste hier, de rest van Nederland.
5: Ook niet heel erg veel. Af en toe wel wat momenten met opklaringen. We zitten nu een beetje tussen twee gebieden met buien in. In het noordoosten van het land zijn er nog behoorlijk wat onweersbuien. Daartussen, boven het midden van het land, even wat droger weer. Met af en toe dus een klein beetje zon. Maar boven Zeeland en Zuid-Holland komen er alweer nieuwe buien aan. En die gaan vanavond dan nog verder over het land heen trekken. Vannacht wordt het uiteindelijk wel weer droog. Blijft er wel veel bewolking over. Temperatuur ook niet heel veel lager dan een graad of 10. En in het noorden van het land kan het een beetje mistig worden en daar morgen overdag ook nog vrij veel bewolking, waar af en toe een klein beetje regen uitvalt. In de rest van het land morgen wel iets meer zon. Ook dan is het nog een graad of 20. En vooral in het zuidoosten gaan er in de loop van de middag dan weer onweersbuien ontstaan. Maar dat zijn hele lokale buien. Dus als je nou in het zuidoosten woont en denkt, oh, het gaat morgen weer heel hard regenen en waaien en onweren, dat zal lang niet overal het geval zijn. Dus ik wil het niet heel pessimistisch neerzetten, maar dus wel even uitkijken voor die buien morgen. Dagen daarna, op bevrijdingsdag bijvoorbeeld, vooral in het zuidoosten ook weer regen. En dan vanaf woensdag wordt het weer droog. Maar ja, die temperaturen van vorige week, dat gaan we niet halen. Met 15 graden is het toch echt wel een stukje frisser.
0: Even wachten dan maar weer. De files, over even wachten gesproken, Helene.
6: Ja, dat worden er wel steeds minder. Er staan nog maar 40 kilometer, alleen nog wat vertraging aan de Duitse grens. En ook door wegwerkzaamheden. Op de A2 bijvoorbeeld, daar wordt aan de weg gewerkt van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Vanaf knooppunt Everdingen is de weg zelfs helemaal dicht. Daardoor sta je vanaf Culemborg in de file. De vertraging is een kwartier. Ook werkzaamheden op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Nee, dat zijn de grenscontroles natuurlijk. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 23 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein sta je een kwartier in de file. En dat komt wel door wegwerkzaamheden.
3: NPO Radio 1.
0: Ja, ik ben geneigd om nog een keer te vragen, heb je er een beetje zin in?
1: Nou, ik zit te kijken naar een prachtige aanval van Barcelona. En zullen mensen denken, Barcelona.
0: Zitten die nog in de Champions League?
1: Ja, zeker. De vrouwen zitten nog in de Champions League. En Krijn Schuitenmaker gaat vertellen wat hij allemaal ziet.
7: Nou, in de halve finale zitten ze in de Champions League. En het is nu Bayern dat aanvalt. Bayern München met Clara Buhl, de aanvalster van de ploeg uit het zuiden van Duitsland. Eerste aanval was inderdaad voor Barcelona. Het Barcelona van Esmee Brugts. Die haar 10e optreden speelt in de Champions League dit seizoen. Basisspeelster bij Barcelona. 4 doelpunten gemaakt. En 3 assists. Onder meer dus afgelopen zaterdag. Vorige week zaterdag was het inmiddels al tegen Bayern in Zuid-Duitsland. Toen werd het 1-1 in die wedstrijd. Dus de winnaar van deze wedstrijd gaat in de finale van de Champions League spelen tegen Lyon. En het zou voor Barcelona, als ze winnen, de 6e finale op rij zijn. Van de vorige 5 wisten ze er 3 te winnen. En het is aan Bayern om dat te voorkomen. Nou, Bayern speelde al 2 keer tegen Barcelona. Vorige week natuurlijk. De 1-1 en de allereerste wedstrijd in de poolfase van de Champions League. Toen werd het maar liefst 7-1 voor Barcelona. Maar het goede nieuws daarna is dat Bayern 28 wedstrijden op rij ongeslagen is gebleven. Dus geen enkele wedstrijd meer verloren sinds die 7-1 tegen Barcelona. En hier staan ze dus in de halve finale in een uitverkocht Camp Nou. En dat wil zeggen uitverkocht de 3 van de 4 ringen. Want die 4e ring is nog volledig in aanbouw. Daar staan nog grote hijskranen naast Camp Nou. Die zit nog niet, daar zit nog geen publiek. Maar op de overige 3 ringen zit... alle stoeltjes zijn daar bezet. Terwijl nu Bayern opnieuw in balbezit is. Bayern nu met Stine Balizager, een Deense is dat. Die op de plek staat van de geschorste Franziska Kett. Die rood kreeg en een doelpunt maakte vorige week zaterdag. Balizager die de bal opnieuw heeft. En zo is het Bayern dat brutaal aanvalt. Bayern nu met balbezit voor een Ivoriaanse Bernadette Amani. En vervolgens is het nog steeds Bayern München dat de bal heeft. Ja, die eerste aanval, de eerste 2 aanvallen waren voor Barcelona. Maar vervolgens is het Bayern dat de draad goed oppikt. Nou, het kan een spannende wedstrijd worden. De winnaar dus naar de finale in de Champions League. We zijn een minuut of 6 onderweg. Het staat nog 0-0.
0: Mark in het matchcenter.
8: Wielrennen, de ronde van Romandie was vandaag bezig aan de slotrit van 180 kilometer met de finish bergop. Ja, en wie die ronde nog wilde winnen, die moest op die slotklim Tadej Pogacar eraf zien te rijden. Ga er maar aan staan. Hij leidde in het klassement. Ze probeerde het wel hoor. Florian Lipovic met name, de Duitse nummer 2 in het klassement. 35 seconden achterstand had hij op Pogacar. Maar ja, elke keer als hij demareerde, dan versnelde Pogacar even. En dan ging hij of ervoor rijden of er net achter. reed samen met Lipovic naar de finish. En kwam aan op een sprintje. Ja, zette eigenlijk nauwelijks aan, maar liet de Duitser toch achter zich. En won ook de vijfde etappe in de ronde van Romandie. En het eindklassement is oppermachtig, Tadej Pogacar. Al zei hij bij Eurosport dat het zo makkelijk nog niet was op die laatste klim.
9: En dan op de climb, Florian attacked first. En he did really good job. But luckily I could survive on his wheel. Then he launched really early the final and was a fight to the finish line.
8: Ja, hij klinkt wel een beetje vermoeid, maar zo zag het er op de beelden niet echt uit. Ja, hij is in topvorm. Hij won deze ronde zelfs een sprintetappe. Toen vroegen de critici zich af, hij sprint zo goed de laatste tijd. Kan hij nog wel klimmen? Nou, daar heeft hij dan vandaag weer op geantwoord in deze bergetappe. Hij toonde zijn klasse wederom. Tadej Pogacar.

0: Live in het Tourcafé, vorig jaar Goldband met noodgeval. We gaan het weer doen, hè. We gaan de laatste 9 dagen van Radio Tour de France tijdens de Tour dus van 2026 weer beeld en geluid in. Dat wordt dus leuk. Het Tourcafé met ook elke dag dan weer een bekende Nederlandse artiest.
1: Wanneer begint de Tour?
0: 4 juli, dus vanaf 18 juli zitten we in het Tourcafé. Ja. En iedereen kan komen kijken.
1: Moet wel concurreren met het WK voetbal, hè?
0: Het begin wel, ja. Dat loopt dan weer zo lekker over elkaar heen. Dat hoort bij Sportzomers, hè. Krijn zegt, wat gebeurt er, Krijn? Ja,
2: het is Barcelona dat op een 1-0 voorsprong komt in eigen huis. Barcelona tegen Bayern München. In de 13e minuut is het Salma Paraguelo die de bal binnenloopt. En al eerder kreeg ze een kans. Dat was even een noodgevalletje voor Bayern, want toen werd er wat geklummeld achterin in de defensie bij Bayern. Maar toen schoot Paraguelo niet met scherp. En nu zet ze wel in een volledig uitverkocht Camp Nou haar Barcelona op een 1-0 voorsprong. Barcelona dat alle Europese thuiswedstrijden van dit seizoen wist te winnen. En dus in de Champions League fantastische resultaten heeft geboekt. Een prachtige aanval over de rechterkant met Caroline Graham Hansen die de bal aflevert. 2 speelsters in de 16. Ja, dan komt ze gewoon voorbij haar directe verdedigster. En dan is het een kwestie van binnentikken die bal. En die gaat in het dak van het doel. De voorzet is op maat van de Noorse Caroline Graham Hansen. En vervolgens is het een prachtig doelpunt van Salma Paraguelo die hem zomaar maakt. De 1-0 voor Barcelona in eigen huis. Ja, dan wordt het een hele lastige klus. Sowieso natuurlijk een lastige klus voor Bayern om hier tot een goed resultaat te komen. Want de winnaar, nogmaals, plaatst zich voor de finale van de Champions League. Barcelona heeft nu de bal op eigen helft. Bayern zet Barcelona onder druk, maar Barça komt daar goed onderuit. Nou, de 1-0 staat. Barça heeft balbezit met Onabatje achterin. En dan moeten ze even onder de druk van Bayern uitzien te komen. Dat lukt voorlopig nog niet. Even was het Brugts die aan de bal was. Maar nu is het weer Bayern dat er hoogte van de middenlijn de bal heeft. 1-0 voor Barcelona in de halve finale van de Champions League.
0: De kwart voor 5 wedstrijd dun, want meer fout vandaag van de Eredivisie zijn begonnen. We gaan naar AZ tegen Twente. Dien van der Laar.
3: Alle seinen op groen. We zijn onderweg in Alkmaar. Een halve minuut bezig. Als Troy Parrott meteen druk komt zetten op de centrale verdediging van FC Twente. Dat natuurlijk de prestatie van Feyenoord in Limburg in de gaten gehouden heeft. En dus misschien nu wel afscheid heeft genomen van plek 2. En zich gaat focussen op plek 3. Want NEC morste gisteren punten bij Telstar. En bij een overwinning kan FC Twente dus een mooie sprong maken op de ranglijst. Van plek 5 naar plek 3. En dus virtueel voorronde Champions League voetbal weer in Enschede. Dat is al heel wat jaren geleden voor de ploeg uit Overijssel. Tegen een ploeg waarvan het seizoen natuurlijk al meer dan geslaagd is. AZ lag vorig weekend heerlijk met de blote barst in de zon van Barcelona. Tripje met de directie en alle medewerkers van het kantoor om de bekerwinst optimaal te vieren. En daarna goed weer in de voorbereiding. Want in die laatste 2 wedstrijden willen spelers zich natuurlijk nog wel laten zien. Met het oog op een mogelijke transfer. Maar misschien het echte vuur, dat is er wel echt uit natuurlijk. Want het seizoen van AZ is al meer dan geslaagd met het behalen van de winst in de KNVB-beker. Maar ze beginnen vandaag wel met de sterkste opstelling. Dat ziet de topsporter in Alkmaar dan wel. En dus gewoon Troy Parrott, Sven Meinans, Kees Smit. Allemaal staan ze in de basis. En ook bij FC Twente eigenlijk geen enkele verrassingen. Er waren wat pijntjes in het hart van de defensie. Maar Lemkin en Nijstad zijn er gewoon weer bij in het hart van de laatste linie. En zie nu hoe Thomas van der Belt de bal naar Daan Rots probeert te pasen. En daar wordt net een voetje voor gestoken door Jordi Klaasie. Dan gaat de bal over de zijlijn. En kan Bart van Rooij daar gaan gooien. Net over de middenlijn. Als een stuk of 9 FC Twente spelers zich melden op de helft van AZ. En zien dat de bal wordt teruggegooid naar Lemkin. Twente won natuurlijk vorige week niet thuis van NEC, was er maar wat dichtbij. Maar in de allerlaatste minuut pakte die NEC-keeper Kret als een geweldige bal, waardoor het 1-1 bleef en het niet 2-1 werd voor Twente. En het dus een week later alsnog de jacht op plek 3 moet gaan hervatten. Door te winnen vandaag bij AZ, dat is het enige doel dat Twente nastreeft vandaag.
0: Nog een kwart voor 5 wedstrijd. Sparta tegen Go Ahead Eagles. Richard van der Maden.
4: Eerste kans al gezien voor de thuisploeg. Na 2,5 minuut zojuist. Shunsuke Mito, de buitenspeler van Sparta. Maar Krijn, wat gebeurt er bij jou?
2: Ja, het is 1-1 geworden. Bayern komt op gelijke hoogte. Barcelona stond op een 1-0 voorsprong. Maar Bayern maakt gelijk. En dat doen ze in de 16e minuut van de wedstrijd. Even gerommel achterin. Als bij Bayern Pernille Harder de bal oppikt en hem dan meegeeft. En dan is het Barcelona dat eventjes wordt afgetroefd in verdedigend opzicht. Pernille Harder maakt de 48 doelpunten in de Champions League. Levert dan de voorzet. En die wordt er keurig ingewerkt. En dan in de verre hoek gewerkt. Uitstekende aanval. Prima doelpunt van de Duitse Linda Dahlmann. Barcelona en Bayern op gelijke hoogte. 1-1 in Barcelona in Camp Nou.
0: Richard bij Sparta Go Eagles.
4: Ja, kijken of ik wat meer zinnen kan uitspreken nu. We zijn in de 4e minuut aanbeland. En Mito zojuist dus al met de eerste kans voor de thuisploeg. Voor Sparta hier op het kasteel. Raakte de bal verkeerd. De linksbuiten van de ploeg onder leiding van Maurice Stijn. Dat moet winnen vandaag deze wedstrijd om nog kansrijk te zijn voor de Europese play-offs. Maar dat geldt ook voor Go Ahead Eagles dat 5 punten minder heeft op de 5e plaats staat. 11e op dit moment in de eredivisie. Moet eigenlijk een wondertje gebeuren. Wil Go Ahead Eagles die Europese play-offs nog halen? Voor Sparta kan het allemaal zeker nog. En zeker ook na de nederlaag natuurlijk van gisteravond van de concurrent FC Groningen. Allebei evenveel punten. 42. Maar Groningen verloor dus. Sparta heeft het meeste balbezit in de eerste minuten. Via Martes gaat de bal terug naar Drommel. Drommel 11 clean sheets dit seizoen. Jari de Busser, zijn collega bij Go Ahead Eagles, 9 keer de nul gehouden. Daarmee staan zij, de twee keepers vanmiddag hier in Rotterdam, 1 en 2. Vrije trap nu voor Go Ahead Eagles met aanvoerder Kramer. Maar scheidsrechter, dat is vandaag Martijn Vos, zegt dat de bal op een andere plek genomen moet worden. Go Ahead Eagles met Julius Dirksen en met Joris Kramer, de aanvoerder dus bij Go Ahead Eagles centraal achterin. Bij Sparta zien we voorin Mito en Van Bergen op de flanken. En natuurlijk Lauritsen, de spits die bezig is met een transfer. Hey, dit is slordig van Go Ahead Eagles. De Busser kan er niet bij. En zo wordt er een hoekschop weggegeven in de beginfase voor Go Ahead Eagles.

0: Lauritsen, de spits die bezig is met een transfer. Hey, dit is slordig van Go Ahead Eagles. De busser kan er niet bij. En zo wordt er een hoekschop weggegeven in de beginfase voor Go Ahead Eagles. Vito van Krooi meldt zich dan altijd bij de spelhervattingen bij Sparta. Aantal weken alweer hier actief. Teruggekeerd op het oude nest. De linkerhand gaat omhoog, maar neemt de corner dan kort. Eventjes weer terug in balbezit op de rand van het strafschopgebied. Dan de bal hoog in. Slingeren. Tengstedt haalt weg namens Go Ahead Eagles. En dan is het Sparta dat de bal alweer terug heeft. Zit er bovenop in de beginfase. Ayoni Santos, de speler met de Kaapverdische route. Sparta speelt de bal dan rustig rond in de middencirkel. Alle spelers op de helft van Go Ahead Eagles. Martes kijkt eens eventjes om zich heen. Kan nergens heen. Veel aanvallende spelers. Dat valt op bij Go Ahead Eagles. Daar staan bijvoorbeeld Sigurdarson in de spits. Breum staat in de basis. Is toch ook een aanvaller. Edvardsen, Soerai, Tengstedt. Het zijn allemaal spelers die houden van aanvallen. En dat betekent ook dat Melvin Boel gewoon vandaag zegt: het is alles of niets. We gaan risico's nemen en we gaan kijken of we hier wat kunnen halen. Kans voor Tobias Lauritsen. Ik zei het al, de topscorer van Sparta en de speler die vrijwel zeker aan het eind van dit seizoen zal vertrekken. 11 doelpunten heeft hij al gemaakt. Ook een eerste poging voor hem. De bal gaat over het doel bij Jari de Busser na 6 minuten.
1: Gaan we terug naar Alkmaar, AZ Twente Dien.
2: 6 minuten bezig, 0-0 tussenstand. FC Twente heeft het lastig in de openingsfase. Want AZ drukt de ploeg uit Enschede flink terug op eigen helft. Nog niet echt kansen gecreëerd. Maar Twente krijgt ook lastig de bal van de eigen helft af. Nu dan wel voor het eerst met Daan Rots, Sam Lammers in de punt van de aanval aangespeeld. Uitwijkend naar de rechterkant, waar daar staat Linsson. Met twee roodhemden in zijn nek moet hij wel terug naar Bart van Rooy rond de middenlijn. Die vervolgens dan weer de optie naast hem zoekt in de persoon van Staf Lemkin. Nee, AZ heeft de organisatie in de eerste paar minuten goed op orde. Linies staan kort op elkaar. En daartussen weet Twente in de blauwe shirts vandaag maar weinig ruimte te vinden om daadwerkelijk tot voetballen te komen. Richting het doel van keeper Rome Jaden Owusu-Oduro van AZ. Parrot heeft de bal, ziet ruimte op rechts. Ja, daar komt Dijkstra. Die komt opdraven, zeg. En die heeft heel wat ruimte om naar de 16 toe te gaan. Twee man van Twente bij hem. Heeft Dijkstra ook overzicht? Kop van het strafschopgebied. Ja, daar staat Mijnans. Maar daar staat ook Linsson. Die zijn voet net ertussen weet te zetten. En de bal herovert. We gaan naar Krijn.
3: Het is 2-1. Barcelona weer op voorsprong via het doelpunt van Puteas. En dat betekent dus dat Barcelona bij deze stand... Nou, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Want er is nog niet eens een kwartwedstrijd gespeeld bij Barcelona tegen Bayern. En dat Barcelona aan de goede kant van de score weer staat. 3-2 bij elkaar opgeteld na die 1-1 vorige week zaterdag. Puteas juicht, laat zich toejuichen. De captain van Barcelona. Ja, Barcelona dat druk zetten. Zelfs Esme Brugs die vanaf de linksbackpositie doorgelopen was richting de 16 meter... Krijgt nog een kansje om te scoren. Zij deed dat niet, maar even later is het wel weer raak voor Bayern. In de 22e minuut is het Puteas die de bal van de linkerkant voorgeschoten krijgt. Ingeschoten richting de 16. Is er eerst een kopbal van de Poolse Eva Pajor. Die vorige week scoorde, maar dan de afgeslagen bal wordt dan binnengeschoten. Uiteindelijk door de aanvoerster van FC Barcelona. Het staat 2-1 in Camp Nou. Barcelona dus weer aan de goede kant van de score.
1: Het is nog 0-0 bij AZ Twente Dien.
2: Schot van Seruku zojuist hoog over het doel van Owusu-Oduro. Eerste schot van de Tukkers hier in Alkmaar. Die slechte herinneringen beleven aan de laatste twee ontmoetingen tegen AZ. In de kwartfinale van de beker werden ze dit jaar hier uitgeschakeld. En moesten net bij het oplopen langs die KNVB-beker. Die misschien anders ook wel in Enschede te bewonderen was. Want Twente speelde hier in Alkmaar in die kwartfinale een van de betere wedstrijden van het seizoen. Maar het resultaat was er niet. En dus AZ door. De rest is geschiedenis. En vorig jaar finale play-offs om Europees voetbal. AZ uiteindelijk met 3-2 te sterk tegen FC Twente. En dus is hier nog wel een rekening die open staat voor FC Twente om vandaag te winnen van AZ. Als Lemkin inschuift op de helft van de Alkmaarders, hem doorspeelt naar Rots. Rechterkant van het veld, nagenoeg op de achterlijn. Rots probeert langs Daal te glippen. Lukt hem in eerste instantie ook, maar vindt dan de achterlijn waar de bal overheen rolt. En dus mag AZ gaan aanleggen voor een doeltrap dat eigenlijk in de openingsfase prima weerstand biedt voor ons nog. Twente in de eerste paar minuten wist terug te drukken. En daarna nu toch wel ziet dat FC Twente iets meer uit zijn schulp kruipt. En als het nog echt die Europese ambities wil waarmaken, dan weet Twente dat het vandaag moet winnen van AZ. AZ is weer aan het opbouwen. Allemaal nog op eigen helft bij een 0-0 tussenstand na een kleine 10 minuten.
1: Hoe is het op het kasteel, Richard?
0: Ook een kleine 10 minuten onderweg. Go Ahead heeft de bal op het middenveld in de as van het veld met Breum. Daar staan veel spelers bij elkaar nog altijd. Go Ahead, Breum, listig balletje naar Tengstedt. Dan wordt er verdedigd door Sparta en een corner weg.

0: geven. Zo gebeurt er best een hoop hoor in de beginfase. 0-0 nog de tussenstand. Drie mogelijkheden voor Sparta die allemaal over en naast gingen. Beste kans was nog voor Mito. En Go Ahead krijgt nu zijn eerste corner in dit duel. Tengstedt gaat zich daarvoor melden. Sparta in een vrije val beland uit de laatste 10 wedstrijden. Slechts één keer de volle buit. Dat was in maart. Volendam werd toen verslagen met 2-0. Na die geweldige januari maand. Want Sparta kwam schitterend uit de startblokken. Na de winterstop de corner. De bal blijft een beetje hangen. En is dan uiteindelijk in het 5 meter gebied voor Trommel. De speler, de doelman van Sparta. Die aan het eind van dit seizoen de club gaat verlaten. Heeft aangegeven dat hij wel oren heeft naar een transfer naar het buitenland. Rolt de bal dan naar Quintero. Hij is weer terug naar een schorsing bij Sparta in het hart van de verdediging. Dan is het Kitolano op de eigen helft in balbezit. Ook hij zal zeer waarschijnlijk vertrekken bij Sparta. Martes dan met een lange bal richting Van Bergen. Die neemt hem best aardig mee. We weten van Van Bergen dat hij snel is. Lage bal wordt dan weggehaald door Go Ahead Eagles. Voorzet niet echt lekker op maat. Lauritsen kon daar echt niet bij komen. En Go Ahead Eagles neemt geen enkel risico. Na 11 minuten staat het op het kasteel in een levendige openingsfase. 0-0 bij Sparta Go Ahead Eagles.
1: Paris Saint-Germain, Bayern München. De 5-4 was de beste wedstrijd ooit, is de stelling van Borst. Veel oneens, veel eens ook trouwens. Maar de oneenzen zijn stiekem natuurlijk leuker. Alessandro Kramer zegt, beste wedstrijd ooit was natuurlijk Liverpool tegen AC Milan in 2005. Die Champions League finale. Een tijd waar de beste topvoetballers ooit piekten. En Bram Dekkers zegt dat ook. Wat te denken van die Champions League finale tussen Liverpool en Milan. Ja, dat werd 3-3 hè. En na verlenging won Liverpool met strafschoppen. En hier zie ik Martijn. Die gaat voor de 6-4 van Utrecht in 2011 tegen Ajax. Niet alleen vanwege de uitslag, maar ook natuurlijk, hij was erbij.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd dat heel belangrijk. Dubbel, hè?
1: Blijf ze sturen.
3: Tot zo.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: NPO Radio 1. 5 uur.
5: Henry Schut en Hugo Borst.
1: AZ tegen FC Twente. Dien, wat is er?
14: Hele fijne treffer van Jordi Klaasie. 1-0 voor AZ. Na halfweg verdedigen van FC Twente schiet de bal in de lucht. Klaasie kijkt ernaar, randstrafschopgebied. Timed, schiet en geweldig raak via de binnenkant van de paal. AZ daardoor op een 1-0 voorsprong.
1: Na een kwartiertje bij Sparta Go Ahead ook na een kwartiertje nog 0-0. En na een half uur spelen, halve finale Champions League bij de vrouwen. Barcelona tegen Bayern München staat daar 2-0. 1. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema.
3: In de IJsselstein is vannacht een agent gewond geraakt toen iemand vuurwerk op de politie afschoot. Dat ontplofte bij het hoofd van de agent. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Enkele tientallen mensen verzamelden zich bij het stadhuis van IJsselstein, waarschijnlijk uit protest tegen de opvang van asielzoekers. Camera's werden onklaar gemaakt, werden stenen naar binnen gegooid en er zijn stickers geplakt met het woord corruptie. Er is nog niemand aangehouden. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschokt te zijn van de vernieling in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van de Hormuz nog altijd dicht is. Bulterig Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. Uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij is losgelaten. De vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. Dat schrijft de Vereniging van Weekdieronderzoekers. Ze organiseerden de verkiezing om aandacht te vragen voor de ongewervelde dieren. De vampierslak zuigt 's nachts bloed bij vissen. Hij gebruikt erbij een cocktail van bloedverdunners en verdovingsmiddelen, waardoor de vis niets merkt. Wetenschappers proberen nu achter te komen waarom deze slak zo eet. Eerdere winnaars waren een diepzee-octopus, een lichtgevende slak en een inktvis met een schelp. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden.
1: Voor de files, naar Helene Geest.
13: Ja, na een hele drukke dag lijken de files nu op te lossen. Nog wel wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk is de vertraging 10 minuten. Komt door grenscontrole. Daardoor ook een lange file op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. Daar is de vertraging nog een half uur. En verder veroorzaken wegwerkzaamheden nog wat oponthoud, zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwegein. Daar is het oponthoud nu 10 minuten. En door de afsluiting van de A2 ook nog file op de A27. Gorkum-Utrecht bij knappend Lunetten. De vertraging is daar ook 10 minuten. Ster.
15: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
11: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je daar zin in?
17: Ja.
16: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: AZ tegen FC Twente, Dien.
14: Beide teams proberen verzorgd voetbal te spelen, maar er zitten ook flink wat slordigheidjes in. Maak dat af met een doelpunt voor AZ en je hebt na 20 minuten een zeer aantrekkelijk voetbalgevecht tussen AZ en FC Twente, waarin de thuisploeg dus leidt.
17: Sparta Go Eagles, Richard van der Made.
0: Bijna 20 minuten op de klok op het kasteel en weer een kans zojuist voor Sparta van Bergen. Nu een corner. Er gebeurt best een hoop in een vol stadion. Een bomvol uitvak ook met supporters van Go Ahead Eagles en een veld dat er uitstekend bij ligt. Twee ploegen die echt willen winnen in een wedstrijd die ze ook moeten winnen. Het is 0-0.
17: En de inzet is een plaats in de finale van de Champions League bij de vrouwen. Barcelona tegen Bayern München. Krijn.
19: Nog 10 minuten in de eerste helft en Barcelona staat op een 2-1 voorsprong. En er is een soort van vrije rol voor Esmee Brugs die al een drietal keer in de 16 is verschenen. Zo even een hele grote kans voor Brugs. Mahmoudovic, de keepster van Bayern, redde uitstekend. Maar die kans was echt heel groot. Daar kwam Bayern dicht bij de 3-1.
17: Prachtige treffer van Jordi Klaasie. Hij was al heel dichtbij in de bekerfinale met die bal op de kruising. Maar deze mocht er ook zijn met een duwtje van de paal. Tien van het Laar, AZ Twente.
14: Ik had hem niet beter kunnen omschrijven.
17: Dank je.
14: Was er echt een schitterende. Ja, misschien kunnen we een keer ruilen. Jij daar, ik hier, andersom.
17: Ik ben voor.
14: Jij hier.
17: Ja, dat zei je wel heel snel.
14: Nou, misschien iets voor volgende week. Vooralsnog. Kwart wedstrijd erop zitten. AZ 1-0 voor tegen FC Twente. Dat vooral in verdedigend opzicht overal net een pas te laat komt. Als ze dan moeten kantelen van de ene naar de andere kant in het druk zetten op het doel van AZ, dan zie je dat of een buitenspeler net niet op tijd is, waardoor AZ gemakkelijk kan opbouwen. En eigenlijk Twente daardoor een beetje achter de feiten aanloopt en zo een beetje laks overkomt. En dat mag je de ploeg toch wel verwijten na 32 speelrondes. En maak daar dan ook nog wat foutieve pasers bij, die normaal gesproken toch redelijk makkelijk lijken. En dat maakt dat er niet, nou, heel veel is om bij vlagen van te genieten. Maar dat doelpunt van Klaasie maakt een hele hoop goed in de eerste 22 minuten. Hij verstuurt nu ook een goede paas naar Daal. Ter hoogte van de middenlijn, linkerkant. Mag dan het duel uitvechten met Van Rooij. Trekt naar binnen en ziet Goes aan de andere kant staan. En daar ligt de ruimte aan de rechterkant om vanaf daar dan de helft van FC Twente op te gaan stomen. Dat doet Dijkstra, die de bal in de voeten heeft gekregen. Combinatie opzoekt met Isaac Jensen. Naar achteren moet, Kees Smit ziet en hem kort aanspeelt. Smit terug naar Jensen, krijgt dan de hete adem van Linzon in zijn nek. Hij zet nog wel in balbezit. Inmiddels door naar de linkerkant. Rosangelo Daal weer in duel met Daan Rot dit keer. Maar ook daar weet hij langs te komen. Probeert hij Sven Meijlands in de as van het veld te bereiken. Maar Remisi Rookie steekt zijn been uit. Weer door de bal over de zijlijn hobbelt. En AZ mag gooien op de helft van de FC Twente. 22,5 minuut. AZ 1, Twente 0.
17: Het kasteel is aan een doelpuntje toe, Richard van der Made.
0: Ja, de ruimtes op het veld zijn ook groot, vallen me op, Hugo. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat beide ploegen de aanval zoeken. En echt vooruit willen. Niet zo heel veel meer te verliezen hebben. Sparta strijdt min of meer voor zijn laatste kans. En moet thuis winnen van Go Ahead Eagles om in de race te blijven voor die play-offs. 45 punten, kom je toch een stukje dichterbij. Groningen liet het gisteravond liggen. Verloor verrassend met 3-2 van Go Ahead Eagles. Sparta is de betere ploeg, maar ook Go Ahead Eagles laat af en toe goed combinatievoetbal zien. Nu de combinatie van Sparta. En die gaat over de rechterkant. Maar dan is het inleveren wat Santos doet. En dan kan Go Ahead overnemen in de middencirkel. Mooie duels ook wel. Nu een overtreding. En dan kunnen wij het even hebben over het kleine bommetje misschien, Hugo, dat jij gisteravond gelegd hebt hier bij Sparta. Want er wordt best wel veel over gesproken. Bruno Martins Indy zit ook nu weer bij Sparta op de bank. Gewisseld een paar weken geleden tegen NAC in de rust. Daarna is hij blijven zitten op de bank. En hij zou overhoop liggen met Maurice Stijnen.
17: Ja,
0: hing hier ook een spandoek.
17: Ja.
0: Het clubbelang belangrijker dan het eigen belang. Ik weet niet of ze dan daarmee doelen op dat conflict dat er misschien is tussen deze twee. Bruno Martensini en Maurice Stijnen.
17: Ja, ik denk het wel. Maurice Stijnen gaf zelf ook ruimte in een interview afgelopen vrijdag bij RTV Rijnmond. Die ontkende niet stellig dat er wat aan de hand was. Ja, naar, als ik goed ben geïnformeerd, is het tijdens die wedstrijd Sparta-NAC, jij zei al, hij werd gewisseld. Zijn de gemoederen flink opgelopen. Zoiets als van hoofden tegen elkaar. Je kent het. Het gebeurt natuurlijk heel vaak, hè?
0: En ja, vaak het wordt het in de
17: in de minder geschikt en wordt het weer opgelost. Ja. Maar dit is iets wat niet uit de wereld is geholpen. En ja, sindsdien speelt hij zonder Martins Indy. Wat jammer is, want met Martins Indy 10 keer de nul gehouden. Hè? Dus ja, het is wel een aderlating voor verdedigend voor Sparta.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Met hem ging het toch een stuk beter, zeker achterin. En Stijn is natuurlijk ook niet echt een trainer die de conflicten opzoekt. Staat hij niet zo onbekend dat er veel ruzie is.
17: Hij heeft natuurlijk met Van Hooijdonk bij NAC ook flink bonje gehad. Maar doorgaans is hij ogenschijnlijk een goede people's manager. Maar ja, goed, je kunt natuurlijk niet klikken met iemand. Maar ja, moet hij er hier niet overheen stappen? Moet je dit niet willen uitpraten? Ik weet het niet.
0: Het is wel opvallend in elk geval. Hij zit ook nu weer op de bank. En als je kijkt ook naar de wisselspelers van Sparta, zit daar echt heel veel ervaring.
17: Ja.
0: Met Bruno Martins Indy, met Jens Toornstra bijvoorbeeld. Met Pelle Clement, die ook nog niet weet waar hij aan toe is.
17: Sambo.
0: Met Patrick van Aanholt. Ja, ja, inderdaad. Dus dat is wel opvallend. Maar goed, ik vind Sparta wel aardig spelen hoor in de eerste 26 minuten. Nu een corner van Go Ahead Eagles vanaf de linkerkant. Belandt dan helemaal aan de andere kant van het veld. En dus levert dat geen gevaar op voor Sparta, dat tot nu toe de beste mogelijkheden heeft gekregen. Nog niet echt een schot tussen de palen. Wel een aantal mogelijkheden over en naast. En Go Ahead Eagles, ja, dat heeft zo af en toe echt wel de bal combineert vaardig op de helft van Sparta. Maar dat heeft ook nog niet geleid tot echt uitgespeelde kansen. Wat dat betreft heeft deze wedstrijd inderdaad een goaltje nodig. Maar ik zit me wel te vermaken hier op het kasteel. Het is best een aardig schouwspel tot nu toe na 27 minuten. Go Ahead Eagles mag een ingooi nemen. Het is nog 0-0. Op Spangen hier in Rotterdam.
17: Halve finale Champions League. Barcelona tegen Bayern München. Krijn, vermaak je je?
19: Ja, zeker wel. Het staat 2-1 voor Bayern en voor Barcelona. Bayern komt eigenlijk niet meer aan voetballen toe. Brugts, die toch wel wat kansjes heeft gekregen, verlaat steeds vaker haar linksbackpositie. En nu is het opnieuw Barcelona dat aanvalt. Dat gebeurt over de rechterkant met Onabatje, die het probeert om de bal in de 16 te krijgen. Nou, eerder zagen we een schot van Mapi Leon van een meter of 20. Dat leverde ook de 3-1 niet op. Dus Barcelona wel de betere ploeg. Bayern komt bijna niet aan voetballen toe in deze fase van de wedstrijd. Dan hebben we nog maar een paar minuten te gaan voor rust. En dan is het de thuisploeg in een uitverkocht kamp nou dat de hoekschop mag gaan nemen. Bij Bayern, Spaanse coach José Barcola, die er niet bij is in deze wedstrijd. Hij zit ergens hoog in de tribune in een soort van kantoortje lijkt het wel. Achter een glazen wand kijkt hij toe. Hij is geschorst, want hij had vorige week flink wat geprotesteerd naar de rode kaart van Francisca Ket. Eerst maar eens kijken naar de hoekschop. Wel wordt weggebokst door de keepster van Bayern. Maar het is opnieuw Barcelona dat de bal heeft met Paraguelo. Paraguelo proberen hem aan Brugts te geven. En dan komt er toch nog een schot. Een schot van Onabatje. Die een paar meter naast het doel belandt. Ja, weer Brugts met een aardig kansje. In ieder geval is zij heel erg scherp. Heel erg aanwezig als het gaat om de kansen die ze krijgt. Maar voorlopig heeft ze het nog niet gescoord. Nadat de keepster van Bayern de bal wegwerkt. Zonder de coach dus. Een assistent staat aan de kant. Bayern München opnieuw een hoekschop. Het staat nog steeds 2-1 voor Barcelona. Met nog 3 minuten te gaan.
17: AZ Twente Dien.
14: Twente zet druk op de helft van AZ. Maar opnieuw voetbalt de ploeg uit Alkmaar daar goed onderuit door de ruimte tijdig in te schatten. Die ligt namelijk aan de rechterkant meestal. Zien we in het eerste half uur waarin AZ met 1-0 leidt. Door een prachtgoal van Jordi Klaasie. Penetra schuift in. Speelt hem naar Meesterwit iets aan de strakke kant. En dus heeft hij 2 keer nodig om hem helemaal te controleren. Tikt hem onbedoeld door naar Rosangelo Daal. Daal met de Wit. Weer naar Daal. Nu komt er een aanval op stoom voor AZ. Waarbij de buitenspeler uit Alkmaar toch maar besluit om even terug te gaan. Omdat hij niet de mogelijkheid ziet om hem voor te zetten. En dus Penetra, Goes, Jensen wil hem natuurlijk wel aan de rechterkant van het veld. Maar het gaat terug naar Penetra. De Wit dan aangespeeld als Twente terugplooit. En nu met alle veldspelers op de eigen helft staat. De terugspeelpaas vanuit het middenveld naar de verdediging van AZ. Dan slordig schiet door langs de voet van Penetra. Waardoor Ruud Nijstad zegt, jongens, hup naar voren. Moeten dat veld een stuk groter maken. In plaats van hier met z'n allen op elkaar te klijven. En dus heeft Twente iets meer druk van de ketel. Maar Wusuoduro gooit hem lang. Waardoor AZ hem alweer op de helft van het FC Twente heeft. Daar wordt een overtreding gemaakt op Troy Parrott. Waardoor de ploeg uit Alkmaar een vrije trap krijgt. Halverwege de helft van FC Twente. 2 man erachter. Mijnans, Smit. Tik niet dat het in 1 keer gaat. Want het is wel heel erg ver. 35 à 40 meter. En niet recht voor de goal. Maar iedereen bij FC Twente wil terug op de 16 meter lijn. Om straks die voorzet van een van deze twee spelers weg te koppen. Klaas is staat er ook dichtbij in de buurt. Die krijgt hem ook. Wil misschien wel gaan proberen. Want heeft natuurlijk een geweldige poeier in die rechter, zagen we net al. Speelt hem nu terug op Jensen. Jensen zet hem dan wel voor. Richting Goes. Tweede paal. Kopt hem door. Smit legt terug. Penetra weggehaald. Nijstad. Goed in de baan van dat schot gelopen. En in tweede instantie helemaal weg door Mats Rots. Opnieuw een aanval dus van AZ. Dat geduldig wacht. Echt wel weet dat het de mogelijkheid krijgt van FC Twente. Omdat ook zij bij Vlagen achter de feiten aanlopen. En dus hebben we na een half uur een goede weerstand van de verhoudingen op het veld. Namelijk 1-0 in het voordeel van AZ.
17: Ja, is 0-0 ook de juiste verhouding bij jou dan, Richard?
0: Ja, dat geldt eigenlijk hier ook. Evenwicht, absoluut. Ook in de stand 0-0. Nu de kans misschien voor Sparta. Ook weer een inschattingsfout daar in de as van het veld bij Go Ahead. Daar gaat de kleine Mito. Snijdt naar binnen en schiet de bal dan toch weer een metertje over het doel bij Jari de Busser. Vito van Krooi speelt ook een belangrijke rol in deze kans die er toch weer was voor Sparta in de 31ste minuut. Waar het misgaat bij Julius Dirksen. En dan is het heel snel met Mito. Die is natuurlijk behendig. Snijdt naar binnen en schiet de bal dan rakelings over het doel van Go Ahead Eagles. Het is best een leuke wedstrijd waarin een hoop gebeurt. Sparta iets beter vind ik, maar ook Go Ahead Eagles meldt zich zo regelmatig. Het gezang komt vooral op dit moment vanuit het uitvak. Op het moment dat Go Ahead Eagles de bal eventjes weer terugspeelt naar zijn eigen doelman Jari de Busser. Dan gaat het hoog de lucht in, wordt er gekopt door Mito. En dat gebeurt dan bij Breum in de voeten. Maar Breum is hem ook meteen weer kwijt. Sparta weet waar de ruimte ligt. Aan de zijkanten met Van Bergen. Die is ook snel half hoog die bal weggehaald door Go Ahead Eagles. Maar een goal bij Dien. Dien, vertel het maar.
14: Gelijkmaker voor FC Twente nadat Mats Rots voor het eerst in deze wedstrijd pas echt komt opstomen. Zoals we hem dat al zo vaak hebben zien doen dit seizoen. Weet hij 2-3 spelers van AZ te omzeilen. Speelt hij hem door naar Linzon op de kop van het strafschopgebied. Weet Lammers inmiddels al waar hij moet gaan staan. Namelijk iets aan de linkerkant daarvan. Net genoeg ruimte om hem tussendoor te spelen. Krijgt hij hem nog wel met wat geluk mee. En vrommelt hij hem uiteindelijk achter Owusu Oduro. En hebben we zo na 32 minuten opeens weer een gelijke stand. Want de eerste beste goede Twentse aanval levert meteen het doelpunt op van de spits.
17: Richard.
0: Gelijk is het hier ook nog altijd, maar dan 0-0. Sparta heeft de bal weer aan de rechterkant. 32e minuut met Van Bergen. Kort balletje naar Vito van Krooi. En dan weer zo'n listig halfhoog balletje. Lauritsen gaat naar de grond, maar daar was geen sprake van een overtreding. Ja, je kan het altijd proberen, Tobias Lauritsen. Ook nu weer in de dubbele cijfers. 11 doelpunten gemaakt. Vierde seizoen op rij dat hij de topscorer wordt van Sparta Rotterdam. Dat is toch heel knap van deze lange Noor. Een doeltrap nu voor Go Ahead Eagles met Jari de Busser. Dan gaat het even terug naar de aanvoerder Joris Kramer. Kramer naar Julius Dirksen. Dan weer naar de Busser. Wordt vroeg druk gezet aan beide kanten. Maar vooral door Sparta dat echt naar voren wil. En soms agressief voetbalt in de goede zin van het woord. Daar is de rechtsback Martes. De paas is niet goed. Wordt onderschept door Go Ahead Eagles. En zo gaat het echt op en neer. En zitten we ons echt te vermaken hier op de tribunes. Edvardsen misschien nog deze bal voor Go Ahead Eagles. Maar weggehaald door Sparta door Quintero. 33e minuut op het kasteel 0-0.
17: Het is rust bij de Champions League wedstrijd. Halve finale tussen Barcelona en Bayern München. De heenwedstrijd eindigde in 1-1. En nu staat Barça met 2-1 voor.

0: Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover. AZ Twente.
1: 7 minuten nog. 1-1 tussenstand. Twente wordt steeds beter. Al een goed kwartier eigenlijk vrij weinig meer van AZ gezien. Als de keeper van de Alkmaarders hem nu diep stuurt op de helft van Twente. Rond het strafschopgebied ploft die bal neer. Mag Daal hem oppakken en gaan dribbelen. Maar doet dat net over de zijlijn. En dus een ingooi van Twente aan de rechterkant. Waar al 10 minuten lang, echt waar, twee duiven zitten te grazen. Te koeren, inderdaad. En denk je nou dat ze aan de kant gaan voor die bal? Nee, absoluut niet. Ze hebben al 1 keer volgens mij een bal tegen een vleugel aangekregen. En dan wapperen ze wel wat weg. Maar dan gaan ze weer 5 meter verderop gaan ze weer zitten. En ik dacht net echt te zien dat Bart van Rooij een andere paaslijn koos naar de linkerkant in plaats van naar de rechterkant. Omdat die duiven daar zaten. Ja,
2: ja,
1: echt waar.
2: Ze blijven
1: echt als twee tortelduifjes prachtig naast elkaar. Kopjes tegelijkertijd naar het gras. Het smaakt allemaal heerlijk. Maar
2: die zijn verblind door liefde, joh.
1: Ja, het zit hem in de lucht in deze tijd.
2: Tortelduiven waarschijnlijk.
1: Oh. Echt waar. Ja. Ingooi van AZ ondertussen in het strafschopgebied van Twente. Weggekopt door Sam Lammers. Dan gaat hij richting de 16 meter lijn. Waar Linsson het dan uitvecht met Mees de Wit. Mees de Wit met wat fortuin krijgt de bal aan de voet. Terug naar Mijnans. Mijnans dan naar de 5 meter gewipt. Daar is Van der Belt die hem wegkopt. Mees de Wit doorgelopen. Linkerkant strafschopgebied aan de rand ervan. Ziet Daal staan. Die gaat maar weer eens kappen draaien. Komt er langs. Twente wil een overtreding op Van Rooij. Schot van Klaasie. Opnieuw op de rand van het strafschopgebied. Op de kopse kant ervan. En dan wegverdedigen door FC Twente. Dat daar een beklag doet bij scheidsrechter Sander van Eijk. Omdat Van Rooij werd gehinderd. Waardoor die Daal niet kon verdedigen. En hij daardoor een voorzet kon geven. Het loopt allemaal goed af. Maar gevaar was er wel. Bij een 1-1 tussenstand.
2: Sparta Go Eagles. Wel leuk. Nog geen doelpunten.
3: Ja, zo is het eigenlijk. En als ik Dien dan zo hoor, dan ga je toch een beetje rondkijken. Hier ook bij Sparta. Maar ik zie vooral Meeuwen. Zit hier natuurlijk dicht bij de zee. Een voorzet nu vanaf de rechterkant van Go Eagles. Wordt weer opgevangen door Kramer. Publiek schreeuwt omdat daar een speler van Sparta op de grond ligt. Linkerkant strafschopgebied. En het publiek vindt natuurlijk dat de scheidsrechter, dat is Martijn Vos, moet affluiten. Dat kan nu gaan gebeuren. Hij gaat daar nu ook naartoe, naar die speler. Dat kan, bedoel ik te zeggen, omdat de bal over de achterlijn is gegaan. Het is Mitchell van Bergen die daar pijn heeft. En de scheidsrechter, en dat is dus Martijn Vos, komt eventjes kijken hoe het is met de buitenspeler van Sparta. We zitten inmiddels in de 41ste minuut. Vos die een gele kaart gaf zojuist overigens aan Joris Kramer. Het is een duel van Bergen met Samstedt, de IJslandse vleugelverdediger van Go Ahead Eagles. En Van Bergen heeft verzorging nodig. Er wordt een speler uit de dugout gestuurd. Het spel ligt hier dus op dit moment even stil. Op het kasteel in Rotterdam. Waar Sparta en Go Ahead Eagles elkaar nog altijd in evenwicht houden. Zojuist nog wel een aardige kans gezien voor Vito van Crooij. Maar Sparta is echt bijzonder slordig. Dat moet wel worden gezegd in de afronding. 0-0 is het dus nog altijd hier op Spangen.
2: Zijn er nog dieren te vinden in het matchcenter bij jou, Mark?
4: Dieren? Nee, ja. Helaas niet. Maar wel bijvoorbeeld een hele mooie wedstrijd in Engeland, in de Premier League. Daar is het op dit moment rust. Manchester United tegen Liverpool. Van Dijk, Frimpong, Gravenberg, Gakpo, allemaal in de basis bij Liverpool. Inzet is de derde plek in de Premier League. United staat er nu. En Liverpool die zou bij een zegen in punten gelijk komen. En won de laatste 3 duels. Dus met de vorm zit het wel goed. Beide ploegen strijden ook voor Champions League voetbal. Maar dat is natuurlijk sowieso een affiche waar je voor gaat zitten. Die je wil winnen, wat er ook op het spel staat. Nou, de openingsfase was in ieder geval voor United. Want dit gebeurde er al in de 6e minuut.
5: Old Trafford is jam-packed. Corner into the near post. Headed away. Shot hit by Cunha. Comes back to Cunha. And he's found the ball. With his left foot. Listen to that noise inside Old Trafford.
4: Ja, de 1-0 van Cunha. Je hoort de commentator bijna niet meer door het orkaan van lawaai daar in een Old Trafford stadion. Prachtige sfeer daar. Nog geen 10 minuten later lag de tweede er ook al in. Sesko met de 2-0 uit de draai in de 16. En dat is nu op dit moment de ruststand. United leidt dus met 2-0 tegen de ploeg van Arne Slot. Een minder leuk bericht kwam er vanaf de tribunes daar op Old Trafford. Daar zat zoals zo vaak Alex Ferguson, Sir Alex, ook te kijken naar zijn voormalige team. Maar er wordt nu gemeld dat hij onwel is geworden en naar een ziekenhuis is gebracht. 84-jarige oud-coach zou volgens Sky Sports wel bij kennis zijn en de nodige controles krijgen. De BBC stelt dat ze met officials van de club hebben gesproken en die zijn positief over zijn situatie en verwachten dat hij snel weer naar huis kan. Dus ja, laten we dat inderdaad maar hopen dan.
0: Dan gaan we naar AZ Twente. Zijn de Duiven er nog, Dien?
1: Ja, ze zitten er nog. Oh. Rond de middenlijn. Wel wat meer meters van elkaar verwijderd. Oh, maar Siruki zorgt ervoor dat ze weer prachtig bij elkaar worden gebracht. Oh, toch er eentje weg. AZ in de aanval op de helft van Twente. Oeh, daar lag ruimte zeg aan de linkerkant van het veld. Want Mats Rots was uit positie waardoor Isaac Jensen 2 meter goed om zich heen had om wat met die bal te doen. Maar die kwam er uiteindelijk niet, want de paas was vanuit het middenveld niet goed. En dus neemt Twente over richting de rust. Nog 1,5 minuut te gaan bij een 1-1 tussenstand. En dat weergeeft eigenlijk wel de krasverhoudingen die we op het veld zien. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd. Spelen even positioneel goed voetbal. Ook af en toe soms slecht met wat slordigheden hier en daar. Maar het zijn met recht toch 2 subtoppers in de eredivisie. Want bij Vlagen laten ze ook hele leuke dingen zien. Bijvoorbeeld Kees Smit in de as van het veld. Tikt hem terug naar Dijkstra. Rechterkant is de bedoeling. Wordt nu ook bereikt. Isaac Jensen staat daar aan de zijlijn gekleefd. Probeert langs Mats Rots te komen. Door de bal rechts langs hem heen te spelen. Met wat duw en trekken. Lukt dat? Goeie voorzet. En dan de afronding van Parrott. De nauwe nood naast het doel. Omdat hij net niet goed lijkt uit te komen in zijn timing. En het uiteindelijk met zijn zwakkere linkerbeen moet doen. Jensen heeft heel wat werk moeten verrichten daar aan de rechterkant. Om voorbij Mats Rots te komen. Dat heeft hij wel naar behoren gedaan. Want hij weet er een goede voorzet uit te slepen. Waarbij de tweede paal Parrott al klaar stond om die voorzet tot assist te promoveren. Maar de afronding net niet goed genoeg in het zijnet. En zo op slag van rust toch nog een grote kans voor AZ. Maar geen doelpunt. En dus nog 1-1.
6: NPO Radio 1.
2: Het is 5:30. Jeroen Tjepkema. In IJsselstein is vannacht een agent gewond geraakt toen iemand vuurwerk op de politie afschoot. Het ontplofte bij het hoofd van de agent. Er is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vannacht zijn ook ruiten ingegooid van het stadhuis en is de toegangsdeur toegetakeld, waarschijnlijk uit protest tegen de opvang van asielzoekers. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van de vernielingen in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. En wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. Het was zijn 8e seizoenszege.
7: Rust bij AZ Twente, daar is het 1-1. En het weer, Roosmarijn, we moeten maar weer wennen aan iets lagere temperaturen.
8: Ja, die buien hebben er wel voor gezorgd dat de temperatuur nu echt flink omlaag is gegaan. Het is eerder vandaag in het oosten van het land nog wel 24 graden geworden. Maar de temperatuur is nu door de regen echt flink omlaag gegaan. Het is nu nog zo'n 14 tot 17 graden. En komende nacht is dat zo'n 10 tot 13 graden. Het gaat dan wel droger worden. De buien trekken in de loop van de avond weg. Vannacht hier en daar nog een klein beetje regen. In het noorden van het land kan het dan ook wat mistig worden. En daar gaat die bewolking morgen in de loop van de dag maar heel moeizaam optrekken. Op de Waddeneilanden verwacht ik niet heel veel hogere temperaturen dan 13, 14 graden morgen. In de rest van het land gaat morgen de zon wel weer doorbreken. Dan kan het opnieuw wel een graad of 20 worden. En in de loop van de middag gaan er dan heel plaatselijk buien ontstaan, waarbij er ook morgen af en toe nog wat onweer kan voorkomen. De dagen daarna wordt het vaker droog. Op bevrijdingsdag wel nog een beetje regen. Ook woensdag misschien nog een klein beetje regen. Het is tijdelijk wat frisser, 14, 15 graden. Maar later in de week gaat de temperatuur wel weer een beetje omhoog. Dus dan klimmen we geleidelijk weer uit het dal. Dus kan Hugo
9: heeft er geen woord van verstaan, maar dat laat je uitpraten. Niet aan jou.
8: Ik je kan
9: laat
8: je uitpraten,
9: maar
8: zitten.
9: Sparta heeft zojuist gescoord.
8: Dat is heel fijn.
3: Ja, het is 1-0 geworden inderdaad voor de thuisploeg, voor Sparta. Een goal van Shunsuke Mito, die echt heel actief is in deze wedstrijd. Krijgt de bal van Lauritsen, gaat dan het strafschopgebied in. Moet hem voor zijn linker hebben, kapt even naar binnen. En dan laag en ook goed geplaatst in de verre hoek, buiten bereik van Jari de Busser. Het is een prima doelpunt van de Japanner en het is al zijn 7e van dit seizoen. Sparta heeft er toch wat meer recht op als je kijkt naar het spel in de eerste helft dan Go Ahead Eagles. En zo in de tweede minuut van de extra tijd van deze leuke, aantrekkelijke eerste helft maakt dus Mito zijn zevende doelpunt van dit seizoen. En de 1-0. En dat kon wel eens een hele belangrijke zijn voor Sparta natuurlijk. Straks nog de tweede helft. Gaat het nog mooier worden op slag van rust. Daar is Lauritsen. Lauritsen geeft de bal mee naar Mito. Mito in de rand van het strafschopgebied. En wordt dan goed verdedigd door Go Ahead Eagles. Nog een halve minuut. Ik weet niet of ik die nog kan volmaken.
7: Vast
3: wel. Afronden hoor ik. Dan gaan we afronden. Oh. 1-0.
7: Streng hè? Komen we zo bij je terug, Richard. Ja, de files wachten natuurlijk.
8: Ja, maar het zijn er niet zoveel meer en ze worden allemaal heel snel korter. Behalve op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hofvliet. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Zoetewoude Rijndijk is nu 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag ook nog 10 minuten oponthoud bij Nieuwegein door de werkzaamheden daar. Je moet daar via de parallelbaan. En de meeste vertraging nog op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Daar nog een half uur vertraging.
6: NPO Radio 1.
7: Rust geworden op het kasteel. Het staat 1-0 voor Sparta, dat dus heel goede zaken doet, zo richting een plekje in de play-offs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan in de strijd om plaats 2... en dus het felbegeerde rechtstreeks het Champions League ticket. Gemakkelijk ging het zeker niet, maar er werd vanmiddag met 2-1 gewonnen op bezoek bij Fortuna. We luisteren naar het verhaal van de trainer van Feyenoord, Robin van Persie.
10: We hadden vandaag heel veel moeite om ons ritme te vinden. Dat lag grotendeels aan ons, maar ook wel aan Fortuna Sittard. Ze houden heel erg het tempo uit het spel, wat binnen de regels is. Dus het is zeker geen verwijt. Alleen als je dan in die momenten dat je wel de controle hebt, ook nog slordig bent en echt die passes gaat forceren. Ja, dan wordt het wel een hele vlakke eerste helft. Dat was het eigenlijk. Dus daar hebben we het ook over gehad in de rust, dat dat het baltempo hoger moest. We moesten nog steeds al die diepteloopacties blijven maken. Maar je hoeft niet de eerste beste diepteloopactie gelijk ook te belonen. En je kan ook gewoon een keer van kant wisselen en even geduld houden. Laat hun even lopen en dan komt dat moment vanzelf. Achteraf gezien was het misschien een blessing voor ons dat we achterkwamen. Want dat stukje pit en echt die urgency, dat miste ik het eerste uur.
11: Is dat iets ongrijpbaars in het voetbal? Ik bedoel, iedereen weet de belangen in deze fase van van het seizoen.
10: Ja, ik was daar ook over verrast. Het heeft wel te maken met ook de type wedstrijd. Als je bij iedere doeltrap tegen een minuut moet wachten, dan iedere ingooi ben je weer een minuut verder. Dan kom je ook niet in je ritme. Dan is het ook heel moeilijk. Vaak kom je in je ritme door duels te spelen. Doordat de wedstrijd een wat hoger tempo heeft. Nou, dat was vandaag zeker is het helemaal niet zo. En dan weet je dat het alleen maar erger wordt als je achterkomt. Dus uiteindelijk moesten we daar doorheen met elkaar. En de jongens die invielen, die hebben daar echt een positieve bijdrage aan geleverd. Zowel verdedigend als ook aanvallend. Want de urgentie die was terug. We gingen directer spelen, sneller spelen. Meer vanuit de voorzetten, tweede ballen. Waarin we wave after wave hadden qua aanval. En dan nog moet je wat geluk hebben. En vandaag, zeg ik heel eerlijk, viel het onze kant op. Vandaag hebben we wel echt een mega stap gezet richting ons doel. Daar zijn we heel blij mee. Die punten die wilden we heel graag hebben. Die hebben we met wat geluk verdiend. Maar dat dit een fantastisch resultaat is, dat mogen duidelijk zijn. En dat zie je ook aan alles en iedereen. Dat kon je ook zien op het moment dat Reed die goal maakte. De emotie die op en naast het veld loskwam. Ja, daaraan kon je echt wel zien dat de belangen heel groot zijn.
7: Klinkt opgelucht dit, hè? Deze van Persie.
12: Ja, hij is opgelucht. Tijdens de wedstrijd was hij behoorlijk overspannen. Het is toch een behoorlijk ongezond vak. Ik kijk even naar de overkant. Hedwiges Maduro is inmiddels aangeschoven.
7: Ja, kan je dat bevestigen, Hedwiges?
13: Ja, ongezond vak. Er zit heel veel stress op, hè? Dat is duidelijk. Heel veel belangen en dat hoor je natuurlijk van alle kanten. En als trainer ben je eigenlijk het uithangbord. Dus dan moet je eigenlijk heel kalm over kunnen komen, maar het is heel lastig af en toe als er zoveel druk op je staat.
7: Dat heb jij ook wel zo ervaren al?
13: Niet zo, denk ik, zoals Robin van Persie dat ervaart nu. Het is bij een topclub is het denk ik nog veel groter en veel heftiger.
7: En dan bedoel je de druk van het presteren of het totaalpakket? Ook de druk van
13: het presteren, je doelstelling halen. Ja. Want uiteindelijk wordt die beoordeeld om de Champions League te behalen, hè? En dat is de grootste doelstelling van hem. En als je dat niet dan haalt, dan... Hij staat eigenlijk het hele jaar al een beetje soort van onder druk ook. Ja. Hè? Zeker na de winterstop.
7: Nou, je zou bijna vergeten dat er weekend na weekend was. Dat we toch zaten te wachten op het nieuws dat hij ontslagen zou worden.
13: Dat gaat ook natuurlijk, dat laat hij misschien niet merken, maar dat speelt natuurlijk ook een rol. Ook bij zijn familie, omgeving, en dat komt er allemaal bij. Moet je allemaal tegen kunnen. Hoort ook bij het vak inderdaad, maar kan een beetje ongezond zijn inderdaad.
7: Ja. En inmiddels staat hij 5 punten los van de nummer 3. Als Twente zometeen wint, dan is dat iets kleiner het verschil met nummer 3. Maar Feyenoord staat er goed voor. Later over die wedstrijd meer. We beginnen met het weekend na te bespreken. Met het Wiegers Maduro dus en onze cijferman Bart Vrouws. Met de topper die van gisteren, Ajax-PSV. PSV gaf in de 92e minuut de overwinning nog weg. Het werd 2-2 en beide ploegen na afloop ontevreden.
14: Nee, dat komt wel hard aan. Ik bedoel, ik denk dat we gewoon hadden moeten winnen.
15: Natuurlijk wil je deze winnen om gewoon die 3 punten thuis te houden. En dat, dat hebben we gewoon laten liggen.
7: We hoorden Guus Til van PSV en Mika Gods, doelpuntenmaker voor Ajax. Het Wiegers, is die 2-2 al met al wel terecht?
13: Het was een beetje een wedstrijd, een cliché met van twee gezichten. PSV komt heel snel op voorsprong. 1-0, die maakte 0-1. Ik kreeg daarna een hele grote kans om 0-2 te maken. Toen had ik eigenlijk het gevoel van, als dat zo zou gebeuren, dan wordt het een hele lastige wedstrijd voor Ajax.
7: En er kan een hele grote uitslag komen.
13: Een hele grote uitslag zelfs komen. Want gaat het publiek natuurlijk morgen heel snel.
7: Ja.
13: Maar toen kwam Ajax heel knap terug. In de eerste helft waren ze eigenlijk beter. Scoorden ze ook de gelijkmaker. En in de tweede helft was het heel rommelig. Je zag je de krachten bij Ajax zag je wegvloeien. Dat ze ook niet het fysiek op konden brengen. Ook de wissels weer. Bijvoorbeeld met een Berghuis, een Regeer. Dolberg kreeg kramp. En toen werd PSV eigenlijk sterker. Dus en toen had je het gevoel, zeker na de 2-1 van PSV, dat dat zo zou blijven. En uiteindelijk kreeg Ajax toch nog een moment om die 2-2 te maken. Dus ik had eerder het gevoel dat PSV zou winnen. Omdat Ajax kramp kreeg en eigenlijk niet fit oogde.
7: Ja, dat was al heel snel 0-1. Bart, dan duik je gelijk in de boekjes naar 33 tellen. Maar ook uit een ingooi.
16: Ja, 33 tellen was inderdaad het snelste doelpunt van PSV tegen Ajax. Maar de manier waarop er gescoord werd was opvallend. Want een ingooi, dat is in de Premier League dit seizoen bijvoorbeeld echt een trend. Daar zie je het om de haverklap. In de Eredivisie zie je ook best wel wat ploegen dat doen. Alleen bij PSV gebeurde het nog niet, in ieder geval niet succesvol. Ze hadden tot een goede maand geleden al jaren niet meer echt uit een ingooi situatie gescoord. Dat is wel een redelijk strikte definitie.
7: Wanneer noemen we dat eigenlijk zo?
16: Als de ingooi daadwerkelijk van belang is geweest bij het doelpunt. Dus of bijvoorbeeld een snelle inworp, want dat gebeurde vorige maand rond de middenlijn, waar in één keer een counter mee werd gelanceerd en daar scoorden ze dan uit.
7: En dan maakt het niet uit hoeveel balaanrakingen er nog
16: tussen
7: zitten.
16: Echt. Als die ingooi maar vitaal was om de doelpunt op te zetten. Ja, gisteren kon je daar zeker van spreken, want dat was een verre ingooi met Sildilia, eigenlijk de enige bij PSV die dat echt goed kan. En het recept was goed, hè. Het leek ingestudeerd met doorkoppen van Gazirovski, bij de tweede paal iemand laten opduiken. Ik schrok wel een beetje van dat het allemaal zo soepel ging en zo makkelijk ging voor PSV. Want je weet ook, PSV, dit was de 22e kopgoal van dit seizoen al bij PSV. Dat is echt een evenaring van het record. Ze zijn daarin gevaarlijk. En dat je dan zo makkelijk met twee kopballen uiteindelijk de binnenkant tikken. Ja, dat vond ik opvallend. Schrok ik wel van.
7: Die ingooi, Hedwiges, is dat een belangrijk wapen? En wordt het ook een steeds belangrijker wapen?
13: Ja, dan zie je dat al heel erg in de Premier League gebeuren. Maar ook als tegenzet. Ik heb het wel eens gehad met een spelervattingencoach daarover. Als je nou een verre inworp tegenkrijgt, dan speelt je keeper een hele belangrijke rol. Dus waar staat Paas? Die staat gewoon nog steeds in het midden van zijn doel, in de 5 meter. Maar als je nou ziet dat er een verre ingooi genomen gaat worden, kan hij ook al iets meer naar voren gaan, richting zijn 5 meterlijn. En dan kan hij zo de bal plukken. Of dan geef je in ieder geval het signaal van, oef, nu moet ik wel heel ver gooien. Ik moet over de keeper heen kunnen gooien. Want de keeper kan natuurlijk springen.
7: Ja.
16: Dat zie je eigenlijk niet, hè? Het is wel een logische stap, zou je zeggen. Een soort tegenzet als je ziet dat iemand ver gaat gooien.
13: Een tegenzet, ja. Want je moet in één keer over de keeper heen kunnen gooien.
7: Maar je moet wel snel reageren toch dan als keeper? Want je moet kunnen zien.
13: Als je het weet, hè. Dus dit moet je eigenlijk van tevoren bespreken. En ook misschien trainen met de keeper. Dus als je kijkt naar Paas. Ja, die bal wordt dan heel ver ingegooid en wordt doorgekopt en bij de tweede kaal wordt ingekopt. Hij kan natuurlijk al lang uit zijn doel komen, maar het gebeurt niet. En ja, uiteindelijk scoort PSV een goede kopgoal. Dus ja, ik keek meer daarnaar. Wat doet de keeper eigenlijk? En dat was niet voldoende.
7: We gaan even luisteren naar Peter Bos. Die was kritisch over de eerste helft. Dat heeft volgens hem niets te maken met het feit dat de titel al binnen is.
17: Nee, omdat je ziet dat het laatste half uur wel kan. maken. Dus dan zal het toch ook het eerste uur kunnen. Dus nee, daar is geen begrip voor. Ik vind dat we dat beter hadden moeten kunnen doen, omdat we gewoon hele goede spelers hebben.
7: Ja, we hebben altijd hadden kunnen en hadden moeten en zo. Maar er zijn ook gewoon soms dingen aanwijsbaar. Het Wiegers, bijvoorbeeld het PSV.
9: Ja, oh. Ik ga even een schitterend doelpunt halen bij Krijn.
18: Het is 3-1 geworden. Barcelona, ja, gewonnen wilde ik al bijna zeggen. 3-1 tegen Bayern. En dan is het 4-2 over twee wedstrijden. Barcelona 3-1. Kamp Nou helemaal vol. Helemaal uitverkocht op die bovenste ring. Die nog steeds in verbouwing is na een uitstekende treffer. Ja, Barcelona dus. Dat herenmeester is eigenlijk al in het laatste kwartier van de eerste helft. En een juichende Eva Pajor. 8 doelpunten had ze gemaakt in de Champions League dit seizoen. Dit is haar 9e. Een aanval over de linkerflank met Paraguero die hem voorgeeft. En Pajor staat dan perfect opgesteld. En die hoeft alleen maar het hoofd en een heel klein knikje tegen de bal aan te geven. Dan is hij onhoudbaar voor Ena Mahmoudovic. Nou, hier neemt Barcelona toch echt wel een voorschot op het spelen in de finale van de Champions League. Over twee weken in Oslo is het. Daar wordt die finale gespeeld. Maar voorlopig is er nog wel een minuut of 25 te gaan in Barcelona. Er komen een paar wissels aan. Nou, ik denk ook dat Bayern wel gaat wisselen zo dadelijk. Het staat 3-1 Barcelona dankzij het doelpunt van de Poolse Ewa Pajor.
7: Goeie goal, hè?
13: Een hele goede goal. Ik was verbaasd hoe makkelijk en mooi ze hem in het zijnetje kopte. Dus onhoudbaar voor de keeper.
7: Ja, absoluut. We hadden het over Ajax-PSV. En ik wilde vragen, Hedwiges, wat voor invloed kan het hebben als je al landskampioen bent? En je bent ook nog even lekker met z'n allen op een teamuitje geweest op Ibiza.
13: Ja, dat kan natuurlijk zeker op betekenis spelen. Maar ja. Je kan het ook als iets positiefs zien, hè, richting de wedstrijd toe. Ja. Van, jongens, we zijn naar Ibiza gegaan. En nu is het de mogelijkheid om te laten zien hoe goed we zijn. Ondanks iedereen weet dat we los zijn gegaan. Dus dat kon een motivatie zijn voor PSV. Maar ik vond, ja, eerst al wat ik al net zei, Ajax ook wel gewoon goed spelen en fris ogen. En de tweede helft juist niet. En toen nam PSV het weer over. Dus het heeft ook een beetje te maken met de tegenstander, in dit geval Ajax. Dat PSV sterker werd in de tweede helft.
7: Ja, wat kan jij daarbij aan toevoegen, Bart?
16: Nou, dat Ajax bijvoorbeeld na rust wel wat meer balbezit had, maar dat het aanvallend eigenlijk niet zo heel veel liet zien. Weinig in het strafschopgebied van PSV geweest. Uiteindelijk wel nog die goal. En wat ik wel aardig vond, dat is eigenlijk al een beeld wat je het hele seizoen ziet bij Ajax. Dat het in de tweede helft, dat dan, ja, het ebt zo ver weg het niveau bij Ajax. En nou, dat beaamde Oscar Garcia gisteren ook. Die klaagde nog over de fitheid van zijn selectie. Ik moet dan altijd denken aan een loodgieter. Ik had dat een paar weken geleden ook weer thuis. Dat dan iemand langskomt en die staat dan naar mijn dakrand te kijken. En die zegt, ja, de vorige die hier is geweest en hier aangesleuteld heeft, dat was niet zo'n goeie. Dat idee krijg je nu ook. Dat die een beetje zegt van, ja, de mensen die voor mij zijn geweest, die hebben de selectie niet fit genoeg
7: gekregen.
16: Hoe lang
7: mag je dat doen eigenlijk?
16: Nou, dat is een goede vraag. Hij zit er nu net. En die loodgieter van mij, dat was ook wel een tijd geleden. Dus ik gaf hem dan wel weer gelijk.
7: Ik bedoel, maar nu in dit geval de trainer van Ajax.
16: Ja, ja. Maar nou ja, dat is een goede vraag. Hoe lang je daarover mag klagen. Het is wel, als je kijkt na de winterstop, het doelsaldo van Ajax voor rust plus 17. Doelsaldo van Ajax na rust, hou je vast, min 5. Over al die wedstrijden. Een doelsaldo van min 5 in de tweede helft. Volgens mij zegt dat genoeg over de fitheid van die ploeg. En wat ze ervan bakken, of juist niet, naar rust.
9: Doelpunt weer bij Krijn.
18: Ja, Barcelona slaat nu echt toe hoor, in deze fase. 3-1 stond het. Het wordt 4-1. Barcelona viert feest. Kamp Nou viert feest. Een vrije trap. Er is nog wel wat discussie. Maar die vrije trap wordt al geschoten richting de rand van de 16 meter. En dan is het opnieuw een feestje. Onder meer voor Alexia Putellas, de captain van Barcelona. Zij is verantwoordelijk voor de 4-1 voor FC Barcelona. Er is nog wat discussie. Nou, ik denk niet dat er een VAR naar gaat kijken. Het staat 4-1 voor Barcelona.
7: Laatste rondje over Ajax-PSV. Hedwiges, ja, moet even behandeld worden natuurlijk. Mika Gods doet het weer.
13: Ja, mooie goal.
7: Ja, veel gescoord al.
13: Ja.
7: Is hij veel belangrijker dan veel mensen denken voor Ajax?
13: Ja, zeker. Als je kijkt naar zijn rendement, is hij superbelangrijk voor Ajax. Hij geeft nog creativiteit. Hij kan een man passeren, heeft goede dribbles. En nu is de taak voor hemzelf om dat eigenlijk wekelijks te laten zien. En zijn inhoud moet nog wel wat beter. Hè? Dus het volhouden van wedstrijden. Tegen NAC vorige week kreeg die kramp.
7: Ja. Dat geldt dus voor meer Ajax-zieden blijkt.
13: Ja, dus het is misschien ook een mentaal zwaar seizoen geweest voor die jongens. Dus dat speelt kan ook nog een rol spelen. Alleen als hij een stap wilt maken, moet hij daaraan vooral gaan werken. Want hij is 20, waarschijnlijk gaat hij naar het WK met België. Dus dan zal hij wel weer een korte vakantie hebben. En dan, als hij een stap gaat maken...
7: Dan is die fitheid helemaal een dingetje.
13: Dan moet hij echt aan de bak. Ja.
7: Heeft hij indrukwekkende cijfers, Bart?
16: Nou, absoluut. Gisteren een doelpunt en een assist. Hij was bij beide goals dus betrokken van Ajax. Zesde keer al dit seizoen hè, dat hij en een aangever is... en doelpuntenmaker in een wedstrijd. Dat zijn deze eeuw cijfers die alleen Sneijder, Suárez en Tadić kunnen aantikken.
7: Doe maar.
16: Dat is een aardig rijtje, toch?
7: Van iedereen of van Ajax? Ajax?
16: Bij Ajax. Dus hoe vaak je dan in één wedstrijd en een doelpunt en een assist geeft... dus op beide vlakken belangrijk bent... En als je kijkt naar de hele Eredivisie, hij is de meest waardevolle spelers. Als je de goals en de assists bij elkaar optelt. Meeste geslaagde dribbles, meeste kansen gecreëerd uit het open spel. Het voelt een beetje alsof hij nu de Eredivisie aan het uitspelen is. En dat leek vorige week, vond ik dat helemaal, met die solo goal tegen NAC. Alsof je even je handtekening zet onder je meesterwerk. En dan misschien een stap gaat maken. Alleen die fitheid is wel een ding. Hoe ploegen daar tegenaan kijken als ze hem in de smiezen hebben en op de scoutingslijst staat.
7: Dat gaan we vanzelf merken.
12: Ik vond het doelpunt trouwens van gisteren mooier dan die van vorige week.
7: Echt?
12: Ja. Technisch heel moeilijk. En ik vind zo'n bal in de slotminuut in een topper ook belangrijker dan tegen onderdeurtjes van NAC.
16: Ik denk toch als we over 10 jaar een compilatie zien...
12: Dat denk ik ook.
16: Dat vind ik wel tegen NAC wel zien en deze niet.
7: Ja. Ja, dat is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. We gaan naar de tweede helft van AZ Twente. 1-1 vooralsnog. Ja, voor AZ maakt het allemaal niks uit. En Twente wil gewoon winnen, Dien.
1: Absoluut. Maar je hebt niet echt het idee dat het bij AZ niks uitmaakt. Want AZ is best gretig en voetbalt best goed. Maar Twente is nu wel in de aanval. Rand van het strafschopgebied met Dijkstra verdedigt daar goed. Aan het begin van de tweede helft waarin beide teams geen wissels hebben doorgevoerd. En dus met dezelfde 22 weer op het veld. Maar op basis van de eerste helft en als je er dan allemaal nog een keer over nadenkt. Dan heb je het idee dat het bij Twente allemaal iets te vrijblijvend is. Dat het wel iets meer... Dat de peper er wel een beetje in mag. Nou, misschien is dat allemaal in de rust wel gebeurd. En gaan we het allemaal zien in het tweede bedrijf. Dat net dus in gang is gezet. Twente met op de middenlijn Lemkin. Oh, kijk eens, Match Center. Even kalm zeg.
7: Was het een noodgeval? Of nee? Oh nee, Dien.
1: Mark, we komen zo wel bij je. Nijstad heeft de bal rustig naar Lemkin. Die hem vervolgens dan wel naar het middenveld wil pasen. Maar Lammers uiteindelijk dan in de diepte ziet vrijkomen van Penetra. En het dus met diep probeert. Lukt niet, want Penetra kruipt er net weer voor. Maar de tweede bal is wel voor Twente. En dus kan de ploeg het Enschede doorvoetballen. Met Uriasset de linkerkant gaat het strafschopgebied nu in. Om Dijkstra heen, voorzet richting de tweede paal. Maar cirkelt uiteindelijk over het doel heen. Hoppelt over de achterlijn. Eerste momentje dus van FC Twente in de tweede helft. Dat echt wel moet gaan winnen. Uiteindelijk aan het einde van deze wedstrijd op de derde plek staan in de Eredivisie. Want aan één punt heeft het niet genoeg. Dan komt het op 55 punten te staan. Net zoveel als Ajax. En eentje minder dan NEC. Dus een driepunter is het enige dat Twente echt verder helpt.
7: Hoor eens. Hey.
12: Nee, waar herken ik dat nou van? Mark!
19: Enthousiast net, want ik zit naar een hele leuke wedstrijd te kijken hier op mijn schermen. Old Trafford, Manchester United tegen Liverpool. Een hele andere wedstrijd naar rust, want voor rust was het toch United dat wervelde na een 2-0 voorsprong. Maar na rust is het Liverpool wat de klok slaat. Szoboszlai, hij profiteerde meteen na rust van een fout in de opbouw bij United, maakte de 2-1.

0: Na een 2-0 voorsprong. Maar na rust is het Liverpool wat de klok slaat. Szoboszlai, hij profiteerde meteen na rust van een fout in de opbouw. Bij United maakte de 2-1. En zojuist wederom enorme fout achterin bij United. Doeltrap van de keeper Lammers, die komt voor de voeten uiteindelijk van de Cody Gakpo. En hij maakt er 2-2 van. Dus daar is het weer helemaal gelijk. En er gaan nog wel wat doelpunten vallen daar, heb ik het vermoeden. Verder was er ook een spektakel in het Zwitserse voetbal. FC Thun, ja, dat promoveerde vorig jaar naar het hoogste niveau. Werd voor dit seizoen eigenlijk wel gerekend tot de degradatiekandidaten. Maar het liep wel goed daar bij FC Thun. Zo goed zelfs dat de titel langzaam maar zeker in zicht kwam. En gisteren kon toen de landstitel grijpen. Maar er werd verloren. Vandaag was er nog een kans, maar dan moest nummer 2 St. Gallen verliezen. En dat gebeurde, waardoor FC Thun alsnog landskampioen wordt. Als promovendus. Ja, en dat is een beetje alsof Telstar kampioen zou worden in de Eredivisie. Bijzonder zeldzaam. In Nederland is het maar één keer gebeurd. In 1964. Jullie mogen even heel snel raden.
1: DWS?
0: DWS uit Amsterdam, inderdaad. Met spelers als Henk Wery, Dikke Hollander, Frans Geurtse. Ja, dat gebeurt dus niet zo vaak. Maar nu is het dus ook in Zwitserland gebeurd. Tot slot nog even het WK snoeker. Ja, dat is een keurige sport waarbij je op gedempte toon wordt bewonderd. Maar gisteren in de halve finale is ineens een schreeuwende fan. Never forget the Epstein-files, schreeuwde hij. Hij werd de zaal uitgezet. Bleek een trendsetter, want vandaag in die finale tussen Sean Murphy en Wu Yize. Weer gedoe, dat horen we bij Eurosport. Ja, een vrouw die stapt uit het publiek richting de tafel. Begint te schreeuwen, iets over tv-rechten. Nou, applaus voor de bewaking die vervolgens snel ingrijpt. Dus hopelijk geen trend die zich doorzet daar bij het snoeker.
2: Dan gaan we naar de keurige wedstrijd op het kasteel. Tot nu toe althans. Sparta, Go Ahead Eagles. Toch, Richard?
3: Ja hoor, één keer een gele kaart voor Joris Kramer. Dat was overigens wel donkergeel, vond ik. De vrije verdediger van Go Ahead Eagles. Het is 1-0 voor Sparta. 45 plus 2. De goal van Mito, de Japanner. En Melvin Boel, boos. De coach van Go Ahead Eagles. Misschien ook wel omdat daar een grote kans in de beginfase dus van de tweede helft om zeep werd geholpen door de IJslander Stefan Sigurdardsson. Heeft er 3 gemaakt tot nu toe. En miste kansrijk na goed werk van Breum, die de bal op de achterlijn bijna teruglegde. Maar de spits van Go Ahead Eagles faalde in kansrijke positie. Er wordt nu weer gevonden. Maar de bal wordt weggekopt door Sparta in het hart van de verdediging. Benieuwd wat we gaan zien in de tweede helft. Sparta was wat beter. Heeft ook wat meer kansen gekregen. Niet heel veel tussen de palen. Maar het veldspel was zeker niet onaardig. Ook vaak mogelijkheden voor de thuisploeg in de omschakeling. Bij balverlies. Vooral op het middenveld van Go Ahead Eagles. Nu een schot van Quintero uit de tweede lijn van 1,20 meter. Maar die bal zeilt ruim naast het doel. De armen over elkaar bij Maurice. Stijn heeft aangegeven, alweer een tijdje geleden, dat hij bij Sparta vertrekt op zoek naar een nieuwe uitdaging. Voor zover bekend is het allemaal nog niet duidelijk. Wat mij betreft, tenminste, ik heb daar niets over gehoord waar hij naartoe gaat. Toch een ervaren trainer natuurlijk. Inmiddels al heel wat jaartjes loopt hij mee. Maar bij Sparta volgend seizoen komt waarschijnlijk Paul Simonis op de bok. Misschien weet jij daar wat meer over, Hugo, of dat inderdaad heel concreet is. Maar ik heb begrepen dat hij alleen nog bij Wolfsburg de zaakjes financieel moet afwikkelen. En dat hij dan de nieuwe trainer hier wordt bij Sparta.
2: Ja, het is moeilijk. Hè? Hij verdient natuurlijk 4 keer zoveel bij Wolfsburg. Dat wordt doorbetaald als je dan een nieuwe club krijgt. En het is 25% van dat salaris, zullen we maar zeggen. Ja, dan moet je denken, heb ik ambitie of heb ik zin in geld? En dat is het een beetje. Ik denk dat hij uiteindelijk wel voor Sparta gaat kiezen. Ik denk dat dat wel goed komt.
3: Ja, de voormalig coach ook nog eens van de tegenstander vanmiddag van Go Ahead Eagles. Toen Go Ahead dat geweldige seizoen had en de beker won, 7e ook werd. En dat is dit seizoen allemaal een stuk minder. Heeft ongetwijfeld ook te maken met al die wedstrijden in de Europa League. Waardoor het dit seizoen een stuk moeizamer is geweest aan de kant van Go Ahead Eagles. 1-0, dat is de voorsprong voor Sparta. We zitten in de beginfase van de tweede helft.
2: AZ Twente Dien.
4: Owusu Oduro, lange uittrap na een fase van druk van FC Twente. Dat in de tweede helft de voorsprong wil gaan nemen. Want het staat nu nog 1-1. Zijn uittrap van Owusu Oduro, die ongelukkig oogt vanmiddag, zeilt over de zijlijn. Waarvan Roy mag gaan ingooien. Terugspeelt op Lemkin. Lemkin naar Oenerstal. En dan opendraaien naar de andere kant van het veld. Want in de opbouw staat daar Mats Rots. Die vervolgens de ruimte heeft om naar Urjazette te spelen. Die tikt hem door naar de doorlopende Mats Rots. Dan

0: komt Sam Lammers eigenlijk in de baan daarvan. Die had eigenlijk moeten wegblijven, want maakt zo de ruimte dicht. Waardoor AZ kan verdedigen en hem over de zijlijn kan tikken. Twente wel de ingooi met Nijstad, die hem in de voeten krijgt aangegooid. De Thomas van der Belt opzij speelt naar Lemkin. Lemkin alweer wijst naar de linkerkant, want Mats Rots die staat vrij. Nu wel Lammers inspeelt, een makkelijk afdraait richting Urjasetter. En dan moet van der Belt eigenlijk eroverheen. En het paasje van Urjasetter was al gegeven, maar tegen de voet van Dijkstra aan. Mocht dat lukken, dan ligt er heel veel ruimte. Maar Dijkstra zat er kort op en zag het gevaar tijdig. Waardoor Twente het opnieuw moet gaan proberen. Nu met de crosspaas van Nijstad richting de 16 van AZ. Die valt goed. Linsson afleggen. Het is 2-1 voor FC Twente. Nou, wat fortuinlijke bal van Ruud Nijstad. Wat een geweldige opening van die 18-jarige, zeg. En Linsson die kopt hem net op tijd ertussen. Waardoor een speler van AZ en Owusu Duru met elkaar in botsing komen. Maar die bal die komt ondertussen wel bij Lammers terecht. En die kan open doel gewoon binnen tikken. Waardoor het 1-2 staat voor FC Twente. Een geel embleem op het bord hier in het stadion. Check doelpunt VAR. Dat komt zo meteen. Maar voorlopig staat Twente voor.
1: Mocht je het weten binnen 40 seconden, roep vooral Dien. En anders is het 1-2 dus. De stelling van Borst. Paris Saint-Germain, Bayern München was de beste wedstrijd ooit. Heel veel kort maar krachtig eens. Maar als het oneens is, komen de mooie verhalen los. Hans, die zich stiekem even voordeed als Rob de Wit, zegt ik ga voor Hongarije-Nederland uit 1985. Richard.
2: 1-1 is het geworden op het kasteel. En het is Victor Edvardsen die hem maakt, aanvallen van Go Ahead Eagles. En zo hebben we weer een spannend gevecht hier in de tweede helft. Dat kan bijna niet anders. Edvardsen, hij doet het voor Go Ahead Eagles in een fase waarin Sparta ook bijzonder slordig was. Heel veel ruimtes weggaf. En Go Ahead Eagles slaat dus toe in het begin van de tweede helft.
1: We zijn zo terug. Reageren op de stelling kan nog. Op
3: tot zo.
1: De NPO Luisterup.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof.
6: We zijn verongelijkt, we zijn ontevreden.
4: Rasentertainer Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn show Biggie Jari. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
6: Terwijl we in het vijfde beste land ter wereld wonen. Dan denk ik, kom op mensen, weet je. Ja, die zorgen laat ik ook doorschemeren in het programma.
4: En acteur Sahila Maraisa bedacht en schreef mee aan de nieuwe serie Mokro's.
7: Het is niet een serie die dan punchline doet en dan... Het is gewoon, alles gaat heel te loops.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Fonds beleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Henry Schut en Hugo Borst.
1: De doelpunten zijn blijven staan in Rotterdam. De Sparta Go Ahead Eagles is 1-1. En ook in Alkmaar bleef de goal staan. Dus daar is het bij AZ tegen Twente 1-2. En dan Krijn bij Barcelona Bayern München.
16: Ja, want daar is er eentje bijgekomen. Het is een wedstrijd die gespeeld leek. Maar dat is nog steeds wel het geval. Maar Bayern heeft wel gescoord. Het is Damal die de bal oppikt op het middenveld. Gaf hem keurig aan. Perilla Harder, die haar 49ste in haar carrière maakt in de Champions League. En de stand op 4-2 breekt. Bayern nog wel steeds op achterstand. Barcelona met die 4-2 stand op weg naar de finale. Maar Harder heeft wel weer een doelpuntje meegepikt.
1: NOS-journaal, Jeroen Tjepkema.
17: In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. In het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner in Washington, is een kogel van de verdachte gevonden. De agent werd vorige week neergeschoten toen een man de galaavond met president Trump probeerde binnen te dringen met wapens. De aanklager zegt dat de kogel bewijst dat de opgepakte man het schot loste. De aanklager zegt dat er geen enkele twijfel is dat de verdachte het had gemunt op president Trump. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In IJsselstein is vannacht een agent gewond geraakt toen iemand vuurwerk op de politie afschoot. Dat ontplofte bij het hoofd van de agent. Er is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Enkele tientallen mensen verzamelden zich bij het stadhuis van IJsselstein, waarschijnlijk uit protest tegen de opvang van asielzoekers. Camera's werden onklaargemaakt, er werden stenen naar binnen gegooid en er zijn stickers geplakt met het woord corruptie. Er is nog niemand aangehouden. En voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschokt te zijn van opnieuw vernielingen aan een stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. En er is een doelpunt gevallen in Rotterdam.
2: Bij Sparta Go Ahead Eagles is het 2-1 geworden na de snelle 1-1 in het begin van de eerste helft. Maakt Sparta het allemaal weer goed en komt het opnieuw op voorsprong. De goal van Tobias Lauritsen, de clubtopscorer. Hij maakt zijn 12e van dit seizoen. Het is de 57e minuut. Tussenstand 2-1 Sparta Go Ahead Eagles.
17: En dan de eerdere wedstrijden vanmiddag. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zegen bij Fortuna Sittard. Profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles. En Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden.
1: De files nemen ze nog verder af, Helene.
3: Ja, zeker. Er staan er nog maar 3 die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. De meeste vertraging nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want daar sta je nu 3 kwartier in de file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De A2 is de hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens, 10 minuten vertraging door grenscontrole. En het is wat drukker nu ook op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, ook 10 minuten extra reistijd.
5: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Wilt u vermogen opbouwen en bent u op zoek naar spreiding en gemak? Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds is open voor inschrijving. Vanaf 100.000 euro. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fondsbeleggen? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk vanavond naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Dit is het laatste uurtje van Langs de Lijn van vanmiddag. En we luisteren Dien van het Laar. Hoe is het bij AZ FC Twente?
8: Kees Smit die is op zoek naar een schot. Schiet ook meester Weert. Schot gaat over. Twente verdedigt met hand en tand de voorsprong van 2-1. Is tegelijkertijd op zoek naar de 3-1. Maar AZ jaagt op de 2-2. En was net heel dichtbij via Kees Smit. Maar Twente staat nog wel voor.
7: Ook op het andere veld 2-1 voor Sparta tegen Go Ahead Richard.
9: 62e minuut. Sparta op weg naar de Europese play-offs. 2 goals in korte tijd in een tijdsbestek van 6 minuten. Eerst de 1-1 dus van Edvardsen na een fout. Dat zie je niet vaak dit seizoen van Joel Drommel. En kort daarop dus de 2-1. De nieuwe voorsprong voor Sparta. Een typische Tobias Lauritsen goal met het hoofd. En zo staat de thuisploeg weer op voorsprong. 2-1.
7: Champions League vrouwen. Barcelona, Bayern München. Krijn.
10: Een wedstrijd die gespeeld leek, maar Bayern München op jacht naar 4-3. Nu is Barcelona weg. En dat doet Barcelona met Aitana Bonmatia. Terugkeer na een knieblessure van ruim 6 maanden. Maar ze schiet naast. En dus geen 5-2. Maar wat stond Barcelona onder druk? Grote kans. Een bal tegen de onderkant van de lat. Spatten op het grasveld voor de lijn. Dus dat liep goed af voor Barcelona. Daarna nog een kans voor Imade. Grote kansen dus voor Bayern. Maar het blijft dus wel 4-2 voor Barcelona.
7: Analist van deze middag gaat Wiegers Maduro. Wat is jouw moment van dit weekend of deze voetbalweek? Mag ook.
11: De knappe overwinning van Excelsior op Groningen. En met name het laatste doelpunt van De Recht. Zo'n mooie goal. Komt druk bij kijken. Laatste minuut. En neemt hem met rechts mee en stift hem met links. In de verhoek.
7: En hele knappe ontzettend goal. Belangrijk ook, hè?
11: Ja, daarom.
7: De ranglijst.
11: Ja.
12: Data-analyst van VI Bart Vrouws, wat is jouw cijfer van dit weekend?
13: Ik heb een probleem.
12: Joh.
13: Ik ben ingehaald door de actualiteit.
12: Nee,
13: ik
12: recent?
13: Had iets bedacht.
7: Oh, ik
13: had
7: iets dacht heel dat ik leuks wist, bedacht. Maar dan is dat misschien ook ingehaald. Was het 13?
13: Nee, het was eigenlijk 1984. Niet naar het boek, maar het Manchester United tegen Liverpool is nu bezig. Het stond bij rust 2-0 voor United.
7: Ja.
13: Liverpool was met een gigantische comeback bezig, want het stond net in één keer 2-2. En dan ga ik terug in mijn gedachten naar een van de mooiste statistieken die ik ken. Dat is het feit dat Manchester United in de competitie sinds 1984 niet meer verloren heeft als het bij rust op voorsprong stond. En dat leek nu bijna te gaan gebeuren. Maar moet je even nagaan. Sinds 84, dat als je de rust ingaat en je bent op Old Trafford, dat je daar heerlijk achterover kan zitten en je denkt, we winnen toch wel. We gaan die...
7: 42 jaar en ja. Is nu een einde aan.
13: Nee, nee juist niet, want Manchester United, bezig, dat is het brekende nieuws, heeft net 3-2 gemaakt.
7: Oh.
13: En daarom ben ik door de actualiteit ingehaald. Dus ik ben bang voor Arne Slot dat dit unicum er niet in zit. We zitten in de 80ste minuut, 81ste minuut. Dus een minuutje of 10 officiële speeltijd, kwartiertje in totaal.
7: We wachten het af.
14: Het laatste uur van Langs de Lijn, waarin we afsluiten met een vooruitblik op de Formule 1 race van Miami. Die is vervroegd, namelijk naar vanavond 7 uur. En die is ook straks op deze zender te horen.
8: Och jongens. Oh.
14: Ja. Hoef je niet meer aan te kondigen, Dien. Ga maar gewoon.
8: Goh, kansen voor AZ. Ongekend zeg. En Lars Oenestal, wat staat die geweldig te keepen. We kennen hem natuurlijk al flink wat jaren. Dus je weet een beetje wat je aan hem hebt. Maar vanmiddag laat hij het toch maar weer zien. Die is zo ongelooflijk lenig. Die is zo ongelooflijk lang. En als hij zijn armen echt werkelijk waar uittrekt. Nou, dan bestrijdt hij echt het hele doelgebied. Echt nu 2 kansen voor AZ gezien. Beide in de linker onderhoek. 1 voorzet en die ziet hij pas echt heel erg laat. Pas in de 5 meter. Die stuit het dan ook nog. En dan moet hij pas duiken. En die tikt hij er net uit. Het schot van Smit 2 minuten geleden daarvoor. Nou, echt. Ziet hij ook weer heel laat. En hij moet zijn hand echt op de doellijn er nog achter zetten. Weet hij er ook uit te plukken. Als Twente dit duel wint, dan is dat voor het grootste gedeelte te danken aan Lars Oenestal. Want jeetje, wat maak jij 2 zeker lijkende doelpunten onschadelijk voor AZ. En dus staat Twente nog altijd met 2-1 voor. AZ is beter. Heeft gewisseld. Co-miners, Patatje in het veld. Omdat Klaasie nog geen 90 minuten kon. En wel goed gevoetbald vandaag. Mooie goal gemaakt. En Jensen die was een beetje onzichtbaar. En dus iets anders op de buitenkant van het veld. Penetra heeft de bal. Loopt nu richting de middencirkel. Kijkt om zich heen. Twente moet in deze fase verder terug op het veld dan dat hen lief is. Omdat ze eigenlijk dachten, we gaan erop en erover. Maar daar steekt AZ toch echt een stokje voor. Want die hebben nog nieuwe adem gevonden. Opening van Parrott naar de rechterkant. Wordt net op tijd over de zijlijn gekopt door Mats Rots. Betekent wel een ingooi voor AZ. Dijkstra met de bal in de handen. Maar scheidsrechter Sander van Eijk fluit. Omdat er een wissel wordt doorgevoerd aan de kant van FC Twente. Betekent Thomas van der Belt eraf onder andere. En pop, Keule erin. Oké, vers bloed voor FC Twente. 20 minuten nog te gaan, iets meer dan dat. En dan weten we of FC Twente de nieuwe nummer 3 van de Eredivisie is. Ze zijn wel op weg daar naartoe.
14: Hoe spannend is bij jou, Richard?
9: Ja, behoorlijk. 67ste minuut, 2-1. Sparta dus zojuist weer op voorsprong gekomen. Een mooie kopgoal van Tobias Lauritsen. Ook een uitstekende voorzet overigens vanaf de rechterkant van Mitchell van Bergen. Die dat toch even weer liet zien hoe snel hij kan zijn. En dat hij toch ook wel een aardige voorzet heeft. Daar gaat Sparta weer met Santos. Rand strafschopgebied, bal naar de buitenkant van Krooi. Het zoeken naar Mito. Die is sowieso gretig deze wedstrijd. Maar de bal onderweg dan aangeraakt door een verdediger van Go Ahead Eagles. Zo de snelheid uit het schot en een makkelijke prooi voor de doelman. Jari de Busser, een van de lichtpuntjes dit seizoen toch weer bij Go Ahead Eagles. Dat het zwaar had met al die Europa League wedstrijden en daardoor een minder seizoen. 1 puntje vandaag hier op het kasteel. Dat betekent definitief ook volgend seizoen weer Eredivisie. Go Ahead Eagles zal dat ongetwijfeld gaan halen. Staat een beetje in een soort van niemandsland. Playoffs wordt heel, heel moeilijk. En als Sparta deze wedstrijd wint, dan zijn zij juist wel heel dichtbij die Europese playoffs. De afgelopen 3 seizoenen heeft Sparta dat toch maar 2 keer gehaald, maar niet gewonnen. Nu is er een overtreding op het middenveld gemaakt. Kan ik eventjes vertellen dat er zojuist ook een bevestiging is gekomen. Dat is tenminste voor deze wedstrijd gebeurd, maar dat krijg ik net tot mij. Een bevestiging van Maurice Stijn in dat akkefietje met Bruno Martensini. Die heeft dat toegegeven dat er zeker iets voorgevallen is in de kleedkamer. Wat dat betreft was je dus goed ingevoerd, Hugo. En hij heeft verder niet bevestigd, Maurice Stijn, wat daar is gebeurd. Hij zegt wat in de kleedkamer passeert. Dat
14: What happens
9: blijft
14: in
9: daar
14: de kleedkamer? Steeds.
9: Precies. Maar ik heb het beste gevoel bij het centrum. Dat voegde hij er nog aan toe. Marvin Jong en Theo Quintero. Vandaar dat Bruno Martensini, tenminste dat is dus de lezing van Maurice Stijn, ook deze wedstrijd weer op de bank is begonnen en ook nog niet is ingevallen. En daar is ook op dit moment, ja, daar is misschien wel reden voor, want Sparta staat voor met 2-1. Maar goed, er is dus een bevestiging gekomen dat er zeker wat aan de hand is. Het wordt wat grimmiger op het veld. Komt een tweede gele kaart en die is voor de Venezolaan Quintero. Ook geen slimme overtreding op een onnodige plek op het middenveld. 69ste minuut. En Martijn Vos, waar die eerder geel gaf voor Joris Kramer, de aanvoerder die waarschijnlijk vertrekt bij Go Ahead Eagles, geeft hij nu een kaart aan een andere centrale verdediger. En dat is Quintero die daar het duel aan gaat met Edvardsen. Kan ik nog even kort die goals beschrijven. Daar een foutje bij de 1-1 van Drommel, wat je niet zo vaak ziet, na een kopbal van Sigurdarson. En toen was Edvardsen er als de kippen bij voor de 1-1. En vervolgens dus die mooie goal van Lauritsen. Zijn 12e van dit seizoen, won het duel van Samsted, de verdediger van Go Ahead Eagles. En heeft nu zijn evenaring van 2 jaar geleden volgens mij met 12 doelpunten bij Sparta. Dat is toch een knappe prestatie. We zitten in de 70ste minuut. Het spel ligt dus even stil na die overtreding zojuist. En een vrije trap voor Go Ahead Eagles. 2-1 de voorsprong voor de thuisploeg.
15: Krijn. Ja, Barcelona stond even onder druk, maar Bayern heeft niet gescoord in die fase waarin ze volle bak op de aanval gingen. 2 keer op de lat geschoten. Julia Quinn was het en ook nog Daalman die een keer vanaf de rand van de 16 meter op de lat schoot. Nu is Barcelona eruit gekomen en dat was een prima aanval van FC Barcelona met Ewa Pajor die al een schitterend doelpunt maakte. Maar die bal wordt gestuit door Ena Mahmutovic, de keepster van Bayern. Nou, inmiddels is ook Brugts gewisseld. Is aan de kant nu in de dugout gaan zitten. Omdat Aisha Kamara voor haar in de ploeg gekomen. 1 assist voor Brugts, want zij leverde uiteindelijk na de vrije trap bij de 4-1. De bal af bij Alexia Poteas, die haar 2e maakte in de wedstrijd. Dus opnieuw een assist, net als in de vorige ontmoeting met Bayern voor Esme Brugts. Hoekschop voor Bayern, bal gaat richting de eerste paal. En dan eens kijken of de Duitsers er weer uit kunnen. Dat lijkt te gaan lukken. Want het is Linda Daalman die de bal pikt. Maar deze aanval wordt gestuit met Aitana Bonmati. Blessure leed, zware knieblessure. 6 maanden lag ze eruit. En had vandaag de kans om een doelpunt te maken na haar invalbeurt. Maar schoot er net naast. Nu is het Claudia Pina die de bal heeft. Barcelona dat probeert natuurlijk in de laatste 1,5 minuut. Want zo lang is de officiële speeltijd nog. Niet in de problemen te komen meer tegen Bayern. Ja, want als ze nog een doelpunt maken, dan kan het toch wel eens heel spannend gaan worden in Camp Nou. Want Bayern heeft de kopjes zijn niet gaan hangen naar die 4-1 stand. Het werd toch uiteindelijk 4-2 door Daalman die het doelpunt maakte. 4-2, Daalman die die bal speelde naar Harder die het doelpunt maakte. Pernille Harder die de goal scoorde, de 4-2. Nou, de laatste minuut is ingegaan van de officiële speeltijd. Bayern kan alvast opgeschreven worden met potlood weliswaar als het gaat om de finale in de Champions League. Want er staat 4-2 voor Barcelona.
14: Er komt een ontzettend belangrijk kwartier aan voor Twente. Maar ook voor NEC en voor Ajax. Dien?
8: Je hebt het idee dat de derde in de lucht hangt voor FC Twente. Staan 2-1 voor, maar zijn aan het drukken richting het doel van AZ. Spelen goed voetbal, hebben nog genoeg energie. Je ziet spelers vanuit de backpositie ze nog steeds overheen klappen. Je ziet het gemoed bij FC Twente nog echt op hun gezicht. En we gaan weer terug naar Krijn, kom maar.
15: Ja, want die 4-3 is uiteindelijk toch gevallen voor Bayern. Het gebeurt in de 90ste minuut. De 4-3 staat op het scorebord. Dat betekent de aggregate score, de opgetelde score 5-4. En het is weer Harder die het doet. Eerst raakt Bayern de bal kwijt. Caruso is even een duel en dan wordt de bal naar voren gespeeld waarbij Harder de bal oppikt. Dan heeft ze ruim baan richting de goal van Barcelona. En uiteindelijk komt daar de combinatie en dan is het Harder die scoort. Dan is het verschil maar 1 doelpunt, maar nog wel altijd in het voordeel van FC Barcelona.
14: Ja, Bayern München in de halve finale van de Champions League. Dat staat garant voor ontzettend veel doelpunten.
12: Ja, wordt hier al geopperd. Beste wedstrijd ooit, hè?
14: Halffinale
12: Champions League.
14: Ja, en 5-4, dat kan ook nog dan. Ja. Het is nog even daar.
12: Dan wacht nog even. We hebben nog een goalcheck trouwens.
14: Dien.
8: Twente virtueel op de 3e plek, want ze staan met 2-1 voor. Dijkstra van AZ heeft de bal op de rand van het strafschopgebied. Speelt hij hem naar Koopmeiners. Die is ingevallen. Smit, nu een omsingeling van AZ voor het doel van Twente. Dat massaal rondom het strafschopgebied staat. Als de bal naar de linkerkant gaat. Daal probeert een actie in te zetten. Buitenom, toch terugkappen. Moet hij hem dan met links gaan voorzetten. Toch weer naar zijn rechterbeen. En weer terugkappen. Nu heeft hij 2 tegenstanders voor zich. En weer afspelen naar Goes. Heel veel rendement levert dat allemaal niet op. Het ziet er wel leuk uit. Goes dan op zoek naar een medeploeggenoot. vindt hij een patatje. Rechterkant tegen de zijlijn aan. Ook hij wil een actie inzetten, maar moet terug. Omdat Urjazet rustig naar de bal blijft kijken. Goes dan naar Smit. En zo gaat de druk een beetje van deze aanval af. Omdat Twente de bal weet weg te drukken van de eigen 16. Maar daar komt Smit. Die komt indribbelen. Tikt hem dan door naar Mijnans. Terug naar Dijkstra. Patatje. En weer aan de zijkant. Wil hem dan terugspelen op Dijkstra. En dan tegen het been van Urjazet. Oh, Krijn, kom maar weer.
15: Ja, het doelpunt is geannuleerd. Stefanie Frappard, de scheidsrechter, ging even naar het scherm. Ik weet niet precies wat ze gezien heeft in alle commotie. Maar het staat 4-2 nog altijd voor FC Barcelona. Met 5 minuten extra tijd. En dat betekent dus dat Barcelona ruimschoots op voorsprong staat in de slotfase in Camp Nou. 4-2 de stand.
14: Dien, poging 3.
8: AZ krijgt een vrije trap na een overtreding van Mats Rots. Kan best zometeen wat gevaar gaan opleveren. Want tegen de zijlijn, rechterkant, om hem in te slingeren. En dus moet FC Twente gaan oppassen. Want bij standaard situaties is er vanmiddag al best wel wat gevaar uitgekomen. Omdat die vrije trappen en corners best wel scherp worden aangesneden richting de 5 meter. Als Twente 2 keer gaat wisselen, doelpuntenmaker, 2 keer zelfs. Sam Lammers gaat eraf, Van Wolfswinkel komt erin. Marco Piazza ook in het veld gekomen. Als hij ziet dat er 2 man achter de bal staan bij AZ om deze vrije trap te gaan nemen. Sven Mijnans met aanvoerdersband inmiddels om. En Peer Koopmeiners. Mijnans die tikt hem richting Dijkstra. Die tikt hem dan weer op zijn meeste wit. Linkerkant van het veld. Maar daar speelt AZ zich eigenlijk een beetje stuk. Omdat Twente daar genoeg poppetjes heeft staan. En dus moet AZ het weer opnieuw gaan proberen via de as. Dijkstra terug naar Koopmeiners. Rechterkant. Die kijkt naar het strafschopgebied. En slingert hem goed voor. Goeie voorzet zeg. En het is maar goed dat Nijstad zijn knie tegen die bal aanzet. En hem over de achterlijn werpt, want vlak achter hem stond Penetra om die voorzet te promoveren tot een doelpunt. En dus een corner voor AZ dat ook 2 keer gaat wisselen. Ik zie onder andere Max Meerdink daar klaarstaan. Dat onderstreept wel een beetje de ambities van AZ nog in dit laatste kwartier. Want we zitten inmiddels in de 80ste minuut. Twente staat weliswaar voor en AZ speelt in principe nergens meer voor. Maar wil wel winnen, want het brengt dus nog een aanvaller.
14: Sparta go ahead. Richard.
9: Kansje voor Finn Stokker scheelde eigenlijk niet eens zo heel veel. Ingevallen zojuist bij Go Ahead Eagles. Ook hier is het nog 2-1 in het voordeel van Sparta. 76ste minuut. Aanval over de linkerkant. Buitenkant voet voorgezet door Edvardsen. En dan Finn Stokkers, de speler die hier bij Sparta werd opgeleid. 52 wedstrijden speelde. Inmiddels 30 jaar een reserverol. Vooral dit seizoen bij Go Ahead Eagles. Hier was hij toch best wel dichtbij. Go Ahead Eagles dat wat meer risico gaat nemen. Het heeft genoeg aanvallers op het veld staan inmiddels. En aan een nederlaag heeft er natuurlijk helemaal niks. Een puntje wel, want dan zijn ze definitief veilig. De club uit Deventer. De corner inderdaad nu vanaf de linkerkant wordt weggehaald door Quintero. Opgevangen weer door Go Ahead. Dan in het strafschopgebied geslingerd door Joris Kramer. Half weggehaald met het hoofd door Kitolano. En dan ineens op de pantoffel binnengeschoten door Go Ahead Eagles. En zo is het weer. Gelijk is het 2-2. En de goal is van Julius Dirksen. Die neemt hem ineens vanaf een meter of 18. En dan kunnen ze juichen in dat bomvolle uitvak. Er gebeurt hier toch een hoop hoor. Vanmiddag op het kasteel in Rotterdam. Voor de 2e keer komen ze langzij. Go Ahead Eagles. Een goal van centrumverdediger Julius Dirksen. Het is 2-2 geworden na 77 minuten.
14: Het staartje van Barcelona bij een Krijn.
15: Ja, dit is echt knap werk van Bayern. Maar goed, 4-2 staat er, die goal afgekeurd. Een afgekeurde treffer. 2 ballen die op de paal of de lat zijn beland. Die geen doelpunt opleverden. Kortom, de ploeg uit Zuid-Duitsland heeft zich kranig geweerd in deze halve finale tegen Barcelona. En dan te bedenken dat ze in de eerste wedstrijd van de Champions League, de allereerste groepsfasewedstrijd, met 7-1 verloren. Daarna geen wedstrijd meer verloren. In alle competities niet. En nu staat het 4-2. En zitten we inmiddels in de laatste minuut. We zitten al over de extra tijd heen. Terwijl Barcelona met Claudia Pina de bal heeft. En de combinatie wordt opgezet. Maar dan kan Pina niet meer bij. Dus geen 5-2 voor Barcelona. En dan is het eigenlijk alleen nog maar wachten op het eindsignaal van Stefanie Frappard, de scheidsrechter in Camp Nou. Waar het publiek heeft genoten. Natuurlijk heel veel fans van Barcelona. En een klein vakje met fans uit Duitsland die zijn meegekomen met Bayern. Nou, nu is het even afwachten. Op het eindsignaal gaat het al nu klinken. Ja, daar klinkt het eindsignaal. Nee, nog niet, want er wordt een hoekschop toegekend. Of is het een spelervatting waarbij de bal, ja, even wat vervelende momentjes met Linda Daalman, die daar nog eventjes voor onrust zorgt. De scheidsrechter komt daar nog even naartoe. Daalman wordt op haar plek gezet. Nou, het is inderdaad een hoekschop. Dit moet het slotakkoord worden in Camp Nou. Barcelona achter de bal. En dan is het even afwachten of die hoekschop daadwerkelijk nog genomen gaat worden. Nou, nu zegt Frappard de Française gaan maar nemen. En dan is het Barcelona met Mapi Leon. Zij staat klaar om de hoekschop te gaan nemen. Levert hem op bij Claudia Pina. En dan klinkt het eindsignaal. Barcelona naar de finale van de Champions League. Het wint met 4-2 van Bayern dat uitgeschakeld leek. Maar er toch voor ging in de slotfase. Op 23 mei de finale van de Champions League voor vrouwen. In Oslo tegen Lyon. En dat is voor Bayern. En dat is voor Barcelona. En dat is een record. De zesde keer op rij dat ze in de finale staan van de Champions League. Dankzij dit spektakelstuk in Camp Nou.
7: AZ Twente, Dien.
16: AZ speelt inmiddels met 5 aanvallers. Kovac, Parrot, Meerdink, Patac en Mijnans. Allemaal in de voorste lijn. Twente spiegelt zich daaraan door een extra verdediger in te brengen in de persoon van Robin Prupper. In 10 cruciale aanstaande minuten waarin FC Twente de derde plek in handen kan gaan krijgen als het hier weet te winnen. Want het staat met 2-1 voor. Het is een zenuwachtige wedstrijd. Je voelt de spanning hier in Alkmaar. Beide teams willen echt niet verliezen. En de vraag is, wie is degene die het diepste wil gaan, die het verste wil gaan om hier echt tot een resultaat te komen. Linkerkant van het veld heeft Twente nu de bal op de helft van AZ. Als Piaka tempo maakt, dan kan hier wat uit ontstaan. Geeft hem mee aan Rots, dat is goed. De voorzet richting de tweede paal. Verschuren, kopt half terug. Meerdink dan helemaal mee terug uit die voorste linie om op de rand van het strafschopgebied mee te helpen en hem rustig terug te koppen in de handen van Owusu Oduro. Dat doet hij goed. Die legt hem vervolgens weer aan zijn voeten, de keeper van AZ, om hem diep te trappen richting Kovac, die vervolgens het kopduel aangaat met Prupper. Prupper verliest dat, waardoor Parrot de bal heeft. Die kan gaan schieten van 20 meter. Oh, maar leunt iets te ver achterover op het moment dat die bal van zijn voet vertrekt. En valt achterover omdat hij uit balans raakt en kramp krijgt. Ja, het lange seizoen eist zijn tol bij Troy Parrot. Want ook bij hem staat de teller op dik 50 plus wedstrijden al dit seizoen. En dan ga je dat uiteindelijk echt wel een keer merken. En dat is nu het geval. 10 minuten nog voor FC Twente. En dan weten ze of ze derde staan. Ze staan wel met 2-1 voor.
14: Ja, we zijn benieuwd hoe liep het af bij Manchester United tegen Liverpool, Mark.
13: Nou, het laatste fluitsignaal is zojuist geweest. En het is bij 3-2 gebleven voor Manchester United. Ja, dat wint dus. Het kwam met 2-0 voor in de eerste helft. Liverpool knokte zich helemaal terug. Onder andere dankzij die goal van Gakpo. Maar toen was daar in de 77ste minuut de 3-2 van Kobbie Mainoo. Nog even luisteren hoe dat klonk.
17: One touch, in comes the cross, towards the far post. Ahmad nods it down, looking for Casemiro. Might fall to Mainoo!
13: Ja, Old Trafford helemaal gek daar door die goal van Mainoo. United, ja, dat doet goede zaken. Steviger op plek 3 nu. 6 punten voorsprong op Liverpool. Dat staat vierde. Ja, dat heeft dan weer evenveel punten als nummer 5 Villa. En die eerste 5 die plaatsen zich voor de Champions League. De nummer 6 is Bournemouth. Dat won vandaag. En dat heeft daardoor nog maar een achterstand van 6 punten op Liverpool en Villa. Ja, nog 3 duels te gaan daar. En het is zaak voor Liverpool om die voorsprong dus te behouden op Bournemouth. Maar ze krijgen nog onder andere Chelsea en Villa. Dus heel makkelijk zal het niet worden voor de ploeg van trainer Arne Slot. Kijk ik ook nog even naar de Bundesliga. Want daar raakt St. Pauli steeds verder in de problemen. Vandaag verloren ze met 2-1 van Mainz. Ja, de ploeg uit Hamburg die wist er sinds de winterstop nog niet te winnen. Ook niet onder de nieuwe trainer Eta. Dat is de eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga. Wolfsburg dat speelt vanavond tegen Freiburg. En kan bij winst over St. Pauli heen gaan. En boven de degradatiestreep komen. Dus in de Bundesliga vooral nog spanning onderin de ranglijst.
14: Sparta Go Eagles in de laatste 10 minuten beland. Richard.
9: Veel spanning hier hoor, ook voelbaar op de tribunes, want Sparta dat is eigenlijk alleen maar gebaat bij een overwinning. Oké, een puntje, dan loop je een punt uit op FC Groningen, blijf je negende staan. Negende plek betekent Europese play-offs, maar met nog 2 speelronden. Het is zeker dan nog niet beslist natuurlijk en dat is ook nog niet zo bij een overwinning, maar het zou Sparta wel helpen. Voorlopig is het 2-2 en een puntje, dat zou Go Ahead Eagles wel lekker vinden. Een corner nu met Tengstedt vanaf de rechterkant, bal blijft daar een beetje hangen. En via Kramer gaat de bal dan over de achterlijn. Dat betekent de doeltrap voor Sparta. Ik heb nog niet genoemd een geweldige hakbal van Souray achter het standbeen langs. Was ook weer een behoorlijke kans natuurlijk van dichtbij voor Go Ahead Eagles. Waar Drommel nu wel op de goede plek stond en Sparta in de wedstrijd hield. Daar gaat Sparta weer na een fout van Go Ahead Eagles. Mito. Schiet de bal voorlangs. Dat was de kans voor de 3-2 voor Sparta. Maar het gebeurt niet in de 83. 34ste minuut. Zojuist ook een dubbele wissel aan de kant van de thuisploeg. En daar zijn dan toch na een poosje wachten wat minuten voor Bruno Martens Indy. Die dus wat gedoe heeft. Hoe groot dat gedoe allemaal is en hoe groot dat conflict zal zijn met Maurice Stijn. Dat zullen we misschien later eens een keer gaan horen. Misschien wel van Maurice Stijn zelf. Maar Bruno Martens Indy is erin gekomen. Net als Pelle Clement. Een verdediger en een middenvelder. En er is ook een verdediger en een middenvelder afgegaan bij Sparta. Santos en Vianello naar de kant. 7 minuten plus wat extra tijd in evenwicht. Sparta Go Ahead Eagles 2-2.
18: NPO Radio 1.
14: Het is 6:30. Jan van der Putten.
19: De straat van Hormuz is nog altijd niet veilig voor de scheepvaart. Vandaag werd een vrachtschip aangevallen door verschillende kleine boten, melden Britse bronnen. Iran heeft niet de verantwoordelijkheid opgeëist. Bij ongeregeldheden aan het begin van de nacht in IJsselstein blijkt een politieagent gewond te zijn geraakt. Na protesten bij het stadhuis tegen de komst van een noodasielopvang werd de politie beschoten met zwaar vuurwerk en raakte de agent gewond. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Twee familieleden ademden rook in en werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand in Oldenzaal wordt onderzocht. En het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk en toen kreeg Israël de meeste stemmen van het publiek.
14: Het weer, Roosmarijn.
20: Er trekken op dit moment nog steeds buien over het land. Die komen vanuit het zuidwesten, dus nu in Zeeland, Zuid-Holland. De meeste regen en die buien trekken in de loop van de avond verder richting het noordoosten. En in de loop van de nacht gaat het dan wel weer droog worden. Het blijft wel veel bewolking aanwezig en er zou ook wel een beetje mist kunnen ontstaan. Temperatuur vannacht tussen 10 en 13 graden, helemaal niet zo heel koud dus. En ook morgen gaat het niet heel koud worden, want in het binnenland is het ook morgen nog een graad of 20. Gaan in de loop van de middag een paar onweersbuien ontstaan. En in het noorden van het land blijft die bewolking het langst hangen en kan het ook nog wel een beetje mistig zijn. Daar is het maar zo'n 14 graden. Dinsdag en woensdag, ook met bevrijdingsdag, meeste bewolking en kans op regen in het zuidoosten. Daar blijft de temperatuur hangen op een graad of 10. Is het echt wel een beetje koud voor de tijd van het jaar. Zeker na dat warme weer van de afgelopen tijd. En dan later in de week overwegend droog en dan gaat de temperatuur geleidelijk weer een beetje omhoog. Dus ik denk dat Hugo zijn kans op het terras, dat die het grootst zijn aan het eind van de week.
12: En daar hadden we het over, hè? Dat het zo lekker was op het terras. Potverdorie, ja. Zeg maar, dat zit er niet in. Nou,
20: nee,
12: okay.
20: Moeten we even geduld voor hebben.
12: Op het gebied van wereldleed valt dit wel mee.
14: Deze hele zomer ligt nog voor je.
20: Daarom. Komen er genoeg kampen.
18: NPO Radio 1.
14: Twee wedstrijden nog aan de gang. In allebei nog van alles te verdienen. Trekt Twente hem over de streep in Alkmaar? Dat zouden heel, heel belangrijke punten zijn, Dien.
16: Daardoor komen ze derde te staan. Voorronde Champions League in Enschede. Moeten nog twee wedstrijden. Maar ze dromen er al wel van. Nog 4,5 minuut. Want 5 minuten aan blessuretijd is er inmiddels bijgekomen. Halve minuut ervan is verstreken. Als de kramp begint toe te slaan bij Bart van Rooij. Oh, ik dacht heel even dat ik Robin Pruppen zag. Toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Want die staat er net 10 minuten in. Die kan helemaal nog geen kramp hebben. Maar Bart van Rooij, nee, dat rechtvaardigt het wel. Want die flink wat kilometers afgelegd. Staat ook weer. Slaat een paar keer op de grond. En voetbalt weer door. Als AZ een vrije trap krijgt om hem naar voren te mikken. Richting dat strafschopgebied van FC Twente. Iedereen van AZ ook rond dat strafschopgebied te vinden. Want ook al heeft AZ de KNVB-beker gewonnen. Verliezen willen ze hier absoluut niet als topsporters. En dus vechten ze voor elke bal op jacht naar die gelijkmaker. De vrije trap wordt doorgekopt door Mijnans, maar niemand om hem daar op te vangen. En dus kan Twente nu overnemen en ligt er veel ruimte. Oh, is de eerste aanname van Keulen niet goed. Te ver van de voet af. Als dat goed was geweest, dan had Twente echt een mooie aanval kunnen opzetten. Misschien nu dan alsnog, want Seruki die neemt hem alweer snel over. Maar Van Wolfswinkel die analyseert de situatie is en denkt, nou, laten we maar eens even de bal in de ploeg houden. Want we hoeven natuurlijk niet meer zozeer naar voren. En dus gaat hij naar de zijkant, naar Piazza. Piazza dan door naar Mats Rots. Die draait handig door en omspeelt daarmee Mijnans. Trekt naar binnen toe. Peer Koopmeiners vindt hij daar op zijn pad. En Koopmeiners die snoept hem die bal af. En dus speelt AZ hem terug om even de rust te vinden in de wedstrijd. En Owusu Oduro ervoor te laten zorgen dat die bal weer terugkomt richting de helft van Twente. Dat is een goede diepe bal. Tevens een mooie aanname van Kovac die hem uiteindelijk afspeelt naar Patac. Patac dan door naar de rechterkant. Was voor Meerdink bedoeld. Schiet door naar Mijnans die er dan achteraan aangaat. Hetzelfde geldt voor Nijstad, die er als eerste bij is. En hem wegwerkt richting de middenlijn. Opgevangen door Dijkstra. Ingebracht richting dat strafschopgebied. In de richting van Troy Parrott. Die daar achterin helemaal moederziel alleen is. Om wat te moeten bedenken. Krijgt hem nu terug van Smit. Parrott schiet. Hij wordt onderweg aangeraakt. En het zorgt er ook voor dat de meeste kracht uit dat schot is. Waardoor Oenerstal al rennend richting de tweede palm gemakkelijk met één hand kan tegenhouden. Nog even op de grond laat stuiteren. Zodat hij hem niet meteen direct vastpakt. En hem dan nog eens even wel met twee handen omvast vastpakt. Om hem dan weer diep te gooien richting de helft van AZ. Daar komt Piazza niet aan. Dijkstra ook niet. Die laat hem lopen voor Goes. En die slingert hem dan weer terug richting Lemkin. Lemkin maar half loopt goed af. Want Kovac stond niet goed op te letten. En dus kan Nijstad hem rustig terugspelen naar Oenerstal. Die hem diep werpt. Nee, het beste voetbal is er nu echt wel vanaf bij beide teams. Twente moet nog 2 minuten volhouden. En dan hebben ze een belangrijke overwinning op zak. En daarmee ook de derde plek in de eredivisie. Nadat NEC en Ajax gisteren allebei punten lieten liggen. In strijd om die derde plek. Koopmeiners op de eigen helft. Speelt hem in de as richting Mees de Wit. Mees de Wit kijkt naar voren, ziet geen optie en gaat opzij naar Patatje aan de linkerkant. Die zoekt de combinatie op met Meerdink. Wordt dan tegengehouden, de Braziliaan, door Bart van Rooij. Waardoor AZ nog een vrije trap krijgt aan de linkerkant van het veld. En ik denk als ik dan zo snel naar de klok kijk, dat dat wel eens de laatste kans van de wedstrijd kan gaan worden voor de ploeg uit Alkmaar. Dat betekent nog 1 moment overleven voor FC Twente. Als de 94ste minuut over een paar seconden gaat beginnen. Dat maakt dat Owusu Oduro, de keeper die vanmiddag niet al te goed stond te keepen, ook meegaat richting de 16 van FC Twente. Om misschien toch nog een helderrol te vertolken. Achter de bal Sven Meijnans voor AZ. Kijkt met zijn hoofd naar dat strafschopgebied. En gaat hem zo meteen met zijn linkerbeen inzwaaien. En weegt zijn opties af. Rechterhand in de lucht. Gaat richting de penaltystip getrapt worden. Waar hij gemakkelijk wordt weggehaald door Robin Prupper. Over de zijlijn gewerkt. Nog 40 seconden. En dan zit de blessuretijd erop. Ingooi voor AZ. Meijnans snel naar Dijkstra. Dan met rechts voorgezet door Meijnans. Owusu Oduro komt in de buurt van die voorzet. Maar Prupper zet zijn hoofd er tegenaan. Weggewerkt. Maar half. En dus kan AZ die afvallende bal oppakken. Dijkstra naar Petac. Die zet hem voor. Dat is een goede voorzet. Afvallende bal is voor Kees Smit. Rand strafschopgebied. Wordt aangeraakt. Gaat liggen. Niks. Dan alsnog. Koopmeiners met de afvallende bal. En die streept hem erin, zeg. Prachtige doelpunten. Die hebben we vanmiddag al vaker gezien. En iedereen bij FC Twente stort ter aarde. Want daar gaat de derde plek. Het blijft nu de 5e plek. Want niks voor om de Champions League. Nee. Zowel NEC, Ajax als FC Twente gaan allemaal gelijk spelen dit weekend. Want dit prachtige doelpunt van Peer Koopmeiners, die gaat echt niet worden afgekeurd. Want dat ging allemaal voorafgaand daaraan. Alles reglementair goed. En dus kunnen we gewoon concluderen dat Twente het weer niet over de streep weet te trekken. Zoals ze dit seizoen al zo vaak punten hebben laten liggen. Tegen laagvliegers, tegen ploegen uit het rechte rijtje. En die killersmentaliteit nu ook niet tentoon kunnen stellen. Om plek 3 definitief in handen te krijgen. Echt tot springt een gat in de lucht. En het hele stadion veert met hem mee. Want FC Twente heeft het laatste fluitsignaal horen klinken. En dus spelen ze op de valreepje toch gelijk in Alkmaar. En dat voelt voor de Enschedeërs als een nederlaag.
14: Ja, en dat voelt als een nederlaag. Omdat Twente dus niet klimt naar de 3e plaats. Maar op de 5e plaats blijft staan. NEC is de nummer 3. Als het aan het einde van de rit zo is, dan is NEC voorronde Champions League voetbal. Ajax staat nu 4e, maar wel met evenveel punten als Twente op plaats 5. Wordt nog heel spannend. Is het ook op het kasteel? De slotminuut daar tussen Sparta en Go Ahead. Richard.
9: Zeker is dat het geval. Het is nog altijd 2-2 en we zitten inmiddels al vrij diep in blessuretijd. Er is nog een minuutje ongeveer te spelen in deze wedstrijd. En Sparta probeert natuurlijk alles nog te doen, risico's te nemen. Maakt ook veel overtredingen. Nu zien we Martes die Kramer onderuit schoffelt, de aanvoerder van Go Ahead Eagles. En dat levert Go Ahead dan een vrije trap op. Dean James staat bij de bal. Ja, dan moet ik meteen denken aan morgen, 12 uur, de uitspraak waarin hij een soort van hoofdrol natuurlijk speelt. Eventjes heel kort in de notendop. Zou niet speelgerechtigd zijn. En een rechtszaak werd aangespannen door NAC
2: dat op de rand van degradatie staat. Dean James, die koos voor Indonesië. Ik heb even gesproken nog voor deze wedstrijd met Jan-Willem van Dop, de algemeen directeur van Go Ahead Eagles. En die had harde woorden voor NAC. Wat gebeurt daar nu op het veld? Dat is toch wel even belangrijker. Wordt daar Mito vastgehouden door een speler van Go Ahead Eagles, die er misschien wel vandoor had kunnen zijn. Kwam nog wel van eigen helft. Krijgt geel. Zijn tweede gele kaart. En dat betekent rood voor Go Ahead Eagles nog in de laatste minuut voor Oscar Sievertsen. Ja, en dan zit de blessuretijd erop. Mag Sparta een vrije trap gaan nemen. Maar dat is een vrije trap op de eigen helft. Een hoop tumult nu ook aan de zijkant. Melvin Boel komt zich daar melden. Vindt het allemaal maar onzin. Maar zijn ploeg, Go Ahead Eagles, staat dus nog een aantal seconden met 10 man. Sievertsen, hij moet eraf. En gaat dat nu ook doen. Verdwijnt richting de catacombe. Administratie op orde. De scheidsrechter meldt zich op de rand van het strafschopgebied. Dat is Martijn Vos. En er komt nog één kans voor Sparta. De vrije trap is van Drommel. Hoog in het strafschopgebied. Wat gebeurt er nog in de laatste seconde hier op Spangen? Bal naar de buitenkant en dan wordt er geschoten door Van Bergen. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Het is een wanhoopschot en dan zal het klaar zijn. En zo is het inderdaad. Sparta slechts 2-2 tegen Go Ahead Eagles. Daar zullen ze niet tevreden mee zijn. Kan nog alle kanten op in die strijd om de play-offs. Dat blijft de komende weken nog spannend. Net als die strijd om de derde plek in de Eredivisie. 2-2, dat is hier de eindstand. We hebben een aardige wedstrijd gezien hoor. Met mooie doelpunten. Zeker ook de 2-2 van Julian Derksen. Was een knappe goal. En zo sleept Go Ahead Eagles er dus een gelijkspel uit. En dat betekent ook dat Go Ahead Eagles veilig is. En zij volgend seizoen Eredivisie spelen. Komt misschien nog een extra wedstrijd. En die moet dan tussen 10 en 17 mei gespeeld worden, zei Van Dop. Want verder is er geen enkele mogelijkheid. Had het ook nog over boter op het hoofd bij NAC. Morgen om 12 uur, dan is de uitspraak. In die zaak, na het kort geding, wordt de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead Eagles uitgespeeld. Dit duel zit er in elk geval op. Gelijkspel 2-2.
14: Ja, Richard, stel dat dat gebeurt, hè? Het is allemaal stel. Maar is het dan de enige wedstrijd die wordt overgespeeld? Want er gaan toch ook verhalen dat er dan heel veel over moet.
2: Ja, dat is inderdaad wat ook hier wel rondgaat hoor, voor deze wedstrijd. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Dan krijg je misschien allerlei procedures. En hoe wil je dat dan gaan doen met nog die laatste competitieronde met 17 mei, met de druk van het WK, met de Europese play-offs die eraan zitten te komen.
14: En wat wel en wat niet. En dan staat de halve competitie to be decided.
2: Dan is het complete chaos, toch?
14: Ja.
2: Lijkt mij.
14: Nou, eerst maar eens morgen
2: afwachten. Morgen 12 uur is de uitspraak.
14: Totdat we dat weten, is dit nu de stand in de Eredivisie. PSV was al lang kampioen, 78 punten. Feyenoord deed heel goede zaken, want alle achtervolgers speelden gelijk. En dus staat Feyenoord nu 5 punten los van de nummer 3. En dat is nog steeds NEC. 6 punten los van de nummer 4. Dat is nog steeds Ajax. En ook 6 punten los van de nummer 5. Dat is nog steeds FC Twente. Feyenoord speelt nog tegen AZ en PEC. Dat betekent dat Feyenoord 1 keer moet winnen. Dan is het tweede definitief. Mocht het nou 2 keer verliezen, dan kan daarachter nog wat gebeuren. FC Twente speelt nog tegen Sparta en tegen PSV. NEC tegen Groningen en Go Ahead. En Ajax nog tegen Utrecht en Heerenveen. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Behalve dat het spannend wordt. Dat kan in alle opzichten alle kanten op, toch? Het Wiggers?
21: Ja, het is moeilijk voorspellen.
14: Ontloopt elkaar 1 punt, 3 ploegen.
21: Ja, nee, daarom.
14: Ja.
21: Dus er kan van alles gebeuren. Ik zie wel Twente volgende week winnen hoor, thuis van Sparta. NEC.
14: Maar wat hier gebeurde nog in de slotminuten.
21: Ja, het was waanzinnig. Ten eerste een geweldige goal van Koopmeiners. Dat hij zo nog erin knalt. Keihard schot in het zijnet. Kan je als Twente zijn er niks tegen doen. Dit is wel mentaal een extra zuur voor Twente van een plek. Ja, drie ga je naar 5.
14: Precies, want stel dat het zo blijft, dan gaat NEC de voorronde van de Champions League in. Dan heeft Ajax ook rechtstreeks Europees voetbal. En dan is Twente veroordeeld tot de play-offs. Daarin zouden dan nu ook deelnemen Heerenveen, dat is zeker. Utrecht, dat is nog niet helemaal zeker. En Sparta, dat is nog lang niet zeker, want dat heeft Groningen in de nek hijgen, 1 punt eronder. En zelfs Go Ahead Eagles nog met 5 punten eronder. Dat is wel heel theoretisch, maar het zou in principe nog kunnen. En ook onderin is het nog spannend, dus het is zeker de moeite waard om de komende 2 weken nog op zondag, ik zou zeggen, de radio aan te doen. Want alle 9 wedstrijden zijn tegelijkertijd. En volgende week, ik heb even snel gekeken, doen sowieso 7, misschien wel 8 wedstrijden er nog toe. 4:15 allemaal is dan de aftrap van die wedstrijden. We hebben het over Feyenoord. Dat deed dus goede zaken. Is een grote stap dichter bij rechtstreeks Champions League voetbal gekomen. Het won in extremis met 2-1 bij Fortuna. Het leek namelijk heel anders te gaan verlopen.
0: Kai Sierhuis breekt de ban in Sittard met een hele knappe koprol. Kai Sierhuis klimt in de lucht en slaat zijn hoofd tegen die bal. En die bal die eindigt binnenkant paal en dus in het doel. En komt Fortuna Sittard met 1-0 voor tegen Feyenoord na 51 minuten voetbal.
14: Ja, en heel lang blijft het 1-0 in het voordeel van Fortuna dus. In de 80ste minuut krijgt Paul Gladon dan direct rood namens Fortuna. Moet met 10 man verder en houdt het niet vol.
0: 1-1, Watanabe die bal inkopt. 2-1 is het voor Feyenoord. En spelers gaan helemaal los. Van Persie gaat helemaal los. Staf gaat helemaal los.
14: Ja, er zat nog een paar minuten tussen hoor. Voor wie dacht, dat gaat wel heel snel. Dan ging Bart helemaal rechtop zitten met een wereldrecord. Het werd wel heel snel 1-1 en 1-2. Ja, Paul Gladon, het Wiegers, zal niet helemaal lekker slapen vannacht. Wat vond jij van die situatie waarbij hij dus... te hard inkomt uiteindelijk na ingrijpen van de VAR. Op het been van de keeper, van Willem Reuter.
21: Je kan hem natuurlijk geven. Het is wel een. Hij probeert toch bij die bal te komen. En ja, je moet je voet ook weer planten. Dat hebben we heel vaak gezien dit seizoen. En waar ik me meer aan irriteerde was meer het theater van Willem Reuter.
14: Ja, hier zat er nog één, Hugo.
1: Ja, dat is een irritante jongen.
21: Hij wordt geraakt hoor, maar het leek net... Hij ging echt helemaal omhoog met zijn lichaam en duiken, zeg maar. Dus,
1: dan weet je ook meteen dat het niks is. Als ze zoveel ledematen nog heel mooi kunnen kronkelend bewegen... dan is er ook nooit wat aan de hand.
13: Ja. Ik vond het wel mooi dat Buis voor de camera van ESPN ook zijn beklag deed. Wel met een knipoog, die zei... Ik dacht dat Willem Reuter een trauma-helikopter nodig had. Zeg die met een knipoog. Dat is wel heel leuk dat hij dat zegt.
1: Heel goed.
14: Ja, dat is inderdaad humor van iemand die er zeer de smoor in zal hebben gehad. Bart, het was niet voor het eerst dat Feyenoord ontsnapt tegen Fortuna.
13: Nee, dat is wel opmerkelijk. Tenminste, dat vind ik altijd leuk, dit soort dingen. Feyenoord ging de 84ste minuut in met een achterstand. Wint dan alsnog die wedstrijd. Echt een goede Houdini-act. Ga ik toch eens kijken. Feyenoord eerder zo laat nog achtergestaan en dat ze toch gewonnen hebben. Nou, één keer gebeurd. Uitgerekend tegen Fortuna in 2000. Ook toen, 84ste minuut nog achter. En uiteindelijk gewonnen, alsof het zo had moeten zijn. Cirkel weer rond.
14: Feyenoord had moeite met het vinden van ritme, zegt de trainer van Persie.
22: Dat lag grotendeels aan ons, maar ook wel aan Fortuna Sittard. Ze houden heel erg het tempo uit het spel, wat binnen de regels is. Dus het is zeker geen verwijt. Alleen als je dan in die momenten dat je wel de controle hebt, ook nog slordig bent en echt die passes gaat forceren. Ja, dan wordt het wel een hele vlakke eerste helft.
14: Ja, is slordig het woord voor de hele wedstrijd van Feyenoord? Of kan je het ook gewoon mat noemen en wat we eigenlijk al tijden zien?
21: Ja, zeker. Dat kan je wel benoemen. En het kantelpunt is ook gewoon de rode kaart. Hè? Zo simpel is het. Ja. Want,
14: hebben ze energie.
21: Ja, ook maar dat lijkt ook vaak zo. Omdat Jes Fortuna wordt gewoon teruggedwongen. En Feyenoord had een aantal gevaarlijke voorzetten. Waardoor ze kansen creëerden. Daardoor ook. Want Fortuna kon niet echt goed druk meer geven op Feyenoord. Dus dat heeft Willem Reuter wel goed voor elkaar gekregen. En natuurlijk kan je hem geven, die rode kaart. Maar dat lokt hij toch ook wel een beetje uit. En daarna was Feyenoord gewoon sterker. En kregen ze inderdaad ook kansen met Ueda. Had al eerder een doelpunt moeten maken. Een hele grote kans miste hij. En uiteindelijk denk ik dat Feyenoord wel tweede blijft. En dan kan je achteraf zeggen van ja, heel zwaar seizoen gehad en heel veel kritiek. Maar ze staan wel tweede en ze hebben hun doelstelling bereikt. Dus ja, dan hebben de rest het eigenlijk nog slechter gedaan.
14: Dan is het toch een soort van eindgoed al goed. Wie zou je er nog uit willen pikken bij deze wedstrijd, Bart?
13: Tikkie scorebord journalistiek misschien. Maar Kai Sierhuis, omdat hij wel weer een mooie goal maakte. Ja. Kopt hem heel knap in. Heeft dit seizoen nu tegen PSV gescoord. Tegen Ajax gescoord. Tegen Feyenoord gescoord. Tegen AZ gescoord. 11 doelpunten al achter zijn naam staan dit jaar. Ja, ik blijf dat een hele leuke spits vinden.
1: Nou, niet voor niks zat hij in de jeugdopleiding van Ajax natuurlijk. Maar hij zit een beetje net tussen de top 3 en de subtop in. Vind ik.
14: Nou, maar mag ik dan vragen? Want het ging eerder vanmiddag over Iataren, die redelijk openlijk solliciteert soms her en der. En nu heeft gezegd dat Feyenoord dan zijn droomclub is. Als je nou Feyenoord was, of nou misschien een subtopclub in Nederland. En
1: nou,
14: je zou,
1: nam ik in ieder geval niet Iataren.
14: En je zou moeten kiezen tussen Sierhuis en Iataren.
1: Dat is makkelijk.
21: Nou ja, als je een spits nodig hebt, zou ik eerder ook voor Kai Sierhuis.
14: Ja, andere type spelers natuurlijk.
21: Maar, bij hem kleeft ook wel is hij blessuregevoelig. Hè? Want je hebt toch ook altijd wel een beetje van...
13: Ik heb pech gehad, hè, inderdaad.
21: Een beetje pech gehad met blessures. En Iataren is er nog steeds voor mij, als ik naar hem kijk, gewoon fitheid. Hij oogt nog steeds niet dat ik denk van nee, hij is helemaal afgetraind voor een topclub. En ja, dan moet je altijd verder kijken, vind ik.
14: Ja. Hoe rustig kunnen ze gaan slapen in Rotterdam, Bart? Kan je er nog een percentage op plakken van de kans dat ze tweede worden?
13: Ik ga eens even kijken wat de voorspelmachine, of die nog iets... Ja,
14: dat ratelde misschien nog een beetje.
13: Laatste wedstrijd. Nee, de voorspelmachine van Opta geeft Feyenoord 94% kans op plek 2.
14: Oh, dat komt dus helemaal goed.
13: Dat gaat wel komen. Het
14: ik
13: is nog wel één dingetje.
14: In Nijmegen denken en in Amsterdam. Oh, toch nog 6% kans.
13: Sluit het niet uit. Nog wel grappig, als Feyenoord nog punten laat liggen, worden ze wel... De slechtste nummer 2 ooit worden. Maar ja, als je tientallen miljoenen bijgeschreven krijgt, zou ik denken, prima. Ik ga mijn bankrekening
14: lekker
13: bekijken.
14: Lekker de Champions League.
13: Ja, heerlijk.
14: Voor de laatste keer vandaag openen we de deuren van het matchcenter.
3: Ja, en ik heb nog wat uitslagen uit de Eredivisie voor vrouwen voor jullie. Want de voetbalsters van PSV die zijn weer een stapje dichter bij de titel gekomen. Uit tegen Heerenveen United wonnen ze met 2-1. Dankzij goals van Nijstad en Jans hebben nu 48 punten. Ajax volgt op 4 punten. Die wonnen met 2-0 van Excelsior. Twente op 5 punten na een 3-2 zege op PEC. Nog 2 duels te gaan. PSV speelt nog tegen ADO en Twente. Dus ze zijn er nog niet. Maar het ziet er goed uit voor PSV. Verder nog tennis. De finale van het ATP-toernooi van Madrid ging tussen de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner en de nummer 3 van de wereld Alexander Zverev. Ja, het werd niet zo spannend als het publiek misschien had gehoopt. En dat heeft alles te maken met de vorm van Jannik Sinner. De Italiaan is al weken niet meer te stoppen. Won al in Indian Wells, Miami, Monaco en nu ook in Madrid. 6-1 en 6-2, dat waren de setstanden tegen Zverev die weinig had in te brengen. Ja, en mede door die blessure van Alcaraz, zijn grote concurrent, is Jannik Sinner de grote favoriet voor Roland Garros, zijn volgende toernooi.
14: De sport gaat zometeen gewoon door op NPO Radio 1. Bij Dijkstra en Evenblij aandacht voor de Grand Prix van Miami, want die is vervroegd, een stuk eerder dan verwacht, want het heeft te maken met het verwachte noodweer. Louis Dekker, goedenavond. Dan denk je wel meteen noodweer. Hey, dat is een specialiteit van Max Verstappen. Wat is het weerbericht voor de komende uren?
4: Nou, dat is spectaculair. Ik kan je echt zeggen, het blijft nog even droog.
14: Ja.
4: En daarna weet niemand het. En die specialiteit van Verstappen, ja, dat moet je ook maar afwachten. Want met deze auto's,
14: ja
4: alles is nieuw en... Het is niet zozeer dat die regen nou de race bedreigt omdat de coureurs niet durven te rijden met die auto's. Het heeft te maken vooral met onweer. En dan met

0: Met deze auto's.
1: Ja.
0: Ja, alles is nieuw. En het is niet zozeer dat die regen nou de race bedreigt, omdat de coureurs niet durven te rijden met die auto's. Het heeft te maken vooral met onweer. En dan met Amerikaanse regelgeving over de veiligheid. Dat mensen tijdig het circuit moeten kunnen verlaten. Ja. En daar 3 kwartier voor nodig hebben. En daarom hebben ze die race 3 uur naar voren gehaald, in de hoop dat het te doen is. Maar er hangt van alles rondom het circuit wat naar beneden kan komen. Het kan ook droog blijven. Dus het wordt.
1: Nou, ik durfde spannend. De Max Verstappen vraag weer eens te stellen, omdat die start van plek 2. Nou, het is niet meteen de vraag, is het lek dus boven? Maar dat klinkt gunstig.
0: Ja, zeker als je hem hoort zeggen dat de eerste 3 Grand Prix hij echt steeds 1 seconde per ronde verloor. Ja. En dat ging afgelopen dagen naar 0,5 seconde. En in de strijd om pole position gisteren zat hij er nog dichter op. En het was het belangrijkste misschien wel dat hij zei, ik voel me eindelijk weer op mijn gemak in die auto. En als Verstappen zich op zijn gemak voelt, dan zie je dat hij zelf omhoog schiet. En dan zie je ook meteen dat zijn teamgenoot het zwaar krijgt. Dus het was geen toeval dat Isaac Hadjar zich ineens afvroeg, hoe kan het dat ik ineens 18e langzamer ben? Ja, dat komt omdat Verstappen zich dan lekker voelt, comfortabel, vertrouwd. Eén bottleneckje is er nog wel, maar die starts van hem zijn dramatisch dit jaar. Dat komt niet omdat hij het zelf is verleerd, maar omdat er ergens een hiccup in die auto zit, waardoor Red Bull en andere teams, Mercedes heeft dat ook, last hebben met de start.
1: En heb je een idee of die zitten dan misschien nog in, of zouden ze daar ook aan gesleuteld kunnen hebben?
0: Gisteren ging die al iets minder slecht, maar hij verloor nog steeds 1-2 plekken. Dat is nog altijd een stuk beter dan Australië, China, Japan, waar het bijna garantie was dat hij vanaf plek 8, 9 gewoon naar 20 zakte. Als een omgekeerde hitparade. Maar het gaat iets beter. Maar Antonelli heeft pole position, die heeft ook al geen fatsoenlijke start gemaakt. Dus het boeiendste straks is die nummer 3 in het rood, Charles Leclerc. Die Ferraris die gaan als kanonskogels uit de startblokken. Dus de start kan leuk worden. Het is droog. Misschien maar goed ook. Want er is nog weinig ervaring met rijden in de regen. Er is al wel een speldenprik uitgedeeld in de persconferentie. Want Leclerc, Antonelli en Verstappen zaten met z'n 3 in de persconferentie. En Verstappen kon het niet laten dat hij ongeveer de enige was met Leclerc die in de regen had gereden met deze auto al. Aha. De rest nog niet. Antonelli ook niet.
1: Nou, de toon is alweer gezet. We horen hier zometeen na 7e, tussen 7 en 9 pak een beet, met die race in Miami, Louis. De uitslag van de stelling van Borst, daar gaan we naartoe. Maar natuurlijk niet voordat we Hedwiges hem nog even hebben voorgelegd. Het was smullen geblazen afgelopen dinsdag. Paris Saint-Germain, Bayern München, die 5-4 was de beste wedstrijd ooit, luidde de stelling van deze uitzending. Ben je het daarmee eens?
2: Ik ben het daar wel mee eens, ja. Ik zat ook hier toevallig in de studio. Het was een waanzinnige wedstrijd. Het ging heen en weer. Alles op het hoogste tempo. De doelpunten die afgemaakt werden. Soms heb je een idee, die keeper kan hem hebben. Maar bij geen enkel doelpunt had ik dat gevoel. Dus er zat gewoon kwaliteit in het afwerken ook. Nou, echt genoten.
1: Was het ook statistisch de beste wedstrijd ooit?
3: Oh, dat is een goede vraag.
1: Heb jij er ook van gesmuld?
3: Wel, ja, zeker. Ook qua afwerken. Want er waren niet eens zo gek veel schoten. Want er is nu wat kritiek op de verdedigers van. Ze hebben slecht verdedigd. Maar Paris Saint-Germain amper in de buurt van het doel geweest. Zeker in het strafschopgebied geweest.
1: Er waren 5 keer tussen de palen geschoten, geloof ik.
3: Ja, heel weinig. Ja. Maar 22 schoten. In die hele wedstrijd. Maar er ging zoveel in dat ik niet wil zeggen dat de verdedigers het slecht gedaan hebben. Maar even een extra pluim voor het echt magnifieke afronden van die spitsen. Laat dat gezegd zijn. Ja.
1: Ja, veel luisteraars waren het eens met de stelling. Ik geef zo de uitslag, maar nog even een paar wedstrijden doornemen die dan werden genoemd bij de mensen die oneens riepen. Ja, Thomas heeft wel een heel bijzondere keuze, want die komt met Portugal-Nederland. Die 8e finale van het WK uit 2006. Die houdt van kaarten.
3: Probeer heel veel mensen te vergeten. Schoppartij.
1: Mooie quizvragen zijn dan. Hoeveel kaarten vielen er ook alweer? Weten jullie het nog?
4: 14.
1: 16 keer geel. En dat betekende dat er ook 4 keer rood viel. Want er waren 4 spelers die 2 keer geel kregen.
3: Precies, nog zitten op dat
1: Boularus, van Bronckhorst, daar zat hij, weet je toch. Costinha en Deco kregen er inderdaad ook een. Heel vaak kwam binnen Ajax Bayern München, die 5-2. Ook halve finale Champions League. Ja, daarna won Ajax natuurlijk de cup. Jeroen schrijft ons WK-finale 2022, nog vrij recent. Die 3-3, weet je nog, met Messi en nog een keer Messi en Mbappé 3 keer. Ja, er wordt hier geknikt. En Marcel Brouwer gaat voor die Champions League finale waar Manchester United in de blessuretijd nog terugkwam tegen Bayern München. Dat was ook wat, hè? Ook moet percentage nog.
4: Ja, even snel wat er zo meteen komt. Langs de lijn om 10 uur met Eline de Zeel. En Jeroen Blekemolen heeft commentaar.
1: De uitslag.
4: Bril ik terug.
1: 71% was het met je eens.
4: Maar van akte. Dank voor het luisteren.
1: Dag.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een

0: ondernemer. Voor het vakantiegezin. Juist nu.
1: Europakinderhulp.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe cantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
8: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
9: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
8: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
10: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
12: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
11: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
14: NPO Radio 1.
15: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust, maar de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan, dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. En later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist ook in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms ook met onweer. Vannacht kans op nevel en mist en graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
16: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
18: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk vanavond naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Het is code rood bij Dirk!
22: Wat zeg je?
21: Het is code rood bij Dirk!
22: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
21: Ja, want op Dirk kun je rekenen!
23: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op wens.nl/zakelijk.
22: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
24: Ja, het is zondagavond. De avond valt over een hele lange, heerlijke, regenachtige zondag. Maar daar waren we ook alweer eens aan toe, aan een beetje lekkere regen. Naast mij niet Frank Evenblij, want die is er niet vanwege een zeer goed betaalde snabbel. Maar wel Merel Wielaert. Wat fijn dat je er bent.
25: Dankjewel. Ik vind het ook heel fijn om hier weer te zijn.
24: Ja, en meteen lekker ver op pad. Waar we hebben een heel groot stuk in de auto gezeten.
25: Absoluut.
24: We zitten namelijk in de Groningse gemeente Westerkwartier.
25: En dan ook nog in Grijpskerk, onderdeel van dat
24: kwartier. Grijpskerk, Westerkwartier, dat zeggen ze hier, Westerkwartier, Grijpskerk. Het is eigenlijk als je de stad Groningen hebt en dan heb je Friesland en daartussen ligt Westerkwartier.
25: Ja, dat klopt.
24: Was je hier wel eens eerder geweest?
25: Ik was hier nog niet eerder geweest, maar ik ben zoals gewoonlijk op tijd vertrokken van huis, omdat ik dacht, als ik er dan toch ben, dan moet ik er ook wel echt zijn. En ik heb een prachtig rondje gelopen, ik heb het bordje Centrum gevolgd. Nou, dat was niet ver lopen, kan ik je vertellen. Maar het echte centrum
24: van Grijpskerk, ja.
25: Heb ik eigenlijk ook niet echt ontdekt. Behalve de grote kerk. Ik ga ervan uit dat we gewoon eigenlijk nu in het centrum zitten. En wat me ook opviel, mensen zorgen hier nog goed voor het voortuintje.
24: Ja?
25: Absoluut.
24: Wat is hier favoriet? Is het de oude conifer of toch de klassieke rhododendron?
25: Nee, ik zag een mooie paadje met allerlei steentjes en een soort Romeinse vaas erin.
24: Oh, dat klinkt heerlijk lekker. Ik heb er nu al zin in. Westerkwartier. We gaan beginnen.
26: NPO Radio 1. BNN VARA.
27: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
24: Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het Groningse Grijpskerk in de gemeente Westerkwartier. We zitten in het bakkerscafé van Bakkerij Jager. Bijna toch in de buurt. Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
25: Een mogelijke onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde houdt hier de gemoederen danig bezig. De provincie wil hun land gebruiken om nieuwe natuur aan te leggen.
24: En Sterre Kiefiet heeft een nare auto-immuunziekte. En toch werd ze onlangs zesde op het NK Indoor Atletiek voor Junioren. Nou, dan ben je gewoon een hele grote atleet.
25: Rust Timo heet de historische roman van Lucas Zandberg. En het gaat over een Soedanees jongetje dat cadeau werd gedaan aan keizerin Sisi. Ja, dat waren andere tijden.
24: En wegens verwacht noodweer is de Formule 1 Grand Prix in Miami vervroegd. Louis Dekker die zit er bovenop. Straks horen we van hem als de coureurs uit de startblokken zijn geschoten.
25: En zoals gewoonlijk natuurlijk live muziek van Groningse bodem. Want Arnold Veeman is hier en graag proeven wij even van een muzikale amuse.

0: mein Mochest du Platz für mein rörige Stadt.
1: Ja, dankjewel, Arno Veeman. Ik vind altijd mooi. Als iemand het woordje nuffer gebruikt in een tekst, dan ben ik altijd weer, dat voelt daarbij op het Gronings land. We gaan nog veel meer van jou horen in de komende uitzending.
2: Een beslissing van de Provinciale Staten van Groningen heeft het leven van een boerenfamilie in Lucaswolde volledig op zijn kop gezet. Na 10 jaar lang vruchteloos onderhandelen is een pad richting onteigening ingezet.
1: Ja, pijnlijk voor de familie van de Veen die al 7 generaties op die plekken woont en werkt. Maar volgens de provincie noodzakelijk voor de water- en natuuropgave in het gebied. We bespreken dit met RTV Noord-journalist Robert Pastoor en met advocaat Jewan de Goede, die veel boeren bijstaat in dit soort onteigeningszaken. Heer, welkom.
2: Fijn dat jullie er zijn. Robert, laat ik even bij jou beginnen, want je volgt dit. Het is een beetje jouw dossier, durf ik misschien wel te zeggen.
3: Zeker, ik volg Provinciale Staten en daar speelt dit.
2: Ja, daar speelt dit. Heel veel emoties, hè, komen hierbij kijken.
3: Ja, er komen heel veel emoties bij kijken. En dat is natuurlijk vooral het geval bij de familie die, zoals je al zei, 7 generaties lang daar al aan het boeren is. Maar die aan de andere kant ook al 10 jaar lang weet dat de provincie hun grond wil hebben.
2: Ja.
3: En zij komen er dus niet uit met elkaar al 10 jaar lang. Ze zeggen, ja, de familie zegt, de provincie doet alsof wij niks willen. Mm-hmm. Maar wij willen wel wat. Maar onze manier van boeren, ja, die kan eigenlijk alleen op deze plek. Of niet alleen op deze plek, maar is wel heel specifiek aan deze plek gebonden. Omdat de koeien, die gaan elke dag de wei in. En die komen weer terug de stal in. Of ze blijven lopen. In elk geval, je kan ons dus niet zomaar een stukje land 10 kilometer verderop geven.
2: Nee, dus hoe dat allemaal precies zit, die puzzel gaan we natuurlijk nog leggen. Maar die emoties, die leek ook over te slaan, hè, naar meerdere mensen, behalve de familie. Zoals bij het Farmer Defence Force. Maar ook, denk ik, mensen van de BBB zelf binnen de Provinciale Staten. Hoe heb je dat allemaal gevoeld?
3: Ja, dat was natuurlijk een ding, want voordat dit debat was, waarin het besluit voor onteigening of dat het genomen kon gaan worden, kwam al door dat de BBB hier, ja, die zat hier toch wel mee in hun maag. Je zou zeggen, ja, die partij, dat is gewoon een no-brainer. Die gaat gewoon tegen onteigening stemmen, helemaal als het voor natuur is. Maar er bleek toch wel wat meer aan de hand te zijn, want er werd vanuit de BBB gezegd, ja, als wij tegen gaan stemmen, dan valt de coalitie. En de BBB heeft al een keer de coalitie laten vallen. Dus het was duidelijk dat ze met de kwestie in de maag zaten. En toen hebben ze maar, ja, een heel raar, de ene helft heeft voorgestemd. Er was iemand ineens niet. Een soort Viktor Orbán kreeg je.
1: Nou, dat was iemand die zei, ja, ik had een storing bij de melkrobot.
3: Die kreeg je ook nog, daar ben ik naartoe gelopen. Ik
1: zei, ja, er anders dan de brug staan open.
3: Nee, dat klopt. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, de storing met de melkrobot vanochtend, kon er niks aan doen. Maar kwam precies weer binnen toen het volgende debat stond. Dus daar was natuurlijk, zat heel veel, ja, dat schoot aan alle kanten.
2: Gewoon veel ongemak.
1: We gaan er uitgebreid over praten. Die boerenfamilie van de Veen, die zouden vanavond hier bij ons aanschuiven in de uitzending. Maar die hebben op het laatste moment toch gezegd, ja, we zien er vanaf, we doen het niet. Maar dochter Dina van de Veen, die sprak wel in tijdens de Statenvergadering 2 weken terug. En toen vertelde ze over die stress van de afgelopen jaren.
4: Dat doet iets met een gezin. Mijn vader had hij vandaag zelf willen staan, maar dat lukte niet meer. 1,5 jaar geleden heeft hij een herseninfarct gehad. En dit door alle stress. Mijn moeder is overspannen geraakt. En wij als kinderen, wij dragen dit ook. Wij voelen dit allemaal, elke dag.
1: Ja.
2: Jewan, jij staat veel boeren bij dit soort procedures. Ik neem aan dat deze emotie voor jou niet onbekend is. Herken je ook wat ze zegt?
5: Zeker. Je ziet in veel van dit soort trajecten dat dit soort emoties opspelen. Het zijn ontzettend ingrijpende, complexe procedures waarbij dus uiteindelijk gewoon het eigendom van mensen ontnomen wordt.
2: Ja.
5: En in aanloop daarnaartoe worden er allerlei besluiten genomen, procedures doorlopen waar mensen sowieso al gespannen van raken. Met dat zwaard van Damocles boven je. Ze gaan straks mijn woning of mijn bedrijf onteigenen. Ja, dat is ontzettend ingrijpend voor mensen. Ze moeten ondertussen heel scherp zijn om die procedure goed te doorlopen. Mm-hmm. Adviseurs daarbij betrekken en dat vraagt heel veel van mensen.
2: Ja. Voor jou veel te doen ook dus.
5: Voor specialisten, deskundigen die hierin bijstaan, zijn dat langdurige trajecten. En als je in die procedure terechtkomt, dan heb je die hulp ook echt nodig om hier goed doorheen te komen.
1: Ja, en het was emotioneel deze week. En die emoties liepen nog veel verder op toen de Farmers Defence Force zich ermee ging bemoeien. Die actiegroep die had het op een gegeven moment, die hadden ultimatums. Die hadden het zelfs letterlijk over oorlog. Dat zou er komen als het besluit niet zou worden teruggedraaid. Heb jij dat nou wel eens eerder meegemaakt, dat zo'n groep zich op die manier bemoeit met zo'n zaak?
5: Nee, ik vind dat heel bijzonder. We zien dat niet vaak in de praktijk. Dat maakt deze situatie ook bijzonder. Ook de woordkeus die daar gebruikt zou zijn. Ja. De reactie van de provincie op het vermeende dreigement van Farmers Defence Force. Dat maakt het heel bijzonder. Ik denk dat het voor de familie een steun in de rug kan zijn. Aan de andere kant, ja, het frame dat ontstaat rondom deze zaak hoeft niet per se de belangen van de familie te dienen.
1: Is dat een steun in de rug voor die familie? Want ik bedoel, in één keer gaat het over termen als oorlog en er werden persoonlijk ambtenaren al bijna aangesproken. Die kregen een ultimatum. Ik vond nogal wat.
5: Dat is precies wat ik bedoel. Het zou zo kunnen zijn dat er informatie boven tafel komt die door de familie gebruikt kan worden in de procedure. Ja, de aandacht gaat ook af van hun eigen zaak en gaat ook in de woordkeus zitten van Farmers Defence Force. Gaat over de vraag van is dit nou een bedreiging of niet? Gaat over dat vermeende memo dat wel of niet zou zijn geschreven? Ja, het is op voorhand niet te zeggen of dat inderdaad in het voordeel van de familie uitpakt.
3: De familie heeft hierover op gereageerd en die zei dat ze wel blij zijn met deze steun.
2: Zij hebben dat zelf zo aangegeven.
3: Zij hebben dat inderdaad zelf aangegeven. Dus zij zien dit wel degelijk als een steuntje in de rug. Maar ja, of dat dan het geval is, ja, dat moet natuurlijk altijd maar blijken.
1: Jongens, we moeten heel even schakelen naar de Formule 1, de Grand Prix van Miami. Want de stad is verlopen inmiddels. Of de stad is geweest, Louis Dekker. Hoe staat het erbij?
6: We hebben nu een safety car op de baan. Laat ik met het actuele nieuws beginnen. Oh. Pierre Gasly en de Alpine, die hangt in de vangrail. Isaac Hadjar, teamgenoot van Verstappen, ook uitgevallen. Nou, die slaat van woede bijna zijn stuur doormidden. Nog niet gezien wat er exact is gebeurd, maar er zijn er twee geëlimineerd. Maar veel belangrijker voor ons in Nederland is, hoe gaat het met Verstappen? Eindelijk weer is de eerste rij, voor het eerst dit jaar. En er was een duel om de leiding in de race. Ik zeg het al in verleden tijd, er was een duel met Charles Leclerc. Fel duel en Verstappen heeft daar een pirouette gemaakt in de eerste bocht. Verloor de controle. Heeft hem wel heel gehouden. Ik denk wel dat hij een beetje schade heeft aan de onderkant. Want het was een stevige, noemende kruising tussen een schuiver, een donut en een pirouette. Maar Verstappen heeft hem heel gehouden. Rijdt op dit moment achtste. Terwijl ik één ding wel kan zeggen. Ik denk driekwart van het veld zou die auto compleet hebben afgeschreven. Maar Verstappen verslikt zich dus in het duel met Leclerc. En nu is er een safety car vanwege incidenten op de banen. Gaat Verstappen nu naar binnen om een pitstop te maken voor een hele kleine check of die auto nog oké is. En het wisselen van de banden. Verstappen net nog achtste. Nu gaat hij naar buiten. Opnieuw gaat natuurlijk wat terrein verliezen met die safety car. Ik denk dat hij op plek 14, 15 terugkomt. Het wordt een lange avond voor Max Verstappen.
1: Nou, gelukkig ben jij er, Louis Dekker. Tot later.
2: Ja, we gaan weer terug naar Robert Pastoor en Jeman de Goede die hier zijn vanwege een onteigeningszaak, een onteigeningsprocedure. Robert, nogmaals, je hebt het heel kort al even aangestipt. Maar waarom wil die provincie deze grond van deze specifieke familie ook hebben?
3: Ja, de provincie die zit er samen met het waterschap al jaren achteraan achter deze grond. Omdat dit het laatste stukje is om een grote waterberging aan te leggen. In combinatie met natuur, dus de natuur die moet daar meer gaan floreren. En er komt dus een waterberging, is de bedoeling. En dat is om simpelweg droge voeten te houden. Dus ook voor de landbouwondernemers die daar zitten.
2: Ja.
3: Dus als het te hard gaat regenen, dat daar water naartoe kan gaan. 1 keer in de 10 jaar wordt verwacht.
2: Oké, we hebben ook contact met ze gehad, de provincie Groningen en het waterschap. Beide niet bereid vanavond om tekst en uitleg te geven. Maar ze hebben ons wel inderdaad eigenlijk ook dat bevestigd. Hè? Waterberging, mensen in deze gemeente hebben dat nodig. En ook in verdere delen van Groningen. Want waterlast en extreem weer. Ja, ook dat is onderdeel van dit probleem.
1: Ik snap het, maar je hebt hier natuurlijk een spanningsveld. Tussen we hebben een collectief belang en een individueel belang. Uh-huh. En Robert, jij volgt dit dossier lang. Jij volgt die provinciale staten al lang. Ja, zie jij die spanning ook? En snap jij dan de provincie of niet?
3: Nou ja, of ik de provincie snap, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Het ding is dat dit zo is geëxplodeerd, is omdat de BBB hier natuurlijk gewoon keihard met de vingers tussen de deur zit. Want die partij die ontleent haar bestaansrecht aan het niet onteigenen van boeren ten gunste van natuur.
1: Ja, landelijk zijn ze ook kwaad nu. Hè? Caroline van der Plas is er kwaad over, Henk Vermeer.
3: Ja, het is natuurlijk ook bijzonder vreemd dat er niet van tevoren even contact is geweest. Van jongens, dit is zo gevoelig, wat moeten wij nu doen? De partij is tenslotte voortgekomen uit een reclamebureau. Dus je zou kunnen zeggen van nou, dan kan je elkaar wel helpen in wat je communicatielijn gaat worden. Maar dat is natuurlijk wat je hier ziet. Andere partijen zeiden ook van ja, de BBB kan het ook gewoon heel goed verkopen door te zeggen van ja, deze boerenonderneming, die moet bloeden, dat klopt. Maar daarmee redden we heel veel andere boerenondernemers die namelijk droge voeten houden.
2: Ja,
1: ik snap die spanning wel.
2: Ja, de familie zelf misschien ook wel. Want uiteindelijk gaat het ons allemaal aan, die waterberging.
3: Kijk, en dat is dus het ding. De familie heeft ook wel eerder gezegd van ja, als jullie met een goed aanbod komen, dan willen wij heus wel luisteren. Maar zij zeggen er is geen goed aanbod geweest. Er is een boerderij aangeboden, zeggen ze, waar niet eens de benodigde vergunningen op zitten. Okay. Dus dat kunnen we toch niet zitten.
1: Maar er is 10 jaar onderhandeld, hè?
2: Ja. Precies. Over wat voor onderhandelingen gaan dit soort dingen eigenlijk? Hebben we het dan over grote flappen? Wat moet ik me voorstellen bij wat er op tafel komt te liggen eigenlijk?
5: Het gaat precies over de vragen die hier voorbij komen. Namelijk, de wet zelf zegt dat voordat onteigend wordt eerst middellijk overleg moet worden om te kijken of in dit geval de boerderij kan worden aangekocht door de provincie. Mm-hmm. Daar worden onderhandelingen voor gedaan. De rechter toetst uiteindelijk ook of die onderhandelingen hebben plaatsgehad. En daar ontstaat vaak een groot spanningsveld. Niet alleen over de afweging tussen het individuele en het algemene belang, maar ook over de vraag van wat zijn nou goede, serieuze biedingen. Ja. En je ziet vaak dat de overheidsorganen die bieden vooral geld, terwijl mensen die onteigend worden, die willen een alternatieve boerderij, in dit geval alternatief land. Ja, en daar kun je heel erg lang met elkaar over stoeien.
2: Nou, waarbij... sterker nog, blijkbaar zo lang dat die waterberging er eigenlijk dit jaar al had moeten zijn.
5: Zeker. De provincie staat behoorlijk onder tijdsdruk. En men is er nog steeds niet uit.
1: Maar jij want toch, hè, er is 10 jaar over onderhandeld. Hè. Wij hebben ook van de week contact gehad met heel veel partijen. We hebben ook contact gehad met LTO Noord. En die lieten weten, want er is natuurlijk, hè, deze familie is niet de enige die onderhandelt. Maar die zeiden letterlijk, 14 van de 15 boeren die hebben een met goud omrande regeling gekregen.
5: Het is heel moeilijk om die situaties met elkaar te vergelijken. Want zoals Robert net ook al zei, de specifieke omstandigheden van de partij die onteigend wordt, die maken vaak dat hij een aanbod wel of niet moet accepteren. Dus als het zo is dat er andere partijen wel akkoord zijn, tevreden zijn gesteld, een goed aanbod hebben gehad, dat ze hebben geaccepteerd, betekent dat nog niet dat deze familie overvraagt of een onredelijke positie inneemt.
1: Nee, maar je snapt wel dat ik die vraag stel. Ik denk dat als ik dan hoor van ja, heel veel anderen zijn eigenlijk heel content met hun regeling, dan denk ik van ja, blijkbaar worden er wel degelijk dingen geboden. In ieder geval is
2: het gaat niet over niks, zeg maar.
5: Zeker, dat klopt ook. En de omstandigheden van anderen die maken of zij zo'n aanbod dat hen is gedaan wel of niet hebben geaccepteerd. Mm. En dat kan een financieel aanbod zijn geweest, of dat kan de aankoop van grond op een andere locatie zijn geweest. Maar hoe dan ook, voor deze familie is het niet toereikend geweest. En ik denk ook dat dat te maken heeft met de specifieke omstandigheden en de ligging van hun boerderij, huiskavel met de landerijen eromheen, de specifieke bedrijfstak, hè, de koeien die daar in de nabijheid van die boerderij moeten worden gewijd. Ik veronderstel dat de redenen zijn dat zij er nog niet uit zijn gekomen met de provincie.
3: En er zijn natuurlijk twee jonge gasten van de, rond de 30, die staan klaar te trappelen om de boel over te gaan nemen.
2: Ja, dus
3: dat wordt generatie nummer 7. Dus dat speelt natuurlijk ook allemaal
1: Maar ik snap die emoties, maar ik herinner me ook nog een keer een interview met Mark van der Oever van de Farmers Defence Force, die geloof ik 2 jaar geleden in de Volkskrant nog zei, als er genoeg geld op tafel ligt, dan is het met iedereen te praten.
2: Ja.
1: Dan wil ik ook al stoppen.
2: Uiteindelijk is iedereen te koop.
3: Ja, ik denk dus dat het in dit geval, maar goed, ik ben geen woordvoerder voor de familie, dat het nog niet eens om geld gaat, maar dat zij gewoon hun bedrijf willen kunnen voortzetten. En dat mag best op een andere plek, maar dan moet dat aanbod er wel liggen. En daarvan zegt de familie tot nu toe steeds, dat aanbod is er niet geweest.
2: Ik blijf ook een beetje hangen, Jewan. Ik vertel hem, we zitten dus in deze impasse. Uiteindelijk is dit gewoon het besluit. Uiteindelijk wil de familie het gewoon niet. En nu dan?
5: Nou ja, het besluit waar het nu over gaat is gewoon eenvoudigweg het besluit van de provincie om te gaan onteigenen, om die procedure voor te zetten. Dat betekent dat binnen afzienbare termijn een rechter over deze situatie zal gaan oordelen. Die zal terughoudend toetsen of de procedure goed doorlopen is, of dat middelijk overleg ook goed is geweest, of de reële biedingen zijn gedaan.
1: Of misschien wil zeggen, probeer er alsnog uit te komen.
5: Dat zou kunnen, en overigens zien we in de praktijk dat ook in deze fase van de procedure nog steeds die onderhandelingen doorgaan. De druk neemt natuurlijk toe, dus misschien de bereidheid om toch tot andere afspraken te komen ook. En dat uiteindelijk zal de rechter daar het laatste woord over hebben. Die zal zeggen of die onteigening door mag gaan of niet.
2: Ja. En ook Robert, hoe je het went of keert, de BBB die nog even naar de melkmachine moest.
3: Ja.
2: Het is democratisch nou eenmaal wel de uitkomst geweest.
3: Ja, dat klopt. En stel je voor dat de BBB tegen had gestemd, dan had het ook helemaal geen verschil gemaakt. Want dit is met overgrote meerderheid, hebben de andere partijen gezegd, dit is goed, de provincie kan hier verder mee aan de slag gaan. Dus dit is vooral heel erg gevoelig voor de BBB. En het vervelende is, ze geven ook geen uitleg. Ja. Ze hebben in het debat eigenlijk geen uitleg gegeven, hebben ze niet eens woordvoering gevoerd. Het debat ervoor was hun woordvoerder er nog wel, die 2 weken later die storing in de melkrobot had. Dus dat ook nog, hè. Dus hun woordvoerder die was er ineens niet. Want ja, die melkrobot. Toen met het debat kwam dus geen uitleg. En na die tijd is ook geen uitleg geweest. Ze wilden niet voor de microfoon reageren.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, die familie is nu woedend, hè, op de BBB. En dat snap ik eigenlijk ook wel.
3: De kans is vrij groot dat die misschien hun stemmen hebben toevertrouwd aan die partij.
2: Ja, je vervreemd je achterban.
3: Die partij is opgericht om niet te onteigenen. En die zien nu die partij voor onteigening stemmen. Ja, weet je, volgens mij is het, als je naar de partij kijkt en hun grondbeginselen, Ze kunnen het ook niet verkopen. En ze doen dus ook geen poging volgens mij om het dan maar uit te leggen. Dus ze zeggen maar helemaal niks. Maar volgens mij is dat nooit een goede oplossing om maar niks te zeggen.
1: Ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat het laatste woord hier al over gezegd is. Misschien komen we er nog een keer op terug.
3: Nou, dat zou goed zijn.
2: Ik wil jullie beiden bedanken. RTV Noord, journalist Robert Pastoor en advocaat J. van de Goede.
1: Ja, en we gaan nog heel even naar Louis Dekker. Die volgt nog steeds de Grand Prix in Miami. Max Verstappen vertelde je net, die moest vanwege schade... moest hij even een ultrasnelle APK in de auto doen. Hoe is het nu?
7: 4 nieuwe bandjes en 1 mazzeltje voor hem. De rest moet nog naar binnen. Hij niet, maar dat betaalt hij wel met een 16e positie. 18 auto's nog in koers. Paar uitvallers. Gasly heeft net een koprol gemaakt omdat Liam Lawson hem aantikte. Die is weg, Lawson is weg. De teamgenoot van Verstappen heeft gewoon een fout gemaakt. Die toucheerde de muur en die heeft zichzelf geëlimineerd, Isaac Hadjar. En dus rijden we nog steeds omdat de puinhoop opgeruimd moet worden achter de safety car. Op een slakkengangetje, in een slakkengangetje met Leclerc aan de leiding. Van namens Ferrari, Lando Norris de wereldkampioen tweede. Antonelli in Mercedes derde. Russell in de andere Mercedes vierde. En Verstappen dus 16e. Met het boeiendste nieuws dat we in ronde 10 zitten... en de weermannen in de Formule 1 hebben berekend... dat er een heavy shower, oftewel een flinke bui, komt in ronde 25. Dat is over een minuut of 20, 25.
1: Ja, ik verheug me er toch ook een beetje op, Louis Dekker. We gaan straks horen hoe dat verder gaat.
2: We gaan hier ook verder. En dat gaan we doen met de artiest van vanavond... de singer-songwriter Arnold Veeman. En je gaat op dit moment jouw nummer spelen, Pieter Zijl. En dat gaat ook nog eens over het dorp in deze gemeente. Precies. Maar je bent opgegroeid.
8: Ja, dat klopt.
2: Ja, vertel erover. Waarom is het zo'n bijzondere plek dat het een eigen nummer krijgt?
8: Ja, ik heb daar 3,5 jaar... de eerste 3,5 jaar van mijn leven heb ik daar gewoond.
2: Mm.
8: En ik heb daar dierbare herinneringen aan. De boerderij Zijl. Op de Pieterzijlsterweg nummer 5, die staat er niet meer, die is gesloopt. Dat vind ik nog tot op de dag van vandaag erg jammer. Maar ik heb er goede herinneringen aan, dus ik dacht ik ga er een liedje over schrijven.
1: Maar toch even Arnold, jij bent daar weggegaan toen je 3,5 was.
8: Ja.
1: En je hebt toch nog echt herinneringen aan die tijd?
8: Bij die familie, ben ik alle vakanties daar nog weer naar teruggegaan. Mijn moeder was net een dag 16 toen ze mij kreeg. Dus vandaar, zij wilde haar school afmaken. En daarom heb ik dus de eerste 3,5 jaar van mijn leven bij hun gewoond.
1: Oh, en in vakanties en zo, dan kwam je daar nog
8: klopt,
1: vaak.
8: Ja.
1: Mooi verhaal.
2: Ja, rode draad in je leven gebleven
8: ja,
2: eigenlijk.
8: Klopt. Ja.
2: Zullen we er maar gewoon naar luisteren, naar Pieter Zijl?
8: Is goed.

Een 7-jarig jochie liep te fluiten in het veld. Het weer was prachtig. Een blauwe lucht matig bewolkt. Iets verderop een schilderachtig dorpje en

in een gracht.

0: Arnold Veeman. Pieterzel, dankjewel.
1: Schitterend. Dit is Dijkstra aan de Evenblij ter plekke vanuit bakkerij Jager in Grijpskerk. Wist jij, Merel Wielaert, dat in deze bakkerij waar we hier nu zijn, hier wordt de traditionele poffert gebakken?
0: Nou, ik wist het niet, maar ik rook wel wat.
1: De poffert, dat is een hele Groningse lekkernij is dat. En normaal gesproken zou ik nu een mooi verhaaltje vertellen over de poffert. En daarna zouden we dan gaan luisteren naar heel veel meer leuke feitjes in de Kosten Spreekbuurt. Maar nu we toch hier in deze bakkerij zijn, mag de echte kenner dat verhaal over die poffert gaan vertellen. En dat is niemand minder dan bakker Bert Jager.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, fijn dat we hier ook mogen zijn, Bert. Op zondag. Dit is een soort van bakkerijcafé waar we hier zijn. We zijn blij dat we er mogen zijn. De poffert. Wat is een poffert?
2: Ja, een poffert is een tulband. We hebben voor jullie ook een stukje afgesneden.
1: Ja,
0: zeker.
2: En dat eet je met gesmolten roomboter en bruine bastetsuiker.
0: Ik zie allemaal dingen staan die niet in mijn dieet passen.
2: Ja, even voor het klein stukje te proeven, hè. Dus dat moet kunnen.
1: Maar wat doe je dan? Het is een soort van cake is het eigenlijk. En dan druppel je eroverheen.
2: Ja, goed roomboter eroverheen en goed bruine bastet.
0: Wordt druppelen is niet op zijn plek, Erik.
2: Ja, het is een tulband gevuld met rozijnen. Het is een beetje een kruising tussen cake en brood.
1: Oké, okay. Ziet er goed uit.
0: Is dit nou echt zo'n soort van dit gaat terug naar de oertijd? Toen bakten ze dat hier al.
2: Ja, vroeger was het hier altijd al, de poffert. En toen is er ijs ook een tijdje uit geweest.
0: Uit de mode?
2: Uit de mode. En mijn vader heeft toen die tijd weer gedacht van, we doen het weer, we brengen het een beetje terug.
0: Ja, maar het is dus wel echt gewoon een historische maaltijd eigenlijk. En telt het dan ook gewoon als avondeten?
2: Ja, het kan in principe als avondeten, maar vroeger werd het vooral gegeten als lunch tussendoor. Zeg maar. Okay. Vooral bij de boeren, dan een brok poffert.
1: Nou ja, als je hem nu eet met gesmolten roomboter, dan telt hij gewoon voor 8000 calorieën, hoor, Merel.
0: Ja, maar ik snap wel dat als je echt nog op het land werkt, dat je dit tussendoor daardoor goed kon gebruiken. Ja, zeg maar.
1: Neem even een hapje, doe even die boter erop. Maar in de voorbereiding, wat ik zag, Bert, dit wordt ook wel luie vrouwenkost genoemd. Wat bedoelen ze daarmee dan?
2: Ja, de man waren aan het werk vroeger. En,
1: toen ging dat vroeger?
2: En de vrouwen die zorgden dan voor dat die man een stuk poffert kregen, zeg maar.
1: Maar het heeft er niks te maken met of je lui bent, of niet, of wel?
2: Nee, ja. Ik heb zelf ook niet bedacht, maar
0: Bert verantwoordelijk houden hiervoor.
2: Het is wel een mooie naam op zich.
0: Volgens mij, ik weet niet hoe jij het zelf bakt, maar ik las dat het ermee te maken heeft dat je er eigenlijk niet zoveel aan hoeft te doen. Je gooit het op een gegeven moment gewoon in een pan en als je dan een lui wijf bent, dan kan je gaan zitten en over 10 minuten is het klaar. Mm. Toch?
2: Ja, in principe moet je dus in zo'n wekpot moet er 2 uur lang opstaan. Dus dan hoef je er natuurlijk niet, continu bij te zitten, zeg maar.
1: Het is wel ontzettend lekker, Bert.
0: Heel erg.
2: Ben ik blij om.
1: Heerlijk lekker.
0: Ik had wel dat mensen die nu misofonie hebben, dat ze niet hoeven te luisteren naar
1: ons. Wat is dat? Dat is die afdoening dat je niet kunt tegen etende mensen. Wordt hier nog vaak gegeten, dit trouwens eigenlijk? Of vaak gemaakt, verkocht hier?
2: Ja, we verkopen het wel veel. Ik denk dat we een stuk of ongeveer 100 per week ongeveer van die tulbanden maken.
1: 100 poffert.
2: Het dorp is Grijpskerk. En je had het over het centrum, dus het is niet gigantisch.
0: Nee,
2: dus,
0: maar kijk in het publiek en volgens mij kent iedereen het hier wel, hoor.
2: Ja, Grijpskerk is het wel bekend, gelukkig. Ja.
1: De beroemde poffert. Dankjewel, man. Bert Jager.
0: Heel lekker.
1: Voor nog veel meer feitjes over deze prachtige gemeente Westerkwartier gaan we nu luisteren naar Roan Hoeksma met de Kosten Spreekbuurt.
3: De Kosten Spreekbuurt.
4: Ja. We zijn in Westerkwartier. Deze Groningse gemeente kent maar liefst 41 dorpen en telt 64.841 inwoners. In oktober 2009 heeft Zevenhuizen een enorme scoop te pakken. Microsoft trakteert de inwoners namelijk op 777 gratis pakketten van het dan spiksplinternieuwe Windows 7. Een primeur. Iedereen ontzettend blij natuurlijk. En voor deze bewoonster kon het geluk niet op.
5: Dat is iets bijzonders hier voor ons dorpje. Ja. Heeft u daadwerkelijk mazzel dat u in Zevenhuizen woont? Op dit moment wel, ja. Dus hebben we ook een keer geluk hier.
4: Ewout Genemans, eat your heart out. Want ook de politie Westerkwartier heeft YouTube ontdekt en geeft samen met agenten Leon, Esme en hun collega's een kijkje achter de schermen.
6: De jeugd wil ook altijd gewoon wel een plekje hebben. Nou, en je weet hoe het gaat met jeugd. Die gaan altijd wel. Er komt altijd lawaai en. de parkeersensoren.
4: Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1974. Een groep mannen uit Grootegast en Lutjegast hebben zich dan verenigd om op een bijzondere wijze de overtocht van Den Helder naar Texel te maken.
3: Ze hebben hun 15-persoons tandem op drijvers geplaatst en hun synchrone pedaalbewegingen drijven nu niet een wiel, maar twee schroefraderen aan. Onderweg nemen ze het korte tijd op tegen de veerboot Texelstroom. Deze tocht naar Texel was bedoeld als voorbereiding op de veel zwaardere oversteek van Calais naar Dover, die het team wil gaan maken ten bate van UNICEF.
4: Op 9 mei 1992 veroverde showband Marum een plek in het felbegeerde Guinness Book of Records. Er werd namelijk een mars gelopen van maar liefst 75,2 kilometer in 13 uur en 50 minuten. In Veerwerd hadden de bewoners vroeger een, nou ja, laten we zeggen, opvallende bijnaam. De kattenvreters. Want volgens de legende belandde er ooit uit pure armoede een kat in, jawel, de pan. Dit was mijn spreekbeurt over de gemeente Westerkwartier. Joe!
0: Heeft hij toch weer mooi aan elkaar weten te draaien.
1: Ja,
0: mooi
1: gedaan. Ron Hoeksma. Topsporter zijn, dat vraagt om een enorme toewijding en doorzettingsvermogen. Maar stel je voor dat er nog iets anders bij komt. Wat als je voortdurend moe bent en toch de top wil bereiken? De 18-jarige Sterre Kiefiet uit Leek, die weet er alles van. Ze kreeg al heel jonge leeftijd de ziekte van Hashimoto. Dat is een auto-immuunziekte die veel invloed heeft op je schildklier. Toch laat ze zich niet tegenhouden en jaagt ze haar droom na in de atletiekwereld.
0: Ja, nu ze haar ziekte beter onder controle heeft, wil Sterre ook andere kinderen helpen die met een schildklierziekte leven. En daarom schreef ze een kinderboek dat ze binnenkort hoopt uit te brengen. Vandaag vertelt ze haar verhaal en natuurlijk ook over haar boek. Sterre, van harte welkom.
7: Ja, dankjewel.
1: Ja, Sterre, de ziekte van Hashimoto, daar had ik nog nooit van gehoord.
7: Nee, dat snap ik. Daar hebben de meeste mensen nog nooit van gehoord eigenlijk.
1: Wat is de ziekte van Hashimoto?
7: Nou, de ziekte van Hashimoto is een schildklieraandoening, een schildklierziekte. En ik heb eigenlijk last van het te traag werkende schildklier. En dan heb ik weer juist het soort, de auto-immuunziekte. De ziekte van Hashimoto. Dat is weer een soort, ja, dat daarbij hoort.
1: Ja.
7: En dat houdt eigenlijk in dat mijn, afweersysteem, eigenlijk dat heeft iedereen, mijn eigen schildklier aanvalt.
1: Oké. En waar heb je dan last van in de praktijk?
7: De klachten zijn bij iedereen anders. Maar waar ik dan last van heb, mijn klachten zijn vooral op dit moment wanneer ik klachten heb. Echt chronische vermoeidheid. Mm. Echt heel erg, dat ik echt heel erg moe ben.
1: Echt extreem.
7: Ja, echt extreem. Dus als ik naar de wc loop, dat ik gewoon moe ben. Dat ik eigenlijk alleen maar in bed kan liggen. Pijnlijke tanden, pijnlijke benen. Haaruitval kan dan ook voorkomen. Mm. En door eigenlijk mijn auto-immuunziekte heb ik sinds kort ook last van lactose-intolerantie. Oh, eigenlijk, doordat je auto-immuun niet goed werkt, krijg je allemaal van die rare andere kleine dingen.
0: Er kunnen ook gewoon dingen bijkomen. Er kunnen dingen afvallen. Ja. Pijn aan je tanden, dat is ook niet iets wat je normaal gesproken hoort. Hey, en even, je was 13 toen je dit te horen kreeg. Dat is nogal een leeftijd, want iedereen gaat dan al een verandering door.
7: Ja.
0: Had je daarvoor eigenlijk ook al heel veel klachten? En wat veranderde er sinds je wist, dit is het?
7: Nou, eind groep 8, toen merkte ik al wel dat er wat bepaalde dingen in mijn lichaam waarschijnlijk niet helemaal klopten. Ik kreeg wat ontstekingen, maar daar ga je niet gelijk aan denken van, ik heb een
1: ziekte. Zal wel de ziekte van Hashimoto zijn.
7: Ja, nee, daar ga je zeker niet aan denken, nee. Dus toen op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school. En halverwege de eerste, toen kreeg ik heel veel last van mentale klachten.
0: Mm.
7: Depressie, maar ook vooral dwangklachten. Die waren op een gegeven moment zo erg dat mijn familie er ook onder ging lijden thuis. Dat het thuis niet meer echt fijn was.
0: Je moest heel veel handelingen uit.
7: Ja, en het voelde ook voor mijn ouders en mijn broertje niet veilig meer thuis. Dus op een gegeven moment was dat wel heel erg heftig.
1: Ja.
7: Toen ben ik eigenlijk bij een psycholoog gekomen. Ondertussen speelde die vermoeidheid heel erg. Ik kon op een gegeven moment niet meer naar school, niet meer sporten. Want ik sportte toen al best wel wat.
0: Mm-hmm.
7: Voor die leeftijd, zeg maar. Niet zoveel als nu. Maar ik kon niet meer sporten. Ik lag alleen maar op de bank, naar de wc lopen. Ik was gewoon helemaal kapot. En toen eigenlijk doordat die psycholoog zei van, en psychiater zei van, volgens mij klopt hier iets meer niet dan alleen het dwanghandelen. Zijn we gaan bloed prikken?
0: Ja.
7: En daardoor kwam dan uit dat mijn schildklier te traag werkte.
1: Okay.
7: En toen ging het pas verder, zeg maar.
1: Oké, maar dat was toen, hè? Nu zijn we een aantal jaren verder. Nu heb je het eigenlijk toch wel een beetje beter onder controle.
0: Ja, je snapt wat je hebt.
7: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, nog steeds heb je natuurlijk wel die ziekte. Ja, en ja, daar leef je mee, daar functioneer je mee. Maar jij doet nog veel meer. Jij doet ook met deze ziekte aan atletiek.
7: Ja.
1: En op tamelijk hoog niveau, want jij bent laatst bij het NK
7: Indoor. Ja, dat was vorig jaar, moet ik wel even bij zeggen.
1: Nou ja, vorig jaar. We hebben die niet over 10 jaar geleden of zo, Sterren. Vorig jaar, maar je werd gewoon 6e, weet je, bij het NK Indoor. Op welke afstand was het ook alweer?
7: Dat was de 1500 meter.
1: Op de 1500 meter. Ja. En soms train je wel 8 tot 10 keer per week.
7: Ja.
1: Hoe doe je dat?
7: Dat vraagt me soms zelf ook wel af. Vooral omdat je hebt school überhaupt. Topsport en school en je dagelijks leven is al moeilijk te combineren. Laat staan dat je ook nog ziek bent.
0: Ja.
7: En ik heb natuurlijk nu ook nog een boek geschreven, dus alleen nog maar drukker. Dat is al heel erg lastig. Hoe ik dat doe?
0: Doen.
7: Dat gewoon doen.
0: Ja, maar, nee, maar je snapt
7: een beetje
0: dat
7: doorzetten.
0: Haaks klikt, hè? Als ik aan topsport denk, dan denk ik aan uitermate fit. Iemand die eigenlijk niet moe is. Het is zo paradoxaal eigenlijk. Ja. Hoe kan je in godsnaam zo goed worden, terwijl je ook privé hiermee te dealen hebt?
7: Ja. Dat vind ik wel een lastige vraag, ja.
1: Kijk, je doet het gewoon. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, want je hebt die ziekte wat beter onder controle. Zeg je. Kijk, als je traint en zo, en je hebt wedstrijden. Mm-hmm. Hè, heb je dan ook beter geleerd om je lichaam in te schatten en zo?
7: Ja, nou, ik voel sowieso als je aan sport doet, je gaat je lichaam op een gegeven moment wel, als je wat meer gaat trainen, zo voel je bijvoorbeeld. Iedereen voelt wel als hij een keer een krachttraining heeft gedaan, de dag daarna misschien spierpijn.
1: Ja.
7: Op een gegeven moment ga je lichaam steeds beter aanvoelen. Je krijgt er controle meer over. Je weet een beetje, oké, als ik me zo voel, dan heb ik misschien wat mindere dag. Als ik me zo voel, heb ik misschien een betere dag. Dat ga je wel. Je gaat je lichaam, eigen lichaam leren kennen, sowieso als je aan sport doet. Nou, dan komt dan nog dubbel op dat ik last van mijn schildklier heb. Die zorgt dan er al voor dat je vaak langzamer herstelt, je energiehuishouding anders is. Het zorgt
0: blessuregevoeliger.
7: Ja, blessuregevoeliger. Het zorgt voor je hormoonhuishouding. Ja, dat komt er dan nog dubbel op bij. Dus dan moet ik al extra sowieso überhaupt altijd al nagaan hoe mijn lichaam elke dag voelt.
1: Ja.
7: Dus je krijgt daar een beetje grip op. Hoe ik dat dan doe. Ja.
0: Nou ja, misschien ken jij het wel beter dan wie dan ook hier in deze zaal. Juist omdat je doet wat je...
7: Ja, je krijgt er ook gewoon... Ja, op een gegeven moment grip op steeds meer. Je liet je lichaam steeds meer, steeds beter kennen. Ik slik natuurlijk ook schildkliermedicatie. Dus op dit moment heb ik dus geen klachten. Ik ga binnenkort wel weer even bloed prikken om te kijken of alles goed staat. Maar je krijgt er steeds grip op. Ik slik er medicatie, zodat mijn schildklier wel gaat functioneren. Want zonder medicatie, als ik dat niet slik, dan functioneert hij niet. Dan doet hij het gewoon niet meer.
0: Nou, dus die medicatie is wel echt een grote pijler.
7: Ja.
1: Ik vind het is een ongelooflijk verhaal, Sterren. Want jij hebt gewoon wel die aandoening, je hebt die medicatie. Maar je bent 6e op de 1500 meter. En hoor je, atletiek is steeds populairder in Nederland. Dan hoor je eigenlijk bij de top.
7: Ja.
1: Dan zit je tegen de top aan. Jouw ouders zitten hier ook in de zaal, hè?
7: Ja.
1: Waar zijn jouw ouders? Die zijn hier. Die zitten hier.
0: Ja, die zitten heel trots te filmen.
1: Mevrouw Kievit, mag ik u ook iets vragen? U bent natuurlijk ongelooflijk trots op uw dochter.
7: Ja, zeker.
1: Maar denkt u dan ook wel eens, hè? Want u heeft dat ook meegemaakt, zo'n heel ziekteproces. Hè? Nou, daar ga je in mee. Uh-huh. Denkt u dan ook wel eens van, ze traint wel heel veel.
8: Wordt wel goed begeleid.
1: Ja?
8: Ze heeft natuurlijk een train. Ze traint... Hoe zeg je dit? Nou, ze heeft een goede trainer. En daarnaast bespreekt ze ook heel veel dingen met haar vader. Aangezien die ook op hoog niveau gesport heeft.
1: Meneer Kievit die daar zit. Ja, de hand
7: die heeft nog de Ronde van Groningen gewonnen hier.
1: De Ronde van Groningen? Oh,
7: de grote ronde hier was dat.
0: Vroeg. Klein applausje dan misschien toch nog. Ho.
1: Ja, meneer Kievit. Ja, maar hoe gaat dat dan met u? Want je hebt ook zorg om je dochter. Je denkt ook van, lieve schat, ik wil dat je zo hoog mogelijk komt. Maar je denkt misschien ook wel eens van, doe ook een beetje voorzichtig.
9: Ja, je bent natuurlijk als ouder ook, wil je dat je kind het gewoon goed doet. En het hoeft niet per se te zijn in sport. Of het kan ook iets anders zijn, dat je kind in ieder geval blij is. Ja. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
1: Moet u Sterren wel eens afremmen?
9: Ja.
1: En lukt dat?
0: Ze lacht ook erbij.
9: Ja, meestal lukt dat wel. Omdat we het gewoon bespreken. Van, hoe heb je getraind? Hoe voel je je?
0: Mm.
9: Je kunt tegenwoordig met een horloge best wel trekken van... hoe voel je je en wat is je herstel? Maar goed, topsport is natuurlijk ook de grens opzoeken. En dat is bij haar wel extra bewaken.
1: Ja.
9: Wat de grens is. En het nadeel is van als je een schildklieraandoening hebt... op het moment dat je medicatie slikt, duurt het 4 tot 6 weken... voordat je merkt dat het verschil maakt. Ja. Dus je moet er echt erbovenop zitten. Hmm. We kijken ook heel vaak van hoe voel je je nu? Wat zeggen de waardes? Dus wat is feitelijk aan de hand in jouw lichaam? Je probeert geregeld bloed te gaan prikken. En zo probeer je er bovenop te zitten.
0: Ja, en die 6 weken die zijn hartstikke belangrijk natuurlijk. Ook bij de topsport gebeurt.
7: Nou ja, 1 dag te laat.
0: Precies.
7: Is weer 1 dag te veel.
0: Hey, je hebt zo'n inspirerend verhaal dat je dat gelukkig zelf ook wel vond. En daardoor ga je ook een boek hierover uitbrengen. Je bent nog druk bezig ook daarmee. We kunnen er ontzettend naar uitkijken, denk ik. Ga jij het lezen?
1: Ja, daar ben ik wel van plan.
0: Ja.
1: Maar ben je al bezig dan? Wanneer is het, of is het al bijna klaar?
7: Ik heb in november boekje eigenlijk zelf geschreven. Toen heb ik zelf contact gezocht met Schildkleurorganisatie Nederland. En die hebben mij toen verder hier in dit project eigenlijk begeleid. Zij hebben met mij gekeken naar een tekenares. Mieke de Haan. Zij heeft voor mij de tekeningen al getekend. Ik heb ze gezien, mag het niet delen, maar ze zijn ontzettend gaaf geworden.
1: Oh, dat klinkt goed. Wanneer komt het uit?
7: Het boek is... Ja, we weten niet precies nog wanneer het boek uitkomt. Ik heb in ieder geval mijn stemopname voor de animatie, want die maken we ook. En we maken een luisterboek van.
1: Sterre, waar ben jij druk?
7: Ja, hebben we dus zeg maar ook, heb ik al ingesproken. En we moeten eigenlijk een donatiepagina zijn we eigenlijk gestart. Want er moet sowieso €5.000 komen om dit hele leuke verhaal waar te kunnen maken. Mm. Zodat jonge kinderen, maar ook volwassenen hier inspiratie uit kunnen halen en het kunnen gaan lezen. We zitten al rond de €5.000,
1: kijk,
7: hoor ik laatst.
1: Nog maar even tot slot, waar kunnen mensen doneren?
7: Via schildklier.nl.
1: Schildklier.nl.
7: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dankjewel. Sterre Kiefiet.
7: Ja.
1: Ja, en dan gaan wij weer lekker snel luisteren naar Arnold Veeman. Want die verzorgt de live muziek. En we gaan nu luisteren naar zijn volgende nummer in dit hoes.

0: In dit hoes hoorde je Arnold Veeman spelen hier bij Ter Plekke.
1: Literatuur voorbij of in het haardvuur. Lucas Zandberg, schrijver uit Noord-Horn, heeft inmiddels een aanzienlijke stapel historische romans op zijn naam staan. In zijn meest recente werk neemt hij de lezer mee naar de pracht en praal aan het Habsburgse Hof in Wenen van de 19e eeuw.
0: Keizerin Elisabeth, beter bekend als Sisi, kreeg daar in het jaar 1878 een bizar cadeau. Waarvan ze zelf zei, ontzettend exotisch. Ja, dat horen we haar verheugd zeggen in de roman van Zandberg. Het gaat om een weesjongetje uit Sudan. Rustimo heet hij. En Rustimo is ook de titel van het boek.
2: Dat klopt.
0: Welkom, Lucas Zandberg.
2: Leuk om hier te zijn. En ook een keer leuk dat ik niet helemaal naar Hilversum hoef voor zoiets.
0: Ja, we komen een keer aan jouw kant op.
2: Idee van dit programma.
3: Gewoon, op de fiets.
1: Ja, maar Lucas, je schreef al eerder een roman waarin Sissi, keizerin Sissi, centraal staat. En nu weer terug naar deze tijd.
2: Ja, bij de achtste roman. Ja, het was in coronatijd dat ik wat in korte profieltjes ging gooien op de social media. En toen had ik personages of figuren uit boeken die ik niet gebruikt had. Er zat Rustimo bij, dus een jongetje uit Sudan. En toen had ik dat online gegooid. En toen was het Paulien Broekema van ex-NOS. Die toen zei, nou, dan moet je wat mee. Dus dat heeft bij mij echt even moeten landen. En het resultaat was toen Rustimo na een aantal jaren.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, keizerin Sissi, die ken ik dus vooral van die films met Romy Schneider. Hè?
2: Ja, nou, ik denk dat elke tijd de Sissi krijgt die verdient. En deze tijd is gelukkig de historische benadering wat correcter. Want het was een hele grillige, moeilijke mevrouw.
1: Het was wel Romy Schneider, hè? Hallo.
2: Ja, oh god, nou, dat horror.
0: Jongens, we hebben niet zo heel lang meer om heel lang over Romy Schneider te blijven dromen.
2: Nee.
0: Maar jij houdt dus eigenlijk van het complete plaatje van dat keizerrijk. Niet van de meer zoete versie.
2: Nee.
0: Nou, dan heb je wel meteen even een verhaallijn te pakken, zeg. Want een cadeau gekregen jongetje uit Sudaan.
2: Ja, en dat kon eigenlijk in die tijd al niet meer. Want we hebben het hier over 1878. En zij kreeg, keizerin Elisabeth kreeg Rustimo, ja, bijna als een stuk speelgoed cadeau dus van de onderkoning van Egypte. Een soort netwerkgeschenk.
0: Ja, maar dat gebeurde dus voorheen wel. In deze tijd werd dat al.
2: Nou, nee, kijk, de slavernij was al zo'n bijna 20 jaar eerder afgeschaft. Dus ook in die late 19e eeuw was dat al. Nou, dat kon echt al niet meer. Maar voor Elisabeth was dat een hele mooie manier om mensen te choqueren, ermee te paraderen, rondlopen.
1: Oh, dat deed ze bewust?
2: Oh, dat deed ze heel graag. Zij hield erg van mensen op de kast jagen.
0: Was erg succesvol.
1: Dus dan zeiden andere mensen, dat kan toch niet meer, Sissi?
2: Nee, nou ook, maar ook gewoon dat het aan de hoge adel dat daar dit jongetje rondliep. En het werd toch ook wel racistisch benaderd. Dus dat was wel, dat kon in die tijd al niet meer.
0: Wat weten we eigenlijk over Rustimo zelf?
2: Een aantal basisfeiten. Er is in de enige echte wetenschappelijke biografie die over de keizerin is geschreven, er staan ongeveer anderhalve bladzijde over Rustimo. En we weten dus inderdaad dat hij gekomen is uit waarschijnlijk Sudan. En we weten hoe lang hij ongeveer aan het hof heeft gezeten, verschillende functies. En met die feiten heb ik deze roman ingekleurd.
1: Maar dan geef je dus eigenlijk stem aan iemand waarover we niet zo heel veel weten.
2: Nee, maar dat is natuurlijk. Kijk, hij was geen. Hij was een hoveling. Hij was niet een. Dus hij was feitelijk een personeelslid. Dus zijn leven is automatisch minder goed gedocumenteerd dan.
1: Maar hoe
2: dat
1: doe je
2: van
1: dat dan? Om zo iemand de stem te geven?
2: Ik vond het zo'n fascinerend gegeven. Zo'n jongetje dat daar. Ja, bijna als een stuk speelgoed wordt doorgegeven dan aan Sisi's dochter, haar lievelingsdochter. En ik probeer te bedenken, hoe moet dit voor het jongetje zijn geweest? Hoe heeft hij zich moeten handhaven aan dat hof? Waar toch ook op hem neergekeken werd vanwege hoe hij eruit zag en zijn huidskleur.
0: Ja.
2: Dus dat sprak
0: dat
2: heel erg van de verbeelding.
0: Combinatie van jouw verbeelding. Ja. Maar

0: aan dat hof, waar toch ook op hem neergekeken werd vanwege hoe hij eruit zag en zijn huidskleur.
1: Ja.
0: Dus dat sprak heel erg van de verbeelding.
1: Een combinatie van jouw verbeelding, maar ook toch wel historische kennis.
0: Ik probeer me altijd bij Okor. Kijk, het is mijn zoveelste historische roman, dus ik lees me wel uitgebreid in. Ik vind wel dat het belangrijk is dat het zo gegaan had kunnen zijn. Dus daar hou ik dan rekening mee.
1: Ja, want zijn er voorbeelden van Rustimo-achtigen die misschien wel een wat uitgebreider verhaal hebben gekregen in het echte leven?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan de roman van Arthur Chapin van dat is dan nu wel 25 jaar geleden, waarin hij dat natuurlijk ook gedaan heeft. Dit heb ik echt moeten inkleuren, omdat de basisfeiten waren bekend en verder was er weinig over hem.
2: Wat wel lekker is in een verhaal als deze, is dat we ook een slechterik hebben.
0: Ja, nou kijk, dat
2: Stefanie van België.
0: Nou kijk, maar dit is ook nodig, want als je naar het verhaal kijkt van een jongetje dat zo behandeld wordt, als je niet oppast, dan wordt hij een slachtoffer. En dat is voor de lezer, dat is voor mij als schrijver ook niet uitdagend. Dus ja, hij heeft ook zijn scherpe kantjes meegekregen. En ja, er zijn ook mensen die tegen hem gekant zijn. Omdat zij moeten omgaan met hun aristocratische achtergrond, met dit jongetje.
1: Ja.
0: Ja, en daar was Stefanie van België, dat was de schoondochter van Sissi, was daar een mooi voorbeeld van.
2: Kun je een klein stukje voorlezen daarover?
0: Help.
1: Of op zijn minst vertellen.
0: Stefanie die was de vrouw van Sissi's dochter.
1: Mm-hmm.
0: Zoon, Rudolf. En zij heeft haar memoires nagelaten, dus ik had heel erg aan die beeld van haar, van hoe zij was. Zeker niet sympathiek. Toen ik een vijand nodig had van Rustimo, heb ik voor Stefanie gekozen in het boek.
2: Okay.
0: En zo werd het steeds levendiger voor mij om te schrijven.
1: Ja, en hij maakt zelf natuurlijk dus ook een ontwikkeling door, want hij leert een beetje het spel en de politiek van zo'n hof kennen.
0: Ja, kijk, het is heel makkelijk om te denken, het is allemaal heel zielig dat hij daar als een soort voorwerp werd behandeld. Maar hij heeft ook heel veel kansen gehad om te groeien, om dingen te zien in deze wereld, dingen mee te maken. En ik denk, en waar ik mee gespeeld heb, en dat zag ik ook in sommige brieven, dus authentieke brieven over hem, is dat hij ook aan een bepaalde vorm van hoogmoedswaanzin begon te lijden. En dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Als jij omgaat met mensen van keizerlijke bloeden, dat je dan gaat denken, ik ben heel belangrijk en
1: ik
0: heel
1: moet meer toe verhouden.
0: Ja, klopt. Ja. En dat heeft hij misschien ook wel moeten doen om natuurlijk te overleven. Want anders, als je zelfbeeld in zo'n positie niet wat uitvergroot wordt, wordt het wel heel lastig, zeg maar, om je te handhaven.
1: Ja.
0: Zo heb ik hem geprobeerd neer te zetten.
2: Hoe is het afgelopen met Rustimo?
0: Ja, tragisch, maar dat kan bijna alleen maar. Hij is op een gegeven moment is hij gedegradeerd in functie, omdat Sissi's dochter was op hem uitgekeken.
1: Oh, ja.
0: Bijna toch ook weer als speelgoed wat ze wegdeed, om het heel cru te zeggen. En toen heeft hij een aantal functies gehad. Ja, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze met hem moesten. En dan probeerde hij dan nog zelf heel hoog tegen op te kijken, toch ook weer voor zijn eigen waarde. En uiteindelijk is hij van het hof verbannen, want hij zat in de weg.
2: Wat vreselijk, gewoon als een soort van wegwerpartikel.
0: Dat zou nu in deze tijd nog verschrikkelijk zijn, maar het is inderdaad heel naar gegaan.
2: Ja.
0: Maar goed, het is niet alleen maar een naar verhaal. Ik bedoel, hij heeft ook natuurlijk mooie dingen meegemaakt. Dus het is niet alleen maar kommering.
1: Nee, sterker nog, het is toch 3,5 vinger dik het boek. Dus we hebben genoeg over hem te lezen.
0: Ja.
1: Stel jij de vraag der vragen,
2: Erik. De vraag, Lucas, dat zijn de ijzeren wetten van deze rubriek. Jouw roman Rustimo, is dat nou literatuur voorbij of voor in het haardvuur?
0: Nou, als het nou heel koud wordt en mensen moeten zich echt opwarmen, dan zou ik zeggen, gooi het er vooral in en koop dan een nieuw exemplaar. Maar laten we toch maar zeggen, bij het haardvuur.
2: Voorbij het haardvuur.
0: Ja.
2: Heel goed. Dankjewel. Lucas Zaltberg.
1: Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Grijpskerk. Ja, nog heel eventjes, 30 seconden. En dan gaan we naar de Ster en het NOS-journaal.
2: Ja, en dan zijn we terug met nog een uur ter plekke. En we zitten al in de vooravond van 4 en 5 mei. Hebben we veel aandacht. Straks twee indrukwekkende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld de Barre Vrouwenmars die begon in Westerbork en eindigde hier in Grijpskerk.
1: Ja, en toch ook nog een beetje plezier met fietsende muzikanten van de Bicycle Showband Crescendo.
2: Ja, fietsen en muziek spelen tegelijk. Ja. En natuurlijk de Grand Prix in Miami. Verstappen die ligt volgens mij inmiddels 5. Zag ik net. Spannend.
3: BNN VARA. NPO Radio 1. NOS.
4: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking.

0: Ging daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
1: NOS, Nationale Herdenking 2026.
0: Morgen vanaf 6:30.
2: Ster.
3: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
2: En heb je daar zin in?
4: Ja.
2: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
6: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
7: Hey Remel!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
6: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: NPO Radio 1.
13: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Ze waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf dat kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Dan is weer nog. Vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist en dan wordt het een graad of 11. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: AI.
14: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
19: NPO Radio 1. BNN VARA.
20: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
21: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Grijpskerk. Onze tafel staat in bakkerij Jager. Maar naast mij zit niet Frank Evenblij, maar wel de onvolprezen Merel Bilaert.
22: Yes, goedenavond. Morgen herdenken we de mensen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. En de sporen van die oorlog liggen ook hier in de buurt. Zo eindigde een gedwongen voettocht van gevangen vrouwen uit Westerbork in het dorp waar we nu zijn.
21: Redacteur Els Knapen houdt een vurig pleidooi voor een bijzondere vrouw uit de gemeente Westerkwartier die een straatnaam verdient.
22: Ja, en de bugel of trombone spelen terwijl je op een fiets een ingewikkeldere choreografie uitvoert. Alex en Frida die doen dat met de Bicycle Showband Crescendo. En het schijnt dat ze in Japan razend populair zijn.
21: Big in Japan. En Louis Dekker die volgt de Grand Prix van Miami. Ja, Louis, je zei net al, er wordt regen verwacht. Hebben de grote weervoorspellers al gelijk gekregen?
23: Nee, het zijn echt maar drizzeltjes, druppeltjes. Er gebeurt nog niet echt heel erg veel. Het waait wel en er is voortdurend dreiging. Maar echt spetteren wil het nog niet. En onweer ook niet. De laatste is maar goed ook. Want als het gaat onweren, dan wordt meteen de race stilgelegd en alles ontruimd. Zo gaat dat in Miami en Amerika in dit seizoen. We hebben een boeiende race. Er gebeurt van alles. De Italiaanse Verstappen, noem ik hem wel eens, Kimi Antonelli, leidt. Dat is de WK-leider in de Mercedes. Lijkt op weg naar zijn derde zege. De wereldkampioen zit erachter. Lando Norris, die Verstappen na 4 jaar onttroonde. En Verstappen zelf derde, maar wordt daar nou niet meteen al te vrolijk van. Want ik heb de indruk dat Verstappen als enige in het veld nog naar binnen moet voor andere banden. Omdat hij heel erg in het begin van de race al switchte. En daar nu al een ronde of 35 op rijdt met nog 20 te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat Verstappen op deze banden door kan. En dan gaat hij terrein verliezen. Want daarachter zitten Leclerc in de Ferrari, Piastri in de tweede McLaren, Russell in de Mercedes en Hamilton in de Ferrari. Verstappen derde. Het zou een fantastisch resultaat zijn, maar ik vrees dat het een beetje geflatteerd is dat ik het nu zeg. We moeten even afwachten hoe het verder gaat in het komende pakweg half uur.
21: We blijven het volgen. Louis Dekker, dankjewel. Maar Merel, eerst even iets anders. Ja, jij vervangt Frank of mij af en toe. En dan heb je die avond voor de uitzending, hè, dus eigenlijk op zaterdagavond, hè, voordat we uitzenden, heb jij ook altijd last van stress.
22: Ja, zeker.
21: En dan kun je niet slapen.
22: Dat klopt.
21: En dan probeer je van alles. Kopje thee, even eruit, rondje lopen, dit
22: naar
21: en dat,
22: club.
21: Zus en zo. Oh, nee. Naar de club, weer terug naar huis.
22: Precies. Nee, je hebt wel gelijk. Ik lig dan toch altijd een beetje wakker van de wedstrijdspanning. Gisteren was het dus weer raak en dan pak ik altijd mijn laptop er even bij en dan ga ik gewoon lekker klikken en scrollen en voorbereiden. En zo kwam ik dus in een konijnenhol terecht over van alles dat maar met deze streek te maken heeft. En voor ik het wist kwam ik weer van een konijnenhol in een tunnel. En die leidde naar deze man die een paar kilometer hier vandaan opgroeide.
0: Mijn naam is Arjen Lubach.
22: Ja, en waar die dan precies vandaan komt, daar steekt Arjen in zijn avondshow absoluut niks van onder stoelen of banken.
0: Dit doet me denken aan die keer in Lutjegast dat meneer Beer was opgegeten door de herder van de buren.
1: Ja, hier snap ik dus niks van, maar ja, ik ben ook maar een binnenmongool uit Lutjegast.
3: Mijn oma die is destijds op een katapult door Lutjegast gereden, voortgetrokken door 200 zingende schoorsteenvegers, dus ja.
21: Ah, Lutjegast.
22: Ja, Lutjegast dus. Dan denk je, wat is dat dan voor dorp als hij het er zo vaak over heeft? Nou, daar vertelde hij natuurlijk ook weer zelf over in zijn liveshow. Het is een dorpje met 900 inwoners, maar wel 3 kerken.
1: En wij waren synodaal gereformeerd. Dus ik ben gereformeerd gedoopt. En wij gingen elke zondag gingen we naar de kerk. Mijn vader en mijn moeder, mijn broer en mijn broertje en ik. Onze kerk is meer een soort kruising tussen een mislukt kunstproject van een blinde glas- en loodartiest die er niet zoveel zin meer in heeft, en een schuur.
22: Ja, inmiddels zat ik zo ver in die Arjen Lubach-tunnel dat ik helemaal terugging naar 2013. En wie kwam ik daar tegen toen nog met ravenzwarte bakkenbaarden?
21: Nou.
22: Frank Evenblij in een prachtig gesprek met Arjen.
12: Je bent natuurlijk de afgelopen jaren onwijs veel opgevallen in heel veel verschillende vormen. Maar ik heb nog niet heel vaak persoonlijke interviews op televisie zien geven.
3: Nee, ik word ook heel snel heel moe van mezelf. Dus ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat.
12: Ja, word je dan moe van over jezelf praten?
3: Ik moet met deze gast weer straks weer gaan naar huis en gaan slapen. En, maar jij denkt van nou, die Arjen Lubach heb ik al even gezien.
21: Ja, nou, zo is Frank Evenblij er 1 avondje niet bij. Duikt hij toch weer op. Toch wel gezellig ook eigenlijk.
22: Ja, knutje.
21: Even een lekkere bumper. Ja, het is april 1945. De geallieerden rukken steeds verder op en de Duitsers in het noorden van Nederland raken in paniek. In alle haast commandeerden ze de vrouwelijke politieke gevangenen die op dat moment in kamp Westerbork zitten om hun spullen te pakken. Ze gaan op mars. Op dodenmars, wel te verstaan.
22: Vanaf kamp Westerbork lopen 116 vrouwen 3 nachten lang door Drenthe naar Groningen. En ze eindigen hier in Grijpskerk. Een van die vrouwen is Riek Senema. Ze overleeft de mars en haar verhaal vormt nu de rode draad in een nieuwe documentaire, De Vrouwenmars.
21: En die documentaire werd hier vanmiddag in het kerkje tegenover ons vertoond. En het zat stamvol. Hier nu bij ons aan tafel Jan Senema. Jan is het neefje van Riek en Ika van Doorn. En Ika is de drijvende kracht achter deze bijzondere film. Welkom allebei.
24: Dank u.
21: Ja, het was toch stamvol vanmiddag bij de première, of niet?
24: Ja, dat was helemaal meer dan 100 mensen.
22: Het zag er prachtig uit. Ja, de deur stond open, dus ik kon even naar binnen gluren. En er kon niemand meer bij. Jan, laten we even bij jou, mag ik jou zeggen?
24: Ja hoor.
22: Jouw tante werd dus vanuit Westerbork op mars gestuurd. Hoe was zij überhaupt in Westerbork terechtgekomen?
24: Ze is gevangen genomen in oktober 1944. Hmm. Toen was ik 4 jaar. En we woonden 100 meter van tante Riek vandaan. Dat betekent dat wij een hele goede relatie hadden. Wat zij in het verzet deed, dat wist ik niet. Hmm. Ik had meer aandacht bij mijn konijntjes.
22: Als je 4 bent, dan heb je dat.
24: Precies.
22: Ja, precies. Maar ze zat dus in het verzet. En
24: ze zat in het verzet.
22: Om die
24: reden
22: is ze opgepakt.
24: Ze vervoerde wapens. Maar dat zijn allemaal dingen die buiten mij omgingen.
21: Hmm. Ja. Maar Jan, jij was 4, hè? En je tante weer opgepakt. Weet je dat nog?
24: Dat weet ik nog.
21: Wat weet je er nog van?
24: Wij waren aan het avondeten met mijn zus bij opa en oma. En toen werd er aangebeld. Toen stond er een Duits soldaat en een NSB'er. En die vroegen of Riek Senema even mee wilde komen.
22: En dat kan je nog voor je
24: zien? Dat kan ik me nog voorstellen.
21: Ja,
24: mijn oma was verdrietig.
22: Ja.
24: En toen heb ik gezegd van, ach, waar stond Riek maar achter de kachel gekropen.
21: Ach, heb je dat gezegd als klein jongetje?
24: Ja,
21: precies.
22: Kan je het ook nog voelen? Want als ik het je nu zo zie vertellen, lijkt het eigenlijk ook de dag van gisteren.
24: Ja, dat voel je nog. Zo zijn er in de Tweede Wereldoorlog heel veel dingen waar je de spanning nog bij voelt.
22: Hmm. Dus elke keer, als je het vertelt, dan leef je het eigenlijk weer.
24: Dan komt het weer naar boven.
21: Ja. Hmm. Goh.
22: Ika, we gaan even naar jou. Want jouw oma, Nonnie van den Bos, die was ook koerierster. Hè? Belandde ook in Westerbork, liep ook mee in deze vrouwenmars. Je hebt er al eerder een boek ook over Nonnie geschreven en gemaakt. Nu dus ook een documentaire. Dat houdt jou bezig.
2: Ja.
22: Ja, waarom moest dit er komen?
2: Ja, het avontuur waarop zij mij meenam heeft me eerst haar eigen leven ingetrokken en dat van mijn familie. Maar ik kwam natuurlijk ook op de verhalen van de andere 114 vrouwen. Geen 115 zeg ik nu, omdat haar schoonmoeder liep ook mee. Dus Johanna van Doorn was de tweede vrouw uit onze familie die meeliep. Mm. Ja, en ik ben daarna helemaal gegrepen. Dus ik probeer meer families te vinden, meer verhalen te achterhalen. En ja, vooral het verhaal van deze dappere vrouwen te vertellen. Want er is weinig erkenning aan.
21: Ja, weinig erkenning. Maar het verhaal van de vrouwenmars. Want Riek en Nonnie die liepen allebei mee in die verschrikkelijke vrouwenmars. Ja. Maar dat verhaal is na de oorlog jarenlang verzwegen. Zelfs hier in de gemeente waar vrouwen uiteindelijk doorheen liepen, was het eigenlijk niet bekend.
2: Nee.
21: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk sowieso omdat de vrouwen uit heel Nederland kwamen. Dus het grootste deel kwam uit Gelderland bijvoorbeeld. Er waren echt allemaal al 60 vrouwen van de Veluwe, omdat daar een archief was onderschept met allemaal verzetsnamen. En zo kwamen ze uit allerlei gemeenten. En ik denk maar een stuk of 17 kwamen hier uit de buurt.
21: En heeft niemand daarover gepraat dan of zo na de oorlog?
2: Nou ja, nu zo gaandeweg hebben we rond de 11, 12 dagboeken en brieven gevonden waar je het allemaal op elkaar kan leggen. Maar ja, het heette natuurlijk niet de Vrouwenmars. Mensen hebben net namen anders geschreven.
21: Ja.
2: Dus nu gaat er wel iets rollen. Maar ik denk dat het inderdaad vooral binnenshuis is verteld. Naast het feit dat Bindert Helder hier uit het dorp al vanaf jongs af aan, of in ieder geval vanaf 1985, het een en ander is gaan verzamelen. Dus er zijn hier wel eens artikeltjes verschenen in regionale bladen.
22: Ja. Ja, maar je kan natuurlijk genoeg over die mars aan zich vertellen, maar wat je zelf eigenlijk ook aangaf, het zijn natuurlijk 115, 116 mensen met allemaal een individuele verhaallijn weer.
2: Ja.
22: Die een totaal eigen stempel hebben.
2: Ja, want dat is het. Voordat ze überhaupt gevangen genomen werden en naar Westerbork gingen, daar zat al maanden tussen. Dus van de eerste gevangenschap totdat Westerbork in beeld kwam.
22: Mm-hmm.
2: En ook de verhalen daarna zijn weer heel divers.
21: Ja, ja. En jouw oma liep dus mee in die vrouwenmars. Liep mee, die werd gedwongen om mee te lopen. Zij heeft haar verhaal opgeschreven.
2: Ja.
21: En dat geeft een heel indrukwekkend beeld van die vrouwenmars. Je hebt dat bij je, hè? Ja, tenminste, je hebt de tekst op mijn telefoon nu. Kun je daar een stukje uit voorlezen?
2: Ja. Dit is een stukje waar ze net te horen hebben gekregen in Westerbork dat ze niet bevrijd worden, want ze hoorden al dat ze bijna bevrijd zouden worden, maar dat ze moeten gaan lopen. Onze beker hangen we aan een touwtje om ons middel. De deken om onze schouders. Onze overschoenen bungelen aan hun veters om de stok. We hebben ze uitgetrokken omdat ze te zwaar liepen. De wegen zijn verlaten. Niemand mag 's nachts naar buiten. Af en toe zien we een huis dicht aan de weg. Dan, bij een kruispunt, staan we stil. Om ons heen staan hoge bomen en het is er beschut. Ik denk, nu gaat het gebeuren. Mijn hart bonst haar kas bijna uit. Maar nee, we schokken verder. Lichtflitsen van tanks schieten door de lucht. Het zorgt ervoor dat het niet donker genoeg is om te vluchten. De geallieerden zijn zo dichtbij en nu lopen wij hier.
21: Goh, je voelt bijna de spanning weer die ze gehad moeten hebben, hè?
2: Ja, dat is ook. Het is echt de onzekerheid die het zo groot heeft gemaakt. Op een gegeven moment zegt Riek ook ergens in de documentaire van het is nog makkelijker om een pak rammel te krijgen, want daar kan je op reageren, dan de onzekerheid over wat er met ons gebeurt en wat er met onze familie is gebeurd.
21: Ja.
22: Goed dat je die lijn weer even naar Riek legt. Want Riek Senema, de tante dus van Jan, die hier ook bij ons is, die is overleden. Maar we horen haar wel ook in deze documentaire.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
22: Ja, ontzettend.
2: Want Bindert Helder, waar ik net over sprak, die heeft dus in 1985... te horen gekregen dat de vrouwenmars had plaatsgevonden, of dat de vrouwen zijn opgevangen in Grijpskerk. En die was nieuwsgierig.
22: Mm.
2: Die ondervond dat Riek Senema in de buurt woonde in Zuidhoorn. En heeft haar gesmeekt om een interview. Want ze eerst weigerde, maar uiteindelijk was die volhardend genoeg, gelukkig.
22: Toch.
2: Dat is een cassettebandje opgenomen en die had Bindert op zolder liggen.
22: Mm-hmm.
2: En ik had het wel eens gehoord, maar het was inderdaad een beetje krakerig. Het was een beetje Het was goed te verstaan, maar niet van hele goede kwaliteit. En inderdaad, Ted Alkemade, de regisseur, die heeft dat bandje, toen hij dat hoorde, toen wist hij meteen wat de lijn moest zijn. En heeft haar, dat hele bandje is zeg maar, haar stem is de basis van de documentaire geworden. Ja, en dat kan met de huidige technieken wel heel erg
21: super belangrijk dat het ooit is opgenomen.
5: Ja,
21: dat verhaal.
5: Ja. Zeker. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel redenen te bedenken waarom het een gevoelig onderwerp is en moeilijk is om te bespreken. Een van de redenen is ook dat sommige vrouwen seksueel misbruikt werden. Ja. Dat is een moeilijk onderwerp altijd. We gaan wel even ook luisteren naar Riek Senema, de tante van Jan dus.
6: Overdag bleek we gewoon op een boerderij. En maar dat mocht geen mens mocht ons zien. Natuurlijk een club van zover met die militair. En dan moesten de Duitsers moest weer een paar vrouwen nemen. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Die toestand, dat vond ik vreselijk.
7: Zij dwongen dus eigenlijk de vrouwen tot seks.
6: En om dat te wijken, dat is ook moeilijk.
21: Ja, dit is Riek, jouw tante.
24: Ja.
21: Hoe is het om je tante weer terug te horen zo, Jan?
24: Nou, dat is... De stem is natuurlijk heel bekend. En wat ze vertelt, dat heeft ze nooit aan ons verteld.
21: Nee.
24: Dus het komt allemaal weer naar voren in deze documentaire.
21: Ja.
24: Mm. En dat vind ik wel geweldig.
21: Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar dat onderwerp waar het over gaat, is natuurlijk echt verschrikkelijk, Jan. En je hoort jouw tante zeggen ook, daar hadden de Duitsers weer een paar vrouwen nodig.
24: Ja, precies. Maar dat heeft ze nooit verteld.
21: Nee.
24: Dat is helemaal nieuw voor ons.
21: Mm. Wat dacht je toen je dat hoorde?
24: Ja, ik wist het uit de boeken natuurlijk wel dat het gebeurde. Maar dat het mijn tante ook is overkomen of voorgesteld is, dat wist ik niet.
21: Ja.
5: We hebben ook een ander aangrijpend stuk nog uit de documentaire. En dat gaat over het moment dat Riek haar vader ontmoet tijdens de mars. Jan, hoe is dat gelopen?
24: De vrouwen die bereikten het hooihuis. Dat is 1 kilometer aan deze kant van Groningen, dat is een boerderij. En omdat de afstand van het hooihuis naar Zerhorn, waar 7 kilometer is ongeveer, schreef tante Riek op een briefje dat zij zich bevond in het hooihuis. En ze vroeg daar of de knecht van de boer dat even naar haar ouders wilde brengen in Zuidhorn. En het mooie is, ze zegt van, geef deze man even een pakje check. Dat ligt daar inderdaad. Goed, en toen is mijn opa, die is naar de boerderij gegaan. En die wilde zijn dochter natuurlijk graag ontmoeten. En toen heeft hij een boerenkiel aangetrokken. En toen deed hij net of hij de boer was. De stront achter de koeien weghalen.
21: Ja.
24: Dus zo hebben tante Riek en mijn opa elkaar ontmoet. Ja. En dat was natuurlijk heel emotioneel. Want de gedachte was van, tante Riek komt nooit meer terug.
21: Ja. Nou, we hebben het fragment, laten we daar heel even naar gaan luisteren, waarin Riek daar zelf over vertelt.
6: Oh, die onlandmaskerij, de man is, ik weet niet wat. Ja, het was hartroerend gewoon weer. Ik zei, we zien elkaar, maar we zien elkaar ook nooit weer, zei ik tegen hem.
21: Ja, we zien elkaar nooit weer. Wat een aangrijpend fragment, zeg.
2: Ja.
21: Ja.
2: Ook deels omdat de muziek, denk ik, het heel erg versterkt.
21: Dat is wat ze toen dachten. Ja. En dat snap ik wel. Ze zeggen, we zien elkaar nooit meer terug. Nee. Het liep anders, Ika. Hoe liep het?
2: Ja, het was dus totaal onzeker waar ze naartoe moesten. Ze zijn net voorbij Grijpskerk gelopen in nacht 3. Bij boer De Vries zijn ze op de boerderij beland. En die heeft hen s'avonds nog gezegd, nou, ik denk niet dat het goed met jullie afloopt, dat jullie morgen allemaal neergeschoten worden, zei hij heel boud.
21: Zo, die kon je er ook bij hebben, die boer.
2: Dus, ja, en de volgende middag op 14 april, zaterdag 14 april 1945... toen hebben ze daar uren gewacht op de commandant, die met het laatste nieuws zou komen. En ze werden op appel geroepen en moesten allemaal bij elkaar komen. De geweren werden aangelegd. En toen kregen ze te horen, jullie zijn allemaal vrij.
21: En dat was het dan? En
2: dat was het dan. Dus er was totale ongeloof. Mensen echt verdriet, maar ook zoiets van, we moeten wegwezen voordat ze zich bedenken. En
5: Ja. Ja, ongelooflijk paniekverhaal. Ja,
21: ja. En jouw tante Jan, die, ja, die, dat was eigenlijk de enige van al die vrouwen, die woonde toen eigenlijk vlakbij. Dus ja, die heeft toen waarschijnlijk gezegd, ik loop gewoon naar huis.
24: Hmm. Nou, die heeft de fiets bij de boer geleend.
21: Had ze goed bedacht.
5: Ja.
24: Precies.
21: Ja,
5: alsnog zo snel mogelijk.
24: Tiende vrouw, hoor.
21: Ja?
5: Ja.
24: Ja, zeker.
21: Maar wat weet jij, want dat is natuurlijk een verhaal, daar moet ook over gepraat zijn in de familie. Hè? Wat weet je over dat moment dat tante Riek dan in één keer terugkwam?
24: Ik kan me nog herinneren dat ik de volgende morgen haar zag. En dan zie je dat bleke gezicht en dat grijze haar sterk vermagerd. Dat is het beeld, dat heb ik nog op mijn netvlies.
5: Hmm.
21: Was het veranderd?
24: Ja, ze is veranderd, maar ook sterk vermagerd.
21: Ja, maar ik bedoel ook in de jaren na de oorlog. Hè, merkte je aan haar dat die gebeurtenissen, dat die sporen hebben nagelaten bij jouw tante?
24: Ja, ze was hartpatiënt, maar haar karakter is niet veranderd. Het was een sterke vrouw, een zeer eigenzinnige vrouw met een sterk rechtsgevoel. En dat heeft ze gelukkig behouden.
5: Ja.
24: Ook na de vrijlating.
5: Misschien wel extra vergroot zelfs, hè, als er zoveel onrecht het pad op is gekomen. Ja. Belangrijke documentaire, belangrijk dat dit verhaal verteld blijft worden. De Vrouwenmars, morgen nog vertoond in Doetinchem, Utrecht, Apeldoorn en Groningen. Voor meer informatie kan je naar de vrouwenmars1945.nl. Ja, Ika, toch prachtig dat je dit verhaal weer een nieuw leven hebt ingeblazen.
2: Ja. En ik wil dat allen zien. Ja.
5: Ja, ga het allen zien. Jan Sennema en Ika van Doorn.
21: En Louis Dekker die volgt nog steeds de Grand Prix van Miami. Die nadert nu de ontknoping. Ja, jij zei net Antonelli op weg naar misschien wel zijn volgende overwinning. Is dat nog steeds zo, Louis?
8: Hij begint nerveus te worden. Klaagt over zijn versnellingsbak. Heeft al twee keer een bocht afgesneden. Als hij dat nog een keer doet, dan krijgt hij straf. En dan verliest hij de leiding aan Lando Norris, die er vlak achter zit, de wereldkampioen. Verstappen die verliest het podium. Er gebeurt inderdaad wat ik vreesde. Hij had twee opties. Lang doorrijden op banden waar hij al 40 ronden mee heeft gereden van de 49. De rest rijdt op veel verser rubber. En dus verliest Verstappen nu echt terrein. Leclerc er net langs in de Ferrari naar de derde plek. Piastri pakt Verstappen nu ook. En de volgende achter Verstappen heet George Russell. Dus dit is gegokt en verloren. Verstappen vijfde. Misschien gaat hij nog een plek verliezen. Maar hij heeft ook geen optie om nu nog naar binnen te gaan. Want als hij nu nog banden gaat wisselen, dan valt hij zelfs achter Lewis Hamilton. En dan wordt hij zevende of nog erger achtste. Verstappen die het vergooide in de allereerste ronde met die pirouette in gevecht om de leiding met Charles Leclerc. Hij heeft er nog wel een race van gemaakt, maar die banden houden het net niet lang genoeg vol. Terwijl vooraan de strijd zich toespitst tussen Antonelli en Lando Norris.
21: Dankjewel, Louis Dekker. Ja, en we gaan naar Arnold Veeman, want die verzorgt vanavond de live muziek. En nu krijgen we gewoon een nummer in het Grunnings, of niet?
9: Zeker.
21: Hoe heet het?
9: Mijn grunniger stad.
21: Mijn grunniger stad. Arnold Veeman. Door zon en de

klopten voor het geritten. Ons langzaam wakker tussen haar reken. De dag wordt al middag op ruim nog een steen. Mijn opa die werkte bij de plantsoenendienst en die zei altijd tegen mij: Veeman, als je echt geeft grunnersproot, wil ze mosterd een beetje binnensmonds douwen. Nou, dat doe ik dus niet. Mijn grunniger

0: Mien Grunniger, stad van Arnold Veenon.
1: Ik, Saskia Noord, wil meer vrouw op straat.
2: Ja, vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. Want in elke plaats waar wij neerstrijken, neemt zij de gemeenteplattegrond bij de hand, gaat daar met een stofkam doorheen en komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon die nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient.
0: En er is mooi nieuws op dat vlak, want Els pleitte eerder voor een straatnaam voor Femi Eftink, die in de Tweede Wereldoorlog in het ganse land de april-meistaking ontketende. En deze week werd in Heerlen het Femi Eftink-pad onthuld. We horen haar kleindochter Maaike bij L1.
3: Heel trots. En zeker als je nu de verhalen samenkomen van wat hier gebeurd is en wat zij dat dankzij haar ook gebeurd is. Ja, dat maakt het wel heel speciaal. Ja,
2: heel speciaal. Maar dat is voor alle duidelijkheid, de Femi Eftink-pad.
4: Ja.
2: Geweldig nieuws toch, Els?
4: Ja, hartstikke mooi nieuws. Maar wat wel bijzonder is, want ik pleitte in Hengelo voor een straat voor Femi. Want dat is de plek natuurlijk waar ze die april-meistaking ontketende.
2: Ja.
4: Door het hele land te bellen en te zeggen, staakt.
0: Mm-hmm.
4: Tot in Heerlen wisten dus de mijnwerkers te bereiken, die inderdaad ook gingen staken. Maar ik moet er nu toch wel bij zeggen, Heerlen is goed bezig, maar Hengelo, het blijft wel stil, hè?
2: Ja, dat is wel een beetje. Ik kom zelf uit Enschede en ik kan in Hengelo zijn ze al een beetje slom.
4: Ja, ik heb al een officieel verzoek ingediend, dus ik
0: weet alweer waar we vier weken niet heen gaan.
4: Ik blijf het gewoon op hinderlijke wijze volgen en ik blijf ze daar een beetje porren totdat die straat er komt, want Femi verdient het ook zeker daar.
2: Absoluut, man.
4: Maar wie verdient er hier in de gemeente Westerkwartier een straat? Dat is Jans Schuiringa uit het gehucht Balmahuizen. Kent iemand Jans Schuiringa? Niemand.
0: Nee. Ik dacht dat je Balmahuizen ging vragen.
4: Balmahuizen kennen jullie dan wel? Ja, dat kennen
2: jullie wel. Maar Jans hebben ze er nooit van gehoord.
4: Nou, Jans die kwam uit een welvarende boerenfamilie, maar ze ging iets heel anders doen. Ze werd in 1913 een van de eerste officiële tandartsen van Nederland. Voor die tijd had je wel tandmeesters. Dat waren mensen die reisden het hele land rond, stopten bij de markt en gingen daar onverdoofd de tanden uit je mond trekken. Ik zal de details besparen.
0: Goeie oude tijd.
4: Nou, en Jans die moest en zou het beroep professionaliseren. En dat deed ze. Vooral op één gebied. De tandvervangkunst, zoals ze dat zo mooi noemde. En heel professioneel heet dat dan de maxillofaciale prothetiek. Wat houdt dat in? Heb je ergens in of rond je mond een gapend gat? Nou, Jans vulde dat op. Werd je geboren met een schiezes, een open gehemelte? In principe had je in die tijd dan gewoon dikke vette pech en werd je naar huis gestuurd. En schaamde je in een hoekje. Behalve als je Jans tegenkwam. Zij zorgde ervoor dat die spleet dan met een bijzonder plaatje werd geheeld. En daarvoor stond zij ook in heel Europa bekend.
2: Goh.
4: Hartstikke bijzonder. Niemand kon dat zoals zij dat kon. Ze was dus niet zomaar een tandarts. Jans Schuiringa was een beeldhouwer. Soms kreeg ze mensen in haar praktijk die hun halve gezicht kwijt waren, weggevroten door een tumor, verloren in een ernstig ongeluk of verwond in de oorlog. En ze zei in een interview, het trof mij dat sommige ongelukkige patiënten niet konden worden geholpen. De mensen zijn dikwijls erg wreed voor zo'n patiënt. Het is ontstellend hoeveel leed er wordt veroorzaakt door deze afwijkingen. Dus ging Jans zelf aan de slag. Ze maakte gipsen afgietsels van het gezicht en ze knutselde dan net zo lang totdat ze de perfecte prothese had gemaakt. Dat vertelt oud-conservator Reina de Raad, die alles weet over Jans.
5: Het is inderdaad een soort kunst, want het is niet zomaar even een tandje vervangen. Ze was heel creatief in haar manier van oplossen. Je hebt iets in de mond waar je niks meer aan vast kan maken. Geen tanden, geen dingen. Dus zeg maar een bal. En zij bedacht van hoe maak je daarin nu iets vast? Hè? Hoe zorg ik ervoor dat iets wel blijft zitten? Door krammers, zoals ze dat noemden, om de andere tanden heen te leggen. Of een prachtige constructie te maken met veren of noem maar op.
2: Maar ja. Deze vrouw, we zitten hier nog een keertje de tijd, begin 20e eeuw.
4: Ja, precies. 1913 studeerde ze af. Ja, en het vakgebied bestond dus ook gewoon niet. Hè? En in plaats van dat ze werd aangemoedigd, want het is natuurlijk waanzinnig inventief en innovatief wat ze doet, werd ze door haar collega's een beetje belachelijk gemaakt. Hmm. Ja, Jans is weer aan het hobbyen, aan het friemelen met tangetjes. Zo werd er een beetje
2: naar gekeken. In die tijd, man, toen reed de politie nog op varkens hier in Westerkwartier.
4: Nou, kun je nagaan. Ja. Ze was aan het scheppen. Ze schiep een nieuw gezicht. En dat was voor de mensen die het aanging van levensbelang.
0: Ja.
4: Ze wist mensen die, ik citeer, zich eerst ontoonbaar wisten en slechts onverstaanbare klanken konden uiten, die om hun afzichtelijk uiterlijk zelfs door hun eigen familie in een hoekje werden weggedrukt, die gaf Jans een leven terug. Neem de schooldirectrice wiens gezicht door de tuberculose sterk was weggevreten. Haar bovenkaak, haar neus, een groot stuk van haar gezicht was gewoon weg. Dus hup, Jans maakte een neusprothese en een gebitsprothese in één. Ze maakte die aan een bril vast, een beetje schmink eroverheen over het gezicht, en zo schreef de vrouw die het aanging: ik kan nu door de school lopen zonder dat ze me aanstaren.
2: Goh.
4: Ja, dat is natuurlijk waanzinnig ingrijpend voor die mensen.
0: Ja, absoluut.
4: En ook patiënten, want dit was dan een schooldirectrice, maar ook patiënten die geen geld hadden voor een behandeling, die konden bij Jans terecht. Na een lange dag werken voor welvarende klanten nodigden ze die mensen dan bij haar thuis uit en ging dat beeld houden onverminderd door. En haar inspiratie had ze opgedaan, dat is ook wel bijzonder, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze had, Nederland was natuurlijk neutraal, dus hier was het vrij rustig. Maar ze had in Duitsland klinieken bezocht waar soldaten met ernstige gezichtsletsels werden verzorgd. Dus ze zag daar de meest vreselijke verwondingen. Mm. En besloot, hier kunnen we iets aan doen en ik ga hier iets aan doen. En haar kennis deelde ze op talloze congressen, ontelbare lezingen. Ze had een hele collectie met gipsen afgietsels die ze kon demonstreren. En ze gaf les in Utrecht, wat op dat moment de enige plek was in het land waar tandartsen werden opgeleid. En in de jaren 50 staat dan ook in de krant dat 80% van de werkzame tandartsen in heel Nederland bij Jans college hadden gevolgd.
2: Jans Schuiringa.
4: Ja, man. Dat bedoel ik. Een collega beschrijft Jans als figuur van formaat. Een vrouw met stijl, recht door zee, steeds vechtend tegen onrecht en met een warm hart voor haar medemensen en haar patiënten. En met haar pionierswerk wist Jans het vak van tandarts dus te professionaliseren en uit te bouwen met die prothetische tandheelkunde. Ze gaf mensen letterlijk hun gezicht en hun leven weer terug.
0: Hmm.
4: Nou, wie had dat nou gedacht? Van een boerendochter uit het gehucht Balmahuizen. Dus, ik zou zeggen, gemeente Westerkwartier, wees trots op deze barmhartige beeldhouster. Deze Bernini van Balmahuizen. En maak werk van een Jans Schuiringa. Ik moet het wel goed zeggen. Een Jans Schuiringa straat. Want wij willen meer vrouwen op straat.
2: En zo is het. En zo is het, verdorie. Hopelijk heeft de straatnamencommissie van Westerkwartier goed opgelet, want het is de hoogste tijd voor een Jans Schuiringa straat. Dankjewel. Ja, en dan gaan we nog een keer naar de Grand Prix in Miami. Louis Dekker zit wel in de laatste ronde. Max net nog vijfde. Heeft hij dat nog vast kunnen houden?
6: Nee, dat is hij op dit moment aan het vasthouden. Maar met mes tussen de tanden. En ik hoop dat jullie nog anderhalve minuut hebben, want de laatste ronde moet nog beginnen. En er speelt van alles. Het minst spannende duel gaat om de leiding in de race. Antonelli leidt, Norris erachter, 3 seconden. Dat lijkt kat in het bakkie voor de Italiaan. 19 jaar jong en hij is nog lang niet foutloos. Maar hij declasseert zijn teamgenoot George Russell, die toch echt de favoriet was voor de titel. Torenhoog bij de bookmakers. Maar Russell is de coureur die nu met Verstappen aan het stoeien is. En dan is stoeien een understatement, want er is al een stuk van de voorvleugel af. Want zelfs een Verstappen met versleten banden, die bijt van zich af, die ga je niet zomaar voorbij. Russell er nu voorbij, maar Verstappen als een jojo slaat voortdurend terug. Heeft nu een achterstand van 17e in de laatste ronde die inmiddels loopt. En daar is een spin van een Ferrari. Niet te geloven. In de laatste ronde gaat het mis. Gaat het mis met Charles Leclerc, die echt zeker was van de derde plek. Duelleerde met Oscar Piastri. En Piastri heeft hem zo onder druk gezet dat Charles Leclerc het verliest. En dat die banden van de Ferrari het echt opgerookt hebben op dit moment. Leclerc naar de 4e plek. Russell daar vlak achter op de 5e. Verstappen weer vlak achter Russell. Er gebeurt van alles in de slotfase in een race waarvan we dachten regen, onweer. Gaat die race überhaupt door? Aanvankelijk zou die om 10 uur Nederlandse tijd vanavond starten. En nu stoppen we om 7-8 minuten over 8:30 en is het droog gebleven. Dus dat besluit was goed. Antonelli op weg naar de finish. Norris in de McLaren, de wereldkampioen. 3 seconden erachter. Piastri ruim daarachter. Cadeautje, ineens derde, omdat Leclerc zich verslikt. En Leclerc gooit het podium voor Ferrari weg. Terwijl Antonelli nu over de streep komt. En weer wint. En enorm huishoudt in dat team. Dat draait om George Russell. Maar George Russell moet knokken voor een 5e plek. Terwijl Antonelli gewoon de voorsprong in het WK gaat uitbouwen en Italië op zijn kop zet. Italië dat dol is op Ferrari, maar Ferrari wint bijna nooit. En we hebben nu een WK-leider van 19 jaar oud die notabene voor Mercedes rijdt. Hoe raar kan het lopen in de autosport? Antonelli is de winnaar. Norris is derde. Piastri derde. Norris tweede. Piastri derde. Daarachter Russell vierde. Leclerc vijfde. Heeft nog meer tijd verloren. En moet nu knokken met Verstappen. Gaat Verstappen dan Leclerc ook nog voorbij op de streep? Ja hoor. In de laatste bocht. Verstappen voorbij Leclerc.
7: Ja, toch lekker.
6: De Monegasque is de verliezer van vandaag. Die gooit een podium weg in 2 minuten. Leclerc van 3 naar 6. Verstappen van 6 naar 5. En Russell houdt de schade beperkt door zowel Verstappen als Leclerc te pakken. In een tumultueuze slotfase. Maar de grote winnaar heet Kimi Antonelli. Of eigenlijk officieel, maar dat vergeten we allemaal, Andrea Kimi Antonelli.
7: Toch spannend slot van de race. Dankjewel, Louis Dekker.
0: Ja, ik zou willen zeggen, Antonelli, eat your heart out. Want we gaan nu naar een discipline, daar is Formule 1 niks bij. Hoornblazen, tromslaan of saxofoon bespelen, dat is natuurlijk al een kunst op zich. Maar Gronings Show Orkest Crescendo legt de lat nog veel hoger. Zij maken namelijk muziek op de fiets.
7: Ja, en dan rijden ze niet gewoon een stukje rechtdoor. Nee, ze bewegen ook nog eens kriskras door elkaar in een grootse choreografie van cirkels, lijnen en andere figuren. En daarmee treden ze op over de hele wereld. Ik zou zeggen van Japan tot aan Yokohama.
0: Ja, en die wereldberoemde bicycle showband Crescendo, die komt gewoon uit het kleine Groningse dorpje Opende. Zit jij daar lekker in al, Erik?
7: Heerlijk lekker.
0: Ja, dat is dus 60 man, horen we hier. Ik denk dat we vanavond ook met 60 man hier binnen zitten. Dus dat paste er helaas niet bij. Maar we hebben natuurlijk wel 2 mensen hier. Trombonist Alex Nieuwland en bugelist Frida Helmholt. Wat leuk dat jullie er zijn.
7: Ja, en allebei instrumenten meegenomen. Frida, wat jij speelt, de bugel.
8: Ja, dat klopt. Ja.
7: Kun je heel even een heel klein flitsje bugel laten horen?
8: Nou, we gaan samen even wat laten horen.
7: Oh, samen even wat laten horen. Want we, toch even uitleggen. De bugel is ook een blaasinstrument.
8: Ja.
7: En Alex, trombone bij zich?
9: Bastrombone, ja.
7: Bastrombone. Ja, ja, ik durf bijna niet te vragen, maar toch even een klein stukje.
0: Ja. Ze gingen er wel voor, hoor. Ja? We gaan met z'n tweeën, zei ze al.

0: Ja, laat je horen van Frida Helmond en Alex Nieuwland.
1: Hé, maar kijk, Frida, dit klonk natuurlijk nog prachtig, maar ik zag jullie nog niet op een fiets zitten. Ik begreep wel dat jij eventueel misschien vandaag hier überhaupt niet had kunnen spelen vanwege een ongelukje.
2: Ja, en het stomste is dat het niet eens op de fiets gebeurd.
1: Oh, ik dacht, nu komt eindelijk een beetje dat blessureverhaal van de fiets.
2: Nee, helaas. Nee.
1: Oké. Nou, met gevaar voor eigen leven dus hierheen gekomen wel. Alex, fietsend showorkest. Ik heb hier 100 vragen over. De 3 allerbelangrijkste zijn eigenlijk waarom, waarom, waarom?
0: Ja, dat begint eigenlijk als kind zijnde. Mijn zussen, of mijn aantal van mijn broers en zussen zaten al in de vereniging.
1: Ja.
0: En die gingen een keer naar een optreden in Bergen in Noorwegen. En ik zat toen op voetbal. En op een gegeven moment dat mocht ik 2 jaar, ik mocht 1 jaar dubbel doen. Dus en voetbal en muziek. En dan moest ik de keuze maken. Ik denk van ja, ik kan 2 dingen doen. Of ik ga muziek maken in de hoop dat ik een keer naar het buitenland ga. Of ik blijf voetbal en niet verder kom dan stutje vinden.
3: Ja,
1: okay.
3: Maar Alex, ik snap de spanning in jouw persoonlijke leven. Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben, want jullie spelen. Jullie kunnen best wel goed spelen. Wie heeft dan ooit in vredesnaam bedacht, we gaan hier gewoon spelen. Het moet op de fiets.
0: Nou, de oorsprong van een fietsmuziekkorps komt van het wielrijdersregiment. Dat was vanuit het leger.
3: Zitten we in defensie, hè?
0: In defensie. En die zijn ermee gestopt. En in 1973 hebben wij geprobeerd om dat op te gaan pakken.
1: Okay.
0: En dat is een paar mensen geweest die hebben een fiets gepakt in een ree. En instrumenten bij. En zo is het eigenlijk ontstaan en gegroeid tot wat het nu is.
1: Oké, dus het was hiervoor eigenlijk een soort gewone fanfare, maar het verdween. Vervolgens kwamen mensen bij elkaar en dachten, we moeten dat toch gaan combineren met die fiets. En dit is het. En toen dacht Frida, prachtig verhaal, dit wil ik al mijn hele leven doen.
2: Ja, toen zag ik mijn ooms en tantes en alle andere muzikanten. En toen dacht ik, dit wil ik ook.
1: Ja?
2: Ja, dat is sowieso wel echt gegaan.
3: Maar heb jij dan ooit, Frida, dat mensen zeggen, ik snap het dat je een instrument speelt.
2: Ja.
3: En ik snap ook dat je op een fiets zit.
2: Ja.
3: Maar waarom moeten die 2 dingen dan samen?
2: Ja, omdat hetgeen wat wij doen, dat creëert zoiets moois bij het publiek. Hè? Die glinsterende ogen die je ziet in Openda, maar ook als we over de hele wereld gaan, als wij dus langs fietsen, dat maakt echt dat ik dacht, ik wil ook zo'n muzikant zijn.
3: Ja.
2: Ik wil dit creëren bij het publiek.
3: Ja, maar het is niet alleen een stukje fietsen wat jullie doen, hè? Alex, het is echt een hele choreografie, toch? Echt dat je elkaar kruist en achter elkaar langs.
0: Ja, er wordt ongeveer elke 4 jaar wordt er een nieuwe show bedacht met choreografie. Dus een choreograaf die bedenkt de figuraties.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een dirigent die zoekt en maakt ook muziek erbij. En dat gaan we dan op een gegeven moment gaan we dat combineren. En dat is veel oefenen. En zo doen we ons kunstje.
1: Ik moet een beetje denken, het heet aan voltige, ken je dat? Dat je moet turnen op een bewegend paard.
3: Ja.
1: Cirque du Soleil.
3: Dat vind ik ook al moeilijk.
1: En dan nog het concertgebouw.
3: Ja.
1: En een soort dorpssfeer.
3: Ja.
1: En dan krijg je dus deze cocktail. En dan zeggen ze ook nog in Japan, dit willen wij zien.
3: Ja, ja, maar het is populair in Japan, hè, Frida?
2: Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we 8 keer geweest. Als ik het...
1: 8 keer?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Maar hoe hebben deze mensen überhaupt jullie gevonden?
0: Vanuit de kaas.
2: Wat zeg je?
0: Vanuit de kaas.
3: De kaas?
1: Vanuit de kaas?
0: Vanuit de kaas, ja. Dat was een
1: dit oud, moet weer dan waarom, waarom, waarom.
0: Een oud, inmiddels een oud lid van onze vereniging. Ook de oprichter van, de man die het fietsen heeft, een beetje heeft, is begonnen. Die was op een zakenreis naar, ik weet niet, ik denk voor mij Korea of zoiets. Maar in ieder geval, daar kwam hij in contact met een paar Japanners. En hij gaf trainingen in een kaas maken. En daar was een link naar Japan toe. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Zo is dat ontstaan. Zijn we uiteindelijk 8 keer geweest.
3: 8 keer geweest? In Japan? Jullie kunnen in Japan niet normaal over straat.
2: Nee, ja, zijn we bekend.
3: Maar als je dan dat doet, hè, die choreografie. Hè, ik bedoel, je moet doen 2 dingen. Fietsen. En heb je dan fietsen dan met losse handen?
2: Nee, dat is afhankelijk van je instrument. Ik speel dan een bugel, dus ik fiets met 1 hand. Ik heb met mijn linkerhand een gewone oma-fiets. En met mijn rechterhand heb ik mijn bugel.
3: Oké, maar die bugel snap ik. Maar Alex, jij speelt trombone. Dat is dat ding met dat schuifding wat zo heen en weer gaat.
1: Ja, toch echt net 2 handen gezien die bezig moeten.
3: Maar hoe doe jij dat dan?
0: Nou ja, ik heb een extra uitdaging eigenlijk. Want een bastrombone die heeft een kwartventiel. En dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Maar die bedien je normaal gesproken met je linkerduim.
3: Met je duim?
0: Ik moet met links gaan sturen. En met rechts kan ik nou schuiven.
3: Ja.
0: Maar op de fiets gaat die combi niet. Dus heb ik een met een handrem en een kabel en die wordt hier dan vastgemaakt en dan kan ik met de handrem kan ik dan het kwartventiel gaan bedienen.
3: Maar ben jij dan nooit bang dat jij tijdens het spelen in één keer zo over Frida heen fietst of zo?
0: Ja, klopt.
1: Frida houdt er al rekening mee.
0: Ja, die ziet me aankomen.
3: Ja. Ja, maar ben jij de gevaarlijkste van het stel, of niet? Want jij moet wel acht dingen tegelijk doen.
0: Nee, ik denk niet dat ik de gevaarlijkste ben. Ik denk,
3: wie is dat dan?
0: Voor mezelf. Nou, grote trom, die staat daar ook achter. Dat is natuurlijk een enorm ding.
1: Ja, zit een heel voor de goede orde, er staan hier twee fietsen die inderdaad ready to go zijn.
0: Ja. En die grote trom is een behoorlijk gewicht die erop zit. En ik heb er zelf eens op gefietst. Het is een hele uitdaging om dat in bedwang te houden. Ja, en ik vind ook de saxofoon, of nou een baritonsax is of een tenorsax, ja, die sturen eigenlijk met één elleboog. Dus die hebben een. Ja, de moeilijkheid daarvan is dat ze natuurlijk met elleboog moeten sturen, maar ook dat ze geen kracht kunnen zetten als zij moeten gaan versnellen. Dan kunnen het stuur niet vastpakken.
3: Okay.
1: Ja, ik blijf heel bijzonder. Zijn er eigenlijk concurrerende crescendo's? Zijn er ook, weet ik het, misschien wel mensen uit Limburg of Hengelo?
2: Nee, er zijn geen andere showkorpsen op de fiets. Nee.
3: Okay. Überhaupt in de hele wereld niet, Frida?
2: Nee, geen showkorps.
3: Jullie zijn gewoon de enige die het doen.
1: Wel lekker.
3: Ik snap wel waarom. Ja.
1: Maar wel lekker, dan hoef je niet te concurreren. Dan moet je misschien over op de fatbike, weet je wel, als je nieuw wil blijven.
3: Ja, kunnen ja. Maar hoe gaat het dan als jullie naar Japan gaan? Hè? Moeten dan al die fietsen mee, al die instrumenten? Ja. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, we nemen wel altijd onze instrumenten mee. En hoe dat gaat, dat is afhankelijk van de locatie. Soms gaan ze de fietsen in dozen in vliegtuigen. Maar we hebben ook een set extra fietsen die met containers vervoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld naar Amerika.
1: Oké, het wordt echt ontzettend serieus genomen. Hè? Want we hebben nu net Japan, jij noemde al Amerika. Maar jullie hebben ook, Frida, op Moskou, op het Rode Plein gestaan.
2: Rode Plein, ja.
1: Nou, daar kunnen we nu ons misschien ook niks meer bij voorstellen. Toch? Volgende week weer naar het Rode Plein.
2: Nee,
3: maar dat geldt wel voor meer plekken.
1: Ja, zeker. Maar ja, je hebt het toch maar in je zak dat je daar geweest bent. Door hetgene wat je doet.
2: Ja.
1: Oké, ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Alex Nieuwland en natuurlijk Frida Helmond van de Bicycle Showband Crescendo.
3: Vandaag, precies 83 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, vindt in deze gemeente een verschrikkelijk drama plaats. In het kleine gehucht Trimunt worden op 3 mei bij een Duits radarstation 16 onschuldige burgers doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn ook enkele tieners, waaronder zelfs één jongen van 13.
1: Wibo van der Schaaf is geboren en getogen in Grote Gast in de buurt van Marum, het dorp waar veel van de slachtoffers woonden. 7 jaar geleden is hij het verhaal ingedoken en aan de hand van zijn bevindingen maakt hij een documentaire over de tragedie die zich in 1943 in Trimunt voltrok. Welkom, Wibo. Ja, dit verhaal houdt jou nu dus 7 jaar bezig. Waarom wilde je er zelf zo diep in, echt je ontzettend hierin verdiepen?
4: Ja, ik ben begonnen 7 jaar geleden toen mijn vader overleden is. Mm. Om zijn verhalen, want hij is opgegroeid in Marum. Heeft ook de oorlog daar meegemaakt. Hij was 15 toen de oorlog voorbij was. En die verhalen, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Dus dat was eigenlijk deel 1.
1: Ja.
4: Toen zijn er 4 andere delen zijn er eigenlijk na die tijd gekomen. Want als je één keer in de geschiedenis van Marum gaat duiken, dan ja, komen er ook mensen naar je toe met verhalen. En die gaan je dingen vertellen. En goh, heb je daar eens aan gedacht? En uiteindelijk zijn er 4 delen ontstaan. Ik noem de delen ook de vertellers. Het zijn mensen die de verhalen vertellen. Zelf nog meegemaakt hebben. Of mensen uit de directe omgeving.
1: Ja.
4: En de laatste, dat was echt het drama van Trimunt. Dat was eigenlijk na de NPO-documentaire die Erik ook gemaakt heeft. Staken op leven en dood, voor jullie ook een klein deel over Marum hebben verteld. Heb ik via Jan Kees de Brugge, een van de researchers van jullie programma, heb ik eigenlijk alle stukken mogen ontvangen. En dat was voor mij eigenlijk op dat moment het start zijn om me daarin te gaan verdiepen.
1: Het kon je natuurlijk ook helemaal niet meer loslaten, snap ik. Want het is een mega indrukwekkend verhaal. En niet in de positieve zin van het woord, laat ik dat vooropstellen. 3 mei 1943 hebben de Duitsers 16 onschuldige mensen doodgeschoten als represaille. Mm-hmm. Wat was nou de aanleiding voor dit soort van Duitse wraak?
4: Ja, dat moet je allereerst corrigeren. Het gaat om 17. Ja,
1: nou,
4: mijn belangrijk. Documentaire is 16+1. Ja. Omdat namelijk in de ochtend in Marum zelf, in het centrum, Al een bewoner van Marum is doodgeschoten. Andries Sikkinga. Mm. Die was op de vlucht. Werd eigenlijk door een groep Duitsers gezien. Stonden met meer dan 5 mensen bij elkaar. Het standgerecht. En die moest vluchten. En die is in een weiland, vlakbij de plek waar hij woonde, is hij neergeschoten.
1: Ja,
3: maar die is neergeschoten omdat je mocht niet. Er was standgerecht. Ja, maar die 16 die geëxecuteerd zijn, dat zijn 16 onschuldige mensen.
4: Ja.
3: Wat was nou de directe aanleiding voor die wraakneming?
4: Ja, eigenlijk de april-meistaking. De melkstaking, zoals ze dat hier in Noord-Nederland noemden.
3: Ja.
4: Boeren wouden eigenlijk hun melk niet meer leveren. De melk werd weggegooid. En naar de Haasterweg, een streek tussen Vriesepalen en Marum. Daar staan nog steeds heel veel boerderijen. Daar wonen de mensen ook, waren ook onderduikers bij betrokken. En die gingen de straat op om eigenlijk met elkaar te. Eigenlijk na de koffie zo van. Nou, eens even kijken bij de buren van. Hey, hoe is het daar?
1: En,
4: Dus
1: was dat in gemeenschappen?
4: Ja.
3: En er was daar dus die route naar die Rara station toe.
4: Ja.
3: Waarover die Duitsers deze reden.
4: Ja.
3: En op een gegeven moment lagen daar.
4: Lagen daar
3: een paar boomstammetjes op.
4: Ja, één. Er lag één boomstam.
3: Dus die Duitsers moesten eruit.
4: Ja. Ja. En wouden dat niet zelf doen. Er kwamen net op dat moment 3 jonge mannen aan fietsen. Die werden stilgehouden en die kregen de opdracht. Jullie moeten die boom verwijderen. En die boom, die was eigenlijk de dag daarvoor, op zondag, was de boom neergelegd door Foppe de Jong samen met zijn vriendje Steven.
3: Ja, want je zei het net al, ik heb ook meegewerkt in een documentaire serie daarover, de april-meistaak, Staak op leven en dood. En die man, Foppe de Jong, die heb ik ook geïnterviewd nog toen. Die was toen al hoogbejaard, was al in de 90.
4: Klopt.
3: En die vertelde toen dat hij als kind dus betrokken was bij die boom. En hij vertelde daar toen dit over.
5: Ze staakten allemaal en ik denk, nou, dan kunnen we ook een handje helpen. Dan moet er maar een boom over de weg.

0: kind dus betrokken was bij die boom. En hij vertelde daar toen dit over.
1: Ze staakten allemaal en ik denk, nou, dan kunnen we ook een handje helpen. Dan moet er maar een boom over de weg. Ja. En de andere jongens pakken die boom zo op en gooien hem over de weg. Maar ik heb de gedachte geboren doen worden.
2: Het was jouw idee?
1: Ja, ineens een idee. Ik heb altijd dat ondernemerschap. Ik heb altijd wat dat gaat en je moet wat doen in het leven.
0: Ja, ja, als jongetje, qua jongensstreek, ik leg maar die Duitsers, die schoten vervolgens 16 mensen.
3: Ja. Ja.
0: Jij hebt Foppe de Jong, heb jij ook nog gesproken?
3: Ja.
0: Hij heeft zichzelf dat zijn hele leven kwalijk genomen.
3: Absoluut.
0: Heb jij dat ook zo gevoeld?
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is eigenlijk iets geweest. Nou ja, ik ben natuurlijk heel blij dat hij uiteindelijk de bekentenis ook bij jou heeft gedaan. Dat hij het niet meegenomen heeft, zijn graf in.
0: Ja.
3: Maar dat heeft zijn hele leven, is dat iets wat hem giga heeft achtervolgd.
0: Ja. Terwijl het natuurlijk ook krankzinnig is. Hè? Ik bedoel, 16 onschuldige mensen doodschieten als wraakneming. Ja, omdat er een boomstam op de weg lag.
4: Ja,
3: het was natuurlijk niet alleen de boom. Hè? Er werden geen... De melk werd niet naar de fabrieken gebracht. Er werden geen materialen gebracht naar Trimunt. Men was al druk aan het bouwen. Ja. In Friese Palen, daar was een haventje. Daar werden boterwaren onklaargemaakt. Er waren geen karren om spul te vervoeren.
4: Nee, tuurlijk. Dus er alles bij elkaar. Er is veel aan de hand. Ja, maar dan kan die ene boomstam net de trigger zijn.
3: Ja, absoluut. Ja.
4: Terwijl het eigenlijk natuurlijk vanuit een jonge jongen...
3: Het is een streek.
4: Een streek is, dat zouden we allemaal kunnen doen.
3: Ja, absoluut.
0: In de documentaire die jij gemaakt hebt, Wiebo, gaat het ook over Jannetje Doornbos. Die haar twee zoons verloor. Mm-hmm. Of verloor, die zijn doodgeschoten. Ja. We gaan luisteren naar haar kleindochter Vrouwtje.
3: Ja.
0: Die voorleest wat haar oma opschreef in een gesprek met de politie.
5: In de voormiddag van 3 mei 1943, omstreeks 10 uur... werden mijn zoons Karst en Jan, respectievelijk 24 en 21 jaar oud... door een Duitse patrouille op de Haar aangehouden... en overgebracht naar de stelling Trimunt. In de namiddag van voormelde dag werd ons door burgers verteld... dat mijn beide zoons en onze onderduiker van de Riet... door de Duitsers in de stelling waren vermoord.
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat deed dit met jou toen je dat hoorde?
3: Ja, dat heftig. Want ik heb al die procesverbalen heb ik ook doorgelezen. En er was op een gegeven moment echt een moment dat ik ook echt bovenop op mijn kantoorruimte, om zo maar te zeggen, echt heb zitten huilen.
0: Ja?
3: Ja, want het kwam zo binnen. Je gaat zo dat verhaal en je wordt zo meegesleurd. En als je dan leest hoe zij ook gewoon in de rug zijn neergeschoten. Ik krijg er nog kippenvel van. Dat is...
0: Ja, en het was volstrekt willekeurig. Hè? Er zijn gewoon random op straat een paar mensen opgepakt. En uiteindelijk dus 16 mensen doodgeschoten. Ja. Het is nu 83 jaar geleden. Ja. Maar jij bent heel intensief bezig geweest met het hele onderwerp. Mm-hmm. Leeft het nog heel erg hier?
3: Ja, absoluut. We hebben een aantal jaren terug, 3 jaar terug... een heel theaterstuk gehad op het plek waar het ook gebeurd is. Waar de 16 zijn neergeschoten. Ik mag de eer hebben om voorzitter te zijn van de Stichting Bunkerbehoud Trimunt.
4: Mm.
3: We zijn heel erg bezig om... We hebben nu een VR-omgeving gebouwd. Dus je kunt straks met de VR-bril terug naar Trimunt. We organiseren een expositie. We hebben binnenkort weer de Open Bunkerdag op 30 mei. Dus ja, het leeft heel erg. Maar ook bij de familie, ook bij de... nabestaanden leeft het nog steeds.
0: Wat goed en wat belangrijk dat er ook nog steeds aandacht voor is.
3: Ja.
4: Moeten we zo houden. Wiebo van der Schaaf, ik wil je bedanken dat je het ook hier weer bij ons en de luisteraars natuurlijk ook weer onder de aandacht hebt gebracht.
3: Dankjewel.
0: En zo komen wij aan het einde van onze uitzending in Westerkwartier, waar we heel gastvrij werden ontvangen in Grijpskerk. Merel Wielaert, wat vond je ervan?
4: Zeker, ik vond het heerlijk. En die poffert die zit nog steeds in mijn hoofd. Die was heerlijk.
0: Misschien kun je wel een poffert mee terugkrijgen voor de terugreis.
4: Ja, lekker. Met warme boter en wat suiker.
0: Dat je jezelf helemaal in kunt smeren met lekkere boter en pastensuiker.
4: Tot de volgende keer weer, Erik.
0: Het is nog wel een eindrijden.
6: BNN VARA. NPO Radio 1.
7: Podcast. Hier was het.
6: Docs.
8: Bij je verkoopt geen muziek meer.
7: Nee. Jammer.
9: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
10: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
9: De winkel van Feli Cirino.
11: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk de enige die Latijns-Amerikaans werk op de markt bracht.
9: Deze week in Docs, de erfenis van Feli Cirino.
10: Ik heb ook een beetje aan die man te danken dat Trapassi populairder was.
9: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.

0: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk vanavond naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
8: NPO Radio 1.
9: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door een besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of de ontlasting. Ze kunnen luchtweginfecties, koorts of nierklachten krijgen. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. Gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd en wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes die zich bezighouden met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter Russell. Norris werd in Miami 2e, Piastri 3e. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af tot een graad of 11. Morgen zon, 's middags kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
17: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
18: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
19: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
20: Mandy Wolkens.
21: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Bijna een kwart van de gezinnen in Nederland is een eenoudergezin. En in de meeste gevallen is het de vrouw die in haar eentje het gezin draaiende houdt. Ik bespreek de positie van alleenstaande moeders en in het bijzonder moeders van kleur. Later vanavond bespreek ik dat met onderzoeker Eline Westra en journalist Harriet Durfort. De achtergrond van niet-westerse Nederlandse kunstenaars wordt opvallend vaak benoemd bij een kunstwerk dat zij hebben gemaakt. Terwijl dit bij westerse Nederlandse kunstenaars niet gebeurt. Charles Landvreugd, hoofdonderzoek bij het Stedelijk Museum Amsterdam, vertelt waarom er andere regels lijken te gelden voor Nederlandse kunstenaars met een niet-westerse migratieachtergrond. Maar nu eerst naar de demonstraties georganiseerd door vrouwen tegen AZC's van afgelopen week en van dit weekend. De demonstraties tegen AZC noodopvanglocatie in Loosdrecht waren de afgelopen week volop in het nieuws. Opvallend was de georganiseerde vrouwenmars van vorig weekend, waar rond de 500 vrouwen meeliepen en borden droegen met daarop: is onze veiligheid niet belangrijk meer en wij eisen de nacht op. Hoe feminisme wordt ingezet in het anti-AZC-debat en op welke manier beeldvorming rondom AZC-bewoners daarin een rol speelt, bespreek ik met onderzoekers Sahar Noor en Marlou Schover, professor emeritus migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Sahar, dan begin ik heel eventjes bij jou, want in Loosdrecht werd gisteren door veiligheidsoverwegingen de geplande tweede vrouwenmars afgelast. Maar op een aantal andere plekken in het land waren wel wat kleinere vrouwenmars georganiseerd. Wat geven de vrouwen die meelopen als reden dat ze meelopen?
22: Ik denk dat voornamelijk de reden is dat vrouwen zich onveilig voelen. En die angst is in die zin reëel. Kijk, als we ook kijken naar de cijfers van femicide op dit moment in Nederland. Hè, 1 vrouw per 8 dagen is slachtoffer van femicide. Maar als je dan naar de cijfers kijkt, dan is het een bijna de meeste gevallen is de dader een partner of een ex-partner.
21: Ja.
22: Dus, maar die angst is reëel. Alleen het wordt dus nu problematisch, want die angst wordt gekoppeld aan een heel specifieke groep mannen. In dit geval mannelijke bewoners van een AZC, asielzoekers.
21: Ja.
22: En dat maakt het problematisch, want we hebben het nu niet meer over het structurele geweld tegen vrouwen. Maar we hebben het eigenlijk over migratie. En dat wordt vooral nu geproblematiseerd. Dus ik denk dat veel van die vrouwen nu lopen vanuit die gedachte dat ze dit doen voor hun veiligheid. En dat geloof ik ook. Alleen, ik denk dat het toch meer aan de hand is dan alleen hun veiligheid.
0: Ja, precies. Maar Lou, hoe heb jij naar alle commotie rondom dit anti-AZC-protest gekeken afgelopen week?
1: Nou ja, je ziet dat er weinig tegengas wordt gegeven als mensen iets zeggen. Dus mensen zeggen dan van ja, maar zo meteen wordt het hier heel erg onveilig. En dan zegt er niemand van op waarop baseert u zich dan?
0: En wie zijn diegenen die tegengas zouden moeten
1: geven?
0: Nou ja,
1: bijvoorbeeld een journalist. Dus je, ziet wel de burgemeester en ook Sjaan Dijksma, die zei het vandaag van let op, dit is eigenlijk desinformatie, is verkeerde informatie, want is al echt decennia lang onderzoek dat laat zien dat dit niet het geval is. Dat criminaliteit niet toeneemt als er een AZC komt. Dat naderhand mensen zeggen van we hebben ons gek laten maken. Een paar maanden daarna, zoals een AZC is geopend, zeggen ja, we hebben ons bang laten maken. Maar dan moet er wel gezegd worden door wie hebben wij ons eigenlijk bang laten maken. En die vraag wordt veel te weinig gesteld. Ja. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is misschien door de media, door een gedeelte van de media, misschien door bepaalde politieke partijen die hier munt uitslaan. Ja. Door deze angstcultuur aan te jagen.
0: Ja, we horen dan vrouwen en kinderen die dan aangeven dat ze op straat, nou ja, zich onveilig voelen. Dit was ook in Loosdrecht het geval. Laten we even naar een fragment luisteren.
15: Ik ben Ashley, 14 jaar en zou graag veilig met mijn vriendinnen door de straten willen fietsen.
23: Mama, kan ik straks nog wel buiten spelen?
24: Gemeente, luister naar onze kinderen!
0: Ja, ik krijg een beetje een vervelend gevoel bij dit fragment, moet ik zeggen. Maar Lou, als we kijken naar cijfers van misdrijven gepleegd door asielzoekers, wat zien we dan?
1: Nee, eigenlijk zie je een heel constant patroon. Dus het wordt al jarenlang onderzocht. Echt al meer dan 20 jaar, zelfs meer dan 40 jaar eigenlijk. En dan zie je dat wanneer het gaat om vermogensmisdrijven, dus winkeldiefstal, dat het percentage net iets hoger ligt dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Maar daar zit dus iedereen in, bejaarden en baby's in kluis. En als je corrigeert voor het feit dat dit dus merendeels jonge mannen zijn, dan is het percentage gelijk. Als je kijkt naar geweldsmisdrijven, waaronder je dus dat veiligheidsverhaal zou moeten scharen, dan is het percentage van de asielzoekers lager. En dat is al sinds jaar en dag, komt dat uit onderzoek. En dan zeggen mensen, ja, ik vertrouw het onderzoek niet en mijn onderbuik zegt iets anders. Ja, dat is heel moeilijk om daar dan
0: iets tegen te zeggen.
1: Je kunt er wel iets tegen zeggen, van let op, we baseren ons gewoon op cijfers. Maar mensen blijven toch een soort wantrouwende houding hebben. Ofschoon dat onderzoek al jaar en dag zegt van nee, dat is onzin. Er worden inderdaad roze koeken gejat bij de Jumbo. En dat is vervelend voor de eigenaar van de Jumbo. Iets meer dan door de doorsnee Nederlandse bevolking. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Jumbo's die liggen naast een middelbare school. Maar middelbare scholier. En om dan te zeggen dat iedereen crimineel is en meteen dat in een discours te trekken over, nou ja, seksueel misbruik, dat slaat nergens op.
0: Nee.
1: En dat is al zo vaak aangetoond.
0: Ja, en als je zulke jonge kinderen hoort, die horen dat ergens en herhalen dat. Want daar kom je zelf, denk ik, op die leeftijd nog niet op, als je dat nog niet hebt gehoord.
1: Nou ja, mensen worden natuurlijk toch bang gemaakt. Hè?
0: Ja.
1: Als je ergens woont en op een gegeven moment zegt iemand doorlopend tegen je van straks kan je niet meer buiten spelen, dan denk je, ja, kan ik dan niet meer buiten spelen? Waarom kan ik niet meer buiten spelen? En eigenlijk zou daar veel meer tegengas moeten komen en mensen moeten zeggen, nou ja, dat is niet waar. Er is geen enkel bewijs dat dit zo is, dat de criminaliteit toeneemt als er een AZC komt.
0: Sahar, er zijn natuurlijk heus incidenten waarbij vrouwen het slachtoffer zijn geweest van geweld door een bewoner van het AZC. Het meest recente voorbeeld is dan de moord op Lisa uit Abcoude. In hoeverre speelt dit voorbeeld van Lisa een rol in het huidige asieldebat?
22: Nou, het speelt zeker een rol. Want wat het eigenlijk gedaan heeft, laten we vooropstellen dat het heel erg is wat Lisa is overkomen. Dat is de nachtmerrie van iedere ouder. En dat het gewoon heel ernstig is en treurig is. Maar helaas heeft het gebeurtenis ook voor een soort collectieve, laat ik het zo zeggen, het werkt als een soort katalysator voor collectieve angst. Voor een soort collectieve verdachtmaking van mannelijke asielzoekers. En je ziet ook nu bijvoorbeeld dat wanneer een incident plaatsvindt, als een betrokkenen een asielzoeker is, of voor mijn part een man met een migratieachtergrond. Dat het veel meer uitvergroot wordt, dat het veel meer aandacht krijgt. Terwijl vergelijkbare incidenten als de dader een witte Nederlandse man is, dat het eigenlijk minder aandacht krijgt. En wat er dan gebeurt is, als het telkens herhaald wordt, dat zegt u ook al, continu opnieuw herhaald wordt, dan zie je dat er een gevoel ontstaat dat er sprake is van een patroon. Dus al zeggen de cijfers dat dat niet zo is. En daar wordt natuurlijk wel erop aangestuurd. Dus die angst waar we net mee begonnen, angst voor geweld, voor intimidatie, is reëel. Maar je ziet wel dat die angst gestuurd wordt richting een specifieke groep, door politici in dit geval. En dat lees je ook en dat hoor je ook in taal. Taal sluit mensen ook uit. Dus als je dingen hoort als dreiging, als risico, als onveiligheid, als we moeten onze vrouwen beschermen, dan activeert dat in je brein dat angstgevoel is. En misschien ook belangrijker om te benoemen dat het stereotype beeld van de vreemde man, tussen aanhalingstekens, waar je bang voor moet zijn, dat het eigenlijk een superkoloniale gedachte is, wat niet is ontstaan door de recente migratiedebatten, maar eeuwen oud lang is. Edward Said heeft daarover geschreven. Frans Fanon heeft daarover geschreven, dat er altijd een soort angst is vanuit de koloniale gedachte voor die vreemde anderen. De zwarte, donkere lijven of moslims of Arabisch uitziende mannen werden altijd als hyperseksueel, gewelddadig, primitief, inferieur beschouwd door koloniale mensen, met als reden om hun eigen macht en positie te versterken en notabene om slavernij en kolonialisme te kunnen bedrijven. Dus wat je nu ziet is eigenlijk, met dit soort beelden en dit soort uitspraken wordt continu dat oude stereotype beeld geactiveerd.
0: Ja. Bij de talkshow Pauw in de Wit zaten afgelopen dinsdagavond onder andere een van de vrouwelijke demonstranten, Carlijn Beuving, die zat daar aan tafel. En zij zei het volgende.
2: 70 alleenstaande mannen, van welke afkomst dan ook, 70 alleenstaande mannen met trauma's die ontzettend veel hebben meegemaakt, bij elkaar zetten, zonder goed veiligheidsplan, zonder plan voor dagbesteding. Dat roept gewoon ontzettend veel vragen op. Zeker ook omdat, dat over het algemeen niet altijd positief in het nieuws terechtkomt.
0: Marlo, je hebt deze uitzending ook gezien van Pauw en de Wit. Hoe luister je naar dit fragment?
1: Nou ja, opvallend is dat er dan niet wordt gezegd van, ze komen zo in het nieuws. Dus er wordt niet gezegd van, ja, maar dat is dus precies die angstmakerij waar we het over hebben. En het andere is dat Carlijn op dat moment zegt van, het zijn allemaal getraumatiseerde mensen en we kunnen hier gedonder verwachten. En ook daar komt geen feedback op. Dat iemand zegt van, waar is dan het bewijs daarvoor? Want in andere settings gebeurt dit niet. Zij heeft dit ook herhaald op haar TikTok-kanaal. Nog veel uitgebreider dan hier. Ja, en zij jaagt daarmee die angstgevoelens wel degelijk aan. En ze zegt dan ook van, kunnen we niet vrouwen en kinderen krijgen hier? Dat wordt dan ook in Loosdrecht gezet, wordt op andere plekken ook gezegd. Maar een groot gedeelte van de mensen die vlucht is man. En dus je kunt wel allemaal zeggen, wij willen vrouwen en kinderen. Maar dat is niet wat een spreidingswet inhoudt. Want er zijn veel meer mannen die vluchten. En vrouwen en kinderen komen op het moment dat iemand een status heeft gekregen, verblijfstatus heeft gekregen. Dus de retoriek van, kunnen we dan niet anders krijgen, dat is ook een soort bangmakerij die daarbij zit.
0: Ja. Sahar, is er ook ruimte voor de stem van een asielzoeker in dit publieke debat?
22: Nee, die is er gewoon niet. Want zo werkt helaas de media. Ze zijn het onderwerp van gesprek. Er wordt over hen gepraat, maar niet met hen gepraat. En dat noemen ze ook vaak de voice gap. Dus je hebt een gebrek aan een stem, specifieke stem. Of ze vinden dat het misschien lastig is wegens taal, communicatie. Terwijl je ziet dat er zoveel goede interventies zijn, zoveel goede voorbeelden, waarin asielzoekers samenkomen en samen met de lokale bevolking dingen ondernemen, betrokken vrijwilligers elkaar heel goed leren kennen, er ontmoetingen plaatsvinden, a beautiful mess, om maar een voorbeeld te noemen. Dus je ziet dat er heel veel goede voorbeelden zijn waarin hier helemaal geen sprake van is en dat het juist heel goed verloopt. Alleen die niet-incidenten blijven onzichtbaar.
0: Ja, en het gaat inderdaad vooral als het dan een keer misgaat, dan
22: dat wordt uitvergroot.
0: Ja, en je zei het eerder al, er gaan dingen door elkaar. Het statement, wij eisen de nacht op, dat is een slogan gestart door de feministische organisatie Dolomina. Nu wordt deze slogan overgenomen door deze groep vrouwen tegen asielzoekers. We hebben Claire Derks, een van de Dolomina's, gevraagd naar een reactie. En ze zei het volgende.
3: Vrouwen die zichzelf feminist noemen of gebruik maken van feministische leuzen, terwijl zij deze kwetsbare groepen uitsluiten, zijn wat ons betreft niet feministisch en ook heel kwalijk. Het is heel pijnlijk dat de slogans die wij gebruiken om aandacht te vragen voor de schade die het patriarchaat toebrengt aan vrouwen en aan andere gemarginaliseerde groepen, nu worden gebruikt om vreemdelingenhaat aan te wakkeren.
0: Wordt feminisme vaker ingezet als een soort dekmantel voor racistisch gedachtegoed, Sahar?
22: Nou, je ziet het vaker wel bij nationale bewegingen of nationalistische bewegingen, waarin vrouwen toch wel als een soort van symbolisch gezien worden als de bewakers of beschermers van een cultuur. Dus als je vrouwen beschermt, dan bescherm je de beschaving of bescherm je een specifieke, in dit geval Nederlandse cultuur. En dat zie je vaker terugkomen. Wat ik heel mooi vind ook aan haar uitspraak is dat ze eigenlijk ook zegt, wij eisen de nacht op. Is nooit geïnitieerd vanuit de gedachte om een etnische zondebok te zoeken. Het is geïnitieerd vanuit de gedachte om structureel geweld tegen vrouwen aan te kaarten. Maar je ziet hoe het geïnstrumentaliseerd is, waarbij nu de vraag niet meer is van hoe kunnen we alle vrouwen beschermen tegen gendergerelateerd geweld, maar hoe kunnen we onze vrouwen beschermen tegen die mannen.
0: Ja. Marlou, als we dan kijken, de komende tijd zullen er nog meer demonstraties komen. Die zijn in ieder geval wel aangekondigd. Sommige worden afgelast of het loopt helemaal volledig uit de hand. Zagen we dit weekend ook weer. En eerder zei je al, ja, de taal en de vragen die worden gesteld maken uit. Wat kan volgens jou nog meer de angst wegnemen rondom AZC's en de komst daarvan? Want de cijfers, dat doet dus blijkbaar niet zoveel.
1: Nee. Nou, op zich het positieve verhaal, zeker wel. Mensen een stem en een gezicht geven, zeker ook. Dus dat helpt allemaal. Maar ik zie nu ook wel een kentering echt wel in wat burgemeesters zeggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb van het weekend meerdere burgemeesters op de radio, op de televisie horen zeggen van, ja, let op, dit zijn mensen die opzettelijk deze chaos veroorzaken, die angst veroorzaken met een heel andere agenda. Stemmenwinst voor bepaalde partijen bijvoorbeeld. En ik denk, ja, je kunt mensen een tijd lang een rad voor ogen draaien, maar niet altijd. En ik zie nu wel dat een heleboel mensen zeggen, ja, dit is alleen maar angstaanjagerij. Dit is alleen maar het veroorzaken van chaos. En helemaal niet het bieden van enige oplossing, waarvoor dan ook. En ik denk dat dat op zich, dat nu door meerdere mensen wordt opgemerkt. Van, hé, wacht even, dit is helemaal een raarsoortige agenda die hier nagestreefd wordt. Dat zoveel mensen dat nu zien, dat dat een hele positieve ontwikkeling is.
0: Dus we gaan misschien heel langzaam de goede kant op.
1: Nou ja, ik vond het in ieder geval opvallend dat het een heel aantal mensen opvalt. Van, nou ja, dit is niet iets, we zijn niet aan het werk aan een oplossing. Ze zijn bezig met het veroorzaken van een chaos.
0: Ja. Onderzoekers Sahar Noor en Marlou Schover, professor emeritus migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dank je wel allebei dat jullie er waren. Gaan we nu naar muziek. Er kwam afgelopen week veel uit op Nederlandse bodem. Zo ook Jongen van de Zon van Willem. Je hoort de titeltrack nu met een featuring van zangeres Rimon.

0: De voicemail van Mandy.
1: Vandaag, 3 mei, op de vooravond van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag, is het in Nederland de dag van de empathie. Schrijver Jill Maton heeft een bericht achtergelaten op mijn voicemail over wat empathie in deze dagen kan betekenen.
2: Vandaag, op 3 mei, Nationale Dag van de Empathie, vraag ik empathisch te zijn voor morgen. Voor mensen die hun eigen mensen herdenken. De oom die in 2023 brood ging halen in wat ooit Gaza's stad was. Hij kwam nooit meer terug. De tienerzoon die afgelopen week in een dorpje in Zuid-Libanon werd afgevoerd door een groep zwaar bewapende militairen met grijnzende gezichten. Zijn familie weet nog steeds niet waar hij is. De tante van een vriendin die in Auschwitz door Mengele werd gebrandmerkt, in volle bewustzijn abortussen onderging of moest bevallen. Haar baby's werden daarna voor allerlei experimenten gebruikt. Ik denk ook aan alle andere baby's in concentratiekampen die direct na geboorte verdronken werden door de nazi's. De moeder die een paar weken geleden op haar verhongerde kinderen dook toen de bommen om haar heen ontploften in een vallei in Zuid-Soedan. Haar kroost verschool zich nog uren onder haar levenloze lichaam. De alleen overgebleven opa die de resten van het enige wat hij nog had, zijn pasgeboren kleinzoon, in een plastic zakje bij zich droeg. Ik denk aan al het leven dat is ontnomen door kapitalistisch geopolitiek geweld. Toen en nu. In Jemen, Duitsland, Palestina, Vietnam, Soedan, Nederland, Rwanda, Congo, Iran, Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Angola en alle landen die ik vergeten ben. Want een oorlog is een oorlog. Een genocide is een genocide. En een overheid die een dodenherdenking organiseert voor een genocide die heeft plaatsgevonden en op hetzelfde moment bijdraagt aan andere genocides, is hypocriet.
0: Met Mandy.
1: Al in de jaren 80 was alleenstaand moederschap een thema voor feministische groepen. Waaronder het Surinaams-Nederlandse collectief Ashanti, dat aandacht vroeg voor de positie van alleenstaande moeders van kleur. De manier waarop de verzorgingsstaat was ingericht zou niet goed aansluiten bij de realiteit van deze groep vrouwen. Waar lopen alleenstaande moeders vandaag de dag tegenaan? En wat moet er gebeuren om deze groep moeders beter te ondersteunen? Ik bespreek het met Eline Westra, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. En aan de telefoon Harriet Duurvoort, journalist bij de Volkskrant. Goedenavond beiden. Eline, begin ik even bij jou hier in de studio. Want jouw promotieonderzoek heb jij deels gefocust op het Surinaams-Nederlands collectief Ashanti. Waar deed jij precies onderzoek naar?
3: Ik deed in bredere zin onderzoek naar Surinaams-Nederlands activisme. En zo kwam ik in echt een prachtig archief van dat collectief, dus Ashanti. En heb ik besloten om me daar verder in te verdiepen. Zij schreef echt over heel veel thema's hoor. Dus echt van menstruatie tot racisme tot migratiebeleid. Maar wat ook vaak naar voren kwam, was dat thema alleenstaand moederschap. Wat jij net zei, dat ze beschreven hoe specifiek die groep vaak in armoede leefde, moeilijk daaruit kwam en tegen allerlei dingen aanliep. En dat was eigenlijk al een soort intersectionele analyse voordat die term echt nog in het leven was geroepen.
1: Ja, want we zien, als we naar het collectief Ashanti kijken, het was in de jaren 80 al dat zij in de vorm van een krant een publicatie deden over blinde vlekken van de verzorgingsstaat. Hoe speelde het thema alleenstaand moederschap in zijn algemeenheid toen de tijd?
3: Ja, toen was, er rust nog steeds een stigma op. Of tenminste, er bestaan nog steeds heel veel vooroordelen. Maar het is nu wel wat, het wordt als wat normaler gezien. In die tijd was het echt nog wel heel sterk dat plaatje van het kerngezin. En dan ook hetero kerngezin. Dus een mannelijke kostwinner. Een vrouw die idealiter voor de kinderen thuis kon zorgen. Zeg maar, en dan een paar kinderen. En er was echt een blinde vlek voor die alleenstaande moeders vooral.
1: Ja, Harriet, jij schreef hier een opiniestuk over in de Volkskrant. Wat versta jij hier onder alleenstaand moederschap?
4: Nou ja, ik heb een stuk geschreven eigenlijk aan de hand van een interview wat ik had gedaan ook met Eline. Dat ik eigenlijk dacht van, zou het niet mooi zijn als er gewoon een basisinkomen komt voor alleenstaande ouders. En dan met name die groep die het natuurlijk echt helemaal alleen moet doen. Dus ik bedoel, je hebt natuurlijk allerlei, weet je, ja, als je gewoon een goed netwerk hebt of je hebt gewoon een goede, goed betaald parttime werk. Je ex-partner betaalt, weet je, mee. Dat zijn allemaal omstandigheden waar je misschien dan dat je het allemaal gewoon wel redt. Maar er is natuurlijk, ik geloof, 1 op de 5 kinderen van alleenstaande ouders die groeien op in armoede. En dat heeft gigantisch veel maatschappelijke consequenties ook. Uiteindelijk voor bijvoorbeeld de kosten van jeugdzorg, et cetera.
5: Ja, dus we hebben het nu echt inderdaad over moeders die het echt alleen doen. Dus niet in een vorm van co-ouderschap of welke vormen er nog meer allemaal zijn.
4: Nou ja, ik moet sowieso zeggen dat ik het idee van een basisinkomen sowieso heel sympathiek vind. Want ik denk, het maakt gewoon dat je gewoon kunt leven. Ik vind het moment dat je de zorg draagt voor het opvoeden van kinderen, dan is het heel prettig als je, ja, als je daar ook de tijd voor hebt. En het moment dat jij echt alleen kostwinner bent en je moet dus gewoon fulltime werken of hostelen om gewoon, ja, weet je, dan kom je niet toe aan gewoon een ontspannen manier van gezinsleven. En ook voor jezelf natuurlijk.
5: Ja. Eline, dus, op welke manier werd deze groep alleenstaande moeders destijds, hè, in de jaren 80, geraakt door het beleid van de verzorgingsstaat?
3: Ja, je zag dat er heel veel dingen samenkwamen. Dus er waren, Ashanti had het specifiek over alleenstaande moeders van kleur. En die hadden naast dat ze dus te maken hadden met seksisme en armoede, ook nog eens te maken met racisme. En dat uitte zich bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Maar waar zij, waar Ashanti dus voor pleitte, was betere kinderopvang. Want dat was echt niet goed toegankelijk, was duur. En ze wezen erop dat Surinaams-Nederlandse vrouwen en andere vrouwen met migratieachtergrond in het bijzonder raakten, omdat zij vaker slechter betaalde banen hadden, waardoor dus die dure kinderopvang die ze echt nodig hadden om buitenshuis te kunnen werken als alleenstaande moeder, dat die dus gewoon niet beschikbaar was voor ze. En daarnaast wezen ze er ook op dat bijstand, zeker voor grotere gezinnen, gewoon echt niet voldoende was als alleenstaande. Ja, en heel veel van die dingen zie je nu gewoon nog steeds terug.
5: Ja, want je noemt zoiets als kinderopvang. Want inderdaad, Harriet, hoe is de huidige positie van alleenstaande moeders op dit moment? Want, nou ja, Eline noemt nu dingen kijk, waarvan
4: we hebben natuurlijk een toeslagenschandaal gehad, wat deze groep ook buitenproportioneel hard heeft geraakt. Ook vooral alleenstaande moeders van kleur is een heel groot deel van de slachtoffers van de nog steeds helaas niet opgeloste toeslagenaffaire. Dus ja, weet je, dan begin je gewoon kennelijk het delict om je kind naar de kinderopvang te sturen. En vervolgens ben je jaren in de pure ellende gestort. Dus het is, ja, het is helemaal niet zoveel verbeterd, helaas. En ik denk ook dat natuurlijk racisme en seksisme spelen nog steeds ontzettend. Het is denk ik ook zo dat als je een alleenstaande moeder bent, dat je vanwege dat alleenstaand moederschap met veel vooroordelen kampt, ook van bijvoorbeeld werkgevers. Het is toch altijd zo van, goh, oh, je zal wel de kantjes ervan aflopen, want je hebt zoveel andere dingen.
5: Is dat iets wat jij zelf ook merkt? Want je bent zelf ook alleenstaande moeder. Loop jij tegen dingen aan, of ook als het gaat om bescherming die je zou moeten krijgen van een verzorgingsstaat? Zijn er dingen waar je zelf persoonlijk ook tegenaan loopt?
4: Ik rooi het allemaal net. Of ik heb het op zich voor mezelf wel allemaal geregeld. Maar ik heb ook best pittige tijden gekend. En het is natuurlijk ook, heel erg afhankelijk van wat voor soort werk je doet. Ik ben natuurlijk toch wat hoger opgeleid. Dus ik kan me dan, ja, weet je, je hebt wat beter betaald werk. Maar het is nog steeds, het is best pittig. En ik vind ook eigenlijk dat juist alleenstaande moeders best wat meer solidariteit mogen krijgen, bijvoorbeeld van collega's, et cetera. Dat er gewoon net wat meer rekening wordt gehouden met het feit dat je ook nog gewoon thuis echt een forse zorgverantwoordelijkheid hebt.
5: Ja.
4: En
5: Eline, die positie van alleenstaande moeders en dan vooral van kleur en hoe daarnaar wordt gekeken, waar kunnen we dat naartoe herleiden?
3: Ja, daar zijn onderzoekers het niet helemaal over eens. Maar wat je ziet is dat sowieso, we hebben in Nederland sowieso een koloniale erfenis die zich vertaalt in nog steeds racisme waar we mee kampen. En dat raakt zeker dus een groep alleenstaande moeders van kleur, dus daarmee in het bijzonder. Maar die framing van alleenstaand moederschap, ja, dat is echt hardnekkig. Dat loopt echt uiteen van passieve mensen die zouden profiteren, tot aan ook wel de heel andere kant. Zo van, oh, dit zijn de meest geëmancipeerde vrouwen, waar Ashanti ook weer van zei van, ja, maar dat wil niet zeggen dat er geen goed beleid nodig is.
5: Nee, zeg
3: maar, dus er zijn gewoon ontzettend veel, er is een soort beeldvorming en het gaat te vaak over de groep en ook nog te weinig wordt er beleid gemaakt met de groep zelf of met stichtingen zoals bijvoorbeeld Stichting Eén Ouderpunt, waar ik veel contact ook mee heb.
5: Ja, Harriet, hoe zou deze groep moeders in onze samenleving beter beschermd kunnen worden? Je zei al, meer begrip zou helpen. Je noemde ook al wel een basisinkomen.
4: Nou ja, ik geloof echt, het moet gewoon beginnen met doekoe eigenlijk. Ik bedoel, als er armoede is, vooral kinderarmoede, de verzorgingsstaat is zo erg afgebroken de afgelopen jaren. En wat je ook ziet is dat de hulp die er is, bijvoorbeeld in de vorm van jeugdzorg, heel vaak is dat heel controlerend en bureaucratisch georganiseerd. Terwijl op het moment dat je kijkt wat gezinnen in armoede nou nodig hebben, ja, dat is gewoon meer geld. Zodat je gewoon even wat rust kunt kopen. En dat je gewoon, gezonde boodschappen kunt doen voor je kinderen, et cetera. En ja, er zijn echt genoeg gezinnen waar dat op dit moment niet het geval is. En ik denk, we zijn een hele vergrijsde samenleving. We hebben kinderen nodig. En ik vind het gewoon verschrikkelijk dat kinderen in armoede moeten opgroeien in een van de rijkste landen. En dan zeker ook buitenproportioneel veel kinderen die natuurlijk ook geworteld zijn in het Nederlandse koloniale verleden.
5: Ja, precies.
4: En ik denk ook, als je het hebt. In Amerika is wel onderzoek gedaan over het feit dat natuurlijk in het slavernijverleden drie eeuwen lang alle familiebanden eigenlijk, of gezinsverbanden natuurlijk, kapot zijn gemaakt. Dus die erfenis is natuurlijk ook iets wat
5: dat blijft doorcijpelen.
4: Dat werkt toch helaas misschien enigszins door.
5: Ja, Eline, maar, zei dat zelf inderdaad ook al. Dat het inderdaad hardnekkig is in hoe erg het geworteld is. En dat we daar ook naar moeten kijken. Er is ook al het toeslagenschandaal inderdaad ook al genoemd. Is er, als we twee kanten op kijken, is er ook iets wat deze groep, alleenstaande moeders, waar we specifiek even naar kijken, die het niet zo makkelijk kunnen rooien, of die nog wel te maken hebben met inderdaad banen waarbij je niet genoeg verdient, en dus die kinderopvang dat duurt en duurt maar voordat dat, denk ik, gratis gaat worden. Wat zijn andere dingen die gedaan zouden kunnen worden vanuit die kant om wel hun eigen positie te versterken, denk jij?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld dus, ik noemde heel even al die stichting Eén Ouderpunt. En eerst heette dat Single Supermom. En die doen echt ontzettend veel op dat vlak. Dus echt empowerment van de moeders zelf. Tot aan ook echt lobbyen voor structurele politieke veranderingen. En ik denk dat dat een hele goede weg is. Meer samenwerking tussen ministeries. Ook wat meer overkoepelend beleid. Maar wel ook oog hebben voor alle verschillen. De posities, want je hebt ook vrouwen die dus, wat Harriet al even noemde, die het financieel misschien allemaal wel prima hebben. Of weet je, er zijn heel veel verschillen. En ook, het verschilt ook weer per levensfase wat mensen nodig hebben. Dus ja, wel overkoepelend beleid, maar toch ook oog hebben voor de verschillen. De diversiteit, denk ik, onder alleenstaande moeders.
5: Ja, er is niet één mal die we er inderdaad op kunnen plakken. Eline Westra, onderzoeker aan de Universiteit Leiden, en journalist Harriet Duurvoort, journalist bij de Volkskrant. Dank jullie wel, allebei. En ik zei al, veel muziek, nieuwe muziek die is uitgekomen van eigen bodem. Je hoort nu Anne Vee en Typhoon met You Mama.

0: De achtergrond van Nederlandse kunstenaars met een niet-westerse afkomst wordt vaak genoemd bij de werken die zij maken. Terwijl de achtergrond van witte westerse Nederlandse kunstenaars niet expliciet wordt benoemd. Waarom lijken er andere regels te gelden voor Nederlandse kunstenaars met een niet-westerse migratieachtergrond bij het beoordelen van hun werk? En wat zegt dat over de norm binnen de huidige kunstwereld? Charles Landvreugd schreef er een boek over en werkt als hoofdonderzoek bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. En vanavond is hij bij mij in de studio. Welkom, fijn Hallo. Dat je er bent.
1: Hallo Mandy, dankjewel.
0: Je hebt dus een boek geschreven dat onder andere gaat over de Nederlandse beeldende kunstwereld. Mm-hmm. Hoe ziet de wereld van de beeldende kunst in Nederland eruit?
1: Nou, ik zou graag melden dat het mijn promotieonderzoek is. En dat was 100.000 woorden. En nu is het 45.000 woorden gewoon teruggebracht voor grote publiek. De centrale vraag die ik stelde. En dat was eigenlijk omdat ik als kunstenaar werkte en ook echt begreep dat ik anders gezien werd dan mijn collega-kunstenaars.
0: En je zegt dat begreep je, want dat is iets wat
1: dat heb ik ervaren. Ja, dat heb ik ervaren, dat ik als kunstenaar anders begrepen werd dan collega-kunstenaars. Zeg maar rond 2013, 14 had je 150 jaar afschaffing slavernij. Toen was er ineens heel veel werk, zeg maar, omdat je dan van Surinaamse afkomst bent. En toen daarna in ene niet meer. En toen had ik zoiets van, nou, ik denk dat ik weet hoe het zit, maar ik wilde toch iets dieper op ingaan. Dus toen ben ik gaan promoveren eigenlijk op de vraag, is het mogelijk voor ons in Nederland om kunstenaars met een migratieachtergrond als cultuur eigen te zien? Dus als van onze cultuur, van onze Nederlandse cultuur.
0: Ja.
1: En die vraag heb ik geprobeerd te beantwoorden in 5 hoofdstukken.
0: Want door wie of wat wordt eigenlijk de kwaliteit van een kunstwerk bepaald?
1: Nou, ik denk dat een van de grote dingen die ik in het boek onderzoek, tijdens mijn onderzoek, is het zogenaamde kwaliteitsargument. Want wat is precies kwaliteit?
0: Ja.
1: hoe wordt dat bepaald? En nou ja, als je kijkt naar kwaliteitbeeldende kunst, dan zijn er bepaalde formele aspecten, manieren van kijken, waardoor we filteren, waardoor iets kwaliteit heeft. Maar wat er ook is ingeslopen, is wat ik dan eigenlijk noem die valse tegenstelling in het kwaliteitsargument. En dat is dat iemand van kleur is. En op het moment dat iemand van kleur is, dan komt er dus eigenlijk in die waardering over hoe we kijken naar het kunstenaarschap of naar het werk wat daaruit komt, komt er ineens een laag bij die eigenlijk de zaak een beetje vertroebelt.
0: En wat is, want je hebt het inderdaad, je zegt het is er ingeslopen en er is een soort laag die erop komt.
1: Ja, die heeft er altijd in gezeten.
0: Want hoe is deze er dan ingeslopen?
1: Nou, je hebt het in het vorige gesprek ook gewoon kolonialiteit. Kijk, meen dat het er is één hoofdstuk waarin ik expliciet kijk naar op welke manier worden verschillende etnische groepen beoordeeld, zeg maar, als het gaat over artistieke uitingen. En dan zie je ook vanuit een soort van Nederlands koloniaal verleden. We hebben heel veel waardering voor Japan, heel veel waardering voor China. Waarom? Omdat toen de Nederlanders, de Japanners en de Chinezen tegenkwamen, kwamen ze eigenlijk culturen tegen die misschien wel superieur waren aan onze eigen cultuur, onze Nederlandse cultuur. Dat is een soort standaard waardering. Helemaal onderaan de schaal zitten dus zwarte mensen.
0: En dat
1: heeft gewoon direct te maken met de relatie van witheid tot zwartheid. En dat komt voort uit een koloniaal verleden.
0: Zijn er andere, want we hebben het nu inderdaad over beeldende kunst. Mm. Of hetgeen wat we bijvoorbeeld zien in het stedelijk. Ja. Zijn er andere vormen van kunst? Want er zijn heel veel kunstvormen natuurlijk. Ja. Waarin het, ik wilde bijna zeggen beter gaat.
1: Beter geregeld. Kijk, beeldende kunst is, ik zou bijna zeggen, een beetje laatste bastion van. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik ga het anders formuleren. Als je kijkt naar populaire cultuur, we luisterden net naar Typhoon.
0: Ja.
1: Mama Nasa Ribikrossi.
0: Ja.
1: Is een klassieker in de Surinaamse muziekgeschiedenis. We zijn er allemaal mee opgevoed. Hij brengt het uit, nu als een plaat. Het is onderdeel, wordt het van het Nederlandse, hoe zeg je dat, muzikale omveld. Hè? Iedereen vindt het fantastisch, iedereen vindt het mooi. En dan zie je dat in populaire cultuur die vermenging wel makkelijker gaat. En dat heeft misschien ook te maken met de muzikale geschiedenis. Als je kijkt naar jazz, als je kijkt naar hip-hop, als je kijkt naar rock, dat zijn allemaal soort van zwarte muzikale stromingen die eigenlijk van meet af aan al gewaardeerd werden voor hun expressiviteit. Dus in de muziek, populaire cultuur, als je kijkt naar mode, het feit dat je op Gimpen rondloopt op je, onder je pak, dat is een zwarte uitvinding.
0: Snap je? Ja, maar het zijn wel dingen waarvan ik me soms ook afvraag of mensen dat nog heel erg doorhebben. Mensen, want je noemt net mensen, een rock of een country, en daar heb ik toch het gevoel dat
1: mensen hebben het niet door.
0: Nee,
1: mensen
0: niet doorhebben door waar het vandaan komt.
1: Ze hebben niet door waar het vandaan komt, maar je ziet wel in populaire cultuur dat zwartheid, als je kijkt naar de manier waarop hip-hop bijvoorbeeld eigenlijk de dagelijkse cultuur domineert. De manier hoe wij ons kleden, de manier hoe we praten, de manier hoe we met dingen omgaan. Ja, daar wordt het wel. Maar in de beeldende kunst blijft dat een beetje een bastion.
0: Is dat toch lastig?
1: Ja.
0: In het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn jullie recent gestopt met het benoemen van de achtergrond van kunstenaars. Mm-hmm. Deden jullie dat eerst bij iedereen? Of was het in het Stedelijk ook zo dat het alleen bij mensen met een of kunstenaars met een niet-westerse achtergrond werd benoemd en dat het nu bij iedereen is geschrapt?
1: Nou, toen ik daar kwam werken onder de huidige directeur, Rijn Wos, die heeft mij ook aangenomen. Die had ook echt een plan. Die wilde echt het museum, zeg maar, de 21ste eeuw in brengen. Als het gaat over manieren van denken. En er zijn een paar dingen. Je hebt het ook met vrouwen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar vrouwelijke makers, dan zie je dat voorheen in teksten over vrouwelijke makers vaak werd gezegd, zij heeft het vak geleerd van.
0: Oh.
1: En bij mannelijke makers, die was gewoon,
0: die was geniaal van zichzelf.
1: Die was gewoon een kunstenaar.
0: Tuurlijk.
1: Maar een vrouw had altijd het vak geleerd van, of weet ik het wat. En zo had je dus ook bijvoorbeeld bij zwarte makers, een witte maker die had het gewoon geleerd. Ja, die kon dat. En een zwarte maker had het vak geleerd van, of iets in die zin. Nou, dus dat zijn meerdere elementen, hè, over hoe praat je over mensen.
0: Toch taal, wat ook weer belangrijk is.
1: Taal is superbelangrijk. En als je kijkt naar zaalteksten, waar ik eindverantwoordelijk voor ben, dan zaalteksten zijn heel, hoe zeg je dat, belangrijk, omdat dat eigenlijk de directe communicatie is met mensen.
0: Ja.
1: Dus hoe je daar praat over mensen, hoe je mensen determineert, heeft ook invloed op hoe mensen het werk aanschouwen. En als je dan kijkt naar de makers, we hebben met het curatorenteam best wel een lang gesprek gehad. Willem de Koning is in Rotterdam geboren. Wereldberoemde, supergrote kunstenaar, woont in New York. Dan staat er gewoon Willem de Koning. Punt.
0: Punt, ja.
1: Ella Natsui, superbelangrijke kunstenaar, Ghana. Of Kumasi, ik weet even niet waar hij vandaan komt. Dus ik had zoiets van, of we zeggen
0: of bij iedereen wel, of
1: Ella
0: bij iedereen
1: Natsui,
0: niet.
1: Kumasi, Willem de Roy, Rotterdam, Willem de Koning Rotterdam. Of we doen het niet.
0: Ja.
1: En wat je dan toch ziet is dat het toch lastig is voor het systeem. Dus niet voor de collega's zelf, maar het is meer een systemisch ding. Hè? Om witheid expliciet te benoemen. Dus als je witheid niet expliciet gaat benoemen, waarom zou je dan zwartheid expliciet benoemen? Nou, en dat heeft voor ons gewoon goed uitgepakt. Want we hebben met z'n allen besloten, dan gaan we gewoon bij niemand benoemen. Waardoor je dus alleen nog maar een naam hebt.
0: En mag je zelf
1: uitvinden hoe of wat. En dat maakt wel dat mensen anders gaan kijken. Want als jij een werk ziet waarvan je weet dat het gemaakt is door een Ghanese kunstenaar, ga je er anders naar kijken dan als je dat niet weet.
0: Ja, je vraagt je in je boek af of het mogelijk is om kunstenaars met een migratieachtergrond als cultuur-eigen, je noemde het net al, te beschouwen in een Nederlandse kunstlandschap. Heb je daar al een antwoord op? En wat is het antwoord daarop?
1: Het antwoord. We hebben nog best wel wat stappen te gaan.
0: Ja?
1: En het argument wat ik maak in het boek is dat op het moment dat we kijken naar cultuur, wat betekent cultuur? Wie maakt die cultuur? Waar komt die cultuur uit voort? En waar ik persoonlijk tegenaan liep, en zo heb ik het boek ook geschreven, vanuit issues waar ik zelf tegenaan liep, is dat ik of Surinaams werd genoemd, of wat anders werd genoemd. Weet je, ik werd van alles genoemd. En toen heb ik eens even goed naar de zaak gekeken. Want door het reizen was ik in Amerika was ik Black African American. In Groot-Brittannië was ik Black British of Caribbean. En in Egypte was ik Europees.
0: Toen dacht ik, ja, precies.
1: Dus op het moment dat je zelf niet weet wie je bent, of daar zelf niet iets over bedenkt, dan word je overal iets anders gemaakt. Dus voor mezelf kwam ik erachteraan, fysiek ben ik Afrikaans, en dan etnisch Zuid-Amerikaans, en cultureel ben ik Europees.
0: Maar bij wie ligt dan uiteindelijk die verantwoordelijkheid? Of misschien is het ook wel niet één iemand, maar hoor.
1: Ik denk dat de verantwoordelijkheid... Kijk, dit boek is geschreven, de gedachte is... Het gaat over zelfkennis, jezelf kennen. Zelf weten wie je bent, zelf weten waar je voor staat... maar ook heel goed begrijpen waar je in het grotere veld ingaat.

0: Kijk, dit boek is geschreven. De gedachte is, het gaat over zelfkennis, jezelf kennen. Zelf weten wie je bent, zelf weten waar je voor staat, maar ook heel goed begrijpen waar je in het grotere veld ingedeeld wordt. Op het moment dat je daar heel erg van bewust bent, dan verlies je ook heel veel, hoe zeg je dat, central nervous system, stress, verlaat je. Wanneer je niet meer aan het vechten bent en aan het zoeken bent, maar eigenlijk gewoon weet, oké, dit is de situatie. En dan kun je daar heel helder over nadenken en zelf strategische stappen ondernemen om te zeggen, nou, ik wil die kant op of ik wil die kant op. Het is prima om je te identificeren als Surinaamse kunstenaar in dit landschap, maar ik identificeer me als Nederlandse kunstenaar in dit landschap. Dus dan heb je dus twee verschillende uitgangsposities, zelfde persoon. Je kan kiezen A, B of C. En dan van daaruit kan je dan het veld ingaan. En als je het niet weet welke positie je hebt ingenomen, dan gaan
1: anderen het voor je bepalen. Ja, dus het is eigenlijk ook wel een beetje een wisselwerking als ik jou inderdaad.
0: Het is een wisselwerking. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met Omroep Zwart. Omroep Zwart weet precies wie ze zijn. Ze hebben zoiets van, dit is wie we zijn, dit is wat we doen. Ze zijn het landschap ingegaan. En ze hadden zoiets van, nou, kijk maar wat je doet.
1: Ja,
0: maar wij weten wie we zijn. En dat is eigenlijk de attitude waar dit boek over gaat.
1: Het boek Dutch Afro Becomings Hybrid Being in Black Art and Culture is gratis te downloaden voor iedereen. Charles Landvreugd, hoofdonderzoek bij het Stedelijk Museum. Dank je wel dat je er was.
0: Dank je wel, Mandy.

0: Je hoorde Ray met Body Dysmorphia. En dat was dan ook met Mandy voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dat kan op nporadio1.nl. Straks langs de lijn met Eline de Zeeuw. Voor nu wens ik je vooral nog een hele fijne avond.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en

0: voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
9: NPO Radio 1.
10: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt door een oude granaat die afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar raakten licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf aangelegd. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak de brand uit. Hoe dat kon, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. En het weer. De buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af tot 1 graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Tjoep.
1: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
6: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
7: NPO Radio 1. Langs de lijn.
8: Eline de Zeeuw.
9: Ja, goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn. Na een dikke maand pauze ging het Formule 1 seizoen vanavond verder in Miami met spektakel vanaf de start.
10: Charles Leclerc is going through to the lead. No, Max Verstappen got it. Antonelli goes wide. Who's got the launch? It's Charles Leclerc. And it's spin. It's a spin for Max Verstappen.
9: Ja, Max Verstappen was de controle even helemaal kwijt, maakte een pirouette bij de start. Eindigt toch nog als vijfde. We blikken zo meteen uitgebreid terug op 3 Grand Prix. En in de Eredivisie lijkt Feyenoord zeker van de tweede plek en daarmee ook direct de plaatsing voor de Champions League na een benauwde zege op Fortuna Sittard.
11: Was het mooi? Zeker niet. Zat er geluk bij? Zeker wel. Feyenoord wint en de manier waarop dat is gegaan zal iedereen in Rotterdam-Zuid waarschijnlijk een zorg zijn.
9: Ja, concurrenten Ajax en NEC morsten gisteren al de punten en in de bus terug zag Van Persie ook FC Twente gelijk spelen. En dus is het gat met de derde plek ineens 5. En na 3 jaar is het grote Schalke 4 weer terug in de Bundesliga. En dus werd het voor technisch directeur Juri Mulder een latertje.
12: Op een gegeven moment dacht ik van om 1 uur of 2 ga ik met mijn ouders mee terug naar huis. En ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik ben tot 6, 7 uur nog ergens in Herne of in Ressen, Gelsenkirchen terechtgekomen in een of andere hele vage zaak met alleen maar blauw-witte mensen. Ja, zo moet dat ook.
9: Heerlijk onverstandig. Straks een uitgebreid gesprek met Juri Mulder en ook het tegen degradatie knokkende Tottenham en het bijzondere verhaal van Emese Hof die als derde Nederlandse gaat spelen in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat en veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, we hebben er even op moeten wachten, maar het Formule 1 seizoen is inmiddels weer hervat met de Grand Prix van Miami. En dat was er eentje waar een hoop in gebeurde. Max Verstappen die spinde bij de start. Daar waren de nodige vraagtekens over naderend onweer, meerdere crashes, vele inhaalacties en uiteindelijk een jonge Italiaan die weer wist te winnen.
10: And it's 3 Grand Prix victories in a row for Kimi Antonelli. Kimi Antonelli wins the Miami Grand Prix.
13: Yes! Woo! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
9: Ja, we blikken terug op de race met coureur en analist Jeroen Blekemolen en Formule 1-commentator Louis Dekker. Goedenavond, mannen.
14: Goedenavond.
9: Ja, zometeen meer over dat sprookje van Antonelli, want zo mogen we het inmiddels wel noemen, denk ik, een sprookje. We beginnen bij de start, daar waar ook al een hoop gebeurde. Jeroen, met jou wil ik beginnen. Wat gebeurde er nou met Verstappen?
0: Nou ja, hij ging er gewoon vol voor. Hij maakte over het algemeen dit jaar nog niet zulke goede starts. Dus ja, vanaf die voorste plek, hij stond de voorste rij, stond tweede, moest hij eigenlijk flink verdedigen, maar ging er vol in. Lag bijna op kop, reed naast Leclerc, maar wilde gewoon net iets te veel. Leclerc stuurde in, gaf niet ruimte. Toen spinde die, maar de spin zelf is wel weer een soort kunstwerkje. Want ja, in zo'n veld, hij gooit hem in een 360 spin. Precies op het goede moment, laat de rem los, koppeling, hoe die het ook doet. Hij rijdt weer door en hij verliest maar een paar plaatsen.
9: Ja, in de turnen, zo'n pirouette, krijg je daar gewoon heel veel punten voor, hoor, denk ik, als je die goed uitvoert. Louis, hoe knap is het dat hij daarna die auto dus weer onder controle kreeg, gewoon kon doorrijden?
5: Nou, je moet een beetje geluk hebben dat de rest ook oplet. En hij had met één ding mazzel, niemand raakte hem. Maar inderdaad, de manier waarop hij hem in een split second uit de muur houdt. Je kunt heel makkelijk zeggen, goh, hij maakt een fout. Dat doet hij al niet vaak. Maar als hij dan een fout maakt, dan weet hij het ook weer zodanig op te lossen dat het schadevrij doorrijden is. En dat maakt hem wel bijzonder. En ja, uiteindelijk strategisch ging het natuurlijk allemaal mis daarna. Maar we hebben wel een hele leuke race daardoor gezien. Want hij ging van zich afbijten, hij ging verdedigen, aanvallen. Ik denk als je de camera anderhalf uur op Verstappen had gezet en gewoon die andere 21 coureurs genegeerd had, dat je echt een hele leuke race gehad.
9: Ja, want neem ons nog even mee. Hij heeft ook een tijdje op kop gereden om vervolgens weer achterop te raken en uiteindelijk weer op het laatste moment in te halen.
5: Dat op kop rijden was een beetje geflatteerd, want hij ging na die pirouette vrij snel naar binnen, na een rondje of 10, om meteen maar banden te wisselen. En dan weet je, als er een safety car komt, kan dat allemaal goed uitpakken. Maar die kwam daarna later in de race niet meer. En dan weet je, hij gaat of nog een keer naar binnen en heel veel terrein verliezen. Dan was hij achter Hamilton gevallen. Of hij gaat proberen het uit te rijden op zwaar versleten banden en dan proberen van zich af te bijten als hij wordt aangevallen. Mm-hmm. En dat laatste gebeurde. Dat leidde ertoe dat hij heel lang derde lag, maar dat echt alles erop wees dat hij dat niet ging volhouden. Maar de manier waarop hij dan verdedigt, dat zijn eigenlijk de leukste momenten in de race.
9: Ja, laten we ook even luisteren naar Verstappen bij Viaplay. Want hij leek dus mee te gaan doen om dat podium, met de nadruk op leek. Want al gauw bleek dat het niet genoeg was voor die top 3.
15: Ja, en vooral omdat we die lange stint op die harde band deden. Denk ik, kwam gewoon, ja, die band werkte gewoon niet goed voor ons vandaag.
16: Driver of the day. Ik denk dat ik namens heel veel Nederlandse fans spreek als we wel zeggen dat we enorm genoten hebben van je aanvalslust en ook je manier van verdedigen vandaag.
15: Ik heb mijn best gedaan.
16: Was het ook voor jou lekker in de auto?
15: Beter dan de laatste paar weekenden, ja.
9: Ja, Louis, jij zit al lachend te luisteren. We hebben Verstappen natuurlijk nog niet zo positief gehoord als nu dit jaar. Of waar zit je om te lachen?
5: Ja, hij wil niet zeggen dat hij het naar zijn zin heeft gehad. Want hij weet natuurlijk, er zijn twee antwoorden. Het resultaat was best goed, die auto was veel beter. Maar hij wil niet in de valkuil trappen dat hij zegt die reglementswijzigingen en alles een beetje bijgepunt. Eigenlijk was het een stuk leuker vandaag. En ik denk wel dat we vandaag de leukste race van het jaar hebben gezien. Ik heb ook een hele hoop woorden die we drie races op rij steeds hoorden. Zoals jouw favoriete woord, superclipping. Ik noem maar wat.
9: Ja, super. Helemaal
5: niet gehoord. En dat gaat over dat opladen en batterijen die ineens leeg zijn, et cetera. Dus ik denk dat Verstappen vandaag moet toegeven dat de kritiek er nog steeds is, maar dat er wel degelijk naar hem is geluisterd, dat het toch een stuk minder beroerd was dan iedereen vreesde.
9: Ja, Jeroen, hij moet dus eigenlijk toegeven dat hij best wel een beetje tevreden mag zijn met die vijfde plek. Beste resultaat tot nu toe, ook voor Red Bull. Hoeveel beter is die auto nou geworden, denk jij?
0: Nou, eigenlijk is het gat voor de helft gedicht. Zo kan je het wel zien, want hij stond eerst op een seconde. En nu stond hij op een halve seconde. Dus ze hebben zeker in die lange pauze goed werk verricht. Ja, en ik denk tussen de regels door kan je wel lezen dat Verstappen dat race zelf nog helemaal niks vindt met die elektromotor. Als ik zit te kijken en ook goed analyseer, vind ik het zelf ook nog steeds helemaal niks. Het zag er wel spectaculair uit. Mensen die elkaar inhalen. Maar het is niet natuurlijk autoracen. Maar Verstappen die deden wel volop aan mee. Hè. Die haalden acties uit dat je dacht, oh, dat gaat niet goed. En dan ging het weer net goed. En het gaat ook over het algemeen altijd wel net goed. Maar het is nog een beetje kunstmatig racen. Ze zijn op zoek om het beter te maken. Dit circuit Miami paste iets beter bij de nieuwe regels. In de zin van dat de elektromotor ook minder invloed had. Dus nou ja, we moeten het nog maar gaan zien of hij, als hij echt eerlijk is, wat hij er nou echt van vindt. Maar het was in ieder geval vermakelijk.
9: Ja, Louis noemde dit net de beste race tot nu toe. Leukste race tot nu toe. Ook wat betreft jou, Jeroen?
0: Ja, ik stond vol op van de bank en stond te springen. Want natuurlijk af en toe dan zag je acties. En ja, in één keer ging een auto weer twee keer ingehaald en weer terug. En het ging alle kanten op. Maar dat is wel hoe we het nu even voor in het gemak noemen, het yo-yo-effect. Dat je soms elkaar voorbij rijdt met de elektromotor. En dat is natuurlijk nog niet helemaal hoe het bedoeld is. Maar het gaat wel de goede kant op. En ja, zoals ik al zei, het was wel vermakelijk. Het was wel echt leuk om naar te kijken.
9: Met Kimi Antonelli, die zijn derde zege op een rij boekt. Hoe knap was die, Jeroen?
0: Ja, dit is heel erg bijzonder. Die jongen is 19 jaar, tweede seizoen in de Formule 1. Ik ben heel blij. Ik heb een envelop dicht gedaan voordat de eerste race kwam. En toen heb ik hem als wereldkampioen getipt. In een polletje moesten we dat doen met z'n allen. En hij was verzegeld, dus het is geen leugen. Maar nee, ik zag vorig jaar al veel in hem op het einde van het seizoen. Toen was hij helemaal tot leven al gekomen. Versloeg Russell al. En nu hebben ze gewoon de beste auto. Dat zullen ze niet altijd hebben. Misschien ook niet helemaal houden tot het einde van het seizoen. Maar vandaag, er kwam zoveel op hem af. Zoveel druk. Het had zo vaak fout kunnen gaan. En de strijdlust, het vechten. Dat hij een Norris weet te verslaan met die McLaren. Ja, fantastisch.
9: Ja, wie heb jij dan op het papiertje gezet, Louis? En in envelop gedaan, vervolgens verzegeld?
5: Nou, Jeroen heeft die envelop gewoon nooit bekeken. Want die denkt, ik moet zelf de hoofdprijs binnenhalen. Nee, alle gekheid op een stok. Ik heb al het geld op Russell gezet. €0, nou, want gokken doen we natuurlijk niet, maar ik wist zeker...
9: Mooi bruggetje naar mijn volgende vraag.
5: Zeker, ja. Maar al was het maar omdat mijn buurman zo'n bloedhekel aan George Russell heeft, dat ik er altijd ook wel van geniet als Russell dan wint. Want dat levert altijd leuke gesprekken op in de lift. Maar ik ben verbaasd, echt verbaasd, dat Antonelli Russell nu al 3 keer te grazen heeft. En hij heeft ook wel een keer mazzel gehad. Maar vandaag gaat Russell echt met een kater naar huis, hoor.
9: Het begint pijnlijk te worden ook.
5: Ja, nou, dan had dat begin maar weg. Ja, dit is pijnlijk.
9: Waar zit hem dat in dan? Dat verschil toch tussen die twee?
5: Ja, dat is nog moeilijk te begrijpen. En Russell kwam er zelf ook niet uit na de race. Die zei, ja, dit circuit ligt me gewoon niet zo goed of zo. En die auto die lag niet lekker. En daar zit denk ik de sleutel. Dat hoorde je bij Verstappen ook in de eerste 3 races. Als je niet je helemaal op je gemak voelt, ben je ook niet snel. En Russell heeft zich het hele weekend niet op zijn gemak gevoeld. Antonelli eigenlijk ook niet. Maar wel op momenten was hij pijlsnel. En Russell hebben we dit weekend helemaal niet snel gezien. En misschien knaagt het wel, want hij heeft jarenlang gezegd, ik kon Lewis Hamilton aan. Nou, dat is een prachtig gegeven, maar hij moet nu iemand van 19 de les lezen. En eigenlijk rijles geven, maar hij wordt zelf om zijn oren gereden.
9: Ja, George Russell eindigt uiteindelijk als 4e. Sowieso gebeurde er veel nog, hè, in die laatste ronde. Jeroen, kan je ons nog even meenemen in wat er nog meer gebeurde achter Kimi Antonelli ook?
0: Nou ja, natuurlijk van alles. Norris die kon het niet meer helemaal bijhouden. Maar ja, het grootste nieuws was eigenlijk de Ferrari van Leclerc, die vol spinde de muur raakte en ook zijn auto beschadigde. En die moest het toen nog naar huis brengen. En ergens had ik toen nog de hoop, want het kwam allemaal bij elkaar, dat Verstappen, die op dat moment 6e lag, dat hij zo nog maar voor een 4e plek zou gaan. Nou, dat werd het net niet, maar ze gingen eigenlijk de laatste echte bocht in met z'n allen tegelijk. En het was echt spektakel. Leclerc die uiteindelijk dan terugviel naar de 6e plek, Verstappen dan nog 1 plekje pakte. En Russell dan toch die 4e plek nog pakte. Maar ja, 4e als je teamgenoot 1e wordt, die doet inderdaad heel erg pijn.
9: Ja, nou dat was dus de Grand Prix na het hervatten van de Formule 1. Nou, natuurlijk die onrust in het Midden-Oosten een dikke maand geleden. Wijzigingen doorgevoerd door de organisatie. We hebben het wel eventjes kort over gehad in de technische reglementen. Wat heb je daar nou allemaal van gemerkt, Louis?
5: Dat coureurs minder mopperen. En dat kan geen toeval zijn. Dat komt niet alleen omdat de race dan iets leuker was. En omdat het allemaal een beetje went. Zoals alles in het leven soms went. Maar het heeft er ook vooral mee te maken dat de Formule 1-leiding diverse coureurs en ook meneer Verstappen heeft uitgelegd dat al die kritiek ook maar eens op moet houden. Geef ons de tijd, we luisteren echt wel naar jullie. En er lijkt een soort vredesakkoord te zijn tussen de coureurs en de Formule 1-leiding. Jongens, even niet zoveel mopperen, dan luisteren we naar jullie. Komt allemaal goed, op zijn minst een beetje. Dus er is wel iets gedaan. Het is, ja, weet je, zie het als een update op je computer. Hij wordt niet ineens hagelnieuw. Je kunt beter soms na een jaar een nieuwe kopen. Nou, dat kan in de Formule 1 niet. Dus ze zijn wel aan het tweaken en aan het updaten. Maar het duurt nog zeker een jaar voordat Jeroen ook tevreden is en het niet meer over elektromotoren heeft.
9: Vind jij dit eigenlijk ook fijn, Jeroen? Wat minder mopperende coureurs?
0: Ja, maar het is ook goed dat ze zich hebben uitgesproken. Want anders, er moet wel geluisterd worden naar die coureurs. Want die zitten ook in die auto en er spelen veel belangen. Dus de fabrikanten bepalen eigenlijk alles onderling met z'n allen, met de organisatie. Maar ja, die coureurs die snappen echt natuurlijk hoe het werkt op de baan. Dus nou, heel goed dat ze wel wat zeggen. Ook heel goed, want Lando Norris was eigenlijk tussen de regels door ook nog best wel kritisch. Meteen na de wedstrijd over hoe de auto's nu zijn. Want ze vroegen aan hem, Jensen Button, die bij het podium stond, die vroeg eigenlijk van, nou, is het nu dan opgelost? Ja, daar durfde hij inderdaad niet op te zeggen van ja, nee, alles is goed nu. Dus ze zijn inderdaad teruggefloten van nou, doe maar eens even wat positiever. Maar het was ook niet zo dat hij meteen de slingers op ging hangen van ja, we zijn er.
9: Dat was de Grand Prix van Miami. Over 3 weken pas wordt er weer gereced, dan in Canada. Nog een hele hoop wat er ook in de tussentijd kan gebeuren. En dus wat de teams verder kunnen doorontwikkelen. Louis en Jeroen, dank jullie wel. Kimi Antonelli, ja, we hebben het net gehoord. Yannick Sinner, 2 namen die in Nederland dit weekend het sportnieuws domineren. En de gemeenschappelijke deler is dat ze allebei Italiaans zijn en succesvol. Dat was ook te horen op de Italiaanse tv.
17: E va affrontare adesso l'ultima curva. Vera, per poi le due pieghe in appoggio, sinistra e destra, per andare sul traguardo e per fare la storia, per infilare la terza. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami.
9: Antonelli is een 3e Grand Prix op een rij. En Sinner die schreef tennisgeschiedenis met zijn 5e Masters-titel op een rij.
18: E basta il primo match point a Yannick Sinner che accoglie con il suo solito sorriso modesto la conclusione di una settimana che lo ha visto migliorare.
9: Ja, dat klinkt toch heerlijk. We praten erover door met Italië-correspondent Angelo van Schaik. Goedenavond. Buonasera.
19: Goedenavond.
9: Wie krijgt morgen die plek op de voorpagina van deze 2 mannen?
19: Ik denk allebei wel een beetje, maar vooral nu toch wel Antonelli. Want dat is toch net nog iets spectaculairder dan Sinner. Met alle respect voor Sinner, ik denk dat die daar een beetje aan gewend geraakt zijn de afgelopen jaren inmiddels al. Als je nu op de site van de Gazzetta dello Sport kijkt, dan staat daar met grote letters Antonelli, sei uno spettacolo. Je bent een spektakel, je bent fantastisch. Nou, Italianen zijn natuurlijk altijd al gek geweest op autosport. Hè? Ferrari natuurlijk, in het verre verleden Maserati en ook Alfa Romeo. Maar het was alweer een hele tijd geleden dat de Italiaan een Grand Prix won voor deze 3 van Antonelli. Dat was in 2006 en dat was Giancarlo Fisichella in Renault helaas. En dat was het nu... Antonelli ook in een Mercedes rijdt en niet in een Ferrari. Dat doet ze wel een klein beetje pijn. Maar het feit dat het een Italiaan is, dat vinden ze dan wel weer heel erg fijn. Er is ook natuurlijk trots voor Sinner. Maar natuurlijk wel wat ingetogener zoals Sinner zelf al is. Een sorriso modesto, zei de commentatrice net al. Een bescheiden glimlach. Dat is natuurlijk ook gewoon nieuws, hè? 5 keer een Masters toernooi op een rij winnen. Maar ik denk dat ze nog wel een beetje moeten vechten voor een plekje morgen met Inter. Want die is op dit moment aan het voetballen en staat met 1-0 voor. En wordt dus zo goed als het zeker vanavond landskampioen. Dus
9: kijk,
19: die zullen de show wel stelen morgen, vrees ik.
9: Ja, ondanks dat je een 19-jarig supertalent bent en een 3e Grand Prix op rij wint natuurlijk. Je hebt het al over Inter, deze 2 sporters. Zijn dit ook echt de sporters waar het over gaat in de kroeg? Of zijn er nog meer?
19: Vooral Sinner is de afgelopen jaren immens populair geworden in Italië. Ondanks het feit dat hij Italiaans spreekt met een heel dik Duits accent. Want hij komt uit Zuid-Tirol. En over het algemeen zeggen de Zuid-Tirolezen zelf dat ze niet bij Italië horen. En de Italianen vinden dat eigenlijk ook, dat Zuid-Tirol niet bij Italië hoort. Maar nu Sinner veel wint, vinden ze dat heel chauvinistisch natuurlijk wel. En met de populariteit van Sinner is ook het tennis ineens heel erg populair geworden. Er is echt sprake van een soort Sinner-effect. Steeds meer Italiaanse kinderen gaan tennissen in plaats van voetballen. Het wordt steeds vaker ook op televisie uitgezonden. Mm-hmm. De finale van Roland Garros, daar was het afgelopen zomer stil op straat tijdens een tennisfinale. En ja, zelfs het voetbal moet er nu voor wijken. De Romeinse derby tussen AS Roma en Lazio op 17 mei... die wordt verplaatst vanwege de finale van het Masters toernooi van Rome op dezelfde dag en pal ernaast. Dus het tennisstadion en het Olympisch stadion zit misschien 200 meter. Dat zegt natuurlijk wel, hè, dat het voetbal verplaatst moet worden vanwege het tennis. Maar het blijft nog steeds wel volkssport nummer 1, ooit voetbal. In de bars wordt nog steeds elke ochtend de Corriere dello Sport of de Gazzetta dello Sport uitgespeeld en op een hooggetoond, luidruchtige toon bediscussieerd bij de cappuccino. Dus Dat is in tennis voorlopig nog niet gebeuren, eerlijk gezegd.
9: Ja, Fox Sport nummer 1, maar ja, ik moet het toch een keer zeggen weer. De Italianen zijn er helaas niet bij op het wereldkampioenschap. Verzacht dat de pijn nog een beetje dat al deze sporters, deze Italiaanse sporters, wel zo ongelooflijk succesvol presteren?
19: Een heel klein beetje. De pijn zit echt heel diep, hoor. Ze schamen zich er bijna voor dat de Italianen er weer niet bij zijn bij het WK. Voor de derde keer op een rij. En elke keer als ik er voorzichtig met vrienden over begin van, goh, wij gaan, Nederland gaat natuurlijk wel over een maand naar het WK. Dan wordt er snel van onderwerp veranderd. De pijn zit diep. En dus laten we zeggen dat de successen van Sinner en Antonelli een beetje afleiding bieden. Maar de pijn van het ontbreken, van het opnieuw ontbreken op een WK voetbal, wordt er niet echt mee verzacht, zullen
9: we
19: maar zeggen.
9: Nee, laten we maar gewoon blijven bij die mooie sportprestaties van Antonelli en Sinner. Dankjewel, Italië-correspondent Angelo van Schaik.

0: Dat was Jamie Lydell met Another Day. Met nog 3 wedstrijden te gaan in de Premier League blijft het grote Tottenham Hotspur strijden tegen degradatie. Het staat onder de degradatiestreep en moest vanavond op bezoek bij de nummer 5, Aston Villa. Dan denk je van tevoren, hartstikke kansloos, maar niet dus.
1: There's the full-time whistle, and there's delight for deserving. There'll be frustration and annoyance for Unai Emery, whose team have got to pick themselves up for the big European semi-final on Thursday. But this is all about Tottenham Hotspur. Look at that young fella's face. He's just seen his team climb out of the relegation zone with 3 games left to play.
0: Ja, Tottenham wint met 2-1 van Aston Villa. En door de zege staat Tottenham nu 17e. 1 puntje meer dan West Ham, dat 18e staat. En de nummers 18 tot en met 20 degraderen. Michel Vorm, die keepte 6 jaar voor Tottenham, kent de club goed. En we hebben hem aan de lijn. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, die punten van vanavond, dat moet een opluchting zijn.
2: Ja, heel erg. Het zit zo dicht op elkaar. En als je ziet hoe ze de afgelopen eigen maanden spelen, dan had je dit niet kunnen bedenken, eerlijk gezegd.
0: Dat het zo zou gaan?
2: Nee, het was de laatste tijd was het echt niet om aan te zien. En dat zat ook allemaal niet echt mee. Maar zo zie je maar weer in de voetballerij. Ja, het kan anders zijn. En vandaag hebben ze ook echt gewoon dik verdiend gewonnen.
0: Ja, 3 wedstrijden nog te gaan in de Premier League. Die punten zijn dus echt keihard nodig. Voorlopig op die toch nette 17e plek. Want dat is waar je wil eindigen als Tottenham uiteindelijk. Hoeveel pijn doet dit seizoen bij jou als je dit allemaal zo aankijkt die afgelopen maanden?
2: Ja, heel pijn. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb dus 6 seizoenen gezeten. Veel binding met de club, met de mensen rondom de club. Ondanks dat er natuurlijk de meeste teamgenoten er niet meer zitten met wie ik heb gevoetbald. Maar het is gewoon zonde om te zien dat het zo slecht gaat. En dat is natuurlijk al langer gaande. Want vorig jaar win je de Europa League. Maar ja, eindig je ook geloof ik 17e of 16e. En dat is niet zomaar iets. En het zou echt vreselijk zonde zijn als ze eruit gaan. Maar ze doen er alles aan om erin te blijven. En dit is een harde. Laat ik hopen dat er harde lessen zijn en dat ze erin blijven.
0: Ja, wat kan jij de vinger op de zere plek leggen van waar gaat het nou eigenlijk mis dit seizoen?
2: Nou, het is niet alleen dit seizoen. Het is eigenlijk denk ik al een aantal jaar toch een stukje beleid. Die er is ingezet. Veel trainers ontslagen, verschillende manieren van speelstijlen. De spelers die zijn gehaald. Een combinatie van factoren. En je speelt natuurlijk in een hele competitieve competitie die eigenlijk waar iedereen strijdt. Dus als je minder seizoen hebt, kan het zomaar zijn dat je voor degradatie vecht. En wat ik al zei, vorig seizoen werd ook een beetje zand in het oog gestrooid omdat je de Europa League wint. Maar toen ging het, verloren ze ook al 22 van de 38 wedstrijden. En dat is natuurlijk dat is natuurlijk al een teken aan de wand. En dus ik denk al dat het sowieso al langer speelt. Dat je echt, dit seizoen word je ook echt afgestraft door andere ploegen. Dat je veel blessures gehad, trainerswisselingen.
0: Ja, Xavi Simons natuurlijk nog, die geblesseerd van het veld afgaat en komende maanden wedstrijden moet missen. Wij praten in Nederland natuurlijk veel over Arsenal, Liverpool, City, United. Hoe is dat in Engeland? Hoe groot is Tottenham daar?
2: Nou, Tottenham is wel echt een grote ploeg. Ik bedoel, ondanks dat ze al jaren geen kampioen of zo zijn geworden, is het wel een ploeg die, laat ik zeggen, een top 6 ploeg is.
0: Ja.
2: En ook qua fans, nationaal en internationaal, is het ook wel echt een grote club. En als je ook ziet het stadion en de trainingsfaciliteiten, die zijn, daar durf ik denk ik wel te zeggen, de top 3 van Engeland. Als het niet de nummer 1 van Engeland is. Alleen, zo zie je maar dat dan ook niet geldt. Maar en daarom zou het natuurlijk ook extra zuur zijn als je eruit vliegt. Qua grote, de status van een club. Maar er zijn genoeg clubs in het verleden ook al eruit gegaan. Als een Newcastle bijvoorbeeld. En dat zijn natuurlijk ook hele grote ploegen. En het is niet ondenkbaar in Engeland dat dit soort dingen gebeurt. Maar ja, het is echt wel een hele grote club.
0: Ja, Tottenham maandag tegen Leeds, volgende week maandag. Chelsea wacht al nog uit. En dan nog tegen Everton. Blijven ze erin?
2: Ze blijven erin. Ik bedoel, ik denk dat vandaag gewoon echt super belangrijk is geweest, ook voor het moraal. En dat ook dat nu West Ham ook echt moet gaan winnen. En ik denk dat dit Leeds is zeg maar al safe. Dus die speel je volgende week maandag en die moet je gewoon winnen. Je hebt speelde nog twee thuiswedstrijden. Chelsea uit blijft een hele lastige partij. Maar die twee thuiswedstrijden, die moet je gewoon winnen. En ja, vanavond heb ik er wel vertrouwen in. Ja.
0: Ik vertrouw op jouw woorden. Michel Vorm, dank je wel. En fijn dat je even bij ons in wilde bellen. Eerder vandaag won Manchester United de klassieker van Engeland. Het was thuis met 3-2 te sterk voor aartsrivaal Liverpool. En als een tegenvaller voor trainer Arne Slot, die met Liverpool knokt voor een Champions League ticket.
3: I'm completely aware of the fact that we need 3 points. That's why I was so annoyed that we didn't pick them up today. Although we didn't deserve to get these points in the first half. Let it be completely clear. But if you are 2-2, coming back after 2-0 down, then you should at least go away here with a result. Which we didn't do, and we knew before the game we had 4 chances to pick up 3 points to qualify for Champions League. And now there are 3 chances left.
0: Ja, 3 kansen nog voor Liverpool om zich te kwalificeren voor de Champions League, zegt Arne Slot. Op dit moment staat de ploeg 4e in de Premier League. Heeft wel bijvoorbeeld 2 wedstrijden meer gespeeld dan Manchester City, dat 2e staat. We gaan even kijken. Door de zege in Manchester United is het Champions League ticket zeker. Voor de wedstrijd was er ook nog nieuws over United-icoon Sir Alex Ferguson. Hij werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Want Engelse media die schrijven dat het inmiddels weer goed gaat met de 84-jarige Ferguson. En dat hij snel weer naar huis mag. We gaan naar het feest gisteravond in Gelsenkirchen.
4: En jetzt! Hier flippt mal aus. Schalke ist zurück in der Bundesliga. Glück auf. Der FC Schalke kommt.
0: Schalke 04 promoveert na 3 seizoenen terug naar de Bundesliga. En Nederlandse linkjes met de club, die zijn er genoeg. Huub Stevens was er lange tijd trainer. Nou, Klaas-Jan Huntelaar maakte de ene na de andere goal. En clubman Juri Mulder is er sinds eind 2024 technisch directeur. Na een avond- en nachtfeesten gaf hij verslaggever Han Kok vanmiddag een rondleiding door het stadion.
5: Ja, Juri, gratuleren.
6: Dank.
5: Hoe was het gisteravond?
6: Het was fantastisch. We staan hier op de Noordcourve. En voor de wedstrijd, ik heb zelden zo'n atmosfeer meegemaakt. Een soort apotheose van een geweldig seizoen. En zoals Miro Muslic, onze trainer, zei, wie werden de laatste schrit machen? Het laatste stapje naar promotie. En dat is uitgekomen. Ja, voor de mensen hier iets enorm groots.
5: Was het feest?
6: Ja, tuurlijk. Dat moet ook. Hè. Dus ik had op een gegeven moment dacht ik van, om 1 uur of 2 ga ik met mijn ouders mee terug naar huis of zo. En ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik ben tot 6, 7 uur nog ergens in Herne of in Ressen Gelsenkirchen terechtgekomen in een of andere hele vage zaak met alleen maar blauw-witte mensen. En ik heb hier geslapen in mijn kantoortje, dus ja.
5: Zo hoort dat.
6: Ja, zo moet dat ook.
5: Wat betekent dit nou voor alles wat met Schalke te maken heeft?
6: Nou, het is groot, omdat het is natuurlijk een grote club, maar een grote club in de armste stad van Duitsland. En die de laatste jaren niet daar waren waar ze horen. Hè. Je hebt het hier gezien, alles hier is gewoon groots. Maar als je tweede Bundesliga speelt, dat past er niet bij. En dus zo'n promotie en weer eerste Bundesliga te zijn, ja, dat is gewoon voor de mensen hier die arm zijn, die het enige wat ze hebben is het voetballen. Ja, dat is. Ze zijn weer trots op hun club.
5: Ja, wat betekent het voor jou? Jij bent toch ook een jongen van Schalke?
6: Ja, nou ja, ik ben hier in de jaren 90 heb ik hier gespeeld en ik ben een keer trainer geweest, assistent trainer. De laatste jaren RVC lid en nu 1 jaar dan director profivoetbal, nu jij weer. En ze vroegen me op een gegeven moment van, Juri, wil je ook iets operatiefs doen? Ik zeg, eerst heb ik nee gezegd. Nee, het betekent heel veel. Ja, en je hebt het niet zo echt in de gaten. Totdat je zo'n dag als gisteren, waar een fanmars richting het stadion komt met 30.000 man. En er waren mensen uit Zuid-Duitsland zonder kaartje om dit mee te maken. Die hebben hier buiten in de regen staan kijken naar een groot scherm. En dat is, dan zie je wat voor club dit is.
5: Heeft de ploeg goed gespeeld dit seizoen?
6: Heel goed. Wat heel erg opvallend was, was dat we hebben eerst de verdediging versterkt. Want de laatste twee seizoenen elke keer 60 goals tegen. Verdedigers gehaald. Maar we merkten in de winter dat we gewoon weinig goals maakten. We stonden bovenaan met de minste goals van de hele... We hadden minder goals gemaakt dan nummer 18. Hoe is mogelijk? En toen is het een beetje analyseren. En dan zie je toch dat... En daar hebben we als groep, iedereen stond daarachter... Hebben we gezegd, oké, we moeten gewoon ook creativiteit binnenhalen. Goede spelers die ook wat kunnen met de bal. Niet alleen maar tegen de bal, maar ook met de bal. En vier, vijf nieuwe spelers gehaald. Ja, en welke club doet dat, hè? Dus totaal eigenlijk twee verschillende seizoenshelften. Ja, dat heeft zich wel uitbetaald.
5: Deze Noordkoeroe waar je het over
6: ja.
5: Vertel er eens wat over. Wat staat hier? Wie staat hier? Hoe fel is dat?
6: Kijk, weet je, we hebben natuurlijk Hillsborough in de jaren 80 gehad. Daarna zijn de staanplaatsen natuurlijk verboden geweest. Behalve in Duitsland. In Duitsland hebben ze het zo weten te organiseren. Omdat ze toch... Fancultuur is gewoon wel heel erg belangrijk. En ja, ze hebben gezegd, goed, wij gaan daar niet in mee. Heel Europa wel. En we gaan het zo organiseren dat het kan. En hier kan het gewoon. Dus hier staan 18.000 man staan er. Tegenpartij ook een staanvak. Ja, en ik denk toch ook dat het de sfeer in het stadion ten goede komt. Ja, ik heb soms mensen hier die hier staan en die zeggen... Ja, het is 10 keer mooier dan op de VIP-tribune. Ja, dit is het gewoon. Dit is voetbal kijken. En je koopt een kaartje voor 17 euro. Ja, dat is het gewoon.
5: Heeft het team wat te zoeken op het hoogste niveau?
6: Ja, natuurlijk moeten misschien hier en daar wat aangesleuteld worden. Maar ik denk wel dat deze jongens met de transfers die van de winter zijn gedaan... Dat we wel een eind zouden kunnen komen ook. Als je het hebt over niet weer degraderen.
5: Vind je het leuk wat je aan het doen bent hier?
6: Ja, natuurlijk is het leuk.
5: Ja, wat is leuk.
6: Nou, het is leuk omdat je met een leuke groep mensen samenwerkt. En dat je met elkaar iets probeert te bereiken of zo, weet je wel. En dat is dagelijks. Ik rij hier 's ochtends met plezier heen. En dat heb ik natuurlijk altijd gedaan. Het is natuurlijk mijn club. Dat is het. En ja, die... Je bent samen met de mensen, zo'n dag als gisteren, dat maakt je gewoon hartstikke blij. Omdat je ziet hoe blij de mensen worden.
5: Gratuleren.
6: Dank je.
5: Und viel Erfolg.
6: Dank je, Sjoen.
0: Ja, Schalke dus teruggepromoveerd naar de Bundesliga. En nog geen 24 uur nadat dat lukte, is de roemruchte club nu ook zeker van de titel in de tweede Bundesliga. Feyenoord mag zichzelf de winnaar van het Eredivisieweekend noemen. De ploeg uit Rotterdam won met 2-1 van Fortuna... en zag dat de concurrenten in strijd om de tweede plek juist de punten lieten liggen. Feyenoord verstevigt zo de positie en heeft inmiddels 5 punten voorsprong op de nummer 3, NEC. Met nog 2 wedstrijden te gaan lijkt de strijd om dat laatste Champions League ticket dus beslist. Al houdt Feyenoord-trainer Robin van Persie toch een flinke slag om de arm.
7: Nee, dat gevoel heb ik totaal niet. Ik snap dat gevoel misschien nu een beetje heerst.
8: Omdat... Je ziet de eindstreep.
7: Ja, het komt steeds dichterbij. Alleen zijn we er nog niet. En dat is hoe wij ernaar kijken. Daarom benaderen we de aankomende week ook gewoon als een normale week. We geven geen extra vrije dagen. Want we moeten de job nog doen. En dat is ieders mindset binnen Feyenoord. Vandaag hebben we wel echt een mega stap gezet richting ons doel. Daar zijn we heel blij mee. Die punten die wilden we heel graag hebben. Die hebben we met wat geluk verdiend. Maar dat dit een fantastisch resultaat is, dat mogen duidelijk zijn. En dat zie je ook aan alles en iedereen. Dat kon je ook zien op het moment dat Reed die goal maakte. De emotie die op en naast het veld loskwam. Ja, daaraan kon je echt wel zien dat de belangen heel groot zijn.
0: FC Twente leek vanmiddag de derde plek over te nemen van NEC. De ploeg van John van der Brom stond lang voor tegen AZ. Maar in de 6e minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis.
9: Dan alsnog Koopmeiners met de afvallende bal. En die streept hem erin, zeg. Prachtige doelpunten, die hebben we vanmiddag al vaker gezien. En iedereen bij FC Twente stort ter aarde, want daar gaat de derde plek.
10: Het meest zure voor ons is natuurlijk de echte allerlaatste seconde van de wedstrijd laten gelijkmaken.
11: Ja, deze doet wel pijn. Je hebt gisteren met de schuin oog zitten kijken naar de wedstrijden. En voor onze wedstrijd in de middag ook, weet je. Je weet hoe dicht het bij elkaar staat. Je kan 2 plekjes klimmen en dan als het in de laatste seconde zo... Uh, zo die deksel op je neus komt, dan in de kleedkamer was het wel... Was die verslagenheid wel groot, ja.
10: We hebben vandaag gespeeld om die wedstrijd te winnen. Ik denk dat we dat ook als team heel goed hebben gedaan. We hebben ingespeeld op steeds veranderende situaties binnen het veld. Dat heeft ook met de tegenstander te maken. En daar hebben we, ik kan de jongens niks verwijten. Dus wij hebben, denk ik, in dat opzicht... Ja, gewoon een hele goede wedstrijd hier gespeeld. Je komt verdiend op voorsprong op een gegeven moment. We blijven goed in de organisatie staan. We blijven druk op de bal houden. Ja, alles wat je hebt afgesproken, dat hebben die jongens gedaan. Alleen ja, tegen een geweldige goal, de laatste... Daar kun je gewoon als trainer van de tegenpartij, maar ook als team, ja, niet heel veel tegen doen. Maar het is wel zuur, want ja, in plaats dat je nu derde staat, staat je vijfde.
8: Liep je er al een beetje van te dromen op de bank in minuut 95?
10: Het was te veel adrenaline in je lijf als coach. Want je bent zo bezig om die wedstrijd met elkaar eruit te slepen met z'n allen. Dus ik droom niet zo. Dus dat heeft ook geen enkele zin, want uiteindelijk sta je waar je staat. Dat is gewoon een gegeven. En we hebben het niet meer in eigen hand. Dat is het enige jammer na vandaag, zeg maar. Maar aan de andere kant, we hebben nog twee wedstrijden om er vol voor te blijven gaan. Want het zit heel dicht bij elkaar. En dat is helaas dit weekend voor ons niet veranderd.
8: Ik proef een beetje echt een verslagenheid waarvan ik denk van... Nou, die zitten misschien nog wel een beetje aan play-offs te denken op een mogelijke manier. Maar...
11: Nee, die verslagenheid is omdat je weet dat je gewoon twee plekjes omhoog had kunnen klimmen. Omdat wij kijken naar... Wij kijken absoluut nog niet naar play-offs. Wij kijken juist naar direct Europa. En alle plekken lagen nog open, vooral als je nu wint. Je staat er nog steeds gewoon goed bij. Maar juist daarom is het zo zuur. Omdat je weet dat andere ploegen ook punten hebben laten liggen. Tot de laatste seconde doe je mee. Nee, die play-offs zitten zeker niet in mijn hoofd. Nee.
8: Hoe raap je de boel dan nu zo bij elkaar? Want ik kan me voorstellen dat deze wel even pijn doet bij de jongens.
10: Ja, nee, zeker. Zeker de teleurstelling met name over het resultaat is best groot bij ons allemaal. Dat is logisch. Dat moet ook. Aan de andere kant heb ik ook net tegen die jongens gezegd dat ik enorm trots ben op het bekende gameplan wat je hebt met elkaar. Wat je bespreekt, wat je traint. En als je daar dan heel veel dingen van in terug ziet komen, dan kan ik daar ook weer van genieten. En ja, de scenario's die je doorneemt met elkaar, daarna handelt in de wisselmogelijkheden die we hebben. Ja, alles klopt in dat opzicht. Alleen nogmaals, die laatste bal, ook nog in de laatste seconde. Dus dat is enorm zuur, maar ja, ik kan de jongens niks verwijten.
0: Dat waren John van der Brom en Sam Lammers in gesprek met Dien van het Laar.

0: Dat was Enough is Enough van Post Malone. Al jaren speelt de Nederlandse Emese Hof bij de Europese topclubs. Nu gaat ze naar de allergrootste competitie, de Amerikaanse Women's NBA. Hof gaat daar spelen voor de Minnesota Lynx, viervoudig kampioen. En ze is pas de derde Nederlandse basketbalster die uit gaat komen in de meest prestigieuze vrouwencompetitie ter wereld. Ja, Emese, goeie avond. Gefeliciteerd met deze overstap. Dit moet toch een droom zijn die uitkomt?
1: Dat is het zeker, ja. Ik hoopte eigenlijk al wel een langere tijd op. En het is vaak net niet gelukt. Dus zeker een hele grote droom die nu uitkomt.
0: Ja, want hoe is dit
1: al te zijn.
0: Ja, hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Want je zegt al ja, een paar keer net niet, nu dus wel.
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal via agenten. Alleen, ja, en heb ik twee agenten die hun stinkende best hebben gedaan. Maar ja, het was eigenlijk al een beetje klaar voor dit seizoen, zeg maar. Ik had het eigenlijk, ja, het voelde alsof het weer niet gelukt was. Mm-hmm. Ik was ook weer vanuit Praag mijn Europese team terug naar Nederland gegaan. En ik dacht van, dit wordt hem niet meer. En ik moet andere plannen gaan bedenken voor de zomer. En toen belde woensdag mijn agent van, ja, het is, met het developmental spot is het net iets ingewikkelder. Maar in ieder geval, ze hebben hier veel geblesseerden op mijn positie. Dus of ik er hier in ieder geval voor onbepaalde tijd heen wilde gaan. En eigenlijk zat ik 2 dagen later in een vliegtuig. En ben ik nu hier, een week nadat we in Tsjechië kampioen werden. Dus ja.
0: Nee, zo snel kan het gaan dus. In één keer ben jij echt Minnesota binnengevlogen. En train je ook met het team mee al?
1: Ja, net voor het eerst. Nog niet helemaal, omdat ik nog een paar testen, fysieke testen moet. Maar waarschijnlijk morgen, ja.
0: Zo, en wat zijn je eerste indrukken?
1: Ja, de geoliede machine. Alles is geregeld, zeker nu dit jaar. Zijn er nog meer ja, mogelijkheden door de verhoogde contracten. Maar ook veel meer regels, zeg maar, meerdere fysio's, meerdere. Zeg maar, de staf is echt enorm. De faciliteiten zijn top. De Timberwolves spelen nog. Dus we delen nu nog de faciliteiten. Dus we kwamen per ongeluk de NBA-training binnenvallen toen we de hal inliepen vanochtend. Dus ja, dat, ja, het is gewoon een hele andere wereld. Soms moet ik even 2 keer knippen dat ik denk, oh ja, je bent hier opeens. Omdat je gewoon ja, 3 dagen geleden nog gewoon in Nederland op mijn fietsie zat.
0: Wat heerlijk dit zeg. Je maakt echt van alles mee daar. Je komt dus vanuit Tsjechië over naar Amerika. Kan je ook omschrijven, jij zegt het eigenlijk al een beetje, van wat daar allemaal op je afkomt. Maar ook hoe groot het basketbal in Amerika is.
1: Ja, want ik zag dat ik getekend, zeg maar, online was ik dan getekend. Maar die wedstrijd daarvoor zat ik al op de bank, zeg maar, erbij bij de geblesseerden. En toen reageerden ook heel veel van de Lynx-fans al van, ja, maar we zagen er gisteren wel. En toen dacht ik, oh ja.
0: Je bent erkend.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, nou ja, meer van dat ze dus niet helemaal konden plaatsen. Maar dat ze dachten van, ja, nu snappen we wel waarom ze er gisteren eigenlijk bij zat. Dus toen dacht ik, oh ja, ja, mensen zijn hier wel er meer mee bezig, zeg maar, ja. In Tsjechië of in Nederland, of je nou wel of niet meedoet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel mensen wat uit.
0: Maakt dat ook dat je veel reacties krijgt? Bijvoorbeeld misschien wel van een Quinten Post, een Nederlandse jonge man die in de NBA speelt.
1: Ja, ik zag het, ja. Dat was wel heel lief.
0: Oh, hij heeft gereageerd?
1: Hij had gereageerd op die post volgens mij. Dus toen dacht ik, oh ja, we gotta stick together the Dutchies.
0: Ah, kijk, heel goed. Dat is leuk. Ja, wat ik trouwens ook zag, dat vond ik wel interessant, was dat van de week er ook nieuws was vanuit de Women's NBA. Van de ene op de andere dag ging het salarisbudget dat de teams aan de selecties mogen uitgeven keer 4. Van 1,5 miljoen naar 7 miljoen. Echt historisch natuurlijk. Zegt dat ook veel over de populariteit van de sport daar?
1: Ja, ik denk dat ze de afgelopen jaren gewoon het vrouwenbasketbal heel erg hebben gepusht sowieso. En met alle college stars die gewoon miljoenen deals hadden en dan niet minder dan 100.000 kregen voor een seizoen in de WNBA. Ja, dat was allemaal een beetje krom. Dus ik denk dat daardoor de value gewoon omhoog is gegaan. En daar hebben ze ook voor gevochten. En ja, eigenlijk kwam het bijna tot een hoe noem je dat? Strike, zeg maar. Als het niet zou gebeuren. Dus ja, het hele seizoen was bijna niet gebeurd. Ja, en toen het helemaal gebeurd was, ik merkte wel dat, zeg maar, alle mensen die ooit een beetje ja-nee waren, die nu zeker wel gingen.
0: Ja, en jij bent natuurlijk ook onderdeel nu van de Women's NBA. Je hebt een development spot getekend. Betekent dat je 12 wedstrijden mag spelen. Wat houdt dat verder precies in? En ook voor daarna, na die 12 wedstrijden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het idee is dat er nu mensen hier geblesseerd zijn. Dus dat ik waarschijnlijk in het begin wel ga spelen. Maar hoe het werkt als die 12 wedstrijden op zijn, of ik dan gewoon nog hier blijf, of dat ze me dan laten gaan. Daar, volgens mij, ja, dit is het eerste jaar dat die development spot überhaupt bestaat. Mm-hmm. Dus volgens mij is dat nog een beetje ingewikkeld en vaag. Maar ja, ik hoop dat ik dan of nog hier kan blijven, of misschien ergens anders heen kan gaan. Maar ja, de eerste maand hier maar gewoon focussen. En dan vanaf daar gaan we zien of er nog meer in zit.
0: Ja, je mag het gaan laten zien in die wedstrijden. Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar blink je echt in uit?
1: Ja, ik denk wel echt in het spelletje lezen en reageren en inschatten, zeg maar. Dus dat lijkt me heel leuk. Maar ja, daar moet je natuurlijk ook even aan wennen met nieuwe speelsters. En het is gewoon wel ja, een stukje sneller. Dus ik denk dat fysiek spel en ja, enigszins met basketbal IQ, denk dat dat mijn sterkere kanten zijn.
0: Je mag het volgens mij de komende dagen al in de praktijk gaan brengen. Vorige week nog op dat fietsje in Nederland, straks gewoon in de Women's NBA. Wanneer is je eerste wedstrijd?
1: 9 mei.
0: 9 mei, wij gaan kijken. In ieder geval volgen.
1: Super.
0: Dankjewel, Emese. Heel fijn om je te spreken.
1: Dankjewel.
0: En super tof verhaal. Geniet ervan daar.
1: Yes. Doeg. Sportradio NOS op 1.
0: NOS Radio langs de lijn. Het had vandaag al kunnen gebeuren voor de vrouwen van PSV. Ze konden kampioen worden. Moest PSV wel zelf zien te winnen. Ajax moest dan ook verliezen. En SC Twente moest punten morsen. Aan een van de drie voorwaarden werd voldaan, want PSV won. Maar ook de nummer 2 en 3. En dus moest PSV titelfeest nog eventjes uitstellen. Verslaggever Thierry Boon sprak na de wedstrijd tegen Heerenveen United met Renate Jansen, die vooral blij was dat PSV het nog steeds in eigen hand heeft.
2: Het was niet makkelijk. Ik denk dat de eerste helft wel beter waren. Hadden meer moeten scoren, meer uit moeten halen. In de tweede helft merk je dat we er geen druk op kregen. Werd het nog wel lastiger. Goede redding van Nicky. Nou, uiteindelijk toch nog een goal tegen. Maar goed, we voetballen het goed uit. En dan zijn 3 punten het belangrijkst.
3: Ja, want jij maakte 2-0 na een minuut of 23. En dan denk je niet dat dat uiteindelijk de winnende goal zou zijn?
2: Nee, totaal niet. Zeker niet. En ik denk dat we hiervan moeten leren om er ook weer door te blijven gaan eigenlijk. En niet te stoppen. En ja, daarna scoor ik nog.

0: niet dat dat uiteindelijk de winnende goal zou zijn.
1: Nee, nee, totaal niet. Zeker niet. En ik denk dat we hiervan moeten leren om er ook weer door te blijven gaan eigenlijk. En niet te stoppen. En ja, daarna scoor ik nog een goal. Wordt afgekeurd of dat buitenspel was of niet. Is dan jammer.
0: Was het ergens spanning op de benen? Want je weet natuurlijk, hier is de schaal. Je kunt kampioen worden. Speelt dat nog een rol?
1: Nee, dat volgens mij niet. Volgens mij was dat het niet. Want de eerste helft speelden we wel gewoon zoals we moesten doen. Konden nog wel beter, maar goed, het ging niet slecht. In tweede helft draaien zij het om. Wij kregen er gewoon geen druk om. Dus dat lag niet per se daaraan. Het lag gewoon meer aan hoe wij druk gingen zetten. En daarna zetten we het om en ging het alweer beter. Dus ik denk daarin ook dat we het gelijk ook alweer goed konden neerzetten. En dat het niet de druk van de schaal was.
0: Wat hebben jullie je wel kunnen afsluiten van die schaal? Van alles wat er mogelijk zou kunnen gebeuren?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, gelukkig wel.
0: Werd je gedurende de wedstrijd wel op de hoogte gehouden van de andere velden?
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee. Echt niet, nee. Ik had geen idee. Echt pas in de laatste minuut van de wedstrijd. Toen vroegen we op de bank van hoeveel staat het eigenlijk bij de rest. Dus we waren er echt niet mee bezig. Echt met deze wedstrijd en gefocust op onszelf.
0: Ja, want het zijn de tropenweken. Het is een beetje wachten op de titel. Hè? Vrijdag weer een kans. 3 prijzen, daar gaat het allemaal om. Het is jouw laatste jaar. Kun je dan dat allemaal extra in je opnemen?
1: Ja. Ik maak mezelf iedere keer heel, heel, heel bewust van. Net zoals nu ook. Ik mag dan beginnen. En dan maak ik me er echt bewust van. Geniet nou van alles. En dat ik dan ook belangrijk weer mag zijn met een goal. Dat is alleen maar een kers op de taart. En dat we nu winnen. En dat we inderdaad volgende week echt een mogelijkheid hebben voor die schaal binnen te halen.
0: Ja, in eigen huis.
1: In eigen huis. Dat is natuurlijk een droom. Ik heb volste vertrouwen in ons als team. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te laten gebeuren.
2: Ja, dat dus allemaal komende vrijdag. Gaan wij nog even naar het laatste sportnieuws. Want onze correspondent in Italië, die meldde het net al. Internationale is landskampioen geworden. Zojuist won het met 2-0 van Parma. En daardoor is het door de concurrentie niet meer te achterhalen. En dat betekent dus feest voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Er was ook nieuw succes voor marathonloopster Mikke Ketels. Ze wint in Vancouver de marathon. Ketels die finishte in een tijd van 2 uur, 33 minuten en 1 seconde. Daarmee verbrak ze het oude parcoursrecord met bijna 1,5 minuut. En het was nog maar 3 weken geleden dat ze in Rotterdam ook al de Nederlandse titel op de marathon veroverde. En de Nederlandse waterpolosters die hebben bij het wereldbekertoernooi in Rotterdam voor het eerst verloren. Tegen Italië stond Oranje lang voor, maar het gaf het weg na een rode kaart voor Marty van der Weijden. Het werd uiteindelijk 10-12. Wij gaan die afsluiten. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan onder andere aandacht voor de nationale sportherdenking. Met dit jaar als thema de paardensport. U hoort dan ook een bijzondere reportage onder andere. Ik ga hier afsluiten. Een hele goede avond. Zometeen het oog met Mieke van der Wij.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof.
5: We zijn verongelijkt, we zijn ontevreden.
3: Rasentertainer Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn show Biggie Jari. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
5: Terwijl we in het 5e beste land ter wereld wonen. Dan denk ik, kom op mensen, weet je. Ja, die zorgen laat ik ook doorschemeren in het programma.
3: En acteur Sahila Maraisa bedacht en schreef mee aan de nieuwe serie Mokro's.
6: Het is niet een serie die een punchline doet en dan... Het is gewoon, alles gaat heel te loops.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Wabi, wabi.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm. Zet hem op.
10: Plus speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
11: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert

0: uw bedrijf geld op. CircularITgroup.com.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Uw oude IT is geld waard. CircularITgroup.com.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op de Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië en daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politieke leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden, zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door de nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter Russell. Norris werd in Miami 2e, Piastri 3e. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen wolken en zon, maar 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITgroup.com.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Uw oude IT is geld waard. CircularITgroup.com.
10: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente.
4: Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
2: De politie vermoedt dat die enorme brand in de toetjesfabriek in Ermelo is aangestoken. De toetjes die daar werden gemaakt waren bestemd voor de horeca. Het valt wel eens tegen in een restaurant, maar dit lijkt me nou ook wel weer wat overdreven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Wat doen gemeenten om asielprotesten te voorkomen? Vandaag was het weer raak in IJsselstein. Shermin Amiri vraag ik het zo, hij is adviseur op het gebied van migratie. En wat gaat de rechter morgen beslissen in de zaak die NAC heeft aangespannen tegen de KNVB? De club wil dat er een wedstrijd wordt overgespeeld. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoort u straks. En morgen zijn we om 8 uur weer allemaal 2 minuten stil. En dat doen we al heel erg lang. Hoe verandert die dodenherdenking door de jaren en de generaties heen? Dat vraag ik Frank van Vree. En ook nog een theatervoorstelling over de wereld van sekswerkers. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 3 mei.
2: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn zeker 3 mensen omgekomen door een luchtweginfectie.
3: 3 people have died following a hantavirus respiratory infection on a cruise ship in the Atlantic Ocean.
2: Het hantavirus veroorzaakte de fatale infectie dus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn er nog meer slachtoffers, meldt Sky News.
3: The World Health Organization said it's aware of the suspected outbreak on the MV Hondius and understands 6 people were affected.
2: Ik zei het al, in IJsselstein is een agent gewond geraakt door vuurwerk van demonstranten. Ook is er veel schade.
1: Zondag 3 mei.
4: Dit theater is van IJsselstein van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
2: Toen de politie arriveerde, begonnen ze met zwaar vuurwerk te schieten.
5: Een hele grote groep van, ik denk wel 30 jongeren in het zwart allemaal natuurlijk. Vaart naar de voorpand van het pui en denk, oh, zonde allemaal.
2: De demonstranten zijn tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, zegt de burgemeester.
6: We hebben een flink aantal demonstraties gehad, vreedzame demonstraties. Daar is wat mij betreft alle ruimte voor, ook de komende dagen. Maar dit is echt van een andere orde, dit zijn railschoppers.
2: Ook veel inwoners zien dat zo.
7: Ik vind het gewoon een walgelijke vertoning. Dat je ervoor of tegen bent, vind ik prima. Maar om je zo te uiten, slaat nergens op.
2: De tegenstanders zien ook niets in de plek waar de opvang moet komen. Namelijk een voetbalveld van de plaatselijke vereniging.
8: Omdat de kinderen daar sporten. Dus het lijkt me logisch als je kleine kinderen hebt dat het zorgelijk is.
2: Al zeggen andere ouders...
9: Een deel van het voetbalveld kan ook wel goed afgeschermd worden voor de rest.
2: Verder zeggen ze...
9: Als je ziet wat ze aan toestanden aanrichten hier, dan... Kan ik me niet voorstellen dat dat voor onze kinderen is en dat dat ook een goed voorbeeld voor de kinderen is.
2: De gemeente zegt zich niet te laten beïnvloeden door de demonstranten en daardoor vraagt deze verslaggever zich af.
10: Hoe lang blijft het nog onrustig in IJsselstein?
11: Nou, ik denk tot het hele plan is afgeblazen, als ik heel eerlijk ben. Ja.
2: Het Eurovisie Songfestival zal politieke inmenging dit jaar streng controleren.
12: Yes, right. I understand where the focus is, but we look equally at all participants all the time.
2: Het gaat dus niet alleen om acties van Israël. Volgens de directeur is de organisatie jarenlang niet streng genoeg geweest.
12: We have not been rigorous enough about the implementation of our rules.
2: Een verbod op deelname van landen die in oorlog zijn, zoals commentator Cornald Maas opperde, ziet de directeur niet zitten.
12: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered.
2: In Leeuwarden is Cambuur gehuldigd. De voetbalclub promoveert naar de Eredivisie. En ook trainer Henk de Jong werd onderscheiden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ik dacht dat er nog iets kwam van de huldiging. We gaan door met de krant van morgen. Suzanne de Vries heeft ze al ingekeken.
13: Ja, de Volkskrant duikt in de manier waarop de dodenherdenking de afgelopen decennia is veranderd onder publieke druk. De krant schrijft over 2 studenten die in 1970 een krans probeerden te leggen op de Dam om ook de vervolging van homo's te herdenken. Maar ze werden tegen de grond gewerkt, wat zorgde voor een rel. En een jaar later mochten ze alsnog hun krans leggen.
2: In de jaren 60 en 70 waren er regelmatig alternatieve herdenkingen die mensen organiseerden uit onvrede over die herdenkingen op de Dam. Anno 2026 is dat ook zo. Morgen wordt in Den Haag weer een herdenking voor Palestijnse slachtoffers van huidig oorlogsgeweld georganiseerd. Een historica zegt in de krant dat alternatieve herdenkingen bij een democratie horen. Iedereen mag zijn eigen visie laten horen. Dat is belangrijk om die herdenking levend te houden.
13: In NRC kijken twee onderzoekers naar welke rol AI in de rechtszaal moet krijgen. Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. Het AI lijkt het recht toegankelijker te maken, maar lost die belofte vaak niet in, zeggen ze. Zo kunnen mensen zelf met AI sneller en makkelijker bezwaarschriften en bijvoorbeeld processtukken maken. Maar in de praktijk zijn die stukken minder goed dan ze lijken.
2: Ook moeten bronnen uitgebreider gecontroleerd worden, waardoor zowel de tegenpartij als de rechter extra werk krijgen. De rechter heeft inmiddels gezegd dat dat kan neerkomen op misbruik van procesrecht, omdat je dan extra werk bij anderen neerlegt. De vraag is volgens de onderzoekers of AI wel het juiste middel is om de toegang tot het recht te verbeteren.
13: Wie een mobiele telefoon uit Zuid-Korea wil of een auto uit Japan moet nu inslaan, schrijft het Financiële Dagblad. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan stookolie. Het is een kwestie van weken voordat er in sommige havens weinig tot geen olie meer is voor schepen die van Azië naar Europa willen varen.
2: Tot nu toe redden reders zich door hun schepen langzamer te laten varen om brandstof te besparen, of ze laten hun schepen omvaren naar havens waar nog wel voldoende stookolie is. Al is dat nu wel heel duur geworden. Door deze maatregelen moeten mensen langer op hun spullen uit Azië wachten. En als het dan toch eindelijk aankomt, kunnen je spullen erg duur worden als de olieprijs doorberekend wordt.
13: En het AD schrijft over misschien wel de beroemdste walvis ter wereld, Timmy. Met een flinke waterfontein nam de bultrug dit weekend afscheid van zijn redders in de Noordzee. Daar was hij naartoe gebracht na meerdere keren gestrand te zijn voor de Duitse kust. Veel mensen leefden mee. Een bioloog die twijfelt in de krant of Timmy het wel haalt, omdat het dier verzwakt is. Hij zegt dat menselijke emotie ervoor heeft gezorgd dat het dier überhaupt gered is.
2: Die menselijke emotie zag een dierenorganisatie ook. Ze vinden het heel mooi om te zien dat mensen zulke warme gevoelens hadden voor Timmy. Maar ze hopen ook dat dit ervoor gezorgd heeft dat mensen ook zulke liefdevolle gevoelens hebben voor andere zoogdieren. Veel van Timmy's soortgenoten die bijvoorbeeld gevangen zitten, kunnen dat ook wel gebruiken.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, dan gaan we nu naar de krant, die hebben we net gehad. Maar u denkt misschien, we misten Trouw in de krant. Maar die zijn we echt niet vergeten, want die heeft morgen een feestje. Goedenavond, hoofdredacteur Wendelboet Boersema.
15: Goedenavond.
2: Ja, en wat is het feest?
15: Ja, het 25.000ste exemplaar van de krant komt uit. Dus ja. De digitale krant, als je die leest. Dus dat is sinds het eerste nummer in 1943, begin 1943. Dus dat vieren we.
2: Ja, en hoe krijgen de trouwabonnees en de kopers van de losse krant morgen mee dat het een jubileumeditie is?
15: Nou, het is een hele bijzondere voorpagina. Onze cartoonist Tjerd Royaerts die heeft de geschiedenis van de krant in één grote cartoon proberen te vatten met allerlei kranten die laten zien van de eerste krant die dus tegen de nazi's was, tot moderne ontwikkelingen zoals de komst van de verdieping, de komst van de website, de duurzaamheidspagina's. Je ziet ze dan ook allerlei krantjes rondlopen en dingetjes onderzoeken. Een stukje drukpers. Dus dat is een soort geschiedenissoekplaatje.
2: Oké. Okay. En die beslaat dus de hele voorpagina?
15: Nou, die is de hele voorpagina. Dus, okay. En we hebben ook, dat is ook heel bijzonder om te noemen, het oude logo uit de oorlog.
2: Ja.
15: Teruggezet op de voorpagina en ook op de website.
2: Ja. En wat nog meer?
15: Deze dag.
2: Wat zit er
15: nou, we hebben de afgelopen week hebben we teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten, dus het 5000ste nummer, 10.000. En daar hebben we een soort recensies van geschreven, onze redacteuren. Waardoor je ook een soort met stappen door de tijd ziet hoe de journalistiek zich in al die jaren heeft ontwikkeld. Van allerlei dingen als eerste brenger van nieuws. Dus allerlei kleine berichtjes tot steeds meer verdiepend. Maar je ziet ook de opkomst van de journalist als persoon. Hè. In de jaren 90 waren er nog heel veel stukken zonder naam.
2: Oh ja.
15: Gewoon van onze verslaggever. Dus dat hebben we afgelopen week gedaan. En morgen staat er nog een mooi verhaal in van twee broers. Wim en Cor. uit Amsterdam-Noord, die hun hele leven alle nummers hebben gelezen. Vanaf jongetjes die dat illegale verzetsblad toen nog rondbrachten tot morgen.
2: Mooi. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Jullie hebben toch wel wat extra kranten laten drukken, hè? Mag ik hopen?
15: Ja.
2: Dit wordt natuurlijk ook weer een collectors item. Dankjewel, Wendel Moed Boersema, en gefeliciteerd met deze fantastische mijlpaal. Dag.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Ja, het gemeentehuis van IJsselstein. U hoorde het al, afgelopen nacht vernield met stenen, zwaar vuurwerk. Een toegesnelde agent raakte gewond. Het is weer een escalatie in een onrustige week in de Utrechtse stad, waar de gemeente een asielopvang wil neerzetten op het veld van de lokale voetbalclub. En ook in Loosdrecht liep asielprotest onlangs behoorlijk uit de hand. Ik ga erover praten met Shermin Amiri. Goedenavond, meneer Amiri.
1: Goedenavond.
0: U bent adviseur op gebied van migratie en democratie bij Radar Advies. Keek u vanmorgen nog op van het nieuws?
1: Ja, dat kan je ook plaatsen in het patroon van de afgelopen weken. Dus daar ben ik ook niet zo van geschrokken, eerlijk gezegd.
0: U bent er niet van geschrokken. U geeft al ruim 10 jaar advies aan onder meer gemeentes, hè, over asiel en migratie en hoe je daarmee om moet gaan. U had geen advies gegeven aan de gemeente IJsselstein?
1: Nee, ik ben niet betrokken geweest bij deze specifieke casus. Nee.
0: En hebt u het idee, als ik wel gevraagd was om advies, dan was het daar anders gelopen?
1: Nou ja, ik weet niet van de stappen die genomen zijn. Er is altijd toch achteraf makkelijk te reflecteren hoe het was gelopen. Mm-hmm. Maar wat er gisteren, vannacht eigenlijk plaats heeft gevonden, wat mij betreft, is ondermijnend voor het goede gesprek wat nodig is om samen tot oplossingen te komen.
0: Ja, want wat zou uw advies geweest zijn als zij u hadden gevraagd?
1: Niet alleen in dit geval. Mijn advies en ook onze advies met name richting de gemeente is gebaseerd op het feit dat de besluitvorming ook een gezamenlijk proces is. Dus hoe eerder je de inwoners betrekt bij het besluitvormingproces, hoe de kans groter dat het draagvlak is voor de opvang van asielzoekers, maar ook allerlei andere doelgroepen in de samenleving.
0: U denkt dat dit in IJsselstein niet gebeurd is?
1: Reflecterend op het proces. Ja. Ik weet niet precies hoe het proces is verlopen in IJsselstein. Maar als ik het van burgemeester mag aannemen, toch was er nog enige ruimte geweest voor de betrokkenheid. Hoewel het gevoel en sentiment eigenlijk anders wordt beleefd door de mensen in de gemeente.
0: Ja, maar wat u zegt is natuurlijk al vaker gezegd, hè? Ook door uzelf. Ja. Hebben die adviezen dan geen zin? Want het gaat toch nog steeds mis.
1: Ja, het adviezen zijn vrijblijvend. Het is toch, als je kijkt naar de migratievraagstukken, met name asielopvang, hebben we het over een complex maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is de tijd aangebroken om toch er werk van te gaan maken en samen de schouders eronder te zetten. De spreidingswet is een feit. Het kabinet is van plan om door te gaan met asielopvang. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in de samenleving die het anders willen op het politieke niveau. Maar we moeten ook onderscheid maken tussen de politieke kant van asiel- en migratievraagstukken en opvanggerelateerde kant. Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan opvang. En dat is in belang van onze samenleving om die mensen op een fatsoenlijke en humane wijze op te vangen om juist verdere maatschappelijke problemen te voorkomen.
0: Ja, u vindt dat overheden eerder met bewoners in gesprek moeten gaan?
1: Ik denk dat het zo mag zijn. Met name als je kijkt naar het besturingsmodel rondom asielvraagstukken, is toch gebaseerd op een, in mijn nog optiek, verkokerde manier van werken. Terwijl dit vraagstuk juist om een brede domein overstijgende samenwerking vraagt. Dus ik denk dat het ook van belang is om de inwoners ook mede-eigenaars te maken vanaf de dag 1 bij dit vraagstuk.
0: U bedoelt mede-eigenaars van het probleem, wat zij dan als een probleem zien?
1: Ja, van de opgave. Mm-hmm. Dus als je het hebt over opgave van asiel, zelfs bij het opstellen van de verschillende afwegingskaders rondom de selectie bij de verschillende opvanglocaties, zou ik ook weer pleiten om de samenleving ook erbij te betrekken. Kijk, ja, als je het hebt over een opgave van bewijzen van 150 mensen in de gemeente X, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk om die mensen ook een plekje te geven die ook recht doet aan humaniteit, maar tegelijkertijd aan de leefbaarheid en ook veiligheid voor met name vrouwen die ook toch s'avonds veilig op straat willen, kinderen die veilig willen fietsen en zo.
0: Ja, nou ja, maar als je eerder met bewoners in gesprek gaat, zou je er dan niet voor zorgen dat dat protest ook eerder ontstaat?
1: Kijk, protest hoort ook bij een democratie. Daar ben ik ook niet bang voor. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, is de vernieling van vandalisme. En dat maakt het onmogelijk eigenlijk om het goede gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, u zegt, ik heb geen probleem met het protest. Hebt u ook, laten we zeggen, begrip voor de argumenten van mensen die protesteren?
1: Zeker heb ik begrip voor argumenten van mensen die toch last hebben van, bepaalde mate van criminaliteit, overlast. Maar ook de woningcrisis speelt ook een rol. En sommige mensen voelen zich vervreemd in hun eigen stad. Er zijn allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we echt iets mee moeten. Dus die zorgen zijn terecht. Het gaat om een erkenningsproces, maar tegelijkertijd ook een begrenzingsproces. Erkenning geven aan de terechte zorgen van mensen, maar ook begrenzen wanneer men toch die democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken ondermijnt.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook plekken waar het wel goed gaat, hè?
1: Zeker zijn er plekken
0: waar we dat niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar komend weekend worden opnieuw ongeregeldheden verwacht bij een protest in Ter Apel bijvoorbeeld van de extreemrechtse groepen IDV en Defend Netherlands. Ja, hoe moet de politiek daarmee omgaan?
1: Ik heb het net gehad over de begrenzingsproces. Ja. Ik denk dat het...
0: Ja, maar ja, dat is een mooi woord. Ja. Maar wat is dat in de praktijk, begrenzing?
1: Ik denk dat de duidelijke taal hanteren. Zoals minister deed vanochtend, geloof ik, zag ik voorbij komen op social media. Er is geen ruimte in een democratie voor dit soort gedrag. Dat moeten we duidelijk benoemen. En tegelijkertijd ook werken aan oplossingen op verschillende niveaus, op nationaal, Europees niveau, om grip te krijgen op migratie. Om te voorkomen dat we ondubbelzinnig te communiceren richting de lokale bestuurders. Om lokale bestuurders een gelegenheid te stellen om samen ook te werken aan die maatschappelijke opgave. Maar ook om het vertrouwen te herstellen weer in die politiek. Volgens mij staat de teller op dit moment op 4% in Nederland als je het hebt over het vertrouwen hebben in politiek.
0: We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Shermin Ameri. Hij geeft dus advies op het gebied van migratie en democratie bij Radar Advies.

0: I Go To Sleep, als dit gezongen door The Pretenders. Maar het is geschreven door Ray Davies, al in de jaren 60 volgens mij. Dus dit is eigenlijk een cover. Veel mensen weten dat niet, maar nu weten we het wel. Ja, we gaan naar het voetballen. Echt iets voor mij. De Nederlandse voetbalwereld kijkt morgen met spanning naar de uitspraak in het kort geding dat NAC heeft aangespannen tegen de KNVB. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De club uit Breda eist dat een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld omdat Go Ahead een speler, een zekere Dean James, had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. Goedenavond, Sjoerd Mossau.
1: Hallo, ja, goedenavond.
0: Journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, waarom was die niet James Dean, maar Dean James, is dat zijn echte naam, niet speelgerechtigd?
1: Nou, die heeft zijn die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen.
0: Oh.
1: En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Ja, en dan gelden de regels van de KNVB. Hè, want je mag niet te veel niet-Nederlanders opstellen, toch?
1: Nou, het gaat erom dat deze speler geen werkvergunning had.
0: Okay.
1: En als je geen werkvergunning hebt, dan ben je automatisch niet speelgerechtigd.
0: Ik snap het.
1: En dat was het probleem bij deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Het geval wilde alleen dat er nog meer spelers waren voor wie dit gold. Alleen NAC heeft binnen een termijn van 8 dagen bezwaar aangetekend tegen deze specifieke wedstrijd.
0: Oké, okay. NAC verloor die wedstrijd, hè, op 15 maart was dat, met 6-0. Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje kinderachtig dat je hier dan een zaak van gaat maken. Want die Dean James had toch niet die 6 doelpunten gemaakt? Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat was ook heel erg het sentiment. Maar dat was eigenlijk puur toeval. Want deze zaak kwam aan het licht door een podcast. De derde helft podcast heet dat.
0: Ja.
1: Daarin werd melding gemaakt van deze mogelijke overtreding van de wet. NAC kreeg dat fragment toegestuurd en dacht van, hey, verrek, dat betreft onze wedstrijd. Als ze met 1-0 hadden verloren, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Maar het werd inderdaad 6-0, waardoor inderdaad het sentiment heel erg was van, nou, dat is wel heel kinderachtig en dat zijn wel hele slechte verliezers.
0: Ja.
1: Maar het probleem was een beetje dat toen ze de huisjurist belden en nog een advocaat om advies vroegen, dat die allebei zeiden, ja, jullie hebben groot gelijk. Die speler is niet speelgerechtigd. En vervolgens hebben ze die zaak doorgezet.
0: Ja. En misschien als ze niet in degradatiegevaren hadden verkeerd, dat ze het ook niet hadden gedaan.
1: Nee, het zou goed kunnen. Ja. Dat zou goed kunnen. Maar het had ook gekund dat ze bij wijze van spreken in de halve finale van de beker hadden gestaan. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En dan had je natuurlijk min of meer hetzelfde gehad. Had je dezelfde situatie gehad.
0: Ja, gewoon een situatie waarbij er veel op het spel staat. Hè? Dus
1: precies.
0: Ja. Maakt NAC zich wel geliefd bij andere clubs en bij de KNVB door hier zo'n zaak van te maken?
1: Nee, zeker niet. Bij de KNVB ook zeker niet. Maar ook bij veel andere clubs niet. Al hebben wel een aantal clubs ook aangegeven dat ze het recht voorbehouden dat als NAC gelijk zou krijgen in deze zaak, dat ze eventueel ook nog wel willen volgen.
0: Ja, want dan zijn er misschien nog wel een paar wedstrijden. Ik ga eens even naar advocaat Joost Verlaan. Goedenavond, ook aan de lijn.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, u bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht. Hoe uitzonderlijk is deze rechtszaak?
2: Deze zaak is uitzonderlijk. Het wordt, komt eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, we kennen natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor, gelukkig.
0: Ja, de KNVB die wijst op het grotere belang van het Nederlandse voetbal. Zo is, hè, ze zeggen volgens mij, ja, als we dit doen, dan is het hek van de dam. Dan moeten we een heleboel wedstrijden opnieuw laten spelen. Wat vindt u van deze opstelling, de juridische opstelling van de Voetbalbond?
2: Ik denk dat die niet houdbaar is. Ik snap de stelling van de bond in de procedure om een belang aan te stippen waarom ze de wedstrijd niet ongeldig hebben verklaard. Maar ik denk dat dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen, omdat, zoals Sjoerd zelf ook al zei, een bepaalde termijn geldt waarbinnen clubs moeten hebben geklaagd, bezwaar hebben aangetekend tegen een specifieke wedstrijd waar een speler meedeed die niet speelgerechtigd was.
0: Dus het loopt zo'n vaart niet. Het zou dan gewoon bij deze ene wedstrijd blijven. Als ze
2: hun
0: zin krijgt. Dat is uw inschatting.
2: Ja.
0: Ja. En u denkt dat NAC dus in het gelijk wordt gesteld?
2: Ik denk dat NAC een goede kans heeft. Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat, is de vraag of De KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of als gevolg van het wel ongeldig verklaren, of dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
0: Ja, en u zegt als NAC in het gelijk wordt gesteld en de wedstrijd moet overgespeeld worden, dan hoeven we niet bang te zijn dat allerlei andere clubs ook een zaak gaan aanspannen.
2: Dan is clubs.
0: Want er zijn meer voorbeelden, hè, van niet speelgerechtigde voetballers.
2: Ja, daar hebben zich inderdaad bepaalde clubs het recht voorbehouden om eigenlijk NAC te volgen. Maar ik vraag me af of dat vanuit juridisch oogpunt houdbaar is. Omdat er gewoon bepaalde specifieke regels zijn waarbinnen je bezwaar moet maken.
0: Ja, en hoe luiden die regels?
2: Je moet op het moment dat je kennis hebt kunnen nemen of op de hoogte bent van een overtreding bij een andere club waar je een wedstrijd tegen speelt, binnen 8 dagen bezwaar maken.
0: Okay. Nou,
2: en daar is een bepaald artikel van Voetbal International van vorig jaar. Er is ook, wat Sjoerd zegt, een podcast over geweest. Dus in principe, iedereen had bekend kunnen zijn dat dit speelde. Dus ik denk dat andere clubs het niet snel gelijk zullen krijgen.
0: Ja, Sjoerd Mossou, hoe groot is die angst bij de KNVB dat men de zaak verliest?
1: Nou, in de zaak hebben ze dat nadrukkelijk benoemd. En dat is eigenlijk ook een beetje een strategie. Zij wijzen heel nadrukkelijk op het grotere belang. Van, kijk, stel dat NAC wint, dan heeft dat enorme gevolgen voor de competitie. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral een strategische keuze was. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, zoals meneer ook zegt, dat er 133 wedstrijden, want zoveel zou het er in theorie kunnen zijn, dat die daadwerkelijk moeten worden ingehaald. Volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak en is deze zaak ook wel te isoleren tot specifiek deze wedstrijd. Alleen de ironie wil dat NAC er inmiddels zo slecht voor staat sinds die betreffende wedstrijd is gespeeld, dat het nog maar de vraag is of ze er überhaupt iets aan hebben.
0: Ja, maar de bond had dit probleem wel moeten zien aankomen, toch?
1: Zeker, nou, dat vond ik zeker in het begin een beetje een onderbelicht aspect van deze kwestie. Kijk, er werd een beetje gedaan alsof het een enorme ingewikkelde materie was en alsof ze die clubs dat allemaal echt niet hadden kunnen weten. Maar het is een vrij eenvoudige regel dat als jij een Indonesisch paspoort aanneemt, dat je Nederlandse nationaliteit dan komt te vervallen. Als je op Google AI dat even intoetst, dan krijg je eigenlijk gelijk het antwoord.
0: Ja.
1: Dus zo ingewikkeld was dat niet. Dat hadden ze zeker moeten weten. Ja.
0: En je kunt misschien een club als Go Ahead Eagles ook verwijten dat ze spelers opstellen zonder werkvergunning. Dat hadden ze toch ook kunnen weten?
1: Dat hadden ze, denk ik, zeker kunnen weten, ja. En daar hebben ze een beetje zitten slapen. En daarna vervolgens de KNVB ook.
0: Ja, jij hebt ook een band, hè, met NAC.
1: Zeker.
0: Hoop je stiekem zelf op een uitspraak die NAC in het gelijk stelt?
1: Nou ja, dan maken ze in ieder geval nog een theoretische kans om niet te degraderen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik de hoop al wel een beetje opgegeven.
0: Oké. Nou, iedereen is volgens mij heel benieuwd hoe dat morgen afloopt. Dankjewel, Sjoerd Mossou en ook advocaat Joost Verlaan.

0: never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. Haim was dit met Last Track. Bij de nationale dodenherdenking morgenavond is iedereen weer 2 minuten stil. En dat gebeurt al 65 jaar op die dam. Maar in die tijd is er wel veel veranderd. Elke generatie komt met eigen vragen en soms zelfs protesten. Zoals ook vanmorgen weer aangekondigd. Tot welke veranderingen leiden die? En zullen die de komende jaren misschien nog gaan leiden? Goedenavond, Frank van Vree.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die eerste nationale herdenking, dat was in 1961, hè? Ja, tenminste, maar, dat las ik.
1: Ja, maar de herdenkingen zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen in 1945, direct na de oorlog. Het is heel mooi eigenlijk, die Nederlandse traditie, want het is een burgerinitiatief. Het is ontstaan als een spontane actie van onderaf.
0: Oh, ja?
1: En dat zien we ook nog terug, hè? Want je ziet in allerlei steden, in Amsterdam zie je ook herdenkingen in de wijken. Er zijn dus niet alleen centrale herdenkingen, maar ook lokale herdenkingen. Dus dat weerspiegelt nog die oude herkomst van het herdenken. En op een gegeven moment is het een meer nationaal ding geworden. Steeds meer eigenlijk, in de jaren 60. In de jaren 80 is het zelfs steeds groter geworden. Die herdenking op de Dam werd steeds meer het centrale punt. Maar dat is oorspronkelijk helemaal niet het geval. Dat is echt gegroeid in de loop van die jaren.
0: Ja. En paste die manier van herdenken die toen ontstond eigenlijk wel in een traditie van herdenken in Nederland?
1: Nou, Nederland had eigenlijk heel weinig, natuurlijk niet veel oorlogen ook gehad. Dus herdenken was eigenlijk zo goed als monumenten, was niet echt een ding in Nederland.
0: Nee, want in Frankrijk struikel je over monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, maar die Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan en je ziet al direct na de Tweede Wereldoorlog ook dat er de eerste 15 jaar al iets van 1300 monumenten worden opgericht. Nou, in een land met weinig monumentale traditie is dat heel erg opmerkelijk.
0: Ja. En was men het er ook over eens dan hoe die nationale herdenking eruit moest zien? Je zei al, hij is gewoon in de loop der tijd steeds gegroeid eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, op het die lokale herdenkingen die gingen echt over, vaak over lokale gebeurtenissen. Dus over
0: en lokale helden.
1: Ja, lokale slachtoffers. En op het moment dat dat nationale wordt, krijgt dus ook de discussie, wie herdenken we dan precies? Nou, de eerste 20 jaar gaat het eigenlijk vooral over verzetstrijders, over militairen, over mensen die zeg maar een rol hebben besteed of een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het land. En vanaf midden jaren 60 zie je eigenlijk steeds meer nadruk op slachtoffers. Dat is dus echt een hele geleidelijke ontwikkeling. En die categorieën slachtoffers, die wordt eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Wat we er straks al hoorden aan het begin van de uitzending. Hè. De andere groepen vervolgden, homoseksuelen, Roma en Sinti, die werden als het ware toegevoegd aan die oorspronkelijke nationalistische herdenkingscultuur. Niet alleen dus helden en verzetstrijders, maar ook slachtoffers van oorlog en geweld.
0: Ja, want we hoorden net dat er dus op een gegeven moment mensen een alternatieve herdenking hadden georganiseerd en een krans wilden leggen voor homo's. En dat mocht toen nog niet, maar het jaar daarop hadden ze dat er gewoon. Ja,
1: ja, maar het ging ook
0: al erbij gehaald.
1: Ja, het ging in de jaren 60 ook al over aandacht voor Vietnam. Ook daar. Dus, terwijl de,
0: toen
1: dus,
0: al?
1: Ja, ja, maar terwijl dus de herdenking op de Dam aan de gang was, was in Krasnapolsky. Daarna was er een protestvergadering over de oorlog in Vietnam. En die vonden dat tijdens die dodenherdenking ook aandacht moest zijn voor oorlogen die op dat moment plaatsvonden. Dus die discussie die we vandaag voeren is eigenlijk oud.
0: Ja, oud, ja. Maar goed, het nare is dat er nog steeds oorlogen worden gevoerd. Mm-hmm. En dat die discussie natuurlijk nu ook weer opkomt. Je kan wel zeggen daar nooit meer, maar goed, ondertussen worden er
1: ja, dat is ook
0: mensen omgebracht.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook, het geeft natuurlijk ook wel aan dat je kunt ook omkeren, die dodenherdenking is voor Nederlanders nog steeds heel erg belangrijk. Dus dat moment wordt aangegrepen om ook andere hedendaags geweld en onrecht en genocide aan de orde te stellen. Dus het zegt ook iets over het belang wat vandaag de dag nog aan die herdenkingen wordt toegekend. En ik denk, als dat niet zou gebeuren, dan zouden we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over de vitaliteit van die herdenking.
0: Als wat niet meer zou gebeuren? Als er geen
1: discussie meer zou zijn. En als het niet meer zeg maar, echt een onderwerp van gesprek zou zijn.
2: Ja, want demonstranten hebben vanmorgen aangekondigd om tijdens de herdenking actie te gaan voeren.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, nou ja, laat dat nou gewoon met rust.
1: Ja, ik denk dat we... Ik denk dat er ook wel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden. Zonder er zijn mensen die vinden dat die herdenking eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog zou moeten gaan.
2: Ja.
1: En niet over wat er daarna gebeurd is. Ook niet over de slachtoffers van het koloniale geweld. Want die worden nu ook bedacht. Of van vredesmissie. Die vinden... Laten we ons nou concentreren op de Tweede Wereldoorlog. Daar valt wat voor te zeggen, maar je zou het ook anders kunnen doen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen van, deze herdenking is ontstaan, dus benoem het, de oorsprong ervan. Maar we weten dat daar het geweld niet opgehouden is. Er zijn in Nederland ook mensen die komen, die zijn gevlucht voor geweld, als politieke vluchtelingen. Dus met andere woorden, benoem die herkomst, maar laat ruimte voor... dat mensen ook aan andere dingen kunnen denken. En ik denk dat op die manier, in plaats van alleen maar categorieën te bedenken die je toevoegt, keer het om. Benoem de herkomst, benoem wat we daar doen. Namelijk, het is ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog, maar we weten dat het niet opgehouden is. En herdenk naar wie je gedachten uitgaan.
2: Want we hadden het net heel even over de Eerste Wereldoorlog, dat wij daar geen monumenten hebben, omdat we niet hebben meegedaan. Maar volgens mij wordt die ook nog steeds wel herdacht. Ook al zijn daar natuurlijk al lang geen mensen meer in.
1: Nee, dat zie je ook in met name in Frankrijk, ja. In België, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Australië. Dat daar die herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wapenstilstanddag. Ja. Maar ook, kijk maar, als je in België naar de slagvelden gaat, dan zie je daar duizenden toeristen uit alle geallieerde landen, die daar nog steeds...
2: En Ieper, die last post.
1: Ja, precies. Dus.
2: Even nog iets anders. Uit onderzoek van onze NOS-collega's bij Stories bleek vandaag dat veel jongeren op sociale media desinformatie te zien krijgen over de Holocaust. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
1: Ja.
2: Ja. Hoe belangrijk zijn feiten om te kunnen herdenken?
1: Nou, herdenken, je kunt dingen herdenken zonder veel kennis van te hebben. En dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën. Herdenken gaat over emoties, gaat over gevoelens, gaat over het belang wat je aan iets toekent. En dat kan redelijk abstract zijn. Dat kan zijn de narcistische vervolging kan dat zijn. En zonder dat je precies weet hoe dat zit, kun je dat toch herdenken. En dat is niet iets van vandaag de dag, maar er is een kloof, denk ik wel, tussen de kennis, ook bij de oudere generatie hoor, vaak, tussen wat men echt weet over die oorlog en hoe die ontstaan is en hoe die verlopen is, en dat die het belang wat men toekent aan die herdenkingen.
2: Ja, dus die feiten zijn dan eigenlijk niet zo heel belangrijk?
1: Nou, dat zeg ik niet, maar voor het herdenken zijn ze
2: voor het herdenken zijn ze niet.
1: Je ziet met name rond de Tweede Wereldoorlog dat, ja, ik noem dat, die kennis is heel erg iconisch. Het zijn als het ware symbolen eigenlijk. De symbolische betekenis van wat er gebeurd is, die is heel erg groot en krachtig. En die wordt ook in stand gehouden, politiek, maar ook door film, door literatuur. Dus die wordt heel erg sterk in stand gehouden. Maar dat hoeft niet in te houden dat de kennis daarvan ook groot is.
2: Alhoewel er toch altijd wel ieder jaar weer ontzettend veel documentaires komen. Ja. En podcasts. Ik bedoel, als mensen hun kennis willen bijspijkeren, dan kan dat.
1: Nee, er zijn ook meer dan 100 musea in Nederland. Ja, er zijn meer dan 100 oorlogsmusea in Nederland. Dus komt ook omdat er generaties zijn die oorlog niet hebben meegemaakt. Dus die proberen zich te informeren. Maar tegelijkertijd zie je dat die kennis heel fragmentarisch is.
2: Ja, want je ziet nu nog hele oude mensen bij de herdenking 4 mei op de Dam. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee.
2: En wie moet hun plek dan innemen? Kinderen?
1: Nou, ik noem dat de emotionele binding met die oorlog. Dat is natuurlijk veel wijder verbreid. Dat is ook de generatie die daarna komt.
2: En de
1: generatie die daarna nog, die hun opa's en oma's en die de verhalen kennen. En dat zijn fragmentarische verhalen. Maar die emotionele binding, die is echt sterk. En dat is ook eigenlijk waar zo'n herdenking op drijft. Ook op politiek en ook op die films en die literatuur, maar ook vooral op die emotionele binding in al die gezinnen, in die gemeenschappen, dat heet sociale herinnering. Dat is eigenlijk de mest van, of de grond waarop die herdenkingscultuur blijft bestaan. En zolang er geen andere verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat een heel belangrijk...
2: Ja, die gebeuren wel, maar niet hier.
1: Niet hier, nee, dat is uiteraard waar het over gaat.
2: Ja, dankjewel Frank van Reem. Ga je morgen naar Redam?
1: Niet naar de Dam.
2: Nee, maar naar een andere plek. Ja. Oké. Dankjewel voor je komst naar de studio, Frank van Rij. En ondertussen zit hier wel een andere gast, Hendrik Aerts. Ja. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders. De wereld van het sekswerk op het toneel. Hoe ziet dat eruit? Theatergroep Casco heeft de voorstelling Paradise Circus Love gemaakt. En de regisseur is dus Hendrik Aerts. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, ik dacht nog wel, leent dit onderwerp zich nou voor theater?
3: Het is wel een overgang trouwens. Hè?
2: Ja, het is enorm. Ja, nou, ik ben het gewend. Die dient overgangen.
3: Dat dient zich zeker voor theater. Alles dient zich voor theater.
2: Ja?
3: Ja, denk ik wel, ja.
2: En is het iets wat u gemist heeft dan?
3: Het is, ik denk stiekem dat ik werk maak dat ik zelf mis in theater. Uh-huh. Ja, denk ik wel.
2: En wat krijgen de bezoekers van die voorstelling te zien?
3: Ik werk cross-disciplinair, dus ik werk altijd met muzikanten, acteurs en dansers. Dus je krijgt een vrij gelaagd werk te zien. En je ziet 5 fictieve personages die verbonden zijn met sekswerk. Een gigolo, een dominatrix, 2 gay sekswerkers. En iemand die meer als de entiteit van de hoer aanwezig is. Die er altijd was en die er ook altijd zal zijn waarschijnlijk.
2: Ja. En wordt er gezongen?
3: Er wordt gezongen.
2: Wordt gedanst?
3: Er wordt gedanst.
2: En er wordt gesproken?
3: Ja.
2: Dat is de basis?
3: Ja.
2: Ja. Is het een ode aan seks? Of niet zozeer?
3: Eigenlijk wel. Leuk dat jij dat zegt. Eigenlijk wel, dat is het zeker. Maar ook wel, ik merk, want we zijn natuurlijk in première gegaan vrijdag.
2: Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien nog.
3: Nee, maar hij gaat nu toeren, dus ja. Je hebt nog een kans.
2: Ja, zeker, ga ik doen.
3: En ik merkte, dat hoop je natuurlijk als regisseur, dat je met een première de puzzel gelegd hebt. En dat gebeurde ook echt. Dus we eindigen met een klarinet. En toen dacht ik een ode aan seks, maar ook echt een ode aan de sekswerker. En volgens mij mogen we op ons knietjes dankbaar zijn dat ze bestaan.
2: Waarom?
3: Omdat ik denk dat ze, als je bijvoorbeeld in Zwolle, waar ik werk, daar zit onze thuishaven, wordt er eigenlijk gemonitord door bijvoorbeeld de GGD. En dan zie je dat er 200 sekswerkers actief zijn op een goede avond.
2: In Zwolle?
3: In Zwolle. Mm-hmm. Maar dat betekent dan ook dat er 200 klanten actief zijn. Mm-hmm. Dat zijn dus mensen met behoeftes die misschien geen relaties hebben. Daar kan je van alles over vinden of denken. Die dus een plek vinden waar ze naartoe kunnen gaan voor toch, denk ik, een basisbehoefte.
2: Ja. Ik dacht gratis kaartjes voor alle sekswerkers.
3: Ik heb er nog aan gedacht. Het probleem is dat er dus nog ontzettend veel, daarom denk ik ook voor een stuk dat ik de voorstelling wil maken, dat er nog steeds heel veel stigma is en demonisering is.
2: Dat
3: en
2: denk ik ook wel, ja.
3: Dus die komen bijna niet uit de schaduw.
2: Nee?
3: Nee, zeker niet.
2: Maar zijn die niet geregistreerd op een of andere manier? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon legale prostitutie?
3: Ja, je hebt legale prostitutie en je hebt in Nederland als sekswerk ook echt recht op een bankrekeningnummer. Ja. Maar als je dan naar de praktijk kijkt, is dat veel meer rigide dan je zou hopen. Dus daar is, ik denk, nog veel winst te behalen.
2: Hebt u zelf ook iets met het onderwerp?
3: Ja, ik heb daar in een ver verleden, toen ik 19 was, een heel andere tijd, ook zeker iets mee te maken gehad. En als ik kijk toen en nu, dan is dat het gesprek waar ik over spreek met sekswerkers wel echt een totaal ander verhaal.
2: Mag ik vragen wat u ermee te maken heeft gehad? Of vindt u dat intiem?
3: Nee, ik was 19. Ik kwam van een boerengehucht uit België. Ik kwam in Amsterdam terecht. Ik ging hier studeren in Nederland. Toneelschool. En Amsterdam was natuurlijk voor mij, ik weet niet hoe moet ik het zeggen.
2: Ja, ik heb het ook nog geprobeerd. Ja, Walhalla was het.
3: Nou ja, ik begreep er niks van. Dus ik ging toen naar de reguliere dwarsstraat, want dat was dan de straat waar je naartoe ging. En ik ging op een kruk zitten.
2: Daar waren homobars.
3: En die mannen namen mij mee en gaven mij geld. Ja. Dus dat deed ik.
2: En toen dacht je, nou, het is mooi meegenomen.
3: Ja.
2: Zoiets.
3: Ja, zoiets, ja. Maar zonder internet. Dus die wereld van sekswerk is natuurlijk heel, heel anders nu dan toen.
2: Ja, is dat zo? Wat is er dan veranderd?
3: Online, we hebben nu natuurlijk internet. Dus die hele wereld kan heel goed opereren zonder dat er iets zichtbaar is.
2: Ja, en toen dacht u van, nou ja, wat leuk dat ze me geld geven. Want ik heb het zelf ook niet heel naar gevonden misschien.
3: Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook aandacht, ja. Geld. God, dan ben ik helemaal zo terug naar die. Ja,
2: ja nou,
3: aandacht denk ik ook.
2: Hoeft niet hoor.
3: Zichtbaar zijn.
2: Ja, oké, dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik bedoel, u kunt zich wel iets voorstellen erbij. Dat scheelt misschien ook al wel. Hè? Want ik weet niet of u veel veldwerk heeft gedaan en veel gesproken hebt met sekswerkers voor deze voorstelling.
3: Ja.
2: En hebt u die tekst ook zelf geschreven?
3: Nee, ik werk samen met een schrijver en met een dramaturg. Dus zo beginnen we ook. Ik begin te onderzoeken, eigenlijk veldwerk te doen. En langzaam komt de schrijver en de dramaturg erbij en dan moet het op papier.
2: Ja. En wat kan het publiek opsteken van deze voorstelling?
3: Ze
2: moeten natuurlijk ook genieten, maar misschien kunnen ze er ook nog iets van leren.
3: Ja. Sekswerk is misschien een ver van je bedshow. Dat je denkt, ik kan me niet voorstellen, sekswerk. Dat je dan betaald krijgt voor seks. Maar seks aan zich is natuurlijk iets wat de meesten zich wel kunnen voorstellen. En ik merk ook, zo wij gewerkt hebben deze 2 maanden... dat we ook zoveel schaamte rondom seks. En taboes en stigma's. En dat blijft een onderwerp waar we blijkbaar toch ontzettend moeilijk over kunnen praten met elkaar. Dan word je rood.

0: NTR. En natuurlijk het dagboek van Etty Hillesum, Het verstoorde leven. Haar leven 1941 en 1943, tot en met 1943 beschreven. Is te verkrijgen bij uitgeverij Balans. We vroegen wie op u, lieve luisteraars,
1: wat blijft Lijn?
0: Een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Onder de Tilburgs is de man met de baard, de tent en de hond misschien wel het bekendst als de nachtwaker van het Wilhelminapark. De allerbeste bewaker was hij waarschijnlijk niet. Hij zat toch het liefst rustig op een boomstronk met een biertje en zijn hond, Monk. Wat hij wel was, was een allemansvriend. Altijd wel te poren voor een praatje. En Willem had genoeg te vertellen. Paradijsvogel heeft namelijk vele levens geleid. Als student, als kraker, als vader en als partner. En soms was Willem ongehuisd. Dan weer kibbutzbewoner. Hij reisde van Utrecht tot Vlissingen en van India tot Kenia. Willem was naar eigen zeggen een ware stadsnomaad.
2: Een beetje stadsnomaad lijkt wel. Dat je niet bij zoveel plekken gewoond ooit en nooit niet erg lang.
3: Vooral in Brabant of ook nog ergens anders?
2: Ja, wel wat.
3: Andere provincies?
2: Ja, ik heb ook in Utrecht gewoond. Maar ik heb ook een tijd, een paar jaar, ben ik een beetje onderweg geweest met een magic bus. Heb je dat niet verteld?
3: Nee.
2: Maar ken je de Magic Bus?
3: Nee.
2: Daar kon je wel heel. En dan kon je van weinig geld kon je van Amsterdam op Antwerpen kon je naar India reizen.
3: Oh, echt?
2: Ja.
3: Oh, die had ik niet aan zien komen, India.
2: Ja, dan ik was met Louis Jansen. En toen gingen we dat doen. Maar op een gegeven moment was net, dat kun je je niet meer herinneren, was net dat die oorlog uitbrak in Iran-Irak. Snap je? Dus de grens naar dingen was dicht. Dus de Magic Bus die hield erop in Athene.
3: Oké.
2: Okay. Zaten we daar. Wat gaan we nou doen? Ja.
3: Volgende plan.
2: Volgende plan. Nou, dan was een ding, kon je met de boot kon je naar Israël toe varen. Kibbutz, daar.
3: Ja, ook leuk.
2: Zullen we dat doen? Ja, dat gaan we doen.
0: Vivienne van Dungen die wil heel graag herinneringen ophalen aan Willem. Ze kennen hem als markante en hartelijke stadsgenoot.
4: Toen ik mijn podcast Bij de Buren begon, vond ik Willem een heel interessant persoon om te interviewen. En waarom? Hij zat daar in het Wilhelminapark samen met zijn hond Monk in zijn tentje, lekker een sigaretje te roken. Dat was al een paar jaar achter elkaar en steeds vaker hadden mensen het erover. Over hem, van wie is die man eigenlijk? Is het een zwerver? Heeft hij geen huis? Mag hij hier even zijn tentje neerzetten? Want daar zat Willem dan met zijn lange baard en eerst ook lang haar. Vaak de hele week dezelfde kleding aan. Ja, niemand wist echt van wie is hij? Wat komt hij hier precies doen? Dus ik was op een doordeweekse dag toen het rustig was naar hem toegestapt en gevraagd, hey, mag ik jou interviewen? Ja, hij was meteen heel hartelijk en heel makkelijk en dacht, ja, waarom ik eigenlijk? Maar hij, prima. En toen heeft hij heel zijn verhaal verteld. Het is natuurlijk een interessant verhaal. Het is geen doorsnee man. Ik had het idee dat hij al recalcitrant was en dat vond ik ook wel heel grappig aan hem. Allerlei avonturen meegemaakt. Wat me heel erg is bijgebleven van de verhalen van Willem, is dat hij in Tilburg een stukje bos had gekraakt. Daar stond een hek omheen, dat was van iemand, dat was iemand zijn eigendom. Er stond een caravan op en een klein huisje en daar woonde, leefde hij dan een tijd samen met zijn hond. En het mooie daarvan vond ik dat het vond plaats gewoon hier in de buurt. Alleen het leek toch op een soort van landrovertje of piraterij of zo. Omdat er ook andere mensen waren die dat wel wilden kraken. Dus hij vertelde dan zo'n anekdote dat er dan een paar mensen of een groepje mensen langskwam. En dat wist hij dan weer via via, of dat had hij wel verwacht. En die kwamen daar dan van, hé, wij willen dit stukje ook kraken. En hij had dan die hond en had dan ook een andere hond die er even op bezoek was klaarstaan om hun dan vervolgens weg te jagen. En dat vond ik zo mooi, dat hij ten eerste voelde hij zich heel veilig bij zijn honden. Dat waren echt zijn bewakers. Dus daar komt die natuur dan heel erg naar voren. Maar ook het stukje abstract leven of zo in de stad. Want in principe was ik aan de rand van de stad. Wat ik zo'n mooi contrast vond. Of vind. Ja, en dat echt dat je heel dicht bij elkaar kan wonen, maar het leven totaal anders eruit kan zien.
0: Ja, Vivienne van Dungen over paradijsvogel Willem Donders, die eind maart op 74-jarige leeftijd is overleden. Heeft u ook zo'n verhaal over iemand die u is bijgebleven? Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. In de tweede uur horen we een audiodocumentaire over schrijver Astrid Roemer, gemaakt door collega Nicole Terborg. En natuurlijk Stine Jensen. Zij stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van schrijver Erwin Mortier. Dus graag

0: Tot straks na het nieuws van 1 uur.
1: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord geweest. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Metz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
3: Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen.
0: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. In Wat Blijft Audiodoc volgt presentator en journalist Nicole ter Borch het spoor van de Surinaams-Nederlandse Astrid Roemer. Roemer, ze overleed in het begin van dit jaar, was een van de grootste schrijvers uit Suriname van de afgelopen eeuw. Ze pendelde een leven lang heen en weer tussen moederland Suriname en Nederland, België en Schotland. Ze schreef zowel proza als poëzie en was zich in haar werk zeer bewust van de koloniale verhoudingen tussen Suriname en Nederland. Ook de ongelijke verhouding tussen man en vrouw had haar aandacht. Ze werd gezien als een feministisch schrijver, maar weigerde zich in een hokje te laten stoppen. Ze was enorm eigenzinnig en kwam regelmatig in opspraak. In 2016 ontving ze de PC Hoofdprijs en in 2021 werd haar de Prijs der Nederlandse Letteren toegekend. Maar dat ging allebei niet zonder slag of stoot. Nicole ter Borch, die de schrijver zelf ook meerdere malen ontmoette, gaat in gesprek met Michiel van Kempen, emeritus hoogleraar Nederlands-Caribische Letteren, zelf schrijver, dichter, letterkundige en Surinamist. Met correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Zij begeleidde Astrid Roemer op een tournee door Brazilië. Met Karin Amat-Moedkrim, Surinaams-Nederlandse schrijver en letterkundige. En met vriendin van Astrid Roemer, programmamaker Charissa Tjotu.
4: Zij is niet te vergelijken met een andere schrijver in het Nederlands taalgebied. Zij is echt uniek en het wordt over heel veel schrijvers en kunstenaars gezegd, maar Astrid Roemer is oprecht een unieke schrijver.
5: Die ook nooit te beroerd was om voor flink wat opschudding te zorgen. Ze was altijd heel goed in debatten. Ze had ook altijd wel opvattingen waarvan je zei, nou ja, daar moet ik over nadenken.
6: En het geen makkelijke vrouw ook was, dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat ook wel momenten waren. En ik dacht, oké, rustig nu Astrid, relax, het komt goed.
7: En ze was natuurlijk ook heel tegendraads, maar ook heel zacht. Ze hield er wel echt van om het leven te vieren. Dat hebben we ook wel veelvuldig gedaan.
8: ik wil gewoon mijn mooie boeken blijven schrijven. En ik ben vreselijk dankbaar en blij als een aantal mensen zeggen dat zij de boeken begrijpen en de boeken mooi vinden.
9: De stem van Astrid Heligonda Roemer. Opgenomen de eerste keer dat ik haar ontmoette. Bijna 10 jaar geleden. In haar appartement dat uitkijkt over een van de oudste pleinen van Gent. Het was een periode dat ze weinig mensen wilde spreken. En al helemaal niet de pers. Ik wilde haar interviewen over haar net verschenen roman. Het eerste wat Astrid Roemer zei toen ik bij haar binnenstapte. Je werkt voor de VPRO, radio waar ik van hou. Alleen is die interviewer altijd een man geweest, een blanke man. Haar opmerking zette gelijk de toon. Ze draait nergens omheen. Ze benoemt wat ze ziet, spreekt uit wat ze denkt.
8: Dus ik heb het niet over jou, want jij bent waarschijnlijk in Nederland geboren. Maar je bent we zijn de schrijvers over wie ik het heb. Zijn schrijvers in Suriname zijn geboren. Dus die in een koloniale setting zijn opgevoed.
9: Ze keek me aan met priemende ogen en een zwarte muts op de hoofd.
8: Belgen gaan op een beetje andere manier om met de Nederlandse taal. En Belgen hebben dat ongemakkelijke en dat ongedurige en tegelijkertijd ook dat flamboyante van Surinamers.
9: Een ontmoeting met Astrid Roemer was altijd onvoorspelbaar. Er gebeurde altijd iets. Een onverwachte uitspraak, gevolgd door rumoer uit de zaal, een scherpe observatie uit haar mond of een doordenker die je meenam naar huis en pas later begreep.
8: Ze kwamen vanzelf. De brokstukken van herinneringen en ervaringen, visioenen. Er was niemand haar voldoende nabij voor het bespreken van haar diepste gedachten.
9: Astrid Heligonda Roemer wordt geboren in 1947 in Paramaribo. Als oudste in een gezin met 4 kinderen.
8: Waar andere mensen met poppen speelden en weet ik wat allemaal, was ik toch altijd aan met taal en met muziek bezig. En ik denk dat de echte noodzaak voor mij, of te gaan inzien welke plek schrijven in iemands leven kan hebben, vooral is gekomen toen ik mij realiseerde dat wat er gebeurde in Zuid-Afrika met de zwarte mensen dat.
10: Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies.
8: En wat er gebeurde in de Verenigde Staten van Amerika.
11: All the people don't have freedom, all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do.
8: Ik begon mij af te vragen hoe het zat met racisme in mijn eigen samenleving. En ik voelde, of zo reageerde mijn organisme erop, dat door middel van taal, door het maken van teksten, door het maken van gedichten, dat de manier was om met deze realiteit om te gaan.
9: Een groot oeuvre van romans, novellen, verhalen, columns, essays, gedichten, theaterstukken en hoorspelen. Grenzeloos schrijven, niet binnen één genre blijven. Charisse Tjotu was bevriend met Astrid.
7: Wij zijn best wel veel bezig met hokjes, dat zijn we altijd, met z'n allen. En Astrid liet zich niet zozeer in een hokje duwen. Zij wilde niet zozeer in een hokje geduwd worden. En je hoeft haar ook niet per se vragen naar een soort van of ze lesbisch is. Of dat ze queer is, soort van dat ja, ze houdt van vrouwen. Ze heeft heel erg gehouden van één vrouw specifiek. Weet ik, daar heeft ze veel over geschreven. Dus zij was ook wel echt van de vrouwenliefde. Maar het is, en daar kan ze ook uitgebreid over vertellen. En daar was ze ook heel open over. Maar je hoeft haar niet in een hokje te duwen. Je hoeft er niet te zeggen, oh, jij bent queer. Of jij bent lesbisch. Of jij bent bi. Weet je wel? Dat hoefde voor haar allemaal niet. Het was er gewoon. Dat is wie ze is. En daar doe je het maar mee. Zij was zo tegendraads. Nog steeds op deze leeftijd. Denk ik dat zij zo... Ja, zij had... Dus wat ik... Ja... Plat gezegd, ze hadden wel gewoon een beetje scheid. Ze zeiden gewoon van, dit is het soort mens die ik ben. En dat ga ik zijn in volle glorie.
9: Journalist Nina Jurna.
12: Ik zou Astrid Roemer beschrijven als iemand die heel intens leeft. Geleefd heeft, moet ik nu zeggen. Heel gevoelig is. Tegelijkertijd, dat vond ik ook heel bijzonder, zij was ook heel erg bezig met wetenschap, met dingen van de natuur. En een intense schrijfster, omdat ik denk dat alles wat zij opzuigt in haar boeken weer terug te lezen is. Dat schrijven haar in die zin inderdaad echt haar leven was. En ze ook heel intens contact kon maken maar het volgende moment ook helemaal niet inhield als zij een bepaald gevoel ergens over had of een gedachte ergens over had. Dus in die zin ook ongefilterd. Ook een heel eerlijke vrouw. Het is niet iemand waarvan je denkt van, oh, wat zou ze denken of zo. Nee, je zag wel wat ze ervan vond, zeg maar. Of ze iets leuk vond of niet. Voor haar was het schrijven het allerbelangrijkste. Ze zei ook van, als ik niet meer kan schrijven, dan is het voor mij afgelopen.
9: Eind jaren 60, na de kweekschool, werkt ze als 21-jarige als leerkracht in Paramaribo. En wordt ze ontslagen, omdat ze zich uitspreekt tegen Zwarte Piet. Lang voor Nederlandse protesten in de jaren 80 en het grote publieke debat decennia daarna. In 1970 debuteert ze onder de dichtersnaam Zamani, met de bundel Zaza, mijn actuele zijn. Met daarin ook het bekende gedicht Ik wacht bij de Suriname rivier.
7: Ik wacht bij de Suriname rivier. Waar lucht en licht in water hangen, zee en rivier elkaar ontvangen, eb en vloed, golven van verlangen. Ik wacht, adem met deining, van troost water, zucht over mijn gezicht, waarheid van zijn tussen lucht en mij. Ik was 2,5 weken Suriname en het lukte mij niet om haar in één keer te vinden. Ik moest een beetje leren hoe dat werkt, haar begraven vinden. Dus ik heb haar eigenlijk pas op het eind gevonden van mijn vakantie. En ik heb het de hele tijd in mijn borst gevoeld. Een soort druk. Van ik wil haar zo graag gedag zeggen. En dat ging maar niet. Het ging echt 2 weken lang lukte dat niet of zo. Ik word er nu weer emotioneel van. Omdat ik haar dus 2 weken niet kon vinden, was het iedere keer als ik langs de Suriname rivier ging, omdat zij daar zo'n prachtig mooi gedicht over heeft, ging ik daar de hele tijd gedag zeggen tegen haar. Dus ik heb echt in die 2 weken tijd, heb ik echt 7 keer gedag gezegd of zo. Omdat ik haar graf maar niet kon vinden. En toen ik haar graf eindelijk wel kon vinden na 2 weken, toen kwam alles eruit. Toen kon ik pas echt huilen. En ik ben er gewoon nog niet klaar met praten met haar, weet je. We hadden nog zoveel te bespreken. Ja, we hadden nog zoveel te bespreken. Zij was gewoon zo flink en zo levendig. We hebben het over zoveel dingen gehad nog. Dus ik dacht, ja, de eerste volgende keer dat ik jou zie, gaan we de tijd gewoon inhalen. Dat doen we altijd. Maar zo werkt het leven niet. Vooral niet als je op die leeftijd bent. Ja, ik mis haar enorm. Nou ja, zij was wel een soort baken voor mij. Rust van antwoord. Ik vind het best moeilijk om te leven in een witte samenleving. En zij kan dat natuurlijk als geen ander beschrijven.
9: Schrijver en letterkundige Karen de Matmoekrim over haar werk.
13: Ze heeft een radicaal eigen stem. En ook een eigen vorm. Wat heel bijzonder is, nogmaals, in de Nederlandse literatuur is het heel bijzonder om zo te durven experimenteren in vorm en in taalgebruik. Haar zinnen eindigen soms bijna niet. Die lopen gewoon helemaal door. Of ze oefent met hoofdletters of het gebrek aan hoofdletters, het gebrek aan interpunctie. Wat ongelooflijk verwarrend is voor een lezer. Dus het is niet voor gemakzuchtige lezers in elk geval. En ze is ook nog, weet je, dus ik heb gezegd, ze is radicaal in vorm. En ze is radicaal in taal, in thematieken ook. Ze is niet bang. Weet je, ze pakt grote thema's aan. Soms wil je wegkijken van haar werk. Dus ze schrijft best wel eens over seks. En over lichamelijkheid op een manier waarop jij bent aan het lezen. En dan wil je eigenlijk wegkijken. Want je denkt, dit is een beetje, dit is te veel.
14: Heel zintuigelijk.
13: Heel zintuigelijk. Heel erg met alles wat, stel je voor, wat met lichamelijkheid te maken heeft. Over geuren, over lichaamssappen, over geluiden. En het is, soms een beetje te veel. Het is erg overweldigend. Ik bedoel dat radicale, weet je wel. En dat brengt me eigenlijk tot op wat ik zo bijzonder aan haar werk vind. Is zij neemt haar plek in. Op een manier dat waar ik als schrijver ontzettend veel van heb geleerd. Zij neemt haar plek in alles wat ze is. Dus als vrouw, als zwarte vrouw, als zwarte queer vrouw. En alsof ze intuïtief wist, niemand gaat plek voor mij maken. Dus als ik dit wil, dan ga ik gewoon met gestrekt been erin. Dan ga ik precies het type boek schrijven waar ik behoefte aan heb en wat in mij zit. En het is zo ongelooflijk losgezongen van het publiek en van wat je misschien zou verwachten of denkt dat het publiek van jou verwacht, dat het eigenlijk alles behalve commercieel is, laat me zo zeggen. Want zij schrijft gewoon heel eigen. Ze trekt zich helemaal van niemand iets aan.
14: Jij gebruikt steeds het woord radicaal, maar ook dat ze ruimte inneemt, hè, zeg jij. En dat jij daarvan hebt geleerd. Hoe heb je daarvan geleerd?
13: Kijk, het Nederlandse literaire veld is vrij klein. Dat heeft te maken ook met ons taalgebied. We hebben een heel klein taalgebied. Binnen een klein veld is er relatief weinig ruimte voor experiment. En er is weinig ruimte voor diversiteit in de breedste zin van het woord. Dus wil jij iets van succes hebben of iets van, wil jij dat jouw werk resoneert met in elk geval een beetje publiek, dan zit je al snel te denken aan hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik mijn verhaal vertellen op een manier waarop ik niet iedereen van me afschrik? Maar tegelijkertijd ben je een schrijver en een kunstenaar, dus je moet wel die authenticiteit bewaken en je eigen stem wel laten klinken. Maar dat is vooral voor beginnende schrijvers, in elk geval voor mij, was dat best ingewikkeld. In die zin van, ik ben een immigrant, ik ben een vrouw, ik was nog vrij jong toen ik debuteerde. Dat ik echt me er zo van bewust was van, het is zo belangrijk hoe ik, wat voor eerste boek ik uitbreng, hoe ik mezelf presenteer. Want dat is het stempel wat ik de rest van mijn carrière, bij wijze van spreken, met me mee ga dragen. En ik heb daar zo hard over na zitten denken, dat ik zou ook kunnen zeggen dat me dat dan op een gegeven moment in de weg is gaan zitten, omdat dat niets meer met literatuur te maken heeft. Omdat het, je wil die vrijheid bevechten en je wil het gewoon nemen en je toe-eigenen. En dat is wat zij deed. Zij heeft ten eerste veel meer ruimte ingenomen dan ik me ooit had kunnen voorstellen dat je dat zou durven, weet je wel. En ten tweede, zij kwam van een nog grotere afstand dan ik zelf. Toch? Want ze was ook een vrouw, net als ik, en ook een immigrant, net als ik. Maar ze was al een zwarte vrouw, wat, zoals we allemaal weten, hele andere reacties oproept bij mensen. En ze was queer, weet je wel. En in haar thematiek heeft ze heeft niet alleen maar dingen beschreven die voor het witte, autochtone Nederlandse publiek lastig waren, maar ze heeft ook dingen beschreven die voor het Surinaamse publiek lastig waren.
14: Emeritus hoogleraar Nederlands-Caribische letteren Michiel van Kempen.
5: Je leeft met een auteur, hè? Zolang als ik met Surinaamse literatuur bezig ben. Dat is nou iets van 43 jaar of zo. Een schrijver met een hele eigen stem. Ik heb me dat eigenlijk pas heel laat ook met terugwerkende kracht nog eens gerealiseerd. Dat haar eigen stijl, die heel nadrukkelijke stijl die je onmiddellijk herkent als je iets van haar leest, dat die er in het begin ook al in zat. Ik dacht dat dat niet het geval was. Ik dacht dat die eerste boeken, dat ze daar nog veel zoekender was. Was ze misschien ook wel. Maar als je nu die oude boeken terugleest, zie je dat dat consequent is. En dat ze dus toen ook al schreef zoals ze later bleef schrijven. Dat vind ik erg knap. Dat gaat bij haar nooit om een eenduidig verhaaltje recht toe recht aan. Er zijn altijd meer perspectieven. Ze speelt met de tijd. Dus je moet echt ook heel erg goed bijblijven. Het is niet het soort boek wat je even leest als je naar bed gaat. Nog even een kwartiertje als dat roemen lezen. Dat doe je niet. Je moet echt heel nadrukkelijk lezen en bijblijven. En je kunt ook niet een boek wegleggen en zeggen, nou, dan lees ik dat over 3 maanden nog wel uit. Dan ben je het helemaal kwijt. Dat gaat niet.
14: Ook als schrijver wilde ze niet in een hokje.
5: Ook niet in het hokje van de andere grote zwarte schrijver van die tijd, van Edgar Cayo. Daar heeft ze zich ook tegen verzet. Het was altijd eigenlijk zo, probeerde je haar vast te pinnen, probeerde ze te ontsnappen. En het was, in interviews zag je dat ook. Dat was vaak een beetje ongemakkelijk. interviewers die stelden haar een vraag. En dan merkte je dat ze onmiddellijk er onderuit probeert te komen. Dat ze een andere weg kiest. Je moet nooit zeggen, nou, dit en dit is en zo zit uw werk in elkaar. Dan had ze altijd een andere optiek. En dat begrijp ik ook wel. Want ze had ook een meervoudig perspectief, zou je kunnen zeggen, ook in haar werk. Ze probeert altijd meer stemmen aan het woord te laten.
9: Astrid Roemer schreef als tiener gedichten en is dat heel haar leven blijven doen. Ze bracht verschillende bundels uit, soms combineerde ze het met muziek. Ze vroeg componist Frank Ongelok om 17 gedichten op muziek te zetten. Het resultaat is de cd Omhels Mij van Flower to the People, met gedichten gezongen door Fleur Tolman. Hier het gedicht Amstelwijn.

0: Ja, ik denk dat haar poëzie dat altijd gezien is als iets, een soort sideline van haar proza. Maar dat is het helemaal niet. Ze is een fantastische dichter geweest. Heel erg mooi. Heel erg goed ook. Je kunt eraan kleuven wat je wil. Die gedichten die blijven overeind. Ook hele bundels geschreven, zoals Noordzee Blues. Dat is echt een hele mooie bundel.
1: Ik hoef maar te zeggen Astrid Roemer en iedereen weet om wie het gaat. Zij is bij ons hier in de zesde etage.
2: Astrid Roemer breekt in 1982 door met Over de gekte van een vrouw. Een roman waarin ze onder meer de gelaagdheid van vrouw zijn en seksualiteit blootlegt. Ze is een veelgevraagd spreker bij debatten, geeft lezingen, komt in bladen en op tv, zoals in dit fragment uit 1988.
3: Hoe sta ik erin? Toevallig is het zo dat de Nederlandse taal, hoewel ik het anders gebruik, ook mijn moedertaal is, doordat ik uit Suriname kom. Maar ik merk aan de reacties dat ik kennelijk toch niet hoor in dat gewone klassieke rijtje van Nederlandse schrijvers. Maar daar heb ik geen moeite mee. Ik ben blij dat ik aan de marge van de Nederlandse literatuur en van de Nederlandse taal kan werken en daardoor verruimende dingen kan doen.
2: Onderwerpen waar nu veel aandacht voor is, behandelt zij dan al. Ze heeft het bijvoorbeeld over macht, racisme, wat het betekent om vrouw te zijn, decolonisatie.
0: Nou, in de jaren 80 is Astrid Roemer iemand geweest die heel nadrukkelijk aanwezig was in het hele culturele spectrum in Nederland. Omdat zij natuurlijk na Bea Vianen degene was die het nadrukkelijkst haar stem liet horen. En die ook nooit te beroerd was om voor flink wat opschudding te zorgen. Ze was altijd heel goed in debatten. Dus het is een dankbaar iemand om uit te nodigen. Als ze kwam, dan was het wel de moeite waard. Ze had ook altijd wel opvattingen waarvan je zei, nou ja, daar moet ik over nadenken of zo. Ik heb zelf sterk de indruk dat ze overal een beetje tussenin hing of zo. Dat ze niet helemaal omarmd werd, ook niet door de vrouwenbeweging. Terwijl ze toch een heel nadrukkelijk feministisch standpunt innam. Ik vind dat de vrouwenbeweging haar misschien miskend heeft. Ook bijvoorbeeld door het feit dat zij de Opzij Literatuurprijs nooit gehad heeft. Dat vind ik een enorme misser. Als je die hele rij vrouwen ziet die prijs gehad heeft en Astrid Roemer niet, dan denk ik, nou, dat zijn witte dames die hebben zitten surfen, hoor, daar.
4: En waarom is dat een misser?
0: Omdat zij natuurlijk de eerste is geweest die zeer nadrukkelijk met, of ja, een van de eerste, met een nadrukkelijk zwarte inbreng, als ik het zo mag noemen, kwam in het hele feministische debat. En zijn er andere termen voor gekomen, maar die op dat moment er al op wees dat het niet alleen maar gaat om de emancipatie van de vrouw, maar ook van de zwarte vrouw. En dat daar problematische aspecten aan zitten van verhouding, van hiërarchie en ook natuurlijk van die witte vrouwenbeweging die daar toen helemaal geen oog voor had. Voor zwarte vrouwen. Het kolonialisme stond in Nederland niet op de agenda toen.
3: De hele recensie heeft zo de teneur van schoenmaker blijf bij je leest. Mm-hmm. Zwarte vrouw, waar bemoei je mee? Mm-hmm. Je mag niet zo omgaan met het Nederland. Je mag geen diepzinnige thema's aansnijden. Je moet het hebben over wat op straat gebeurt, in de bar en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Maar dat doen we natuurlijk niet.
1: Nee. Waar gaat het over, levenslang gedicht?
2: In de jaren 80 is ze ook veel met theater bezig. En ze richt de theatergroep Bruinbrood en Spelen op, schrijft toneelstukken en liedteksten. Bijvoorbeeld het nummer Ooit weer de wind, gezongen door Hanna Beljot en gecomponeerd door Ronald Snijders.

0: In het decennium daarna blijft ze actief in uiteenlopende genres. Haar grootste prozawerk en vol geschiedenis zijn de romans Gewaagd Leven, Lijken op Liefde en Was Getekend. Samen vormen ze Roemers Drieling, een trilogie die in 2016 opnieuw wordt uitgebracht onder de titel Onmogelijk Moederland.
1: Ik denk ook dat die trilogie, dat is toch echt wel de kathedraal van haar werk. Het echt het allerschitterendste wat ze gemaakt heeft en het meest omvattend.

0: Na die drukke tijd als veelgevraagd spreker zoekt ze rust en verdwijnt ze jarenlang uit het publieke leven en woont ze op verschillende plekken in het buitenland.
1: Ik ben nu al een kleine 3,5 jaar in Gent en ik heb bij elkaar zeker 40 inbraken gehad.
0: In die tijd publiceert ze het autobiografische Liefde in tijden van gebrek. Daarin beschrijft ze hoe ze wordt opgejaagd door inbrekers.
1: Ik ben altijd een auteur geweest. Ik heb zoveel lezingen gedaan. Ik heb in de jaren voor mijn 50ste was ik zeker 5 keer per week was ik op pad om een inleiding of een workshop of whatever dan te houden. En ik heb verschrikkelijk verlangd naar de periode na mijn 60ste om eens een keer gewoon rustig, om eens rustig te gaan schrijven aan de boeken die ik echt wilde schrijven.
0: Schrijver Karin Amat Moukrim.
2: Er ging voor mij altijd zoiets van uit dat zij zoiets had van, het is goed. Er komt een tijd dat jullie het gaan begrijpen. En intussen blijf ik gewoon schrijven wat ik schrijf. En de rest, they'll catch up. Weet je wat ik bedoel? En dat vind ik ook, dat soort geruststelling, ook al is het maar een interpretatie van mij, dat heb je soms ook gewoon nodig. Omdat het is wel echt ploeteren om in het schrijverschap. Want niet elk boek is een succes en niet elk boek wordt begrepen. En het is een heel eenzaam bestaan. Een eenzaamheid die Roemer waarschijnlijk en ik sowieso ook echt omarm. Hè? Dus we zijn niet eenzaam, we kiezen ervoor. Het is mijn gedroomde bestaan om gewoon 3 jaar lang aan een boek te werken en eigenlijk niemand te spreken. En te zien. Ik begrijp het heel goed. Ja. Ik heb alleen geen katten, zoals Astrid. Maar voor de rest begrijp ik heel goed wat ze aan het doen was.
0: Als dit Roemer wil uit de schijnwerpers blijven. Maar dan, ruim 40 jaar na haar debuut en ruim 30 jaar na een grote doorbraak met Over de gekte van een vrouw.
3: De PCR Hoofdprijs voor proza is uitgereikt aan de Nederlands-Surinaamse schrijfster Astrid Roemer.
0: Ze wordt voor haar oeuvre bekroond met 2 grote literaire prijzen. In 2016 de PCR Hoofdprijs en 5 jaar later de Prijs der Nederlandse Letteren. Internationaal krijgt Astrid Roemer erkenning met de National Book Award nominatie. Een Amerikaanse literaire prijs voor de Engelse vertaling van Over de gekte van een vrouw.
4: The next day, over a breakfast of cold cassava and fried herring at a crowded table in the ship's mess, she made a few things clear to me.
0: Dat boek wordt opgenomen op de longlist van de International Booker Prize.
1: Om bij donker naar bed te gaan en 's ochtends te ontwaken wetend dat ik uw laureaat ben en als zodanig wordt bijgezet in de reeks Hollandse taalgoden, is werkelijk verheugend.
0: Karin zat in de jury van de PCR Hoofdprijs toen Roemer de onderscheiding kreeg.
2: Dat haar de erkenning zo laat kwam voor haar werk zegt heel veel over waar men aan toe is nu en waar men destijds nog niet aan toe was. In andere taalgebieden wordt de ruimte voor dit soort stemmen wordt misschien eerder verstrekt of gegeven of gegund, of eerder interessant gevonden dan in Nederland. Nederland loopt daar traditioneel gezien echt in achter om dit soort andere perspectieven echt op literaire waarde te schatten. Dat het zo lang heeft geduurd voordat die erkenning kwam, dat zegt alles over hoe traag Nederland is in de acceptatie van andere perspectieven.
5: Zij is de eerste zwarte vrouw geweest uit het Caribisch gebied die de PCR Hoofdprijs heeft gehad, en ook de Prijs der Nederlandse Letteren trouwens. En dat werd natuurlijk ook wel eens tijd. Maar het is toch verbazingwekkend dat de enige prijs die ze daarvoor ooit gehad heeft, een prijs was in Duitsland.
0: Michiel heeft het over de Literatuurprijs voor de Duitse vertaling van haar roman Lijken op Liefde. Maar hoe keek Astrid Roemer terug op haar carrière en deze prijzen? Nina Jurna.
6: Ik denk dat zij een hele mooie carrière heeft gehad, dat ze het ook echt heeft wel ervaren. Maar ik denk wel dat de hele kwestie rondom de prijs van de letteren en de hele kwestie Woutersen, dat haar echt wel heeft aangegrepen. Zij kreeg een van de grootste prijzen. Ze had de PCR Hoofdprijs had ze al gekregen. Toen kreeg ze de prijs voor Nederlandse Letteren. Op een gegeven moment is ze in opspraak geraakt in aanloop naar de uitreiking daarvan, omdat ze bepaalde uitlatingen had gedaan op haar social media over Woutersen. Die had ze opgehemeld. Ze heeft geloof ik toen ook geschreven dat er een tijd zou komen, dat er een standbeeld zou komen voor Bouters, zodat hij ook gewaardeerd moest worden. En toen heeft ze ook iets van, geloof ik, ik citeer haar nu, merci man, geloof ik, zoiets van dank voor alles, Boutersen. Nou, dat is haar niet in dank afgenomen, dat ze die uitlatingen heeft gedaan. Daar kreeg ze toen kritiek op. Op de mensen die kritiek op haar hadden, die heeft zij ook weer aangevallen. Dus het werd op social media, dus het werd een heel ding. En uiteindelijk is de uitreiking van die prijs, dat feest eromheen, wat zij zou krijgen van de Belgische koning, dat is afgeblazen. Vanwege deze uitlating en alles wat er toen gebeurde. Ik ben daar helemaal zelf niet over begonnen. Maar het kwam een aantal keren terug. En dat zij dus, dat ik merkte dat haar toch echt heeft aangegrepen. Hoewel ze destijds eigenlijk zei van, nou, ik had toch geen zin om naar dat feest te gaan en zo. Merkte ik wel dat haar wel gekwetst heeft. En dat het ook haar wel aangreep. En dat voelde ik wel.
7: Maar ze nam niet woorden terug?
6: Ze heeft geen woorden teruggenomen daarvan. Ze heeft wel verteld, maar dat was niet nieuw. Dat heeft ze ook wel in interviews gezegd. Hoe zij dat bedoelde. Hoe zij die uitlating die ze deed over Boutersen. Dat ze eigenlijk wilde zeggen, wat je ook van hem vindt, hij heeft een historische plek in de Surinaamse geschiedenis. En dat zal misschien nu nog niet zo duidelijk zijn, maar dat komt op een gegeven moment, wordt dat duidelijk. En dan zal een tijd komen waarin die misschien ook gewaardeerd wordt. Zo vertelde zij mij dat ze dat op die manier bedoelde. Omdat mensen hem dan veel meer gaan zien op wat hij betekend heeft voor het decolonisatieproces voor Suriname.
5: Ik heb ook in het stuk in de Parelduiker heb ik geschreven ook dat er volgens mij twee Astrid Roemers waren. De ene van het literaire werk en de andere die de raarste dingen riep en op een vrij grove manier op sociale media. En dat wordt toch opgepikt. Mensen maken onmiddellijk daar een opname van en dat gaat zijn eigen leven leiden. En ja, Astrid Roemer had natuurlijk ook een problematische kant. Die had, af en toe dacht je, is dat dezelfde als die we kennen als schrijver?
1: Onder ons gezegd en niet gezwegen, Edgar Cairo is psychotisch geworden. Bea Vianen is psychotisch geworden, liep door Amsterdam compleet in de war. Anil Ram Dass heeft zichzelf gedood. Wat ook gezien wordt als een psychiatrische afwijking. Voor mij niet hoor. Maar zo ziet men dat. Hè? Dus je kan je voorstellen, dan heb je daar, Astrid Roemer komt vertellen dat ze wordt gestalkt en dat ze is gevlucht uit Den Haag enzovoort. Dus ik draag die hele zooi met mij mee van die andere schrijvers. En daarom heb ik ook met opzet mede die prijs aan hen opgedragen. Van oké, niemand wil er echt over praten. Iedereen zwijgt erover. We gooien de zaak open.
0: We gooien de zaak open. Astrid Roemer toen ik haar sprak in 2017. Ze had haar PC-hoofdprijs opgedragen aan deze Surinaams-Nederlandse schrijvers. Karen over waarom ze dat deed.
2: Nadat ze die PC-hoofdprijs had gewonnen, had ze het over Bea Vianen, Anil Ram Dass, Edgar Cairo. En Cairo is schizofreen geworden, Ram Dass heeft zelfmoord gepleegd en zo. En zij zegt, dat kan niet aan de individuen op zichzelf toevallig hebben gelegen. Er zit ook iets in hun habitat. En die habitat, dat is Nederland. Nederland maakt eigenlijk onze schrijvers gek. Daar kwam het een beetje op neer. En om dat te lezen, dat zij dat heeft gezegd, dat uit haar mond kwam. Ja, ik dacht dan bij mezelf, ja, maar als het die habitat is, dan heeft het haar ook geraakt. Weet je, want zij was onmiskenbaar ook geraakt door wat het ook mogen zijn dat een verscheuring veroorzaakt in de migrant. En schrijvers zijn gevoelige zielen ook. Die staan op heel veel manieren staan zij open in hun hoofd voor alles wat van buiten komt. Dus het is ook niet heel gek dat er die migratie van die eerste generatie, dat die zich op een bepaalde manier heeft getoond in de psyche van onze schrijvers.
7: Wat zag je bij haar dan?
2: Ik had het gevoel soms dat de dreiging die onmiskenbaar uitgaat van een samenleving naar een migrant, dat die dreiging voor haar hele vreemde gedaantes aannam. Dus dat ze die dreiging op heel veel plekken zag waar het misschien niet per se was.
1: Vaderland en moederland zijn uitgebleekt. Vader en moeder teruggebracht tot juwelenkistjes die zijn leeggehaald. Net als geliefden van vroeger.
8: Wij gingen bijna weg uit Suriname. En toen stuurde ze ons nog een berichtje met... ik heb nog eten en dingen, kom het halen. Dus wij nog naar haar toe gegaan. Ze heeft ons allemaal lekkers meegegeven. Kaasballetjes, pepers. Pepers uit Brazilië had ze besteld bij een of andere Braziliaanse supermarkt. Vertelde ze nog een hele doos vol. Ik dacht echt, ik weet nog dat Eden en ik elkaar aankeken van... waar gaan we dit laten? Want we hadden al best wel veel achtergelaten in Suriname... uit onze koffers gehaald om daar te laten.
0: Journalist Nina Jurna is correspondent in Latijns-Amerika. Ze spreekt met me vanuit de woonplaats Rio de Janeiro.
9: Toen ik Astrid Roemer ging lezen en ook andere schrijvers van deze regio... heb ik altijd wel gedacht van, volgens mij is Astrid Roemer de Surinaamse Marques... of de Surinaamse Vargas Llosa, de Peruaanse schrijver. En hebben wij die ook in Suriname? En is dat Astrid Roemer? Dat heb ik altijd wel aangevoeld. Alleen, als je in het Nederlands publiceert als Surinaamse schrijver... heb je natuurlijk toch een heel beperkt publiek. En kun je ook niet de connectie met Latijns-Amerika echt maken. Dat lukt wel op het moment dat je vertaald wordt.
0: Nina Jurna leert Astrid Roemer kennen in Suriname... waar de schrijver de laatste jaren van haar leven woont.
10: En een hele mooie plek, de huiskamer, Astrid.
1: Ja, lekker in de tropen.
10: Ja.
1: En schitterend weer hebben we vandaag.
10: Gelukkig, hè?
0: Mijn eerste ontmoeting was toen Nina haar 3 uur lang sprak... voor het marathoninterview, een radioprogramma.
1: Het heeft nog eergisteren.
9: En dan zoveel jaar later ben je eigenlijk getuige van het moment... dat dat dan ook echt gebeurt. En dat vond ik echt ontzettend bijzonder om mee te mogen maken.
0: Ze keert terug naar Suriname. Schrijven blijft de kern van haar bestaan. Maar ze heeft nog 1 wens.
1: En ik word vertaald naar het Duits en het Engels en het Frans en zo. En iedere keer hoop ik dat ik een keer naar het Spaans vertaald word. Het zou heel prettig zijn, het zou heel goed zijn.
0: Gelezen worden in Zuid-Amerika.
1: Naast ons heb je zo'n Brazilië, je weet het. Spaans, Portugees.
0: In het grootste land van Zuid-Amerika kunnen zij werk lezen. In 2024 verschijnt daar de Portugese vertaling van de roman over de gekte van een vrouw. Een jaar later wordt ze als eerste Surinaamse auteur ooit... uitgenodigd voor een gerenommeerd internationaal literair festival in Paraty. Ze vraagt Nina haar te begeleiden op de Braziliaanse tournee.
9: Nou, ze is natuurlijk wat ouder al. Ze was al volgens mij 78 toen. Die wegen daar zijn een koloniaal stadje met allemaal van die enorme keien. Dus dat loopt niet echt lekker. We moesten wel van A naar B, dus ik dacht, weet je... Er waren daar ook paard en wagens die je kon huren. Dus ik dacht, laat ik haar als een soort grand dame... door dat stadje vervoeren met paard en wagen. Dus dat had ik geregeld en die stond klaar voor haar. Nou ja, ze vond dat geweldig. En dat was een van de momenten dat ze gewoon genoot. Echt zichtbaar genoot. Lachen, vrolijk. En van de ene verbazing in de andere verbazing viel... want dat was ook heel typisch in Brazilië... wat er met haar gebeurde, was dat ze echt een enorme eye-opener kreeg... omdat zij van een generatie Surinamers is... die eigenlijk altijd op Europa gericht geweest is, altijd op Nederland. Dus van jongs af aan dat zij in Suriname opgroeide... was het altijd Nederland, Europa. En in haar leven is ze heel vaak verhuisd... Veel ook in Europa, dus dat was haar focuspunt. En nu was ze in een buurland van Suriname, in een grootmacht... in een land wat ze alleen maar uit de media globaal kende... en ook nog eens op uitnodiging op een heel prestigieus literair festival... waar haar boek vertaald was in het Portugees... en waar ze een enorme fanclub bleek te hebben. Dus zij viel van de ene verbazing in de andere en genoot daar enorm van, ook van de aandacht... van hoe ze behandeld werd. Want ze werd echt als als gasten op dat festival in de watten gelegd. Dus als zij daar liep, dan spraken mensen haar aan, wilden met haar op de foto. Ze sprak de taal niet, daar hielp ik haar dan bij. Maar dat was dus, ze voelde natuurlijk wel van, hey, ik ben hier belangrijk.
0: Ze trekken een week samen op in Paraty, Rio de Janeiro en São Paulo.
9: Ik was eigenlijk altijd gewoon een week lang de hele tijd bij haar. Toen we in Rio kwamen, toen ben ik naar mijn eigen huis gegaan. Toen zat zij in een hotel in de buurt. Maar dan ging ik haar ook ophalen. En dan gingen we even over de Copacabana lopen en boodschappen doen. Ze wilde ook zoveel mogelijk zien van de stad natuurlijk. Dus ja, ik ben heel dicht bij haar gekomen. Dat was voor mij ook een hele belevenis, maar ook een eer. En ook, ze is ook bij me thuis geweest. Dat vond ik ook heel bijzonder. Dus je praat ook heel veel over elkaar, over jezelf. Zij over haar, ik over mezelf. Dus ja, we hebben wel echt een bijzondere band daardoor gekregen. Wij sliepen in tijdens het festival. Ja, het was een hotel, maar die had dus appartementen ook. Ik sliep dan boven en dan beneden sliep Astrid. En er was een badkamer, een klein keukentje. En zij ging dan 's nachts inderdaad opstaan om te werken. Dus dat deed ze ook tijdens het festival. Schreef ze ook. En dan 's ochtends, dan werd ze wakker. En dan, nou, ik werd dan wakker, dan ging ik naar de ontbijtzaal. En zij ontbeet dan niet. Maar ze had ontdekt dat er hele lekkere cappuccino was. En dan kwam ik in de kamer en dan had ik dat voor haar meegenomen. En dan had ze altijd van die ouderwetse muziek aan. Dat vond ik ook heel interessant. Van Louis Armstrong, maar ook een beetje van die filmmuziek uit de jaren 20, 30. Dat had ze dan opstaan. En daar luisterde ze dan naar. En dan begon heel rustig haar dag. En dan ging ik meestal, om haar ook privacy te geven, ging ik dan een beetje bij het zwembad op mijn laptop werken. En ze vertelde mij dat zij in Suriname, waar het natuurlijk warmer is, veel warmer dan de tijd dat zij in Europa woonde, waar ze gewoon overdag makkelijk kon schrijven, is. Vertelde dat ze in Suriname 's nachts schreef. Dat ze dan, want dan was het meest temperatuur afgekoeld. Dat ze dan om 3 uur 's nachts schreef, vertelde ze me dan, tot 1 uur of 6. En dan sliep ze even en dan, overdag deed ze dan andere dingen.
11: Yes, give me a kiss to build a dream on. And my imagination will drive from that kiss.
9: Ze werd op een gegeven moment het grootste podium, daar werd ze dus geïnterviewd. En ik vond het dus heel bijzonder om te zien dat de thema's die zij dus heeft beschreven in Over de gekte van een vrouw, een heel oud boek, dat heel erg actueel is in een land als Brazilië. Het gaat over queer, het gaat over geweld tegen vrouwen. Dat is een enorm actueel thema hier. En zij heeft dus ook, dat vond ik ook heel bijzonder, toen zij geïnterviewd werd op het podium bij dat festival, heeft ze ook een aantal statements gemaakt die ook de pers hebben gehaald in Brazilië. Zij zei bijvoorbeeld dat als mannen geweld tegen vrouwen gebruiken, dat ze zich dat niet kan voorstellen, want waarom vergeten ze dat ze zelf uit een moeder zijn geboren? En dat heeft ze op een gegeven moment in dat podium zo stellig gezegd, op zo'n manier, dat kwam over, dat waren headlines. Daar is ze ook over geïnterviewd en ze had dat niet door. En ik zei haar later van, weet je wel wat jij gezegd hebt hier, dat ontzettend veel impact maakt. Want Brazilië heeft een van de hoogste femicidecijfers van Latijns-Amerika. Het is een ontzettend actueel onderwerp. En jij komt van buiten, een oudere vrouw die dat op dit podium dan zegt, dat maakt ontzettend veel indruk. Er kwamen ook veel jonge vrouwen naar haar toe, na afloop, ook om het boek te signeren. Ook queer vrouwen die ook zeiden, ja, wij struggelen enorm met onze identiteit in deze cultuur. En dan lezen we jouw boek, wat jij zoveel jaar geleden hebt geschreven over Suriname, waarin ook nog koloniale verhoudingen worden beschreven die Brazilië ook herkent. Want het is ook een land met een koloniaal verleden.
0: Astrid Roemer wordt ontdekt door een nieuwe generatie lezers. Charissa snapt wat deze Braziliaanse vrouwen uit haar boeken halen.
8: Ik zag altijd in de ogen van mijn grootouders bijvoorbeeld, zag ik altijd wat verdriet. En ik moest ouder worden om te beseffen dat dat verdriet was. En ik moest Astrid's boeken lezen om te beseffen waar dat verdriet over ging. De reden waarom haar boeken en haar teksten me zo kunnen raken is omdat zij betrekt Nederland er ook heel erg in. Dus zij is heel erg verliefd op Suriname, dat is haar land. Maar dat is Nederland ook. En het is voor mij ook zo. Nederland is ook van mij. Ik hou zo van hier zijn. Maar ik hou ook zoveel van in Suriname zijn. En daar voel ik me een stuk lichter dan dat ik me hier voel. Wat zij doet, is zij neemt beide landen, specifieke plaatsen. Ze heeft bijvoorbeeld ook heel veel over Den Haag. Daar ben ik geboren, daar ben ik opgegroeid. Dus er is voor mij gewoon heel veel herkenbaarheid in haar teksten. Maar zij neemt beide plekken en omschrijft waarom die allebei zo belangrijk zijn voor Surinamers. Waarom Nederland inherent zo belangrijk is voor Surinamers. Want ja, het is natuurlijk de kolonist geweest en daar zijn we boos over. Maar we hebben er ook liefde ontwikkeld. En we hebben er ook wijsheid ontwikkeld en kennis van meegenomen. En vriendschappen gemaakt. Nederland is een van de weinige plekken waar een Surinaamse en een Turkse kinderen krijgen. Weet je wel, dat hoor je nergens op de wereld. En dat maakt Nederland in die zin wel speciaal, ondanks die pijn, die zo'n pijnlijk verleden.
9: Ik denk wat blijft van haar is dat zij de enorme talent heeft gehad in haar boeken om tijdloze boeken te schrijven. Het is ongelooflijk dat een boek wat zij op haar 18e, 20e schreef, dat wat is het, 50 jaar later een miljoenenpubliek trekt aan de andere kant van de wereld. In Brazilië, dat je daartoe in staat bent. Ik vind dat wel echt legendarisch. Dat betekent dat je over grenzen kan kijken, dat je over culturen daar overheen stapt, dat je echt een universele schrijver bent. En ik denk dat dat haar nalatenschap is en dat we dat ook nog verder gaan ontdekken. Dat zij gewoon een universele schrijfster was, een wereldschrijfster.
12: Ja, Astrid Roemer is denk ik de belangrijkste vrouwelijke auteur geweest uit het Nederlands-Caribisch gebied. Ik denk dat dat niet te veel gezegd is. En dat niet omdat ze die twee grote prijzen gehad heeft, maar omdat zij zo'n uniek oeuvre, groot oeuvre heeft geschapen, dat soms weerbarstig en moeilijk is, maar dat wel eigenlijk zo'n beetje alles aan de orde stelt wat te maken heeft met zwarte cultuur en met vrouwen en met decolonisatie en al. Hè, dat hele complex van dingen die aan de orde zijn gesteld.
8: Een soort, als mens, een soort schoolvoorbeeld is van alle identiteiten die je kan hebben als vrouw, omarmde. Zij schaamde zich nergens voor. Zij was een zwarte vrouw, zij was een schrijfster. Ze was queer, alhoewel ik dat natuurlijk niet mag zeggen zo. Ze was af en toe een lastpak, maar ze had een mening en daar stond ze voor. Ze was een denker. En ze heeft natuurlijk als vrouw gewoon enorm veel plafonds heeft zij doorbroken.
2: Haar nalatenschap is sowieso haar oeuvre. Ik denk dat haar werk aantoont dat wij, dus zeg maar de Surinaams-Nederlandse literatuur, tot hele grote dingen in staat zijn. En dat wij niet achter de Nederlandse literatuur aan hoeven te lopen en de vormen hoeven te volgen die aan ons worden voorgegeven als zijnde het voorbeeld. Dat zij echt heeft laten zien van je kan alles met die taal doen en je kan elk onderwerp aanpakken als jij daar behoefte aan hebt.
1: Langharige gast, dat ongeluk op straat, jouw afgesneden rechterachterpoot richt mij op. Ik vind een tafel, een stoel plus een uitzicht. Ik dank u.
13: Een bijdrage van Nicole ter Borg hoorde u over Astrid Roemer. Nedra Telly werd bekend als zangeres van de groep die zij met haar nichtjes Veronica en Estelle Bennett in 1957 was begonnen, de Ronettes.
14: I'll always be a Ronette. I mean, you know, from my childhood, 6, 7, 8, 9, 10, I was singing with those girls and we're cousins and we're family. And so that's who we were. We were just the Ronette, so I'll die a Ronette.
13: De nichtjes groeiden vlak bij elkaar op in New York en hadden een heel diverse achtergrond. Zwart, Iers, inheems Amerikaans en Puerto Ricaans. Dat was in die tijd voor artiesten hoogst uitzonderlijk. We waren gewoon wie we waren, zei Nedra Tally daar later over. We waren multicultureel, niet wit, niet zwart. Veel jonge meisjes keken daardoor naar wie we echt waren. In 1961 werden de Ronettes ingehuurd als dansers in de Peppermint Lounge, een hippe door de maffia gerunde club, die regelmatig werd bezocht door mensen zoals Frank Sinatra, Elizabeth Taylor en ook Audrey Hepburn. Veronica en Nedra waren op dat moment nog minderjarig en hun moeders hielpen hen er ouder uit te zien door veel make-up aan te brengen en ook door hun BH's op te vullen. Maar tegelijkertijd waakte de familie streng over het welzijn van de meisjes. Altijd gingen er leden van de familie mee naar optredens om als chaperonnen te fungeren.
14: Because we came from a large family. My mother is one of 7 sisters and 7 brothers. So we traveled with uncles. We traveled with at least 1 to 2 females. Tony Orlando tells the story of, he would try and come to our dressing room like just enough time before the shows we used to do. And he said, I would try and get to the door and there would be one of your aunts or your mother or somebody stopping me.
13: Toch was dat chaperonnensysteem niet altijd even succesvol. Nedra Tally vertelde later hoe zij wat kreeg met de gitarist van het bandje dat op een Engelse tournee in een voorprogramma stond. Dat was Brian Jones van de Rolling Stones. De doorbraak van de Ronettes kwam in 1963, toen producer Phil Spector hen een contract aanbood. Met hem maakten ze een serie grote hits als Be My Baby, Baby I Love You en memorabele uitvoeringen van allerlei kersthits als I Saw Mommy Kissing Santa Claus, misschien kent u het, en Frosty the Snowman. Met hun geluid en uitstraling waren de Ronettes van grote invloed op mensen als Amy Winehouse en op Brian Wilson van de Beach Boys, die er een ritueel van had gemaakt om elke ochtend op te staan met het nummer Be My Baby op vol volume uit de speakers.

0: Dat was Be My Baby van de Ronettes. Het laatste levende zangeres van de groep, Nedra Tally, overleed op 26 april op 80-jarige leeftijd.
1: Wat blijft?
0: We sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht is dat schrijver Erwin Mortier.
2: Ik heb altijd gehuiverd voor de daad van het beginnen. Voor het eerste woord, de eerste aanraking. De onrust wanneer zich de eerste zin moet vormen.

0: huivert voor de daad van het beginnen. Voor het eerste woord, de eerste aanraking. De onrust wanneer zich de eerste zin moet vormen. En na de eerste, de tweede. Erwin Mortier. Als je wel eens schrijft, dan ken je dit gevoel vast. Er moeten woorden uit je pen of uit je toetsenbord komen, maar het lukt niet. Je ziet alleen maar dat witte scherm met die knipperende cursor. Of dat lege stuk papier en die pen in je hand. Intussen zit je daar maar en je voelt de druk groter worden. Je zou het writersblok kunnen noemen. Sommige schrijvers maken daar iets romantisch van. Alsof de muze je maar niet wil aanraken en die geniale gedachten zich maar niet willen verplaatsen van je hoofd naar je vingers. Maar meestal is het gewoon irritant en ongemakkelijk. Het gebeurt trouwens echt niet alleen bij het schrijven. Uitstelgedrag is universeel. Hoe vaak ik zelf niet een vervelend klusje eindeloos heb uitgesteld, totdat het echt niet anders meer kon. De daad van het beginnen, zo noemt schrijver Erwin Mortier het. Het is de openingszin van zijn prachtige roman Godeslaap. In het boek blikt een stokoude vrouw terug op haar leven. En zo ook op het België van de 20e eeuw. Mortier schildert met prachtige zinnen het ene beeld na het andere. Het is een heel zintuigelijk boek. Je gaat als lezer vanzelf met Helena de Mont, want zo heet de hoofdpersoon, meevoelen, meekijken, meehoren, meeproeven en meeruiken. Hoe vaak zou Mortier tijdens het schrijven zelf naar dat witte scherm hebben gestaard? Hoe vaak zou hij hebben gehuiverd voor de daad van het beginnen? Er zijn trouwens ook schrijvers die hun schouders ophalen voor al die romantiek. Die houden zich vast aan een andere wijsheid en die luidt zo. Schrijven is net zo lang blijven zitten totdat het er staat. Zo is het ook. Zonder inspiratie en creativiteit gaat het niet. Maar ze winnen het nooit van discipline. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor schrijvers. Begin is een ding, eindig is dat ook. Het boek Godeslaap kwam ook als hoorspel uit. Fraai ingesproken door Anthony Kamerling en Elisabeth Andersen. Ik eindig gewoon met het begin, die zin uit het begin.
1: Ik heb altijd gehuiverd voor de daad van het beginnen. Voor het eerste woord, de eerste aanraking. De onrust, wanneer zich de eerste zin moet vormen. En naar de eerste, de tweede.
2: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan zit hier Nicole ter Borg. Zij praat met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60 en 70 van protestantse pacifisten in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-faction, misschien beter bekend als de Baader-Meinhof-groep, was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Maar voordat ze het pistool oppakte, was haar pen haar wapen. Hoe veranderde deze jonge vrouw van links-intellectuele journalist tot de Duitse staatsvijand nummer 1? Wat is haar verhaal en wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? En onze Wat Blijft audiodoc gaat over Annie Romeijn Verschoor, een vrouw vol paradoxen. Zij was vurig pleitbezorger voor de gelijkheid tussen man en vrouw, maar schoof haar eigen werk zonder mopperen opzij om haar man de ruimte te geven. Aan het woord komen Hedy d'Ancona, kritisch bewonderaar van Romeijn Verschoor, Erika van Boven, die werkte als hoogleraar letterkunde, en Annie's kleindochters, Merle Heinemeijer en Anne Romeijn. En op deze zender luistert u nu verder naar de nacht van KRO en NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in